0: Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Of er slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen gegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Zuster Astrid, met spoed.
3: Nachtzuster. Astrid de Jong.
4: En hartelijk vrijdag. Het is alweer zover. Een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door de mensen die ernaar luisteren. En dan natuurlijk alleen als die mensen ook nog eens een keertje gaan bellen naar 0800-1121. Nou, dan kun je dus bellen met je vraag. Of je kunt bellen met een antwoord. Daar kun je eigenlijk een beetje uit kiezen. En verder kun je mailen. Dat kan dan naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via X en via Facebook een berichtje sturen. Je kunt ook altijd appen. Dat doe je via de NPO Luister-app. En dat is helemaal gratis. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En laten we dan ook nog een chat hebben waar alle mensen die het leuk vinden om een beetje mee te typen met de uitzending zich op dit moment bevinden. Die chat vind je op radio1.nl/nachtzuster. En als je daar even inlogt, dan zie ik je hier op mijn schermpje vanzelf verschijnen. En dan spreken we elkaar daar. Maar ja, dan wordt het rustig op de radio. Dus het zou fijn zijn als je belt met een vraag naar 0800-1121.

0: Kan ik allemaal niks aan doen aan de pijn, maar ik kan wel helpen met het vinden van een antwoord op een vraag. Het enige wat je hoeft te doen is bellen naar 0800-1121... met een vraag die je misschien afgelopen week te binnen is geschoten, of nu zojuist, of eentje waar je al heel lang mee rondloopt. En dan gaan we dat bespreken. En dan hopelijk belt er iemand die ook daadwerkelijk het antwoord weet, ook naar 0800-1121. 2-1. Zo eenvoudig is het uiteindelijk. Raymond.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ten eerste wil ik een compliment maken aan het programma tussen 12 en 1.
0: Oh.
1: Ik weet niet of je het gehoord hebt.
0: Nee, ik heb het gemist.
1: Je hebt het gemist over de hip-hop journalist.
0: Oh, was het... Ik ben nooit meer slapen?
1: Ik ben... Ik ben de naam vergeten, maar...
0: Oh.
1: Nou, dat was al super interessant.
0: Oh, nou, gelukkig.
1: En zeer actueel.
0: Oké,
1: dat was dat.
0: Ja.
1: Nee, ik heb een vraag over... het narcistische... van onze politieke... De Trumps, de Poetins, de... Ik zeg expliciet Zelensky erbij. Ze zijn allemaal zo Netanyahu. Narcistisch. Is daar iemand die daar wel eens onderzoek naar heeft gedaan? Het zijn allemaal enkelingen. En die dragen onze wereld. Hoe zit dat? Kunnen we dat omdraaien of zo?
0: Ja, ik zit een beetje met je mee te denken. Want je kunt natuurlijk... Hitler, Stalin, noem ze maar op. Nou, ik vind wel dat je iedereen op één hoop veegt.
1: Ja.
0: En dat je een beetje makkelijk diagnoses stelt natuurlijk.
1: Nou, daar probeer ik naartoe te gaan. Want de mensheid volgt of ondergaat. Dat is... Nou, eenmaal zo.
0: Oh.
1: Dus of je volgt of je ondergaat. Maar zij zijn natuurlijk vrij expliciete persoonlijkheden.
0: Maar is het niet andersom? Dat je nooit wereldleider wordt als je vanaf het begin af aan al zegt van... Nou, ik weet niet helemaal zeker of ik dit vind.
1: Als je
0: maar...
1: geen gevolg hebt.
0: Als je niet zelfverzekerd bent... Niemand wil toch een leider van een natie die zegt... nou, ik kijk het nog even aan, want ik weet niet helemaal zeker wat ik ervan vind.
1: Daar heb ik over nagedacht.
0: Oh,
1: dat,
0: gelukkig.
1: Dat je dit zou terugketsen. En toen dacht ik aan Joegoslavië.
0: Mm-hmm.
1: Weet je nog, Joegoslavië?
0: Ik heb wel eens gehoord van Joegoslavië.
1: Ja, en dat Kroatië, die begon daar als eerste op te staan. Tuđman. Dus die zei van ja, Kroatië, dat is ons. Dus die begon daar heel erg om zich heen te mappen. En die kreeg allemaal mensen achter zich aan. Die zeiden ja, je hebt gelijk. Terwijl Joegoslavië was. En toen begonnen onderlinge huwelijken. Die begonnen uit elkaar te vallen. Want de ene was Kroaat en de andere was Servisch. Eigenlijk bedoel ik te zeggen... Van,
0: ja, er is wat één bedoel persoon, je te zeggen? Ja,
1: er is één persoon die dat losmaakt. En die probeert om gevolg te krijgen. Wat inhoudt dat we allemaal onderhevig zijn aan die ene persoon. Ja, nu geef ik bijna zelf het antwoord, hè.
0: Nou, ja, maar ik begrijp je vraag niet zo helemaal. Want
1: ik probeer in de psyche te komen van die,
0: ja.
1: van die personen.
0: Maar want je hebt natuurlijk ook leiders die dat minder lijken te hebben. Kijk maar naar een Mandela of een Obama of een... Die zijn er natuurlijk ook wel.
1: Ja, die noem je de goeie, hè? Ja, dat
0: nou ja, de goede of de slechte. Het is natuurlijk maar net waar je een aanhanger van bent.
1: Ja.
0: En ja, dat is.
1: Nee, dat klopt.
0: En je hebt mensen die handelen vanuit een ideologie. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen die leiding geven dat doen.
1: Ja, ik denk dat de psyche van een Obama en een Toetsman die ik net gebruikte, of een Netanyahu, niet zoveel verschillen. Daar gaat het me eigenlijk om.
0: Nou, en dat is een beetje lastig voor dit programma. Dus daar hik ik nu een beetje tegenaan. Dat ja. we, als we zo op die manier over deze vraag praten, dat we jouw diagnose van de psyche van verschillende mensen gaan aanhouden om de vraag op te baseren. Terwijl ik denk dat je het over allemaal verschillende mensen hebt. Alleen, je hebt het over leiders.
1: Nou, er is geen inhoudelijke oplossing te vinden.
0: Nou, je kunt als je zegt van waarom zijn leiders van naties, landen, waarom zijn dat narcisten? Dan ga je er dus vanuit dat het narcisten zijn. En ik denk dat niet waar is.
1: Nee, dat is niet narcistisch. Niet per se de vraagstelling.
0: Nee, wat is dat? Want laten we even heel simpel proberen die vraag vorm te geven.
1: Ja, let's go.
0: Ja. Dat moet jij doen, hè? Want ik weet niet wat je vraag is.
1: Ja. Oh, sorry. jij komt nu met het antwoord.
0: Want wat wil je nou echt graag weten? Niet waarom leiders narcistisch lijken.
1: Ik kan me voorstellen dat er psychologen zijn die bezig zijn met wat ik net opper. Van hoe zitten ze in elkaar? En hoe kan het dat dan een heel volk erachteraan hobbelt?
0: Ja, maar ik denk, bel vooral als je denkt dat het niet zo is, maar ik denk dat dat een vraag is net als waarom zijn leraren zo autoritair. Je kunt niet alle leraren over één kam scheren. En je definitie van autoritair is denk ik dan niet mijn definitie van autoritair.
1: Ik voelde me ook al aankomen toen ik de vraag was.
0: Nou, lekker dan. Ja, maar
1: Mag ik dan een andere vraag stellen?
0: Nee. We gaan dit wel proberen. Want
1: we gaan het proberen.
0: Ik denk dat we eruit komen als jij kunt eenvoudigweg kunt zeggen waarom je het woord narcistisch gebruikt.
1: Oké. Laat ik niet de politieke kleur noemen, bepaalde wereldleiders heden ten dagen ons leven bepalen. En dat ze inderdaad dat doen uit een soort narcistisch zelfbehoud.
0: Ja, maar dat kan niet. Je kan niet in je definitie van narcisme het woord narcisme gebruiken. Dus, want kijk,
1: dat.
0: Nee hoor, we komen er heus wel uit, denk ik. Kijk, een leider, en zeker een wereldleider. Ja, wat je eigenlijk nu zegt is, waarom geeft een wereldleider leiding? Ja, omdat hij een wereldleider is.
1: Waarom reizen ze op? Ik zal het woord narcisme weghalen.
0: Ja.
1: Zelfbehoud. En ze handelen uit zichzelf. Ze handelen uit zichzelf en trekken iedereen mee.
0: Ja.
1: Dat valt mij elke keer op. En de meeste wereldleiders heden ten dagen handelen, functioneren uit zelfbehoud.
0: Ja.
1: En dat zijn niet alleen
0: wereldleiders. Dat is natuurlijk ook de grote paradox van de politiek. Dat als je een politieke partij bent.
1: En je zegt
0: dat je het beste voor hebt met het land en de burgers, moet je soms ook dingen zeggen die het land
1: daar
0: en de burgers.
1: Gebeurt dat inderdaad ook.
0: Dan kom je bij dat als een politieke partij zegt van, nou ja, we willen heel graag meer woningen en beter onderwijs en betere zorg. Dus je moet meer belasting gaan betalen. Dat iedereen alleen maar hoort, ik moet meer belasting gaan betalen.
1: Ja, maar moet je niet gaan downsizen. Want dan kan je, als je het helemaal downsized, dan kun je praten over de verhoudingen in je eigen straat.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo.
1: Dat snap ik. Maar daar wil ik juist vanaf blijven. Want
0: maar bedoel je dan
1: dat je... Die hebben natuurlijk wel andere sores dan...
0: Maar bedoel je dan dat jij het idee hebt dat wereldleiders eigenlijk niet het beste met de wereld voor hebben?
1: Nou, daar wil ik geen conclusie aan verbinden, maar dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar wat zou jouw definitie van narcisme zijn?
1: Zij zijn eigenlijk met zichzelf bezig.
0: Ja, dat is inderdaad ongeveer de definitie van... Maar goed, als je als leider niet met zelfbehoud bezig bent... en je kunt jezelf niet behouden als leider... dan heb je ook niks meer te vertellen.
1: Nee, precies.
0: Dus het is natuurlijk...
1: Dan ben je maar klaar. Maar dan...
0: Ja, het is niet makkelijk aan de top.
1: Ja, dan kun je weer terug naar huis. En dan ga je weer lekker met je gezin. Ja, dat willen ze niet. Dus ze zijn heel erg bezig met zelfbehoud.
0: Dus eigenlijk zijn...
1: En mijn vraag gaat erom. Ja. Is er een psycholoog of iemand die daar onderzoek naar heeft gedaan? Van hoe werkt dat dan? En waarom gebeurt dat?
0: Ja.
1: Want soms is het onnavolgbaar wat voor beslissingen ze nemen. Ik vind trouwens dat beeld wat ze neergezet hebben bij de Europese Unie met Trump. van die deze kunstenaar. Dat vind ik, dat echt respect.
0: Ja.
1: Je moet het maar durven.
0: Ja, er is een beeld neergezet van Trump.
1: Ja. Als een beetje vet zo, weet je. Een beetje dikke. Ja. Die zit dan bovenop. Ik kan het niet precies beschrijven. Maar...
0: Nou, dat lijkt me misschien ook verstandig. Maar oké. Maar dat is een zijstraatje. Ik laat de vraag, als jij het goed vindt, even staan als... waarom zijn wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht... en is daar onderzoek naar gedaan?
1: Juist.
0: Oh, gelukkig. Daar hebben we 20 minuten voor nodig gehad. Super. Dankjewel, Raymond.
1: Mooi gesprek, joh.
0: Doeg. Doeg. Gijs.
2: Hallo, Astrid.
0: Hallo, Gijs.
2: Hoe is het?
0: Op zich wel goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, ook wel goed.
0: Nou, gelukkig. Dan kunnen we nu ter zake komen. Heb je een vraag of al een antwoord?
2: Nou, wat denk je?
0: Ik denk een vraag.
2: Nou, denk ik ook.
0: Ja.
2: Daar zit ik al een tijdje mee. Ik heb een dochter, dus ik rook altijd buiten. Ik rook heel slecht, weet ik. Maar,
0: ik heb een dochter, dus ik rook altijd buiten. Was echt een zin waar ik even over na moest denken, maar ik ben eruit. Ja, ja.
2: Zo'n moeilijke zin was het er niet.
0: Nou ja, meer omdat dus voor je partner of voor jezelf rookte je binnen, maar voor je dochter rook je buiten, ja?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Ja,
2: precies.
0: Ja.
2: Dan zit ik regelmatig in het fietsen ook. Daar hoef ik niet in de wind te zitten. En ik heb een woning uit 1976. En er liggen asbestplaten op mijn fiets ook.
0: Oh.
2: En dan zit hier ook al zoiets als het regent. Misschien wel vaker als het regent. Dan heel af en toe dan wil het wel zoiets een beetje er doorheen trekken, zeg maar. Hè, een beetje absorberen. En dan vallen er druppeltjes gewoon, ja. Niet heel erg, maar ik zou mij helaas afvragen van, is dat schadelijk? Want ik weet wel natuurlijk dat als je asbest bewerkt of schroeft of dit, dat er fijnstof vrij kan komen. Maar ja, als het helemaal het vocht daardoor die plaat heen trekt en aan de onderkant weer uitvalt, dan zou je kunnen denken dat er misschien iets mee komt, zeg maar.
0: Sorry, ik moet gewoon even... dit is echt niet grappig, maar ik moet even lachen omdat jij zit te roken onder asbestplaten.
2: Ja,
0: gewoon, het is een beetje het leven uitdagen, is dat eigenlijk een beetje. Zo voelt het. Maar goed,
2: Kijk, weet je wat eerst? Daar hou ik van, leven uitdagen.
0: Oh, oké. Goed, dus... ik snap je vraag eigenlijk heel goed. Want ik kan me voorstellen inderdaad... dat als je onder druppels vanuit asbest zit... dat niet Maar ja, het gaat bij asbest voornamelijk om het stof dat je inademt natuurlijk.
2: Ja, precies. Maar ja, daar, die druppels die vallen, die drogen op. En wat blijft er over? Je veegt zoals ooit en komt er dan iets in de lucht in plaats van andere normale stofdeeltjes.
0: Ja.
2: Want ja, de...
0: Ja, het klinkt niet, ik vind het niet een aanrader, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe erg het is. Maar gelukkig zijn er dan altijd weer mensen die dat soort dingen wel weten.
2: Precies. Kijk, heel veel huizen hebben dat uit die tijd natuurlijk nog op dak liggen.
0: Ja, hè? Ja. En fietshokjes. Ja,
2: en wie weet, er slaat wel een spijker op zijn kop en hebben we het morgen in het NOS-journaal over asbest.
0: Groot nieuws. Maar nooit spijkers in asbest slaan, hè?
2: Nee, oh shit.
0: Nee, oké. Ja, nee, dit valt mij dan weer op. Oké, Gijs, ik hoop dat we tot een antwoord komen. Dankjewel voor je vraag.
2: Dankjewel, een fijne nacht, hè.
0: Dag, Gijs.
2: Doei.
0: Hoi.

0: umbrella.
1: Nou, het lijkt me verstandiger inderdaad om onder die umbrella te gaan staan dan onder een dakje van asbest. De baseballs waren dat. En Gijs die kwam met de vraag of het schadelijk is als er regen valt op zijn fietsenhok waarvan het dak gemaakt is van asbestplaten. Die regen valt op dat dak, dat wordt nat. En die druppels vallen dan vervolgens weer naar beneden. Zijn die ook schadelijk? Of is asbest alleen schadelijk als het in stofvorm tot je komt? En Raymond vraagt zich af waarom wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht zijn en of er onderzoek is gedaan naar de persoonlijkheid van die wereldleiders. 0800-1121 als je daar een mening of een antwoord over hebt. En ik heb nieuwe vragen nodig. Mensen vinden het fijn als ik zeg dat het wat rustiger is. Het is rustig in de telefooncentrale. Dus als je er normaal niet doorheen komt, maar wel graag een vraag wil stellen, dan is dit het moment. 0800-1121. Mick.
2: Ja, goedemorgen Astrid.
1: Goedemorgen Mick. Hi.
2: Nu we het over druppeltjes en water hebben, ik heb me altijd afgevraagd.
1: Ja.
2: Mag men met een uitgeklapte paraplu op de fiets rijden? Natuurlijk, met een dichte paraplu is er geen probleem.
1: Mm-hmm.
2: Maar het zijn natuurlijk enorme windvangen. Met die windkracht 7 moet je dat helemaal niet doen. Maar je ziet ze wel eens voorbij tuffen in de regen. En met één hand paraplu en de andere hand stuur vast natuurlijk.
1: Ja.
2: Dan had ik in de jaren 60 ook, toen ik naar het werk moest, zo'n cape. Die kon je over je stuur doen.
1: Oh ja.
2: Een capuchon. Nou, ja. Dan was je natuurlijk ook een zeilboot.
1: Ja.
2: Beetje wind. Maar wij vragen ons wel eens af met die mensen waar ik wel eens bij een bankje zit. Oude hoeren zo. Van, zou dat nou strafbaar zijn dat je met een uitgeklapte paraplu aan het verkeer deelneemt? En, maar ja, als het dan rustig weer is natuurlijk. Hè, want met de harde wind dan vraag je natuurlijk om ellende. Dan leg je ze op je plaats natuurlijk. Maar als het rustig weer is en het regent en jij rijdt met een paraplu op de fiets, mag dat? Was het mijn vraag eigenlijk.
1: Ja, er gebeurt nu heel veel in mijn hoofd. Want de vraag is natuurlijk ook altijd.
2: Ja.
1: Wat mag er wel en wat mag er niet? Hè? Want er zijn natuurlijk verkeersregels. En je mag bijvoorbeeld niet je telefoon aan je oor hebben in de auto.
2: Nee.
1: Je mag. Dat weet ik eigenlijk niet, want dat doe ik nooit. Maar je mag denk ik ook niet fietsen met de telefoon in je oor?
2: Nee, dat is strafbaar. Dat heb ik laatst op internet nog gelezen. Dat gaat in de papieren lopen, hoor. Als ze je snaaien.
1: Maar dat is... ik zit even te denken. Hoe heet die? Ronald Goedemond, de cabaretier.
2: Ja, die ken ik wel.
1: Ja, die heeft zo'n heel stuk over dat hij in de auto zit en dat hij dan aangehouden wordt omdat hij zijn telefoon aan zijn oor heeft. En dan heeft hij dus niet de telefoon aan zijn oor, maar dan zegt hij, het is een blik ragout.
2: Ja.
1: Dat is altijd bij mij blijven hangen, want de vraag is dan, mag je auto rijden met een blik ragout tegen je oor? En dat mag dus niet.
2: Nee,
1: want het gaat niet om die telefoon. Het gaat erom dat je dus één hand niet aan het stuur hebt, maar bij je oor.
2: Ja.
1: Dus als je niet met de telefoon op de fiets mag, dan mag je denk ik ook niet met een uitgeklapte paraplu. Maar dan mag je denk ik ook niet met een ingeklapte paraplu fietsen.
2: Ja, maar als je naar de gamma gaat, ik noem geen naam hoor, maar met een bos hout onder je arm, mag dat, dan moet je ook maar één hand gebruiken natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, ik weet niet.
2: Zoiets,
1: heb jij kinderen, Mick?
2: Nee.
1: Nou, ik heb 3 kinderen. Ik heb wel eens met 3 kinderen op de fiets gestapeld gefietst. Dat is echt gevaarlijk.
2: Oh, leven is gevaarlijk.
1: Ja, dat is echt heel gevaarlijk. Maar ja, je wordt niet aangehouden.
2: Nee. Nou, bij ons sowieso ook niet met je telefoon aan je oren, hoor. Dat is heel zelden hier in deze omgeving van het noorden van het land.
1: Ja.
2: Maar goed, er moet gehandhaafd worden. Maar wij vroegen ons eigenlijk af, onderling, oude hoeren met elkaar. Van, is dat nou strafbaar dat jij voorbij fiets en je paraplu omhoog hebt?
1: Ja, en dan denk je met je logische brein, denk je, dit is gewoon gevaarlijk, dus het mag vast
2: eigenlijk
1: niet.
2: Ja.
1: Aan de andere kant, hebben we in dit land nou echt werkelijk overal regeltjes voor, ook voor welk voorwerp je vasthoudt terwijl je fietst?
2: Nou, ik weet wel dat hier in Appingedam, en er wordt veel gebouwd en verbouwd, maar er staan meer verkeersborden als regels.
1: Ja.
2: Hey? Ik bedoel, overal is er wel wat voor te zeggen, maar het gaat om de veiligheid. Ik zeg, vroeger deed je dan die cape om je stuur heen en een capuchon op. Nou, dan was je ook met windkrachtvest was je in een zeilboot, was je de snelste in de straat. Maar het is natuurlijk, dat is ook gevaarlijk, er kan ook wind vangen, hè?
1: Ja, maar wat dacht je van gewoon een tas met boodschappen aan je stuur?
2: Ja, je zag altijd aan één kant, hè?
1: Ik weet eigenlijk niet wat het, wat het dan wel en niet mag.
2: Ja, ja. Nou. Als je een zware tas hebt, dan ga je altijd wankelen natuurlijk, hè?
1: Ik wel, ja. Lichte tas ook. 0800-1121. Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook.
1: Dankjewel, Mick.
2: Hey, fijne nacht, hè.
1: Jij ook.
2: Tot genoegen.
1: Hoi, doeg. Hoi. Ari.
0: Ja, goeie nacht.
1: Dag, Ari.
0: Astrid.
1: Ja.
0: Ik heb toch wel een hele gezellige, mysterieuze vraag.
1: Een gezellige, mysterieuze vraag.
0: Nou, ik ken een liedje en ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ken het zo zingen. En de tekst en de melodie. Maar het is eigenlijk soms een toepasselijk liedje.
1: Een wat?
0: Een toepasselijk liedje.
1: Toepasselijk
0: voor
1: liedje?
0: Voor de herfst.
1: Oh.
0: En, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Het moet al... minimaal, ik ben nu 65 en dat ik op de lagere school zat, toen heb ik het geleerd volgens mij van de meester van klas 5. Nou, dat is al een mooi tijdje terug.
1: Ja.
0: Zal ik het zingen?
1: Ik durfde het bijna niet te vragen.
0: Jij, want dat ben je niet van me gewend. Maar ik zal het even hagel en sneeuw. Storm, wind en regen, teren of niet. Wij kunnen er wel tegen, lach er maar om. Maar, wacht even, de zon komt wel weer terug. Tra la la la la, hagel en sneeuw. Storm, wind en regen, teren of niet. Wij kunnen wel tegen, lach er maar om. En stappen flink doorheen, is pech. Het is pech, maar de zon komt wel weer terug. Tra la la la la. Nou, ik weet niet waar.
1: Prachtig.
0: Ik weet niet waar. En nou is het mooie, de meester, die is nu 91 en die leeft nog, die woont op Julianendorp.
1: Oh.
0: En daar heb ik ook trommelles van gehad. Het eigen gemaakte trommels. En hij deed ook een blokfluiten. Hij deed met kinderen dammen. Het was eigenlijk wel een bijzondere meester. Maar ik heb dit. Nou ja, hagel en sneeuw. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Dus ik weet toch, er moet toch vast wel een luisteraar zijn die dit liedje kent.
1: Ja, ja, het klinkt niet alsof je het zelf verzonnen hebt.
0: Nee, de tekst is heb ik zelf niet zelf verzonnen. Het melodietje, dat heb ik niet zelf verzonnen. En nou, meester Kok, die is nu 91.
1: Ja.
0: Ik vermoed dat die meneer misschien wel weet waar de oorsprong vandaan
1: komt. Ja, maar meester Kok, die ligt natuurlijk gewoon lekker te slapen.
0: Ik heb het wel eens... helaas stond meester Kok in de krant.
1: Nee, had hij gedaan?
0: Nou, ja, ik heb ook, mijn zus heeft ook die foto, met een foto, hij is nog, en zijn vrouw, het is zijn vrouw, nog een knappe vrouw.
1: Van?
0: Meester Kok. Nou, van meester Kok.
1: Ja, de vrouw van meester Kok, maar die moet dan ook al in de 80 zijn.
0: Nou, ze wonen ook nog op Julianendorp. En helemaal zelfstandig. En hij was vroeger ook van de Helwoordse Damclub. Hij deed op school bij ons. Hij was ook van de tijdlijn, van de sterrenkunde. Dat was zijn hobby.
1: Oké, waarom zijn we aan de biografie van meester Kok bezig nu?
0: Nou, ik weet het eigenlijk ook niet.
1: Oh, oké. Okay. Ik krijg een linkje van een kinderliedje van Eva.
0: Ja?
1: Even kijken of ik dat af kan spelen, hoor. Want het is altijd technisch maar de vraag natuurlijk. Dan moet ik... Kijk, moet ik hierop drukken?
0: Of het melodietje moet waarschijnlijk toch wel bekend zijn. Maar of de tekst... Ik ben... Ik heb nou ook een... Ik heb hem... Korte termijn geheugen laat me in de steek op een moment. Dus
1: ja, maar dit is een lange termijn kwestie.
0: Ik heb, nou ja, daarom. En,
1: ja.
0: En het schoot me nu te binnen. Ik denk, nou, dan moet ik gelijk aan de telefoon hangen bij Astrid.
1: Precies.
0: Want dan kan ik het, want jij kon er ook niet op wachten dat ik het ging zien.
1: Nee, precies. Dat is sowieso, dan hebben we al een goede nacht. Even kijken wat Eva stuurt, of ik dat...
0: En dit is een melodietje. Dat is het moment. Ik ben toch al een halve week.
1: Ja, dit is alleen het melodietje.

0: Maar goed, dit is alleen het melodietje. Daar hebben we niks aan natuurlijk. We willen de tekst er ook bij.
1: De tekst, daar kon je niet op wachten. Want ik moest het wel even twee keer zingen. Of de zon komt wel weer terug. Zo eindigt het. Maar het is eigenlijk een liedje. Als het in je lagere school dat slecht weer is. En wij
0: Oh, sorry hoor. Ik heb geluid van regen en wind. Ja.
1: Wij moesten ook door de hagel en sneeuw dan 4 kilometer fietsen van de Korte Vliet naar Julianadorp. Dus ja, dat was wel eens een toepasselijk liedje natuurlijk.
0: Ja, dan wil je dat nog wel eens zingen. Nou, volgens Eva is dit inderdaad alleen de muziek. Maar wordt dit gezongen bij de Vierdaagse ook regelmatig? Maar ik denk alleen als het...
1: Maar dan moet, de tekst toch ook bekend zijn?
0: Ja, het wordt vaak gezongen bij de Vierdaagse. Dus als iemand dit kent, even de tekst in zijn geheel dan het liefst. 0800-1121. We gaan het proberen, Arie.
1: We gaan het afwachten.
0: Joe.
1: Dankjewel, doei.
0: Doeg. Fred.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Fred.
2: Fred van der Laar uit Den Bosch.
0: Dag Fred van der Laar. Wat kan ik voor jou doen of jij voor mij?
2: Nou, ik heb een vraag.
0: Oké.
2: Okay. Er liggen 43.000 stoffelijke resten in de puinhopen van Gaza.
0: Ja.
2: Er zijn duizenden gebouwen, duizenden huizen zijn vernietigd. En daar wordt maar niks aan gedaan. Terwijl er chronisch zieken zijn, gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en honderden zwerfkinderen. Wat doen we daaraan? Ja, humanitaire hulp is geminimaliseerd.
0: Mm-hmm.
2: Waarom doen ze dat? Doen ze dat om het volk te knechten? Of doen ze dat uit wellust? Dat is mijn vraag.
0: Poeh. En dat zijn die twee keuzes.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Waarom doet men dat?
0: Ja,
2: dus... De humanitaire hulp minimaliseren, terwijl er duizenden mensen zijn die in kampen wonen en hulp nodig hebben.
0: Ja.
2: Waarom doet men daar niks aan? En de heer Trump laat het maar zoals het is.
0: Mm-hmm.
2: En tussentijd pakt Trump het internationaal gerechtshof aan. Het strafhof.
0: Ja.
2: En ja, dat is het probleem.
0: Ja.
2: Waarom doet men daar niks aan?
0: Maar zou het, Fred, niet nog veel gekker zijn als je die verschrikkelijke situatie aan het veroorzaken bent in Gaza en vervolgens toestaat dat het door andere mensen weer opgelost wordt?
2: Je moet de chronisch zieken, de gehandicapten, de hulpbehoevende ouderen,
0: ja,
2: en honderden zwerfkinderen wel helpen.
0: Maar en waarom niet de gezonde mannen van 20?
2: Ja, daar bemoei ik me niet mee.
0: Okay.
2: Maar chronisch zieken, gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en de honderden zwerfkinderen.
0: Ja. Maar ik blijf ik altijd een beetje moeilijk vinden. Want dan is het dus zo dat als slachtoffers van de oorlog zwakker zijn, dan moeten ze geholpen en anders niet.
2: Nou, dat zeg ik niet.
0: Nee.
2: De humanitaire hulp is geminimaliseerd.
0: Ja, maar het is toch in de basis sowieso het hele principe van oorlog

0: aanvaardbaar. Maar daarnaast neemt Israël zijn maatregelen en bombardeert het hele land plat. Helemaal plat.
1: Ja, we kunnen natuurlijk eindeloos die situatie bespreken. Maar, en ik snap jouw vraag, alleen... ik wil geen knuppel in het hoenderhok gooien, maar het is net als in Oekraïne. Rusland valt Oekraïne binnen en waarom helpen we niet?
0: Waarom helpen we niet?
1: Nee.
0: Ja.
1: Of meer?
0: Wij doen van alles, hè, op dit moment. Wij doen van alles in Oekraïne.
1: Ja, maar in Gaza wordt het tegengehouden. Ja, het is als je in een oorlogssituatie zit en je gaat dan allemaal goede dingen doen, dan klopt het al helemaal niet meer met elkaar, toch?
0: Ja.
1: Je moet gewoon helemaal stoppen met oorlog voeren.
0: Ja, als u dat weet. Waarom weten andere mensen dat dan niet?
1: Ja, dat blijft mij ook altijd een beetje verbazen.
0: Want die mensen die creperen gewoon.
1: Ja. Ja, het is...
0: En dan kunnen we weer een heleboel bootjes die kant uitsturen vanuit Spanje. Mm-hmm. Dan worden ze geënterd door de Israëlische marine.
1: Ja, en dan is je vraag... Maar is dan je vraag waarom?
0: Waarom?
1: Ja.
0: Waarom wordt de humanitaire hulp die gegeven dient te worden aan chronisch zieken, gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en honderden zwerfkinderen niet geoptimaliseerd?
1: Nou, als iemand daar een zinnig antwoord op kan geven, dan wil ik het ook heel graag horen. 0800-1121. Ik hoop dat het wat wordt, Fred.
0: Dankjewel.
1: Jij bedankt.
0: Dag.
1: Doeg, doeg, doeg.

mooi, hè? Het zijn de Beatles. En ik ben benieuwd of je het gehoord hebt. Dit is dus mono. Dus ik vraag me dan altijd af... als je nou in de auto zit met de speaker rechts en links... of je dan gewoon van twee kanten hetzelfde hoort... of dat je dan maar aan één kant de Beatles hoort. Dat zou ik toch eens moeten checken. Nou ja, goed. 0800-1121 als je antwoorden hebt op de vragen... van de mensen die inmiddels gebeld hebben. Raymond die wil weten waarom wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht zijn... en of er onderzoek is gedaan.

0: naar hun persoonlijkheid of karakter. Gijs die wil graag weten of het schadelijk is als er regen valt op de asbestplaten in het dak van zijn fietsenhok. En die druppels dan vervolgens natuurlijk naar beneden komen onder het fietsenhok. En Mick die wil weten of je van de verkeersregels met een uitgeklapte paraplu op de fiets mag fietsen. Arie zong een prachtig liedje over storm, wind en regen. Volgens mij wordt het al herkend. Ik hoop dat we straks iemand hebben die daar iets over kan zeggen. En Fred vraagt zich af waarom er geen hulp in Gaza mag worden gegeven aan hulpbehoevenden. 0800-1121. Rietje?
1: Goedendag, met Rietje uit Nijmegen.
0: Hallo Rietje.
1: Ik ken het liedje ook, dat om te beginnen, een beetje vrolijk. Wij zongen het ooit in de Vierdaagse van Nijmegen.
0: Ja.
1: Dus midden in de zomer. En na dat zinnetje lach er maar om, dan zongen we de rest ben ik vergeten, want we wisten de rest van de tekst echt niet meer.
0: Ja.
1: Maar dan was het de uitdaging om daar dan een schunnige tekst op te bedenken, want we waren tubers.
0: Oh.
1: En dat zongen we dan, dat was erg leuk. Ik kan niet anders zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb goede herinneringen aan.
0: En je weet natuurlijk nog letterlijk wat jullie allemaal verzonnen dan.
1: Ik weet, de schundige denk ik niet.
0: Nou.
1: Of ik die toen durfde te herhalen, zou ik nu wel doen, maar misschien toen niet. Dus als één, ik heb ook niks te vreten, dat weet ik wel. Maar...
0: ik heb ook niks te vreten?
1: Ja, we waren pubers en we hadden vreselijke lol en pijn in de benen. Maar
0: ach,
1: goed.
0: Ja.
1: Lang geleden.
0: Ja. Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen, deren ons niet, we kunnen er wel tegen.
1: Ja, en dan lach er maar om, de rest ben ik vergeten. Zo
0: Ja. En dan is er iets met gaten in de zolen van je schoenen en water dat naar binnen komt. Dat krijg ik allemaal wel door. Want er zijn heel veel mensen die de halve tekst kennen in ieder geval. Ja. Misschien dat we met elkaar tot de hele tekst kunnen komen. Ja.
1: Het loopt heel lekker. Het ritme loopt heel lekker.
0: Oh, ja.
1: Daarom werd het natuurlijk ook gezongen.
0: En, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Als ik ook nog even mag reageren op Fred, die natuurlijk een heel belangrijk punt aansnijdt. Op 8 november is er in Amsterdam een hele grote manifestatie, onder andere door Oxfam Novib georganiseerd, met de titel Stop de genocide, waarin iedereen die komt van de regering eist, vraagt, treed nou eens in het internationale vlak op, maak je meer zichtbaar dat dit volkomen onaanvaardbaar is. Ook voor jonge mannen van 20 trouwens. Vond het goed punt dat je dat ook aansneed.
0: Ja.
1: Dus.
0: Oh jongens. Nou,
1: dan heb ik ook nog een vraag.
0: Dankjewel. Ja.
1: Ja. Die is van een andere orde dan de genocide. Ik ben al jaren slechtziend. Ik maak gebruik van zo'n witte stok, zo'n tafstok heet dat. Mm-hmm. Met van die rode bandjes. In het verkeer, als ik wil oversteken, of elke andere slechtziende of blinde met zo'n stok, als je die stok op het fietspad of op de weg zet, mm-hmm, of je zwaait ermee van ik wil oversteken, dan hoort het hele verkeer over te stoppen.
0: Yeah.
1: Dat staat in de verkeerswet.
0: Yeah.
1: Ik heb het zelfs een keer opgezocht, artikel 49.
0: Oh.
1: Maar heel veel mensen weten dat niet of doen alsof ze het niet weten. En ik word nog wel eens, dan voel ik die fiets bijna mijn stok aantikken, of ik zie nog een klein beetje. Of, dus ik vroeg me eigenlijk af, wordt dat nog steeds onderwezen bij de fietsles op de basisschool, de verkeersles, en in de rijinstructies bij rijles voor scooters en fietsers, scooters en motors, auto's en vrachtwagens. Bijzonder is dat buschauffeurs en vrachtwagens vaak makkelijker stoppen, dus die weten het, terwijl die best lastig stoppen, denk mm-hmm, ik, dan gewone auto's. Dus ik vroeg me af, wordt dat nog onderwezen? Ik weet dat toen ik die stok ging gebruiken, mijn dochter nog niet zo heel lang de rijexamen had, de autorijexamen, en die wist het. Maar dat is ook weer een aantal jaren geleden.
0: Maar ik heb altijd geleerd, niet dat je hem, als je hem op de grond hebt, maar als je hem zo recht voor je uitsteekt, dan moet je stoppen.
1: Ja, dat zei mij toen ik leerde lopen met die stok, van hoe gebruik je die nou veilig in het verkeer, toen zei de instructeur dat ook. En, maar als ik dat doe, mm-hmm, dat vind ik gevaarlijk voor de fietsers.
0: Oh.
1: Want dan ben ik bang dan ben ik bang dat hij tegen mijn stok aan fietst.
0: Ja.
1: Dus ik zwaai er een beetje
0: mee. Nou, dat zal hem leren, ja.
1: Nou, ja. Nou, zo zit ik dan even niet. Ja, soms denk ik dat wel.
0: Ja.
1: Maar zo wil ik toch eigenlijk niet denken.
0: Nee.
1: Bovendien, dan is die dure stok voor mij ook kapot.
0: Ja, dat moet je niet hebben. Ja. Nee.
1: Precies.
0: Maar het is ook zo, denk ik... Als ik zo al die fietsers altijd zie... als ik dat zo'n beetje aanschouw... fietsers denken... en in heel veel gevallen is het ook wel zo... dat ze heel goed kunnen manoeuvreren.
1: Ja.
0: Dus als jij zegt... ik laat duidelijk zien met die stok dat ik wil oversteken... en nog steeds voel ik die fietsen langs mij rijden... dan denk ik dat de meeste fietsen gewoon denken van... oh. Ze laat stok zien, ik moet om haar heen, maar dat kan ik wel.
1: Ik denk dat heel veel fietsers dat denken. En waarschijnlijk is dat ook zo.
0: Ja, je schrik je natuurlijk een hoedje.
1: Ik ben pas één keer gevallen omdat ik ook echt aangefietst werd.
0: Mm.
1: En dat was gelukkig fiets en geen auto. Maar je schrikt je inderdaad een hoedje. Dat is ook met een loslopende hond. En dan zegt ze, ja, hij doet niks. Maar als ik iets langs mijn benen voel... zo'n tocht van hond, dan schrik ik.
0: Ja.
1: Omdat ik niet weet wat het is. Het is komende donderdag, 15 oktober... is het de landelijke dag van de Witte Stok. Landelijke actiedag.
0: Ja.
1: En ik dacht, nou, dit is de vrijdag om daarover te bellen. Dus... fietsers, automobilisten, als jullie dit horen... wacht niet tot donderdag om te stoppen voor stok, maar doe het gewoon altijd.
0: Oké, nou, dat lijkt me sowieso een goede mededeling. Maar nou, als mensen kinderen hebben die nu verkeersles hebben... of misschien als mensen zijn die verkeersles geven aan kinderen... leer je ze dan nog wat ze moeten doen... als ze die witte, blinde of slechtziende stok zien?
1: Ja, en ook rijinstructeurs voor wat oudere mensen.
0: Ja. Ja. Ja, 0800-1121. Dankjewel, Rietje.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Lisbeth.
2: Goedemorgen, spreek met Lisbeth.
0: Hi.
2: Hi. Ik kom eigenlijk op deze vraag... doordat er meerdere mensen hebben gebeld... dat gaat dan over muziek.
0: Mm-hmm.
2: Nou, jij hebt heel veel verstand... en je weet waarschijnlijk heel veel van muziek.
0: Ik weet zoveel van muziek.
2: Ja, dat dacht ik al. Misschien kan jij het antwoord zelfs ook geven. Vroeger hadden we de zangeres zonder naam.
0: Ja.
2: En die heeft een nummer gezongen... waarvan ik denk, ik val dadelijk van mijn stoel. Kan niet waar wezen. Mm-hmm. Dat nummer heet namelijk... hij was maar een neger.
0: Ja.
2: En daar is dan gaat het om dus een man die rond de kersttijd langs de huizen gaat om binnen te mogen komen, om mee te kunnen vieren. En die man die wordt dus overal geweigerd.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Want je haalt dan volgens haar tekst de ellende in huis.
0: Mm-hmm.
2: Dit kan toch niet waar zijn? Dat kan toch geen origineel nummer zijn van haar?
0: Nou, het is volgens mij uit de jaren 60, hè?
2: Ja, dat klopt wel. Maar je zou dus in deze tijd denken van... toendertijd was er nog geen AI. Nu wel. Nu kunnen ze van elk nummer kunnen ze een schandalige tekst maken.
0: Ja.
2: Maar dat kan toch niet waar wezen dat dit een origineel nummer was?
0: Nou ja, maar waarom niet?
2: Ja, dat weet ik niet. Ken jij die tekst?
0: Ja, ik ken hem wel, ja.
2: Ik vind hem toch behoorlijk schandalig. Is dat omdat het nu in deze tijd dat dit niet meer kan?
0: Ja.
2: Dat je dan daarom op die reden ook zo denkt.
0: Ja.
2: Was dat vroeger wel normaal dan?
0: Ja,
2: ik ben toch ook, ik ben uit de jaren 60, hè?
0: Ja.
2: Maar dit kan toch ook niet waar weten?
0: Maar herinner je de jaren 60 nog?
2: Nou, nee, want ik ben de jaren 60 geboren. In
0: 1960. Oh, ja.
2: Dus, maar dit nummer, waar we het dan nu over hebben... daar ben ik eigenlijk pas een paar jaar geleden achtergekomen... dat zij daar ooit eens heeft gezongen. En ik schrok me een hoedje. Ik denk, dit kan toch niet waar wezen.
0: Ja, maar dat is... ik denk eerlijk gezegd... Dit zouden we ons moeten realiseren. Dat 50 jaar geleden, iets meer dan 50 jaar geleden... gebruikten we dat woord gewoon. Of ja, ik dus niet, want toen was ik er nog niet. Maar dat was gewoon een woord dat... Mijn opa gebruikte dat woord ook nog.
2: Ja, maar het gaat mij nog niet eens zozeer om het woord... Maar om de tekst waar het over gaat, dat ja. Die mensen werden geweigerd. Want je haalde het ongeluk binnen als je dat... Nou, dan denk ik van, nou ja, je zet toch die mensen zomaar gruwelijk in zijn hemd op die manier.
0: Ja, maar dat was... Nou ja, het was natuurlijk niet zo bedoeld van... laten we allemaal mensen met een andere huidskleur niet binnen laten. Dat was niet de bedoeling van het liedje. Het liedje was meer van... En dat was er natuurlijk gewoon vroeger ook nog veel meer. Dat er gewoon... gediscrimineerd werd.
2: Dat klopt helemaal.
0: En dat wordt bezongen in het liedje.
2: Ja.
0: En het is het woord waar nu iedereen over valt. Maar ik vind het wel grappig, jij valt ook over het verhaal.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja. Want ik begrijp het wel op die manier.
0: Mm-hmm.
2: Van hè, de mensen van kleur, die moet je zeker weigeren. Want ja, je haalt wel een hoop ellende in huis.
0: Ja, maar dat, nou goed, ik vraag me nu af, en dat vind ik dan altijd wel als radiomaker een interessante vraag. Kan ik het liedje draaien?
2: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Nee.
2: Nee, dat weet ik dus niet.
0: Nou ja, ik kan meestal, kijk, na drieën, dus nu komt eerst Kasper met het nieuws.
2: Ja, ja.
0: En daarna draai ik altijd weer een liedje. Dus ik ben wel benieuwd of mensen thuis, als die even de moeite willen nemen, kan ik dit liedje? Want ik vind dat het, als je het hebt over een liedje, moet je het ook even horen.
2: Al is het maar een stukje.
0: Ja, oh, dat kan natuurlijk ook nog. Om het gewoon maar een stukje te laten horen. Dat kan ik natuurlijk nu doen. Maar ik kan ook het hele liedje laten horen. Want pas als we het hele liedje horen, kunnen we onze mening over vormen.
2: Nou, ik ben zo benieuwd naar de mening van de mensen.
0: Ja, dus het zou fijn zijn als mensen kunnen laten weten, kan ik dit liedje zo in de uitzending draaien?
2: Ja.
0: En het allerliefste mensen van kleur die hun mening daarover geven.
2: Ja, het liefste wel. Ja, zeker. Maar ik heb eigenlijk mijn antwoord al van jou.
0: Mm-hmm.
2: Dat was dus inderdaad een origineel nummer van haar.
0: Ja, volgens mij is het... Ja, dat weet ik niet heel zeker. Maar volgens mij is het geschreven door Johnny Hoes. Want die heeft het ook nog een keer gezongen.
2: Oh, dat kan ook nog wel zijn.
0: Die heeft het later zelf nog een keertje uitgebracht.
2: Oh, wat goed van jou.
0: Ja, maar dat is Johnny Hoes. Daar zouden mensen nog eens een podcast over moeten maken.
2: Ja.
0: Ja, maar goed, dat is weer wat anders. Maar ik weet dat niet zeker, hoor. Dus misschien vergis ik mij. Maar dus als mensen meer weten over het liedje, en als mensen even willen laten weten of ik het kan laten horen of niet, stuur even een appje. Dat is nu even het snelste, want die telefooncentrale is ook maar 4 lijnen dik. En even een appje via de NPO Luister app. En wie weet draai ik hem dan zo. Ik denk dat ik hem zo even ga draaien.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.
0: Super. Ja, bedankt.
2: Dankjewel. Oké, doei.
3: NPO Radio 1.
4: 3:00, Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jesselgus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jesselgus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jesselgus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9/11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Het mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Ja, nou wordt het lastig natuurlijk, want heel veel mensen zeggen van we vragen ons af hoe dat liedje klinkt en we willen het horen. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen nee, dat kan echt niet meer. Ja, nou weet ik natuurlijk niet wat ik moet doen. Dus ik laat het gewoon even aan de chat over. Even kijken wat die zeggen. De vraag is dus, sowieso Lisbeth die zei van het liedje Hij was maar een neger. Is dat origineel van de zangeres zonder naam? Volgens mij wel. En de vraag is nu even, kan ik het laten horen op Radio 1? Het is natuurlijk een stokoud liedje. Tenminste, stokoud is uit de jaren 60. Ja, het wordt moeilijk, vind ik dat altijd. Want ik wil natuurlijk ook geen mensen kwetsen zo om 3 over 3 s'nachts. Maar goed, eerst maar even een overzicht van de vragen die nog niet beantwoord zijn. Raymond wil weten waarom wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht zijn. En is daar ook onderzoek naar gedaan? Gijs wil weten of het schadelijk is voor hem als hij in zijn fietsenhokje zit te roken. Dat is schadelijk. Maar vervolgens valt er regen op het asbestdak van het fietsenhok. En die druppels die vallen weer naar beneden. Is dat dan ook schadelijk? Dat is de vraag. Mick wil weten of je met een uitgeklapte paraplu mag fietsen. Arie is op zoek naar een liedje over storm, wind en regen. De volledige tekst zou fijn zijn. Het wordt vaak gezongen tijdens wandelvierdaagse of de wandelvierdaagse ook. Dus als het je bekend voorkomt, laat het even weten. Helemaal, als je het helemaal kunt zingen. Waarom wordt er geen hulp geboden in Gaza aan de hulpbehoevenden? Vraagt Fred zich af. Rietje wil weten of men in het verkeer nog leert tegenwoordig dat je moet stoppen voor iemand met een blinde stok die zo voor zich uitsteekt. Ja, en de vraag over dat liedje natuurlijk. Je kunt nu bellen naar 0800-1121. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via X en via Facebook van je laten horen. En appjes kun je natuurlijk altijd blijven sturen via de NPO Luister-app. Nou, eens even kijken. Oh ja, ik zou de chat laten beslissen. Dan moet ik daar even kijken. Oh, het kwetst niet, zegt Hansley. Draai, het is geen leuk nummer, zegt nummer 10. Ja, de meningen zijn. We hebben het erover. Redactionele inhoud. We kunnen het niet hebben over iets wat we niet gehoord hebben.

0: Ja, de vraag is dus van Lisbeth: is dit het origineel van de zangeres zonder naam? Is dit echt een liedje dat zij heeft uitgebracht zelf? 0800-1121. En ja, allemaal gemengde reacties krijg ik. Maar ik ben er inderdaad zelf ook wel een beetje, denk ik er zo over, dat het natuurlijk bedoeld is als zo praten mensen over een ander mens. En niet als dat moet je inderdaad niet in huis halen. Volgens mij is het zo niet bedoeld. Goed, 0800-1121 voor je antwoord. Als je het antwoord weet natuurlijk. En Rob die zegt net, het stelt juist de racistische vooroordelen aan de kaak. Ja, en dat al in de jaren 60. Henny.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Henny.
1: Ik heb vroeger op school, hadden we een juf, daar zongen we elke morgen een paar liedjes voor begonnen. Dat was heel leuk.
0: Ja.
1: En dat liedje wat van Hagel en Sneeuw, die ken ik nog wel uit mijn hoofd.
0: Nou, dat is mooi, Henny. Helemaal van het begin tot het eind?
1: Ja.
0: Oké, nou, ik zit er helemaal klaar voor.
1: Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen deren ons niet. We kunnen er wel tegen, lach en waarom. En stap er flink doorheen, het is pech. Maar zeg, als straks de zon weer scheen, la la la la la, gat in je zool, het water sop naar binnen, lek in je jas, wat nu wel te beginnen, en van je rug, loop water naar beneden, het is pech. Maar zeg, als straks de zon weer scheen, la la la la la la.
0: Wat, het is pech, maar zeg, als straks
1: de zon weer scheen.
0: Oké, okay, het is een wat ingewikkelde textuele constructie, of niet?
1: Oh, het is precies zoals het is.
0: Ja, het zit er heel goed in nog steeds. Hoe lang is dat geleden dat gezongen werd?
1: Nou, durf ik bijna niet te vertellen.
0: Oh, oké. Okay. Hoeft ook niet hoor, Eddie, maar wel lang.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk, hè?
1: Ja. Ja, dat was echt heel leuk.
0: Zouden er nog van die liedjes gezongen worden op scholen nu?
1: Nee, ze zingen haast niet meer op school.
0: Nou ja, mijn kinderen zongen wel heel veel, maar dat waren dan hippe liedjes.
1: Ja, die waren ook leuk. Maar
0: ja, ja, maar wij zongen vroeger bij juffrouw Hin van Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden. Die, ja. dat soort liedjes zongen wij nog steeds wel. Ja, dat ja, ging er lang mee. Wel, ja. Ja. Ja. Nou, wat leuk, Henny. Dank je wel hiervoor.
1: En het liedje van de zangeres zonder naam, die is vast wel echt, hoor. Want die zong allemaal van zulke liedjes.
0: Ja, hè?
1: Ze hadden ook een liedje van, dat was ook zo'n vreselijk liedje. Want deze vind ik eigenlijk wel goed bedoeld. Want dat bedoelde ze gewoon als protest. Maar er is ook zo'n liedje, en daar weet ik niet meer zeker hoe dat helemaal in elkaar zat. Maar er was van, als je van me houdt, van geef dan het hart van je moeder en geef het de hond.
0: Oh, oh, oh, echt?
1: Dan moet je laten zien dat je echt van me houdt. Zo
0: ja, nou potdikkie, nou wil ik weten welk liedje dat is. Ja, nee, maar eigenlijk, want oh, dit moet ik helemaal niet aankaarten nu. Maar ik ben aan het uitvogelen. Je had namelijk vroeger echt, nou, net als dit, liedjes waarvan wij nu zeggen van, nou ja, dat er was. Toch? Ja. Even kijken hoor, even kijken of ik het heb. Er is dus een liedje. Ik heb het niet, wat jammer. Nee, want vader Abraham, oftewel Pierre Cartner,
1: ja?
0: Die had een liedje dat heette Als je inleg kruis je maar goed zit. Maar dat soort liedjes verdwijnen gewoon.
1: Ja.
0: Daar hoor je niemand meer over. En eigenlijk wil ik toch een keertje al die liedjes weer een keer verzamelen en een keer iets organiseren dat al die liedjes gezongen worden. Dus daar moet dit liedje van jou ook bij. Ja. Even kijken, wat was het nou? Zeg nog eens.
1: Hagel en sneeuw.
0: Nee, nee, nee. Nee, niet die. Die is ook leuk trouwens. Maar het hart van je moeder aan de hond voeren.
1: Het hart van je moeder en geef het de hond. Als ze moet bewijzen dat hij van
0: dat je van me houdt.
1: Ja.
0: Nou, lekker is dat. Ja. En dat is ook van de zangeres. Als iemand de titel van dat liedje weet, hou ik me aanbevolen. Want die gaat op mijn lijstje. Ja. Zeg bedankt hiervoor, Henny.
1: Graag gedaan.
0: Oké, goeienacht nog.
1: Lekker,
0: doeg. Het bestaat toch ook allemaal maar, hè? Mooi. Ad.
2: Goedenavond.
0: Hallo, Ad.
2: Mevrouw de Jong.
0: Dag, meneer Ad.
2: Dag.
0: Zeg het eens.
2: Ik reageer eventjes. Ja, ik luister bijna nooit naar jullie programma.
0: Oh, nou, fijn dat je het even meldt. Ja.
2: En ik denk, ik neem even een glas wijn. Ik zet eens even de radio aan, dus ik hoorde dat. En ik hoor wel een interessante vraag over die asbest.
0: Ja.
2: Nou, asbest, ik weet dat vanuit de industrie. Er is heel veel asbest gebruikt. Ook in waterleidingen.
0: Mm-hmm.
2: Plaatpakkingen, stopbuspakkingen. Dus daar is eigenlijk niks mis mee. Ja, asbest mm-hmm. is van huis uit. Het komt uit de grond. Het is een delfstof. Dus zolang dat zit waar het zit, voldoet het in zijn functie. En als er water bij komt, is dat niet zo erg, voor zover ik weet. Het wordt erger als je in een droge vorm. Nou, ik noem nou bijvoorbeeld, ik kom uit de automobielindustrie. We hebben in 1991 enorme projecten gehad. De zogenaamde asbestos free. Dus dan moesten remvoeringen die moesten worden vervangen. Remblokken moesten worden vervangen. Koppelingsplaten moeten worden vervangen, omdat die allemaal droog werken. Maar de cilinderkoppakkingen en de waterpomppakkingen, die bleven gewoon zitten.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk de droge vorm. En ik heb laatst een geval gehoord van een inspecteur op dit gebied. Die
0: heeft
2: mensen waarvan de man overleden is. En die komt dan ja, na een aantal maanden eens even een praatje maken van wat heeft hij nou voor werk gedaan enzovoort. En die verhalen die heb ik dus gehoord. Ja, en het meest ongelofelijke is, ook nog voor mij die toch een doorgewinterde industrieman is, is dat een ballerina van het Nederlands Danstheater, die krijgt asbestkanker. Dan zou je zeggen van, hoe krijgt hij nou toch asbestkanker? Daar moest je toch even over nadenken.
0: Ja.
2: Nou, het blijkt zo te zijn dat de schoenen die zij aan heeft, ik weet zo niet even hoe dat die heette, maar dat
0: spietsen.
2: Ja, spietsen, ja.
0: Ja.
2: Daar zitten van die punten op waar ze op draaien.
0: Ja.
2: En in die punten, daar zat schijnbaar asbest in.
0: Nee.
2: Ja, echt waar. Dus met andere woorden, die mevrouw die stond te dansen en te doen en te draaien op ter spitsen. En door de stof die daarvan afkwam, kreeg zij asbestkanker.
0: Oh, dan waarschijnlijk niet alleen van haar eigen spitsen, maar van alle spitsen.
2: Ja.
0: Want je danst zo'n heel ballet met al die spitsen.
2: Ja,
0: en dan komt
2: iedereen
0: dat ook
2: heeft daar van die dingen aan, hè?
0: Nooit geweten?
2: Nee, ik stond. Nou, ik heb er al heel wat meegemaakt op asbest en producten. Maar hier stond ik ook van.
0: Ja. Maar dan is het toch weer die stof, hè? Want dat weten we. Tenminste, bij mij is dat wel een stukje algemene kennis. Want de stof van asbest is heel schadelijk.
2: Ja.
0: Maar hoe zit het met
2: water.
0: Vocht? Ja, vocht waar asbest in zit.
2: Maar dan ga ik weer terug naar de industrie. Die plaatpakkingen tussen leidingen, die waar water doorkomt en andere chemicaliën.
0: Ja.
2: Kranen met een stopbuspakking. Ja, die waren vroeger allemaal van asbest. Maar zolang dat vochtig blijft, is dat volgens mij niet erg.
0: Ja, of we moeten daar gewoon nog achter komen.
2: Nou, ik vind het wel een interessante vraag, hoor. Want je zou het ook om kunnen draaien. Die man zegt, ik sta onder mijn golfplaten, maar nou ga ik een stapje verder. Nou ga ik niet onder de golfplaten, dan ga ik boven de golfplaten zitten. En
0: ja,
2: ik ga eens kijken, wat komt er in de regengoot?
0: Ja, oh ja, natuurlijk.
2: Dat
0: ja.
2: betekent dat daar ja, massa's asbest in zit. En tot voor zover ik weet, heb ik daar nog niks van gehoord.
0: Nee. Nou, maar wie weet brengen we nog mensen op een idee.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld, ik heb dat nou van die spietsen verteld, waar ik toch echt eventjes achter mijn oren moest krabben van, ik dacht dat ik er veel van weet, maar dat het hier nou ook zo gaat, dat is een beetje raar. Nou, een ander geval hoorde ik dus van iemand die stond dus veel in zijn schuur te polijsten. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Nou, krijg je met de polijsten, dat gaat met zo'n grote borstel en dat gaat met veel toeren, 3000 toeren per minuut en dergelijke. En die man die trok dan een witte overal aan. Maar dat is een weggooi overal. Ja?
0: Mm-hmm.
2: Ze had een stofmasker op En een witte overal aan. Dus die stond daar heerlijk de zaak te poetsen. Dat het er allemaal bling-bling uitziet. En hij trekt dan de stof overal uit. In plaats dat zijn vrouw de overal weggooit, gaat zijn vrouw, de Hollandse huisvrouw, zuinig, gaat die overal staan uitkloppen. Uiteindelijk is het resultaat dat zij asbestkanker krijgt.
0: Ja.
2: Omdat ze die overal uitklopt.
0: Ja.
2: Dus ik wil maar zeggen dat je moet daar, als het in de stofvorm is, moet je daar uitermate voorzichtig in zijn. Want het begint zich pas te uiten na een jaar of 30.
0: Ja. Ja, ik denk toch ook als het. Als, maar dat zal inderdaad vast onderzocht zijn. Maar als het regent op je asbestdak. En dat water dat komt dus van die platen af. Nou ja, het wordt pas.
2: Maar dan is het nat.
0: Ja, maar goed, op een gegeven moment droogt dat weer.
2: Ja, maar dan wordt er niks getransporteerd.
0: Nee, precies. Het gaat mis als je gaatjes gaat boren en zo. Want dan komt er stof vrij. Ja.
2: Kijk, ik fietste gisteren hier door een ander dorp. En daar waren ze dus een heel dak waren ze aan het slopen. Mensen in witte pakken, luchtmaskers op enzovoort. Maar als je ziet wat daar afkomt aan stof, nou, dan is het eigenlijk ook niet veilig om daar langs te fietsen.
0: Nee.
2: Begrijp wat ik bedoel. Want ja, het is maar microstof.
0: Ja.
2: Ja. Mijn buurman is daaraan overleden.
0: Uh-huh.
2: Die werkte in Eindhoven bij de DAF, de aanhangwagenfabriek. En die revideerde daar de grote remtrommels. Dus een grote oplegger kwam binnen en dan werd dat helemaal nagekeken. Dus die dingen werden uitgeblazen. Ja? Dus je kunt je wel voorstellen, die man is ook inmiddels alweer een jaar of 10 overleden. Maar dat was een enorme stofwolk. Maar niemand wist dat.
0: Nee. Nou, nu weten we het gelukkig wel. Geen gaatjes boren in asbest. Maar in principe hoeft Gijs zich niet heel erg zorgen
2: ik
0: te maken.
2: Niet, nee. Want dan hadden we, als die man zich zorgen maakt en dat zou uitkomen, dan zouden wij een immens probleem hebben van al die daken die er nog op liggen en waar het op regent. En waar dan in de afwatering zou er een enorme concentratie asbest. En dat zouden bijvoorbeeld ook hier in Brabant water moeten kunnen meten.
0: Ja.
2: Bij de rioolzuivering.
0: Nou, mooi uitgezocht. Dankjewel, Ad.
2: Als je ballet gaat dansen, dan de goede schoenen uit.
0: Ja, daar zal tegenwoordig ook niet meer in zitten. Dat mag ik tenminste hopen.
2: Ik vond het, en het is nog niet zo lang geleden dat ik dat heb gehoord, hoor.
0: Nee.
2: Dus
0: toch even checken. Dankjewel, Ad.
2: Ik even van te kijken.
0: Doeg.
2: Mevrouw de Jonge, nog een goede avond.

0: But we carry on.
1: Passenger was dat. En holes, oftewel gaten, die je niet moet boren in asbest. Dat lijkt me nog een goede boodschap om me heel eventjes te brengen. Goed, waarom zijn wereldleiders zo vaak op zichzelf gericht? Is daar ook onderzoeken naar gedaan? Mag je met een uitgeklapte paraplu rondfietsen? Waarom wordt er geen hulp geboden in Gaza aan de hulpbehoevenden daar? Weet iedereen wel dat je moet stoppen voor iemand met een blinde stok? Wordt dat nog geleerd tijdens de verkeerslessen op dit moment? Is het liedje Hij was maar neger origineel van de zangeres zonder naam? En even voor mij dan, er is ook een liedje van de zangeres zonder naam. Dat gaat over neem het hart van je moeder en voer het aan de hond. Wat ik een hele bijzondere tekst vind. En nu wil ik heel graag weten welk liedje dat is. 0800-1121. En nieuwe vragen kun je natuurlijk ook door blijven geven via datzelfde telefoonnummer. José.
2: Hallo, ik bel nog even over het liedje van Arie, denk
1: ja,
2: ik. Van.
1: Ja, en het wandelen door de storm, de wind en de regen.
2: Ja, en toen belde Henny en die zong het.
1: Ja.
2: En, maar ze had een accent waar ik ook vandaan kom, denk ik. Oh. Uit Twente. En wij zongen dat ook tijdens de Vierdaagse. Wandelvierdaagse. En, maar ik had een boekje vroeger. Heel oud, van mijn moeder. En dat viel bijna uit elkaar van liedjesplezier, laat ik zeggen. En daar heb ik heel voorzichtig heel lang bewaard. Daar stond dat liedje in. En nog een paar andere liedjes. En dat schiet zo door me heen. Het is zo leuk. Dat je dit... mijn hart sprong op toen ik het liedje hoorde van... Van de hagel en sneeuw.
1: Er komt een stukje, een stukje nostalgie los waar je u tegen zegt.
2: Ik ben ook negatief van 1960.
1: Ja. Ja, dat komt allemaal weer boven natuurlijk.
2: Oh, dat is wel leuk. Echt heel leuk, ja.
1: Ja, en wat staat maar er verder op dat? Wat staat daar verder in?
2: Nou, ik heb het natuurlijk niet meer, want ik heb ooit eens... En toen ik vroeger al opruimde, heb ik het weggehaald. En dacht ik, nou, weet je wel, weet je. Maar nu is het waardevol, want het was echt een oud-Hollands verzamelliedjesboek. Het was klein, zo'n A5'tje. En dan allemaal hele dunne blaadjes met heel veel liedjes.
1: En weet je hoe dat heette?
2: Nou, oud-Hollands liedjesboek. Oh, ik heb het opgezocht, maar nu hebben ze het... Ik heb het niet meer kunnen terugvinden.
1: Ja, want ik krijg... Het is echt... De mensen zijn er allemaal druk mee. Maar ik krijg hier een foto. Nou, dit is wel echt heel leuk.
2: Ja?
1: Ingrid, die stuurt mij een boekje... Nou, dat boekje ziet eruit dat als je er te lang naar kijkt... dat het uit elkaar valt.
2: Ja, precies, dat heb ik ook.
1: En het heet Padvinsters Liederenbundel.
2: Nou ja, ik denk dat het op meerdere manieren uitgebracht
1: Tuurlijk,
2: is. Tuurlijk,
1: ja.
2: Ik was geen padvinster.
1: Nee, oké. Ik heb hem hier... Ineke, die heeft de hele tekst nog even gestuurd. Evelien,
2: ja,
1: kijk,
2: ik
1: nog één. Kijk, hoe leuk dan toch. De Stemvork Liederenbundel staat hij ook in. Ook zo'n oud boekje.
2: Ja.
1: Ach, en hier... Oh, nog zo'n... Oh, ik krijg allemaal mensen die op het kamp... wat voor kamp dan ook... een liederenboekje hebben gekregen.
2: Ja.
1: Zingen... Even kijken, wat staat hier? Oh, zingend... Zingend kamp... Zingen.
2: Ja, dat is
1: zingend kamp.
2: Anders dan ik
1: Dit is wel echt leuk gedaan. Dit is omgekeerd. Ja, omgekeerd.
2: Ik heb net van Anton Pieck boekje. Zo met die tekst.
1: Daar lijkt het op, hè?
2: Ja.
1: Ach, wat al die oude boekjes.
2: Maar mag ik het nog een keertje zingen? Want ik heb ook nog een ander. Weet je, liedjes gaan in je hoofd. En dan komt een ander liedje. Want ik heb dan meteen. Het liedje van Mens durft te leven.
1: Mm-hmm.
2: En ik zag dat Ramses Shaffy dat ook gezongen heeft. Maar het is al heel oud van de... wie heeft dat gezongen? In 1917 iemand.
1: Ja. Yeah.
2: En het is nog ouder. Dat is nog van de eeuw daarvoor.
1: Nou ja.
2: Tekst en muziek, Dirk Witte.
1: Wat
2: 1885.
1: Leuk.
2: Dat 1932 heeft hij geleefd.
1: Het is toch ook wat, hè? Oh, wie wat bewaart, die
2: maar
1: heeft
2: die
1: wat.
2: Maar die ken je. Ja. Nee, ik heb hem niet bewaard. Maar ken je die, Mens durft te leven?
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dat zongen wij vroeger uit volle borst op school.
1: Waar ken ik dat van?
2: Nou, van Sharon Tijaf heeft het ook gezongen.
1: Ja, maar dat, ik denk niet dat
2: je
1: ik het daarvan
2: maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durf te leven.
1: Prachtig.
2: En het is zo mooi.
1: Echt heel mooi.
2: Het is mooi met van... en lap aan je laars hoe een ander het vindt. Hou een hart vol warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante... Ik kan niet zo goed met die... op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Mens, durf te leven. Dat vond ik mooi als kind.
1: Ja, maar dat is het toch ook?
2: Ja. Maar toen
1: het is
2: al,
1: echt prachtig.
2: Ik durfde helemaal niks vroeger. Maar toen voelde ik al hoe mooi dat was.
1: Ja, dat is het ook.
2: Ja.
1: Nou, helemaal terecht.
2: Echt,
1: nou, bedankt toen, voor al deze bespiegelingen.
2: Eentje,
1: oh, nog één?
2: Een karretje.
1: Ja. Wat?
2: Een karretje dat op de zandweg reed. Dat kent niemand hier in het Westen.
1: Nee, dat ken ik ook niet.
2: Nee. Een karretje dat op de zandweg reed. Een karretje dat op de zandweg reed. De maan scheen helder, de weg was breed. Het paardje liep met lusten. Ik werd dat het zelfs zijn weg wel vindt. De voerman leidt te rusten. Ik wens je wel thuis, mijn vriend, mijn vriend. Ik wens je wel thuis, mijn vriend. Eet niet?
1: Nee, nooit gehoord.
2: Ik zong dat gewoon graag. En dan, dat wat, haag en sneeuw, dat heb ik van mijn moeder. Die zei altijd van, kom op, als het slecht weer was... En dan zongen we dat liedje ook als we naar buiten gingen.
1: Ja.
2: En als we in het bos liepen met regen. En ik zing het nog wel eens in het bos als het regent.
1: Nou ja, ik denk dat het ook helpt, toch?
2: Helpt?
1: Ja.
2: Want als je het zingt van op die manier van... hagel en sneeuw, onweer, wind en regen, deren ons niet. We kunnen er wel tegen, lach er maar om en stap er flink doorheen. Het is pech, maar zeg, als straks de zon eens scheen. La, la, la, la. En dan gaat het verder. En het is zo leuk om met elkaar te zingen. En dan word je blij?
1: Ja. Ik kan me helemaal voorstellen.
2: Ja, dus dat zijn jeugdherinneringen. Dat is heel erg leuk.
1: Nou, dankjewel.
2: Alsjeblieft. Ik hoop dat meer mensen het herinneren. En ook sommige liedjes in het oosten van het land... werden meer gezongen, denk ik, dan in het westen waar ik nu woon.
1: Ja, en heb je buren?
2: Ik? Nu?
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja, want het is 3:30 s'nachts en jij bent gewoon een heel repertoire aan het...
2: Ja, ik doe wel eens gek s'nachts. Maar in het zingen heb ik nog nooit last van gehad dat ze zeiden, ik heb wat gehoord.
1: Nou, gelukkig.
2: Anders zal ik zeggen dat het voor de radio...
1: Precies, durf te leven.
2: Durf te leven.
1: Ja. Dag, José.
2: Dag.
1: Dag.

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet het mijn neef?

de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk.

0: fantastisch, vind ik het. Ramses Shaffi en zijn uitvoering dus van Mens durf te leven. Nou, daarmee hebben we alle liedjes, denk ik, wel gehad. Even, hebben we nu alle liedjes? Ja, behalve dan dat het dus een liedje moet zijn van de zangeres zonder naam. Dat Merice Vaas dus, dat gaat over bewijs je liefde door het hart van je moeder aan de hond te geven. Een hele vreemde tekst. Maar als iemand weet welk liedje dat is, dan houd ik me aanbevolen. 0800-1121 is het liedje Hij was maar 9 origineel van de zangeres zonder naam. Is de vraag van Lisbeth. Leren mensen bij verkeerslessen, dus vooral kinderen, leren die nu nog dat je moet stoppen voor iemand met een blindenstok? Fred wil weten waarom er geen hulp in Gaza wordt geboden aan de hulpbehoevenden. En Mick die wil graag weten of je met een uitgeklapte paraplu door het verkeer mag fietsen. En Raymond wil weten waarom wereldleiders zo vaak op zichzelf gericht zijn en of daar ook onderzoek naar gedaan is. 0800-1121. En ook antwoorden of nieuwe vragen mag je natuurlijk stellen via dat nummer, want die hebben we zo wel weer nodig, denk ik. Jeroen?
1: Hi, goeienacht.
0: Hallo Jeroen, zeg het eens.
1: Ja, ik belde even over afhankelijk over asbest.
0: Ja.
1: Maar een hele goede reactie al van Rob, geloof ik.
0: Ja, over asbest, ja.
1: Ja. Ja, weet je wat is met asbest? Asbest is heel vaak verwerkt in iets. Dus als je er van afblijft, dan is dat op zich veilig.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel hittebestendig. Het kan heel goed tegen wrijving, kan heel goed tegen slijtage.
0: Ja, vocht, dat is de vraag. Kan het tegen vocht?
1: Nee, ja, dat doet niks met asbest.
0: Nou, gelukkig.
1: Alleen, wat wel interessant is, is als ik zo'n dakje zou hebben, zou ik het laten weghalen. Om een andere reden. Op het moment dat je bijvoorbeeld brand krijgt. Of er valt iets op, of wat dan ook. Dan krijg je beschadiging en dan krijg je die vezels die loskomen.
0: Ja.
1: En die zijn vele malen schadelijker dan dat daaronder zitten kan helemaal geen kwaad. Dat noemen ze ook volgens mij ook, dat heeft een term, dat is dan volgens mij ingekapseld, zeg maar, of aangehecht. Dus dan zit het verwerkt in. Dat hele dakje is niet van asbest, maar het zit er gewoon in.
0: Maar dat is, dan denk ik dus, als je dat weg gaat halen, dat dakje, dan vraag je pas om problemen.
1: Nee.
0: Oh.
1: Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Dus als je dat zelf doet, dan moet je het dus heel houden.
0: Mm-hmm.
1: Helemaal inwikkelen in een doek of wat dan ook. En naar een milieudepot brengen of wat dan ook. En veel beter is natuurlijk dat je dat door een bedrijf laat doen. Ik denk persoonlijk dat roken onder een dakje van asbest houdende golfplaten slechter is dan het dakje.
0: Ja.
1: Ik denk als je een half jaar niet rookt, dan kan je van dat geld kan je het weg laten halen en dan heb je helemaal geen zorgen, hè?
0: Ja.
1: Maar dat is mijn mening natuurlijk. Maar goed, ik snap het. Nee, dat kan helemaal geen kwaad. Het is op een gegeven moment gebruikt omdat het dus heel erg hittebestendig is. Dus het kan goed tegen enorme hitte van de zon. Het kan tegen slijtage. Het zat vroeger ook in zeil, in lopende banden. Blijkbaar ook in die neuzen van die balletschoenen. Wist ik niet.
0: Nee, weer wat geleerd.
1: Schoorstenen, alles wat met hitte of met wrijving, wat ook hitte geeft natuurlijk, te maken kreeg, dat daar werd asbest in verwerkt. Remschijven, omdat het, of remklauwen, omdat het daar goed tegen kan. Het kan niet smelten. Dus
0: ja.
1: Het heeft een hele goede eigenschap in de praktische zin. Maar op het moment dat het in vezeltjes of in fijnstof uit elkaar valt, je ademt het in, zeg maar, dag met je handje.
0: Ja.
1: Dat is het eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en als zo'n dakje dus bijvoorbeeld een keer in de brand zou gaan, pocht, hè, door een enorme brand in je schuur of wat dan ook, en dan gaat zo'n dakje wel eraan, dan komen die vezeltjes, die komen 5 tuinen verderop, zijn ze nog te vinden, dan zijn ze pas echt slecht.
0: Oké. Okay. Genoteerd. Ja.
1: Ja. En ik had nog een over dat van die blinde glijdenstok, of hoe noem je zoiets?
0: Mm-hmm.
1: Stoppen daarvan. Mijn zoon heeft wel een rijles op dit moment.
0: Ja.
1: En wordt zeker nog geleerd. Is ook gewoon verplicht om te stoppen voor iedereen die zich moeilijk voortbeweegt. Dus iedereen met een rollator of krukken of een blindengeidenstok.
0: Ja, nu vraag ik me dus af.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nu vraag ik me dus af, want met een blindenstok, sommige mensen met een blindenstok bewegen zich niet moeilijk voort.
1: Jawel, want je ziet niks.
0: Ja.
1: Dus dan ben je verplicht te stoppen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus op het moment dat iemand zeg maar dat je hoeft het niet eens in, ja, bij wijze van spreken, op het moment dat je iemand ziet aankomen lopen naar de stoeprand,
0: mm-hmm.
1: dan ben je eigenlijk al verplicht om te stoppen. Nog los van het feit dat voetgangers sowieso kwetsbare verkeersdynamisch zijn. Bij een aanrijding de schuldvraag sowieso al heel anders is. Maar nog voordat dat zou gebeuren, zeg maar, ben je verplicht om te stoppen voor iedereen die moeite heeft met oversteken.
0: Oké. Okay. Nou ja, die conclusie kun je natuurlijk wel stellen als iemand met een blinde of slechtziende stok laat.
1: En dat geldt dus ook voor iemand met een been in het gips, met een kruk. Iemand met een rollator. En het grappige is dat het niet geldt voor iemand met een rolstoel.
0: Oh, ik wou net zeggen, dan geldt het ook voor rolstoelen, maar dat is dan weer niet.
1: Nee, want die zijn dan op een bepaalde manier comfortabel dat die zitten en die kunnen wel even wachten. Ja, het klinkt wel leuk.
0: Wacht heel even, wat is is dit de conclusie in de verkeersregels?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, Jeroen.
1: Omdat je toch, je zit dan en dan, in een auto zit je ook. En,
0: maar comfortabel. Oké.
1: Okay. Ja, maar als je 80 bent en je loopt in een rollator, is het wel anders als je 30 bent in een rolstoel.
0: Dat is waar. Maar als je 80 bent en je zit in, maar goed. Ruud, die stuurt mij net een appje. Vind ik toch wel belangrijk.

0: Ja, maar het is, ja.
1: Het is wel de toepassing van asbest geweest. Inderdaad, alles met wrijving en hitte.
0: Ja.
1: En,
0: nou ja, ja. En het, ik heb zelf ballet gedanst. En die, ja. Ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat er stof vrijkomt als je op spietsen danst. Maar goed, het hoeft maar een heel klein beetje te zijn natuurlijk.
1: Ja, precies. Tenzij het natuurlijk in zo'n zootje of zo. Maar goed, het zal inderdaad dan...
0: Nee, het zal dan in die ijzeren punt zitten. Want er zit gewoon een ijzeren punt in je balletschoenen.
1: Oh ja, ik heb nooit op ballet gezeten. Dus ik weet dat
0: gek,
1: allemaal niet.
0: Dat je dat dan niet weet. Ja, goed. Nou ja, in ieder geval volgens Ruud heeft het Nationaal Ballet geuit dat het onzin is. Nou, dan weet je, dan hebben we dat ook weer gedeeld met elkaar. Oké, nou dankjewel voor je antwoorden.
1: Oké, fijne dag nog.
0: Goed, dag Jeroen. Hoi. Bert.
2: Ja, daar ben ik.
0: Hi.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hey. Ik heb een vraag over... Ik zit nog met de vraag over Mary Servaas, de zangeres onder naam.
0: Ja.
2: Johnny Hoes, die schreef die liedjes. En dan denk ik wel eens van... veel rijmdwang zit erin.
0: Mm-hmm.
2: En er waren ook wel eens liedjes die... Ja, waarvan je nu zegt, ja, dat kan natuurlijk niet. Maar ik kan me nog wel herinneren van militaire dienst. Dan had je ook marsliederen. Nou, dat waren zelfgemaakte teksten. Die mochten niet in de stad en bij de kazerne gezongen worden. Maar wel met kanonkruis.
0: Ja, dat is het.
2: Er is trouwens over die smartlappen. Er is ook een smartlappenfestival in Leiden. En dat valt onder cultureel erfgoed.
0: En terecht.
2: En terecht. Nou,
0: ja, er zijn zoveel van die smartlappenfestivals. Dat is echt geweldig.
2: Oké.
0: Ja.
2: Nou, mijn zien ze daar niet.
0: Ah, maar dat is zo leuk, joh.
2: Ja.
0: Nou, oké.
2: Ja. Fatbikes.
0: Tuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, je ziet ze op straat. Soms zie je ze niet zo snel gaan. Maar ze zijn heel snel bij je. Verkeersregels, blindenstokken, nooit van gehoord. Maar slaan dat allemaal eventjes over. Maar wat nou als je een aanrijding krijgt met een persoon op een fatbike?
0: Mm-hmm.
2: Meestal minderjarigen.
0: Ja.
2: Er zijn ook al volwassenen. Maar omdat die fatbike niet geregistreerd is, het is geen motorvoertuig voor de wet.
0: Ja.
2: Is die niet verzekerd? En ja, hoe ga je dat dan aanpakken?
0: Dat snap ik niet.
2: Nee, ik snap het ook niet. Daarom vraag ik het. Maar jij snapt mijn vraag niet misschien.
0: Nee, want hoezo zou een fatbike niet verzekerd zijn? In principe is een fatbike gewoon een elektrische fiets.
2: Ja, daar hebben ze nu onder geschakeerd. En daar heb je geen verzekeringsplicht voor.
0: Oké.
2: Maar het qua snelheid en gevaarzetting... zit je in een stukje niemandsland. Dus nog een keer, die fatbike is niet verzekerd. Krijg je er een akkefietje mee, dan kan je eindeloos gaan kissenbissen. Of moet je dan de ouders aanspreken of het waarborgfonds of... Nou, het is niet één vraag, het zijn heel veel vragen.
0: Nou ja, nee, ik snap het wel. Alleen, een paar van die vragen zijn natuurlijk gewoon hetzelfde als wanneer je kind een elektrische fiets heeft.
2: Ja.
0: Dus ik geloof dat je... Ik weet nou niet of je tot je 16e of je 18e... ben je als ouder verantwoordelijk voor schade die je kind aanricht.
2: Ja, ja.
0: Dus of het nou op een fatbike of een elektrische fiets is... Tenminste, als het... En dan je hebt nog weer verschillende, want je hebt trapondersteuning en je hebt... Dus dat verschilt allemaal, dus dat weet ik ook niet. Alleen, het is niet zo dat je kunt zeggen... een fatbike is niet verzekerd.
2: Nou, dat was mijn vraag, maar...
0: Ja, maar het is, hoe zit dat dan met een gewone fiets? Als je kind een ongeluk maakt met een gewone fiets?
2: Ja. Nou, dan val je dus nog onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
0: Ja, maar waarom zou het met een fatbike anders zijn dan?
2: Ja, omdat die veel sneller gaat als een fiets. En omdat die ook heel vaag geregistreerd is.

0: Sterker nog, hij is niet geregistreerd.
1: Maar ik weet wel dat als een fatbike is opgevoerd...
0: Ja.
1: En je kind krijgt dan een ongeluk... dat je dan mag je een extra hypotheek nemen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dan heb je echt een probleem.
0: Ja, maar zijn daar voorbeelden van? Zijn daar uitspraken?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want dat was een halfjaartje geleden was dat heel uitgebreid in het nieuws.
0: Oh.
1: Dat opvoeren van zo'n fatbike is illegaal. En als je kind dat dus doet en die veroorzaakt schade... of lichamelijk letsel bij iemand anders... dan heb je echt een probleem. Maar ik vraag me af wat het verschil is tussen als je kind op de fiets... of er echt verschil is als je kind op de fiets een ongeluk maakt... of op de fatbike een ongeluk maakt.
0: Ja. Ja, ik haak nog eventjes terug naar mijn jeugd. Ik kom uit de ploegtijd.
1: Ja.
0: En dan was het ook een nationale sport, zo'n brommetje dat reed maar 40 kilometer. Ja, dat moest natuurlijk wel een beetje sneller kunnen.
1: Ja,
0: daar heb ik ook nog wel eens een gedichtje van gemaakt. En daar heb ik nog één regel van. De jongens kochten opvoersetjes en de moeders deden schietgebedjes.
1: Oh, mooi! Dat is echt een mooie zin, Bert.
0: Nou, er zat nog wel een liedje bij, maar ja.
1: Ja, maar de vraag is dus... wat er gebeurt als je kind een ongeluk veroorzaakt op de fatbike?
0: En wie is aansprakelijkheid? Wie is aansprakelijk? Ja,
1: ja de en ouders, denk ik. Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Nou.
1: En wat het verschil is met een gewone fiets, dat verzin ik er dan bij. Maar dat wil ik gewoon graag weten, als jij het goed vindt.
0: Nog een keer?
1: Nou ja, wat het verschil is met het wanneer er een ongeluk gebeurt met je kind op een gewone fiets.
0: Ja.
1: Veroorzaakt door je kind.
0: Ja.
1: Ja. 0800-1121. We proberen het, Bert. Dank je wel.
0: Ik wacht het af en ik doe ondertussen schietgebedjes.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. Dat helpt altijd. Dag.
0: Dag.
1: Dag Bert. Maurice.
2: Hallo, goeienacht met Maurice.
1: Hi Maurice.
2: Ik weet niet waarom Bert schietgebedjes gaat doen... maar ik heb ooit schade aan mijn auto gehad door zo'n fatbike-bestuurder. En de schade blijft hetzelfde hoor.
1: Of het nou fatbike is of een gewone fiets...
2: Ja, precies. Ja. Ik heb er echt een bloedhekel aan. Maar eigenlijk is het zo dat in de meeste gevallen... je kunt eigenlijk op twee manieren verzekerd zijn. Via je WA-verzekering. De meeste schadegevallen die met een fiets of een fatbike worden... gemaakt kunnen onder de WA-plicht vallen... omdat je namelijk een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering moet hebben... voor het feit als je een derde schade toebrengt. En voor sommigen, dat hangt een beetje af van de constructie... kun je ook nog een fietsverzekering afsluiten. Maar welke verzekering ook van toepassing is... er staan in eigenlijk alle polissen van een verzekering... dat als je en ik zeg het gewoon even in de simpele taal, zelf schuld hebt... en dat kan dus ook zijn door het feit dat je zo'n ding hebt aangepast... of opgevoerd hebt aan het ongeluk... dan ben je er ook aansprakelijk voor. Dus dan geldt het gegeven dat je misschien een verkeersregel hebt overtreden... pakt dan juridisch lager uit dan het gegeven dat jouw fatbike... bijvoorbeeld is opgevoerd of uitgerust is met een gashendel wat niet mag.
1: Oh.
2: En dat is de reden waarom je op een fatbike de pisang bent... als je op die manier een aanrijding veroorzaakt. Omdat als vervolgens blijkt dat dat ding is uitgerust met een gashendel... of hij gaat gewoon veel te hard, omdat je er handen aan hebt lopen knutselen... dan mag de verzekeringsmaatschappij zeggen... ja, maar wij hebben in de polisvoorwaarden staan dat dat dus niet mag. En dan kunt u zelf de kosten op gaan
1: Ja, en dat is goed om te weten hoor. Want er zijn zoveel ouders die denken... ah joh, die fatbike, ze gaan hun gang maar. En nou, dat is zo onverstandig.
2: Je zei het net terecht van je kunt er een tweede hypotheek bij nemen. Ik ken via iemand die een oud vrouwtje op de fiets letterlijk heeft aangereden met zijn fatbike met een hele hoge snelheid. En ja, die kan er dus echt mooi even alle kosten van de opname, de ambulance, het ziekenhuis. Ze zijn daar alles gaan verhalen. Dan zeggen mensen, ja, maar dat valt onder verzekerde zorg. En dan zeg je, ja, nee, wacht even. Ook verzekerde zorg wordt op je verhaald als jij een gebrek had in het ontstaan van dat probleem. En zoiets als we net hebben gehoord, is zoiets. Dus dan kun je echt heel snel tienduizenden euro schade hebben voor een aanrijding van 10 seconden. Dus je bent gewoon echt zwaar de piezang op het moment als je dat doet.
1: Goed zo. Ja.
2: Ik had nog een dingetje, want ik dacht op een gegeven moment, dit nummer ken ik.
1: Oh.
2: Met dank aan mijn oma. Zij is inmiddels niet meer.
1: Oh.
2: Maar toen ik nog een klein kindje was, sliep ik in het weekend bij mijn oma wel eens. En die had een hele uitgebreide platencollectie van een zangeres zonder naam. En ik hoorde je net iets zeggen over je hart aan de hond geven.
1: Ja.
2: En toen ik ging rechtop zitten, ik denk, ja, maar dat nummer, dat ken ik. Dus ik ben dat op redelijk gaan meeneuren. En toen dacht ik, oh, verrek, dat nummer is Het Moederhart.
1: Nou, wat goed, Maurice.
2: Ja.
1: Ja, want dat is inderdaad, ik durfde het nog niet aan, maar dat is een liedje of een titel die ik al doorkreeg. Dus ik heb hem er even bij gezocht.
2: Ja.
1: Dus even kijken, dan kunnen we met elkaar even luisteren. Hè?
2: Ja, nou is het misschien leuk dat jij op de Nederlandse radio even een coupletje doet.

0: Ik bedoel maar, dit soort liedjes bestaan dus gewoon. Het moederhart hoorden we zojuist van Mary Servaas, oftewel de zangeres zonder naam. Zeg, dankjewel Maurice.
1: Ja, ik hoopte eigenlijk dat jij live een coupletje zou doen.
0: Ja, dat is jammer dan.
1: Ja,
0: nee, want hartstikke, ja. Ik bedoel, heel graag zou ik willen zingen en het willen kunnen, maar liever heb ik gewoon luisteraars bij dit programma.
1: Ja, maar 10 minuten geleden, kwartier geleden, heb ik ook iemand Ramse Shaffi horen zingen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, misschien kun jij in die Polonaise lekker aansluiten. Maar ja. Nou, dit was ook mooi hoor.
0: Ja, precies. Nou, dit was prachtig. Dankjewel, hè.
1: Hartstikke mooi.
0: Dag Maurice.
1: Dank je.
0: Hoi. Maya.
2: Ja, daar ben ik.
0: Hallo.
2: Ja, ik had nog een, hoe heet het, van het liedje van Hagen en Sneeuw.
0: Ja.
2: Want na de bevrijding hadden we een groot straatfeest. En toen was ik 12 jaar. En toen mocht ik een liedje zingen voor de microfoon. En dan zong ik dat liedje.
0: Oh, echt?
2: En dan had ik die completjes en dan zei die man... Ja, zo mooi, mooi. Ik zeg, nee, er komt nog een coupletje. Ik zeg, ja, maar er komt nog een coupletje.
0: Ja.
2: En toen zong ik de derde coupletje van één ding staat vast. Morgen helpt geen steek. Want als de zon eens door de wolken keek en jou dan zag met zo'n kwaad gezicht. Het is raar, maar waar, dan bleef het niet lang licht.
0: Nou, ja, maar wat komen dus er prachtige teksten boven, zo midden in de nacht.
2: Dat die liedjes die zijn al zo oud, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar hartstikke leuk, toch?
2: Ja, ja.
0: Maar hoeveel jaar ben jij dan nu, Maya?
2: Ik ben nu 92.
0: Ach, zo klink je helemaal niet.
2: Oh.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Dus,
2: ja, ja.
0: Dus gezongen bij de bevrijding, prachtig. Dank je wel, Maya.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dank en een fijne dag nog.
2: Dank je.
0: Doeg. Johan.
3: Goeienacht, zuster, met Johan uit Eindhoven.
0: Hallo, Johan.
3: Hallo. Ik bel even met een vraag.
0: Mm-hmm.
3: Ja, misschien twee, maar we moeten even kijken of we daar tijd voor hebben. Maar ik wilde heel kort even reageren op die mevrouw met die blinde stok.
0: Ja.
3: Ik ben zelf ook blind. Maar zij had het er ook over dat ze een beetje bang was om die stok uit te steken.
0: Ja.
3: Misschien heb ik even een tip voor haar. Wat ik zelf altijd doe als ik bij een oversteekplaats sta. Want de stok op de grond houden, ja, dat is volgens mij geen signaal.
0: Jawel. Dat heb ik net geleerd. Ja.
3: Ik heb zelf geleerd dat als je wil oversteken, moet je altijd de stok vooruit steken. Dat is wat ze mij geleerd hebben.
0: Mij ook, ja, dat vertelde ik al. Maar Johan,
3: ja.
0: Dit is een mooie cliffhanger. De rest horen we straks na de discoplaat.
3: Oké, helemaal goed.
0: Dankjewel. Ja, tot straks, okay, Johan.
4: Tot samen, Max.
5: NPO Radio 1.
6: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïnse president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel-Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel-Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemen dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met hulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Max.
4: Zuster Astrid, met spoed.
7: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: En zo zijn we alweer op de helft van dit programma. En dat betekent dat we op de helft zijn van het lijstje vragen met antwoorden. En dat maakt helemaal niet uit hoe lang dat lijstje is. Want het mag na de helft nog best langer worden dan daarvoor. Dus als je een vraag hebt of een antwoord, bel dan eventjes naar 0800-1121. Of stuur even een appje. Dat mag natuurlijk ook altijd via de NPO Luister-app. Of stuur even een mailtje via nachtzuster@omroepmax.nl. Of stuur even een berichtje via X of via Facebook. Je kunt ook meekijken op NPO 1 Extra. En als je wilt chatten, dan zouden we dat heel fijn vinden. Het is een beetje rustig op de chat vandaag. Dus het zou een hele uitdaging zijn als we wat meer mensen kunnen toevoegen. Wat je kunt doen, je gaat naar radio1.nl. Dus gewoon de website van Radio 1. En dan /nachtzuster. Of je klikt daar het programma Nachtzuster aan. En dan ga je naar de chat. En dan kom je terecht bij bijvoorbeeld Mike en Remy. En Soepgarnaal. En Kevin en Bagheera. En bij mij. En dan kunnen we allemaal met elkaar via de computer communiceren. Maar het belangrijkste is natuurlijk het radioprogramma. Dus blijf bellen naar 0800-1121. Over wereldleiders die narcistisch zijn. Of je met een uitgeklapte paraplu mag fietsen. Waarom wordt er geen hulp gegeven aan hulpbehoevenden in Gaza? En is het, dat hebben we beantwoord. Dat hebben we ook beantwoord. Eigenlijk hebben we bijna gewoon alles beantwoord. Het zou fijn zijn als je belt met een nieuwe vraag. Maar nu is het 4:04. En dat is traditioneel het moment dat we een discoplaatje draaien bij Nachtzuster van Omroep Max. Op NPO Radio 1 is dit Mai Tai. MUZIEK

0: My Thai and Body and Soul. 0800-1121, zeg ik nog maar een keer. Johan, we waren in gesprek. Geen idee meer waarover. Jij nog wel?
1: Ik zal mijn stok weer uitsteken.
0: Oh ja, die stok. Ja.
1: Ja, ik zal mijn stok weer uitsteken. Nou, ik wilde even zeggen voor die mevrouw. Want ze zegt van ja, ik zet mijn stok neer. Of ik ga er een beetje mee staan zwaaien. Maar die stok, die kun je rustig gewoon vooruitsteken. En mijn ervaring is dat je niet al te bang hoeft te zijn dat er een fietser tegenaan rijdt. Want die tikt die stok gewoon weg. Maar wat ik zelf altijd doe, is als ik voor een oversteekplaats sta, dan die stok, die bal op de grond. En dan steek ik hem zijwaarts de lucht in. Dus niet over het fietspad heen, naar voren toe, maar zijwaarts. En dan steekt die bal dus omhoog. En dan laat ik hem gewoon als een soort spoorboom langzaam naar beneden zakken. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja.
1: En dan, over het algemeen is er niet zoveel aan de hand. Maar doorrijdende fietsers en automobilisten, die hou je altijd. En ik raak ook wel eens iemand. zeker bij automobilisten, dat heb ik wel eens vaker gehad. Dan hoor ik een aantal auto's aankomen. Ik sta heel duidelijk met die stok uitgestoken. Nou, de eerste rijdt voorbij, tweede gaat ook voorbij, derde rijdt ook voorbij. Nou, ik ben brutaal genoeg om die stok dan nog verder de straat op te steken.
0: Ja.
1: Ja, en dan gebeurt het wel eens dat die bal op de voorruit van een auto terechtkomt. Ja, als daar dan een sterretje in komt, ja, mij niet bellen hoor.
0: Nee.
1: Dus dat gebeurt wel, maar die stok gaat daar niet van kapot.
0: Mm-hmm.
1: Tenminste, die van mij is nog niet kapot gemaakt gegaan. Maar daar mag je best wel brutaal genoeg voor zijn. Die stok gewoon uitsteken. Een duidelijk signaal geven. Want een beetje gaan staan zwaaien met hallo, ik sta met een blinde stok. Ja, dat werkt niet.
0: Nee, ja. maar het is dus wel, we hebben inmiddels gehoord dat het inmiddels zo is dat je verplicht bent om te stoppen voor iedereen die moeite heeft met oversteken.
1: Ja.
0: Dus iedereen die überhaupt zo'n stok vast heeft, daar moet je dus dan voor stoppen.
1: Ja.
0: Maar ja, je moet natuurlijk ook wel weten dat iemand van plan is om over te steken en niet staat te wachten totdat die opgepikt wordt door de buurman.
1: Ja, daarom. Ja. Daarom. Ik, mij is het niet anders geleerd dan dat. En nog heel even, sinds ik blind ben, ben ik wel echt heel anders gaan lopen. Die opmerking die maakte je net ook, dat niet iedereen moeilijk loopt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is misschien niet voor elk blind persoon zo, maar ik ben wel een stuk onzekerder gaan lopen. Alsof je op ijs gaat lopen.
0: Ja.
1: Zo zet ik mijn benen dan weg. Want je kunt toch, ondanks die stok, kun je altijd nog iets tegenkomen.
0: Tuurlijk.
1: Een laag paaltje, een
0: drempeltje,
1: die scheef ligt of iets dergelijks. Een fiets kun je net even missen met die stok en dan loop je er toch tegenaan. Dus er zit wel heel veel onzekerheid bij mij. En dan ga ik toch wel een beetje als een oud zat mannetje lopen.
0: Nou ja, en dat zou dan in principe voor iedereen om jou heen al aanleiding moeten zijn om een beetje op te passen voor je. Niet voor je, maar voor je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed. Goed. Doorrijders houden altijd. Ik bel met een vraag. Ja, ja. Misschien twee vragen. Maar kijk wel even.
0: Schiet even op, Johan. Ja.
1: Dat ga ik doen. Ja, ja. Ik heb iets geks meegemaakt gisteren.
0: Oh, dit klinkt niet als opschieten. Maar oké.
1: Dat is het ook niet. Maar goed, YouTube. Ik ben altijd een groot liefhebber geweest van Jiskevet. En ik kwam gisteren op YouTube, kwam ik dan weer een videootje tegen. Ik denk, nou leuk, weer eens even afspelen, even luisteren dan. Hè, want ik zie het niet meer, maar die filmpjes die spelen in mijn hoofd gewoon af. Want die heb ik kunnen zien. Maar nou is er één filmpje voorbij gekomen, dat heet Technofax. Technofax Boente Illustrierte. En dat is een soort van parodie op Kraftwerk. Noem het zomaar. Maar wat gebeurt er nou? YouTube begint die video automatisch na te synchroniseren in het Engels.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft hij dan ook in de beschrijving aan dat er een automatische nasynchronisatie op zit. Dus je krijgt nou een hele andere audiotrack bij die video te horen. En nou ben ik daar heel even ingedoken. En voor zover ik het heb kunnen uitzoeken, kan ik dat dus niet uitzetten. ik kan dat niet uitzetten. Alleen degene die dat heeft gepubliceerd, die kan dat uitzetten. Dus dat zou betekenen dat de beheerder van het kanaal van Jiskevet, die moet dan de instellingen in om die automatische nasynchronisatie uit te zetten. Mm-hmm. Maar als ik ga kijken naar de criteria die nodig zijn om in aanmerking te komen voor die functie, dan voldoet heel dat kanaal er ook niet aan.
0: Dus okay.
1: YouTube doet dat gewoon. En nou ja, in ieder geval voor deze video, die Technofax Boente Illustrierte, wordt dan dus die audiotrack veranderd. En dan heb ik nog een paar video's opgezocht, ook van Jiskevet weer, waarin er ook half verstaanbaar, half onverstaanbaar Duits wordt gesproken. En daar doet hij het dan weer niet.
0: Oh.
1: Dat is echt heel gek, want op zich vind ik het best een handige functie voor als er een vreemde taal voorbij komt, dat YouTube dat doet. Maar ik ben het nog nergens tegengekomen. En dit is dan de eerste en de enige video waarbij dat hij dat doet. Wat is nou mijn vraag? Ja, mijn vraag is kan ik het nou inderdaad niet zelf uitzetten? Want dat zou ik wel heel, heel vervelend vinden. Ja, en anders is er iemand zo vriendelijk om even aan die beheerder van dat YouTube-kanaal door te geven dat zij dat in die instellingen uitzetten. Want als YouTube dit gaat uitrollen, dan gaan er waarschijnlijk meer video's getroffen worden.
0: Ja.
1: Maar ik vind dit wel een heel gek verhaal. Want hij doet dat niet. Bij Duitse video's doet hij dat niet, Franse niet. Maar dan komt Jiskevet voorbij met zijn half verstaanbaar, half onverstaanbaar.
0: Maar is dat het dan
1: parodie?
0: Niet, dat het half onverstaanbaar is?
1: Hij herkent het klaarblijkelijk dus toch als Duits. Want de enige zin die hij wel goed vertaalt is: gibt noch bier. Is er nog bier?
0: Yeah.
1: Dat is een zinnetje die is wel goed verstaanbaar in de originele Technofax. Dus hij pikt wel op dat het Duits is. Dat vertaalt hij dan wel naar het Engels. Het is eigenlijk heel erg hilarisch om even te horen wat hij ervan maakt. Want hij gooit gewoon wat Duitse woorden door elkaar. En dat probeert hij te vertalen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk wel gek dat hij dat bij geen enkele Duitse video doet. Ook niet bij andere Jiskevet-video's waarin ze hetzelfde doen. Maar bij deze wel. En als je dan naar de criteria gaat kijken, ja, daar voldoet het niet aan. En toch doet YouTube dit.
0: Ja.
1: Dat is gek.
0: Ja. Ja, en jij wil dus dit eventjes corrigeren ook. En daar wel, kun je wel hulp bij gebruiken.
1: Ja, kan ik het zelf uitzetten? Want dan ga, mm-hmm. dan ga ik het wel uitzetten. Of wil iemand dat inderdaad even doorgeven, dat zij dan maar naar kijken. Want zover heb ik het wel begrepen. Dat is degene die publiceert, die moet het uitzetten.
0: Oké. Okay. 0800-1121. En dan had je nog een vraag.
1: Ja, een vraag over van die schoonmaakalcohol, die flesjes. En volgens mij heet het officieel gedenatureerd water.
0: Oh.
1: Als ik me niet vergis. Dat is gewoon schoonmaakalcohol. Een grote bekende drogisterij, die heeft die in drie vormen. 70%, 96% en 3%.
0: Oh.
1: En nou wilde ik zo'n flesje van 70% hebben voor mijn huid, want 96 is te sterk. Nou, die hadden ze niet, dus ik heb gezegd van, nou ja, dan neem maar eentje van 96% mee. En dan verleng ik dat wel met wat water. Dan verdun ik dat. Maar nou is eigenlijk mijn vraag, heb ik dan in principe hetzelfde als 70%? Of verander ik daarmee de samenstelling dat dan de werking niet meer hetzelfde is?
0: Mm-hmm.
1: En ik heb trouwens ook gemerkt dat als je er water bij gooit, dan wordt dat flesje warm.
0: Oh?
1: Ja. Dan
0: maar
1: wordt
0: wat
1: die
0: is
1: dus
0: schoonmaakalcohol?
1: Ja, schoonmaken. Volgens mij. Dat is toch
0: heel raar als dat gedenatureerd. Als dat water heet.
1: Ja, maar daar ben ik even niet zeker. Maar volgens mij heet het gedenatureerd water. Ik weet niet of je dat snel kunt opzoeken. Gedenatureerd water.
0: Nou, er is vast wel iemand die dat weet.
1: Ja, die kun je in kleine flesjes kopen. 3% en 70% en 96%. Dus mijn vraag is, als ik nou 96% ga verlengen met gewoon water, heb ik dan eigenlijk hetzelfde product als die 70%? Of maak ik dan de werking van dat spul kapot? En hoe kan het dat flesje warm warm wordt.
0: Mm-hmm. Ja, dat is nog een goede bijvraag. Ja,
1: En dan eigenlijk zit ik ook nog met de vraag van... kan ik rustig 96% ook gebruiken om cd's en telefoons mee schoon te maken? Of is dat schadelijk?
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus alles over gedenatureerd water.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dank je wel.
1: Ja, Paul de Drogist had je toch altijd, of niet?
0: Tuurlijk, Paul de Drogist altijd. Ik bedoel, de man kan natuurlijk gewoon slapen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Maar dan is er misschien iemand anders die het weet. We gaan het merken, Johan. Dank je wel.
1: Okay. Ja, oké. Okay.
0: Doeg.
1: Hi.
0: Doeg. Kati.
2: Ja, dag.
0: Hallo.
2: Astrid.
0: Hi.
2: Ik heb geld nodig.
0: Mm-hmm.
2: Fluid.
0: Wat? Fluid?
2: Fluid, zei ik. Liquide.
0: Oh, oké. Okay.
2: En nu heb ik een linosnede te koop.
0: Mm-hmm.
2: En in Amerika wordt deze linosnede, een van de 100, verkocht tussen de 20.000 en de 40.000.
0: Oeh, lekker.
2: Ja.
0: Maar in Nederland?
2: En nu is mijn vraag, bestaat hier een club? Mensen dus die zich verbonden voelen met Picasso.
0: Want het is een Picasso.
2: Ja.
0: Het is een linosnede van een Picasso.
2: Een linosnede van Picasso, ja.
0: Oh, hoe kom je eraan?
2: Ik heb het ooit gekocht bij Sotheby.
0: Oh, zomaar?
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Maar wil je dan per se iemand die zich verbonden voelt met Picasso... of wil je gewoon iemand die wel een linosnede van Picasso zou willen kopen benaderen? Want het is...
2: Nou, allebei uiteindelijk.
0: Ja.
2: Maar het liefst had ik dus iemand... dus misschien bestaat er een club...
0: Ja.
2: Van Picasso-liefhebbers. En die dan zeggen van... oh, dat vinden we... dat willen we graag hebben, weet je.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk wil je gewoon weten... hoe je Picasso-liefhebbers bereikt.
2: Ja.
0: Ja, snap ik. Ja. En als ze in Amerika worden verkocht voor zulke bedragen... dan kun je hem toch ook gewoon verkopen in Amerika?
2: Dat zou kunnen, maar ja. Het is nog... Het is, ik wil het nu eigenlijk. Want ik ben op leeftijd.
0: Ja.
2: En ik heb geen, hoe noem je dat, begrafenis gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat, en ik, ja, ik vind het gewoon lekker om het vanuit hier te doen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar hoeveel jaar ben je dan, Kati?
2: 87.
0: Oh, we hebben nog alle tijd, toch? Oké, okay. Maar eigenlijk ben je dus je eigen uitvaart aan het voorbereiden nu.
2: Ja.
0: Ja, en is er...
2: Nou, dat ja. mijn naam, de mensen na mij dus geen... niet denken van, oh mijn god, hoe doen we dat?
0: Ja, snap ik. Nou, dat is wel lief van jou. Lief bedacht, nou. Toch?
2: Nou ja, ik vind het heel stom dat ik het nooit gedaan heb. Maar ik heb nogal in verschillende landen gewoond en... Ja, ik dacht wel van ja, je weet niet waar je ooit terechtkomt als mens.
0: Ja.
2: Maar goed, het.
0: Ja, ik zit te denken, ik heb dat ook niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oh?
0: Heb ik dat? Nee, ik denk dat ik dat niet heb. Een uitvaartverzekering.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik dat niet heb.
2: En dat kost vrij prijzig, 10.000.
0: Ja, dat is wel... Dat tenminste, ik weet dat mijn moeder dat vroeger altijd zei... dat ik 10.000 gulden spaargeld moest hebben voor als ik doodging.
2: Ja. Ja.
0: Dus ik denk dat ik dat wel heb.
2: Oké. Okay.
0: Ja, maar ik wil eigenlijk... Dit duurt allemaal weer veel te lang als ik nu over mezelf ga vertellen... maar ik ga het lekker toch doen. Ik wil eigenlijk, heb ik nu bedacht, wil ik in zo'n pot. Dus een pot met een D... dat ze je begraven en dat er dan een boom groeit.
2: Oh, dat is mooi. Ja.
0: Ik weet eigenlijk niet wat het kost. Misschien dat dit een goede aanleiding is om dat morgen eens eventjes uit te gaan zoeken.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, maar voor nu moeten we dus een Lino Snack.
2: Wat voor pot is dat dan? Dan laat je je verbranden of zo?
0: Nee, dat is een. Het is een ik zou hier beter op voorbereid moeten zijn, bedenk ik nu. Maar mijn kinderen weten dit, dat ik dit wil. Maar dan word je een soort van verpakt in organisch materiaal. En dan stoppen ze je in de grond. En dan kunnen de plantjes op je groeien.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja, dat lijkt mij beter dan in zo'n houten kist op een rijtje met andere mensen in een houten kist.
2: Ja.
0: Weet ik niet. Maar lijkt mij.
2: Ja, lijkt dus, mij ook.
0: Ja, want eigenlijk. Ik ga er even voor zitten. Maar eigenlijk had ik bedacht dat ik mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap wilde stellen.
2: Ja, maar ze schijnen daar heel slordig mee om te gaan.
0: Oh, dat helpt ook niet. Nou, ik hoorde dus dat ze meer dan genoeg mensen hebben die dat doen.
2: Oh.
0: Ik weet niet of dat waar is. Maar dat lijkt me ook zo wat. Dat je dan zegt van nou, ik ben overleden. We kunnen vervoerd worden naar de wetenschap. Waar die op dat moment dan ook mij nodig heeft. En dat ze dan zeggen nee, dank je. En ja. Dan moet je alsnog zo'n organisch verpakkingsgebeuren gaan regelen.
2: Nou, ik ben net naar iemand de bus die gestorven is. En die heeft zich laten verbranden.
0: Ja, dat kan ook, hè?
2: Dat vind ik helemaal niks.
0: Nee?
2: Nee.
0: Maar lijkt je dat niet handiger dan in zo'n kist en dan in de grond en daar dan. Ik weet niet.
2: Mij lijkt zo'n kist in de grond en dan bloemetjes eroverheen. Dat lijkt me prima.
0: Ja.
2: Of een boom.
0: Ja, maar dan hoeft het op zich niet een dure kist te zijn.
2: Nee.
0: En als ze dan ook nog eens een keertje de koffie en de cake schrappen, dan hoef je misschien die hele Picasso niet te verkopen.
2: Tja.
0: Nou, laten we eerst eens kijken hoe ver we komen met gewoon Picasso-liefhebbers. Als iemand tips heeft, 0800-1121. We gaan het proberen, hoor.
2: Oké.
0: Dankjewel. Doeg.
2: Bedankt.
0: Dag. Jij ook. Dag. Willem.
3: Goedenacht, Astrid.
0: Hi, Willem.
3: Ja, die mevrouw die zou eigenlijk naar een officiële verkoper moeten gaan met die Lino Snijder.
0: Maar wat is een officiële verkoper?
3: Ja, die kan je vinden. Ja, moet je even zoeken op het internet. Maar ja, je hebt natuurlijk grote kans dat de chagera's achteraan gaan. Hè? Die hebben zoiets van, ja, dat is geld waard. Dus ja.
0: Ja, maar goed, maakt niet uit. Ik bedoel, je hoeft er niet de hoofdprijs voor te hebben als je maar de uitvaart kunt betalen.
3: Ja. Wat die mevrouw zou moeten doen is een natuurbegrafenis.
0: Dat. Ja.
3: Mijn zoon is zo begraven in Zomerlanden, ja.
0: In?
3: Drie jaar geleden. Zomerlanden heet dat.
0: En wat hield dat dan in?
3: Dan word je begraven in een bos, ja.
0: Dus, ja dat lijkt mij wel wat.
3: Ja. Maar ik heb wel een trap naast hem gekocht, ook voor mezelf. Dus.
0: Oh, kijk. Maar ja, ik ben dan op een gegeven moment ben je een heel bos aan het vullen met dode mensen in de grond.
3: Ja, het is ook speciaal bos daarvoor. Je kan iedereen kan er naartoe hoor. Maar,
0: okay.
3: Maar het is mooi, maar je ziet het niet verder. Dus uiteindelijk gaat de grond, die klinkt in en dan groeit daar weer van alles. Dus dan zie je ook niet meer dat er iemand ligt.
0: Ja, dat is. Misschien. Onlangs zei iemand, iedereen moet dat eigenlijk eventjes in ieder geval over nadenken en het een en ander over opschrijven. Ja, en dan denk ik, nou, ze hebben groot gelijk en vervolgens doe ik het weer niet.
3: Ja.
0: Maar goed,
3: ik belde voor de Gazastrook.
0: Ja.
3: Die mensen, ja, het is niet alleen voor hulpbehoevenden, hè. De hulp die wordt tegengehouden. Het is voor iedereen. Dus het gaat om voedsel, het gaat om water en het gaat om medische hulpmiddelen. En het gaat ook zelfs om tenten. Want ja, die mensen die leven voor het grootste deel in tenten, omdat alles plat gegooid is daar.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is.
0: Maar waar
3: Israël doet dat om de Gaza's, om die mensen het leven ellendig te maken, zodat ze vertrekken.
0: Ja.
3: Ze willen de Gaza-strook eigenlijk etnisch zuiveren.
0: Ja.
3: Zodat ze daar Israëlisch gebied voor kunnen maken.
0: Ja, maar het zou. Kijk, Het is een beetje lastig. Want ik wil natuurlijk niet dat mensen denken dat ik tegen humanitaire hulp ben. Alleen, ik vind het zo raar om onderscheid te maken tussen humanitaire hulp en gewone hulp.
3: Ja, maar die mensen hebben elke hulp nodig. Dat is het probleem. Ja.
0: Ja,
3: ze hebben niets meer, weet je. Dus, en het kan daar ook heel koud worden. Hè? Want ja, het is wel het Midden-Oosten, maar ja, ze leven wel aan de kust.
0: Ja. Maar je gaat natuurlijk ook geen gebied bombarderen en dan vervolgens helpen het weer op te bouwen.
3: Nee, dat is Israël zeker niet van plan.
0: Nee, dat zou ook raar zijn. Dus het is vrij logisch. Het is harteloos, maar het is ook vrij logisch dat je zegt van nee, hulp mag er niet naartoe.
3: Nee, maar ja, je hongert mensen uit, dat kan natuurlijk niet. Dat is een van de zwaarste oorlogsmisdaden die er is. Dus, kan niet.
0: Maar natuurlijk kan dat niet, maar waarom kun je wel mensen bombarderen?
3: Ja, dat zou ook niet moeten mogen.
0: Nee.
3: Het is schandalig te zeggen, het is een oorlog, maar het is een genocide. Het is geen oorlog.
0: Nee, precies.
3: Ja. Hamas, die heeft geen vliegtuigen, die heeft geen rollend... Die hebben geen tanks en dat soort dingen. Dus het is een totaal ongelijke situatie. En het komt neer op een genocide wat daar wordt uitgevoerd.
0: Ja.
3: Dus, het is vreselijk. Ja,
0: ja. Ja, maar dan, als er zoiets verschrikkelijks gebeurt, dan kun je toch ook niet zeggen van nou, ga in ieder geval de kinderen maar redden.
3: Ja, nee, maar
0: Dat
3: wil Nederland ook niet. Hè? Nee, er is in Nederland gevraagd...
0: Ja, over die kinderen,
3: Gebonden kinderen mogen worden behandeld in Nederland. Ja. De Nederlandse regering nee gezegd. Ja, dat is een schande.
0: En waarom is dat dan?
3: Ja, dat is alles opgefokt. Ja, we moeten achter Israël staan. En Palestijnen is slecht volk. Ja. Zo wordt er gedacht, ja.
0: Maar ja, het is toch ongelooflijk.
3: Ja, het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Ja.
0: Goed. Ja, het is gewoon eigenlijk een vraag die je niet kunt beantwoorden.
3: Ja, wel. Ja, de bombardementen moeten stoppen en er moet hulp naartoe onmiddellijk. Ja,
0: ja, maar ik bedoel, de vraag waarom wordt er geen hulp geboden aan... De vraag, zoals we hem uiteindelijk geformuleerd hebben, waarom wordt er geen hulp geboden aan de hulpbehoefenden in Gaza?
3: Ja.
0: Als je ook maar een beetje medemenselijkheid in je hebt, kun je die vraag niet beantwoorden.
3: Nee, het is belachelijk en het is een schande. Ja.
0: Ja.
3: Je kan mensen niet ontzien van eten en water en ja, dat soort dingen. Dat is ongelooflijk. En dan medische hulpmiddelen. Ik hoorde pas van een meisje die een rolstoel nodig heeft omdat allebei de benen zijn geamputeerd. En die rolstoel die komt er niet.
0: Nee.
3: Dat soort dingen, weet je. Dat is verschrikkelijk.
0: Ja. Nou, bedankt Willem voor de poging om deze vraag te beantwoorden.
3: Ja, geen dank.
0: Oké, goeiedag. Ja, dank je. Dag. Harry.
4: Dag Astrid.
0: Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Hi.
4: Ik ben benieuwd of mensen het gezegde herkennen wat mijn vader vroeger gebruikte. En dan zei hij, je kunt er beter op vieren dan op vasten. En ik kan het hem zelf helaas niet meer vragen, maar volgens mij betekende het zoiets als, het zou mooi zijn als dat zou lukken, maar helaas moet je daar maar niet te veel op rekenen. Of wees niet te streng voor jezelf, want het zal niet zo vaart lopen. Maar ik tref bijna nooit iemand die het überhaupt herkent, het gezegde, en laat staan de betekenis. En daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja. Je kunt er beter op vieren dan op vasten?
4: Precies.
0: Je kunt er beter op vieren dan op vasten. Ja, dat vasten doet me een beetje denken aan carnaval.
4: Ja.
0: Het vieren dus ook, ja.
4: Stel het niet te lang uit om er iets leuks van te maken samen. En wees niet te streng in de regels. Dat was volgens mij een beetje de achtergrond. Maar ik heb links en rechts wel eens geprobeerd te achterhalen of mensen het herkennen, maar... Het gezegde zelf is al bijna niet te traceren. Ik kan het op internet ook niet terugvinden, moet ik zeggen. En ik was benieuwd of jij het herkent of anderen.
0: Ik heb nog nooit gehoord. En ik ben echt wel van de uitdrukkingen.
4: Ja, nou, dan ben ik benieuwd of er iemand anders iets herkent. En ook qua betekenis.
0: Ja. En ik zit even te denken, want hoe was jouw vader verder... woonde je vader?
4: In de Achterhoek, in Groenlo.
0: Oké, dus wel al een beetje naar beneden, maar niet heel ver naar beneden in Nederland.
4: Nee. En het was wel iemand die wat luchtig in het leven stond. Nuchter. Okay. En, dat paste wel bij hem, zo'n uitspraak, voor mijn gevoel. Maar.
0: Ja, en deed hij ook wel eens aan vasten?
4: Ja, met mate.
0: Oh, wel. Oh,
4: het moest wel leuk blijven.
0: Hoe kan het nou leuk blijven? Oké, okay. Ja. Dus, maar goed. Waar die uitspraak van... Het klinkt een beetje als het zuiden van Nederland. Maar ja, daar zat hij dus niet.
4: Nee. Nou. Hij was oorspronkelijk ooit geboren in Dieren, maar dat is nog op dezelfde hoogte.
0: Ja, precies. Dat is niet meer naar beneden.
4: Nee,
0: oké. Okay.
4: Nee.
0: Nou, ik zeg 0800-1121. Als iemand überhaupt de uitdrukking kent, en ja, dan meteen eventjes waar die vandaan komt, koppelen we er dan aan. Dankjewel, Harry.
4: Heel fijn. Dankjewel.
0: Goeienacht. Ja.

0: kunt beter vieren dan vasten. Celebrate good times. Celebration heet het liedje eigenlijk. Cool and the Gang hoorde je. Ja, en Harry die wil dus weten of iemand de uitdrukking kent. Je kunt er beter op vieren dan op vasten. Ja, dan ben ik wel benieuwd waar die vandaan komt. Ik heb echt geen idee. Ik heb nog nooit gehoord. Maar jij misschien wel. 0800-1121. Misschien kun je Kati ook helpen. Die wil graag een linosnede van Picasso verkopen. Nou, dat moet best voor een flink bedrag kunnen. Maar hoe bereik je nou een echte Picasso-liefhebber? Of een echte deskundige op dat gebied. Johan had een vraag over schoonmaakalcohol. Het schijnt gedenatureerd water te heten. En hij vraagt zich af of je schoonmaakalcohol van zoveel procent, 90% geloof ik, kunt aanlengen met gewoon water, waardoor het schoonmaakalcohol van 70% wordt. Of wordt het dan anders van samenstelling? 0800-1121. Johan wil ook graag weten hoe hij nasynchronisatie uit kan zetten bij een Duitsstalige sketch van Jiske Vet. Of hoe die het zo voor elkaar kan krijgen dat de plaatser van die sketch dat zelf uitzet. Bert die wil weten of... dat hebben we al beantwoord gekregen door Maurice. Dat ging zo snel dat ik gewoon vergeten ben de vraag eventjes te verwijderen. Dan eens even kijken, hadden we nog de vraag van Mick. Mag je met een uitgeklapte paraplu fietsen? En Raymond wil weten waarom wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht zijn en niet op het verbeteren van de wereld. Is er wel eens onderzoek gedaan naar die karaktertrek? 0800-1121. Anna?
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, Anna.
1: Hi, ik had een vraag. Ik hoor af en toe in een programma zeggen, er zijn voor een bepaald programma zoveel kijkers.
0: Ja.
1: Hoe weten ze dat? Wat voor soort mensen vragen ze daarvoor in om dat te meten? Mij hebben ze nog nooit iets gevraagd.
0: Nou ja. Nou, dat zou wel mooi zijn, want jij zou natuurlijk zeggen, ik luister gewoon constant dag, zuster.
1: Geef ik een hele grote 10.
0: Ja, precies.
1: Maar hoe meten ze dat dan?
0: Ja, ik kan dat een beetje uitleggen, want ik weet het wel een beetje. Maar als iemand zin heeft om het even heel goed uit te leggen, dan geef ik diegene eerst even de kans via 0800-1121. Oké, Anna?
1: Dank u wel.
0: Ja, jij bedankt voor de vragen.
1: Dank u.
0: Goed, doeg.
1: Doeg.
0: Otto.
2: Hallo.
0: Hi.
2: Hoi. Zeg het eens.
0: Nee, zeg jij het maar.
2: Nou ja, ik reageerde op vieren en vasten.
0: Oh.
2: Toen dacht ik van, ja, dat is toch logisch. Je kan het beter uitgeven dan voordat je doodgaat en dan heb je nog wat op de bank staan.
0: Ja.
2: Dus die man is een vliegenfluiter en die zegt van, ja, luister eens, geld moet rollen.
0: Oké, dus dat zou dan... Maar ken je überhaupt de uitdrukking? Of dacht je van, hier zo'n logische uitleg voor, ik gooi het gewoon op tafel?
2: Ja, dat laatste een beetje, maar het klinkt een beetje als een boerenuitdrukking van... dat. Dus ja. Ja, ik weet niet. Nee hoor, het zal wel uit het oosten komen. Hè, weet je?
0: Ja, het komt uit het oosten, tenminste. Ja, nou ja, als je een vader uit Groenlo hebt die dat gebruikte, die uitdrukking, dan...
2: Ja, dat zijn boerenuitdrukkingen. De een zegt het zo, de ander zegt het zo. Maar heel eerlijk, de hele herkomst ken ik niet. Maar je hoort het toch. Hij zegt het toch.
0: Ja,
2: als hij zijn pintje heft, dan zegt hij toch... Je kan het beter op vieren dan op vasten. Ja, dat lijkt mij logisch. Ik zie het voor me.
0: Ja, en toch heb ik wel een idee dat er een soort religieuze achtergrond aan zit.
2: Dan zou je denken.
0: Ja, want heel veel mensen vinden dat vasten toch ook best wel heel belangrijk.
2: Ja, dan hebben we net dat liedje gehad wat geboycott is. Van wie was dat van Groningen? Die carnaval moet je vieren. Ik weet niet wat daarmee aan de hand is, maar die is offline gehaald.
0: Oh, ik weet dat helemaal niet.
2: Nou, dat is net, dat zag ik net voorbij komen. Ik denk
0: wat?
2: Van wat? Ja, Dat dacht ik ook.
0: Een carnavalsliedje dat offline gehaald.
2: Ja, van
0: oh, van Henk Westbroek.
2: Nee.
0: Oh.
2: Van volgens mij Thomas van Groningen of zo.
0: Ja, en Henk Westbroek. Oh, ik dacht dat het uit Groningen kwam. Ja.
2: Nee, carnaval, dat moet je vieren of zoiets. En nou, ik weet niet wie daar gestruikeld heeft, maar kennelijk is daar verontwaardiging over.
0: Oh, ja, ik heb het een beetje gemist. Ik heb er iets over.

0: Ja.
1: En dan krijg je een dingetje.
0: Ja. Ja.
1: En dan vaak gaat er ook een medaille bij. En dan krijg je dan in zo'n cassette of zo. En nou, als je dan doodgaat, moet je dat teruggeven.
0: Ja.
1: Ja. Maar dan zag ik dus die commandant van de strijdkrachten, meneer Onno Eigenheim, zoiets.
0: Ja.
1: En die had zo'n heel plankje met allemaal lintjes.
0: Ja.
1: En toen dacht ik bij mezelf, en ik zat al die lintjes te lezen, hè, als een streepjescode van, nou, dat is rood, groen, wit, groen, dat is rood. En dat zat een kruis op en zwart te groot. En, een hele plaquette vol. En denk ik, zijn dat nou allemaal medailles? Want als je die oude veteranen kijkt, die hangen helemaal vol met koper en goud en zilver.
0: Ja.
1: En ik denk, is een lintje dan een vervanging voor zo'n onderscheiding?
0: Mm-hmm.
1: En moet je zo'n lintje dan ook nog teruggeven?
0: Oké. Even voor de duidelijkheid, want als een militair iets draagt, een medaille of iets anders, dan is het niet. Dat is iets anders dan een lintje.
1: Nou, dat is een bijzondere verdienste.
0: Dat kan het zijn. Of.
1: Dat geldt ook voor een sporter. Die er zijn zelfs officieren in de orde. Sporters in de orde van officier van Oranje Nassau?
0: Nou, dat zijn ook verschillende lintjes.
1: Ja, maar het zijn verdiensten. Dus
0: ja.
1: Vrijwilligers, het zijn allemaal verdiensten voor.
0: Maar dat zijn lintjes. Maar een militair kan bijvoorbeeld iemand gered hebben of een heel belangrijke ontdekking hebben gedaan. Of,
1: een Purple Heart, ja, dat. Dus wij hebben ongelooflijk veel onderscheidingen voor verdiensten binnen militaire dienst.
0: Mooi eigenlijk.
1: Ja, dan krijg je een medaille.
0: Ja.
1: Maar een lintje. Kijk, ik zie die commandant der strijdkrachten. En die heeft vleugels op zijn schouders. En,
0: ja.
1: Nou, ik vind het een prachtig uniform om te lezen.
0: Oké, maar eventjes, want wat is nou je vraag of die militairen ook hun onderscheidingen in moeten leveren als ze overlijden?
1: Nou, het gaat erom, is zo'n lintje een symbool voor een medaille? Want die meneer, als hij zoveel verdienst heeft gedaan,
0: ja,
1: kan hij niet al dat metaal op zijn borst dragen. Dat kan niet. Dus het is een plankje. En er staan allemaal lintjes op.
0: Oké, maar wat is nou je vraag, Otto?
1: Nou, staat het gelijk aan een medaille? En moet je het ook inleveren na je dood?
0: Wat?
1: Nou, dat lintje. Staat dat gelijk aan een medaille?
0: Want
1: een
0: medaille moet je. Nee, het zijn twee verschillende dingen.
1: Dat weet ik niet, ik vraag het.
0: Maar en ook inleveren na je dood. Een lintje moet je inleveren na je dood.
1: En een medaille, zeker.
0: Medaille denk ik niet.
1: Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Ja, mag je niet de Purple Heart. Nou ja, dat is Amerikaans, toch? Maar mag je niet de medaille van je vader
1: nou,
0: houden?
1: Ja, we hebben de oranje. We hebben de ridder van de leeuw, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is een Nederlands.
0: Maar dat is weer een lintje.
1: Nee, dat is een medaille. Nou, vind ik het een goede vraag of niet?
0: Nou ja, nee. Wat, volgens mij, ik weet het namelijk niet helemaal zeker. Maar ik denk echt, een medaille is iets anders dan een lintje. Is iets
1: nou,
0: anders dan
1: dat is
0: een. Ja, ja.
1: Want ik twijfel daarover. Want ik weet dat een lintje soms vergezeld gaat met de medaille. En het lintje is een symbool van de onderscheiding van die medaille. En de medaille bewaar je thuis. Die gouden of die zilveren of die paarse, wat het ook is.
0: Mm-hmm.
1: En het lintje, dat draag je als ja, bescheiden dingetje op je pak.
0: Maar een lintje krijg je als je iets bijzonders hebt gedaan voor de samenleving. Maar een militaire onderscheiding krijg je als je iets dappers of loyaals of iets anders hebt gedaan vanuit je militaire functie.

0: Een lintje krijg je niet als je. Nou ja, dat is niet waar. Ik wou zeggen, een lintje krijg je niet als je werk heel goed doet.
1: Maar de commandant der strijdkrachten.
0: Ja.
1: Ik noem de allerhoogste.
0: Ja, noem de commandant der strijdkrachten. Met al die onderscheidingen.
1: Ja, en die heeft een heel plankje met allemaal lintjes.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal verdiensten of diploma's of zo. Ja. Wat is dat dan?
0: Ja, er zijn geen lintjes.
1: Dat zijn lintjes, absoluut wel.
0: Nou, je kan ook een lintje gekregen hebben.
1: Nee, ik denk echt, Astrid, sorry. Vraag het aan je luisteraars, want ja. Dit is voor mij, ik weet het echt niet.
0: Oké, wat is het verschil tussen een lintje en een militaire onderscheiding? En kan dat hetzelfde zijn?
1: En een medaille.
0: Ja, maar een medaille kan je ook voor de avondvierdaagse krijgen. Of omdat je het Sjoel-toernooi in Buurthuis de Witte Vlinder hebt gewonnen.
1: Ik heb het in een verhouding militaire onderscheidingen, medaille en lintje. Kijk, ik weet zeker dat die commandant of opperbevelhebber van de strijdkrachten, die zal heus wel genoeg verdiensten hebben gedaan om een medaille te verdienen.
0: Ja, die heeft vast wel een medaille gekregen. Al ja, was het okay, voor het sjoelen in de kantine. Ja.
1: Maar is dat lintje dan een symbolische vervanging voor die medaille, denk ik dan?
0: Nee. Nou goed.
1: Nee, jij geeft het antwoord al, maar dat is niet waar wat jij zegt.
0: Dus het is wel dat waar. Is
1: nou,
0: het een vervangt niet, het zijn twee verschillende dingen.
1: Nou, dat niet dus.
0: Niet dus. Niet dus. Oké, geef de doorslag via 0800-1121. Want Otto en ik komen er niet uit. Nee. Dankjewel, Otto.
1: Joe,
0: bijna
1: avond.
0: Oh. Nou, ik ben heel benieuwd waar nu het onderscheid zit tussen al die dingen. En Otto dus ook, dat lijkt me meer dan duidelijk. Dus bel even met dat antwoord als je het weet. Of natuurlijk gewoon een nieuwe vraag als je die nog mocht hebben.

0: Ik heb me nooit gerealiseerd dat ze niet alleen maar zingen The Winner Takes It All, maar ook The Loser Has to Fall. Wat een nare tekst eigenlijk. The Winner Takes It All van ABBA was dat. De vragen die op dit moment nog openstaan zijn... De vraag van Raymond. Waarom wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht zijn... en of er wel eens onderzoek is gedaan... naar de karaktereigenschappen van die wereldleiders. Mick die wil weten of je met een uitgeklapte paraplu... dus de paraplu op... gezet, zeg maar, over straat mag fietsen als het regent. Nou ja, als het niet regent ook natuurlijk. Het zou fijn zijn als iemand dat weet en dat even door wil geven via 0800-1121. Johan die had een vraag over schoonmaakalcohol en die zei dat dat ook gedenatureerd water was. Nou krijg ik appjes dat dat verschillende dingen zijn. Het zou fijn zijn als iemand dat zeker weet. En kun je schoonmaakalcohol aanlengen met gewoon water, waardoor het percentage alcohol in de schoonmaakalcohol minder wordt. Dan heeft Johan ook een sketch gevonden op YouTube van Jiske Vet, het televisieprogramma, in een soort van Duits. En dat wordt nagesynchroniseerd. En hij wil die nasynchronisatie graag uitzetten. Hoe doe je dat? Nou, dan had ik Katie net aan de telefoon. Die heeft een kostbare linosnede van Picasso. En die wil ze graag verkopen. Maar hoe kom je dan terecht bij de goede mensen... om zo'n linosnede te verkopen? 0800-1121. Kent iemand de uitdrukking, je kunt er beter op vieren dan op vasten? Of heeft de vader van Harry die zelf verzonnen? Wie meet eigenlijk de kijkcijfers tegenwoordig en hoe wordt dat gedaan? Moet je een lintje teruggeven als je doodgaat? Ja. Moet je een militaire onderscheiding teruggeven als je doodgaat? Tenminste, je nabestaanden dus. En wat is het verschil tussen een lintje, een militaire onderscheiding en een medaille? 0800-1121. Ja, en wat is er aan de hand met die carnavalshit van Thomas van Groningen? Want daar ben ik nu ook benieuwd naar. Ook dat kun je doorgeven via 0800-1121. En als je nieuwe vragen hebt, dan kun je dat doorgeven via 0800-1121. Gietje...
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Gietje.
1: Goedemorgen. Even iets over dat lintje.
0: Ja.
1: In 2020 kreeg ik namelijk een lintje.
0: Oh.
1: In de Orde van de Oranje Nassau. En er zit een soort kroontje en een, ja, noem het maar een medaille. Die bungelt eraan, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, dus de medaille is het fysieke ding.
1: Ja, maar ze noemen het wel in zijn geheel.
0: Een lintje.
1: Een lintje.
0: Ja. En waarom kreeg je hem, Grietje?
1: Oh, door jaren, nou 30, 40 jaar vrijwilligerswerk.
0: Ja, hè? Ja, je moet echt iets doen. Dus niet, kijk, het is leuk dat ik hier iedere één keer in de week... in midden in de nacht mensen aan elkaar zit te praten. Maar daar krijg ik gewoon geld voor. Het is gewoon mijn baan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus nee, daar hoef ik geen lintje voor.
1: Nee, ik heb heel veel jaren allemaal vrijwilligerswerk gedaan. In de kerk... En gewoon in de maatschappij, in een winkel.
0: Ja. Dus je was ook niet verbaasd? Je dacht, waar blijft dat lintje?
1: Nee. Want het was in de coronatijd dat ik door de burgemeester werd gebeld. En toen werd er gezegd van, nou, ga maar even naar de hal. Er staat een bloem en een taart. En later komt die onderscheiding nog wel. Ik was stom verbaasd. Maar iemand of een paar mensen moeten we eigenlijk voorstellen. Dat kun je ook nog niet eens zelf doen.
0: Nee, dat moeten meerdere mensen. En dat moet helemaal onderbouwd. Het is een enorme toestand. Moet ook een jaar van tevoren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Nou, maar goed, ik kan me zeggen dat lintje, dat moet in zijn geheel, hè, met een medaille eronderaan, dan moeten ze in zijn geheel, moet na mijn dood, moeten de nabestaanden het terugsturen.
0: Ja, dat is over het lintje. En een militaire onderscheiding is iets anders, maar wat dan? Laat het weten.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren 4 à 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakte justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ja, dan is het opeens alweer 5:02. En we hebben nog een rijtje vragen. Ik krijg nu net een appje van Ingrid Jan. Dit lintje, wat hij bedoelt, is de onderscheiding. Dus het bestaat uit een draaglintje en de onderscheiding zelf, die de vorm heeft van een medaille. Ja, dus je hebt onderscheidingen die bestaan uit een lintje en een medaille. Je hebt lintjes die bestaan uit een lintje en een medaille. En je hebt medailles die bestaan uit een medaille, eventueel zonder lintje. En het een is een koninklijke onderscheiding en het andere is een militaire onderscheiding. En de vraag is ook of ze allebei terug moeten als je bent overleden. In ieder geval de koninklijke onderscheiding wel. Nou, zo proberen we een beetje te construeren wat er allemaal bestaat op het gebied van die onderscheidingen. En als je daarbij kunt en wilt helpen, 0800-1121. Of even een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl. Of een berichtje via X of via Facebook. Je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Ja, en volgens mij, als je nog een appje wil sturen, dan vind ik dat ook gezellig. Waarom zijn wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht? Is daar wel eens onderzoek naar gedaan? Mag je met een uitgeklapte paraplu fietsen? Hoe zet je nasynchronisatie uit op YouTube? En kun je schoonmaakalcohol aanlengen met water? Wie kan Kati benaderen om een kostbare linosnede van Picasso aan te verkopen? En kent iemand de uitdrukking, je kunt er beter op vieren dan op vasten? Hoe meten we de kijkcijfers van televisieprogramma's? Wat gebeurt er met het lintje als je overlijdt? Dat heb ik al gezegd. En weet iemand wat er aan de hand is met de nieuwe carnavalshit van Thomas van Groningen? Want die is offline gehaald, kun je nergens meer terug horen. Nou, ik begreep al, het is een samenwerking met Henk Westbroek van het Goede Doel. En die andere Henk, Die heeft er nu voor gezorgd dat je het niet meer kunt luisteren. Begrijp ik het nu goed? Nou, laat het dan eens even weten via bijvoorbeeld 0800-1121.

0: zwijgen van het goede doel. Nou, ben benieuwd of we die kwestie nog uitgelegd krijgen. 0800-1121 is mijn nummer voor vragen en voor antwoorden. Marian.
1: Hoi, Astrid.
0: Hallo, Marian.
1: Ik heb een vraagje. Ik hoorde die hersenprofessor Dr. Schredder zeggen dat als je goed wil kunnen slapen, dat je hem overdag naar buiten moet, omdat je dan melatonine aanmaakt. Mm-hmm. En dat buiten is 10.000 lux, heet dat.
0: Oh.
1: En als je binnen zit, is dat maar 750 of zo. Dus je moet echt naar buiten om die lux binnen te krijgen.
0: Okay.
1: Om melatonine aan te maken. Maar Astrid, dat is mijn vraag. Ik draag mijn hele leven al een dikke bril. Dik gas.
0: Ja.
1: Nou, houdt dat daar ook lux tegen?
0: Dat is een goede vraag.
1: Vond ik ook.
0: Maar dan gaat het nog steeds alleen om je ogen. Hè? Je hebt nog een orgaan dat behoorlijk dan dat licht krijgt.
1: Ja, via je huid misschien.
0: Maar... ja.
1: Hij had het speciaal over het glas.
0: Okay.
1: Dus dat als je binnen zit, dat er dus minder lux binnenkomt.
0: Ja. Ja, maar goed, die bril die zit alleen voor je ogen.
1: Ja, maar de lux komt ook binnen via je ogen.
0: Is dat zo?
1: Zo legde hij dat uit.
0: Oh, dat wist ik niet. Oké. Nou ja, dat is duidelijk dan. Dus je wil weten of die lux, of die worden tegengehouden door je bril.
1: Ja, ja, door het glas.
0: Want als je zonder bril naar buiten gaat, dan loop je tegen een lantaarnpaal.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: En dan moet ik ook steeds vaker een zonnebril dragen, omdat het zonlicht te sterk is.
0: Ja.
1: Dus dan heb je nog minder licht in je ogen.
0: Ja, precies.
1: Dus ik vraag me af of daarom dat ik daarom misschien te weinig melatonine aanmaak.
0: Mm-hmm.
1: En daarom s'nachts wakker ben als Astrid er is.
0: Ja, dus we willen dit liever niet oplossen, want dan dalen de luistercijfers explosief.
1: Daar haal ik niks tegen. Nee, Astrid, daar haal ik niks tegen. Oh. Vrijdagnacht word je wakker, daar kan je niks aan doen. Dat zit gewoon in de biologische klok.
0: Wat zou dat grappig zijn, hè? Als ik dit programma maar lang genoeg volhoud, dat gewoon half Nederland standaard wakker wordt op vrijdagnacht om 2:00.
1: Ja, bij mij is dat zo.
0: Nou, dat waardeer ik heel erg, Marian. Maar laten we in ieder geval wel proberen je vraag te beantwoorden.
1: Fijn. Ja. En dan wil ik nog even wat zeggen over die paraplu op de fiets.
0: Ja.
1: Nou, ik heb een keer met zo'n paraplu op de fiets, op een fietspad, tegen een vrachtwagen met een open laadbak gefietst.
0: Oh, had je je bril op?
1: Ja.
0: Oh, en...
1: maar ja, je hebt een paraplu, dus je ziet niks. En je denkt, oh, dat is altijd al tientallen jaren een fietspad.
0: Ja.
1: Maar ik heb een doorzichtige paraplu gekocht.
0: Ja. Maar even, want het klinkt heel grappig, maar je kunt je lelijk beseren aan zo'n laadbak.
1: Ik heb zo'n pijn gehad.
0: Wat had je?
1: Ja, bij de heup en gevallen met de fiets. Dus dat,
0: ja.
1: Blauwe plekken en... Nee, niet leuk, nee.
0: Nee, na je 12e verjaardag moet je eigenlijk nooit meer vallen.
1: Ja, maar er gebeuren soms dingen.
0: Ja.
1: Kijk, als je bijvoorbeeld al 20 jaar over een dijk fietst...
0: Mm-hmm.
1: En er is één dag en dan kom je daar aangefietst. En ik had toen nog zo'n crossfiets. En dan rij je dus zo de prikkeldraad in.
0: Wat? Waarom?
1: Ja, heeft de waterschap daar een gedacht om daar prikkeldraad te gaan maken op een dag? En daar ook niet een bordje of een lintje of... En ik zag aan de andere kant de buurjongens aankomen. En die zitten echt met die oogjes op die prikkeldraadhoogte.
0: Oh, hou op.
1: Dus toen was ik blij dat ik de prikkeldraad was ingetoetst.
0: Ja, niet die buurjongetjes. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En wat had je van het prikkeldraad? Ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd in ernstige verwondingen. Oké. Ja, het is niet prettig.
1: Nee, dat heeft heel lang geduurd.
0: Oh, jeetje.
1: Ja, dat was nog een hele toestand.
0: Oké.
1: Maar goed,
0: nu even die bril, de lux en de melatonine.
1: Ja.
0: Oké, ik ga het proberen.
1: Ik ga luisteren.
0: Goed zo,
1: doei.
0: Paul de drogist, je werd geroepen, Paul.
2: Paul de drogist uit Hillegom, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ben je nou buiten?
2: Nee hoor, ik zit binnen.
0: Klinkt een beetje als buiten.
2: Oké, maar nee hoor, ik ben naar beneden gegaan in mijn winkeltje. Dus ik bel je vanuit mijn magazijn en mijn kantoortje. Maar Astrid, die alcohol, daar wil ik het volgende over zeggen. De alcohol, pure alcohol, 96%, wordt gedenatureerd, heet dat. Dan gooien ze er een soort acetonachtige stof in. Dat heet, dan heet het alcohol ketonatus. Dan heet het geketoneerde alcohol.
0: Hmm.
2: En dat doen ze omdat er zit op pure alcohol. Als je pure alcohol verkoopt, zit er accijns op. Om een voorbeeld. Ik heb hier flesjes pure alcohol. Die kosten 100 milliliter 9,75. En geketoneerde alcohol, die kost 100 milliliter 2,75. Dus er zit accijns op pure alcohol. Die pure alcohol die gebruiken ze altijd in de horeca om die vlammen te maken op het eten, weet je wel. Want dat kan je drinken. Maar die geketoneerde alcohol, er zit dus een acetonachtige stof in. En dat kan je niet drinken. Dat noemen ze de schoonmaakalcohol. En dat heb je en het is 70%. En dat doet hij het beste. Dan maakt hij het beste schoon. Je kan het wel gewoon verdunnen met water. Als je dat te scherp vindt of zo, dan kan je er gewoon water bij doen. En moet je dan maar. Maar dan smaakt hij niet zo goed schoon, want dan wordt het percentage alcohol dus minder.
0: Maar je hebt dat spul dus ook voor 3% of zo?
2: Oh, ja, dan moet je het heel erg verdunnen. Maar
0: nee, maar je zei, want de vraagsteller die zei, je kon kiezen uit, weet ik veel, zoveel een 90%, 70% of 3%.
2: Ja, dat ken ik niet hoor, 3%.
0: Nee, dat lijkt me wel heel weinig. Ja.
2: Dat doet helemaal niks.
0: Nou.
2: 70% geketoneerd. Ketoneren betekent er zit er een acetonachtige stof, doen ze dan door de zuivere alcohol. Die kan je nu dus niet meer drinken. En er zitten geen accijns op.
0: Okay.
2: En je betaalt 50% accijns op pure alcohol.
0: Kijk, nooit geweten.
2: Vandaar.
0: Weer wat geleerd. Ja.
2: Ja, precies. Maar dat kan je gewoon verdunnen met water, hoor. Dat is geen enkel probleem. Alleen die mevrouw van die melatonine, die kwam langs.
0: Ja.
2: En daar heb ik ook een antwoord op. Dat melatonine is een hormoon, dat is het slaaphormoon. Dat maken we aan s'avonds als het donker wordt.
0: Mm-hmm.
2: Dan komen we in lichte ruimtes en in donkere ruimtes en dan maken we melatonine aan, dat hormoon.
0: Mm-hmm.
2: Sommige mensen, en dat is met die luxe en die zonnebril, en dat trouwens, dat wat zij zegt, dat vind ik raar, maar ik weet ook niet of ze het wel goed begrepen heeft. Maar het licht komt altijd meer als voldoende binnen, hoor, bij mensen. Zeker als je buiten loopt, binnen minder.
0: Maar ook door je bril?
2: Ja hoor, absoluut. Door je zonnebril komt ook luxe binnen en zo. Maar dat is dat kan wel iets minder zijn, maar dat is niet zo schadelijk dat je dan een probleem krijgt met je melatoninestoornis of zo. Dus ik weet niet precies. Ik denk dat zij het een beetje verkeerd begrepen hebben wat die arts heeft gezegd. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar even terug naar die melatonine. Mensen die hebben, dat behoort zij misschien toe, die maken gewoon die melatonine niet goed aan. Omdat die schommeling van die melatonine niet goed plaatsvindt. Want het is zo, als je slapeloosheid hebt, dan heb je gewoon te weinig melatonine gemaakt 's avonds bij het donker worden. Maar je kan dat verhelpen door heel simpel een melatonine tabletje. Dat is niet duur, dat is niet schadelijk. Dan kan je gewoon één tabletje, maar dan moet je wel op een speciaal moment innemen. Dat moet je gaan innemen als je niet vlak voor het slapen gaat, maar dat moet je innemen als het gaat schemeren. Dus zo 's avonds nu om 6-7 begint het te schemeren. Want dan gaat ook die melatonine in je eigen lichaam, die gaat schommelen. En dat schommelen, En nou komt het, als jij dan een heel klein melatonine-tabletje inneemt, dan krijgt het lichaam als het ware een beschikking over een heleboel melatonine. En wat gaat het dan doen? Dan probeert het lichaam die eigen melatonine van zichzelf op het niveau te krijgen van dat pilletje wat je in hebt genomen. En dan maak je op die momenten, dus in de schemering, maak je een kolossale hoeveelheid melatonine zelf aan. En dat is overigens niet schadelijk, hoor, wat ik dus nu allemaal zeg. En dan als je s'avonds om 11, 12 uur naar bed gaat, dan heb je dus eigenlijk veel te veel melatonine in je lichaam. En als je dan s'nachts, als je dan gaat slapen, dan is vaak dat je dan lekker doorslaapt. Want daar is die melatonine voor, dan word je niet wakker.
0: Maar waarom heeft melatonine dan zo'n slechte naam? Want ergens in mijn achterhoofd gonst toch altijd, het is niet goed.
2: Melatonine is prima. Dat is een menselijk hormoon. Ja. Dat zit in je lichaam, dat maak je zelf. Net zoals, het zijn meer hormonen, maar dat noemen ze ook behoort tot de slaaphormonen. En die heb je nodig om te slapen, melatonine. En melatonine innemen, dat heeft het effect gekregen omdat de mensen namen dat veel te veel en veel te vaak en ook verkeerd in. En ja, dan krijg je problemen met die melatoninestoornis. Dan krijg je zogenaamd waar de piloten ook last van hebben. Want piloten slikken ook veel melatonine om die, hoe noem je dat ook weer, die dag- en nachtritme en zo, dat is bij
0: die jetlag ook.
2: We nemen dat ook in. En die moeten dat heel gericht ook innemen altijd op bepaalde momenten enzovoort. Maar melatonine zelf is niet schadelijk. Wel te veel melatonine, dat moet je niet doen. Je hoeft maar één tabletje melatonine innemen. En dat effect krijg je als je dat s'avonds tijdens de schemering inneemt.
0: Ja, dan Paul de drogist, je zegt één tabletje, maar nou weet ik toevallig, want ik werk namelijk nog wel 's nachts, dus dan is je nachtritme een beetje in de war. Je hebt tabletjes van 0,003 gram en je hebt tabletjes van 3 kilo. En het ene tabletje is anders dan het andere.
2: Nee, je hebt alleen maar tabletjes van 0,5 microgram. En die zijn alleen nog vrij te koop. Die andere tabletten, die krijg je alleen via de dokter.
0: Dat is
2: hele zware melatonine. Maar de melatonine die je in de drogist koopt, die is maar 0,5 microgram.
0: Maar dan kan je er natuurlijk gewoon 6 nemen.
2: Maar dat heeft geen zin.
0: Oh.
2: Want het gaat om het effect dat als er een slok melatonine in je lichaam komt, en het is best veel hoor wat je dan inneemt,
0: ja,
2: dan gaat je lichaam zelf die melatonine zelf maken. En het gaat er juist om dat je het op het goede moment inneemt.
0: Ja.
2: En ook al neem je er 8 of 9 in, dat is onzin. Je moet er maar 1 innemen, omdat het lichaam die reactie geeft op dat ene hoeveelheid die binnenkomt. Dat is het effect van melatonine.
0: Kijk.
2: En als je er 4 of 5 inneemt, het heeft totaal geen zin. En het is ook nog zonde, want dat heeft geen werking meer.
0: Goed.
2: Maar de eetabletje, want die piloten, ik heb 2 piloten als klant, die zeggen ook altijd, als ze het elders niet hebben kunnen krijgen, want ze kunnen melatonine over de hele wereld heel goedkoop kopen natuurlijk, maar ze vergeten het wel eens en dan komen ze bij mij voor een potje. En daar heb ik ook gesprekken erover gehad, dat hij zegt, je moet het op wij, omdat we moeten precies in de gaten houden om slaapritme en ons dingen enzovoort. Hij zegt, we moeten het precies bijhouden wanneer we dat pilletje innemen, want dat moeten we alleen innemen als de melatonine gaat schommelen.
0: Ja, het lijkt me ook een heel slecht idee als piloten in slaap vallen terwijl ze net vertrekken.
2: Ja, precies. Maar ja, goed, ze zitten niet altijd in de vliegtuig.
0: Oh, dat is goed om te weten. Nu moeten we echt stoppen, Paul.
2: Ja.
0: Dank je wel voor alle informatie weer.
2: Ja,
0: dag, Paul.
2: Dag, gasten.
0: Doeg. Ja. 0800-1121. Gabrielle.
3: Ja, dat ben ik.
0: Hallo.
3: Dag Astrid.
0: Hi.
3: Ik hoorde dat verhaal over de lintjes.
0: Ja.
3: Daar kan ik wel een paar dingen uit de praktijk over vertellen. Mijn man was ook iemand zoals meneer Eichelsheim. En alleen bij de marine. En daar kun je krijg je een koninklijke onderscheiding. In de volksmond wordt dat meestal een lintje genoemd. En koninklijke onderscheidingen moet je inderdaad een maand of een week na het overlijden van iemand. Dan krijg je al van de kanselarij krijg je een brief. Een hele deftige brief dat je per direct onder straf van weet ik wat allemaal nog meer onderscheidingen moet inleveren.
0: Ja.
3: En dat heeft te maken met het feit dat men niet wil dat er... Dus ze zijn heel duur om aan te maken.
0: Oh.
3: En dat ten eerste. En ze willen niet dat het in verkeerde handen komt als iemand overleden is. Er zijn uitzonderingen. Maar dan moet je ze kopen. Dan mag je ze houden.
0: Oh?
3: En mijn man had er twee. Dus dat werd even de dure geschiedenis.
0: Want je hebt ze gekocht?
3: Ik heb, als de militairen.
0: Ja.
3: Hebben die onderscheidingen. En die worden op zo'n groot plakkaat op je borst. Hè?
0: Mm-hmm.
3: Worden die onderscheidingen door een juwelier gemaakt op dat plateau. En dat mogen ze dan dragen. En dan heb je... Een grote onderscheiding. En die mag je op gala-uniformen en bij deftige gelegenheden dragen. Je hebt dan een kleinere... uitmonstering. Medailles.
0: Mm-hmm.
3: Mag je op andere feestelijkheden dragen. Die iets minder gala zijn. En wat je ziet, wat ook op zo'n plateau zit... met al die lintjes, met al die kleuren... dat heet geloof ik een baton. En al die onderscheidingen namelijk... die zitten ook aan een lintje. En iedere onderscheiding heeft een ander lintje. Mijn man had bijvoorbeeld ook uit Finland en weet ik wat van nog wat onderscheidingen. Die mochten we wel houden.
0: Oh. Maar heel even, want ik heb altijd begrepen dat een koninklijke onderscheiding en een militaire onderscheiding twee verschillende dingen waren.
3: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met dapperheidsdingen.
0: Mm-hmm.
3: Dat kan bestaan uit zeeslagen of tegenwoordig dus de uitzendingen naar Irak of de Suezkanaal, weet ik wat daar die omgeving.
0: Mm-hmm.
3: En, dat zijn dus. Het gaat nu, de echte koninklijke onderscheidingen, die krijg je dus namens de koning natuurlijk.
0: Ja. Yeah.
3: Die horen ook echt bij de lintjesregen. En die worden dan in april. En die andere militaire onderscheidingen... die krijg je dus gewoon op je werk, zal ik maar zeggen.
0: Ja, precies.
3: Om te laten op dagelijks leven aan de mensen...
0: Ja. Ja. Ja.
3: Hoeveel dapperheidsdingen je hebt... hebben ze dus die baton en die mag je op je dagelijkse uniform dragen.
0: Oké. Okay. Nou, en dus jouw man had echt gewoon een... moest naar de sportschool om het allemaal te kunnen tillen.
3: Nee, maar hij had wel twee koninklijke. Hij zei ook altijd van... en wat buitenlands. Maar hij zei van die buitenlandse altijd... van die heb ik gekregen. Maar de koninklijke, die heb ik verdiend.
0: Oh, ja.
3: Die onderscheid de mensen dan wel. En het vervelende is, voor militaire onderscheidingen, in dit geval dus ook, die echte lintjes, die zitten dus in die opgenaaid, ook op zo'n plakkaat.
0: Mm-hmm.
3: En, met dat lintje en al. En toen ik het dus moest inleveren, wat ik niet gedaan heb, omdat ik het heb afgekocht. Dan worden die dan is het het gevolg eigenlijk als je ze wel inlevert. En ja, je moet toch rekenen op zo'n €1,000 per afkoop. En die moet je dan eraf knippen van die baton. Dus die,
0: ja.
3: Die hele mooie plakkaat met al die mooie glinsterende, hele grote medailles.
0: Ja.
3: Die gaan dan kapot. En ja, je vindt het toch wel leuk om, of fijn voor het familiegebeuren, dat het voor je kinderen, voor het nageslacht, zo
0: ja. Ja, dat mooi blijft. Ja. Dat
3: blijvend is. Dus, nou ja, en vandaar dus dat je. Maar je hebt in ieder geval. Alleen dat moet je wel weten, want het wordt je niet gezegd, je mag het kopen, geloof ik. En daar moet je achterkomen.
0: Ja, nou ja, nu zijn we er allemaal achter gekomen voor het geval waar ooit nog iemand tegenkomen met een plakkaat met lintjes. Dus dan zijn we gewaarschuwd. Dankjewel, Gabriella.
3: Bij ons meer in het familiearchief, maar
0: ja.
3: Dat is ongeveer wat ik van te vertellen is.
0: Nou, dankjewel daarvoor.
3: Graag gedaan.
0: Goeienacht.
3: Bye, Astrid.
0: Doeg.

0: De vrouwen van Cat's Eye en Gabriella was dat. Waarom zijn wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht? Is daar ook onderzoek naar gedaan? Dat is de vraag waar Raymond dit programma mee begon. En die vraag is nog niet beantwoord. En Mick die wil graag weten of je in het verkeer mag fietsen met een uitgeklapte paraplu in je hand. 0800-1121. Hoe kan Johan de nasynchronisatie uitzetten in YouTube bij een Jiskevet sketch? En waar kan Kati terecht als ze een linosnede van Picasso wil verkopen, maar het liefst wel aan een echte Picasso-liefhebber? Harry die vraagt zich af of iemand de uitdrukking kent. Je kunt er beter op vieren dan op vasten. Ik heb echt nog niemand gehoord die zei van, oh ja, die ken ik ook, die gebruik ik ook. Dus misschien is het toch je vader geweest, Harry, die dit zelf bedacht. Anna wil graag even uitgelegd krijgen hoe de kijkcijfers gemeten worden. En ik vroeg me nog eventjes af, omdat Otto erover begon, wat er aan de hand is met het carnavalsliedje van Thomas van Groningen en Henk Westbroek. 0800-1121. Dat zijn de vragen die nog openstaan, die we allemaal nog het liefst even gaan beantwoorden de komende 26 minuten. En ik heb nog een cryptogram voor je, oftewel de crypto van vannacht. Rond Amsterdam hebben de bondgenoten hem. Rond Amsterdam hebben de bondgenoten hem. 4 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die 4 letters kun je doorgeven via 0800-1121.
1: Is dat dan het verkeersring te denken?
0: Ed!
1: Ja, hallo Lievert.
0: Hallo Ed.
1: Hallo. Ik heb vorige week ook gebeld, maar toen had jij een invaller. Die deed ook wel goed hoor.
0: Oh, gelukkig.
1: Ik heb een antwoord op de carnavalsvragen.
0: Ja.
1: Ja, nou, dus waar wil je mee beginnen? Met Thomas van Groningen?
0: Ja.
1: Nou, dat was heel erg leuk, een initiatief. Op Sinterklaas, wie kent hem niet? Daar had hij een andere tekst op gemaakt, maar je weet, Henk en Henk zijn goed in het ruzie maken. Dus Henk Temming heeft zijn hak in het zand gezet en dat werd verboden.
0: Nu snap ik het. Toen heeft hij dus, want ik krijg half informatie, maar toen heeft hij het dus overal offline gehaald waar hij het offline kon halen, want hij heeft natuurlijk de helft van de rechten op de liedjes van het goede doel.
1: Helemaal goed. Omdat ze geniaal zijn in het maken van ruzie, ook in het maken van liedjes, maar in het maken van ruzies, dat is natuurlijk ook helemaal geweldig.
0: Ja.
1: Oké, daar heb ik nog een tweede antwoord.
0: Oh, en is dat dan het carnaval? Dat is op de wijs van Sinterklaas, wie kent hem niet? En dat is het liedje Carnaval, wie viert het niet?
1: Juist, en dat was gewoon van die leuke kleine politieke jongen met die korte armpies, was dat gewoon een
0: Thomas binnetje. Van Groningen.
1: En dan mogen niet.
0: Oké, nee, dan ben ik er. Ja,
1: het mocht
0: dankjewel.
1: Wel van Henk. Het mocht wel van Henk, maar het mocht niet van Henk.
0: Nee, precies, want je moet altijd 2 Henk op een hoopje hebben. Ja.
1: Ze zijn geniaal in het maken van ruzie.
0: Jo.
1: Nou heb ik nog de volgende antwoord.
0: Ja.
1: Dat was het ABBA-nummer.
0: Het wat?
1: Dat was een ABBA-nummer. En als je bij ABBA muziek gaat gebruiken, dan heb je helemaal de poppen aan het dansen. Dat ging dus van dikke pens, dikke pens, dikke pens, dikke pens. Van dikke chance om hier.
0: Maar waar hebben we het nu over?
1: Over ABBA, dat ABBA-nummer, dat wat van de lijn is gehaald. Hoe heet die band is?
2: De kapotte kachels.
1: Kapotte kachels. En het was dus niet dikke chance, maar het was dikke pens. Binnen een week was het eraf.
0: Maar wanneer was dit dan?
1: Ja, ook hoe lang is dat geleden? Ja, ik heb hier...
2: februari 26. Nou, het staat nog wel op YouTube, maar Spotify kan je het niet meer vinden.
0: Okay.
1: Dat nummer heet dus Dikke Pens. Ik weet niet of jullie het mogen uitzetten.
0: Oh, ik wist het. Nou ja, als het nergens te vinden is, dan heb ik het niet in mijn computer staan natuurlijk.
1: Het schijnt nog wel op YouTube te staan, maar dat is dus de informatie.
0: Oh, ik heb wel een fragmentje. Wacht even hoor. Want het is natuurlijk in het nieuws geweest en dit is de nieuws

0: dat is toch...
1: Ja, ik zet hem
0: enorm,
1: uit.
0: Enorm flauw van die gast van Abba, dat ze dat gelijk de stekker eruit...
1: Nee, trekken. Ik snap het wel. Je moet ook je muzikale hoogstandjes een beetje beschermen. Maar dit is wel heel grappig. Maar, Ed...
0: Zweden hebben geen humor, wordt hier gezegd.
1: Ja, maar Ed, jij hebt toch gewoon een soort meneer de Groot op de achtergrond? Dus,
0: zeker. Wij zijn een radioduo. We hebben zelf ons hele leven radio gemaakt.
1: Waar?
0: Dat is Richard.
1: Waar?
0: Idegaal in Den Haag. Heel lang geleden.
1: Ed en Richard.
0: Ja, zeker wel.
1: Heten jullie dan ook Ed en Richard?
0: Nee, wij waren de feestdogs.
2: Nee. Jij was Ed Bouwersmans en ik was Richard Mos.
0: Oh ja, ik was Eddie Bouwersmans, oftewel boerenlul.
1: Oké. En vraag nog eens aan Richard hoe die band heet van Dikke Pens, Dikke Pens.
0: Hoe heet de band van Dikke Pens?
2: Scholenvalsvereniging De Kapotte Kachels.
0: Het gaat echt nergens meer over.
1: Oké, ik vond dit heel grappig.
0: Had ik nog een heel klein opmerkingje.
1: Ja.
0: Van die lintjesregen.
1: Ja.
0: Als jij 40 jaar lang op een kantoor als ambtenaar je neus zit leeg te eten, krijg jij een lintje?
1: Niet.
0: Helemaal
1: niet.
0: Dat is echt zo.
1: Dat is niet zo. Een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij.
0: Ja, dat ken ik. En een stratenmaker die 40 jaar op zijn knieën heeft gelegen.
1: Ja, daar heeft hij toch gewoon voor betaald gekregen?
0: Ah, ik vind het echt... Je zit niet op mijn golflengte.
1: Nee. Wij parkeren op een ander terrein vannacht.
0: Ja, wij zitten nu in een hotel in Ermelo.
1: Waarom?
0: Dat is het bierhotel.
1: Waarom?
0: Dat vinden wij leuk.
1: Oh, tuurlijk. Dus
0: daar hebben ze 5000 verschillende soorten bier.
1: Ja.
0: En dat heet bier aan bed. En wij hebben hier een kamertje geboekt. Anders ga je met je dronkenkast naar huis rijden. Dat is niet de bedoeling.
1: Maar het is inmiddels 5:30 geweest en jullie zitten nog te drinken.
0: Nee, we zijn net wakker.
1: Oh, oké. Jullie gaan zo weer drinken.
0: Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Oké.
0: We hebben gisteren ook wel 4 biertjes de man genoemd.
1: Ben je helemaal naar Ermelo gereden voor 4 biertjes?
0: Het is hier zo ongelooflijk leuk. Je mag natuurlijk geen reclame maken.
1: Nee, je mag geen reclame maken, maar het is heel leuk.
0: Dit is echt heel erg leuk. Bier aan bed heet het.
1: Oké, nou gelukkig maak je geen reclame.
0: Als jij zo op de 40 jaar de radio zit, krijg jij gewoon een lintje.
1: Oké, nou laten we het hopen.
0: Ja, heb je iets bijgedragen aan de mensheid.
1: Nou, dat is wel zo, toch?
0: Het is gewoon pure... carnaval is het.
1: Jij weet niet of ik in mijn vrije tijd niet ook nog op mijn knieën tegeltjes ligt te leggen.
0: Met een kruisje of zonder kruisje?
1: Met natuurlijk, hè, anders krijg je geen volstrekt evenwijdige lijnen. Potverdorie.
0: Een echte tegelzetter doet het gewoon op het zicht.
1: Ja, dat kan ik niet.
0: Oké, liever...
1: Hey Ed, bedankt.
0: We zaten nog mee te gluppen op de televisie ook, trouwens. Oh. Er zitten gewoon echt 2 mannen in een bierhotel bij jou te kijken.
1: Ik ben zo blij dat jullie al op zijn.
0: Nou, lieverd, slaap het zo meteen, want ik kan me wel voorstellen dat het wel echt een opgave is.
1: Alleen de laatste 4 minuten.
0: Hou ik aan de lijn.
1: Oké, dag Ed, dag Richard. Dag. Oh jongens, wat een toestand. Dave.
3: Ja, goedenacht.
1: Hallo Dave.
3: Hi. Over de lintjes en de batons, want zo heten die dingen die een militair op zijn borst draagt.
1: Ja.
3: En de vraagsteller die vroeg van, ja, hoe zit dat, wat is het verschil bij medailles en batons? De vorige, ik ben de naam even kwijt van die dame die over die lintjes sprak. Gabriella, ja. Die hangt inderdaad aan een bepaald gekleurd lintje. Net als het bekende oranje lintje van de Orde van Oranje in Nassau. Dat is blauw, oranje, blauw. Een baton met batons is puur symboliek. Het is een symbool voor de medailles die ontvangen zijn. En zo makkelijker te dragen zijn. En van elk bovenstukje van het lintje is dus eigenlijk een stukje afgeknipt. En dat vormt het plateau batons.
1: Oh.
3: Dan krijg je voor uitzendingen, oefeningen en dergelijke. Dus het ziet er heel kleurrijk uit. Maar elk stukje vertegenwoordigt dus een medaille.
1: Maar geen koninklijke onderscheiding. Of soms een koninklijke onderscheiding.
3: Ja, dat was het volgende. Want daar zit een onderscheid. En je hebt inderdaad voor burgers de Orde van Oranje Nassau. Maar die is er ook in een militaire versie. Dus een militaire die kan 2 onderscheidingen krijgen. Koninklijke en militaire onderscheidingen.
1: Okay.
3: En de militaire onderscheidingen zijn aan de persoon uitgereikt. En die mag je dus houden. En de militaire onderscheiding, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Willemsorde, ja, die moet wel weer worden ingeleverd. Een kopie verkrijgen is overigens niet zo heel duur, als mevrouw zei. Voor €260 kan je een kopie krijgen van de Koninklijke

0: de crypto-mond podcast. Poeh, nou, daar zaten we dicht tegenaan. Dankjewel.
1: Nee hoor.
0: Doeg Dave.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Hans.
2: Ja, goedemorgen Astrid.
0: Hallo Hans.
2: Hi. Nou, ik vind het is jammer dat je voor dit werk betaald wordt.
0: Ja, dat is ontzettend jammer.
2: Ja, want anders zou je een lintje krijgen.
0: Ja, als ik moest kiezen tussen 16 jaar betaald krijgen of een lintje, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee,
2: nee natuurlijk. Ja. Het is je broodwinning. Dus
0: ja, ik heb ook kinderen. Het moet ook eten. Die, zitten, die lusten geen lintjes.
2: Nee, daar heb je niks aan.
0: Oké. Okay.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar in principe verdien je hem.
0: Dankjewel.
2: Ja. Ja. Zo'n sociale functie is heel belangrijk op de radio.
0: Oh. En nu wil je zeker het cryptogram oplossen?
2: Ja, heb ik voor je.
0: Oké. Wacht even. Ik zeg hem nog één keer voor de late inschakelaars.
2: Graag.
0: Rond Amsterdam hebben de bondgenoten hem.
2: Ja, dat is de ring.
0: Ja, vier letters. De ring, kun je hem ook uitleggen?
2: Ja, het is de ring om Amsterdam.
0: Ja.
2: Dat is rond. En de mondgenoten hebben hem, de televisiering.
0: Ja, die hebben ze gewonnen. Dus dat is twee keer een ring in één zinnetje. En dan is ring natuurlijk het goede antwoord.
2: Ja, we zijn helemaal rond.
0: Ja, precies. Hoe heet je achternaam?
2: Gerrits.
0: Gerrits. En je woont in?
2: Leiden.
0: Leiden. En wil je de sokken of het kaartspel?
2: Nou, nu kan ik, als ik de kaart neem, dan kan niemand meer tegen me zeggen, you don't have the cards.
0: Ja. Daar dus, heb je, maar als je de sokken neemt, kan niemand meer zeggen, you don't have the socks.
2: Ja, maar die heb ik al.
0: Oké. Okay. Oh, het is een duo-winnaar. Oké. Okay. Nou, dan krijg jij lekker de kaarten thuis. En dan wens ik jou daar heel veel plezier mee. En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Astrid.
0: Goed, dag Hans. Hoi. Nou, en dan heb ik nog tijd voor een liedje. En in die tijd kunnen, hoop ik, een hoop mensen nog bellen over de volgende onderwerpen. Nou, de kijkcijfers hoeft niet. Dat legt Pagera straks wel uit, want die hebben we vaker behandeld. Waar kan Kati terecht als ze een lino-snede van Picasso zou willen verkopen? Hoe bereikt ze dan de Picasso-liefhebbers? Johan die wil weten hoe die de nasynchronisatie kan uitzetten bij Jiske Vet, bij een sketch die op YouTube staat. Mick die wil nog steeds graag weten of hij met een uitgeklapte paraplu zichzelf fietsend in het verkeer mag begeven. En natuurlijk de allereerste vraag uit deze aflevering van Nachtzuster. Die was, waarom zijn wereldleiders vaak zo op zichzelf gericht? Of zoals Raymond oorspronkelijk zei, waarom zijn het narcisten? En is daar ook onderzoek naar gedaan dat je op een bepaald niveau toch een beetje narcistisch moet zijn als je een wereldleider bent? 0800 1121.

0: van Diana Ross. En ondertussen zit ik pagina's en pagina's en pagina's over narcisme te lezen. Dat lukt natuurlijk helemaal niet in die 4 minuten. Maar Raymond die dacht dat de meeste wereldleiders toch een narcistisch trekje hebben. En als ik al die onderzoeken die ik krijg toegestuurd allemaal een beetje zo ga scannen. Ik kan het natuurlijk niet uitgebreid lezen terwijl ik zit te praten. Maar dan kom ik in ieder geval tot de conclusie dat narcistische trekken iemand kunnen helpen om aan de macht te komen. En dat is vrij logisch, want narcistische mensen kunnen makkelijk als leider worden gezien. Omdat ze namelijk nogal wat zelfvertrouwen uitstralen. En ja, dat is toch wel handig, hè? Zelfverzekerd en dominant overkomen, dat is een onderdeel van een narcisme. Maar dat is ook wat veel wereldleiders met zich meedragen. Dus dat is vrij logisch. Alleen het leiding geven. Dus als je eenmaal de leiding bent en je hebt een narcistisch trekje, dan wordt het lastiger. Maar goed, we kunnen natuurlijk, en dat wordt ook heel duidelijk gesteld, geen diagnoses stellen. We kunnen niet die eventjes gewoon vanaf een afstandje kijken van, oh, iemand is narcistisch. Zo makkelijk is het niet. Okay, dat is wat ik probeer nog te vinden aan antwoorden, terwijl ik een beetje naar Diana Ross aan het luisteren was. Wat hebben we dan verder nog staan? Die uitgeklapte paraplu zou ik toch graag willen weten. De nasynchronisatie uitzetten op YouTube, de linosnede van Picasso, de kijkcijfers, hoe die gemeten worden. Ja, en Harry die dus hoopte dat iemand de uitdrukking je kunt er beter op vieren dan op vasten zou herkennen. Johan?
1: Ja, nee, goedemorgen, Astrid.
0: Hallo, Johan.
1: Hoor je mij?
0: Zeker, je mag het zeggen.
1: Nou, dat is mooi.
0: Oké.
1: Nou, in ieder geval een hele goede morgen. En het is duidelijk dat jij geen narcistische trekjes hebt.
0: Dat denk ik eigenlijk best wel.
1: Oh!
0: Tuurlijk. Ja, je moet ook als mediamens een beetje, een heel klein beetje, weet ik veel, wat is eigenlijk, ja, dan zou ik de definitie van narcisme eens helemaal uit moeten pluizen.
1: Ja, moet je niet doen. Ik luister vaak wel naar je als ik vroeg in de auto zit. En dan denk ik, wat een vrouw met heel veel empathisch vermogen. Dus dat is niet.
0: Laten we gewoon jouw diagnose aanhouden. Dankjewel.
1: Ja, oké. Nou ja, de vraagstelling of je met een paraplu in de hand op het fietspad zit. Ja, hij is niet zo heel ingewikkeld. Je bent eigenlijk als je. Je mag ook met een half stokbrood die je opeet aan het stuur zitten. Je mag een boek vasthouden. Je mag eigenlijk alles vasthouden. Alleen de wetgever is er gewoon heel duidelijk in. Je mag als fietser bijvoorbeeld geen mobiel elektronisch apparaat in je handen hebben. Een telefoon, een tablet. Dat is verboden. Dat is een strafbare gedraging. En dan krijg je een boete.
0: Maar is dat zo? Dat mag niet. En waar ligt de grens dan?
1: Nou, die grens ligt eigenlijk heel simpel. Je wordt al aangemerkt volgens het reglement verkeersregels en verkeerstekens in artikel 1. ben je dus bestuurder als fietser. Je bestuurt namelijk een fiets.
0: Ja.
1: Dus dan neem je deel aan het verkeer. En dan wordt er eigenlijk van je verwacht dat je het overige verkeer niet in gevaar brengt.
0: Nee.
1: Dus als jij met twee losse handen fietst, al heb je niet eens een paraplu in je handen. En daardoor ontstaat er een aanrijding met een voetganger of met een andere bestuurder, een bromfietser, een auto. Dan treedt artikel 5 in werking van de Wegenverkeerswet. En daarin staat dus duidelijk dat je dus geen gevaar of hinder mag veroorzaken op de weg.
0: Ja, maar dat is toch zo als je met een open paraplu door stormwind en regen fietst?
1: Nou, nogmaals.
0: Pas als het ongeluk gebeurt.
1: Nou ja, dan zal er dus uiteindelijk komt daar natuurlijk politie bij.
0: Ja.
1: En er zijn natuurlijk altijd wel getuigen. En als jij dat ding, laten we zeggen, recht voor je hoofd hebt, waardoor je helemaal niks meer ziet op de weg door de uitgeklapte paraplu, dan kan je dus aansprakelijk gesteld worden, omdat je op dat moment door jouw gedraging, door die paraplu voor je ogen te houden, waardoor je geen oog meer hebt voor het oververkeer, dan wordt er gezegd, jij veroorzaakt daardoor hinder, dan wel gevaar.
0: Maar even maar een telefoon mag niet, een tablet mag niet.
1: Nee, een mobiel elektronisch apparaat, dat niet. Maar er wordt dus nu niet gesproken, want je kan ook bij wijze van spreken, laten we zeggen, een sandwich of iets anders bij je.
2: Ja.
1: Een bekende, hoe heet het, voor mij wordt een tosti, weet ik wat je
0: maar altijd eet. Maar een zaklantaarn met batterijen?
1: Dat gebeurt ook, als jij gewoon geen verlichting... Als jij geen verlichting hebt op je stuur. Je hebt heel veel fietsers rijden zonder licht.
0: Ja, en dat maar ik zit even te kijken wat je nog meer niet mag, behalve een telefoon.
1: Als jij dus een zaklantaarntje op je stuur vasthoudt met je rechterhand...
0: Ja.
1: En je houdt met je linkerhand het stuur vast...
0: Ja.
1: En je hebt controle over je fiets en je veroorzaakt geen gevaar... en je gebruikt dat als voorlampje, dikke prima.
0: Okay.
1: Gebruik je op dat moment de mobiele telefoon met het bekende lichtje... en je houdt dan de telefoon vast, ja, dat mag dan weer niet.
0: Oké, okay. Nou, want het is me volstrekt duidelijk, Johan, dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Goeienacht nog.
1: Nee, dankjewel. Nog.
0: Dag Johan, hoi. Helene.
3: Ja, hallo.
0: Hi.
3: Over wereldleiders en hun vreemde eigenschappen.
0: Ja.
3: Trump, die werd bevestigd de eerste keer. En toen zei hij, nadat u bevestigd was... I shall never be ignored again. Dat is eigenlijk zijn trauma.
0: Ja.
3: En nu laat hij zich gelden.
0: Mm-hmm.
3: Hij heeft er weinig verstand van, maar goed.
0: Nee, het is maar wie je bent en hoe je het ziet. Hè. Maar goed, maar dit is Trump. Maar hebben alle wereldleiders, denk je, een beetje een narcistische inslag?
3: Nou, ik ken ze niet allemaal.
0: Nee.
3: Er is een boek over verschenen.
0: Ja.
3: Maar ik heb het niet gekocht. Destijds. Maar er bestaat een boek over.
0: Oké, okay, ja, want er zijn ook heel veel onderzoeken. Want ik krijg allemaal onderzoeken teruggestuurd. Maar ik kan het allemaal niet eventjes doorlezen nu.
3: Nee,
0: maar de vraag was ook...
3: Tirannen.
0: Ja, tirannen zijn wat anders dan wereldleiders. En
3: nou,
0: de vraag of er onderzoek naar gedaan is... die kunnen we wel met ja beantwoorden. Ja. Dank je wel, Helene.
3: Getraumatiseerde mensen zijn het.
0: Nou, niet allemaal.
3: Ik denk het wel.
0: De tirannen misschien wel.
3: Als je zo vreemd doet, dan heb je een probleem.
0: Dat is een mooie conclusie. Dankjewel, Helene.
3: Ja, oké.
0: Okay. Doeg. Nog 1,5 minuut. Dat wordt haast weer voor onze Bagheera, die antwoorden voorbij heeft zien komen. Ga je gang, Bagheera.
4: Oké. Okay, en vieren en vasten, dat heeft uit de zeevaart. Als een boot strak lag, dan kan je het touw beter laten vieren.
0: Oh.
4: En als hij te los ligt, kan je hem beter laten vasten.
0: Oh, ja, dat heeft niks met carnavalsvieren te maken. Ja.
4: Na synchronisatie. Bij het filmpje kan je bij instellingen de audiotrack kiezen... en daar de automatische nasynchronisatie uitzetten.
0: Oh, nou... Als het zo makkelijk is.
4: Ik kijk, Picasso-liefhebbers kan je op Facebook en Reddit vinden. Er zitten hele grote groepen die daar dat leuk vinden. Je kan eventueel, als je hem echt wil verkopen, met een veilinghuis contact opnemen. En ik kijk, en luistercijfers, ja, dat is allemaal weer gewoon met mensen die worden uitgezocht en worden benaderd om het bij te houden. En dat kan digitaal of met een schriftje.
0: Ja, ik vraag me nog steeds af hoe mensen dan worden benaderd.
4: Op basis van gezinssamenstelling, op basis van leeftijden, waar woon je, want het moet door het hele land. Heel veel
0: variabelen.
4: Heel veel variabelen.
0: Dankjewel, Bagheera. En jij thuis, bedankt voor je vragen en je antwoorden, maar natuurlijk vooral voor het luisteren. Ik hoop van harte tot volgende week. Dag.
5: Samen Max.
6: NPO Radio 1.
7: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en de 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. En dan nog het weer. Er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: NPO Radio 1. VPRO.
15: Een uur cultuur. Eva Koreman en Teddy Tops.
16: Een hele goede morgen. Deze ochtend een iets andere ochtend dan je gewend bent. Vandaag zijn we samen in een uur cultuur. Ik ben Eva Koreman en dit is Teddy Tops. Yay. Wij delen onze cultuurfavorieten vandaag, want wij hebben ook een mening. Ja. Maar Teddy, na al die jaren presenteren ben ik eigenlijk ook benieuwd naar de mening over het programma.
17: Ja, ik vind het wel een leuk programma. Vind jij het ook nog steeds leuk?
16: Ik vind het een geweldig programma om te presenteren.
17: Ik sta het liefst met dit programma op zelf.
16: En dat je dan naar jezelf luistert?
17: Nee, naar jou dan.
16: Oh. Maar wat vind je het leukste eraan? Om te doen?
17: Nou, dat ik ben constant bezig met en waarom iemand maakt wat hij maakt, hoe iemand de wereld ziet. En je krijgt gewoon de hele tijd nieuwe input. Gewoon nieuwe ideeën, nieuwe makers, nieuwe kunst tot je. Zonder dat je daar de hele tijd voor naar op zoek moet. Want het komt gewoon naar je toe. Heb je dat ook?
16: Ja, heel erg. En iets wat ik van tevoren niet had bedacht, maar wat wel zo is, is het semi-gepsychologiseer van waarom iemand tipt wat hij tipt. Dat er op een of andere manier altijd een rode draad te vinden is in die keuzes. En dat dat iets zegt over de persoon of over de fase in het leven. En dat de mensen zelf dat vaak niet doorhebben.
17: Klopt, je krijgt heel vaak zo... Ja, het is een beetje een random lijst. En dan uiteindelijk zo... Oh, is het eigenlijk... Eigenlijk was dat helemaal niet random.
16: Nee, het is heel duidelijk dat je moeite hebt met ruimte innemen.
17: Ja.
16: Is dat de conclusie?
17: Ja.
16: Ik ben benieuwd of bij jou zometeen, bij jouw tips, Teddy, ook zo'n rode draad gaan ontwaren.
17: Oh, help. Ja, nu ga ik ineens heel anders kijken naar mijn eigen tips ook.
16: Ja, ik ben benieuwd. Laten we daarop reflecteren dan aan het einde van jouw lijst.
17: Ga je me psychologiseren?
16: Mag dat?
17: Ja, laten we het doen.
16: Oké. Okay. Nou, laten we dan beginnen met poëzie.
17: Oké, fijn. Ah, ja.
16: Eva Gerlach, Schipper mag ik overvaren?
17: Ja, nou ja, ik vind sowieso... Ik hou heel erg van poëzie. Om alles wat het tegelijkertijd wel is en niet is. Want je kunt in zo'n korte tekst kun je zoveel zeggen. En ook heel veel weglaten. Dus er zit heel veel ruimte voor interpretatie van de lezer. En dat vind ik, heel lekker. En dit is... Eva Gerlach vind ik daar een koningin in. Die kan heel... dense schrijven, heel veel zeggen, met weinig woorden... het niet te moeilijk maken. En toch zit er, als je het voor de derde keer leest... weer iets anders in, heb ik het idee. Klink ik nu heel zweverig, of is dat...
16: Ja. Altijd. Nee, maar ik begrijp denk ik heel goed wat je bedoelt. Heb je iets uitgekozen om voor te lezen... waar dat goed in naar voren komt?
17: Ja, waar dat voor mij wel heel erg in zit... is dit gedicht Wayang Wong... Als je me slaat, bloedlippen opgetrokken, ogen wijd open, weet ik wat je ziet. Niet mij. Je kijkt. Ik kijk. We zijn elkaar. We zien in elkaars kijken wie we zijn. Niet ik, niet jij. Een mond smijt vuur, blijf staan. Spuugt lava, strooit as. Kijk. Blijf kijken, dit gaat niet meer over pijn. Ja, er zit heel veel in deze laatste bundel van haar. Gaat heel veel over haar overleden moeder. Inmiddels overleden moeder. Waar ze een moeilijke band mee heeft, zoals je kunt horen. Maar het zit. Hoewel er staat bloedlippen en er staat. Er wordt geslagen. Er is best wel veel aan de hand in dit gedicht, toch? Best wel agressief. En toch zit het. Vooral ook in die subtiliteit. Zo van het elkaar niet zien. Elkaar kwijt zijn geraakt ergens. Of misschien altijd al wel kwijt zijn geweest. Daar vind ik... Dus er zit... ik weet niet. Daar zit zoveel schoonheid in ook. En een soort... dit gaat niet meer over pijn. Dus er zit ook een soort... afstand juist tot die jeugd en tot die pijn in.
16: Berusting?
17: Ja, misschien wel. Toch? En tegelijkertijd zit er lava en as en vuur in. Dus is er berusting? Kan er berusting zijn als je dat nog meeneemt allemaal? Weet ik niet. Maar in elk geval een soort afstand. En van een afstand kijken naar een vulkaan is veiliger dan erin zitten natuurlijk.
16: Wat ik ook heel mooi vind is dat er een schijnbeweging in zit. Namelijk niet mij, je kijkt, ik kijk. En dan wordt het, we zijn elkaar.
17: Ja.
16: En niet, we zien elkaar.
17: Ja, klopt. Ja, dat is tof, hè? Maar ja, taal is toch fantastisch? Dat heb je hier dan toch, dat kan je toch op geen andere manier... kun je dit omschrijven dan zo?
16: Kan jij een geoefende niet-poëzielezer herkennen?
17: Een geoefende niet-poëzielezer...
16: Ja, of een niet geoefende poëzielezer, moet ik zeggen.
17: Herkennen als in?
16: Nou, moet je een ervaren poëzielezer zijn... om bepaalde poëzie te kunnen waarderen?
17: Er zijn altijd wel... Er zijn nog steeds ook gedichten waar ik... die ook voor mij... Nou ja, waar ik ook niet iets mee kan... of waar ik niet direct iets in lees. Maar ik denk dat... voor mij gaat de goede poëzie precies daaromheen. Ik bedoel, ik denk dat dit... Voor iedereen die dit leest, haalt daar iets uit, denk ik. Of iedereen die dit hoort.
16: En voor ik aan een uur cultuur begon, las ik niet zoveel poëzie. En jij begint jouw programma op zaterdagochtend altijd met een gedicht.
17: Ja.
16: En ik heb daar ook veel uitgehaald. Heel veel wat ik ook niet kende. En je had natuurlijk het platform Mensen Zeggen Dingen. Waar jij nou bij betrokken bent, medeoprichter. Waar ook heel veel poëzie en spoken word naar boven komt. Dus daardoor... heb ik het geleerd, poëzie lezen. En toen dacht ik bij mezelf, toen ik die gedachte had, van is het iets wat je moet leren? En toen dacht ik, ja, eigenlijk wel.
17: Ja, dat denk ik ook wel, hoor. Maar ik denk wel dat het ook wel voor iedereen kan zijn. Want wat je zegt, mij werd verteld van je moet niet zoveel poëzie voorlezen, want er zit niemand op te wachten. Maar ik vind het. Ja, ik denk toch dat wel iedereen daarop zit. Tenminste, ja, ik hoop daar toch wel op. Dat iedereen daar een beetje op zit te wachten. Op een klein beetje poëzie.
16: Krijg je daar vaak berichten over via de NPO Radio 1 app?
17: Ik krijg vaak vragen van wie was dat? Wie was de schrijver? Wat is de titel? Dus ja, er wordt toch nog driftig op zoek gegaan naar die dichters. Dat is toch leuk. Heeft het jou iets gebracht? Heeft het je iets opgeleverd? Meer poëzie in je leven?
16: Dit is echt een hele lange stilte. Zometeen gaat de noodband aan. Nee, maar het is niet. Nee, maar het is. Kijk, ik kan me niet een leven zonder literatuur of muziek voorstellen. Maar ik kan me wel een leven zonder poëzie voorstellen.
17: Ja.
16: Mag ik dat zeggen?
17: Zeker. Ja.
16: Is dat begrijpelijk voor jou?
17: Ja.
16: Ja, zou jij een leven zonder poëzie kunnen voorstellen?
17: Ja. Ik zou me geen leven zonder slaap en eten kunnen voorstellen. Maar voor mij is dat niet hetzelfde als poëzie of zo. Ik vind het verrijkt wel. En het helpt me dingen te begrijpen die ik anders niet zou snappen. Dus ja, als iemand een gedicht heeft geschreven die een oorlog heeft meegemaakt die ik niet heb meegemaakt, dan kan ik beter begrijpen hoe dat moet hebben gevoeld. Of hoe dat. Het maakt me een soort empathisch voor dingen en mensen in plekken en tijden die ik niet zelf heb ervaren. En dat verrijkt wel mijn leven. Maar ik zou best zonder kunnen, denk ik. Ja.
16: Oh ja, oké. Poëzie maakt jou empathischer en niet zozeer intellectueler.
17: Ja, dat denk ik, ja. Ja.
16: Zullen we naar het andere boek, het boekwerk dat jij.
17: Oh ja, leuk.
16: Dat is echt een sign of the times.
17: Ja.
16: En het heet Yesteryear.
17: Ja. Over een trad wife. Het is van. Hoe heet ze? Claire Naomi Burke, heb ik dat goed? Dat niet opgeschreven, hè? Maar de schrijver, die. De hoofdpersoon is Natalie. En dat is een trad wife influencer. Die. Inderdaad, die heeft een boerderij, een oude boerderij, 9 kinderen, een soort cowboyman. En die laat zien hoe prachtig haar leventje daar is. En eigenlijk stiekem heeft ze allemaal nannies. En heeft ze een producer die allemaal ervoor zorgt dat het er zo goed uitziet. Maar dat zie je natuurlijk niet. En wat ik interessant vind aan het boek, het is echt zo'n page-turner. Het ziet er goed uit, het is mooi gemaakt. Maar. Het was een enorme hype voordat het überhaupt bestond. Dus het is haar debuut. Ze is podcastmaker. En ze heeft gewoon een pitch ingestuurd. Dus niet eens een manuscript of een groot deel van het boek, wat de meeste schrijvers moeten doen voordat ze gepubliceerd worden. Maar ze heeft gewoon een idee van, ik wil hier een boek over schrijven. Met al een enorm plot twist ook. Er zit echt een gigantisch dik plot in. Dat heeft ze opgestuurd en mensen waren zo enthousiast dat het ook meteen verkocht werd, dat de filmrechten verkocht werden, dat er al heel veel uitgevers wilden het hebben. Die hebben elkaar tegen elkaar opgeboden. Het was dus al een hit voordat het boek überhaupt geschreven was. En het gaat over die influencerwereld en over hoe het kan bestaan dat je je eigenlijk zo goed kan voordoen. Dat iedereen het wil zijn of juist niet wil zijn. En dat vind ik zo interessant, omdat het hele boek zelf op zichzelf ook dat is geworden. Want eigenlijk lezen de meeste mensen die het nu lezen, lezen het vooral om daarover mee te kunnen praten. die influencer, die Natalie, die heeft het steeds over de kwade vrouwen. Dat zijn de vrouwen die haar volgen, maar eigenlijk zo vol afgunst zitten en reageren op haar filmpjes met. Afgunstig reageren. Dat zijn de kwade vrouwen. En eigenlijk heeft de schrijfster ervan nu, omdat het plot zo dik is en veel recensenten zeggen dat het zo een beetje eindigt in een soort boeketreeksachtig boekachtig plot. Daardoor krijgt ze ook heel veel stront over zich heen nu. Dus ze zegt van, eerst voelde ik me een kwade vrouw. Eerst was ik een van die mensen die dacht, ja, waarom bestaan die Tradwives? Wat is dit voor gekke beweging? En hoe antifeministisch is dit? En ze zegt, maar ik word steeds meer een soort Natalie. Een soort degene die iets probeert te maken, waar alleen maar heel veel reacties op komen. Dus dat, ik vind het boek zelf ook een soort interessante, ja, in deze tijd, hoe het is om boeken uit te brengen en hoe het is om kunst te maken. Omdat het ook een soort gek, ja, luxe product kan worden op deze manier. Dus ik vind het zo, ik vind het op allerlei niveaus vind ik het een interessant boek.
18: En hoe ben je dan met dit boek in het achterhoofd naar jouw eigen maakproces gaan kijken?
17: Ja, ik ben dat. Ik ben, nou ja, ik denk dat zij heel goed is in dit vermarkten ook, blijkbaar. Ik heb geen contract nog met. Wie is de? Volgens mij heeft Natalie Portman al gehad gereageerd om de hoofdrol. Die moeten we even opzoeken, want als het niet waar is, dan is het heel raar om te zeggen.
18: Anne Hathaway.
17: Anne Hathaway, ja. Anne Hathaway heeft meteen gezegd dat ze Natalie wilde spelen. Niemand, geen enkele acteur heeft nog heeft mij gemaild om hoofdpersonage van mijn boek te willen spelen.
18: Wie zou je graag willen? Ja, als hoofdpersonage in Egelskop, want dat is het boek waar we het over hebben.
17: Ja. God, wie zou ik graag willen? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar als Anne Hathaway hierna nog een klusje wil, dan is ze heel erg welkom.
18: Je bent ook bezig met een tweede boek.
17: Ja. Ja. Ik ben op dit moment een beetje dat ook aan het vooruitschuiven. Want het is druk. Maar ik ben wel ook bezig met een tweede boek. Ja. Ja, zoetjes aan.
18: Is dat een boek dat net zo dicht bij jouw geschiedenis staat, of jouw familiegeschiedenis, als jouw debuutroman?
17: Ja, ik denk iets verder weg. Want ik denk dat ik juist, je begint denk ik als schrijver een soort dicht bij jezelf. Ook omdat je het allemaal uit jezelf moet halen. En dat moet je natuurlijk met elk boek doen. Maar ik probeer toch ook een beetje het nu uit een fascinatie te halen die iets verder weg ligt. Om te kijken of ik dat ook kan. Het is ook een beetje een opdracht aan jezelf, denk ik. Steeds weer iets maken. Ja, denk ik. Heb jij ook de wens om zelf een soort kunstwerk te maken? Of een...
18: Ja, ik ben al best een tijd bezig met een kinderboek over paddenstoelen. En wat we daarvan kunnen leren. Van hoe paddenstoelen met elkaar communiceren. Alleen alle uitgeverijen zeggen, ja, het is wel een beetje ontoegankelijk.
17: Ik begrijp dat niet. Maar wat kunnen we leren van paddenstoelen?
18: Nou ja, dat is wel de plot.
17: Gaan we niet verklappen.
18: Dat is wel een plottwist. Maar wat wel heel interessant is aan de communicatie tussen paddenstoelen en trouwens ook met bomen, het heet de Wood Wide Web, is dat zij equivalent van taal hebben met van 50 verschillende zinnen eigenlijk, als je er woorden van zou maken. En ze zitten elkaar nooit dwars. Ze helpen elkaar alleen maar. Door te waarschuwen voor gevaar, of door te attenderen op een nieuwe voedselbron. Of, nou ja,
17: eigenlijk
18: is het best wel een inspiratie voor hoe wij ook onze gemeenschap, onze maatschappij zouden kunnen vormgeven. Dus dat zouden we absoluut kunnen leren van paddenstoelen of van de natuur. Dus als iemand nog een uitgeverij heeft, is, bent of kent, die op zoek is naar een medium ontoegankelijk kinderboek.
17: Met een enorme plot twist.
18: Ja, met een enorme plot twist.
17: Want zo is het eerste hier ook gelukt. Ja.
18: Ja.
17: Let's go. Ja. En het is leuk, want inderdaad, in mijn boek gebruik ik ook schimmels. Dus ergens zitten we in dezelfde ontoegankelijke spoor.
18: Schimmelspoor?
17: Ja.
18: Ik moet er opeens weer aan denken. En jij hebt me gevraagd om je daar regelmatig aan te helpen herinneren. Dat jij jouw boek Egelskop hebt genoemd, omdat jij jouw boek moest inleveren voordat het af was. Of althans de titel moest inleveren voordat het af was. En dat je toen maar dacht, nou ja, Egelskop, want dat is een plant die groeit in het gebied waar ik ben opgegroeid. En daar heb ik een tatoeage van op mijn rug. Maar ik wist niet dat het een plant was. Dus ik heb heel lang in de illusie geleefd dat jij het hoofd van een egel op je rug had getatoeëerd.
17: Een enorm hoofd van een egel. Rug groot.
18: Ja.
17: Ja.
18: Nou, dat is dus Egelskop van Teddy Topsen. Maar wij hadden het over Yesteryear.
17: Ja.
18: Ja.
17: Dikke tip.
18: De vrouw die naar 1855 wordt getorpedeerd.
17: Ja, want zij heeft dus die mooie oude boerderij. En ze zegt juist van, ja, we moeten terug, hè, naar die... naar die tradities, en die zijn er niet voor niets. En de vrouw moet zuurdees en broden bakken. En verder en voor 9 kinderen zorgen. En ineens wordt ze wakker in 1855. In die tijd waar ze het steeds over heeft. Als een soort heerlijke tijd. En dan merkt ze ineens, oh, dit is helemaal niet prettig. En je weet dan niet, is ze echt? Is het een tijdreis? Wat is hier aan de hand? Nou ja, dat is dus het sappige. Het sappige plot.
18: Wat ik nog niet nu weet, is, want ik ben ook geïntrigeerd door het concept. Dat heb je heel goed mooi uit de doeken gedaan op hoeveel lagen dit werkt. Maar is het een goed boek? Is het een page-turner?
17: Het is een ontzettende page-turner. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf niet heel erg van zo'n heel dik plot houd. Ik weet niet. Maar ik vind het wel... Het is zeker het lezen waard. Al is het maar om erover mee te kunnen praten. En dat vind ik toch wel leuk, dat een boek dat nog kan zijn.
18: Goed. Dan de reizende foto-expositie-collectie van Elton John.
17: Ja.
18: En zijn partner, David Furnish. Dat reist de hele wereld over. En dat is zeer lijvig. Waarom wil jij dat tippen?
17: Elton John en zijn man die hebben natuurlijk gewoon erg veel geld. En dat hebben ze allemaal, of nou niet allemaal... maar ze hebben een groot deel daarvan hebben ze in kunst gestoken. En die fotocollectie die ze hebben verzameld... die is op verschillende plekken te zien. En ik vind het zo gaaf, omdat ze dus ook... ze hebben gewoon een heel goede smaak. Je kunt zeggen inderdaad, als je heel veel geld hebt... dan is het makkelijk om een goede smaak te hebben. Maar dat is gewoon niet zo. Je hebt heel veel mensen met veel geld en erg weinig smaak. En Elton John en zijn man die hebben dat wel. Maar die zijn ook bijvoorbeeld... Elton John is dan ergens een expo binnengestapt... waar allemaal werk van Nan Goldin hing. En die stond bij één werk. En die zei, ja, ik heb eigenlijk wel interesse. Ik wil eigenlijk wel iets kopen. Maar hij kon niet kiezen. En toen zei die eigenaar, die zei... waarom? Ja, ze horen ook eigenlijk bij elkaar, hè? Dus waarom koop je ze niet gewoon allemaal? En dat heeft hij dan gedaan. Dus die kun je nou allemaal... zien daar. En ja, het is echt een waanzinnige collectie. Ik krijg er echt. Ik word er jaloers op. Maar ik ben ook heel erg blij dat ze het delen. Want dat vind ik ook wel weer iets moois hebben. Als je dan toch dit allemaal bij elkaar hebt verzameld. Dat je ook zegt, nou, dit is het dan. Kijk maar eventjes om je heen. En het is ook vaak hangt het helemaal in de ruimte. Die Nan Goldin die hangt ook zo rondom je. Dus het is ook. Er wordt ook zo gekeken naar hoe kun je het best naar foto kijken. Ik vind fotografie vaak lastig. Het raakt me niet meteen. Maar in deze werken, deze raken me wel bijna allemaal. Dat vind ik dan ook weer interessant. Dat hij dus ook daar oog voor heeft. Dat zij daar oog voor hebben.
18: En raakt het dan omdat je het verhaal erachter weet of kent?
17: Nou, omdat ze allemaal iets. Nee, omdat eigenlijk deze foto's allemaal iets anders doen. Iets meer doen dan alleen een moment vangen. Nan Goldin die speelt ook heel erg met hoe je mensen ziet. En hoe je kijkt. En met daar net op een andere manier zelf mee omgaan. Gebruikt zichzelf ook. Ik weet niet, er gebeurt net iets meer dan... Oh ja, je was gewoon op dat moment op die plek en daar was dit aan de hand. Het is meer dan... Ja, en documentaire fotografie, het kan ook echt heel goed zijn... maar het raakt me minder snel.
18: Ik zag ook een foto uit de collectie van Marilyn Monroe.
17: Ja.
18: Op een manier waarop je haar niet zo vaak ziet. Namelijk in de woestijn tussen scènes door. Dat ze heel geconcentreerd bijna moeilijk kijkt. Omdat ze een ingewikkelde scène aan het repeteren is in haar hoofd. Dat ze de tekst aan het leren is. En ik vond het zo mooi om Marilyn Monroe als een slimme, geconcentreerde vrouw te zien. In plaats van... als een wulpse, aantrekkelijke vrouw.
17: Ja, ja, het voegt echt iets toe, toch? En daarom is die foto zo belangrijk. Ja. Ja, vond ik ook heel tof. En het doet me ook denken aan... waar we het net over hadden, over dat yesteryear. Van hoe kan iets een soort... of hoe kan kunst een soort hype worden en een soort... dit is ja, kunst als een soort luxe product. Het wordt veel meer... Op dit moment zie je ook allemaal zo goedkopere merken... die een soort... luxe item uitbrengen. Dus Dus je ziet ook dat mensen zo bezig zijn met, oh ja, hoe kunnen we weer... Er zijn een paar mensen heel erg rijk geworden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij juist naar de kunst trekken of zo? Of hoe kunnen we van kunst weer een luxe product maken? Ik weet niet of ik dat een goede beweging vind, maar ik vind hem in elk geval interessant.
18: Is het ook niet zo omdat kunst een fantastische witwasmethode is?
17: Ook, ja, zeker.
18: Dat daarom ook rijke mensen daarin geïnteresseerd zijn. En als ze het nog niet zijn, dan moeten ze het worden. Want anders zijn ze die van hun eigen portemonnee.
17: Precies, ja. En goud wordt minder waard, toch? Dus, en kunst blijft natuurlijk voor altijd van waarde. Misschien kunnen wij onze boeken nog op deze manier ook slijten.
18: Ja, wat voor luxe uitgaven zou je dan willen uitbrengen? Als het niet uitmaakt hoe ordinair of duur het is.
17: Mooi gouden omslagje. Een kop van een egel op de voorkant.
18: Ja, een 3D dan wel.
17: Ja. Ja, en die van jou misschien met paddenstoelen op het omslag.
18: Ja.
17: Toch?
18: Ja, dat je hem gewoon alleen plat kan neerleggen, niet rechtop staand.
17: Ja.
18: Dat je hem niet eens kan lezen eigenlijk.
17: Dat is wel heel luxe.
18: Ja, dat is wel heel erg chic. Ja, de fotocollectie van Sir Elton John en zijn hubby. Eigenlijk ook zielig, hè? Dat je dan... Sir Elton John en zijn partner, terwijl die ook gewoon een hele carrière achter de rug heeft.
17: Ja, ja, de vrouw van eigenlijk een beetje.
18: Ja, een beetje dat idee.
17: Ja.
18: Zullen we eens beginnen met muziek? Vind je dat goed?
17: Heel goed. Je hebt een nummer getipt. Je hoort even dat die plaatjes hier.
18: Ja, van Hermanos Gutierrez.
17: Ja.
18: Een duo, Ecuadoriaans-Zwitsers zijn ze. En ze spelen alles zelf. En het is muziek die voor elke gelegenheid past. Zonder dat het saai wordt. Dus als je zit te lunchen, kan je het opzetten en dan heb je er geen last van. Maar van een concert kan je ook heel erg genieten. En ik heb een liedje uitgekozen van hun nieuwe album. En dat heet Les Ojos de Condor. En ik vind het elke tijd fijn als je ook als niet-Spaanstalige meteen begrijpt waar het over gaat.
17: Kijk.

0: Heb jij kunst thuis?
1: Ja.
0: Wat heb je allemaal?
1: Ja, het is meteen best wel een lang verhaal. Maar goed, we zijn nog niet...
0: We hebben een uur.
1: Ja, we zitten pas op een half uur cultuur. Maar ik was 23 en ik kwam terecht via een relatie die ik toen had in Los Angeles. En daar was ik aan het, ja, ik kan niet anders zeggen, aan het rondklooien door een winkel. Die heette Surfers en Cowboys. En daar had je nou allemaal surfplanken, dat kan je op zich wel verwachten. Maar ook heel veel posters en affiches. En ik was daar een beetje doorheen aan het kijken. Van, nou, leuk, nou, dit ziet er kleurig uit. Nou, $20, $30. Allemaal echt heel, heel geinig. Maar niet echt iets dat me meteen raakte. En ik heb dat dus ook niet zo heel erg vaak. Wat jij ook zegt over fotografie. Gewoon iets visueels. 2D's. Gebeurt het niet zo vaak dat het meteen mijn aandacht grijpt. Of dat het me emotioneert. Of dat er iets met me gebeurt. En dat zag ik nu dus wel. En het was zwart-wit. Een zeefdruk. En ik wist nog niet waar ik naar keek of waarom het me zo emotioneerde. Dat kwam later. Maar toen keek ik op het prijskaartje. Want ik dacht wel, ik wil dit. Ik moet hier iets mee. En toen was het $500. En dat had ik precies niet meer. Want ja. Los Angeles was ook iets duurder uitgevallen dan ik had verwacht. Terug in het vliegtuig zat ik er nog steeds over na te denken. Ik had het niet gekocht. Maar ik had wel de kunstenares onthouden. En hoe het heette. Na 2 weken was ik er nog over na aan het denken. En toen dacht ik, ik ga bellen. Ik ga gewoon vragen of het er nog is. Inmiddels had ik salaris gekregen van mijn toenmalige baantje. Dus het zou kunnen. En ik had nog nooit zoiets decadents eigenlijk gedaan. Om dan een stuk kunst te kopen voor dat geld. Dus ik belde op, rekening houdend met het tijdsverschil. Toen nog bellen. Ja. Hallo, met Eva. Hallo, met Donna van Surfers & Cowboys. Hoi, weet je het nog? Ja, Eva, ja, ik was 2 weken geleden bij jou uit Amsterdam. Oh ja, gezellig. Ja, ja, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Oké. Okay. Heb je het nog? Ja, ik heb het nog. Oké. Okay, fijn om te weten. Ik denk er nog heel even over na. Maar ik dacht, ja, als het er niet meer is, dan moet het sowieso. Toch moet ik het sowieso loslaten.
0: Ja.
1: En toen ben ik onderzoek gaan doen naar die artiesten en naar die zeefdruk. En toen bleek er dus een foundation te zijn, de June Wayne Foundation in Amerika. En die heb ik toen gemaild over die zeefdruk. Want ik dacht, misschien kan ik het via hen goedkoper krijgen. En wat betekent het ook allemaal? En die man die mailde me een heel verhaal terug over de Travelers, zoals het heet. En dat er eentje in het Museum voor de Schone Kunsten in Parijs hing. En eentje in de Koninklijke Bibliotheek in Zwitserland. En dat het 2 mensen zijn, 2 geliefden die ziet in elkaar verstrengeld. En sommige mensen denken dat het een lijkwade is, maar daar heeft zij zich nooit over uitgesproken. In een soort ster-tetraeder. En sommige mensen zouden dat kunnen herkennen als een Merkaba. En dat is dan een wat spiritueel verhaal. Maar als je aura, je aura is niet een rondje, maar bestaat uit, nou, eigenlijk 2 grote driehoeken. Althans, mensen die daarin geloven natuurlijk. En als je die ten opzichte van elkaar zou kunnen laten draaien, dus jouw eigen aura, dan zou je daar een ruimte-tijdvoertuig van kunnen maken. Maar het verhaal wordt steeds ingewikkelder. Mijn biologische vader is dus zo'n space cadet die allemaal in dat soort dingen gelooft. En dus ook altijd probeerde om door meditatie een Merkaba te maken. Nou, dat is tot op heden niet gelukt. Als het lukt, dan laat ik het jullie allemaal meteen weten. Maar ik had wel die tekeningen gezien en erover gelezen en over gehoord. Dus dat doet dan toch iets met je. En dat was dus wat ik zag in die zeefdruk. En de zeefdrukker van June Wayne, en dit ding komt uit de jaren 50, was een hele vrome christen die het werk heel obscene vond. Dus die wilde het niet drukken. Die wilde het niet doen en ze heeft een half jaar aan zijn kop gezeurd van druk het nou voor me, druk het. Want jij bent de enige die dat zo goed kan. En zijn handen trilden zo erg omdat hij het er zo niet mee eens was dat hij het toen toch ging doen. Maar omdat hij zoveel van June Wayne hield, heeft hij het toch gedaan. En daardoor is het eigenlijk het enige werk, enige zeefdruk van haar waar foutjes in zitten. En zij vond dat dus er juist heel erg mooi bij passen.
2: Wauw.
1: Nou ja.
2: En wat zijn, want hij vond het obscene, maar wat vond hij er obscene aan?
1: Ja, omdat het dus niet het verhaal van de hemel of het Bijbelse verhaal is. Maar het zijn mensen die met elkaar voortleven in hun zelfgemaakte ruimtetijdvoertuig.
2: Ja.
1: Dus, nou ja, toen wist ik dat verhaal er ook bij. Nou ja, toen kwam natuurlijk de million dollar question. Hoeveel kost het dan? Ja. En toen zei hij $11,500.
2: Oh.
1: Ja, dus toen heb ik meteen weer Donna gebeld. Donna.
2: Luister, we hebben een deal.
1: Ja. Kan je het naar me opsturen? Ja. Echt zo zwetend. Van, oh, ik hoop zo erg dat ze het nog heeft. Want ja, maar dit was alweer een week later. Ja, en toen heeft ze het opgestuurd.
2: Wow.
1: Ja, en je weet dus nooit of je dat geld ervoor gaat krijgen als je het zou verkopen. Ik wil het ook niet verkopen.
2: Waar hangt het?
1: Zal ik mijn adres zeggen? Het is het enige. Ik denk dat het enige duur is wat ik in huis heb. Maar ja, dan moet je het dus wel ergens verkopen. Iemand moet het willen verkopen. Maar het hangt in de woonkamer.
2: De woonkamer.
1: Ja, met een hele mooie lijst eromheen.
2: En heeft je vader het ook gezien?
1: Ja.
2: En vond, zag hij er hetzelfde in?
1: Ja, maar op een of andere manier, hij is nooit zo, mijn biologische vader, nooit zo bezig geweest met kunst of met de kunsten. Qua muziek kent hij volgens mij ook alleen de Beatles en Jefferson Airplane. Soms denk ik ook omdat hij het gewoon heel druk heeft onder zijn eigen schedeldak. Dat hij dan denkt, zeefdruk. Ja, oké. Ja. Maar goed, weet je wel. Ik doe weer even mijn ogen dicht om te genieten wat daar allemaal gebeurt.
2: Ja.
1: Nou ja.
2: Wel tof dat het voor jou dan weer een andere laag heeft die wel weer met hem te maken heeft.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, en het is dus een heel mooi werk. En elke dag kijk ik ernaar en dan denk ik, oh wauw, wat bijzonder en wat een eer dat ik dit mag hebben. Dat ik hiernaar mag kijken. En wat grappig dat ik dat dus op mijn 23ste heb gezien. Ja, ik had toen eigenlijk, oh god, er is een hele carrière aan me voorbij gegaan. Als kunsthandelaar.
2: Ja, hey, maar dat kan nog, hè?
1: Ja, dat is waar. Ik ben ook pas net bezig.
2: We zijn pas net bezig. Wij zijn al wel halverwege.
1: Zeker. En wij moeten het nog hebben over Carolina Bianchi.
2: Nou, dat is goed. Ja, dat is een.
1: of valt het een beetje rauw op je dak?
2: Nee, tuurlijk. Femicide, let's go. Nee, het is een. Ze heeft een. Carolina Bianchi is een super gave theatermaker. Maar die maakt echt wel best wel zwaar over hele zware thema's werk. En ze heeft een drieluik gemaakt. Waarbij de eerste. Nee, ze is Braziliaans. En de eerste twee zijn al, heb ik mogen zien. De derde moet ik nog zien, hoop ik nog te kunnen zien. Want die eerste was al waanzinnig. Ze heeft aan het begin van die voorstelling neemt ze een drankje, Cinderella drugs, en waarmee heel veel vrouwen verdoofd worden, waarna ze dus femicide plegen op die vrouwen.
1: Nou, heet het ook slaap lekker als een poester, heet dat drankje dan vertaald?
2: Ja.
1: Ja. Een rape drug.
2: Een rape drug, ja. En zij neemt dat drankje aan het begin van de voorstelling. En is eigenlijk dus het grootste gedeelte van de voorstelling knock-out. En dan nemen spelers het van haar over om dat verhaal te kunnen vertellen. Nou, dat is al waanzinnig om daarbij te zijn. Om dat als maker te doen en te durven. Het is echt zo iemand waarvan je weet van, je bent iets heel anders en iets heel groots aan het doen in deze tijd. En op een heel grote thema's aan het reflecteren. Op zo'n gedurfde manier. En haar voorstellingen zijn allemaal zo'n 3 à 4 uur. Maar je zit constant op het puntje van je stoel. Het is echt geen moment achteroverleunen in het rood plusje. Wat ik ook wel echt heel, heel tof vind aan haar werk. Dus ja, ik wil gewoon meer van haar. En zij is zo inderdaad bezig met Ja, ze zegt ook zelf, kunst is niet bedoeld om de wereld te redden of om ons te vertellen hoe we ons moeten gedragen of voelen over bepaalde onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat mijn kunst het publiek verontrust en hun gedachten en gevoelens in beweging brengt. Ik wil dat kunst complex en verwarrend is. Een mysterie dat geen antwoorden biedt, maar vragen oproept. Dacht ik, ja, dat vond ik ook heel goed. Mooi verwoord, maar ook een soort, maakte me ook even wakker, omdat ik dacht, ik begin in elke uur cultuur met een soort, met het idee van, nou ja, ik ga even het hoofd van een kunstenaar lenen om een beetje grip te krijgen op die wereld om ons heen. En zij zegt zo, nee, dat is niet de bedoeling. Kunst moet niet grip brengen, moet juist onbegrip brengen. Moet juist verwarring brengen en opschudding. En
1: maar als jij zegt, haar voorstellingen duren 3 tot 4 uur en het moet verwarring en onrust brengen, zet je dan 3 à 4 uur lang in het grote niets te kijken?
2: Ja, nou, het is, nou, er gebeurt heel veel. Maar het is geen entertainment.
1: Is het hard werken?
2: Voor alle spelers, denk ik vooral. En ook wel als publiek, want je moet wel bijblijven. Je moet mee zijn. En inderdaad, je gaat, het is niet een avondje achteroverleunen en naar de mooie muziek luisteren. Maar je moet, ja, en je gaat naar huis met een soort nieuw wereldbeeld of een nieuwe gedachte. Een nieuwe. Ik zou al die voorstellingen zou ik gewoon nog 3 keer willen zien. Omdat het gewoon, er zit zoveel in. Dus het is hard werken, maar niet. Ja, ik weet niet. Het is hard werken, maar het levert je heel veel op.
1: En dit klinkt een beetje simpel, misschien ben ik dat ook. Maar heeft het wel een duidelijke lijn of spanningsboog waaraan je je kan vasthouden? Ja. Want bij een voorstelling van 3 tot 4 uur heb ik dat echt nodig.
2: Zeker, ja, zeker. En de eerste die ging dus inderdaad over die rape drug en over femicide. Die tweede, dat gaat heel erg over de brotherhood. Het aantrekkelijke van groepjes mannen. Waarom dat voor mannen gewoon heel prettig is om bij een groep te horen, maar ook waarom we daar zo graag, ja, waarom de hele wereld georganiseerd wordt door groepjes mannen en die broederschap. En dat was, ja, het is ook heel, het is niet een soort, er zit geen plot in of geen antwoord in, maar je gaat wel op zoveel verschillende manieren daarnaar kijken dat je daar de deur uitstapt en niet anders meer naar de wereld om je heen kan kijken. Dus ja, het blijft je wel. Het blijft je bij en het houdt je wel scherp tijdens het kijken ook. Dus ik weet zeker dat je 4 uur lang wakker kan blijven bij deze voorstelling.
1: Carolina Bianchi en haar 3 luik.
2: Ik wil heel graag jouw boekentip naar boven halen. Want we hadden het al een beetje over geldzorgen, sociale media. Ook al een beetje over moederschap, dankzij Eva en Gerlach. Maar daar gaat jouw boek ook over. Margot's Got Money Troubles.
1: Ja, van Ruffy Thorpe. Er is op dit moment een hitserie die je kan kijken op televisie of internet. Maar het is gebaseerd op een boek dat echt ontzettend goed is. Ik heb er echt heel erg om gelachen. Ook misschien een klein traantje weggepinkt, maar dat zit hem dan ook wel in het moederschap aspect. Ik vind haar beschrijvingen zo ontzettend origineel ook. Dus ik heb bijvoorbeeld hier hoe zij haar Engels professor beschrijft. Daar gaat ze mee naar bed. Dat zit al aan het begin van het boek, dus ik geef dan niet heel veel weg. En ze raakt daar ook zwanger van. En ze is niet heel erg onder de indruk van hem. Of van de seks die ze hebben. Het is gewoon meer iets wat ze doen. En hij is hoger opgeleid en zij niet. Zij is de dochter van een hoeters, serveerster en een oud-professionele worstelaar. Dus ja, alles wat hoog opgeleid is, dat is up there.
2: Mm-hmm.
1: En zij zegt dan over die Engels professor: a wind chime in human form, dangling dorkily from the glorious tree of higher education. En dat is dan een hele lollige en een beetje aanstellerige zin. Maar verder leest het zo vlot. En ik vind het zo knap hoe ze ook dus weinig oordeel over sekswerk kan hebben. Iets wat ik heel erg waardeer. Want op een gegeven moment begint ze aan een OnlyFans-account. Om ervoor te zorgen ook dat ze niet wordt uitgezet. En dat ze genoeg geld heeft om voor de baby te zorgen. En in plaats van dat het dan een heel treurig portret is, waarin uiteindelijk naar voren komt word niet te vroeg zwanger, maar zeker ook niet te laat, van de juiste persoon. Maak je school af, verdien geld, heb een baan en sterf zoals het hoort. Maar is dit een heel ander beeld van hoe het leven ook kan zijn? En vaker wel is dan niet. En ik vind dat heel mooi beschreven.
2: Dat is ook wel tof, toch? Ik zie dat ook wel meer gebeuren. Ja, niet in boeken en in series en in films. Zo net de randjes die opgezocht worden en dan niet als een soort uitschot weggezet worden, maar juist het verhaal vanuit hen op een supermooie manier verteld wordt. Heb je dat idee ook?
1: Zou dat misschien ook kunnen omdat we niet langer alleen de witte mannelijke maker centraal hebben gesteld? Dus dat we dit gesprek voeren ook over diversiteit en inclusie, waar heel veel mensen ook chagrijnig van worden. Ja. Maar dat je ook ziet hoe nodig het is, en niet alleen nodig, maar hoeveel rijker het je wereld ook maakt.
2: Ja, en ook hoeveel verschillende figuren er allemaal wel niet zijn. Hoe mooi daardoor de wereld. Ik moet ook denken aan dat Jester hier, zo'n tradwife die haar eigen verhaal vertelt. Dat is ook weer een heel andere wereld waar je dan zo heel even een inkijkje in hebt. Ik denk dat kunst op die manier toch je wereld verrijkt juist.

0: Ja. Dan ga ik dat boek wel lezen.
1: Ja, dat had ik met Jurassic Park als kind.
0: Ja.
1: Ja, echt.
0: Ja, en viel het tegen?
1: Nee, maar andersom. Dus ik had een film gezien en toen dacht ik, wow, dit is geweldig. En toen kreeg ik als kinderboeken van mijn ouders in de kinderboekenweek kreeg ik Jurassic Park van Michael Crichton. En dat er zoveel meer lagen in het verhaal zaten. En dat er een hele andere rol eigenlijk voor de slechterik was weggelegd. Ja, geweldig.
0: Dus het voegde juist iets toe. Zie je dus
1: ja, de eerste oefening is storytelling eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je hebt de kunstenaar Patagonia getipt. Zeg ik dat goed? Patagonia?
1: Ja. Als kunstenaar, maar ook een beetje als trend of casus om over na te denken. Het is een drag queen en klimaatactivist die optreedt en mensen verbindt. Maar die heeft nu grote ruzie gekregen met het merk, het kledingmerk voor outdoor kleding Patagonia. Omdat ze zeggen, ja, het is inbreuk op ons handelsmerk. En ze hebben haar aangeklaagd voor 1 miljoen euro. En Patagonia zegt, van hoe is het mogelijk dat een bedrijf dat zegt alle winsten te willen stoppen in het tegengaan van klimaatverandering, dan een klimaatactivist die het met humor benadert, dat die dan wordt aangeklaagd. En ook als je erover nadenkt dat het gebied waar Patagonia naar is vernoemd, dat Patagonië heet. En ook nog eens, als je bedenkt dat die naam is gegeven door kolonisten, door Spaanse kolonisten, dat zo'n Amerikaans bedrijf dan vindt dat hij recht heeft op zo'n merk en dan dus achter een drag queen en klimaatactivist aangaat.
0: Ja. Ja, waanzinnig.
1: Dus eigenlijk, misschien is de kunst eigenlijk wel die ik wil tippen, dat als je dan toch online gaat, ga dan Patagonia volgen, want daarmee kan je haar ondersteunen. Want kliks en likes zijn om te zetten in geld natuurlijk. En dan staat Patagonia, de drag queen activist, dus wat sterker. En het is ook heel erg leuk om dan alle reacties op het account van het kledingmerk Patagonia te gaan kijken. Want dat gaat alleen nog maar over Patagonia. Dus ze hebben haar eigenlijk alleen maar sterker gemaakt.
0: Wat goed. Ja, en zo zie je dat die kunst op die manier ook toch een rol kan hebben. Ik denk, we moeten elkaar ook een beetje proberen te psychologiseren in dit uur. Maar ik denk dat eigenlijk dat we het heel veel hebben over de rol van kunst en de waarde van kunst in deze wereld. Dus volgens mij zijn wij meer de kunst en de wereld aan het psychologiseren dan dat we elkaar echt kunnen vatten door deze tips.
1: Nou, dan doen we dat wel bij de borrel.
0: Toch? Ja. Maar ik wil dan wel weten, want ik vind drag kunst echt een heel mooie kunstvorm, ook omdat je je eigen lijf gebruikt en zo.
1: Je bent zelf een drag artiest, Teddy?
0: Ja, ook. Maar wat ik ook een van de toffe dingen vind, is dat drag queens en kings altijd zo'n toffe namen hebben.
1: Wat is jouw dragnaam?
0: Ja, ik heet natuurlijk al Teddy Tops, dus in principe denk ik dat ik geboren ben als
1: dat is drag king.
0: Dus ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik erin moet, maar ik ken,
1: maar voel je een ander persoon als je in drag gaat?
0: Ja, en noem het drag of andere mensen kunnen het ervaren als carnaval vieren. Of toch, ik denk, je als ander personage verkleden. Dat doet natuurlijk altijd iets met je. Want dan kun je echt even in iemand anders schoenen gaan staan. En ik denk zeker dat iedereen, dat alle vrouwen het zou helpen om een paar dagen van het jaar als man door het leven te gaan. Dus dat doe ik dan maar op deze manier. Maar wat zou jouw dragnaam zijn? Heb jij ook daar wel eens over nagedacht? Want ik ken bijvoorbeeld een vriendin van mij die heet, of een vriend van mij die heet, heeft als dragnaam Miss In Denial.
1: Leuk.
0: Fantastisch. Hoe zou jij heten, denk je?
1: Ja. Toen ik uit huis ging en mijn ouders heel erg last hadden van het empty nest syndrome, toen hebben ze een kat genomen en die Evert genoemd. Dus ik denk toch dat we daar ergens terecht komen. Ja. Maar ik kom hier ooit nog een keer op terug.
0: King Evert, ik vind het heel leuk. We kunnen dan ook in deze outfits misschien wel, als we een krulsnorretje maken, naar de circusbende. Dat heb je ook getipt namelijk.
1: Ja, dat is een rondreizend festival. Een theater-circusfestival. En dat is elk jaar in de laatste helft van augustus te zien in twee gedeelten. Het is wel in Amsterdam, wel weer in Amsterdam. Maar

0: En wat dan wel weer scheelt, als je er naartoe reist, de toegang is gratis. En het is dan of in Amsterdam-West in het Erasmuspark, of het is in Amsterdam-Noord op een mooi anarchistisch gedeelte. Het Groene Veld heet dat. En alles is zelf gemaakt, van een kassahok tot wegwijsborden. En hun doel is om de drempels voor cultuurbeleving en participatie te verlagen. En hun credo is dan ook radicale toegankelijkheid. Dus ja, je kan daar gewoon een geweldige middag hebben voor niks. Je kan popcorn kopen en dan mag je zelf bepalen hoeveel je betaalt. En dat mag dus ook niks zijn als het gewoon even zo uitkomt. En er zijn gratis voorstellingen, maar ook voorstellingen waarvoor je kan betalen. En als je daar ook gewoon lekker dan zit om je heen te loeren, want iedereen ziet er dan ook heel leuk verkleed uit, dan kan er opeens iemand bijvoorbeeld voorbij komen rennen in een hele grote jurk met wapperend haar naar achter, luid schreeuwend, alsof ze achterna wordt gezeten of iets kwijt is. Dus het is ook heel leuk om daar met je kind of kinderen heen te gaan. Voor volwassenen is het geweldig, maar voor kinderen ook. Dus mijn dochter vroeg ook de hele tijd: oh, wat was er met die mevrouw? Wat denk je dat er met die mevrouw is? Nou ja, zo gaat dat dan.
1: Oh, wat goed. En jij loopt daar dus 2 weken lang rond met je dochter. En,
0: ja, het zijn dan weekenden.
1: Ja. Ja. Ja,
0: en dan kan je gewoon, je kan ook even een uurtje dus langskomen, of je kan daar 4 dagen achter elkaar rondhangen.
1: En circus moet ik ook denken aan acrobaten en aan
0: ja, er zijn ook allemaal voorstellingen van, ja. Allemaal uiteraard zonder dieren.
1: Ja, fijn. Ja, behalve de dieren die daar op de grond lopen. De mieren en zo.
0: Oh, yes. Ja. Ik zit je heel glazig aan te kijken. Kan ook een tijdstip zijn natuurlijk. Ja, circusbende.
1: Ja.
0: Elk jaar in de zomer, meestal de laatste 2 weken van augustus.
1: Kijk, we nemen onze kinderen mee en anders dan verkleden we ons gewoon als kind. We gaan naar Dordrecht, naar het Dordrechts Museum, waar Maria Schalken te zien is. Waarom gaan we naar Dordrecht?
0: Nou, eerlijk gezegd, dat gaat de directeur van het Dordrechts Museum zelf natuurlijk niet zo heel leuk vinden. Maar gaat het me nog niet eens om het werk zelf, al wordt dat echt bejubeld. Het schilderij van Maria Schalken, dat is zwaar bevochten. Dat is uitgeleend uit Amerika. En mensen bejubelen de rijke stofuitdrukking en het licht. En je ziet dan een jongetje dat druiven voert aan een vrouw. Maar het is een heel klassiek 17e eeuws. Maar waarom ik het graag wil tippen is dat één, het heel bijzonder is dat het Dordrechts Museum dit mag lenen, dat het hier te zien is, omdat het dus eigenlijk aan de overkant van de oceaan te zien was. En twee, dat eigenlijk vooral, het was eigenlijk toegeschreven aan haar broer Godfried Schalken. Zoals heel veel werk van vrouwen uit die tijd niet de credits heeft gekregen, of de naam die het eigenlijk heeft of die het verdient. Dus er wordt altijd gezegd, ja, er zijn weinig kunstenaars uit, of schilders uit de 17e eeuw die vrouw zijn. Nou ja, het waren er dus best wel veel. Alleen er zijn mannennamen opgeplakt.
1: Ja, ze waren er niet. Ja, toch ja, wel.
0: Ja, ze waren er zeker.
1: Ja.
0: En op dit moment zijn er 2 Maria Schalkens bekend, maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, maar er moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar dat gegeven, dat vind ik heel interessant en wel waard om daar ook met elkaar over te praten.
1: Maar kun je je voorstellen dat je dus andermans werk pakt en naar je eigen naam, dat jij nu onder die zeefdruk die daar bij jou in de woonkamer hangt, dat je daar je eigen naam onder zet? Dat is toch ook een rare...
0: Je schaamteloos.
1: Ja. kun je toch niet bij?
0: Ja, maar toen ook niet alleen maar uit ellendigheid, hoor, maar ook omdat het anders niet werd verkocht, bijvoorbeeld, of serieus werd genomen.
1: Ja, ja, een werk van een vrouw wordt niet verkocht, dus is het van haar broer.
0: Ja.
1: Ja, bizar. Nou ja, goed, in Dordrecht kunnen we dus zien dat het wel van haar is. Want dat hebben ze daar wel gewoon netjes eronder geschreven.
0: Zeker. En een hele mooie spotlight opgezet.
1: Kijk, we gaan naar Dordrecht voor Maria. En we gaan ook naar het Paleis op de Dam voor de audiotour.
0: Echt geweldig. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben geen fan van het Koningshuis als concept. Ik vind dat het wel klaar mag zijn. Dus ook met enige schroom loop ik dan door zo'n paleis op de Dam. En dan heb je een geweldige audiotour voor kinderen van 5. Die audiotour die is ook gratis. En kinderen tot en met 17 zijn sowieso gratis. Dus dat is wel fijn. En volwassenen kunnen daar binnen met een museumkaart. En dan krijg je de Prins Louis speurtocht met stickers die je kan plakken. En het is heel leuk verteld vanuit het perspectief van koning Louis, of Prins Louis, de zoon van koning Lodewijk Napoleon. En mijn dochter was ook gefascineerd. En je leert dan ook omhoog kijken en wat er allemaal op de vloer gebeurt en in het marmer. Je krijgt hele mooie details te zien. Ook als volwassene, echt heel erg van genoten. Maar dus ook de absurditeit van dat die Prins Louis een met bladgoud ingelegde klok had. Weet je wel, voor dat geld kun je nu waarschijnlijk een huis kopen of zo. Ja, en dat is wel constant dan een gevecht als je daar loopt. Ja, ja, ja, en dat het Koningshuis dan nog steeds bestaat. En dat je je afvraagt, waarom? Wat hebben de mensen gedaan om dit te verdienen?
2: Ja. Terwijl ergens anders andere mensen verhongeren.
1: Ja, en een best groot pandje op de Dam. Waar eigenlijk ook wel woningtekort is gelukkig.
0: Ja, ja, er zouden heel veel mensen heel gelukkig kunnen wonen.
1: Ja.
0: Maar goed, dan maak ik mijn tip heel ongezellig. Maar ja, ik vond het echt een geweldig, heel goed ingesproken ook. Echt een goede audiotour. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Dit Uur Cultuur.
1: Ja.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je nou net zijn ingeschakeld en denken, ik zou dit hele uur met Teddy Tops en Eva Korman wel willen horen, dat kan via de NPO Luister-app. Dan rest ons nog je een hele fijne dag te wensen.
1: Een heel mooi weekend.
3: NPO Radio 1.
4: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
5: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld, maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht en worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdulaal Hoessein en radiomaker Andrew Bergman.
4: De publieke tribune. Vanmiddag om 3 uur.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido!
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
16: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemorgen, het is weekend. Net als u willen gemeenten graag voorbereid zijn op rampen en andere doemscenario's, maar ze hebben daar onvoldoende geld voor. En nood breekt wet kennelijk, want Trump sluit een dieseldeal met Poetin. Het nieuws met Michiel van der Velden.
12: Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen gaan dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet meer ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. En dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat hij op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer dat prima aan. Het weer, buien met soms hagel en onweer in het noorden en westen, zijn aan zee windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. En morgen wordt het pas later op de dag wat droger, bij een graad of 14.
10: Gemeenten krijgen te weinig geld van de Rijksoverheid om zich voor te bereiden op natuurrampen of cyberaanvallen. Zo de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
20: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
21: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
22: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
23: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
21: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
23: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Morgen.
27: Dwars door de Pyreneeën met Filip Niklaas en Ruben Kallas.
28: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
29: Morgen 8:15, VPRO NPO 2, dwars door de Pyreneeën.
30: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Gemeenten vinden dat ze te weinig geld krijgen van de Rijksoverheid om weerbaar te zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurrampen, cyberaanvallen, klimaatrampen. Er is geld voor vrijgemaakt, maar volgens Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is dat niet genoeg.
0: Uiteindelijk zullen we, als er langdurig stroomuitval is of een situatie waarbij er echt militair geopereerd wordt omdat we in oorlog zitten, natuurlijk wel heel veel tegelijk moeten gebeuren. Inwoners moeten deels zelfredzaam zijn, maar we zullen drinkwater ook op orde moeten hebben. We zullen misschien wel voedsel moeten distribueren of diesel of benzine. Ja, en al die inspanningen die gemeenten moeten doen, die vragen om heel veel.
1: Hoeveel is er nodig?
0: Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet dat in ieder geval, daar ben ik ook heel blij mee, het kabinet nu voor volgend jaar 20 miljoen oplopend tot 70 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Ik ga ervan uit dat het in totaal wel om honderden miljoenen gaat die nodig zullen zijn. Alleen het begint ermee dat we daar ook gewoon nu met het kabinet de plannen voor moeten maken.
1: Toch verbaast het mij als burger, want ik heb ook zo'n boekje thuis gekregen. We moeten ons allemaal voorbereiden voor meerdere dagen. Het is toch een urgent onderwerp. Hoe kan het dan zijn dat de gemeenten te weinig krijgen hiervoor?
0: Nou, het is inderdaad heel urgent. En er wordt op dit moment wel heel veel geld inderdaad gefinancierd voor defensie. Ik vind dat overigens ook terecht. Hè. Ik denk ook dat we daar echt het been moeten bijtrekken. En tegelijkertijd moeten we ook zelf vanuit de lokale overheden in staat gesteld worden om inwoners direct te helpen. Ja, en je merkt dat het in ieder geval in woord heel urgent gevonden wordt, ook door het kabinet. Ik ben ook blij met deze eerste stap, maar ik zeg erbij, het is inderdaad wel een eerste stap.
1: Inwoners zelf gaan ook aan de slag. Dat zien we bijvoorbeeld in Austerlitz. Die doen een bosbrandoefening. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, ik vind het ontzettend goed. Want we moeten ook heel eerlijk zijn. Als er bijvoorbeeld zo'n langdurige stroomuitval is, dan is de overheid in de eerste paar dagen misschien wel niet meteen in staat om iedereen te bereiken. En dus is het heel belangrijk dat mensen zichzelf ook voorbereiden en dat burgers ook helpen om het samen met ons te doen. Dus dit soort initiatieven, ja, die zijn goud.
1: Want dan verliest u wel de regie.
0: Nou, maar dat vind ik helemaal niet erg. Want uiteindelijk is op zo'n moment het nodig dat iedereen een stap naar voren doet. Dus het is heel belangrijk dat we op het moment dat het echt aan de orde is, allemaal onszelf afvragen, wat kunnen wij bijdragen?
10: Sharon Dijksma was dat, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ze sprak met verslaggever Bo Heijmensen. En ze hadden het over Austerlitz natuurlijk, waar vandaag al iets gebeurt. Daar wordt namelijk niet gewacht tot de gemeente voldoende geld heeft. Het dorp ligt midden in het bos en heeft maar weinig toegangswegen. Omdat inwoners bang zijn niet goed weg te kunnen komen bij een grote bosbrand, zetten vrijwilligers een zogenoemde bosbrandgroep op. Goud noemde de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten dat initiatief. Robert Schlieser, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
10: De voorzitter van de Taskforce Austerlitz. En u doet dus mee aan die grote oefening. Ik ga zo meteen een reactie vragen natuurlijk op wat Dijkstra daarover zegt. Maar wat gaat er gebeuren vandaag?
2: Vandaag wordt er een oefening gehouden, maar ik ben niet de voorzitter. Ik ben de oud-voorzitter van de Bosbrandwerkgroep.
10: Even goed, welkom.
2: We hebben een geweldig oud brandweerman die luchtmachtbrandweerman is geweest. En die is de voorzitter van de Taskforce, dus die weet het meest. Maar vandaag wordt er een oefening gehouden met de veiligheidsregio en de gemeente in ons dorp. En dat wilden we al 3 jaar. Dus dat is echt geweldig. Mm-hmm. En als het goed is komen er heel veel brandweerauto's. Gaat de burgemeester in het dorpshuis zitten om daar te oefenen met de coördinatie. En gaan wij een paar bewoners, ik denk dat het een stuk of 10 zijn, die uiteindelijk daar zin in hebben, gaan kijken van hoe kom je dan weg? En pak je dan de fiets of pak je dan de auto? Maar we zijn gewoon vooral heel erg benieuwd wat er gebeurt met de afsluitingen. Dus of er brand weer gaat staan bij de grote waterputten, of we dan langskomen als bewoners, dat soort dingen. Ja. Dus dat gaan we vandaag oefenen.
10: Want u maakt zich daar kennelijk zorgen over.
2: Ja, we hebben 1 weg, de oude postweg, en die loopt door ons dorp heen. En we hebben 2 waterputten aan 2 kanten. En als de brandweer dus bij die waterputten staat, dan wordt het voor ons heel moeilijk om er nog langs te komen. Dus we hebben 1 uitvalsweg voor 1800 mensen. Ja, dat wordt dus 1 grote file. Dus we hebben allemaal folders gemaakt en filmpjes en campagnes en bijeenkomsten dat mensen op de fiets moeten vluchten. Dat je van tevoren weg moet gaan. Dus voordat een evacuatiebevel van de burgemeester komt, willen we eigenlijk de helft van het dorp al leeg hebben. Ja. Dus dat soort dingen hebben we lopen bedenken. Van ja, wat kunnen we doen als burgers als het hier in de brand gaat? Want wachten tot het laatste moment is levensgevaarlijk.
10: En dat zou een gemeente ook moeten weten. Dus heel fijn dat u dit vandaag oefent. Maar zou de gemeente dat niet hebben moeten doen?
2: Ja, maar dit is samen met de gemeente. Dus 3 jaar geleden waren wij begonnen omdat er niets gebeurde, omdat er niets aan de hand was, omdat er bij de gemeente niet het besef bestond dat zij verantwoordelijk waren voor de veiligheid. Dus we hebben fantastische blusvoertuigen op de Utrechtseheuvel, fantastisch hoeveel waterputten. Al dat soort dingen waren heel goed geregeld, maar er had nooit iemand goed nagedacht over hoe krijg je 1800 bewoners over één weg weg.
3: Mm-hmm. En nu zegt Sharon Dijksma over dit initiatief, dat is goud, ontzettend goed. En de regie, ja, die zou misschien bij de gemeente moeten liggen, maar burgers en groepen van burgers, die kunnen inderdaad zelf ook aan de bak. Is dit een voorbeeld voor de rest van Nederland?
2: Ja, deze spanningsboog, want dat is het. Toen wij het begin zeiden, wij gaan dan als taskforce, dat is een heel klein groepje mensen die dus eigenlijk de P2000-app in de gaten houdt en alles wat mogelijk is ergens naartoe gaat als er brand wordt ontdekt. Dat groepje dat geeft een advies aan de burgers in een vroeg stadium. En dat vond de gemeente en de brand van het ballet doodeng. Mm-hmm. Dat wij als burger nog eens gingen bemoeien met vluchten. En maar wij hadden echt zoiets van, ja, wij weten hoe dat bij jullie gaat. Jullie hebben gewoon heel veel prioriteit in het begin. Laat ons nou gewoon vroegtijdig vluchten. En we weten dat we het een paar keer gaan doen zonder dat nodig is. Dus de burgers gaan eens een keer boos worden, omdat ze dus misschien 1 jaar, 2 keer hebben moeten vluchten, terwijl het dorp uiteindelijk niet afbrandt. Mm-hmm. Maar prima, weet je, dus dan nemen wij die verantwoordelijkheid. En want als de burgemeester evacuatiebevel geeft, ja, dan zit je toch een beetje aan het einde. Dat doe je toch niet na als burgemeester.
3: Jo. En loop je niet het risico dat als deze proef of deze oefening vandaag goed gaat, dat het Rijk zegt van, oh ja, die gemeente Austerlitz heeft dus kennelijk geen extra geld nodig, want het gaat allemaal goed?
2: We hebben juist ontzettend veel geld nodig. Ik weet dat de gemeente 5 net meebetaald heeft aan een van die 28 bosbrandbestrijdingsvoertuigen als gemeente. Dat was heel duur. En wij willen ons dorpshuis heel graag tot officiële schuillocatie maken. Ja. Dus mensen gaan niet dood van het vuur, maar mensen gaan dood aan de rook. En ons dorpshuis, daar willen we goede luchtcirculatiesystemen. En we willen een soort sproeisysteem, zodat we een plek hebben in het dorp waar je toe kan rennen, waar je een grote kans maakt om te overleven.
3: Maar eerst het wegkomen. Eerst het wegkomen, dat wordt vandaag geoefend, in elk geval door u en een aantal medebewoners van Austerlitz. Robert Schlieser, dank u wel.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
3: 7:12. Het was een roerige dag voor het internationaal strafhof in Den Haag. Een Nobelprijs die ging naar een oud-rechter, Navi Pillay, en het internationaal strafhof kreeg aan de andere kant nieuwe Amerikaanse sancties om de oren. In Met het oog op morgen zat Kira Wiegaard, hoofddocent van het internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft Pillay een aantal keer mogen ontmoeten.
6: Het is een hele imponerende vrouw die haar leven lang eigenlijk heeft, eigenlijk haar hele professionele leven heeft toegewijd aan het beschermen van de zwakste. En het, het promoten, maar ook dus het handhaven in dat opzicht van het internationaal recht. En het ook veroordelen van mensen, individuen die de ernstigste internationale misdrijven hebben gepleegd.
3: Ook zou deze prijs een boodschap zijn van het Nobelcomité richting president Trump.
6: Ik denk dat je dat echt wel kunt zeggen. En dat ook het comité daar zelf vandaag ook wel duidelijk over was. In de toewijzing van de prijs zeiden ze ook al expliciet dat Navi deze prijs heeft gekregen voor wat ze heeft gedaan om zowel vrede te bevorderen als het internationaal recht.
3: Bij Renze zaten Jesse Klaver, fractievoorzitter van Pro, en Laurens Dassen, de partijleider van Volt. Ze waren daar om te praten over hun samenwerking in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet Jetten. Dassen legt uit waarom dat kabinet er goed aan doet om over links te gaan.
7: Uiteindelijk, in mijn ogen, maak je een afspraak met Pro en Volt, en dan heb je een afspraak over de inhoud. En dat is wat wij graag met het kabinet willen gaan doen. En het krachtige daarvan is dus dat je dan ook snelheid kan maken, want dan heb je meerderheid in die Eerste en Tweede Kamer.
3: Door samen te werken met Volt hoopt Jesse Klaver van Pro dat er in 1 keer een akkoord gesloten kan worden.
11: Wij trekken samen met elkaar hierin op. Voor deze hele begrotingsronde. Omdat we ook hebben gezegd, het liefst zouden wij willen dat we dat niet per begroting gaan doen. Dus Nederland verkeert in een permanente formatie. Dus dit minderheidskabinet is een enorm risicovol experiment. Mm-hmm. En wat we nu zien is dat permanente formeren, onzekerheid, dat kan je doorbreken als je gewoon een akkoord zou sluiten over al die begrotingen. Nou, daar zijn wij toe bereid. Dus dat is waar onze samenwerking staat.
10: Bij de keuringsdienst van waarde werd olijfolie onder de loep genomen. Extra vierge is de hoogste kwaliteitsklasse en is een wettelijk beschermde kwalificatie. Maar je hebt extra vierge olijfolie van €9 en van €24 per liter. Wat verklaart dat prijsverschil? Wilma van Gins van Padberg, hoofdonderzoeker Olijfolie-instituut, legt dat uit.
8: Het laboratorium kan testen of de zuurgraad lager is dan 0,8%.
0: Ja.
8: Maar je kunt die zuurgraad manipuleren.
0: Oh.
8: Je vindt een slechte olijfolie. Die mix je met geraffineerde olijfolie, die van nature een hele lage zuurgraad heeft. Je hebt een uitstekende uitkomst van je labresultaat.
10: Maar smaken doet het waarschijnlijk wat minder. Uit de testen komen met dit soort schommelpraktijken vaak niet naar boven.
8: In Nederland wordt ongeveer 20 miljoen liter olijfolie geïmporteerd. Mm. En een percentage daarvan moet de Nederlandse overheid laten testen. Ja. Dat is in Nederland 26 flesjes.
0: 26 flesjes?
8: Ja.
0: Op dus 20 miljoen liter?
8: Op 20 miljoen liter. Ongeveer 20 miljoen liter. Dus je kunt nagaan dat de producent die die flesjes vult, die naar Nederland gaan, weet dat de kans dat ze gepakt worden om iets in die fles te stoppen wat geen extra vierge is, die kans is nihil.
10: Ja, Michiel en ik zaten elkaar aan te kijken van ja, waar moet je dan veel nog lekkere olijfolie halen? Maar goed, dat was gisteren op Radio TV. Nederland blijkt intussen is kampioen deeltijd werken, maar een paar uurtjes extra werken levert heel veel op.
9: De Telegraaf schrijft dat als parttimers 2 uur extra zouden werken, dat extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdbanen. Volgens de krant draagt dat flink bij aan het terugdringen van de tekorten op de arbeidsmarkt. Econoom Hugo Erken zegt dat het goed zou zijn voor een welvaartswinst van €150 miljard voor de Nederlandse economie. Volgens het AD gebruiken profvoetballers in Nederland snus. In de krant reageren clubartsen en noemen dit gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het AD deed navraag over het gebruik van snus in het betaald voetbal. Aanleiding hiervoor waren de uitspraken van oud-voetballer Michiel Kramer, die afgelopen week in een uitzending van Vandaag in Sight vertelde dat heel veel voetballers het middel gebruiken. Uit een rondgang van de krant blijkt dat de ervaringen van Kramer niet op zichzelf staan. De burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev roept inwoners met een uitvalsbasis op de stad te verlaten voordat de winter begint. De Volkskrant schrijft dat hij deze oproep doet omdat donderdag het elektriciteitsnet in de stad het begaf na een reeks bombardementen. Ook eisten Russische aanvallen op Oekraïne een enorme tol. Daarbij kwamen deze week zeker 97 burgers om het leven. En 180.000 volwassen reuzenschildpadden leven op het onbewoonde eiland Aldabra, dat deel uitmaakt van de Seychellen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Exeter is dat het grootste aantal ooit gemeten. Nieuwsites nu.nl schrijft dat in de 19e eeuw de reuzenschildpadden bijna waren uitgestorven. De laatste decennia zijn de inspanningen om het dier te redden opgeschaald. Begin jaren 80 werd Aldabra aangewezen als natuurreservaat en UNESCO werelderfgoed.
10: Oude, afgedankte meubels bij het grof vuil zetten of gewoon aan de kant van de weg. Over een paar jaar zou dat beeld veranderd moeten zijn, want om verspilling tegen te gaan worden vanaf 2030 meubelproducenten verantwoordelijk voor het ophalen en het recyclen van oude banken en stoelen. Een beetje zoals met witgoed dus. In sommige gemeenten doen ze dat al met meubels. Zoals in Gelderop, waar meubels uit elkaar halen wordt gedaan. En verslaggever Josephine Trehi, die ging daarbij kijken.
12: Overal staan werkbanken, kleine containers op wielen. Op allerlei plekken zijn mensen bezig meubels uit elkaar aan het halen.
13: Alles wordt eigenlijk, alles wat je hier ziet, wordt gesorteerd stof bij stof, ijzer bij ijzer, karton bij karton.
12: En hoe lang werk jij hier al?
13: Ik werk hier al 4 jaar. Ik heb zelf een autisme en een beperking. Een sensor is speciaal een bedrijf voor mensen met een licht verstandig beperking. En die helpen je met een hele goede baan. Ik vind allemaal super aardige mensen, aardige collega's. Als er dingen zijn, kan ik echt naar die mensen toe. En ik heb hier alleen maar positieve verhalen over. Dus
12: wat goed, joh.
13: Mag ik even doorgeven?
12: Ja, zeker.
13: Deze bij deze.
12: Ja. En hoeveel van die banken doe je dan per dag?
13: Het verschilt. Soms doe ik er 10, soms doe ik er 10, soms doe ik er 8, soms 6.
12: Ik zou je niet verder van je werk afhalen.
13: Dank.
12: Ook hier is Jacqueline Eijer van de NVRD. Dat is de belangenbehartiger van gemeenten als het gaat om afval. Hè? Wat ze ermee moeten doen.
14: Nou, je wordt hier niet rijk van. Het levert niet heel veel geld op. Het zijn een paar ideeën. Het is zo dat bij meubels, die zijn lastig te verwerken als geheel. Als je ze uit elkaar haalt, dan kan je het materiaal wel weer hergebruiken. En dat betekent dat van een bank die ongeveer 30 kilo weegt... dat nu, als je niks doet, dan gaat die 30 kilo gewoon de verbrandingsoven in. En als je hem hier uit elkaar haalt, dan hou je ongeveer 1,5 kilo over... wat de verbrandingsoven ingaat en de rest kan worden hergebruikt. Dus dat is winst. Het tweede is, omdat het niet in de verbrandingsoven gaat... dat is hartstikke duur en wordt steeds duurder afval verbranden. Dus die kosten heb je niet. En het derde is, hier werken mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dus je biedt hier ook een plek voor mensen. En dat is ook belangrijk voor gemeenten.
15: Nu komt er een nieuw systeem in 2030... en dan worden de producenten van meubels verantwoordelijk voor het... ophalen en recyclen ervan. Wat gaat er dan veranderen aan bijvoorbeeld zo'n loods als deze?
14: Wat gaat veranderen als de UPV goed wordt ingevuld?
15: En, wat is UPV?
14: Oh, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dat is die verantwoordelijkheid waar ik het net over had. Als dat goed gebeurt, dan kan er best veel veranderen. En wat moet er dan gebeuren? Dat is dat producenten ook echt een doelstelling krijgen om te zorgen dat meubels langer meegaan, dat de levensduur wordt verlengd, dat ze reparabel zijn. Dus wat we zullen merken is dat steeds meer meubels, denk ik, eerder al door producenten worden teruggehaald en niet meer bij de Milieustraat eindigen. En dat zal ook betekenen dat we hier vooral de lastige meubels zullen blijven verwerken. Dus we doen nu ook heel veel ervaring op om in die, na 2030 deze... deze activiteit uit te breiden.
15: Deze mensen hier hebben ook nog wel even werk.
14: Oh ja hoor, dat verwacht ik wel. Ja, er blijven echt voorlopig nog heel veel banken over die lastig uit elkaar te halen zijn. En dan zul je toch dit soort hallen nodig hebben om dat te doen.
13: Ik kan je wel een houtcontainer laten zien, waar deze bank naartoe gaat.
15: Ja, ga.
13: Loop maar even mee dan.
15: Oké, want als je het dan helemaal uit elkaar haalt, dan gaat het naar buiten.
13: Hebben we dan op een milieu bewust... gesorteerd.
16: En meestal wordt het afwegen.
13: Maar, en dit wordt dan in de container gegooid.
15: Ja.
13: En dan wordt er dan één iemand die buiten werken. Gooi het hierin. En dat is het. Ja. En zo gaat het de hele tijd door.
15: Ja, goed.
10: Reportage was dat vanuit Gelderop. In het zuidoosten van Turkije waren in 2015 nog zware gevechten. De afgelopen jaren is het rustiger geworden. En sinds het vredesproces tussen de Turkse regering en de Koerdische partij, de PKK, wordt de regio zelfs gepromoot om het zuidoosten een toeristische boost te geven. Daardoor gaan steeds meer Turken die kant op. En ook Turken uit Nederland, hoorde correspondent Gülşah Esertin.
17: Een stad die op een kruispunt van culturen is gebouwd. Het overwegend Koerdische Diyarbakır. De stad met zijn historische stadsmuren, beroemde vierpotige minaret en rijke culinaire traditie wordt steeds populairder.
15: Waarom is deze stad zo bijzonder?
18: Het is een stad met een rijke historie en dat trekt ons ook heel erg. Ja, we vinden de mensen ook heel vriendelijk hier.
15: 11 jaar geleden zag het er hier heel anders uit. Toen werd er zwaar gevochten in het historische centrum. Je ziet zelfs hier de kogelgaten nog door de muur. Maar nu is dat beeld dus heel anders. En zie je ook toeristen, Turken uit andere delen van het land, deze kant op komen. En zo hun land weer opnieuw ontdekken. Terwijl ik hier in het centrum van Diyarbakır loop, kom ik niet alleen Turkse Nederlanders tegen, maar ik kom ook toeristen uit Duitsland tegen. Ze staan hier tegenover. Volgens mij een stel. Are you guys together?
19: Yes, we are together.
15: Oh yes, zij samen. Why are you in the region?
19: We are visiting this city because our parents are born here in this region. And it's interesting for us just to see how the city has developed.
15: Ja. Ja, ze zegt dus eigenlijk van, ja, we komen uit de regio, hè. Ze heeft Koerdische roots, maar ze zoekt natuurlijk de plek van haar ouders, haar grootouders op. En ze zegt, ja, ik ben gewoon aan het kijken hoe toeristen hier naartoe komen. Maar niet alleen Turken of Koerden, maar ook toeristen uit het buitenland. Er zijn nog altijd zorgen of deze onderhandelingen tot blijvende vrede en tot meer rechten voor de Koerden zullen leiden. Tegelijkertijd waarderen veel inwoners de huidige rust en snakken ze naar economische stabiliteit.
20: Ja, dat is Serdar Soyal in het Zweden.
21: Serdar Baturay.
20: Serdar Baturay. Hij zit hier in het toerisme. Hij woont al 21 jaar in Diyarbakır. Ja, en in Nikadar yıkıldı diyebiliriz. 2015'te.
21: Bence tarihi yapılarımızın %70'i vardır yani yıkılan.
20: Hij zei wat toen was er toen ik denk dat als je kijkt naar wat er allemaal zwaar is beschadigd, ik denk dat er zeker 70% zwaar beschadigd is uit die periode.
21: Daha fazla yapmamız lazım ki bu barış süreci, bu silahsızlaşma süreci başarıya ulaşsın. İnsanlarımız, bölgemiz hak ettiği değer alsın.
20: En hij zei, ik denk dat je juist voor dialoog moet zijn. Juist moet kijken naar een oplossing. Want uiteindelijk is dat wel het beste voor de inwoners. En ook al zijn niet alle inwoners misschien dat ze erin geloven dat dit tot resultaten zou leiden, dat er daadwerkelijk vrede zal ontstaan. Maar het proberen is het al waard, zegt hij.
18: Nou, ik denk dat er genoeg maatregelen zijn genomen, zodat de toeristen natuurlijk zich veiliger voelen en welkom voelen. Ja, het voelt steeds meer als een toeristische stad eigenlijk.
22: Mindset for the people. Not to say we want to have our own country, we want to have a country for us to live in peace. This is also everything what the people wanted, but maybe this could be a good time to make it really
20: happen. Hoe kijk je eigenlijk naar het vredesproces? Steun je het? En zei ze, ja, ik steun het. Want ik steun het omdat ik geloof dat er ook een andere mindset zal komen als er eenmaal vrede komt in deze regio. Dat er ook mensen gaan bloeien, dat de regio gaat bloeien. Dat is eigenlijk wat ze ermee bedoelt. Dus dat deze regio de voordelen uiteindelijk eruit zal halen nadat ze zo lang geïsoleerd hebben geleefd. En dat als ze meer rechten krijgen, meer rechten willen, dat op deze manier gebeurt in plaats van op de oude manier toen er alleen maar gevechten gaande waren. Çok teşekkür ederim. Dankjewel. Danken.
10: Zij al. Onze correspondent Gülse Ersetin vanuit Diyarbakır in het zuidoosten dus van Turkije. Dit hoor je bij heel veel filmpjes van Franse scholieren die ze zelf posten over de protesten tegen de regering. Klinkt een beetje als Moby, maar dit is van Nodé. Dat is een Frans-Vietnamese producer. Het kwam al in 2015 uit, dit liedje. Maar het is weer helemaal terug en het wordt inmiddels wel geduid als het lijflied van de protesten en dus van de Franse Gen Z. Nodé, no title.

0: Dan neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
1: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Morgen.
4: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kalles.
5: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
3: Morgen 7:15, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
4: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
6: NPO Radio 1.
7: 7:58, de hoofdpunten, Michiel.
8: Door orkaan Isaias in het zuiden van de VS zitten 600.000 mensen zonder stroom. Door de harde wind is er schade aan elektriciteitskabels ontstaan. Inwoners van Florida en Alabama wordt geadviseerd om niet naar buiten te gaan. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. In de buurt van Den Bosch heeft de politie gisteren een auto achtervolgd die 200 km per uur reed. Bij Udehout kwam de auto met lekke banden tot stilstand. De politie heeft pepperspray gebruikt om de bestuurder te overmeesteren en aan te houden. Waarom hij achtervolg werd door de politie is niet bekend. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel gaan dalen. En VVD-leider Jesselgus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden, zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op haar. Volgens Jesselgus is het binnen de VVD normaal om te debatteren en daarna weer door te gaan.
7: Floris Lafeber bij Weerplaza, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen, Sander.
7: Ik ging slapen met gietende regen en werd wakker met een heldere lucht. Wat is daar gebeurd?
9: Ja, het is wat wisselvallig vandaag. Met name in het westen en noorden van het land komen momenteel flink wat buien voor. Maar in het binnenland, in Utrecht, Brabant, Limburg en in Gelderland, daar schijnt momenteel de zon. Of althans, daar zijn er brede opklaringen actief en zal de zon in de loop van de ochtend vaker gaan schijnen. Maar het is allemaal wel van korte duur, want met name in het binnenland neemt al snel de bewolking toe en komen dan uiteindelijk verspreid over het land talrijke buien voor. En met name in het noorden van het land, daar kunnen de buien echt best wel intensief zijn, met kans op onweer, hagel en forse windstoten van meer dan 80 km per uur. En daarvoor geldt ook een code geel.
7: En wie dan hoopt op een mooi weekend dan maar op zondag?
9: Ja, zondag wordt het tijdelijk wel wat rustiger, want vandaag blaast de wind uit het westen ook stevig door en is er zelfs kans op een windkracht 6 of 7 langs de kustgebieden. Morgen ook een stevige wind uit het westen, die blaast een aantal buien naar ons land toe. En met name het noorden van het land moet morgenmiddag opnieuw rekening houden met een aantal actieve buien waarin er flink wat regenwater naar beneden kan komen. Het midden en zuiden van het land hebben morgen de beste papieren met af en toe wat ruimte voor de zon, minder buien. En daar wordt het ook het warmst met 15 of 16 graden.
7: En dan een leuke nazomerweek of blijft het gewoon herfst?
9: Ja, het ziet er best wel aardig uit na het weekend. Want volgende week profiteren we optimaal van een nieuw hoge drukgebied. En als de wind naar het zuiden gaat draaien, dan kan de temperatuur weer stijgen naar 19 of 20 graden op de dinsdag en woensdag.
7: Floris, dankjewel.
9: Graag gedaan.
7: Betekent dus dat die kachel nog niet meteen weer aanhoeft. En dat is mooi, want de dieselprijs die stijgt enorm. Zometeen kijken we welk energiecontract het beste bij ons past.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermule Museum. Mis het niet.
3: morgen.
4: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kallas.
5: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
3: Morgen 7:15, VPRO NPO 2, dwars door de Pyreneeën.
4: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Rent u zometeen naar de thermostaat om die even wat hoger te zetten? Of zegt u van nou, met deze energieprijzen weersta ik de druk nog even? Want het is inmiddels een behoorlijke kostenpost. Die gasprijs die is al maanden aan het stijgen. Waar vorig jaar een kubieke meter gas €1,20 kostte, is dat nu zo'n 40 tot 50 cent meer. Berekende prijsvergelijker Pricewise. Gerben Hiemiga, senior sector econoom energiemarkten en energiebeleid bij de ING. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
7: Raakt die prijs die omhoog schiet, raakt dat alle huishoudens in Nederland?
17: Nee, wij hebben de energierekening geanalyseerd en dan zien we heel duidelijk dat het de laagste inkomens natuurlijk het meeste raakt. Die besteden een veel groter deel van hun inkomen aan energie. En de hoge inkomens hebben de afgelopen jaren ook geprofiteerd van de stijging van inkomens door de inflatie. En die hebben natuurlijk ook veel meer geïnvesteerd in verduurzaming en zijn daardoor minder afhankelijk.
7: En we hebben de afgelopen weken natuurlijk gehoord over gasvoorraden die moesten bijgevuld worden. Er ging onvoldoende. Heeft dat daar ook mee te maken dat die prijs nu zo hoog is?
17: Ja, zeker. Hè? En vooruitkijkend naar de winter, dan zijn er eigenlijk een paar factoren die doorslaggevend zijn. Ten eerste de conflicten in de wereld. Dus als er vredesdeals komen die betrouwbaar zijn, dan kan die prijs dalen. En ten tweede ook hoe koud gaat de winter zijn. Hè? Dat weten we pas eind januari of het een koude of warme winter zal zijn. En ook dat zal de prijzen bepalen. En we hebben onszelf gewoon kwetsbaarder gemaakt, omdat de gasvoorraden in Europa een stuk lager zijn dan normaal.
7: Ja. Mijn glazen bol die voorspelt dat er geen wereldvrede is op korte termijn. Dus daar wil ik rekening mee houden als ik nu een energiecontract afsluit. Wat moet ik dan doen?
17: Ja, eigenlijk is de keuze reuze op dit moment. Hè. Je kunt een vast contract afsluiten. Dan liggen de prijzen voor 1, 2 of zelfs 3 jaar vast. Je kunt een variabel contract afsluiten. Hè. Dan worden de prijzen per maand bijvoorbeeld aangepast. En dan heb je ook nog dynamische contracten waar de stroomprijzen op uur- of kwartierbasis wisselen en de gasprijs per dag. Dus het hangt heel erg af van hoe rustig je slaapt en of je zekerheid wil, ja of nee.
7: Nou, ja, dan ga ik even af op die prijsvergelijkingssite Pricewise. En daar zie je dan dat de meeste mensen die vraag beantwoorden met moa, doe mij maar een vast contract. Is dat verstandig?
17: Ja, in mijn ogen denk ik wel. Hè. Dan kom je in ieder geval die onzekere winter door. En het hangt ook heel erg af van of je je energieverbruik heel erg kunt sturen. Dus als je een elektrische auto, een warmtepomp en een elektrische boiler hebt, dan zou ik zeker een dynamisch contract overwegen. Misschien nog met een thuisbatterij. Maar heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet. En dan wil je gewoon vaker zekerheid.
7: En waarom zegt u dat als je al die dingen hebt, dus zonnepanelen, warmtepompen, dergelijke, dan kun je juist beter een dynamisch contract nemen? Zou je denken, dan ben je juist gebaat bij stabiliteit?
17: Nee, want dan de prijzen die fluctueren ook. En dan kun je ook heel goed gebruik maken van de momenten waarop energie goedkoop is. Kijk, in de winter en in de herfst waait het ook veel. We hebben veel windenergie op zee. Als er veel aanbod is, dan zijn stroomprijzen ook best laag. En dan kun je bijvoorbeeld veel stroom gaan gebruiken.
7: Ja. En dat die vaste contract, dat is dus eigenlijk als je min of meer klassiek huishouden hebt, nog geen elektrische auto, zonnepanelen, warmtepomp.
17: Ja, precies. Heel goed. Dan zou ik zeker vast overwegen. De vraag is dan hoe lang vast. Hè? En daar zie je wel een belangrijke trend in de energiemarkten. Dat de markt gaat ervan uit dat over 2 jaar veel meer LNG beschikbaar is op de wereldmarkt. Die installaties worden nu gebouwd, met name in Amerika.
7: En dan gaat die prijs weer omlaag.
17: Precies. Ja. Dus ik zou het niet voor heel lang vastzetten.
7: Het advies is gegeven. Gerben Hiemega, dank u wel.
6: Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn.
7: Een historisch moment voor de katholieke kerk in Nederland. Voor het eerst wordt een vrouw als bisschop ingewijd. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk kunnen vrouwen geen bisschop worden. Maar dat is dus anders in de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een andere katholieke stroming. En dus mag Erna Pijnenburg zich na haar wijding vanmiddag bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem noemen. Mevrouw Pijnenburg, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
7: Baanbrekend lijkt mij dat u de eerste vrouwelijke bisschop wordt.
18: Ik denk het zeker, ja, dat is het. Het is een historisch moment.
7: Wat zegt dat?
18: Dat zegt dat onze kerk heeft een tijd geleden ervoor gekozen om de ambten open te stellen voor vrouwen. Toen zijn er vrouwen diaken geworden en priester in onze kerk. En ja, een keer zat het er misschien aan te komen dat er een vrouw ook bisschop gekozen zou worden. En dat is nu zo.
7: En wat betekent dat voor u persoonlijk?
18: Voor mij persoonlijk betekent dat een enorme eer is. Ik ben heel verwonderd en verbaasd dat ik in deze functie gekozen ben door mijn collega's en door gelovigen uit het bisdom. En ik denk dat het voor heel veel mensen, dat merk ik ook, iets heel hoopvols is. Voor vrouwen, maar ook voor mannen. Ik merk heel veel enthousiaste reacties dat dit kan.
7: En waarom kan dit wel binnen de Oud-Katholieke Kerk, maar niet binnen de Rooms-Katholieke Kerk?
18: Ja, we zijn een zelfstandige kerk. En we zijn wel heel inhoudelijk heel nauw verwant binnen de katholieke stroming aan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar we hebben dus een eigen manier van besluitvorming. En er is een lange discussie aan vooraf gegaan of vrouwen ook in de ambten zouden kunnen worden toegelaten. En daar heeft onze kerk eigenlijk op gezegd van ja, op grond van de doop in Christus. Ja, is het niet logisch om te zeggen dat de ene gedoopte wel gewijd kan worden en de andere niet? Dat is het eigenlijk kortweg.
7: Maar bestaat dan de kans dat na verloop van tijd de Rooms-Katholieke Kerk de geschriften op dezelfde manier uitlegt als u?
18: Nou ja, niets is onmogelijk bij God, zeg ik wel eens. Dus ja. Wie weet, dat zou ik hopen, maar dat weet ik niet, daar ga ik niet over.
7: Ja. U mag in elk geval een leidend voorbeeld gaan worden. Wat voor een bisschop wilt u zijn?
18: Ik hoop dat ik een bisschop zal zijn die verbindend zal zijn. Dus de hoofdaandacht voor een bisschop ligt bij de parochies, waar je dan de herder van bent, de gemeentes in onze bisdom. Dus dat je daar het gelovig leven stimuleert en de priesters bemoedigt en samen nadenkt over hoe het verder het beste kan. En dat we optrekken in gezamenlijkheid met andere kerken, met andere gelovigen ook, om te werken aan vrede en rechtvaardigheid en een betere wereld. Ja, dat zijn grote woorden, maar dat is het wel.
7: Grote woorden. Heeft u dan het idee dat u als vrouw een streepje voor heeft ten opzichte van mannelijke collega-bisschoppen?
18: Oh, goede vraag. Ik denk dat het altijd mooi is als er in een groep waar alleen nog maar mannen waren ook een keer een vrouw komt.
7: Dat zie je eigenlijk overal,
18: ook, denk ik eigenlijk. Ja, dat zie je overal. Ja, dat heeft een bemoedigende uitstraling op de wereld. Omdat iedereen heeft allerlei soorten van talenten. En dat gaat dwars door de geslachten en door de rassen heen gewoon.
7: Hoe ziet een wijding van een bisschop in de Oud-Katholieke Kerk eruit? Want met andere woorden, wat gaat er vandaag gebeuren?
18: Het is een hele grote viering. Die vindt plaats in de grote Bavo in Haarlem. Er zijn een heleboel bisschoppen bij aanwezig. Van onze kerk en ook van zusterkerken. Ik word ondervraagd, moet een aantal beloftes doen over het leiden van de kerk en over mijn trouw aan de kerk. En dan is er een moment dat je, zoals bij elke wijding, dat je plat op de aarde gaat liggen. In overgave aan God. Mm-hmm. En daarna worden je de handen opgelegd door de verschillende bisschoppen. En dan krijg je de mijter overhandigd en de staf en de ring en het kruis, de tekenen van het bisschopsambt. En dan ga je voor in de liturgie.
7: En dan is het officieel. Bent u bisschop?
18: Dan is het officieel.
7: Zeker.
18: Zo, nou.
7: Dat het een hele mooie dienst mag zijn. Erna Pijnenburg, dank.
18: Ja, hartelijk dank.
7: Oranje vrouwen zijn in de jacht op een WK-ticket een stap dichterbij gekomen. Ze vernederden bijna Hongarije met 8-0. Voetbalcommentator Jan-Vincent van Zuiden praat je bij in 1 minuut.
19: Het klassenverschil tussen Nederland en Hongarije is vanaf de eerste minuut duidelijk. Nederland is veel en veel sterker dan de Hongaarse vrouwen en creëert kans op kans. En er vallen ook heel veel doelpunten. In de eerste helft 4. Berestijn zorgt binnen een kwartier voor de 2-0 voorsprong. En via Pelova en Brugts

0: voor de finale van de play-offs om een WK-ticket. En daarin gaat het dan spelen tegen Turkije of Slovenië. De eerste horde, die is wel genomen. Nederland wint op bezoek bij Hongarije met 8-0.
1: Ja, met zo'n stand, dat hoorde je al, zijn er hat-tricks. Van Victoria Pavlova bijvoorbeeld, die was echt wel een van de uitblinkers.
2: We hebben gewoon professioneel gespeeld, goals gemaakt. Ja, doen wat we moeten doen, dus...
3: Je zegt het heel nuchter voor een 8-0.
2: Ja, maar ja, moet ook. Ik bedoel, de kansen die we hadden, het had er meer kunnen zijn. En ja, goed gedaan, denk ik.
3: Ja. Je was in vorm bij Tottenham, dat wisten we. Hoe lekker is het dan dat het er ook hieruit komt?
2: Ja, het is lekker dat ik het vertrouwen krijg van de coach. En natuurlijk lekker dat ik dan gewoon die 3 goals meepak.
1: Ja, dat lijkt me het eufemisme van de dag. Victoria Pavlova was dat in gesprek met Rivka op het veld. En ja, zo'n scoren, dat zie je natuurlijk terug ook in andere media.
4: Ja, zeker. De Volkskrant kopt dat Nederland op weg naar het WK... met ouderwets gemak van Hongarije won 8-0 dus. Bij ESPN sprak bondscoach Arjan Vuurink van een ideaal scenario.
5: Ik vond ons goed spelen, de hele wedstrijd totaal gedomineerd. Veel kansen gecreëerd, veel doelpunten gemaakt en duidelijke mate groot voor Hongarije. En ik vind gewoon dat wij vanavond een team hebben gezien met veel energie. Heel creatief, veel beweging. En uiteindelijk 8 goals. Ja, dat is iets wat me gewoon tevreden stemt.
4: Dinsdag speelt Oranje de return tegen Hongarije en die wedstrijd is in Tilburg. In het AD vandaag uitgebreid aandacht voor snus. Dat zijn nicotinezakjes die je onder je bovenlip doet... en je binnen een paar minuten een energiekick zouden geven... en een gevoel van alertheid. Veel profvoetballers zouden het doen en ook onder jeugdspelers is het een trend. Het AD ging op onderzoek uit na uitspraken van de gestopte voetballer Michiel Kramer... dat hij voor een wedstrijd en in de rust veel snus om zich heen zag. En dat is zorgwekkend, want de verslavende snus heeft veel nadelen. Het verhoogt het risico op slokdarm en alvleesklierkanker en hart- en vaatziekten. Veel profclubs treden er hard tegen op, maar ze krijgen niet allemaal grip op het gebruik. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat het voor jonge renners minder gezellig geworden is in het peloton, zegt hij in NRC. Mollema rijdt vandaag zijn laatste wedstrijd. Na 19 jaar neemt hij afscheid als profwielrenner. Het ligt niet aan de jonge wielrenners dat het minder gezellig is, maar aan de wielerploeg, zegt hij. Die zitten er bovenop en proberen alles te controleren. Plannen voor zijn leven na het wielrennen heeft Mollema nog niet. Eén ding is wel zeker, hij wordt geen ploegleider. Want die zijn net zoveel van huis als de renners zelf. En daar heeft Mollema voorlopig geen zin in. De laatste wedstrijd van Mollema is de Ronde van Lombardije... die hij in 2019 won. En nog meer wielrennieuws. De Eneco Tour gaat het dit jaar anders aanpakken dan voorheen. De grootste etappekoers van Nederland kent dit jaar naast de manneneditie ook een vrouwenkoers. En daarbij gaan de wielrenners dan in blokken om en om rijden. Tourdirecteur Roxane Kneteman zegt in het AD trots te zijn op dat nieuwe concept. Dat mannen en vrouwen om en om starten is volgens haar het ultieme voorbeeld van elkaar omarmen. En die Eneco Tour start aanstaande dinsdag.
6: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
7: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.

0: Zo heette die. Money Grabber, Fits and the Tantrums. Yvonne Jaspers kennen we natuurlijk vooral van de programma's over de liefde en het boerenleven. Maar morgenavond is er een heel persoonlijk programma van haar te zien, waarin ze de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson onderzoekt. De ziekte waar haar broer aan leidt. Yvonne Jaspers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in de eerste 5 minuten van die serie wordt vooral heel veel gehuild en zijn er heel veel krachttermen voor die ziekte, Parkinson. Kun je besluiten, ik doe dat privé, maar jij besloot om er een programma van te maken. Waarom?
1: Nou, ten eerste omdat ontzettend veel mensen in Nederland te maken hebben met de ziekte van Parkinson. Of ze hebben het zelf, of ze hebben iemand in de buurt. En omdat er zoveel onduidelijkheid is over dit onderwerp. Heel veel mensen maken zich zorgen, hè? Omwonenden maken zich zorgen. Maar soms denken boeren ook wel eens, maar ik doe niks wat verboden is. Dus waar gaat het eigenlijk over? Het zijn allemaal goedgekeurde middelen. En dat levert ontzettend veel onduidelijkheid, onzekerheid, angst. En ook wel dat mensen tegenover elkaar komen te staan als het over dit onderwerp gaat.
0: Wat, heb je nou ontdekt of er een relatie is tussen de ziekte van je broer en bestrijdingsmiddelen?
1: Dat is een veel te ingewikkeld onderwerp om zo uit te zoeken. Daar is de wetenschap al jaren heel erg druk mee. Mijn broer is geen boer, dus we hebben helemaal geen reden om aan te nemen dat het bij hem er iets mee te maken heeft.
0: Is ook nog hartstikke jong?
1: Is hartstikke jong, maar dat is dus ook wel aan de hand, dat er steeds meer jonge mensen Parkinson krijgen. Dus zo bijzonder is het niet. Ik ben in de aflevering naar artsen en naar omwonenden, naar patiënten, naar boeren, met zoveel mogelijk mensen gesproken die ermee te maken hebben. En natuurlijk is het dan af en toe heel persoonlijk. Want het zijn boeren die ik al 20 jaar volg en het is mijn broer. En dat raakt aan alles in mijn leven. Aan mijn privéleven en aan mijn werkende leven. En niet alleen van mij, maar dus van heel veel mensen. Dus inderdaad, het is iets wat heel anders is dan wat mensen gewend zijn van de programma's Boerzoeksvrouw en Onze Boerderij. Dat klopt helemaal. Maar ik denk wel dat het nodig is om het te maken.
0: Bij dat gesprek met die boeren vooral dacht ik, ja, als ik daar als verslaggever Sanne van Horen was geweest, dan had ik nooit de antwoorden gekregen, de openheid gekregen die jij wel krijgt. Dus dat wat je hiervoor gedaan hebt, helpt dat bij het maken van dit programma?
1: Ik ben geen journalist, hè, zoals jij. Jij gaat van onderwerp naar onderwerp. Ik ben eigenlijk al 20 jaar bezig met één onderwerp. Mm-hmm. En niet zozeer met de feiten van dat onderwerp, maar wel met de menselijke kant daarvan. Dus ik ben ook ontzettend, ik ben gewoon heel trots op die boeren, maar sowieso alle mensen die het aan hebben gedurfd om over dit onderwerp te praten. Want dat was wel een van de meest, ik ben er 2 jaar mee bezig geweest. Ik ben op mijn 18e begonnen met televisie maken. Ik ben nu 53. In al die jaren heb ik nog nooit meegemaakt dat het zo ingewikkeld was om ergens over te praten. Mm-hmm. Mensen zijn gewoon heel bang om zich hierover uit te spreken. En dat zie je in de film. Je ziet de tegenwerking die we krijgen. Je ziet de angst die mensen moeten overwinnen. De afzeggingen. Ik ben daar echt heel erg van geschrokken. Hoe moeilijk het is om je hierover uit te spreken. En de mensen die dat wel doen, die hebben dat, denk ik, fantastisch gedaan. En natuurlijk helpt het dan mee dat ik sommige boeren al 18 of 15 jaar volg. En dat ik dat wel als mijn vrienden beschouw.
0: Heeft het rust gebracht, antwoorden opgeleverd, het maken van deze documentaire?
1: 1 antwoord zeker. En dat is, eet groente en fruit van Nederlandse bodem. Van alle onduidelijkheid, doe dat. Want in Nederland doen we het eigenlijk goed. Dat betekent niet dat we het niet nog beter kunnen doen. Maar dat vond ik een geruststellend wetenschappelijk feit. Eet het, blijf het eten. Het is altijd nog beter om wel groente en fruit te eten dan niet, omdat je misschien bang bent voor de bestrijdingsmiddelen die erop zitten. En doe het dan uit Nederland.
0: Je ziet ook je broer. Je volgt hem ook. Je ziet hem ook in pijnlijke momenten, dat hij onzeker is. Hoe is het nu met hem?
1: Naar omstandigheden doet hij het fantastisch. Maar dat betekent wel dat je je leven helemaal hebt aangepast aan Parkinson. Parkinson hebben terwijl je in je eentje 3 jonge kinderen opvoedt. En daar nog een fulltime baan bij hebben en een heel rijk sociaal leven is gewoon onmogelijk. Ook al staan wij als familie heel erg om hem heen. Hij heeft zijn hele leven eigenlijk toch de energieverdeling vooral moeten aanpassen aan die Parkinson. En onder die omstandigheden doet hij het heel goed. Ik ga er dadelijk weer naartoe, we gaan samen eten en dan gaat hij koken.
0: En vanavond, of morgenavond moet ik zeggen, is de documentaire te zien. Veel plezier vanavond bij dat eten. En we gaan morgen allemaal kijken om 9:15 op NPO 1. Yvonne Jaspers, dankjewel.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend straks om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
3: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
2: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
4: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
2: Liedewijde Paris is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
5: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
2: Max Nieuws. Weekend, straks om 8:30.
6: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
7: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human. Radicaal menselijk.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Wat moet er het komend halfjaar gebeuren om het internationaal strafhof te behouden? En president Trump geeft president Poetin toestemming om Russische olie op de markt te brengen. Dat in een overzicht van het nieuws met Michiel van der Velde.
15: Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet zullen bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met de door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een obscene middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel in de plaats Portadown, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Sindsdien is met beide partijen naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Het weer, buien met soms hagel en onweer langs de noordwestkust, komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden vandaag. Morgen dan wordt het pas later op de dag wat droger, bij een graad of 14.
0: Is het internationaal strafhof in Den Haag nog te redden? Ik spreek er zo over met universitair hoofddocent internationaal strafrecht Marieke de Hoon.
6: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
16: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Rusland gaat 300.000 ton diesel leveren aan de Amerikaanse markt en aan de wereldmarkt. Dat verklaart president Trump nadat hij naar eigen zeggen had gesproken met de Russische president. De Verenigde Staten schort hiervoor sancties op die Russische tijdelijke olie die tijdelijk lagen op de Russische olie-export.
23: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want.
0: Het is diesel die we willen. En hij bedankt de Russische president Poetin. Woorden natuurlijk de Amerikaanse president Trump. Woorden ook al dat de Oekraïense president dit een cadeautje noemt aan de Russen. Correspondent Christian Pauwe. Wat is de impact van deze deal op Oekraïne?
24: Nou, het is wel een financiële opsteker voor Rusland. Al is niet de verwachting dat die dieselinkomsten ook echt een groot verschil zullen maken voor de Russische oorlogskas. Veel belangrijker dan toch ook wel is het politieke signaal dat hier wordt afgegeven. Dat Rusland dus met deze diesel een deal kan sluiten met de Amerikanen. Dat Poetin verder uit zijn isolement wordt gehaald. Terwijl Oekraïne steeds zegt de enige manier om die oorlog te beëindigen is door de financiële druk juist op te voeren, door meer sancties op te leggen. Ja, en ik vind het dan toch ook wel veelzeggend dat tegelijkertijd het Kremlin nu met een verklaring komt dat ze naast die dieseldeal ook tegelijkertijd een voorstel van Trump voor verdere vredesbesprekingen hebben afgewezen.
0: Ja. We hebben dus Zelensky gehoord die het een cadeautje noemde. Wat heeft hij nog meer gezegd over deze deal?
24: Ja, hij probeert de hele tijd duidelijk te maken dat de enige manier om vrede te bewerkstelligen is door kracht te tonen tegenover Rusland. Door duidelijk te maken dat Rusland ook met zijn olie-export niet druk kan opvoeren en niet deals kan sluiten met de wereld. Rusland moet in dat isolement blijven en uiteindelijk echt voelen wat de gevolgen zijn van die oorlog ook in de eigen portemonnee. En ja, dat is dus, hier zien we dus precies het tegenovergestelde. Het is natuurlijk ook al wel ook een pijnlijke trend van de afgelopen paar jaar onder Trump, hoe ze zich hebben moeten, hoe ze eigenlijk met een hele nieuwe partner nu te maken hebben, die ook al gestopt is met de wapenleveranties. Die moeten nu allemaal door de Europeanen gekocht worden. En ja, het enige wat Oekraïne in de tussentijd kan doen is juist, hoe zij dat noemen, over te gaan op de eigen directe sancties die ze kunnen uitoefenen op Rusland. Namelijk de aanvallen op de olieinfrastructuur. En ik verwacht dus ook dat ze die zullen doorzetten om er op die manier voor te zorgen dat die inkomsten van die diesel en andere olie-export beperkt blijft.
0: Christiaan Pauwe, we hadden het natuurlijk over die dieseldeal tussen Trump en Poetin. En de reden dat Trump die maatregel neemt heeft alles te maken met de congresverkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijs is een van de belangrijkste verkiezingsthema's. Vooral de prijs van diesel doet de economie pijn. Bijna alle vrachtwagens in de Verenigde Staten rijden erop. Van de maatregelen die Trump tot nu toe heeft genomen merken de vrachtwagenchauffeurs in Virginia nog maar heel weinig, ziet verslaggever Simone Tucker.
1: Ik mag instappen in de truck van Ryan. Hij is de eigenaar van een transportbedrijf.
3: So Ryan, we're down for a drive.
4: We are going to go run by the Port of Virginia, the Virginia International Gateway, which is the.
1: Ik ga je de haven van Virginia laten zien, zegt hij. Dat is dé plek waar zijn vrachtwagens af en aan rijden.
4: So we'll be able to see that, and then you said we're going to go swing by a fuel stop and go check out diesel prices right now, see if we can see any trucks getting fuel and go from there.
3: Sounds like a plan. Let's go.
1: We gaan tanken en zien hoe de prijs er vandaag voor staat. Want die torenhoge dieselprijs, ja, daar ligt hij 's nachts wakker van.
4: Our market is so competitive that you can't just go raising your fuel surcharge every time.
1: Er is zoveel concurrentie hier dat je de brandstofprijs niet zomaar kan doorrekenen aan je klanten.
4: And your customer will he's trying to find his bottom line too. It's definitely brings a lot of stress. That's probably the hardest part is the stress, you know, loss of sleep and worrying about what tomorrow is going to bring.
1: Hij geeft nu zelfs trainingen aan zijn chauffeurs om zoveel mogelijk brandstof te besparen.
4: Open your windows and turn your AC off. Don't take the long way around just because it's comfortable.
1: Aangekomen bij het tankstation gooit Ryan de tank vol en dat is een duur grapje tegenwoordig.
4: Between 900 and
1: tussen de $900 en $1200.
4: No, it stings every time I see the bill.
1: En dat doet elke keer weer pijn. Ronkende motoren en trucks die af en aan rijden. Ik ben op een grote truckstop in de staat Virginia. En de chauffeurs hier die hebben één ding gemeen. Allemaal klagen ze over de hoge dieselprijs.
5: That is the topic. You know, why are we paying all this? This much for fuel is just it's ridiculous. We don't have to. My name is John and today I'm hauling processed chicken.
1: John is gisteravond vertrokken vanuit de staat Georgia in het zuiden van het land.
5: So I got my fuel there for probably about $5.59 a gallon and here it's a dollar more.
1: Hij is boos op president Trump die dit heeft veroorzaakt, zegt John.
5: Absolutely. Our country's leadership really led us down a rabbit hole. And now the entire world, it's not just us. The entire world is paying for it.
1: So hij heeft ons in die ellende gestort. En iedereen moet daar nu voor bloeden. Een paar vrachtwagens verderop tref ik een chauffeur die er weer heel anders over denkt.
8: My name is Brian. I'm actually hauling apple slices and applesauce.
1: Hij maakt zich geen zorgen over de hoge prijzen en de oorlog in Iran. Die is vast snel voorbij.
8: It'll end sooner or later. It'll end.
3: Do you blame the president for it?
8: No, no. The folks over there have been poking at us for 30, 40 years now. So I'm not.
1: Trump die kan hier niks aan doen, zegt hij. Iran speelt al tientallen jaren een spel met ons. Het is juist goed wat de president doet. Terug bij Ryan, die zich vooral niet druk wil maken over de politiek.
4: Well, you know. One of the things that always keeps me going is everything that you purchase has seen the back of a truck. Trucks are so vital to keeping the American, the world economy going.
1: Als wij de weg niet opgaan, dan komt alles tot stilstand. En dat motiveert me elke dag opnieuw.
3: So you keep on trucking.
4: Just keep on trucking.
0: Keep on trucking. Een verslag was dat van Simone Tucker uit Virginia.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: President Trump kondigde nieuwe sancties aan tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Mensen vervolgd worden daar die verdacht worden van bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. Premier Jette noemde die escalatie teleurstellend en onnodig.
7: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
0: En wat is dan een passende oplossing? Daarover ga ik praten met Marieke de Hoon, universitair hoofddocent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, een passende oplossing in 6 maanden tijd. Wat is een passende oplossing dan?
9: Nou, daar denken de kampen precies verschillend over. Wat Amerika wil is, dus wat Trump ook zegt, is dat het, en Rubio, dat het internationaal strafhof zijn statuut moet veranderen. Nou, dat kan het internationaal strafhof niet zelf. Dat moeten dan de 125 lidstaten doen. Tijdens de aankomende Assembly of States Parties, dat is de jaarlijks vergadering van de lidstaten. En die vindt plaats in Den Haag vanaf 30 november. En wat dan de Verenigde Staten willen, is dat de lidstaten een amendement maken op het statuut. Want nu is het zo dat wanneer er op het grondgebied van lidstaten van het internationaal strafhof deze meest ernstige misdrijven worden gepleegd, genocide, oorlogsmisdrijven, dan zijn zij die daar die misdrijven plegen, die vallen onder de rechtsmacht van het internationaal strafhof. Dat is volstrekt logisch.
0: Ook als dat dus ook Amerikanen zijn.
9: Ja, dus als ook een Amerikaan in een ander land een moord pleegt, dan kan die daar vervolgd worden voor de moord. Dus dat is een totaal logische manier van strafrecht denken. Maar wat Amerika nu wil, is dat er een uitzondering komt dat alleen onderdanen van niet-lidstaten dan uitgezonderd worden.
0: En zou dat erg zijn eigenlijk als dat het resultaat is na 6 maanden praten?
9: Ja, want dat ondergraaft precies de beweging wat de internationale rechtsorde probeert te maken om ons en ook toekomstige generaties te beschermen tegen al die verschrikkelijke genocides, om daar iets aan te kunnen doen. Dus je ziet dat tot een paar decennia geleden, dus tot de jaren 90, er eigenlijk een 100% garantie was dat als leiders, met name als die dan dit soort vreselijke dingen deden, wisten dat ze er altijd mee wegkwamen. En dat is stap voor stap met de tribunalen en in de jaren 90 en het internationaal strafhof, is dat wat vermindert. Dus dat het in ieder geval een kans is dat je wordt berecht en dat er ook op die manier over wordt gesproken.
0: En
9: Iedereen
0: denkt natuurlijk van oké, prima, ik snap dat de Amerikanen niet willen dat de Amerikanen daar berecht worden, maar is dat echt de enige reden dat Amerika dit spel zo hard speelt?
9: Nee, dat is precies, want dit is wat ze zeggen. Maar er is helemaal geen reële dreiging tegen de American servicemen. Er speelt helemaal niets bij het internationaal strafhof. Sterker nog, er speelde wel een onderzoek naar de betrokkenheid van Amerikanen in Afghanistan en met name in al die geheime CIA-gevangenissen in Europa. En een aantal jaar geleden was het eerste wat de vorige aanklager Karim Khan deed, was te zeggen dat deprioriteren we, daar gaan we niet achteraan. En daarbij komt ook dat je natuurlijk alleen maar vervolgd kan worden als je een van de meest responsible bent. Dus een hoog in de boom. En als je dan dat soort meest ernstige misdrijven pleegt, en als je eigen land dan niet eens een poging doet om serieus onderzoek daarin in te stellen. En wat Trump en Rubio ook heel duidelijk zelf ook hebben aangegeven een paar weken geleden in een persconferentie, is dat ze zeggen, ja, dit gaat erom om Bibi te beschermen, om Netanyahu te beschermen. En jullie hadden het net ook al over Poetin. Dat dit allerlei stappen zijn, ook met die dieselverordening weer, van om Poetin uit zijn isolement te halen. Het gaat uiteindelijk Trump om dat er geen rechtbanken meer zijn die leiders zoals hij, Netanyahu en Poetin aan kunnen pakken.
0: Ja. Maar nu zitten we dus met het dilemma. Je kunt 6 maanden gaan praten en dan met een oplossing komen die de legitimiteit van het strafhof uitholt, zoals u heeft uitgezet. Gezegd. Dus u bent nu eventjes officieuze adviseur van de Nederlandse regering. Wat moet via het Radio 1-journaal, het kan tegenwoordig allemaal. Wat moet Jette doen? Moet hij gewoon de rug recht houden en zeggen, praten voor de vorm prima, maar uiteindelijk houden we onze rug recht?
9: Ja, en dat is cruciaal. Want en wat ze dan. Kijk, uiteindelijk gaat het er. Wat nu lijkt een beetje in het in de media en de berichtgeving is. Alsof het dan moet gaan over hoe ver ga je dan mee met de Verenigde Staten. Ik denk dat je het absoluut moet omdraaien om deze 6 maanden te gebruiken. Want het internationaal strafhof heeft dan ook de lidstaten hebben dan weer een paar maanden nodig om zo'n amendement aan te nemen. Dus die 6 maanden is heel gericht. Mm. Maar die 6 maanden moet je dus gebruiken ook om in Washington de afweging om te draaien. En dat kun je doen door gewoon echt nu voor dat hof te gaan staan. Dus wat Rutte ook in de Verenigde Naties laatst zei van Jette. Handen af van het hof.
0: Ja.
9: Sorry, Jette. En dan gaat het hem dan in, het is vroeg. Dan gaat het hem dan, zit hem in dat, kijk, wat de Verenigde Staten nu doen is sancties op het internationaal strafhof. Omdat ze denken dat ze met zo'n soort indianenverhaal, dat het een heel raar hof is dat allerlei rare dingen doet, wat het dus niet doet. Dat de publieke opinie denkt, nou ja, misschien hebben ze wel een punt.
0: Ja.
9: En waar je voor kan gaan staan is te zeggen, nou, wij gaan bijvoorbeeld al het betalingsverkeer van het internationaal strafhof overnemen. Wij Nederland of wij Europese landen samen. Omdat je dan tegen de Verenigde Staten zegt, ga je dan ons sanctioneren, staten? En dat zou echt van een heel andere orde zijn.
0: Ja.
9: En wat je ook kan doen is zeggen, de dag nadat die 6 maanden aflopen, of in ieder geval de dag nadat, of dezelfde dag dat Amerika die sancties afkondigt, bedrijven die daar dan aan meedoen, die mogen bijvoorbeeld niet meer op de EU-markt. En dan krijg je vermoedelijk wel een beweging in Amerika dat allerlei bedrijven zeggen, deze maatregel, dat gaat ons wel heel veel geld kosten. Om de druk dus erop te zetten dat Trump gewoon niet doorgaat met die sancties.
0: Praten, prima, maar die druk die moet erop. Marieke de Hoon, universitair hoofddocent internationaal strafrecht. En de afgelopen 2 minuten officieus regeringsadviseur. Dank voor het gesprek. De oprichter van de kakkerlakkenbeweging in India is opgepakt. Dat gebeurde zojuist tijdens een demonstratie in New Delhi. En die kakkerlakkenbeweging, ja, dat is de protestbeweging die steeds groter wordt. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we kijken wat er voor de rest gebeurde in de Nederlandse media. Clubartsen van voetbalclubs bijvoorbeeld doen het zorgwekkend dat veel voetballers snus gebruiken.
10: Ja, het AD schrijft daarover. Snus is een nicotinezakje dat je onder je bovenlip stopt. Moet je binnen een paar minuten een energiekick geven. De clubartsen vinden het onprofessioneel dat voetballers het middel gebruiken. Het AD ging op onderzoek uit naar uitspraken van oud-voetballer Michiel Kramer in Vandaag in Sight. En uit een rondgang van de krant blijkt dat die ervaringen van Kramer niet op zichzelf staan. Werknemers in het streekvervoer leggen woensdag massaal hun werk neer. Ook buschauffeur Tony Hogehorst. Je moet wel voor je toekomst zorgen, zegt hij tegen Omroep Gelderland. En verder zegt hij, ik moet mijn werk doen, ik heb verplichtingen, maar ik heb ook rechten. En die verdwijnen volgens hem langzaam. Deze reiziger steunt de actie, maar voorziet ook problemen.
11: Ik vind dat zij wel een betere CO zouden moeten krijgen. Dat ze meer zouden moeten verdienen ook voor het werk wat ze doen, want toch helpen ze zoveel mensen hier en vooral ons als studenten natuurlijk heel erg.
10: 4 op de 10 levensmiddelenbedrijven in Leeuwarden kampt met muizen. Daarom ging de Leeuwarden Courant mee met een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij 1 zaak stuit de inspecteur op een muizenval die verboden is. In dit geval een lijmplaat die onder de vriezer ligt. Het is dieronterend, want het duurt meer dan 8 uur voordat de muis dood is. De ondernemer krijgt een waarschuwing en een advies. Vieze plekken kun je het beste met chloor schoonmaken, want dan raken de muizen gedesoriënteerd.
0: De oprichter dus van die kakkerlakkenbeweging in India, die is opgepakt. Protestbeweging wordt steeds groter, ook vandaag weer. Vandaag roepen ze op dat het hoofd van de kiescommissie in India moet opstappen, correspondent Davy Boerema. Waarom moet het hoofd van de kiescommissie opstappen volgens die demonstranten?
12: Nee, die kiescommissie is bezig met een oefening om de kiezerslijsten op te schonen, zeggen zij zelf. Deze beweging zegt dat leidt tot oneerlijke verkiezingen. Is een aanval op de democratie, want wat er gebeurt is dat vooral minderheden, moslims, vrouwen, vooral ook van die lijsten verdwijnen. En dat creëert een situatie waarbij de regeringspartij daar nu voordeel van heeft. En inmiddels zijn er al meer dan 130 miljoen Indiërs van die lijsten verdwenen. Hè? Dat is 13% van het electoraat.
0: Ja. En dan wordt daar tegen geprotesteerd en de regering die reageert dan met het oppakken van het hoofd van de kakkerlakkerbeweging.
12: Niet alleen hem. Eigenlijk is de stad nu hermetisch afgesloten al sinds gisteravond. Metrostations zijn dicht. Treinen die naar de stad onderweg waren zijn allemaal stilgelegd. 30.000 politiepersoneel, speciale eenheden zijn allemaal op de been. Ook van buiten Delhi allemaal naar Delhi gebracht. De hoofdpersonen zijn dus opgepakt. Die werden letterlijk uit het vliegtuig gehaald waarin ze zaten toen dat in Delhi landde. Ze kwamen uit een ander deel van India. Mensen, studenten die in hostels zaten, zijn verteld dat ze daar niet uit mogen komen, dat ze niet mogen demonstreren vandaag. Zo. Studenten die in treinen of bussen onderweg waren naar Delhi zijn daar uitgehaald. Het is echt, wat er nu in Delhi aan de hand is, in de laatste jaren nog niet gezien in India op deze manier, dat de Indiase overheid op deze manier ingrijpt, is echt heel bijzonder.
0: Devi Boerema. Het waren beelden die indruk maakten. De modderstroom in Nepal in augustus in het Himalaya-gebergte. Misschien niet altijd zo extreem, maar dat soort modderstromen gaan we waarschijnlijk wel vaker zien. Op een opwarmende aarde smelt namelijk het ijs in de bergen en daardoor ook stukken rots gaan we zien die loslaten. Het is iets waar ze zich in Zwitserland grote zorgen over maken. Maar toch denken ze dat het daar nooit zo uit de hand kan lopen. Bergen in het land worden namelijk heel goed in de gaten gehouden.
6: We gaan een gondel in naar boven, naar de Spitzestein. En die Spitzestein die is te bezien boven het plaatsje Kandersteg. En dat doen we samen met Cornelia Brunniman van het kanton.
13: Ik arbeid bij het Amt voor Wald en Natuurgevaar.
6: De, laten we zeggen, provincie zou het in Nederland zijn.
13: Also, de Spitzestein is een zeer grote felsinstabiliteit, een felsrutschung, felszakking.
6: Die berg waar we naartoe gaan, ja, die is heel instabiel. En er is een risico dat die in elkaar zakt.
13: Also, het probleem is, ja, deze grote instabiliteit.
6: En er zijn aan twee kanten eigenlijk is er bewoning, zijn er hotels, zijn er veel toeristen. En ook de dorp Kandersteg, waar wij dus nu vandaan stijgen. Ja, dat is niet ver weg van die berg. Dus dat is een risico. En dan zijn we boven en dan gaan we een stukje lopen.
13: We gaan zum Monitoringplatz.
6: We gaan naar een plek waar alle instrumenten staan, waarmee we de bergen hier in de gaten houden. Want als we hier tegenover kijken, dan zien we een enorme bergrug. Ja, en je ziet op sommige plekken dat er al stukken van afgevallen zijn.
13: Richtig, als de Spitzestein, deze ganze bergflanken, hangt nog dort open. En dat is een goede vraag. Wieso is het nog dort?
6: Er zijn stukken die zitten er nog aan, maar het is de vraag hoe lang dat nog zo is. Ja, en dat kunnen ze dus bij die monitoringsplek kunnen ze dat zien. Ja, en dan komen we uiteindelijk bij een afgezette plek uit van zo'n 8 meter breed en 8 meter in lengte, denk ik, waar allerlei apparatuur in staat.
13: Die wichtigste geräten zijn dat radar.
6: Ja, we zien een radar die constant in de zomer naar de Spitzenstein, dus naar die berg kijken. Wat krijg je daar dan uiteindelijk uit te zien? Daar pakt ze een computer bij.
13: Dat is het beeld des radars, dat is jetzt grün.
6: Ja, en op die computer zien we een plaatje van een berg die helemaal groen ingekleurd is. En dat is dus omdat er op dit moment geen beweging in zit.
13: Wanneer er nu bijvoorbeeld laatste week beweging gibt, gibt es rote.
6: Maar als je kijkt naar het plaatje van vorige week, dan zit daar wel degelijk een rood stuk in. En ja, dat is ook een stuk dat vorige week omlaag is gevallen. En als die berg nou ineens rood kleurt, dan wordt het plaatje onder de berg ontruimd. En dat geeft mensen kennelijk genoeg vertrouwen om er te blijven wonen.
14: Man ist es gewohnt in den Bergen. Man lebt mit der Natur und da kann immer irgendwas passieren.
6: We zijn eraan gewend in de bergen om met de natuur te leven, zegt een oudere meneer op straat.
15: Die regering, die geologen en die gemeente die beobachten dat goed.
6: En een ander zegt, de regering en de gemeente die houden het hier goed in de gaten. We hoeven echt niet ongerust te zijn.
15: Also daar is keine angst te befürchten.
6: Terug bij Cornelia Brunniman van het kanton. Is een Nepal-scenario hier onmogelijk? Is een Nepal-scenario hier onmogelijk?
13: Een scenario, een catastrofe in diesem Ausmaß, ja, würde ich sagen, is onmogelijk.
6: Ja, we kunnen mensen op tijd waarschuwen, dus dat is een verschil. En ook de omvang hier is echt kleiner dan in Nepal.
13: En ook het Ausmaß is kleiner als in Nepal.
0: De reportage was van Thomas Spekshoorn.
16: 3 voor het weekend.
0: Op de Dam in Amsterdam is weer een landelijk woonprotest. Het richt zich tegen de hoge huren, waardoor steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. Ook het aantal daklozen neemt toe. In Singapore dit weekend de Formule 1. Max Verstappen heeft pole position gepakt voor de sprintrace van vanochtend. Vanmiddag is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen. Verstappen wist de Grand Prix van Singapore dat nog nooit eerder te winnen. In Italië wordt de ronde van Lombardije verreden. Dat is de afsluiter van het wielerseizoen. Wielercommentator Andries Lamin, wie heeft de beste kansen?
16: Nou, dan moeten we toch kijken naar de nummers 2, 3 en 4 van de Tour de France. Pogacar is er niet bij, maar je hebt dan wel Evenepoel, Del Toro en Seixas. En die hopen bij afwezigheid van Pogacar een hele grote wedstrijd op hun erelijst bij te schrijven. Ja.
0: En dan kunnen ze in het peloton praten met Bauke Mollema. Ja, die zei zelf dat peloton is een stuk minder gezellig geworden. Maar hij heeft kunnen kiezen welke koers hij kiest om afscheid te nemen. Waarom koos hij deze?
16: Ja, Mollema heeft een speciale relatie met de Ronde van Lombardije. Hij won hem in 2019. De grootste overwinning op zijn erelijst. En hij heeft al 17 keer meegedaan. Dus het is een waardig afscheid voor Mollema in die grote Italiaanse najaarsklassieker. Mollema zal vooral bezig zijn met de wedstrijd uitrijden. Dat gaat wel lukken.
0: Ja, precies. Maar winnen, ja, dan moet hij het opnemen tegen een hele grote namen. Andries, dank je wel. Dit was het Radio 1 Journaal deze morgen. Straks natuurlijk het Nieuwsweekend. Pieter en Miki zitten er klaar voor. En ik wens u een hele mooie dag.
17: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
18: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
19: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
17: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
21: Het is vandaag Ontmoet de Boerdag tijdens de Week van Ons Eten. Met de hashtag Ontmoet de Boerdag ontdek je waar je eten vandaan komt. Of kom naar de Streekmarkt in Leerdam als afsluiting van de Week van Ons Eten.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: Ontmoet de Boerdag, de afsluiting van de Week van Ons Eten.
25: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
26: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
28: President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel gaan dalen. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Door orkaan Isaias in het zuiden van de VS zitten 600.000 mensen zonder stroom. Door de harde wind is er schade aan elektriciteitskabels. Inwoners van Florida en Alabama wordt geadviseerd om niet naar buiten te gaan. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. In Tilburg is gisteravond een voetganger om het leven gekomen op snelweg A58. Een vrachtwagen kon het slachtoffer niet op tijd ontwijken. De politie onderzoekt nog waarom de voetganger op de snelweg liep. Mogelijk wilde het slachtoffer de weg oversteken. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden.
1: ANWB verkeersinformatie. Problemen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is tussen Hoevelaken en Amersfoort-West zojuist een ongeluk gebeurd. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Utrecht over de A28 en de A27.
3: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
23: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
24: Download de app en start met vinden.
21: NPO Radio 1. Max.
29: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
30: Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is al bijna 9:04. Tot 11:00 zijn we bij u. En wat kunt u allemaal verwachten? Nou, om 9:00 komt Bouke Schram van het FD. Die maakt haar debuut vandaag in onze pool van politieke duiders. Daarna de valse belofte van kunstmatige intelligentie. Ja, Ilyas Nasrullah, die heeft daar een boek over geschreven. En het taalgebruik van gamende jongeren, dat is echt schrikbarend. En het gevaar natuurlijk is dat ze niet alleen maar gamend al die vreselijke dingen roepen, maar ook in de echte wereld gaan doen. En Govert Schilling komt uitleggen waarom die oude Belg de Nobelprijs voor natuurkunde heeft gekregen. Of
2: vanwege de neutrino's, ja.
30: Messi en Ronaldo die zijn er nu mee opgehouden. Maar wat moeten ze nu doen? Tabakswinkel, dat kan ook niet meer. Ja, dat wordt nog een heel probleem. Wat hebben we nog meer? Oh ja, het Allard Pierson gaf een hele mooie oude vaas terug aan Sicilië. Dat is een heel mooi verhaal. Liederwij de Paris doet vandaag de boeken en een Nigeriaans self-made model op de catwalk. Zometeen, kom van die bank af. En dan hebben we het niet over een bank op pootjes. Maar eerst gaan we het hebben over een demonstratie morgen in Amsterdam.
2: Ja, tegen het beleid van Israël en het geweld in Gaza. Wereldwijd laten mensen steeds luider het ongenoegen blijken. Er lijkt wel een verschuiving in de publieke opinie langzaamaan gaande te zijn omtrent het Israëlische geweld tegen de Palestijnen. Lodewijk van Oort is hier, schreef een boek, Staat van Verbeelding, een historische reis door Palestina-Israël. En het gaat over verhalen die het geweld legitimeren. Goedemorgen, Lodewijk.
31: Goedemorgen.
2: Zie jij werkelijk een verschuiving in de publieke opinie?
31: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het de afgelopen 3 jaar, want het is bijna 3 jaar sinds 7 oktober, of het is 3 jaar geleden inmiddels, en sinds Israël begonnen is met de vernietiging van Gaza, is de wereldopinie, denk ik, radicaal veranderd.
2: Maar de politieke opinie, dat is het opmerkelijk. Als je kijkt naar de regeringen in Europa, Macron, maar eigenlijk ook Rob Jetten, zie ik die verschuiving eerlijk gezegd niet zo heel erg.
31: Nee, je ziet dat als het gaat om de politieke leiding, dus in de Tweede Kamer, maar ook bijvoorbeeld bij topambtenaren, dat daar nog veel, veel loyaliteit voor Israël is. Ik denk ook dat dat een strategie was van Israël, omdat er na 7 oktober natuurlijk ongelooflijk veel sympathie was in de westerse wereld voor wat Israël had meegemaakt en voor het bloedbad wat ze ondergaan hadden. En Netanyahu heeft toen heel slim heel veel landen, waaronder ook Nederland, proberen in te pakken door ze uit te nodigen, te laten zien wat er gebeurd was, steun te vragen. En je zag in die tijd dat Mark Rutte eigenlijk tekende bij het kruisje en zei Netanyahu veel succes.
0: Macron is opmerkelijk. Hij gaf een toespraak waarin hij eigenlijk Netanyahu eigenlijk gewoon zei: we gaan Gaza volledig vernietigen. En dat deed hij strategisch met Macron naast hem, draaiende camera's. En Macron die stond soort van te knikken, alsof die niet helemaal begreep wat daar gezegd werd.
31: Ja, ik heb dus tijdens het schrijven van dit boek heb ik al die toespraken van Netanyahu in de dagen na 7 oktober opnieuw bekeken. Alle persconferenties, alle toespraken die hij hield. En vaak op het moment dat er een wereldleider naast hem stond, dus of als hij in Washington was bij Joe Biden, of Macron stond naast hem, of Rutte stond naast hem, dan zei hij vaak de meest, zeg maar, genocidale dingen. Om te kijken van hoe reageert de wereld. En vaak zag je dan inderdaad dat wereldleiders stonden te knikken of soms stonden te applaudisseren. En dat is denk ik deel van de voorbereiding om de westerse wereld in te pakken, zodat dit kon plaatsvinden.
0: Strategisch.
30: Jette, want nou, het ging er al even over. Dat was toch, als ik mij goed herinner, een hartstochtelijke meeloper in de Rode Lijn demonstratie.
31: Ja, en dat is ook het merkwaardige. In dit geval, zeker ook in Nederland, is dat in de politiek kan je heel uitgesproken zijn zolang je in de oppositie zit of zolang je geen macht hebt. En toen Rob Jetten meeliep een jaar geleden in die Rode Lijn demonstratie, was hij natuurlijk lid van de oppositie. Hij zat niet in het kabinet. Hij trok een rood t-shirt aan. Hij maakte een filmpje. Hij was heel erg tegen genocide op dat moment. En toen won hij de verkiezingen. Ik denk een beetje per ongeluk, dat had ik misschien zelf ook niet helemaal voorspeld. En ineens heeft hij zich toch weer geschaard achter de taal die ook de vorige regeringen al spraken. Namelijk, we steunen Israël, er is recht op zelfverdediging. En eigenlijk die verhalen die Israël geboetseerd heeft na 7 oktober om dit te kunnen doen. Dat is de taal die we nu van Rob Jetten horen.
0: Wat vind jij daarvan?
30: Ik wou nog even zeggen dat waarschijnlijk, als hij premier af is, à la Van Acht, dat hij dan weer teruggaat naar zijn oude standpunt.
0: Ja, dat lijkt me
30: ook logisch. Want dat zie je dus ook vaak.
31: Er is in Nederland een hele rare traditie dat politici, als ze met pensioen gaan, en het geldt ook voor oud-topambtenaren en diplomaten, dan gaan ze zich inzetten voor de Palestijnse zaak. En dat is natuurlijk mooi dat ze dat doen, maar het is ook 40 jaar te laat.
0: Jij zegt de verhalen die Israël geboetseerd heeft om het geweld te rechtvaardigen. Dat is ook meteen het thema van je boek. Jij reist allerlei plekken af die te maken hebben met die geschiedenis. Denkers die die geschiedenis gevormd hebben. En jij gaat allerlei verhalen af. Je bent eigenlijk een soort mythbuster die al die mythes te lijf gaat. Welke verhalen heeft Israël geboetseerd?
31: Nou, Israël is natuurlijk een staat die in 1948 is opgericht met geweld. Door een staat te stichten in het land waar al een ander volk woonde. En als wij geweld gebruiken, dan hebben we altijd een verhaal nodig waarmee we laten zien, misschien is het middel misschien smerig, gewelddadig, maar het uiteindelijke doel wat we nastreven is nobel en dat legitimeert de middelen. En Israël moest dus vanaf de eerste dag van de oprichting eigenlijk al uitleggen van hoe kan het dat wij een staat stichten in een land waar een ander volk woont. Namelijk Palestijnen, die zichzelf Palestijnen noemen. En de mythe werd
30: een land zonder volk en een volk zonder land.
31: De mythe werd, en die mythe bestond al een tijdje, van dit is een leeg land. Hier woont niemand. Dit is een land dat eigenlijk ligt te wachten totdat wij, de westerse beschaving, het komen claimen om het te ontwikkelen.
30: Bovendien met historische grond ook nog.
31: Ondertussen werden er natuurlijk 726.000 Palestijnen verdreven en ontheemd. En toen ontstond er een vluchtelingenvraagstuk. En daar werd weer een nieuwe mythe op geboetseerd. En die mythe was, maar die Palestijnen die zijn vrijwillig vertrokken. Die gingen weg omdat hun leiders hun vroegen om even tijdelijk plaats te maken tijdens de oorlog. En dus ze zijn zelf weggegaan. Blijkbaar was het verhaal van Israël, hielden die Palestijnen helemaal niet zoveel van hun land en maakten ze plaats voor ons. En zo zie je dat in elke fase van de geschiedenis, als Israël geweld gebruikt, er een nieuw verhaal geboetseerd wordt, een nieuw verhaal gesmeed wordt, wat fictie is, of grotendeels fictie, om het te rechtvaardigen. En dat gebeurde ook na 7 oktober.
0: Maar laten we heel even als zijpad heel ver terug in de geschiedenis gaan, want daar beginnen mensen die heel erg pro-Israël zijn altijd. De tweede eeuw na Christus, bij de grote opstand, het verdrijven van de Joden uit het beloofde land, de val van Masada. Jij zegt eigenlijk, is dat al een mythe?
31: Ja, dus in Israël is men, en dat is ook vrij recent, dus na de Zesdaagse Oorlog is de nationale mythe, een van de nationale mythes geworden, dat die laatste opstandelingen daar in de tweede eeuw na Christus op dat fort in Masada, hè, waar je als toerist gewoon naartoe kunt op het moment dat je als toerist veilig naar Israël kan, dat daar de laatste Joodse opstandelingen tegen de Romeinen zeiden, wij slaan liever de hand aan onszelf, wij doden onszelf liever dan dat we ons overgeven aan de Romeinen. En dat werd een soort mythe van Joodse trots en Joodse zelfbeschikking. Liever de lucht in dan dat wij ooit onderworpen worden door een ander volk. En dat werd de mythe van Israël na de Zesdaagse Oorlog, toen ze heel het land Israël, heel Palestina onder hun soevereiniteit hadden. We weten inmiddels dat die laatste opstandelingen, dat hele verhaal waarschijnlijk nooit heeft plaatsgevonden. Dat de enige bron die dat verhaal vertelt het waarschijnlijk verzonnen heeft. We weten inmiddels ook dat die laatste opstandelingen, als ze er al waren, in elk geval geen Joden waren, want ze aten varkensvlees. Dat is in de slachthuizen en in de afvalputten in dat fort, is dat door archeologen blootgelegd. Dus die dappere Joodse strijders die ten onder gingen, blijken niet-Joodse, niet zulke hele dappere strijders geweest te zijn, als ze er al waren.
0: Een nationale mythe. Wat was de nationale mythe na 7 oktober?
31: Na 7 oktober was het verhaal, eigenlijk is er nu aan de hand waar wij in Israël altijd al last van hebben. Wij hebben onze staat gesticht in 1948 en sindsdien hebben we last van terroristen. En die moeten we bestrijden. Dus eigenlijk, en de wereld is dat een beetje vergeten, maar nu kunnen we de wereld er weer aan herinneren dat wij constant bedreigd worden. En dat de bedreiging niet alleen bestaat, maar dat die existentieel is. En werd het verhaal, en dat is door iedereen die Israël steunde nagepraat, Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen. Dus de aanval op Gaza, de vernietiging op Gaza en de genocide waarin we nu zitten, is verdedigd met het argument, Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen. En dat is niet waar. Want als bezettingsmacht heb je niet het recht jezelf te verdedigen tegen een volk dat jij bezet houdt.
0: Want als het een bezettingsmacht is, dan is het dan ook wel, want hier wordt het echt delicaat. Niemand wil de aanslagen van 7 oktober bejubelen, want het was gruwelijk. Het was absoluut verschrikkelijk. Maar jij zegt, als het een bezettingsmacht is, dan heb je niet het recht jezelf te verdedigen. Dan kan je ook omdraaien en zeggen, was het dan wel terrorisme of was het dan eigenlijk gelegitimeerd om in opstand te komen?
31: Nee, dus ik vind de aanslagen van 7 oktober niet gelegitimeerd. Dus je zult mij op geen enkele manier horen zeggen, okay, nou, misschien kunnen we dat een beetje begrijpen in de context van, daar wil ik me verder van houden. Wat je wel ziet in de beeldvorming is dat er nu al anders gesproken wordt over 7 oktober dan in de dagen na 7 oktober en ook vorig jaar en het jaar daarvoor bij de herdenkingen. Dus je ziet nu al dat er met andere woorden wordt gesproken over wat Hamas op 7 oktober heeft gedaan. Maar ik vind het nog steeds een oorlogsmisdaad en zo wordt het ook door alle experts geduid.
30: Maar hoe anders wordt er dan over gesproken?
31: Nou, in de eerste dagen na 7 oktober zat iedereen natuurlijk heel hoog in de emotie, om begrijpelijke redenen. En was het een verschrikkelijke, moorddadige, terroristische aanslag, en Hamas waren verkrachters en babyonthoofders. Dat soort taal werd eraan besteed. Inmiddels weten we dat een hoop van die grote aantijgingen niet waar zijn. Maar het blijft een verschrikkelijke moordaanslag op onschuldige burgers. Inmiddels zie je wel dat bijvoorbeeld de term terrorisme soms eruit wordt gehaald. Het wordt nu vaak een aanslag genoemd of een bloedbad. En er zijn al in academische kringen discussies van hoe zal dit herinnerd worden? Misschien wordt het wel herinnerd als een soort grote gevangenisuitbraak met heel veel geweld. Misschien wordt het wel herinnerd als de slavenopstand, net zoals we kijken naar de slavenopstand in 1800 in Haiti, die uiteindelijk geleid heeft tot de onafhankelijkheid van Haiti en de afschaffing van de slavernij mettertijd. Dus er wordt al wel gedacht van, ja, misschien moeten we dit toch anders gaan framen dan het door Israël wordt gedaan en het in de eerste dagen van na de aanslag werd gedaan. Maar voor mij blijft het een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid, die natuurlijk niet te legitimeren valt.
0: Daar hoeven we niet een ander verhaal bij te hebben. Je kan natuurlijk ook een misdaad hebben en een andere misdaad die er tegenover staat.
31: Nou, en dat is natuurlijk wat de mythe is die Israël na 7 oktober heeft gesmeed. Namelijk, wij hebben het recht onszelf te verdedigen tegen deze aanslag. En dat heeft geleid tot de vernietiging van Gaza en nieuwe oorlogsmisdaden, nieuwe misdaden tegen de menselijkheid. En wat alle experts nu wel met elkaar eens zijn, genocide.
0: Hoe kan het dat zo'n verhaal uitgewerkt raakt? Want je zei aan het begin, er is toch wel een verschuiving in de publieke opinie. Wat is het moment dat zo'n mythe die eerst heel breed gedragen wordt, ja, toch ineens sleets wordt?
31: Nou, omdat die mythes natuurlijk uiteindelijk bedoeld zijn als een soort rookgordijn. Hè? Dus als er bijvoorbeeld, stel je voor, er gebeurt een ongeluk in de stad of langs de weg, dan komt de politie soms en die trekken zo'n gordijntje op, zodat je het ongeluk niet kan zien. Die verhalen hebben eigenlijk zo'nzelfde functie. Ze zorgen ervoor dat het publiek niet helemaal kan zien wat er gebeurt. Het is veel makkelijker om in een hele snelle slogan te geloven dan dat je helemaal gaat kijken naar de feiten en de echte gebeurtenissen en de rapporten gaat lezen om te kijken wat er nou werkelijk gebeurt. Want het is natuurlijk geen fraai gezicht wat er in Gaza gebeurt. Dus zolang je naar een rookgordijn kan kijken en kan denken, ja, maar het is recht op zelfverdediging, is dat heel comfortabel. Het probleem is natuurlijk dat die feiten uiteindelijk wel doorsijpelen. En er komt zoveel kennis en informatie en data uit Gaza, vooral ook op onze telefoons. Het is misschien de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat we het zo live hebben kunnen volgen. Een genocide die je gewoon, waar je langs kan swipen, dag in dag uit. Dat uiteindelijk die feiten door dat rookgordijn heen breken. En als je dan ziet dat ook hele grote autoriteit

0: in Nederlandse overheidskringen er ook wel anders wordt gedacht. Maar dat het politiek nog niet mogelijk is of wenselijk, of dat de durf ontbreekt om de koers echt om te gooien.
1: Dankjewel, Lodewijk van Oort, schrijver van het boek Staat van Verbeelding, een historische reis door Palestina, Israël. Dank je hartelijk.
0: Graag gedaan.
2: Kom van die bank af, luidt de slogan van de nieuwe campagne van de Jonge Klimaatbeweging en de Eerlijke Geldwijzer. De campagne moet jongeren duidelijk maken: als je iets kan doen voor het milieu, is het wel van bank wisselen. Bij ons in de studio is ontwerper en campagnemaker Morris Vlijm. Hartelijk welkom, Morris.
3: Yes, bedankt.
2: Ja, we gaan even luisteren naar een stukje uit de campagne.
4: Wat doe jij met je geld? Word wakker. Kom van die bank af.
2: Ja, je hebt die campagne gemaakt, hè?
3: Ja, zeker. Ja,
2: waarom is het zo belangrijk voor jou?
3: Nou, toen ik jonger was, 10 jaar geleden, toen was Greta Thunberg nog een beetje hip. Tenminste, ik vind haar nog steeds hip.
5: Je bent nog steeds jong.
3: Ja, ja, dat is waar, ja. Toen stond het nieuws helemaal vol met klimaat en was het echt trending topic. En toen ging ik een beetje googlen van, toen vroeg ik een duurzame influencer op Instagram, wat is nou eigenlijk de beste manier om duurzamer te leven? Ja. En toen kwam ze met overstappen van bank en toen dacht ik,
2: hè?
3: Wat? Hoe dan? Ik dacht, ik moet nooit meer vliegen of nooit meer vegan
2: vlees eten.
3: Ja, of ik moet geen vlees meer eten. Maar het blijkt dus gewoon dat overstappen van bank meer CO2 besparing heeft dan vegan eten of vliegen.
2: Oké, okay. Hoe is dat berekend dan?
3: Dat is via Milieu Centraal. Dat gaat over, technisch ben ik niet. Campagne maken kan ik wel.
2: Okay.
3: En via Milieu Centraal. En die hebben daar eigenlijk onderzocht hoeveel CO2-reductie dat nou bespaart.
2: Want, hoe hebben ze dat dan gedaan? Stel, je hebt een rekening bij de ING. En, want je moet er dus, naar welke banken moet je toe? Triodos, denk ik dan meteen.
3: Ja, Triodos en ASN zijn de beste.
2: Ja, ja. En Lodewijk die steekt zijn handjes blij de lucht in, van die zit goed. En wat scheelt het dan? Hoe hebben ze dat berekend?
3: Op een eigen gemiddelde huishouden is het eigenlijk berekend. Dus voor een jongere maakt het dan niet per se heel veel uit, want het gaat echt om
2: hoeveel spaargeld. Die hebben nog niet zoveel geld.
3: Ja, ik heb ook niet zoveel geld. Ik ben maximaal aan het leven en nog niet aan het sparen. Dus zoveel impact heb ik nog niet. Maar het is natuurlijk wel een heel krachtig signaal als ik op jonge leeftijd overstap naar een duurzamere bank en zeg tegen of de Rabobank, of de ING, of de ASN, of sorry, ABN, ASN,
2: ja,
3: is goed.
2: Ja, ja.
3: Van ik ga weg bij jullie omdat ik gewoon niet achter jullie beleid sta.
2: En wat is dat beleid dan in van die banken? Ze investeren in
3: investeren in bedrijven die de klimaatcrisis mogelijk maken. Maar we hadden het net ook over. Ze investeren in bedrijven die meedoen met genocide in Gaza. Ze investeren in bedrijven die nog.
2: Bedoel je doordat ze meewerken aan wapenleveranties, dat soort dingen?
3: Ja, exact. Exact. Maar ook dierenleed, genderongelijkheid. We kunnen dat klimaat kan je meten met CO2-reductie. En dat heeft enorm veel impact. Maar met dierenleed, genderongelijkheid is het iets lastiger. Maar je ziet dat daar al zoveel impact zit. Ja, als je wisselt van bank, dan ga je op heel veel thema's vooruit. Dus ik heb hier mijn flyertje liggen.
2: Ja.
3: Natuur, klimaatverandering, dierenwelzijn, gendergelijkheid, mensenrechten, wapens en belastingen. Nou, daar zijn ze allemaal mee bezig. Dus kom allemaal lekker van die bank af, zou ik zeggen.
5: Is dat gedoe eigenlijk, van bank wisselen?
2: Dat denk jij zeker.
5: Ik denk, ja, je hebt wel gelijk, maar ik vind ook wel, het wordt ook weer gedoe. Ik zie mezelf alweer een hele dag aan de telefoon hangen, luisterend naar allerlei wachtmuziekjes tot ik iemand aan de lijn krijg. Zijn nog 14, vandaag is het helaas heel erg druk.
3: Ja, nee, daar hebben we dus ook onderzoek naar gedaan. En de grootste reden om niet over te stappen is omdat mensen denken dat het heel veel tijd en werk kost. Maar in Nederland hebben we de overstapservice die ook de afgelopen jaar.
2: Ach ja, natuurlijk. We hebben weer een overstapservice in Nederland.
3: Alles is goed geregeld.
2: Ja.
3: Waarbij je echt een beetje aan het handje wordt genomen om te gaan overstappen. En uiteindelijk is er ook onderzoek gedaan. 80% van de overstappers die vond het achteraf eigenlijk best makkelijk om over te stappen.
5: Oké, okay, en maar als het nu iets moeilijker wordt, want je hebt natuurlijk ook je abonnementen, die zitten ook
2: hypotheken.
5: Bij je bank. Jongeren hebben nog geen hypotheek.
2: Nee, die kunnen toch geen huis kopen.
5: Die zullen ze ook nooit krijgen.
2: Toch? Nee, die verdrinken al hun geld aan dure matcha latte.
5: Nee, het ligt niet aan de jongeren, het ligt aan de woningmarkt. Maar goed, dat hebben ze niet. Maar een hypotheek lijkt me lastig overstappen.
3: Ja, dat is lastiger. Het gaat dus echt om waar je spaargeld hebt zitten.

0: Stuur dat zo snel mogelijk naar de ANZ of naar de Triodos, zou ik zeggen. Uiteindelijk is met hypotheek ook te regelen. Maar dat is echt wel een stuk ingewikkelder. Daarom focus ik ook eigenlijk op jongeren op deze campagne. Met deze campagne.
1: Jongeren hebben het niet.
0: Nee, die hebben geen hypotheek. Ja. Maar ook voor... We wisselen vaker van partner dan van bank. Dus zo gehecht zijn we aan onze bank. Dus als je op jonge leeftijd overstapt van bank... Nou, dan zit je wel goed voor de rest van je leven.
1: Maar die partners gingen allemaal bij mij weg. Ja. Kijk, als de bank bij mij weg zou gaan, zou het makkelijker zijn.
2: Maar het is niet gehechtheid aan die bank, denk ik.
0: Nee, het is gewoon goede marketing.
2: Het is gewoon gemakzucht.
0: Ja, zeker.
2: En ik denk ook dat jongeren misschien in eerste instantie... een bankrekening nemen de bank die hun ouders ook hebben.
0: Ja, dus daarom zou ik heel vet vinden. Dat als op een gegeven moment je uit huis gaat, op kamers gaat... dat ook onderzoeken bij welke bank je wilt zitten... zou ook gewoon een hele vette stap zijn. Dat is eigenlijk wat ik probeer te bereiken.
1: Staan die geldstromen met elkaar in verbinding? Is het eigenlijk zo dat het geld van de goede bank... want banken lenen onderling ook weer geld aan elkaar uit... en die hebben al die swapsystemen om hun reserves op peil te houden. Is dat eigenlijk helemaal schoon te houden? Als je helemaal in dat grote rioleringssysteem van het geld terechtkomt?
0: Nou, volgens mij is het zo dat de Triodos en ANZ... hebben dat wel echt redelijk goed geregeld. Maar dus de grote banken, dat zijn ook eigenlijk de slechte banken... ja, die zijn gewoon niet zo lekker bezig. Dus ja.
1: Want dat zagen we tijdens de kredietcrisis. Dat de ene bank stond in verbinding met de ander. Valt de een om, valt de ander mee.
0: En toen bestond ik nog niet, sorry.
1: Nee, nou, ja, maar opa vertelt...
2: Ik vind, je mag best iets weten van voordat je er nog
3: gediend was. Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, we hadden het net over de tweede eeuw na Christus, dus...
0: Ja. Ja, nou, er wordt een heel uitgebreid onderzoek gedaan door Amnesty, Oxfam Novib, Milieudefensie, Pax. En nu vergeet ik er eentje, sorry daarvoor. Daar is gewoon echt onderzoek naar gedaan. Dat dus de Triodos en ASN, maar ook Bunk, die scoren eigenlijk heel goed. En door eigenlijk die campagne eigenlijk op te voeren en zoveel mensen te laten overstappen... zorgen er ook voor dat die banken aan eigenlijk dat goede beleid houden. En dat ze alleen maar goede dingen blijven doen.
2: Hoe, je zei net, de jongeren die ik al bereikt heb... en die al gezegd hebben, nou, we doen het gewoon... die vinden het achteraf meevallen. Want je zei, ik heb flyertjes bij me.
0: Ja.
2: Je hebt een campagne. Hoe probeer je de jongeren in beweging te krijgen?
0: Nou, wat we zien is dat dus heel veel jongeren er al iets over hebben gehoord... Mm-hmm. maar nog niet eigenlijk nog dat laatste stapje nemen. En daar ben ik ze gewoon een beetje aan het kietelen van... kom op nou, er hebben al zoveel andere jongeren zijn al overgestapt.
2: Ja.
0: Doe mee, het is makkelijk. Als je ziet, nou, Henk en Pietje hebben het ook gedaan... dan zou ik het vast ook wel kunnen.
2: Nou ja, nou denk ik dat na dit programma eerder de ouders van de jongeren... Ja. zullen luisteren dan de jongeren. Maar dat geeft niet hoor. Er zijn ook, tuurlijk, je hebt ook jongerenluisteraars, die zijn er ook. Ouderen, die zou je dus ook wel in beweging moeten krijgen. Dat zou ook wel helpen dan.
0: Ja, nou, ik zou zeggen aan alle ouderen die luisteren... ga dit avontuur... Nou, maak ik het heel groot, het is heel makkelijk. Ga dit kleine uitje aan met je kleinzoon, met je kind. Heb je meteen twee vliegen in één klap. Dus dat
2: ja,
0: is,
2: je hebt ook een
0: makkelijk.
2: Beweging Grootouders voor Klimaat,
0: ja,
2: bijvoorbeeld.
0: Ja, daar ben ik binnenkort ben ik te gast, dat is ook leuk.
2: Oh, ja.
1: Maar zouden wat jij noemt slechte banken... zouden die uiteindelijk in beweging kunnen komen door dit soort acties... dat ze denken van, goh, het maakt wel uit waar je geld investeert. Ja. Er is meer dan alleen maar rendement. Je bent ook wel verantwoordelijk voor de staat van de wereld.
0: Ja, nou, dat is ook eigenlijk het lange termijn doel van de campagne. Dat ik, ik ooit een keer bij de Rabobank en bij de ING op bezoek kan... en kan vertellen waarom toekomstbestendige keuzes nou gewoon heel belangrijk zijn. Dus dat is eigenlijk wel echt het lange termijn doel. Dat is ook de ING en de Rabobank en de...
2: Heb je contact ook met banken?
0: Ja, ja, nou, ik heb via de website kan je een compliment of een klacht sturen.
2: Ja.
0: En van de ASN had ik gekregen dat ze graag hun complimenten mailadres wouden vervangen. Naar een ander e-mailadres. En bij de Rabobank kreeg ik juist een berichtje dat de klachtenmail niet goed was. Dus dat ik een andere mail moest invoeren. Dat mensen dan een klacht konden insturen.
1: Dus je bent tegen de muur gelopen eigenlijk.
0: Ja, maar ze hebben dus wel in de gaten dat ik besta. En dat is eigenlijk heel goed.
2: Ja.
0: En door zichtbaar te zijn en ook hier weer te praten. Zorg ik ervoor dat ik even dat fikkie onder hun reet laat vlammen.
2: Ja.
0: Dat is wel
2: alles, alle beetjes helpen.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker.
2: Oké. Okay. Nou, en waar moeten mensen naartoe als ze bijvoorbeeld hulp nodig hebben? Heb je een...
0: Nou, ik kom van diebankaf.nl. Ja. En anders kan je ook naar de website van de overstapservice. Daar wordt alles heel makkelijk uitgelegd.
2: Ja. Ben je een bankhanger?
0: Of een overstapper?
2: Of een overstapper.
0: Ik ben een overstapper.
2: Ja. En dat Pieter die gaat ook nog overstappen, denk ik, hè, als ik dat zo hoor.
1: Ja, nou, het is wel een gevoel van voldoening als het dan eindelijk gelukt is.
2: Lodewijk is al zover. Goed, mensen, bent u een bankhanger of een overstapper? Een gewetensvraag. Dankjewel. Morris Vlijm, ontwerper en campagnemaker. Tot zo, na 9 uur met de politiek.
3: Op NPO. Voetbal.
4: Dit weekend natuurlijk weer de Eredivisie. Vanavond onder andere Feyenoord AZ en Ajax NEC. Vanaf woensdag
3: baanwielrennen.
4: De WK in Shanghai met Harry Lafrijse en Hetty van der Wouw.
3: Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
5: Nu bij Dirk. Calvé pindakaas. €1,49. Word je groot van.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: NPO Radio 1. Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen gaan dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet zullen bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland.
15: Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het pas later op de dag wat droger, bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
16: ANWB verkeersinformatie. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
17: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
18: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum. In Amsterdam.
17: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
21: NPO Radio 1. Max.
22: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
1: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Over een kwartier neemt Ilias Nasrullah de hoge spannen verwachtingen over de levensveranderende invloed van AI kundig af. En daarna gaan we het hebben over het afgrijzelijke taalgebruik van gamende jongeren. Racisme en andere, nou ja, homofobie, noem het maar op. Antisemitisme. Het is heel gewoon in de wereld van het gamen. Welke invloed heeft dat? Govert Schilling komt op bezoek en hij gaat ons uitleggen waar die Nobelprijs nou over ging. Over de neutrino's. Ja, hoe werken dat? Wat is daar ontdekt? En was dat een Nobelprijs waard? Dat allemaal straks. We beginnen met de politiek.
2: Ja, en dat doen we vandaag met Bouke Schram van het Financieel Dagblad. Leuk dat je er bent.
23: Goedemorgen.
2: Voor het eerst. En we gaan je waarschijnlijk nog wel vaker horen. Zullen we eerst maar even beginnen over dat internationaal strafhof. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd. Premier Jette heeft van die verdediging een halszaak gemaakt. Hoe reageerde die?
23: Gisteravond op het Katshuis was hij bij een persconferentie en daar reageerde hij enerzijds, je zag hem een beetje balanceren, denk ik. Enerzijds wil hij heel stellig zijn van, dat is niet alleen voor dit kabinet, maar ook voor zijn partij heel belangrijk, dat internationaal recht. En anderzijds zoekt hij nog heel erg de ruimte op om met de Amerikanen via een diplomatieke route te kijken van, kunnen we die sancties nog afzwakken, het liefst natuurlijk helemaal schrappen.
2: Beetje tijd kopen, hè?
23: Ja, er is nog tijd voor. Dat zegt hij ook. Dat is een gevolg van onze diplomatieke inspanningen in de afgelopen maanden. En je zag hem bijvoorbeeld, ik geloof dat 2 weken geleden was bij de Verenigde Naties, zei hij echt handen af van het ICC, van het strafhof. Hij was nu wel wat diplomatieker. En dat geeft misschien aan dat hij hoopt dat er nog wat ruimte is, ondanks de felle bewoordingen uit de VS.
2: Ja, maar je wou het eigenlijk hebben over wonen, hè? Er was een congres in München, de Expo Real 2026. En wat gebeurde daar?
23: Ja, dat is een heel groot, een grote vastgoedbeurs eigenlijk. Dus daar loopt heel veel geld rond en heel veel mensen die hopen op dat geld van stop het in onze stenen. En dat klinkt voor veel Nederlanders misschien een beetje als een ver van mijn bed show. Waren het niet dat we nu ook een minister daar hadden? Dat hebben we ook al eens eerder gehad. Maar die is heel naarstig op zoek naar geld, omdat wij willen veel bouwen. En daar is geld voor nodig. Misschien kunnen we even luisteren naar Bouwers NL, de voorzitter Piet Adema, die daar wat over zegt.
0: Nee, die 100.000 gaan we niet halen. En dat heeft er ook mee te maken dat de eisen van betaalbaarheid vrij hoog zijn. Een 2/3 betaalbaar betekent dat de ontwikkelaars, dat de bouwers op die woningen in principe verlies leiden. En dat dat verlies gecompenseerd moet worden door die 1/3 koopwoningen. En dat is niet te realiseren.
1: Het is wel interessant, hè? Want Nederland wil heel veel woningen bijbouwen. Tegelijk hebben ze heel veel regels gesteld. En dit zijn buitenlandse investeerders. Ja, die zijn gewoon uit op geld. En die zeggen, ja, zo halen we het er niet uit. Laat ja. maar. Wat kan dan zo'n minister op zo'n congres nog doen?
23: Nou, ze is hier gekomen met een 5-puntenplan.
2: De minister was er ook. Boekhoff-Sullivan,
23: onze minister van Wonen, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening officieel, die was er. En die had een 50-puntenplan onder haar arm, dat heeft ze aangekondigd. Daarvan is overigens al een hoop maatregelen, zit al in de pijpleiding, een aantal zijn nieuw. En ik moet zeggen, een aantal van die voorstellen bieden ook wel echt wat ruimte aan beleggers. Dus ze heeft de middenhuurregulering wat versoepeld. De overdrachtsbelasting, dat is als je een huis verkoopt als belegger, hoeveel moet je dan aan belasting betalen? Welk percentage? Dat gaat wat omlaag. Buitenlandse investeerders, die hebben nog steeds wel zoiets van, we zien het niet helemaal rondrekenen. We vinden dat we er eigenlijk te weinig aan verdienen. En vroeger was het zo dat je verdiende een beetje weinig aan woningbouw, maar er was ook heel weinig risico. En omdat we niet alleen in Nederland, maar in heel Europa eigenlijk allemaal plannen hebben gesmeed hierop, en steeds het beleid hebben aangepast, zijn die risico's best omhoog gegaan. En dan denk je van, moet ik nou medelijden hebben met de buitenlandse investeerder? Wat mij betreft niet, maar dit zijn veelal pensioenfondsen die voor de lange termijn willen investeren. En die helpen ons dus wel om die woontorens en die appartementen en die rijtjeshuizen uit de grond te stampen.
1: Maar goed, in Spanje zijn ze ook uit op meer woningen en nog een paar landen. En die investeerders kunnen kiezen. Hoe kan het eigenlijk dat wij afhankelijk zijn geraakt van buitenlandse investeerders om zoiets basaals op een woning te bouwen?
23: Ja, je kan via heel veel routes natuurlijk een woning bouwen. Wij bouwen ook ongeveer 1/3. Dat is dan in elk geval het doel via de woningcorporaties. En die kunnen ook best wel gemakkelijk lenen. Dus daar moet je altijd wel iets voor doen als staat. Dat is gewoon steun eigenlijk. Ook via bijvoorbeeld de huurtoeslag. Je hebt dat geld nodig van ofwel Nederlandse investeerders. We hebben wel gezien dat Nederlandse mensen, de particulieren noemen we die, hun verhuurhuis in box 3 hebben, die zijn best wel afgehaakt. Ook door een combinatie van factoren. Onder andere die wetbetaalbare huur. Nederland heeft op dit moment volgens de Nederlandse bank 40 miljard nodig om die 100.000 huizen per jaar te regelen. En we zien dat het buitenlands kapitaal hadden we wel een beetje. Het buitenlandse geld dat daarin zat, dat we ook nodig hadden. Maar in het volume is dat van ongeveer 1/3 naar 1% gegaan. Ja, 7% uit een rapport.
2: Van 32% naar 1%?
23: Ja,
2: dat is echt schokkend. Dat realiseert vrijwel niemand zich.
23: Nee, en het is ook nogal goed om te zeggen dat in heel veel Europese landen eigenlijk vastgoed staat er niet zo goed op. Dus de huizen, het geldt voor onze nieuwbouwprojecten, ook in andere landen. Dat is niet meer zo heel aantrekkelijk, vinden veel beleggers. Die hebben natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld oplopende rentes, ook nog wel belangrijk. Maar dat is voor ons gewoon een probleem. Ook omdat we zagen dat vanuit de gewone koopwoning, dus jij en ik, de mensen die een nieuwbouwwoning willen ook afhaken. En dat betekent dat er gewoon wat minder vraag is voor die nieuwbouw. Dan zit er geen geld in zo'n project. En dan gaan de heipalen niet in de grond.
1: Maar je zegt eigenlijk, het heeft ook wel met regels te maken. Kan je dan zeggen dat de politiek zichzelf in de weg zit? Dat ze dus eigenlijk met de linkerhand de rechterhand saboteren?
23: Ik denk dat dat enigszins zo is. Kijk, die wooncrisis, zo wordt het dan genoemd in de politiek, dat is natuurlijk heel belangrijk voor de politiek om op te lossen. Ook omdat er natuurlijk allemaal onrust onder zit. Omdat mensen geen huis kunnen vinden. Dat leidt ook gewoon tot onvrede. En dus, het is heel moeilijk om heel snel bij te bouwen. Dat hebben we gewoon verzaakt de afgelopen jaren. En dus zijn ook onze overheid aan andere knoppen gaan draaien. En die kunnen voor de huurder bijvoorbeeld heel gunstig zijn, maar leidt er ook weer toe dat je problemen hebt in je business case. En dat heeft dus niet altijd een goed gevolg.
2: Dan was er natuurlijk ook het overleg van het kabinet met de sociale partners. Hè? Laten we even een ander onderwerp bij de kop nemen. Ze moeten de begroting op orde krijgen in samenwerking met die partners. En het gesprek was woensdag.
23: Ja.
2: Je zit een beetje te lachen.
23: Nou, nee, het is natuurlijk heel belangrijk dat die dit is voor het kabinet ook echt een belangrijke overwinning. Ze hebben er wat voor weg moeten geven aan links, zoals het dan in de politiek wordt gezegd. Maar het is wel echt belangrijk voor dit kabinet geweest dat de bonden en de werkgevers aan tafel kwamen. En misschien kunnen we dan even luisteren naar premier Rob Jetten, die daar ook wel hoge verwachtingen van heeft.
1: Die de moed er weer eens inhield.
23: Ja.
3: En natuurlijk verschillen werkgevers en werknemers en het kabinet op een aantal punten van inzicht. Maar we hebben gemeen dat we hier echt de komende tijd snel vooruit willen komen. Een aantal dossiers zijn daarvoor complex. Dus dat gaat niet over één nacht ijs. Maar mensen in het land mogen van ons verwachten dat we zo snel mogelijk naar dat sociaal akkoord toewerken. En daarom zullen we binnenkort weer bijeenkomen. Onder andere om een aantal adviesaanvragen aan de Sociaal-Economische Raad vast te stellen. En die inhoudelijke onderhandelingen ook echt te starten.
1: Nou, optimistisch.
23: Ja.
1: Wat denk jij?
23: Nou, ik denk dat dit goed is en nodig is. Er wordt al heel lang allerlei rapporten geschreven van het is belangrijk dat je gaat kijken naar je sociale regelingen. En dat misschien anders wordt ingericht. Omdat het niet altijd goed is voor hoe je arbeidsmarkt werkt. Het kan heel hoge kosten opleveren voor de overheid. Ik denk dat premier Jetten wel heel hoge verwachtingen heeft. Zeker wat dit financieel gaat opleveren. En misschien ook wel de haast. Hij is altijd van, het kan wel, doorbraken, haast. Maar ja, Hans Spekman, de voorman van de FNV, die had daar een beetje een ontnuchterende boodschap over.
4: Dat soort gesprekken, dat vraagt tijd.
5: Wanneer denkt u eruit te zijn?
4: Weet ik niet. Gemiddeld sociaal akkoord in Nederland duurt van begin tot het eind 2 jaar.
23: Ja, dus dat gaat niet direct wat opleveren.
2: Nee, ik hoorde het hem zeggen. Hij zei dat tegen Floor Bremer van RTL. Ja, het kabinet lijkt wel wat sneller te willen dan de vakbonden. Maar ja, hoe lang duurt zoiets? En kan het nog ook helemaal misgaan?
23: Het kan altijd misgaan. Ja. Dat is het vervelende hieraan.
2: Oh ja.
23: Zekerheden zijn er natuurlijk niet. Kijk, ik denk dat het vooral goed is om te bedenken dat de problemen die op tafel liggen, of dus eigenlijk de hervormingen waar het kabinet zo op hoopt, dat die er niet nu een week zijn en dus binnen een week zijn opgelost. Er zijn rapporten uitgebracht over de arbeidsmarkt. Die komen uit 2020. Belangrijke rapporten van de heer Borslap bijvoorbeeld. Over de arbeidsongeschiktheid is er een heel uitgebreid rapport door een commissie uitgebracht. Dat was in 2022. Dus die liggen er eigenlijk al jaren. En het is niet zonder reden dat dat niet zomaar is gedaan. Want het zit gewoon pijn voor de politiek. En dus ook voor de achterbannen die ook weer bij de werkgevers en de werknemers zitten.
1: Want het zijn wel echt grote dingen, hè? De WW. De WIA, dat gaat over mensen, hun bestaanszekerheid.
23: Ja, zeker. En het is een hele grote groep. Hè. We hebben het inmiddels over iets van, ik geloof, meer dan 800.000 mensen die erin komen. En
2: in die WIA?
23: Ja, en dat is gewoon veel. Dus je wil enerzijds, en daar dat is bijvoorbeeld wat de vakbond natuurlijk ook willen, voorkomen dat die instromer is. Dat is heel onmensen, maar dus mensen eigenlijk gewoon niet kunnen werken. Ook door het welzijn van mensen te bevorderen. En anderzijds wil je kijken van wat gebeurt er als je daarin raakt en hoe kan je zorgen dat inderdaad mensen hun bestaanszekerheid wel behouden en dat het anderzijds ook nog te betalen is voor de langere termijn. En dat is een balans die de werkgevers en de werknemers moeten gaan vinden. Maar mijn ervaring is toch meestal wel als het vanuit de polder komt dat er eerder wordt gezien van we kunnen heel veel regelen. We hebben wel wat van de overheid nodig dan dat ze zeggen we kunnen heel veel regelen en we hebben jullie miljarden bespaard.
1: Dus het werd toch weer goed ouderwets polderen deze week. Dat kan je wel zeggen.
23: Dat is wel weer denk ik heel fijn voor mensen dat er in elk geval wordt gesproken. En dat we ook al denk ik een soort lakmoesproef kunnen we dit nog. Hè? Want we vinden het ook politiek wel heel lastig om die grote hervormingen door te maken. Zo'n sociaal akkoord kan natuurlijk wel iets zijn waarvan het kabinet ook kan laten zien van hey, kijk eens.
2: Het voelt ouderwets dat je denkt er wordt in ieder geval weer fijn gepolderd.
23: Ja.
2: Mensen hebben daar volgens mij een positief gevoel bij.
23: Ja, veel mensen. Sommige mensen denken ook van ik voel me niet vertegenwoordigd door de vakbonden bijvoorbeeld. Ja. Maar denk dat in elk geval dit kabinet heel veel aangelegen is om dit tot een succes te maken.
1: Nou ja, viel mij op bij die begroting dat iedereen de overwinning claimde deze week.
23: Ja. Ja.
1: Alle partijen kwamen naar voren en zeiden we hebben gewonnen. Ik dacht dat kan eigenlijk niet dat ze allemaal gewonnen hebben, want er was een conflict.
23: Nee, dat klopt. En ik denk dat in de beeldvorming het vooral pro was. Dus de partij van Jesse Klaver die goed kon laten zien wat ze hebben binnengehaald. Je ziet inmiddels in elk geval bij de VVD wel onrust over wat er rondom box 3 dan is gebeurd. Dat staat nog even los hiervan. Dat lees je ook vandaag in de Telegraaf, dat daar wat over wordt gesmoezeld.
1: Ze komen aan je spaargeld.
23: Ja, en dat komt denk ik ook omdat de VVD zich heel erg heeft gepositioneerd als wij zijn een soort van de anti-pro. Hè? En op het moment dat een partij als pro dan zegt van hey, wij hebben goede zaken gedaan met dit kabinet, dan slaat het automatisch ook neer bij jou als VVD. Dus ik denk dat het daar ook een beetje in zit.
1: Nou, het is wel weer spannend allemaal.
2: Ja. Dankjewel, Bauke Schram van het Financieel Dagblad. Nou, we kijken ook uit naar volgende week. Dan zit hier Romana Abels, want er is weer een Europese top in Brussel.
1: Ja, er gaat geen dag voorbij in het nieuws of je leest over de grote ontwikkelingen op het vlak van AI. De verwachtingen zijn buitengewoon hoog gespannen. Bijna mythisch zou je kunnen zeggen. Een soort nieuwe steen der wijzen. AI zal die hooggespannen verwachtingen niet waarmaken, zegt digitaal stratege en columnist Ilias Nasrullah. Hij heeft een boek geschreven, Dit is AI, de valse belofte van kunstmatige intelligentie. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, een lekkere koude plens water op de zaterdagochtend. Het mag allemaal gerelativeerd. Wat was het moment dat je dacht van, goh, al dat gedoe over AI, het is een hype?
6: Eigenlijk al 3 jaar geleden, januari 2023, schreef ik een column voor Trouw. Waarin ik zei, nou, val niet voor de hype. ChatGPT is echt heel dom. Daar vielen heel veel mensen toen overheen. Die zeiden dat ik een soort van aandacht aan het trekken was. Ja. Maar ik denk dat nu steeds meer mensen beginnen te zien wat ik eigenlijk toen al schreef. En nu ook in mijn boek schrijf. Dat, ja, goh, die beloftes die al een paar jaar gedaan worden, die worden volgens mij niet helemaal waargemaakt.
1: ChatGPT is dom, de Canadese bergbeklimmer.
2: Ja, dat las ik van gisteravond, vlak voor ik naar bed ging, las ik een bericht van een Canadese jonge bergbeklimmer. Die was wel ervaren in wandelen, maar had nog nooit echt een berg beklommen. Hij dacht, ik ga dat eens even uitzoeken bij Claude. Dat is een,
1: Claude,
2: dat is een, nou ja, wat is, hoe noem je dat? Een chatbot?
1: Een chatbot, ja.
2: Een chatbot. Van hoe ik dat het beste aan kan pakken. Nou, hij was monter op weg gegaan, maar vond zichzelf op een gegeven moment ergens aan een bergketen waar hij helemaal niet meer vanaf kon. Hij moest met een helikopter opgehaald worden. Ja, so much for AI, denk je dan?
6: Ja, duur grapje.
2: Nou ja, maar goed, is het tekenend?
6: Het is tekenend voor een aantal dingen. Ik denk dat het enerzijds tekenend is voor het vertrouwen dat mensen hebben in deze technologie. Dat je dus echt denkt, nou, ik ga op een gevaarlijke tocht en ik kan vertrouwen op deze technologie om me daar doorheen te loodsen. Dat vind ik zelf al gevaarlijk. Het is ook tekenend voor het feit dat die technologie, dat je daar eigenlijk helemaal niet op kan vertrouwen als het ertoe doet. Dus,
2: want hoe zou het komen dat Claude dit zo slecht had berekend, deze tocht?
6: Nou, een van de dingen die ik heel erg in mijn boek benadruk, is dat deze technologie, ook al heet het kunstmatige intelligentie, het is niet echt intelligent. En je moet dus ook niet verwachten dat dat Claude of ChatGPT jou kan navigeren zoals een expert bergbeklimmer dat zou gaan doen. Het is gewoon een systeem dat taal nabootst, dat lijkt op iets wat een expert zou zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat een expert dat daadwerkelijk zou zeggen. En dit klinkt heel subtiel wat ik nu zeg, maar daar zit echt het cruciale verschil in.
1: Kun je mij helpen? Wat is intelligentie? Is er eigenlijk een definitie van intelligentie? Wanneer noemen we iets of iemand intelligent?
6: Ja, ook in de psychologie is er geen vast omlijnde definitie van wat intelligentie is en waar intelligentie vandaan komt. Dus dat compliceert de zaak al enorm. En ook binnen het vakgebied kunstmatige intelligentie is er geen vast omlijnde definitie van wat is kunstmatige intelligentie dan. Sterker nog, ik werkte een paar jaar geleden mee aan een rapport van de Nederlandse AI-coalitie. Toen hadden we ook een hele discussie over de definitie van AI. En toen hadden we besloten om het maar eruit te laten. Zo erg is het.
1: Je zou het niet intelligent moeten noemen. Als je een ander woord zou moeten geven, kunstmatige iets anders, wat is het dan?
6: Ja, sowieso laten we dat hele kunstmatige vergeten. Wat ik in mijn boek steeds doe en zeg, is gebruik gewoon de taal die zegt wat het systeem doet. Dus als jij bijvoorbeeld een routeplanner gebruikt, nou, dan heet het gewoon een routeplanner. En als jij een systeem als ChatGPT of Claude gebruikt, ik noem dat een contentgenerator. Het maakt tekst, beeld, video, muziek, content, maar het is niet per se inhoud, het is niet per se waarheid. En als je op die manier naar zo'n systeem gaat kijken van, oh, het genereert content voor mij, dan begin je ook al snel te zien van, nou, er zijn heel veel vragen die ik eigenlijk niet zou moeten stellen aan een contentgenerator die geen waarheid garandeert. Bijvoorbeeld, misschien moet ik niet gaan vragen of
2: hoe ik een berg moet beklimmen.
6: Hoe ik een berg moet beklimmen. of een medische diagnose gaan vragen. Of een therapeut gaan gebruiken.
1: Als ik vraag, hey, ik ga berg beklimmen, dat lijkt me een hele mooie steile bergrug. Wat is het beste pad? Wat doet dan de machine? Want hij genereert content. Hij plaatst woorden op een rij die wij herkennen als taal. Ja. Wat doet hij? Hij is het een soort statistisch.
6: Ja, hoe dat gebeurt is, kijk, er wordt heel veel. De AI-industrie noemt dit trainingsdata. Hè. Er worden heel veel teksten in zo'n systeem gestopt van tevoren. En dat kunnen boeken zijn, artikelen, bijna alles wat er op het internet staat. En daar zit dus ook een hele hoop in over bergbeklimmen. Misschien bergbeklimfora of Reddits en dat soort zaken. Waar die mensen met elkaar bespreken hoe je dat doet. Er zit ook informatie in over kaarten en routes en dat soort zaken. Nou, als zo'n systeem ontwikkeld wordt, dan voert hij eigenlijk een statistische analyse uit van, nou, hoe zien die teksten er nou eigenlijk uit? En wat zeggen mensen daar dan over? En weet je wel, hoe ziet een bergbeklimroute er eigenlijk uit? Dat is statistisch. Dus aan oppervlakkig gezien lijkt het op iets wat je zou kunnen herkennen als, oh, nou, dat zou misschien een plausibele route over zo'n berg kunnen zijn. Dat genereert hij dan voor je.
1: Dit woord komt statistisch vaak na dat woord. En dat woord komt statistisch vaak na dat woord. En dan kom je op een veel gebruikte volgorde.
6: Precies, precies.
2: Jij gebruikt als voorbeeldzin, heb jij graag suiker in je
6: puntje, puntje, puntje.
2: Puntje, puntje, puntje. Ja. Nou, wat zeg jij dan? Heb jij graag suiker in je?
1: Ja, ik wilde iets heel vies zeggen, maar gewoon in je kopje.
2: Ja, in je koffie.
6: In je koffie, ja. Maar je zegt bijvoorbeeld niet, heb je graag suiker in je onderbroek? Nee. Terwijl het wel een grammaticaal correcte zin is. Ja. Hè? Maar het is
1: maar
6: niet iets wat je zou zeggen.
1: Zeg je op zo'n moment
2: koffie. Of thee.
1: Koffie.
6: Koffie of thee of yoghurt.
1: Maar hier kan het misgaan, want jij kan in een andere context hier naar zoeken. En zeggen en dan zal hij zeggen, nou, statistisch doe je suiker in je koffie of in je thee. Maar in een andere context kan het gewoon totaal misgaan. Moet er suiker in mijn pudding, dan zit daar ineens koffie in de pudding.
6: Precies. Ja. Ja, maar dat is dus precies het hele eieren eten. Hè? Van als je snapt dat zo'n systeem eigenlijk statistische relaties uitrekent tussen woorden. Dat klinkt heel erg abstract, maar dat is wat hij doet. Ja, dan snap je dus ook dat je dus niet bezig bent met taal zoals wij dat doen, met een betekenis, met een gevoel van wat het in de wereld doet en inhoudt. En dan krijg je dus ook die rare voorbeelden die je wel eens ziet van, hè, dat je bijvoorbeeld kaas op je pizza beter kan laten plakken met lijm. Dat soort gekke voorbeelden.
2: Ja, nou zeg jij, kunstmatige intelligentie biedt ons wel degelijk kansen. In bepaalde maatschappelijke terreinen kun je er wel degelijk iets aan hebben. Het is niet zo dat je het in zijn geheel verwermt.
6: Nee, ik zeg zeker niet in het boek dat je helemaal niks met kunstmatige intelligentie kan.
2: Er worden bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, ik zag laatst nog een verhaal dat bijvoorbeeld kanker in een veel vroeger stadium door AI kan worden opgespoord.
6: Zeker, ja, en dat is ook heel erg interessant. En als je systemen hebt die goed getest worden, en dat is interessant natuurlijk aan de zorg en het medische domein. Je mag niet zomaar iets op de markt brengen. Dat moet gewoon goed getest worden. We moeten weten wat de bijwerkingen zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, als je al die waarborgen inbouwt, dan kan je zeggen van, nou, zo'n systeem kan je verantwoord inzetten. Het probleem is dat dat is dus heel erg gebeurd dat binnen zo'n medisch domein, maar eigenlijk in alle andere aspecten van de samenleving waar AI ingezet wordt, gebeurt dat niet. En dan krijg je dus ook al dat onverantwoorde, dat je dus die systemen gaat gebruiken voor zaken waar ze niet geschikt voor zijn, bijvoorbeeld bergbeklimmen. Ja. En eigenlijk moet je je dus de vraag stellen van, waarom kan je überhaupt die vraag stellen aan zo'n systeem? En wie is daar dan verantwoordelijk of aansprakelijk voor? Dus is nou het probleem van die tiener dat hij het te dom is om te beseffen dat je dat systeem niet kan gebruiken? Dat is wat zo'n AI-bedrijf zou beargumenteren. Van, nou, natuurlijk is het daar niet voor geschikt. Terwijl ik zou beargumenteren, nee, maar als het systeem daar niet voor geschikt is, waarom kan ik dan überhaupt die vraag stellen aan zo'n systeem en er een antwoord uitkrijgen dat ergens op lijkt?
1: Eigenlijk zou dat bedrijf verantwoordelijk moeten worden gehouden.
6: Ja,
1: voor
6: aansprakelijk
1: het
6: gehouden moeten
1: aansprakelijk
6: worden.
1: Waarom hebben wij zo'n vertrouwen? Er is iets, als je praat met ChatGPT of Claude of wie dan ook, wat dan ook, moet ik zeggen, dat het toch vertrouwen wekt. Je hebt toch het idee dat je met een intelligente entiteit aan het praten bent. Hoe werkt dat?
6: Ja, dat heeft te maken met de taal zelf. Hè? Dus je ziet taal eruit komen wat lijkt op iets wat een mens zou kunnen zeggen. ChatGPT praat ook in de ik-vorm bijvoorbeeld. Dus je wordt al snel Je raakt al snel geneigd om te gaan geloven dat daar misschien ook een soort van geest in de machine zit. Dat is al één aspect. En er is ook een ander fenomeen wat al vastgelegd is in de jaren 60, geloof ik. Eind jaren 60. Dat heet het ELISA-effect. En dat betekent eigenlijk dat wij mensen zijn gewoon geneigd om te geloven dat er echt een mens in zo'n machine zit. Wij beginnen te antropomorfiseren. Wij denken dat het. Ja, we gaan menselijke eigenschappen toekennen aan mensen.
2: Die een relatie hebben met een chatbot, toch?
6: Die trouwen ermee, tussen aanhalingstekens. En doen er van alles mee. Ja, dat klopt.
1: Maar dat is een menselijke neiging. Ik denk ook altijd dat de maan een gezichtje heeft.
6: Als je een roman leest bijvoorbeeld. En je bent er heel erg onder de indruk van. Dan ben je ook bewogen. Ervaar je ook emoties. Dan ga je ook allemaal dingen meemaken.
2: Terwijl je weet dat het een verzonnen figuur is.
6: Precies. En datzelfde effect heb je natuurlijk ook gewoon als je een tekst leest van een chatbot. Want wij voelen iets bij taal.
2: Maar het is ook gewoon marketing geweest. Enorme investeringen. Daar begin je boek eigenlijk mee.
6: Ja.
2: Dat er enorm wordt geïnvesteerd. En dat daardoor mensen het idee krijgen van het zal wel wat zijn.
6: Ja, precies. Ik heb zelfs dat als argument door mensen gebruikt zien worden. Er kan toch niks mis mee zijn, want er wordt zoveel geld in geïnvesteerd. Dus dan neem je aan dat Silicon Valley en al die investeerders die daaromheen hangen, dat zij weten wat ze aan het doen zijn. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van technologische ontwikkelingen die gewoon mislukken.
1: Maar als je het omdraait, als jij gelijk hebt en het is eigenlijk allemaal overschat en het gaat ons teleurstellen, wie gaat het slechte nieuws vertellen? Van jongens, dit is de grootste technologische investering aller tijden. Er zijn echt ettelijke miljarden ingegooid en het gaat het niet waarmaken. Op een dag zal iemand moeten de bubbel moeten doorprikken.
6: Ja, ik vrees die dag. Als ik heel eerlijk ben. Want het klopt dat het sowieso de grootste technologische investering aller tijden is op dit moment. En als je kijkt naar wat het dan oplevert in economische zin. Ja, je ziet eigenlijk niks in productiviteitscijfers toenemen of economische groei. Dus zelfs puur financieel gezien slaat het al nergens op wat we aan het doen zijn.
1: Ik las dat in sommige sectoren de productiviteit afnam door AI.
6: Dat is ook heel erg interessant. Dat heb ik niet gelezen, dus dat zou ik graag na willen lezen. Maar dat is ook heel erg interessant.
1: Dat is het beginstadium, omdat mensen zich moeten omscholen en het onder de knie moeten krijgen.
6: Ja, dit vind ik heel erg interessant. Wat er dus ook steeds gezegd wordt, en dit doet de AI-industrie heel goed. Alle problemen met de technologie, dat ligt niet aan de technologie. Dat ligt aan jou als gebruiker. Hè? En zij verplaatsen de voordelen naar de toekomst. Zij zeggen, je kan het nu al gebruiken, want straks hebben wij al die problemen wel opgelost. En dat is een heel gevaarlijke beredenering. Want wat ze dus eigenlijk zeggen is, die technologie is nu niet goed genoeg. En wat je dus zelf als gebruiker zou moeten doen, is zeggen, dan moet ik hem dus niet nu gaan gebruiken. Ik moet het nu niet gaan inzetten voor de klantenservice van mijn bedrijf. Of noem alle processen maar op waar het ingebakken wordt nu. Want die technologie voldoet gewoon niet. Kom maar terug, AI-industrie, als die technologie wel deugdelijk werkt. Dat is heel lastig natuurlijk.
2: Ja, heb jij AI opdracht gegeven om schrijf een boek over de valse belofte van kunstmatige intelligentie?
6: Nee, natuurlijk niet.
2: Dat had gekund. Het was wel interessant geweest om dat eens te proberen.
6: Ik denk wat je dus ook veel ziet, is dat mensen die heel erg die hype van kunstmatige intelligentie najagen, die onderschatten wat het betekent om je werk goed te doen. Die denken eigenlijk altijd van, die auteurs, dat kan iedereen toch wel. Dat kan zo'n AI-systeem ook. Terwijl je dan dus gewoon eigenlijk niet echt snapt, wat houdt dat werk van een schrijver of een journalist of wat dan ook nou echt.
1: Maar wat vind jij er dan van als onze premier belangrijke toespraken bijvoorbeeld bij een herdenking van Westerbork door ChatGPT heeft gerost en dan daarna schouderophalend zegt, dat doet toch iedereen, ik ben niet anders.
6: Ja, ik vind dat echt getuigen van een ontzettende oppervlakkigheid. En een gevaarlijke oppervlakkigheid. Als jij leider van een land bent, dan verwachten mensen van jou dat je ook betrokken bent. Dat je betrokken bent bij wat je doet en wat er in het land gebeurt. En eigenlijk het uitbesteden van je eigen denkwerk en je eigen boodschap aan een AI-systeem. Dat tekent eigenlijk dat het er eigenlijk niet voor jou toe doet. Dat vind ik heel gevaarlijk. En ik vind het ook heel schokkend eigenlijk, dat hij daar op zo'n blasé manier mee omgaat. Dat hij zegt van, je stopt er wat in, je controleert het en iedereen doet het. Maar Ik verwacht, ja, misschien moet Rob Jetten gewoon mijn boek eens een keertje lezen. Dat zou een goed idee zijn.
23: Nou.
6: Om te snappen van maar wat ligt hier nou eigenlijk allemaal onder? En waarom moet je niet zo makkelijk in deze hype meebewegen?
2: Ja,
1: goed.
2: Nou ja, goed, dat zou hij inderdaad kunnen doen. En ik heb het boek ook gelezen. Ik zei net tegen je van, ik ben niet bepaald een beta of een nerd. Maar ik vond het goed te volgen. Dat is ook je idee geweest, een boek te schrijven dat iedereen...
6: Ja, zeker.
2: Volgen, zonder dat hij allerlei specifieke Bert-achtige kennis heeft.
6: Zeker. Het risico van techboeken in het algemeen is dat het ook in die hoek blijft liggen. Omdat heel veel mensen denken van, oh, ik snap dit niet. En ik ga het ook niet kunnen snappen. En daarom is het ook zo belangrijk dat die informatie toegankelijker wordt, begrijpelijker gemaakt wordt. En dat mensen als ik dus ook gewoon meer hun best doen om uit te leggen van wat speelt hier nou.
2: Nou, dankjewel daarvoor. Columnist en digitaal strateeg Ilyas Nasrullah. Het gaat dus over zijn boek Dit is AI, de valse belofte van kunstmatige intelligentie. En als u denkt, goh, ik heb het toch nog niet allemaal helemaal goed kunnen volgen, ik ga nog eens rustig naar luisteren. Dat kan altijd via de Nieuwsweekend podcast.

0: Frank Ocean, Thinking About You.
1: Ja, we schieten allemaal wel eens uit de slof misschien als we een spelletje spelen. Maar bij gamende jongeren blijft het vaak niet bij een onschuldige scheldpartij. Vooral bij schietspellen zijn extreme uitingen geen uitzondering. In de documentaire Choose Your Language, oftewel Kies Je Taal, gaan filmstudenten Sam Vorst en Bram de Graaf in gesprek met gamers. Sorry, ik heb een kikkertje. Over extremistisch taalgebruik dus in die gemeenschappen. En Sam Vorst is hier, een van de makers van die documentaire. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, die scheldpartijen, ik heb die documentaire gezien. Ik vond het echt best schokkend wat er allemaal werd gezegd. En dan denk je, nou ja goed, als je het in je eigen kamer doet, dan valt het nog wel mee. Maar je staat toch ook in verbinding met andere gamers, hè? Hoe ziet dat eruit? Voor al die boomers die nu luisteren, die denken, god, wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen?
2: Klopt, het kan op twee manieren. Je kan met je eigen vrienden kan je online spelen. Dus de vrienden die je het echt kent, die je van school kent. Maar je kan inderdaad ook in contact komen met mensen van de hele wereld. Dus dat betekent, je komt een spel in. Dan kom je bijvoorbeeld met z'n 12 in een spel terecht. En dat zijn mensen over de hele wereld.
1: Heb je zelf ook gedaan?
2: Ja, Bram en ik hebben vroeger zelf ook veel gegamed tot de middelbare.
1: Ja?
2: Ja, dus hebben zelf ook veel meegemaakt.
1: Ja, en werd er toen ook al zoveel extremistische taal geuit?
2: Ja, we hebben het zelf heel erg meegemaakt. Dat is ook waarom we deze documentaire heel erg wilden maken.
1: Nee, ik snap het, ja.
2: Het kwam toen zeker heel erg voor. Het kwam voor in teksten, plaatjes, maar ook met elkaar praten. Dus wij hebben het zelf ook veel gezien.
3: Wat voor taal hebben we het eigenlijk over? Want ik heb de documentaire gezien, Mieke ook. Dan zie je wel iets. Je ziet haken kruisen, nazi's, racistische slurs.
1: En woorden, zal ik maar zeggen.
3: En kwadraatwoorden en homofobe teksten. Wat ben je allemaal tegengekomen?
1: Al dat soort dingen.
2: Eigenlijk precies wat dit rijtje is. Dus ja. Inderdaad, het is racistisch taalgebruik. Het is homofoob taalgebruik. Heel erg om mensen te beledigen. Dus mensen van kleur, mensen die gay zijn. En dan is het inderdaad taalgebruik wat best wel ver kan gaan. Het kan gaan over het terugbrengen van slavernij. Of het kan gaan over het verdrijven van, zogezegd, mensen die homo zijn.
3: Is het humoristisch? Of wat is het? Is het om elkaar uit te schelden? Is het deel van het spel? Is het lacherig? Wat is de sfeer?
2: Ja, de sfeer is denk ik vooral lacherig. Het wordt heel erg gebruikt als grap, maar om elkaar uit te schelden. Dus het komt vaak voor in spellen die competitief zijn, waar iets op het spel staat, waar je hoog in je emotie zit. Dus daar moet je iets mee. En dan wordt het vaak gebruikt als elkaar uitschelden.
1: Maar het lijkt mij, je zegt er worden ook, slavernij noemde je net. Maar er zijn toch ook mensen van kleur die gamen?
2: Zeker, ja.
1: Maar doen die daar dan zelf aan mee?
2: Dat is een goede vraag. Dat is denk ik in mindere mate. Maar we hebben wel met mensen gesproken die ook bijvoorbeeld een andere afkomst hebben. Mm-hmm. Een afkomst uit Turkije die daar ook dat soort grappen kunnen hanteren.
1: Ook?
2: Ja.
1: Dus die laten zich eigenlijk meevoeren.
2: Ja,
1: is er nooit eens iemand die zegt van, hey, hallo, wat zijn we nou eigenlijk allemaal mee bezig?
2: 100%. Maar dat is op het moment dat het geen grap meer wordt. Dus er zijn bepaalde mensen in dit soort spellen die waar heel erg wordt gemerkt dat het geen grap meer is, maar meer gedachtegoed. Dat iemand het echt van mening is. 100% komt er dan weerwoord op. Maar
1: toch,
2: ja. Ik
3: krijg het beeld van een soort parallele wereld. Die soort van fictief is, omdat het een game is. Waarin juist het chockerende bijdraagt aan de humor. Je zegt dingen waarvan je weet dat je ze niet mag zeggen. Maar omdat ze voelen dat ze in een afgesloten, geïsoleerde omgeving zitten, is dat juist grappig. Dat het gevoel is.
2: Ja, en dat is natuurlijk heel schadelijk. Want het zijn allemaal teksten of grappen of taalgebruik die heel schadelijk zijn voor mensen. Heel kwetsend zijn.
3: Want je sluit wel mensen buiten die dan misschien niet meer komen meespelen, omdat ze denken, nou, ik word hier de hele tijd zo bejegend. Sijpelt dat ook door naar de niet-virtuele wereld?
1: Want daar gaat het. Daar gaat jullie documentaire over, hè?
2: Klopt, ja. Ja, dus het begint vaak in dit soort spellen. Het begint als grap. Maar op het moment dat jij vrienden in je omgeving hebt, dan kan het zo zijn dat jij die grappen ook naar het echte leven meeneemt. Die vrienden spelen ook, die gamen ook. Die zijn ook bekend met dit soort grappen. Dus ja, dan is de grens tussen het in de gamewereld zeggen of het in het echt met elkaar zeggen niet zo heel groot.
3: Want het menselijk brein kan dat eigenlijk niet zo goed scheiden. Dat je de helft van de dag achter een scherm de vreselijkste dingen roept en dan even later op het schoolplein weer gewoon nette Henkie bent. Dat gaat natuurlijk niet zo goed.
2: Maar dat denk ik vooral bij mensen die dit ook herkennen en ook spelen. Dat het daar ook wordt overgenomen. En dan is die grens inderdaad niet zo groot.
1: Je hebt ook, in die documentaire zien we een groep jongeren die aanvankelijk zeggen van, nou ja, een beetje grappig en zo. En dan gaan ze met hun bus, maken ze een reisje naar Westerbork. Hè? En ja. Wat voor impact heeft dat dan op ze?
2: Ja, dat wilden we dus heel erg kijken. Ja. Want als er in dit soort spellen grappen of teksten voorkomen uit Hitler speeches, of wilden we heel erg kijken wat nou als je als jongere dan ook die context ziet. Het grotere plaatje, de geschiedenis ervan. En daar kregen we eigenlijk wel heel mooie reacties uit. Ook jongeren die dus ook bekend waren met de taal uit de gamewereld. Die dus bijvoorbeeld reacties hadden. Oh, het is wel veel groter dan ik had gedacht. Of ja. Het maakt wel veel meer impact zo dat ik het nu in het echt zie.
3: Dus dat onderwijskennis, dat helpt eigenlijk tegen dit soort extremistische humor. Dat je je vindt de Holocaust grappig. Nou, kom maar even mee. Dan laat ik je zien hoe het was.
2: Het helpt zeker, ja. Het is denk ik een belangrijke stap.
1: Maar ik vond ze ook wel een beetje naïef, die jongeren. Dan op een gegeven moment staan ze daar in Westerbork en zegt eens een jongen van, ja, god, de wereld is wel heel erg veranderd, hè. Nu kan je gewoon binnen de kortste keren aan de andere kant van de wereld zijn. En destijds deden ze 3 dagen met de treinen over om in Polen te komen. Nou, ik moet je zeggen, ik vond dat echt toch wel een schokkende opmerking. Dat ik denk, die jongen begrijpt helemaal niet.
3: Als dat is wat je meeneemt van het hele verhaal.
1: Ja, zoiets.
2: Ja, snap ik zeker. Dat begrijp ik inderdaad zeker. Dus
3: die trein deed er ook heel lang over. Dat was deel van het leed.
2: Tuurlijk, ja. Maar het is wel een stukje besef. Er waren ook meerdere besef voor die dag. Dus ook
1: zeker. Maar dat was op een manier wat bij mij bleef hangen. En vervolgens, want er zit heel veel in. Het is geen lange documentaire, maar er zit heel veel in. Wat jullie vervolgens doen, is jullie gaan met een van die jongens met zijn ouders aan tafel zitten. En die laten jullie dat gewoon zien. Ja. En dan zie je die moeder helemaal van wit wegtrekken zo'n beetje.
2: Superspannend.
1: Geen idee waar haar kind mee bezig is.
2: Nee, en dat is ook heel erg waarom we deze documentaire wilden maken. Ja. Omdat dat is wat wij heel erg merkten. Dat er toch wat minder bewustzijn is bij ouders hierover. Superspannend om te filmen. Superspannend gesprek ook.
1: Nou, ik had er wel meer ouders willen zien.
2: Ja, dat snap ik.
3: Hebben die ouders nog invloed eigenlijk? Ik bedoel, als de ouders het chockerend vinden, legt dat nog gewicht in de schaal? Wat mama vindt?
2: Ik denk het zeker. Ik denk dat het begint bij een stukje bewustzijn. Want als je als ouder, ik ben zelf geen ouder, dus dat weet ik niet. Maar als ouder.
1: Nou
2: niet,
1: ja, je hebt ouders.
2: Ja, ik heb ouders, ja. Zeker. Als je er bewust van bent, denk ik dat je het gesprek erover kan openen. Ik denk dat heel erg een eerste stap is. Want als je het niet weet, het er niet over hebt, dan gebeurt het eigenlijk achter de schermen. En dat is dus waar het wel eens fout kan gaan. Of dat het niet alleen maar grappen blijven, maar dat iemand die wat geïsoleerder is, veel tijd spendeert in dit soort spellen, het ook echt tot gedachtegoed kan ontwikkelen.
3: Nou, is humor altijd. Humor gaat vaak over iets dat je eigenlijk niet mag zeggen, iets dat eigenlijk over de grens gaat. Daar zit ook de lach. De lach zit hem vaak in het net te ver gaan of de net iets hardere opmerking. En in een geïsoleerde context is dat nog net iets leuker. Dan zeg je iets wat je elders niet zou zeggen. Maar ja, er is kennelijk een soort aanzwengelende werking in de gamewereld waardoor dat escaleert.
2: Ja, omdat ik denk wat de grens daarbij is dat het kwetsend is. Ik snap de vraag inderdaad, maar het is kwetsend. Het is racistisch. Op een andere schaal kan het zijn. En ik denk dat je daar wel voor moet behoeden dat dat niet buiten die gamewereld kan komen. Want tuurlijk, aanstootgevende humor kan grappig zijn. Maar in hoeverre is dit grappig wat hier in voorkomt?
3: Nou, wat ik in jullie documentaire zag, was ver voorbij grappig. Het was ook niet grappig.
2: Nee.
3: Het was gewoon alleen maar grof.
2: En dat is dus wat wij iets heel geks vonden, waar wij het heel erg over hebben gehad, Bram en ik. Is waarom is dit grappig? Waarom is dit nog een groot ding wat in dit soort spellen voorkomt?
1: Was er een moment waarop jij dacht van, hé, dat klopt ook eigenlijk niet? Had je dat al toen je als een jongen op de middelbare school gamede?
2: Ja, zeker. Vrienden in mijn omgeving ook. Dat je wel merkt inderdaad van, ja, dit kan ook helemaal niet. Wat hier wordt gezegd.
1: Toch wel.
2: Ja.
1: Dus het zit er wel ergens.
2: Het zit er wel, maar toch
1: dat
2: blijft het nog
1: besef
2: voortgaan.
1: Dat dan een beetje gaat knagen.
2: Ja, maar toch blijft het wel nog doorgaan. Ja. In bepaalde mate. Dus dat is een heel gek contrast natuurlijk.
1: Wat hoop je dat die documentaire teweeg brengt? Bewustwording?
2: Ja, ik denk voornamelijk dat. Wat wij ook heel erg merkten is, als een ouder een 18-plus spel waar geweld in voorkomt koopt voor hun kinderen, kan het voornamelijk gaan over nadelijke gevolgen voor de gezondheid, of minder sociale contact, of wapengeweld. Wij willen daar heel erg iets aan toevoegen. Dus ook dit soort game lobby's, waar dit soort teksten kunnen worden uitgesproken, gedachtegoed kan worden gehanteerd.
1: Ja, want het is 18 plus, maar de heleboel jongeren dan 18, die spelen dat spel.
2: Precies.
1: En dat is natuurlijk altijd zo gegaan. Wij lazen vroeger ook boeken die niet voor onze leeftijd bedoeld waren, toch?
3: Ja, ja, zeker. Ja, wij lazen boeken.
1: Ja. Ja. Goed, nou, hij is te zien, die documentaire, vanavond. Dus ik zou zeggen, ga daar allemaal naar kijken. Interessant, vooral die moeder, die zal ik nooit vergeten. 8 uur op NPO 2 Extra en op NPO Start kun je hem ook altijd zien. En hij heet Choose Your Language. Dankjewel, Sam Forst, filmstudent en maker van deze documentaire.
2: Dank jullie wel.
3: De neutrino's, die verdomde neutrino's, trekken zich nergens wat van aan. Gaan overal maar dwars doorheen, dwars door alle ruimte. En ze zijn overal. Je kunt nergens heen gaan zonder dat je neutrino's tegenkomt.
1: Oh ja.
3: Eén geluk bij een
1: zijn
3: ongeluk.
1: Zijn ze hier ook?
3: Ja, miljarden en miljarden. Oh. Maar één voordeel, je ziet ze niks en je merkt er ook helemaal niks van. Behalve de Belgische wetenschapper Francis Halse, want die heeft apparatuur gevonden waarmee je ze wel kan zien. En daar kreeg hij deze week de Nobelprijs voor. Govert Schilling, wetenschapsjournalist, die heeft alles met eigen ogen mogen bekijken. Dag Govert.
4: Goedemorgen.
3: Ja, meteen een goede vraag. Zijn die verdomde neutrino's ook hier in deze studio aanwezig?
4: Talloze. Er zijn meer neutrino's dan wat dan ook. Ze vliegen met z'n miljarden, met z'n triljarden door ons lichaam en door de tafels en door de ruimte.
3: In een rechte lijn?
4: En ze gaan allemaal in een rechte lijn. De meeste neutrino's die
1: maar
4: we hier zien...
1: Waar komen ze dan uit?
4: De meeste neutrino's die we hier zien, die zijn afkomstig van de zon. Binnen in de zon vinden kernreacties plaats. Daardoor geeft de zon licht en warmte. En bij die kernreacties ontstaan neutrino's. Dus die zon blaast in alle richtingen krankzinnig hoeveel er een neutrino
1: is. Maar goed, jij zegt de neutrino gaat in een rechte lijn. En waar stopt hij dan?
4: Uiteindelijk vliegt hij overal doorheen en vliegt hij verder het heelal in.
1: Okay.
4: Behalve, en dat is het mooie van deze Nobelprijs, behalve dat een neutrino heel af en toe

0: is de meeste elementaire deeltjes die we kennen, die zitten gewoon in de materie die wij zien. Onze atomen bestaan uit protonen en elektronen. Dus wij bestaan zelf ook uit die bouwstenen. Neutrino's, die zitten nergens in. Die zijn er gewoon in grote hoeveelheden. En ja, dan kun je afvragen, waarom bestaan ze? Ja, dat weten we niet.
1: Spookdeeltjes.
0: Spookdeeltjes, want je kunt ze bijna niet vinden.
1: Het Nobelcomité heeft zich spookdeeltjes genoemd.
0: Ja.
1: Dus ze hebben iets mysterieus.
0: Hele goede term, want ze zijn ook pas in 1956 voor het eerst ontdekt dat ze bestaan. Een tijdje daarvoor waren ze al voorspeld. Toen zei iemand, er moeten dit soort deeltjes bestaan om allerlei ingewikkelde redenen. Hele tijd later werden die ontdekt. Maar omdat ze overal doorheen gaan, vliegen ze ook dwars door je detectieapparatuur en dwars door je apparaten. Dus hoe kun je ze...
2: Maar je zei heel soms botst die op een atoomkern en in dat vluchtige moment dan kan je een neutrino waarnemen en grijpen. Wat moet je doen om dat moment te provoceren? Want dan moet je dan een reusachtige machine bouwen?
0: Ja, je moet eigenlijk, omdat het maar heel af en toe gebeurt, zo'n botsing op een atoomkern, moet je heel veel atoomkernen tegelijk in de gaten houden. En dan heb je kans dat het een keer gebeurt. Als je kijkt wanneer het gebeurt in een suikerklontje, heb je weinig kans, want het gebeurt bijna nooit. Dus dat net in jouw suikerklontje gebeurt, uitgesloten. Wat ze nu hebben gedaan, wat idee van Francis Halsen, dat is een heel groot suikerklontje, of eigenlijk een ijsklontje gebruiken, van een kubieke kilometer. Dus dat is 1 kilometer bij 1 kilometer bij 1 kilometer. Zo'n klomp ijs. En dan gebeurt het af en toe dat een van die atomen in die gigantische ijsmassa geraakt worden door een neutrino. En dat kun je detecteren.
2: Dit vind ik zo wonderlijk dat iemand bedenkt, goh, weet je, dat zou misschien wel lukken als ik een kilometer bij een kilometer bij een kilometer ijs doe. En dat hij dat ook daadwerkelijk gaat bouwen.
0: Ja.
2: En dat kost natuurlijk heel veel geld en heel veel mankracht. En dan moet je maar hopen dat je theorie klopt. Want anders dan ben je voor altijd de gek die zo'n ijsklomp
0: houdt. Nou, dat was ook het spannende van dit experiment. Want ze wisten natuurlijk niet van tevoren in welke mate het ging lukken. En het pluspunt, dat is wel, moet ik er wel bij zeggen, je hoeft die kubieke kilometer ijs niet te bouwen, want die is er al. En dat was zijn briljante idee. Je gaat naar Antarctica. Op de Zuidpool ligt een pak ijs van kilometers dik. Dus je zoekt gewoon een kubieke kilometer ijs onder de grond. Moet je wel een beetje diep zitten, want het moet natuurlijk... Oh ja, dat ben ik vergeten te vertellen. Je kunt die botsingen zien omdat er dan een piepklein lichtflitsje ontstaat. Dat zie je natuurlijk alleen als je in een aardedonkere omgeving zit. Anders kun je die lichtflitsjes niet meten. Dus je moet die kubieke kilometer ijs heel diep onder het oppervlak van Antarctica hebben. Dus die zit op tussen de 1,5 en de 2,5 kilometer diep. Dan ga je in zo'n stuk ijs wat daar zit, ga je een heleboel lichtsensors plaatsen. Dat is ook nog een hele ingewikkelde truc, want je moet dan gaten smelten in het ijs, kabels erdoor, al die lichtsensors erin. Zitten duizenden van die lichtsensoren zitten verspreid door die enorme ijsmassa. En dan ga je wachten tot er af en toe een neutrino.
1: Je hebt er dus ook een soort camera's op staan dan?
0: Nee, het zijn niet echt camera's. Het zijn apparaatjes die gewoon een stroompje geven zodra licht opvalt.
1: Okay.
0: Het is normaal aardedonker.
1: Zie je, ik heb er weer een veel... Ja, okay.
0: Nee, het is eigenlijk best simpel. En dan komt er zo'n neutrino ergens in die kubieke kilometer. Die geeft een piepklein lichtflitsje. En de lichtsensoren daar in de buurt die denken, hé, ik zie wat. En dan kun je kijken, waar kwam dat lichtflitsje vandaan? Dan komt dat neutrino ook daar vandaan. En nou is het mooie, want dat is eigenlijk de reden dat hij die Nobelprijs heeft gewonnen, dat de meeste neutrino's van de zon komen, dat weten we wel. Maar hij wilde hele energierijke neutrino's vangen die uit het diepe heelal komen, van heel ver weg. Honderden miljoenen, miljarden lichtjaren hier vandaan. Daar gebeuren dingen in de kosmos waar die neutrino's ook bij geproduceerd worden. Veel krachtiger dan van de zon. En die geven informatie over wat er daar in het ver heelal gebeurt. En dat lukt met die Ice Cube detector.
1: Die man, hij is 82 geloof ik.
0: Ja.
1: Francis, want hij werkt in Amerika tegenwoordig. Het is een Belg.
0: Ja.
1: Francis Halsen zullen ze waarschijnlijk zeggen in Amerika. Heb je hem wel eens ontmoet?
0: Ik heb hem één keer aan de telefoon gehad.
1: Wat is dat voor man?
0: Ik heb één keer aan de telefoon gehad voor een interview. Ik heb dit onderwerp heel uitgebreid gevolgd. En het is, dat hoor je ook van iedereen. Het is zo'n lieve, zachtaardige, vriendelijke, bescheiden man, dat je alleen daarom al denkt, hé, Francis, jij mag nou eindelijk die Nobelprijs.
1: Had je het gehoopt dan?
0: Nou, hij heeft dat natuurlijk best al lang gehoopt. En heel veel mensen hebben al jarenlang gedacht, dit moet een keer gebeuren. Want dat moet ik wel even duidelijk maken. Door zijn idee met die Ice Cube detector onder de grond op Antarctica, heeft hij een compleet nieuwe vorm van sterrenkunde eigenlijk geopend. Want wij kunnen het heelal nu op een nieuwe manier bestuderen. Normaal doen we dat door met een telescoop te kijken, of met een radioschotel die signalen op te vangen. Maar nu vang je echte deeltjes op die uit het verre heelal komen. En dat is een hele briljante manier waardoor je nieuwe dingen leert.
2: Wat kun

0: je leren als een deeltje uit het verre heelal komt en in een rechte lijn vlam door ons heen gaat, of door aarde, door alles. Wat kan je dan leren over de herkomst van dat deeltje en waar die vandaan komt?
1: Ja, dat is een tweestapsproces. In de eerste plaats moet je heel nauwkeurig zien te meten waar komt hij, uit welke richting komt hij. Zie ik daar iets wat die neutrino's heeft veroorzaakt? Nou, die zie je bijvoorbeeld heel ver sterrenstelsel waar explosies in plaatsvinden, zwarte gaten. En dan geven deze deeltjes informatie over wat daar nou precies plaatsvindt. En dan kun je zeggen, ja, wat leer je eruit? Dat weten we eigenlijk nog niet. En dat is het mooie. Hij zei dat ook dinsdag bij de Nobelprijs uitreiken. Hij zei, ja, de astronomie moet nu eigenlijk nog beginnen. We hebben de techniek nu in handen om het te doen. Hoe gaan we het meten? We moeten er veel meer vinden. Hoe gaan we het interpreteren? Wat halen we eruit? En ik heb het wel eens voor mezelf eens vergeleken met, stel nou dat ik biograaf ben en ik ga over een beroemde schrijver een biografie schrijven en ik heb al zijn boeken gelezen en publicaties en weet ik veel allemaal. En dan denk ik, nou, ik ken hem wel, ik kan die biografie schrijven. Ik heb met zijn familieleden gepraat. En dan denk je dat je er bent. En dan plotseling kom je tot de ontdekking, hey, er is ook ergens nog een archief waar 5000 brieven liggen. Ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen, ja, ik ken die man nou wel hoor, laat die brieven maar. Nee, dat is nieuwe informatie.
2: Dat gebeurt wel eens.
1: Ja, daarom. En dat hebben we hier ook. Je ziet het licht van die sterrenstelsels. Je ziet de radiostaan. Je denkt, nou, we snappen het wel een beetje. En dan ontdek je opeens, hey, ze produceren ook neutrino's. Wat kunnen we daaruit leren? Nou, die wil je dan natuurlijk gaan onderzoeken.
0: Het is een potentiële grote bron van kennis, maar we weten eigenlijk nog niet precies hoe we dat gaan interpreteren en
1: nee,
0: wat het
1: nog,
0: ons
1: nog
0: gaat
1: niet
0: leren.
1: Precies, maar het is een nieuwe vorm van sterrenkunde bedrijven. En daar staan we helemaal aan het begin van. En dat is dankzij die techniek gelukt.
2: En wat ik wel opvallend vond, als deze Francis Helsen, of die Belg, het in zijn eentje kreeg. Meestal is het zo'n clubje heren.
1: Ja, wetenschap tegenwoordig, zeker dit soort wetenschap, is natuurlijk hele grote teams. En dan krijgen de teamleiders, ze mogen maximaal 3 mensen bij een Nobelprijs. Hebben ze al heel veel moeite om de 3 belangrijkste te vinden. Maar in dit gebied, het bouwen van die detector was echt helemaal zijn idee. Ja. En hij wordt echt door iedereen gezien als de geestelijk vader van dit nieuwe onderzoeksgebied. En ja, als je daar, ik ben er heel lang geleden geweest, was in 2012.
2: Ja, in Antarctica ben je geweest.
1: Op de Zuidpool.
2: Ja, maar zie je dan iets?
1: Nee, maar wat zie je dan? Het is fascinerende, want je kan natuurlijk niet zelf onder de grond kijken wat daar in die kubieke kilometer ijs zit.
2: Je moet het maar geloven.
1: Je moet het geloven, maar bovengronds komen al die kabels met die stroom komen ervoor. Die worden allemaal bij elkaar gevoerd. Die gaan naar een gigantisch groot datacentrum wat daar in het ijs staat. En dat is wat je ziet. En verder is er enorm veel activiteit. En het is natuurlijk een krankzinnige plek om op het onderste puntje van de aarde te staan.
2: En was Francis daar ook?
1: Nee, die was daar niet, helaas. Ja, hij is daar wel veel geweest natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar het belangrijkste voor de Nobelprijs is dat je niet doodgaat. Omdat de mensen zijn precies Vaak op hoge leeftijd. Dan krijg je die prijs. Er zijn zoveel mensen komen in aanmerking. Hij is 82. Nou ja, dat gaat nog.
1: Ja.
0: Maar er vallen natuurlijk heel veel oude, beroemde, belangrijke wetenschappers
1: dat is
0: om.
1: Waar. Dus het werd hoog tijd dat dit
2: geldt gebeurde. Geldt voor schrijvers natuurlijk ook.
0: Het is of de man met de zeis of de Nobelprijs.
1: Ja.
2: Maar ik dacht wel, het is wel fantastisch dat deze man dat voor elkaar heeft gekregen dan.
1: Ja, dat is heel goed.
2: Hij is een goede lobbyer natuurlijk. Overtuigd van, dat moet je doen met die vierkant.
1: Dus je moet met goede argumenten komen. Je moet goed lobbyen. Kilometer. Je moet het geld ervoor voor elkaar krijgen. Je moet de techniek laten ontwikkelen. En dat was ook het mooie. Hij wil eigenlijk, of zijn team, het is natuurlijk inmiddels een hele grote collaboratie. Hij wil eigenlijk dat die kubieke kilometer veel groter maken. Hij wil naar in de orde van 8 kubieke kilometer. Want dan vang je er veel meer. Mm. Zo simpel is het. De techniek is hetzelfde. Het kost alleen heel veel extra geld. En daar is hij nu voor aan het lobbyen. En hij liet eigenlijk ook wat doorschemeren van, hij hoopte dat deze Nobelprijs toch wel een beetje zou kunnen helpen om dit nu toch voor elkaar te krijgen. Want dat is nog lang niet zo ver. En ik weet niet of hij dat dan nog zelf gaat meemaken. Maar dan heeft hij het wel in gang gezet.
2: Nou ja, je weet het niet. In ieder geval, jij vindt het wel een goede winnaar.
1: Ja, het is zeker een winnaar. Ja, het werd hoog tijd.
2: Het werd hoog tijd. Nou, gefeliciteerd, meneer Helsen. Dankjewel, Govert Schilling, wetenschapsjournalist. We gaan zo meteen na 10 uur verder met het nakende afscheid van Messi en Ronaldo. Ja, we zijn van alle markten thuis. Wat moeten die mannen nu? De teruggave van een oude vaas aan Sicilië. De boekenrubriek natuurlijk met Liedewij de Paris. En, een heel mooi verhaal, Nigeriaans self-made model op de catwalk in Parijs. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: Na 3 jaar stilte is Lucas Reineveld terug met een nieuwe poëziebundel, Als Zee uit Hond.
5: Hij zegt, ik wil met je naar bed. Zij hoort het niet, want er daalt net gierend een DC-9.
4: Als gehad de liedjes van Frans Halsema. En het is feest, want de Week van het Nederlands begint. Daarom ontvangen we taalambassadeurs Moot van Houwaard en Rowan Casamonadi. En maken we bekend wie het beste taalboek van het jaar heeft geschreven.
6: NPO Radio 1.
4: Zometeen vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief.
14: Beterschap, hartje met verband emoji.
15: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
15: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: NPO Radio 1.
17: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgt een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De oranje marsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht voor het eerst het weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. 3 kilometer voor de finish was ze weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakte op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook met hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 kilometer per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee lange files, eentje op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort-West is de vertraging een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht en het gaat waarschijnlijk nog lang duren daar. Op de A20-hoek van Holland-Gouda zijn meerdere rijstroken dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Er is er maar eentje open zelfs. Is ook een ongeluk gebeurd, daar is de vertraging ook een kwartier.
19: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
20: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelnaam met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
21: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: NPO Radio 1. Max.
5: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
6: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, onze boekenmevrouw van dienst. Liedewijde, goedemorgen. Ja, eerst even voor je vertelt welke boeken je gaat doen. De Nobelprijs voor de literatuur. En Carson heeft gewonnen. Kende jij haar eigenlijk?
7: Nou, ik ga iets heel erg zeggen. Ik dacht, oh, die ken ik. Ik loop naar de kast. Niets, helemaal niets. Dus dan, oh, dan heb ik misschien een andere Carson in mijn hoofd. Ik heb geen idee. Ik had die vrouw ken je van gezicht. Je kent hoe ze praat. Je ziet allemaal filmpjes altijd langskopen op de social media. Dat ze ondervraagd wordt van, heb je nog schrijftips? En dan zegt ze, ja, in het midden beginnen. Is gewoon een klassieke schrijftip in media res.
6: Ze vroegen, wat lees je zelf?
7: Dus ja, wat lees je zelf? Zegt ze, alles is van 500 voor Christus. Ja, weet je wel, dat soort dingen. Ja, dus ze is gewoon, ik vind haar gewoon heel deadpan. Ze is heel geestig. En je ziet haar altijd wel performen. Met die stem die je herkent. En toen dacht ik, god, die zal ik wel kennen. En dat haar en grijs en geen make-up. En gewoon, denk ik, nou, hè, what you see is what you get. En toen dacht ik, nou, maar dat blijkt. Ik heb dus niets van haar. Ik heb ook nog nooit iets van haar gelezen. En toen dacht ik, dat vind ik op zich best wel knap. Want ze is een klassica, ze is een essayist. Ze schrijft poëzie. En wat ze dus goed doet, want ik ben gaan kijken. Wie beveelt haar nou aan? En ik had er, nou, dat zullen wel dat soort mensen zijn. De James Woods van deze wereld. De grote criticus van New York Times en zo. Maar dat zijn dus allemaal hele jonge, hippe meiden met veel ringen en haar alle kanten op en trendy en slim en voor grote boekenkasten. En toen dacht ik, oké. En ook jongens die dan uitleggen waarom dit een goede ingang is naar de klassieke. En dat vind ik dus wel heel interessant. Dat ze met haar eigenzinnige manier absoluut op niveau over de klassieke, maar dat brengt naar deze tijd door het verbinden met een verhaal of hoe ze het brengt, hoe ze het vertaalt en hoe ze het in een context plaats en met er stukken van losse stukken
8: vertaald. Hè?
7: Ja, de klassieke heeft ze vertaald. Hè, en dan losse fragmenten van Sappho. Nou, losse fragmenten zijn altijd los, sorry. Maar allemaal stukjes van Sappho is niks anders. Maar daar dan weer andere poëzie van zichzelf tussen. Weet je wel, dus dat vind ik op zich wel heel knap.
8: Oké. Dat was goed. En nu ga je je verdiepen in het werk van Anne Carson. Oké, noem even snel de titels die je gaat bespreken.
7: Claire Keegan moet je natuurlijk altijd lezen en bespreken. Door de blauwe velden. Staat nergens op dat het verhaal zijn, maar het zijn verhalen, ontdekte ik bij verhaal 3. Auditie van Kate Kitamura stond op de shortlist van de Booker Prize. En dan Een wereld zonder boeken. Wat ontlezing met onze samenleving doet van James Marriott. En ja, dat is nogal wat. Dus dat.
6: Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder hebben we een feel-good verhaal. Gaat over de Nigeriaanse Rachel Ojoromi. Er werd haar gezegd, jij zult nooit model worden. Maar ze maakte zelf filmpjes in Lagos. Die postte ze online. En toen werd ze gevraagd door Chanel om tijdens de Parijse modeweken over de catwalk te lopen. Eigenlijk een soort sprookje. We gaan het ook hebben over het teruggeven van roofkunst. Hoe doe je dat en wat levert het op? Want je geeft iets weg, maar je krijgt er ook iets voor terug. Dat weten ze nu bij het Allard Pierson Museum. Maar eerst gaan we het hebben over een nieuwe stap in het bestaan van voetballers.
8: Ja, dat zijn de stappen die de levende voetballegendes Lionel Messi en Cristiano Ronaldo gaan zetten. Want ja, die hebben hun laatste interlandwedstrijd gespeeld. Welke beren vinden zij op hun weg nu het voetballeven dat zij kenden ten einde loopt. En dan moeten ze naar een gewoon leven. Ja, wat wordt dat? Vroeger kregen voetballers een tabakzaak, geloof ik, hè? Gingen ze runnen. Maar ja, dat kan tegenwoordig natuurlijk niet meer. We gaan het erover hebben met Ivan Nildo Braam. Die is als voetbalnetwerker betrokken bij spelers, clubs en makelaars. Goedemorgen, Ivan Nildo.
9: Goedemorgen.
8: Ja, ze kwamen deze week voor het laatst in actie, hè, respectievelijk voor hun land, respectievelijk Argentinië en Portugal. Ja, Messi had veel emoties. Ze deden het heel verschillend, hè? Hoe kijk jij daar op terug?
9: Ja, het is bijzonder voor hun natuurlijk.
8: Ja.
9: Ik kijk er gewoon naar terug.
8: Ja,
9: ja, Messi had een mooi afscheid genomen. En Argentinië is natuurlijk echt passievol. En het hele land zat achter je.
10: En hij scoorde ook nog eens.
9: Dus het was allemaal goed neergezet voor hem.
10: Mooier kan het niet.
9: Nee, daarvoor was Maradona natuurlijk. Die de hand had geschud.
8: Die heb ik ooit de hand geschud. Ja, dat klopt. Ja,
9: ja, die was de eerste. En daarna kwam Messi natuurlijk. En het was Valhalla. En dat was wel mooi. En Ronaldo was een beetje anders gelopen.
8: Ja, die bleef op de bank en moest hij invallen. En toen weer niet en toen weer wel.
10: Het was chagrijnig, was aan het mokken.
9: Ja, het is heel moeilijk om afscheid te nemen van je ex.
8: Dat is ook moeilijk.
9: Daar zat hij een beetje mee. En dan ben je 41 en dan wil je nog spelen. En je wilt natuurlijk nog alles kunnen laten zien. Maar ja, niet alles kan dan meegaan.
10: Maar even voor de duidelijkheid, ze blijven nog voetballen. Dit was de laatste interland, maar op clubniveau blijven ze nog wel het een en ander doen. Maar ze komen wel onontkoombaar in een nieuwe fase. Dus dan heb je zo'n grote carrière. Dit zijn echt legendes, maar die gaan dan naar kleinere clubs. Of dan ga je een tijdje nog een beetje geld verdienen in het Midden-Oosten of zo, of zoiets. Welke fase breekt er nu aan?
9: Zodat je altijd aan je tweede carrière begint voordat je met je carrière bent geëindigd, zeg maar.
8: Oké, dat is een goede tip voor iedereen.
9: Ja, zeker weten. Ja. Maar niet zijn wat je doet. Be ready. Maar wat ik ook heb, ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan, maar ik dacht van, ja, weet je, ze hebben natuurlijk volgers op Instagram. Ronaldo heeft 680 miljoen. En Messi 518 miljoen. Bankrekening, niks mis mee. Ronaldo heeft 1,2 miljard. En Messi heeft 1,1 miljard. Dus ik denk dat ze best wel tijd hebben om na te kunnen denken
8: over... Wel, ja.
10: Het komt wel goed, we hoeven
9: wat
10: geen
9: gaan ze doen.
8: Nee, maar het gaat natuurlijk niet om het financiële aspect.
9: Dat was gewoon even een tussendoortje.
10: Maar het hoogtepunt van je leven ligt al achter je. Dat vind ik het gekke met voetballers. Dan ben je relatief jong.
9: Ja.
10: Je bent nog hartstikke fit. En dan, ja, wat je ook verder gaat doen, groter dan wat je hebt gedaan, zal het niet meer worden.
9: Nee, je moet een nieuwe identiteit gaan vinden. Dus je moet gaan kijken van oké, wie was ik, wie ben ik nu en hoe ga ik nu in de maatschappij kunnen mengen en hoe kan ik met mensen mezelf uiten, zeg maar. Want daarvoor word je gedragen natuurlijk op handen. Iedereen, de hele wereld kijkt naar jou, iedereen vindt je geweldig en noem maar op. Ja, en nu moet je een nieuw leven starten eigenlijk. Dus ja, sommige mensen vervallen in pensioen. En sommigen die denken, ja, die kunnen voor vroeg met pensioen. En sommigen denken van, ja, ik wil iets starten. Nou, zo hebben ook heel veel voetballers hebben gewoon een club gestart. Of in de directie, of willen trainer worden. Of ontwikkeling willen ze meehelpen, zeg maar. Dus,
10: is het emotioneel moeilijk als je zo'n stap zet, als je afscheid neemt van je grote carrière? Is het dan moeilijk om ermee om te gaan dat hoogtepunt al achter je ligt?
9: Het is heel moeilijk, want vooral wat ik net zei, weet je, hun carrière was gewoon enormes. Dus ook elke sport, ja, dit is gewoon nummer 1 sport van de wereld. Dus als je dan van een ster in één keer, ze zullen nog steeds de voetballers volgen natuurlijk op de voet, maar als je gewoon naar binnen loopt ergens, dan denk je wel, dat is deel die voetballer, maar hij is er wel mee gestopt.
8: Wie was het ook alweer?
9: Ja, dat zou niet zo snel gebeuren.
10: Maar het zijn levende legendes. Messi, dat is zo groot. Dan ben je eigenlijk een soort afgedaalde god.
9: Ja.
10: Maar tegelijk werk je niet meer in de goderij.
9: Ja, het is meer de scene dat jou goddelijk maakt. Maar je verliest je bloed niet. Dus ik denk dat als je binnenkomt lopen, dat je alles gedaan krijgt. Als je het op een goede manier doet. Alleen je moet wel weten van wie is echt en wie is wat minder echt. Want normaal sta je binnen de lijnen en langs de zijlijn staan de mensen. Zodra jij ook bij de lijnen staat, dan moet je kijken wie aan jouw zijde staat.
8: Ja. Wie zijn die? Wat, ik zei het, beren. Ik had het over beren op de weg. Wat zijn die beren? Hoe zien die eruit?
9: Dat kan voor alles zijn: obstakels, identiteitsverlies of onzekerheid. Want het zijn natuurlijk gewoon mensen. Kijk, in het begin, als jij komt en je wordt topvoetballer, sommigen worden het al heel jong. Maar ja, 23 vind ik ook best wel jong. Nu wel, ja. Maar dan, ja, dan word je al eigenlijk op handen en voeten gedragen. Maar op 23-jarige leeftijd is intelligentie natuurlijk nog niet zo op zijn top. Dus dan, je kan heel goed voetballen, maar ben je ook intelligent genoeg om te weten...
10: Dus het slaat eigenlijk een gat in je ontwikkeling. Omdat je heel veel normale dingen, het draaien van een wasje... of het zelf boodschappen doen, want een prof heeft daar ook al geen tijd voor. Dat moet je allemaal opnieuw leren.
9: Moet je allemaal opnieuw gaan leren, dat is echt zo. dus als je geen golddigger had en een echte vrouw had aan je zijde... dan weet je dat je samen er doorheen kan komen. Ook door de moeilijke tijden. En voor hun zal het niet moeilijk zijn op andere gebieden, maar misschien meer... Mentaal zal je wel dingen gebreken hebben van, oh, hoe werkt
10: maar
9: dit?
10: Maar je maakt het onderscheid tussen een golddigger en een echte vrouw. Dus je kan een vrouw hebben met wie je een duurzame relatie zult blijken te hebben. Eenmaal thuis. En het kan ook anders uitpakken.
9: Ja, ik had iets anders moeten zeggen eigenlijk. Maar het vloept eruit. Maar daar hou ik van. Gewoon zeggen wat je denkt op dat moment. En achteraf excuses aanbieden, maar het is wel een beetje...
8: Maar je hebt toch niet gezegd wie de golddiggers zijn en wie de...
9: Nee. Ja, in de voetbalwereld heb je gewoon heel veel vrouwen die al langs de zijlijn staan... en die gaan al een beetje wijzen van, oh, dat is een goede speler... en dan worden ze gestimuleerd daarin. Maar daar weet ik niks van.
8: Nee.
9: Voor mij is het belangrijk dat ik gewoon weet van, oké, de spelers staan...
8: Iets anders. Je staat dus dicht bij de spelers. Je brengt clubs, makelaars, voetballers bij elkaar. Maar je bent ook nog de oom van Xavi Simons.
9: Ja.
8: Die is op dit moment geblesseerd. En wat las ik? Tijdens zijn herstelperiode ging hij naar Harvard. Toen dacht ik, nou, dat is nog eens iemand die op zijn toekomst is voorbereid, of niet?
9: Zeker weten.
8: Wat gaat hij daar doen?
9: Hij gaat natuurlijk studeren.
8: Ja, maar wat?
9: Vooral financieel, dat soort dingetjes, zeg maar. Kijk, heel veel dingen, ik kan natuurlijk niet heel veel dingen erover zeggen, maar zal hij zelf moeten... Ja,
8: dat snap ik.
9: Ik geef zijn nummer wel, maar ik denk dat hij vooral gaat kijken naar het zakelijk gebied, zeg maar. In de voetbalwereld heb je heel veel met zaken te maken. En
8: het is wel een ongewone plek voor iemand om zijn herstelperiode door te brengen. Het viel op, laat ik het zo zeggen.
9: Ik ben trots.
8: Ja.
9: Laat het zo zeggen. Ik ben trots dat je gewoon denkt van, nou, sommigen denken van, nou, ik ga lekker zitten, een shake drinken en als ik weer kan voetballen, dan ga ik voetballen. En nu denk je van, nou, ik ga studeren en dan denk je al aan je tweede carrière voordat je überhaupt...
10: Wat je net zei, denk aan je tweede carrière voor je eerste beëindigt. Ja. Je krijgt de eerste fase van dat ze bij mindere clubs nog een tijdje doorgaan. Dan krijg je soms gekke dingen. He, dat zit ze ineens in Qatar of zoiets. Of Cruyff in Amerika. Of Beckham. Die zat ook een tijdje in Texas. En dan krijg je de fase dat ze niet meer voetballen. En dan wordt het vaak zakenmannen die helemaal niet zulke goede zakenmannen blijken. Of dan hebben ze ineens een kledingmerk dat niet verkoopt. Zie jij veel droevige verhalen bij oud-voetballers?
9: Toevallig noemde je net een naam. En Beckham is
10: een succesverhaal. Ja. Dat is nou net iemand bij wie het allemaal heel mooi heeft uitgepakt.
8: Maar bij Cruyff bijvoorbeeld niet.
9: Ja, bij Cruyff ging het down en weer op. Ja, ja.
10: Nou, werd wel een hele goede trainer.
9: Ja.
8: Nee,
9: ja, ja,
8: dat zakelijke
10: ging niet zo goed.
9: Nee, dat zakelijke niet. Maar dat is ook de mensen waar je mee wordt besmet, zeg maar. Maar voornamelijk, dat ging het best wel goed. Kijk, Zidane is nu trainer geworden. Beckham is eigenaar van een club. En zo heb je Seedorf, die is nu zit bij de voetbalcommissie. Maar je hebt ook spelers die verkeerde keuzes maken. Ik noem geen namen, maar die hebben ook wel verkeerde keuzes gemaakt financieel. Dat ze denken van, nou, dit is iets dat mij weer omhoog kan werken. En dan is het weer niet zo. En dan...
10: Een moeilijke stap. Maar toch, het was een historisch moment wel. De laatste Interland, althans bij Ronaldo, ja, laten we er maar van uitgaan. Maar de laatste wedstrijd van Messi zeker. Dit was wel, vond ik, een historisch moment.
8: Ach, ik vind dat woord historisch moment al wel echt enorm aan inflatie onderhevig.
10: Nou ja, maar dit was een historisch moment.
8: Ja, ja, ja.
9: Het was, ja, voor de voetbalfans was het wel historisch. Maar nog een weetje.
8: Ja.
9: Kijk, Messi, Ballon d'Or, dat is een oeuvreprijs die je krijgt van de voetbalwereld. Messi heeft er 8. Maar om te weten dat onze bondscoach Xavi, die heeft er 0. En Iniesta heeft er ook 0. Maar dat zijn dus twee spelers die hem hebben gedragen op zijn hoogtepunt. Ronaldinho heeft hem getraind, dat was zijn mentor. Maar bijvoorbeeld bij Cristiano Ronaldo had hij 5 Ballon d'Ors gewonnen. Karim Benzema 1, Luka Modric 1, dat waren ook de dragers. Ruud Gullit en Van Basten en Frank Rijkaard, dat waren de voorbeelden van een goed trio. Dus om die spelers even in het licht te brengen. Je had ook twee goede bodyguards nodig op het veld om te kunnen doen wat je wilt bereiken, zeg maar.
8: Ja,
10: zo groot was het.
8: Ja, gouden bal.
9: Zo groot was het.
8: Goed, nou ja, we zullen zien hoe het verder gaat met deze twee legendes. Maar ze zeggen, een goede paard is nog geen goede ruiter. Dus het succes is niet speciaal verzekerd voor ze in de toekomst, toch?
9: Klopt.
8: Oké, we gaan het zien. Dankjewel voor je komst, Ivan Hildo Braam.
9: Dankjewel.
10: Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een eeuwenoude vaas teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar op Sicilië. Een archeologisch object werd ooit illegaal opgegraven, kwam in 1997 in handen van het museum. En dit is een vrijwillige teruggave. Het verzoek kwam oorspronkelijk in 2017. Dus heel snel is het allemaal niet gegaan. Conservatoren Laurien de Gelder en Rogier Kalkers die werken allebei bij het Allard Pierson Museum. Kalkers is hoofdherkomstonderzoek ook. Ja, wat voor voet heeft het allemaal in de aarde gehad, deze historie van de teruggave van de vaas?
11: Ja, het is een lange geschiedenis geweest.
8: Ja. Maar, begin maar bij
10: hoe
8: het begin.
10: Begint het? Waar is het begin?
8: Laten we beginnen bij die vaas zelf.
11: Ja, dan vraag ik naar
8: jou. Dat weet jij dan weer, oké. Okay.
12: Ja, nou, de vaas zelf, het is gemaakt in Centuripe. Het is een plaatsje op Sicilië, het oosten van Sicilië, aan de zuidwestelijke uitlopers van de vulkaan de Etna. Centuripe is in de oudheid bewoond geweest sinds de bronstijd, maar historisch bekend geraakt vanaf de 5e eeuw voor de westerse jaartelling voor Christus. En dit object wat we hebben gerestitueerd komt specifiek uit de 3e eeuw voor Christus. En dat is een periode waarin Centuripe een aantal generatie pottenbakkers kent die een heel onderscheidend soort aardewerk maakt. Waarvan dit object dus onderdeel is.
8: Ja, met bladgoud gedecoreerd.
12: Ja, en heel bont beschilderd.
8: Ja.
12: Niet een vaas voor dagelijks gebruik. Heel dun wandig aardewerk. Heel licht ding.
8: Ja, bijzonder dus object
12: een bronstuk.
8: Dus.
12: Ja, zeker.
10: Ja. Dus is het echt een heel bijzonder object? Of is het gewoon een beetje bijzonder object? Is het nou echt een van jullie schatten? Of is het gewoon de zoveelste vaas?
12: Tuurlijk is het een schat. Maar dat zijn alle objecten.
10: Ja, uiteraard. Maar relatief binnen.
12: Ja, relatief. Dit corpus van dit soort objecten is relatief klein. Dus er zijn wereldwijd 150 van dit soort vazen in verschillende vormen bekend. Het is een korte productieperiode. Dus,
8: ja, het is toch wel echt bijzonder.
12: Ja, zeker.
8: Het museum heeft de vaas in 1997 gekocht.
12: Ja.
8: Op de kunstbeurs, Stefaf. Dat is jouw verhaal?
11: Ja.
8: Oké, jij moet even kijken wie van wat heb. Oké. En toen van wie? Van een...
11: Ja, van een Zwitserse handelaar.
8: En wat zei die Zwitserse handelaar?
11: Die Zwitserse handelaar zei, het is allemaal in orde. Dit is al in ieder geval voor 1970 in een Zwitserse privécollectie.
8: Voor 1970.
11: Ja.
8: En dat jaartal is belangrijk.
11: Is belangrijk, want dat is het jaartal waarin de UNESCO-conventie is gesloten. Die eigenlijk de illegale handel in dit soort dingen tegen had moeten gaan.
8: Ja, maar dat bleek niet te kloppen, dat verhaal van die Zwitser.
11: Nee. Maar dat staat ook nergens op papier overigens. Het was
8: verbale... Dus dat was eigenlijk wel een beetje onnozel van Allard Pierson toen. Om dat allemaal zo te geloven op zijn blinde, op zijn blauwe ogen.
11: Het was wat naïef, denk ik. Ja.
8: Naïef.
10: Was dat destijds normaal eigenlijk? Want ja, nu tegenwoordig is iedereen ineens in de modus om het allemaal netjes te willen doen en alles bij de rechtmatige eigenaar terug te brengen. Maar er was natuurlijk ook gewoon een tijd dat je gewoon een vaas kocht en dacht, nou, ik heb ervoor betaald, nu is die van mij.
11: Ja, ja, en zo werkt het ook volgens de Nederlandse wet. Dus eigenlijk was het grote probleem lange tijd dat we hebben als Nederland wel onze handtekening gezet onder dat UNESCO 1970 verdrag. Maar we hebben het pas in 2009 geratificeerd en het staat pas sinds 2016 in de Nederlandse
8: wet. En waarom eigenlijk? Ja. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
11: Die vraag kan ik niet beantwoorden.
8: Nee? Maar heb je een idee?
11: Wellicht heeft het iets te maken met het gunstige vestigingsklimaat in Nederland.
8: Ja?
10: Hoe kwam eigenlijk dat verzoek om het terug te geven? Want er was ook een foto van een bruiloft op hetzelfde rolletje als een foto van de vaas.
11: Ja.
10: Waardoor iemand kon bewijzen dat in dat jaar, 1976 was het geloof ik...
8: Die vaas uit de grond.
10: Die vaas ergens aanwezig was en dus...
11: Ja, het echte speurwerk in deze zaak is gedaan door de historische vereniging van Centuripe.
8: Nou, vertel eens.
11: Sicilia Antica. Die hebben op een gegeven moment een fotoarchief in handen gekregen van de lokale fotograaf, de dorpsfotograaf. Die had 50 jaar lang alle negatieven van alle fotoopdrachten die hij gedaan had bewaard. En na zijn dood hebben zijn erfgenamen hebben dat aan de historische vereniging gegeven. En daar bleken allemaal foto's van, nou ja, dus van archeologische objecten tussen te zitten. Maar ook foto's van illegale opgravingen in actie.
8: Want de mensen daar, die roofden gewoon de graven leeg. Hè?
11: Ja.
8: Die Tom Barola heette dat, geloof ik. Hè?
11: Tom Baroli, ja.
8: Tom Baroli, ja, in meervoud. Ja, oké.
11: En deze fotograaf bleek dus ook voor die Tom Baroli te werken. Bleek ook familie te zijn van een beruchte Tom Baroli.
8: Oh.
11: En toen is de lokale vereniging gaan zoeken. En die vonden één vaas terug in Amsterdam.
8: Maar het was dus zo dat er op een gegeven moment werd er op datzelfde rolletje stonden foto's van een bruiloft.
11: Ja.
8: En ze konden dus achterhalen dat die bruiloft in 1976 plaats was gevonden. En toen wisten ze dus, zo kon die opgraving eigenlijk worden gedateerd.
11: Ja. En dan zien we dus dat het, als dat verhaal waar is en er geen enkele exportdocumentatie is rond die periode van een op- en neergaan van de vaas naar Zwitserland, kan dat andere verhaal niet kloppen.
10: Maar even eerlijk, hè? Want jij bent hoofd herkomstonderzoek. Als er een verzoek komt bij een museum en dan zegt iemand, wij hebben recht op jullie prachtige vaas. Wat is het eerste gevoel bij het museum? Is dat balen van, daar gaat onze vaas? Is dat defensief van donderop? Of is dat meteen een open houding van, we gaan dit netjes oplossen?
11: Eigenlijk was het eerste gevoel toen dit verzoek binnenkwam in 2017. Waar komt dit object vandaan? Waarom wisten we dat eigenlijk niet? En daarom zijn we nu sinds 2023 een groot project begonnen, waarin we herkomstonderzoek naar de hele collectie doen. Ja,
10: Laurien, wat is jouw gevoel als iemand zegt,
8: werkte
10: jij
8: daar al in 2017?
12: Ja, maar toen had ik nog niet de autoriteit om daar iets over te zeggen.
8: Nee, maar wel iets van te vinden misschien, om iets over te denken.
12: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik kom uit een andere generatie. Dus ik ben het museale wereld ingestapt met een ander paradigma, waarin die problematiek rondom herkomst veel meer aan de oppervlakte lag. Dus wanneer er dan zo'n rechtsverzoek binnenkomt, dan, zoals Rogier zegt, dan ga je wel nadenken van, oké, hoe zit het met onze herkomst van onze collectie?
10: Mm-hmm. Jullie wisten het eigenlijk zelf niet. Jullie moesten zelf meteen onderzoek gaan doen.
12: Ja. Ja, dus je hebt wel een administratie van je collectie natuurlijk, maar we moesten wel de archieven induiken om te kijken, waar is de factuur, wat weten we nog meer.
8: En die oude generatie, hoe dacht die er dan over anders? Want die dachten, jongens, eigenlijk is het juridisch niet echt noodzaak om die vaas terug te geven.
12: Ja.
8: Dat hebben we net uitgelegd, dat Nederland pas in 2009 dat UNESCO-verdrag officieel heeft bekracht. Dus het hoefde niet per se. Dus die dachten,
12: het is een legale aankoop geweest.
8: Precies,
12: inderdaad.
8: Ja, dus die oude generatie die dacht, jongens, dan houden we die vaas toch lekker. Dus,
12: dat is misschien een beetje te gechargeerd, maar soms wordt het wel als te ruimhartig opgevat dat wij dit nu toch restitueren. Maar persoonlijk ben ik daar heel blij mee. Omdat
10: wat is het voordeel? Waarom ben je daar blij mee? Is dat vanwege rechtsgevoel of zijn er ook andere gedachten? Kan het misschien ook in je eigen voordeel werken om daarin genereus te zijn?
12: Beide, denk ik. Kijk, als alle pijlers de kant op wijzen dat dit object illegaal opgegraven is en illegaal geëxporteerd, wat voor baat hebben wij daarbij als instituut, of wat voor baat heb ik daarbij als conservator om daar niet transparant over te zijn, of dat dat criminele circuit ook in stand te houden. Dus
10: dat is een ethisch argument. Ja. Je wil niet dat er illegaal geroofd wordt, moet je er ook niet aan meewerken.
12: Ja, en als museum heb je ook een autoriteit.
8: Ja, je bent toch een soort heler dan eigenlijk geweest. Ook al was het dan misschien te goede trouw. Ook al heb je dan, laten we zeggen, die malafide Zwitser, die al eerder, begreep ik, geen...
11: Toevallig in datzelfde jaar dat
8: hij had geen smetteloze reputatie.
11: De is hij ook veroordeeld al bij Verstek in Italië.
8: Dat bedoel ik. Maar goed, toen die mensen in Sicilië, die hebben dus gevraagd, mogen wij de vaas terug?
11: Ja.
8: Toen zei jij, dat is goed.
11: Ja, ik werkte nog niet bij het ARP. Er werd toen al vrij snel...
8: Ik vroeg mij af hoe die Italianen reageerden.
11: Kijk, in eerste instantie ging dit, laten we zeggen, op de oude manier, dus via een rechtsverzoek. Dus dat was een verzoek van het OM op Sicilië aan het OM in Amsterdam. En toen kwam eigenlijk al vrij snel vanuit de politie Amsterdam het antwoord, of vanuit het OM, dat rechtsverzoek is in Nederland, houdt dat geen stand, want binnen de Nederlandse wet was het een legale aankoop. Maar kunnen jullie er niet samen op amicale wijze uitkomen? En dat is inmiddels dus gelukt.
8: En hoe is dat gelukt?
11: Door eigenlijk inderdaad als museum ruimhartig te zeggen, dit bewijs is overweldigend, we gaan hier niet op een juridische formaliteit zeggen dat we het niet terug gaan geven. En wat wij daar als museum uit willen halen, waar we heel blij mee zijn, is een verbeterde samenwerking met, in dit geval, de regio Sicilië. En aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Dus
10: het dient het onderzoek. Misschien krijgen jullie ook nog eens een mooie bruikleen uit Sicilië.
11: Ja.
10: Maar jullie hele museum ligt vol met Griekse, Romeinse, Siciliaanse oudheden. Niets komt van oorsprong uit Amsterdam. Ben je niet bang dat je uiteindelijk de hele collectie in een container moet doen?
11: Nee, dat risico is er niet echt. Ook omdat dat absoluut niet de inzet is van landen als Italië. Dus nou, wat je al zegt, misschien komt er een keer een bruiklijn. Italië biedt echt expliciete optie dat je voor ieder object dat je teruggeeft een object in bruiklijn kan nemen.
8: Oh ja, ze waren natuurlijk wel.
10: Dus je krijgt eigenlijk een hele nieuwe sfeer en een heel, heel nieuwe verstandhouding die ook wel gunstig is.
11: Ja, absoluut. Zeker. En een veel, veel meer soort van gedeelde verantwoordelijkheid voor dat erfgoed.
10: Wat gaan zij met de vaas doen? Hebben ze een mooi museum?
12: In Centuripe.
8: Ben je er geweest?
12: Ja, zeker.
8: En?
12: Ja, het wordt een
8: mooier dan het Anna Pierson.
12: Nou, het is een regiomuseum. Dus alle oudheden uit die regio staan er. Dus de vaas van het Allard Pierson past daar perfect tussen. Die is terug naar de oorspronkelijke productieplaats. Ja, hij is vrijdag gevlogen.
8: Want ik wou zeggen, je had al kunnen zeggen, nou, we gaan hem nog even tentoonstellen een paar weken voordat hij...
12: Oh, dat hebben we in de aanloop naar de restitutie gedaan. Oh, okay, en we hebben daar verschillende ontgaan, projecten sorry. Omheen ja. georganiseerd. Dus dat is allemaal...
7: Weegt het ook mee waar zo'n vaas dan de meeste aandacht krijgt? En want hij zit dan in een regionaal museum... Nou ja, je kan denken, je staat in een heel groot museum in Amsterdam. Daar komt meer van de hele wereld dan in een regionaal museum op Sicilië.
11: Nou, Italië voert actief het beleid en daar ben ik heel erg blij mee... dat ze dit soort restituties niet allemaal in de grote musea en de hoofdsteden vasthouden. Maar juist proberen naar de kleinere regionale musea waar ze echt vandaan komen te sturen. Waar het vaak ook echt de topstukken in de collectie worden.
7: Ja, maar wie krijgt ze dan nog te zien?
11: Nou ja, alle Nederlandse toeristen die dit nu horen. Ja. Ik moet naar Centuripe.
8: En die naar Centuripe.
10: En de mensen die hun eigen oorsprong willen kennen op Sicilië. Dank, Laurien de Gelder en Rogier Kalkers van het Allard Pierson Museum... over de teruggaaf van een antieke vaas aan de rechtmatige eigenaar in Sicilië. En u kunt alles van Nieuwsweekend terugbeluisteren via de podcast.

0: Jeetje, was dat.
1: Geen rem.
0: Oké, Liedewijde Paris, het is tijd voor de boekenrubriek.
2: Ja. Ja, ik heb de kinderboekenweek is afgesloten. Hè? En wat interessant is, is dat ze dan altijd een gratis boek hebben als je iets aankoopt en je kan een prentenboek kopen. En dit jaar was dat Harmen van Straten, Harry in de tent. En wat schetst onze verbazing, dat staat op nummer 1 in de bestsellerlijst. En dat vind ik toch wel geweldig. 1, dat het een kinderboek is, maar dat het ook een boek is wat ook uitgegeven is ter stimulering van het lezen en het lol. Het is ook een ontzettend leuk boek. Ik ben verliefd op het monster in dit boek, dus dat is al meteen meegenomen. Maar dat vind ik wel heel mooi. En ik weet niet of het al... Harmen is natuurlijk een bekende kinderboekenschrijver en tekenaar. Maar er is nu zoveel aandacht. Laat kinderen weer ontdekken, laat kinderen lezen. Ja, ik heb dan ook een boek meegenomen, Een Wereld Zonder Boeken. Daar gaan we natuurlijk uiteindelijk het over hebben. Maar ik begin gewoon weer met twee schrijfsters. Eén, Clare Keegan, dat is die Ierse schrijfster die we allemaal kennen van de film Pleegkind en ook dit soort kleinigheden. En daar heb ik nu een verhalenbundel Door de Blauwe Velden. Tegenwoordig staat er dan nergens meer dat het verhalen zijn. En op een bepaald moment denk je, gaat dit nog ergens heen? En dan ontdek je dat je losse verhalen zit te lezen. Het is vertaald door...
1: Flauw, hè? Beetje flauw.
2: Nou ja,
1: snap het wel.
2: Verhalen hebben zo'n stigma gekregen, ja. Onterecht, dat niemand ze leest. Dat is gewoon jammer. Maar ze zijn er daardoor niet, die verhalen zijn er niet minder door. Nee. Het vertaald door Harm Damsma en Nick Miedema, weet je wat, gouden duo. En dan hebben we Katie Kitamura Auditie, een Amerikaanse schrijfster. En dat heeft shortlist van de Man Booker Prize. En dat is vertaald door Robert Dorfman uit het Engels. En beide schrijfsters staan bekend als kale schrijfsters. En toen dacht ik ga ze naast elkaar lezen en dan kijken wat is het ene kaal en wat is het andere kaal. Clare Keegan, Door de Blauwe Velden, is een verhalenbundel uit 2007 oorspronkelijk. En doordat ze beroemd is geworden, ga je als uitgever dan ook terug vertalen. En dus al deze verhalen zitten voor haar beroemde boeken. En je ziet dan heel erg dat er al verhalen zijn waarvan je denkt, ja, dit zie ik bijna een film. Het openingsverhaal is geloof ik maar 13 bladzijden, het afscheidscadeau. Nou, het zijn maar 13 bladzijden, maar ze snijden door je ziel. Het gaat over een dochter die vertrekt vanuit een dorpje en die gaat naar Amerika en die moet afscheid nemen van haar broer en haar ouders. Andere kinderen zijn het huis al uit. En in 13 bladzijden wordt dat gezin getypeerd, wat er met die kinderen is gebeurd, met die anderen. Dat de oudere meisjes allemaal een kans hebben gekregen om te leren. En zij is eigenlijk gewoon, ja, zij is van school gehaald. En of schoon ze hartstikke goed was, laat maar. Dan op een bepaald moment wil de moeder geen seks meer met de vader. En dan staat er, je vader verhuisde naar de andere kamer. Maar op zijn verjaardag kreeg hij van je moeder seks. Ze ging zijn kamer in en dan deden ze het. Het duurde nooit lang en ze maakte er nooit lawaai bij. Maar jij wist wat ze deden. En toen hield dat ook op. En werd jij in haar plaats gestuurd om met je vader het bed te delen. Dat gebeurde ongeveer 1 keer per maand en altijd wanneer Eugène, de broer, niet thuis was. En dat is dan een alinea en dan denk ik, zo de mieter. Ja. Het is over karigheid gesproken, hier vertelt wel van alles. Deze bezoeken aan de vader eindigen als ze ongesteld wordt, als ze 12 is. Dus daar komt ook een einde aan. Maar je snapt dus dat het kind getekend is. En daar wordt verder geen woord aan besteed. Dit is het en er wordt geen woord aan besteed. En dan zijn er gesprekken tussen haar en de broer en je weet dus als lezer inmiddels, dit is het. Die broer weet het inmiddels ook en er wordt niks over gezegd. Maar die broer die geeft haar dan nog wel een afscheidscadeau. Ja, wat geeft hij haar mee? Hij zegt, ja, ik heb alleen maar 20 pond, maar is het veilig geld te sturen? Dus die broer gaat zorgen dat hij voor haar gaat zorgen. Nou, dit verhaal, daar kan je een film van maken, dat is zo waanzinnig. En dan zitten er andere verhalen in die veel meer omtrekkende bewegingen heeft. Maar toen dacht ik, waar zit haar kaalheid nou in? Haar kaalheid zit erin, in te observeren, in te vertellen, maar dan niet de emoties erbij te beschrijven. En dus wat dan telling heet in de literatuur. Dus je houdt een zekere afstandelijkheid, niet kilheid. Het is een verteller die dat observeert. Het is ook in de je geschreven, het enige verhaal in de je in dit boek. En daardoor heeft het iets intiems. Alsof degene die het vertelt, diegene heel goed kent. En dat soort hele kleine middelen heeft zij. Je leest een verhaal over een pastoor die een huwelijk moet inzegelen. En die pastoor observeert de bruid. Ze trilde een beetje, ze leek het wel koud te hebben, dit en dat. En je denkt, nou ja, wat is dit? Hij gaat naar de bar, hij wil een warme whisky. En dan blijkt er een andere whisky ook al voor hem klaar te staan. En de bruidegom doet zo de glas omhoog en dan zegt hij, of wist hij het? En dan denk je, ja, wat? En dat is het, door niets uit te leggen, niets te, en dan langzaam aan de knoppen te draaien, dat een verhaal steeds strakker wordt. En dan uiteindelijk ontdek je dat die pastoor de bruid veel beter kende dan je zou denken. En nou, er zijn al roddels over dat er een Chinees is die alternatieve genezingen heeft daar aan het water. En daar belandt hij uiteindelijk met een man met wie hij helemaal niet kan communiceren. En dan pas begrijp je wat die man bezielt. Nou goed, zo is haar kaalheid. En dan staat er opeens een beeld. De nacht hing tegen het hek aan. Ja, hele slimpe kort. Maar zo beeldend. En dan in dat hangen van die nacht. Dat je denkt, ook ja, er zit een moedeloosheid in. Dus dat is het. Het is het doseren van een beeld. Het is het doseren van informatie. Met een afstandelijkheid die toch heel intiem is. Nou, dat is de ene kaalheid. Dan hadden we Katie Kitamura. Ja. Genomineerd geweest voor de Booker Prize. Dan denk ik, dat zal dan wel heel goed zijn. En dan denk ik, nou, ik heb het gelezen. Dan ga ik eens even kijken wat anderen erover vinden. Zeer verdeeld. Want dit zijn twee verhalen. En in die twee verhalen, of nee, twee delen. De nummering en de hoofdstuknummering loopt ook door. En dan zou je denken, nou, dat zijn twee delen. Deel 1, deel 2. De personages met de namen zijn hetzelfde. We hebben een actrice, daar komen we de naam niet van te weten. Is in de ik-persoon geschreven. Dan is er een Xavier en ze is getrouwd met een Thomas. In het eerste verhaal is deze Xavier, die zit haar op te wachten. En die zegt, ja, ik heb in een interview gelezen dat je een kind hebt afgestaan. En ik weet het bijna zeker, ik ben dat kind. Ja, zegt ze, maar dat is verkeerd in dat artikel terechtgekomen. Dat was een abortus, maar dat durfde ze niet te schrijven. Dus ze heeft er een kind afgestaan, wat heel dubbelzinnig is. Dus het kan niet. Ja, zegt hij, maar ik ben het. En dan wordt hij langzaam de assistent van de regisseur. En zo gaat dat verhaal verder. En op het moment dat zij ontdekt dat iemand haar ziet als een moeder, gaat zij denken. En zij gaat dingen anders zien. Zij spreekt met deze jongen af in een restaurant. Ze ziet haar man dat restaurant binnenkomen. Ze probeert te zwaaien naar hem om zijn aandacht te krijgen. Hij kijkt, zij denkt, hij heeft mij gezien. Hij draait zich om en hij loopt eruit. En zij denkt, hij was in dit restaurant om een geheime afspraak te hebben. Hij pleegt overspel. En opeens gaat dat hele verhaal kantelen. Niets is meer wat het is. Wat bedoelt iemand daarmee? En dat is dus op een bepaald moment, als één knop wordt omgezet, wordt de wereld helemaal anders. Nou, dat is dat verhaal. En dan eindigt dat verhaal dat die man zegt, we moeten praten. En dan ga je naar het tweede deel, zelfde stijl. Maar dan blijkt opeens datzelfde echtpaar, de ik en deze Thomas, blijkt een zoon te hebben, Xavier. En Xavier moet uit zijn appartement. Het verhaal loopt door. Zij is nog steeds een actrice. Hij is inmiddels die assistent. En het loopt gewoon maar door. Hij komt in het appartement te wonen. Later komt er een vriendin bij. En er kantelt iets. Er verandert iets tussen de verhoudingen. En door hoe blij die man is dat die zoon er weer is, denkt zij, wat was ons huwelijk eigenlijk waard? Dus daar gaat het ook weer over, het kantelen. Nou, en dan zeg je, wat heeft dat ermee te maken? Nou, als je dit al zegt, want het zijn twee losse verhalen in een boek, zou het fantastisch werken. Ik vind de spanning in dit tweede deel veel groter. Want in tegenstelling tot Keegan zitten we hier alleen maar in dat hysterische hoofd van die vrouw. Die alles afweegt, die alles beoordeelt, die alles bekijkt door een bepaalde bril. En alles gaat ze heroverwegen. Heb ik het wel goed gezien? Wat betekent dit? En alles verandert daardoor. Dus dat is bijna monomaan. Ik vind het ontzettend goed werken. Je zou het eerste deel kunnen zien als een toneelstuk wat gemaakt wordt voor die actrice. Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik stoor mij daar nooit aan. Ik vond het fantastisch in elkaar zitten. En Keegan, niet alle verhalen zijn even goed. Daar waar ze minder spaarzaam is en meer iets gaat vertellen, dat je denkt, ja, nu gaat het ook eigenlijk nergens meer over. De spaarzaamheid heeft wel een grens. Mm-hmm. Vond ik het bij Kitamura overeind staan. Nou, dan gaan we naar James Marriott. Een wereld zonder boeken, wat ontlezing met onze samenleving doet. Nou, die James Marriott is een hartstikke jong jongetje. Schrijft voor de New York Times. Het is vertaald door Karel van Klaveren en Indra Nathu. Als je nou zegt, is dit nou revolutionair, een inzicht? Nee, eigenlijk alles wat je wel ongeveer weet, dat vertelt hij. Maar wat zo lekker is, hij heeft heel veel voorbeelden. Hij legt het helemaal uit. De grote leeswaanzin, halverwege de 18e eeuw. Dat mensen die net konden lezen, arbeiders, huispersoneel, las allemaal. En hij legt dus uit wat dat heeft gedaan. Hij zegt, lezen is toegang tot kennis. Maar je kan alleen maar lezen, en je kan het ook alleen maar blijven doen, als je gaat denken erover, want dat is met elkaar verbonden. Je kan niet iets lezen zonder het te proberen te begrijpen. En hij zegt ook, waar we nu allemaal mee bezig zijn, het leesplezier. Hij zegt, ja, waarom wint de smartphone en de televisie het van het boek? Omdat lezen is werken. Je moet dat hoofd moet aan de weg. Dat is een weerstand. Dat kost inspanning. Nou, als er één ding is waar de mensen tegenwoordig geen zin meer in hebben, is geestelijke inspanning. En hij redeneert dus door. Als er niet meer wordt gelezen, dan verdwijnen dus de kranten. Als de kranten er niet meer zijn, volgt men de politiek ook minder. Weet men ook minder wat er in de wereld speelt. Denkt men er ook minder over na. Is men meer gevoelig door al die algoritmes op alle sociale media en de televisie. Dus hij legt allemaal lijnen die je allemaal wel weet. Maar hij laat zien wat eerst als een winst werd gezien, als een verworvenheid. Ik kan lezen, daardoor kan ik mij verbeteren. Is een vanzelfsprekendheid geworden. En die vanzelfsprekendheid is bijna als vanzelfsprekend weer uit onze handen geglipt. Zonder dat we doorhad wat voor essentiële maatschappelijke fatale consequenties dat heeft. Want hij zegt, ja, als niemand meer kritisch kan denken, omdat ze niet meer kunnen lezen, omdat ze gewoon niet meer kunnen begrijpen wat ergens staat, dan verlies je de democratie. Want dan gaan mensen ook niet meer stemmen. Dus hij brengt het allemaal met het verband. Het is allemaal, hij onderbouwt het allemaal wat weinig. Hij zegt, ik denk, ik vermoed en het lijkt. En dan denk ik, ja, kom nou eens even door. Hij heeft wel onderzoeken. En hij heeft heel veel voorbeelden uit politiek en uit ervaringen. En van lezers en van schrijvers en dat soort dingen. Eigen anekdotiek ook. Dus het is heel inzichtelijk. Het geeft veel feiten.
3: En de Engelse titel is veelzeggend. The New Dark Ages.
2: Ja, dat is die had ik even meegestuurd bij mijn... Nee, dat is The New Dark Ages, The Dawn of Post-Literate Society. Ja. Wat wij noemen dat de middeleeuwen, maar dat zijn natuurlijk de donkere eeuwen.
3: Ja.
2: En de donkere eeuwen, ja, waarom waren de donkere eeuwen? Dat legt hij ook heel goed uit. Hij zegt, die orale traditie, dat alles mondeling wordt overgeleverd, wil dus zeggen dat mensen het moeten onthouden. Waarom zijn al die sagen, allemaal van die spannende verhalen? Dat spannende verhalen, die ga je doorvertellen. Maar daar zaten allemaal levenslessen in. Maar die konden niet complex zijn. Als je iets complex wil hebben en je wil leren denken, hij zegt ook Kant, kan alleen maar begrepen worden als het opgeschreven is. Want dan kan je terugkijken, je kan het aanpassen, je kan het aanscherpen. Dat is veel moeilijker in je hoofd. Bedenk maar wat, iemand heeft een toespraak gehouden, je hebt daarna zitten luisteren. En daarna vraag ik, wat heeft hij ook alweer gezegd? Ja, dat is een betrekkelijk passieve bezigheid. Dus het is veel moeilijker iets te onthouden wat je gehoord hebt dan iets wat je gelezen hebt.
3: Ja.
2: Raad je dan ook altijd aan, maak aantekeningen met de hand. Want met de hand moet het weer door je hoofd. Je hoofd moet je hand weer aansturen. Is het al door je hoofd gegaan, onthoud je het beter. Ook al kijk je nooit meer naar die aantekeningen, je hebt het beter onthouden. Nou goed, allemaal dat soort dingen. Marshall McLuhan komt natuurlijk ook allemaal weer langs. Al bekende dingen. Maar het staat toch allemaal weer bij elkaar. En ik vond het toch hier en daar wel heel erg inzichtgevend.
0: Dankjewel, Lieden Weide van Paris. We zetten alle titels als altijd op het wereldwijde web, zodat iedereen ze kan teruglezen. En dan gaan we naar een bijna een sprookjesverhaal in de modewereld.
3: Ja, ons laatste onderwerp. Dat speelt zich af, dat sprookje, in de modewereld. En dan kan het snel gaan. Een half jaar geleden begon de Nigeriaanse Rachel Ogiromi met het plaatsen van video's van zichzelf op Instagram. Prachtig gekleed door een bevriende styliste loopt zij tussen de aardappelen en de uien op de markten van Lagos, alsof ze over de catwalk loopt. En dat is uiteindelijk ook waar zij belandt. Ze liep tijdens de Paris Fashion Week mee in de show van Chanel. Modejournalist van het tijdschrift GQ, Suzanne Zijp, was blij verrast. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Had je wel eens van haar gehoord?
4: Ja, zij komt af en toe op mijn For You-page, noem je dat, op Instagram.
3: Ja.
4: En dan denk ik van, weer dat meisje.
0: Zag er mooi uit, toch? Ja. Het waren prachtige beelden.
4: Ja.
0: Mooi gekleed,
4: statig.
0: Maar ik vond het zo mooi dat iemand tegen haar had gezegd toen ze jong was, jij zult nooit model worden. En daar stond ze dan toch. Daar hou ik altijd van. De underdog die zich wreekt.
4: Ja, dan moet je vooral tegen Nigeriaan zeggen dat je iets niet kan.
0: Dan komt de Nigeriaanse mentaliteit erboven.
4: Ja, ja.
3: Maar goed, ze was dus, ik zei net, ze liep over de markten van Lagos. Hoe kwam ze aan die kleren dan?
4: Dat heeft ze via tweedehandse markten zelf gesteld, had ik gelezen. Mm-hmm. En haar vriendin Debbie Fashinga, ze styliste. En zij hielp haar dus met kleding maken.
2: Hoe oud was ze toen? Want je hebt het over een meisje.
4: Ja, ze is nu 22 en ze was... toen was ze 18, 19, geloof ik. Ja.
3: En kennelijk is die Mathieu Blazy van Chanel, ontwerper van Chanel, heeft kennelijk die filmpjes gezien.
4: Ja. Ja, klopt. En het is opgepikt.
3: Ja, en die heeft daarop gereageerd.
4: Ja, hij reageerde everything met een hartje, dus alles.
3: Oh.

0: niet denken dat zij geen professioneel model is. Zij loopt eigenlijk misschien wel beter dan de andere modellen.
1: Maar wel meteen op het hoogste podium. Het is alsof je amateur tennist ergens in de uithoek en je mag meteen naar Wimbledon komen.
0: Ja, precies. En zij heeft natuurlijk jarenlang geoefend in de straten van Lagos. En je zou bijna denken dat de straten van Lagos moeilijker zijn om te lopen dan zo'n gladde modeshow.
2: Volgens mij, ja.
3: Ze lopen op de meest onmogelijke schoenen. Hoeveel ik mannen ken, ik wil niet hebben zien vallen op die onmogelijke schoenen.
2: Maar ja, is het? Ik bedoel, dat weten we natuurlijk niet. Of zij gewoon ook was dat nou een eenmalig iets? Of zou ze gewoon model kunnen blijven vanaf nu?
0: Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Ja, Chanel staat natuurlijk goed op je cv.
3: Free publicity voor Chanel. Je laat iemand die bekend is van Instagram. Het is natuurlijk een hartstikke slimme move.
1: Maar er zit een grotere plot onder. Want ik las dat zeg maar de aandachtsmomenten voor kleding, waar we onze kledingkeuzes bepalen, die zijn helemaal verplaatst naar online.
0: Ja,
1: dus vroeger was dat de bladen, advertenties, billboards. Nou, daar was Chanel ontzettend goed in. En nu heb je ineens een totaal ander veld waarin ze moeten excelleren. Hoe makkelijk is dat voor zo'n groot bedrijf om je aan te passen aan zo'n nieuwe wedstrijd?
0: Ja, ik bedoel, de wereld is veranderd natuurlijk. Het begon eigenlijk met Helmut Lang, een Amerikaanse modeontwerper in de jaren 90. Hij begon met het livestreamen van zijn modeshows. Dus daardoor is de mode voorheen een soort elitaire bezigheid met alleen maar inkopers en bekende mensen, is soort van uitgegroeid naar iedereen met een internetverbinding en een mobiele telefoon, bij wijze van, kan meekijken, kan een mening vormen erover. Dus ja, het feit dat zij daar staat, dat is natuurlijk free publicity, zoals u zei, voor Chanel. En tegelijkertijd is dat ook heel tekenend van deze tijd, dat we nu met de mobiele telefoon en het internet eigenlijk overal wel kunnen uitblinken.
1: Dat je ook toegang verwerft. Wat heeft Chanel met Afrika? Dat is denk ik ook een interessante verhouding die eronder zit. Je hebt heel veel fantastische Nigeriaanse ontwerpers.
0: Ja,
1: die timmeren enorm aan de weg. Dan heb je die oude, grote, dure reus Chanel. Wat is eigenlijk de verhouding?
0: Ja, Chanel is wordt hierna nooit meer uitgenodigd, maar het is best wel een stoffig merk, moet ik zeggen.
2: Heb je ook een jasje aan wat een beetje Chanellerig aandoet, hoor.
0: Ja, dat
2: stof
0: is ook wel zo. Ja. En tegelijkertijd moeten zij natuurlijk een beetje alles aan doen om relevant te blijven. En zo'n model van 22 uit Lagos, dat Matthew Blazy haar dus ontdekt, dat zegt natuurlijk ook wel veel. Want hij is zelf 41. In modelandschap is dat best wel jong, 41. Dus een nieuw gezicht, fris gezicht. Fris talent.
1: Is Lagos ook een markt? Want je hebt natuurlijk een snel rijk wordende elite in die stad.
0: Ja, zeker. Het is het beeld van Nigeria of van Afrika is voor veel mensen nog steeds een soort ondervoed kindje met een grote opgeblazen buik en vliegjes op de neus. En tegelijkertijd zijn er boeken.
1: Weten ze wel dat het kerstmis is daar? Ja,
0: ja, ja. En ik wil heel graag een boek aanraden. Afrika is geen land, van Dipo Vajoin.
1: Ja, die heb ik gelezen. Ja.
0: De bezige bij heeft het vertaald een aantal jaar terug.
1: Boek.
0: Ja, ja. En hij beschrijft daar ook in dat het huidige Afrika en het huidige Nigeria en ook Lagos verandert zo snel. Je hebt daar ook een elite publiek. Je hebt daar ook mensen die Chanel kunnen aanschaffen. Je hebt daar eigenlijk ook het nieuwste van het nieuwste kun je daar spotten.
1: Maar als ik jou zo hoor over Chanel, van oké, ze kunnen nu die dure tassen daar wel verkopen, dus het wordt interessant. Ze kunnen dit gebruiken om online ook meer aandacht te. Het klinkt best wel utilitair. Het klinkt best wel alsof ze komen halen.
2: Opportunistisch bedoel je?
1: Ja, dat opportunistisch. Ze komen halen, maar ze komen niet brengen.
3: Door het duur woord tegenaan. Ja.
0: Ja, nee, ik denk dat het is.
1: Het klinkt niet als een soort wederkerige verhouding. Chanel neemt, maar geeft niet.
0: Ik denk dat die machtsverhoudingen die wij kennen uit geschiedenisboeken en koloniale verleden tussen het Westen en Afrika, dat speelt nog steeds. Ja, zeker. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af of die Rachel Jeremy over een paar seizoenen nog steeds op het vizier staat bij Chanel.
3: Ik heb haar even gegoogeld. Ik vind haar bloedmooi.
2: Was die Rachel Ojemori? Ja. Was dat dan iemand die, laten we zeggen, ook uit een goede klasse kwam? Of juist niet? Of is daar meer over bekend?
0: Ja, zij komt eigenlijk uit Harcourt. Dat is een voorstad van Lagos. Dus zij is ook naar Lagos verhuisd om het te maken.
2: Ja.
0: En de stad Lagos is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met New York en het Verenigde Staten. Het is echt heel anders.
2: Ik ben er niet geweest, het is heel groot.
0: Ja, het is heel anders dan de rest van het land.
1: 60 miljoen inwoners.

0: Dat is best, ja, wel, best wel groot. Ja. Maar we begonnen met een sprookje. En nu zijn we eigenlijk alweer bij het opportunistische Chanel beland.
1: Ja.
0: Zit er toch wel een sprookje in?
1: Ja, voor haar wel.
2: Denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat ook voor mij, ik ben zelf Nigeriaanse. Om dat te zien, dat iemand uit de straat van Lagos is geplukt, om maar even zo te zeggen, dan opeens op het grootste podium staat van de mode. Dus Chanel is toch wel de crème de la crème van de mode. En Parijs is nog steeds de mekka van mode wereldwijd. Dat is natuurlijk een droom. Ja.
1: Heeft ze al een interview gegeven dat jij het gelezen hebt misschien? Of niet, Rachel?
2: Ja, ze wordt nu overal voor uitgenodigd.
1: Ja, dat zal wel, ja.
2: Ze heeft ook een interview gedaan met Interview Magazine.
1: Ja.
2: Blad heet Interview. Ja. En daarin sprak zij ook over van hier in Lagos proberen wij alles te maken van wat we hebben. Maar de straten zijn misschien niet gelijkvloers, maar dat maakt ons niet uit.
1: Er wordt natuurlijk ook nog steeds ontzettend veel westerse kleding gedumpt in Afrikaanse landen.
2: Ja. Ja,
1: die markten die hangen daar helemaal vol mee, toch? Nog steeds.
2: Ja.
0: Maar je hebt ook de Lagos Fashion Week. En die wordt wel steeds meer verslagen. Dat staat in hoog aanzien met Afrikaanse ontwerpers.
2: Ja.
0: Komen de wereldwijde sterren daar al naartoe? Komt er een dag dat Nicole Kidman daar gaat
1: Dua Lipa, die
2: zaten
1: daar.
2: Ik sprak een aantal jaren terug de founder of de oprichter van Lagos Fashion Week. En zij zei altijd, hoezo moeten wij nou altijd naar het Westen kijken? Waarom moeten wij altijd naar kijken wat Nederland doet, wat Parijs doet? Waarom komen jullie nooit hierheen? Met jullie bedoelden ze dan de mensen in Nederland. Dus ik zie niet heel snel een Nicole Kidman.
1: Want die zaten daar wel, hè? Dua Lipa en Nicole Kidman, die zaten daar wel. Ik dacht wel. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel meisjes over de hele wereld die denken, wat zij kan, dat kan ik ook.
2: Ja.
1: Ik voorzie wel een enorme hoos aan.
3: Ja, maar ze is er toch ook gegaan met allemaal
1: filmpjes.
3: Popsterren die in hun kamer een liedje zingen en eruit gepikt worden.
2: Ja, Justin Bieber.
3: Het is maar net waar je goed in bent.
1: Nee, maar ik denk dat er nu heel veel meisjes overal over de wereld over markten gaan wandelen met een leuke outfit en denken, nou ja, wie weet.
3: Nou ja, mooi voor
1: zou het of niet?
2: Dat denk ik denk het wel. Ja.
0: Je kan het proberen.
3: Nou ja, hoeveel tijd en dan voordat ze op de voorkant van Vogue staat?
2: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. Nou, over bladen gesproken. Je maakt zelf een online blad, hè? Include.
2: Ja, klopt.
1: Toch?
2: Een website.
1: Ja. En heb je er al, wat betekent deze actie van Chanel voor jou? Heb je er al over geschreven?
2: Ja, ik denk dat iedereen nu met een internetverbinding en met een beetje kennis van hoe het internet werkt, kan jij iets heel moois creëren. Ik denk dat het ook het grotere verhaal is van haar. Want zij postte hiervoor ook allemaal filmpjes op YouTube en zij maakte zich heel erg thuis in wat gebeurt er nou bij Chanel, wat gebeurt er nou in Parijs. Je hoeft niet meer te reizen voor inspiratie. Ja. Je hebt alleen maar een internetverbinding nodig en een goede computer en je kunt wat moois maken.
0: Het is toegankelijk geworden. Dankjewel, modejournalist Suzanne Zijp over toch het sprookje van de Parijse Mode Week.
1: Het is een
0: Dankjewel.
1: Sprookje. Ja. We zijn er doorheen. U hoort het al aan de tune. Hier gaat Ronald Gippert dapper verder met de taalstaat.
4: Nieuwsweekend.
5: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
6: Podcast.
4: In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
7: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
4: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
8: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan. En door.
12: Ster. AI.
13: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40.
6: Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: NPO Radio 1.
20: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is nog onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen omvergewaaid en er zijn elektriciteitskabels beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat verstuurd naar de politie in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 behoorlijk lange files. Eentje op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blaricum. Er staat namelijk een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is en de vertraging is daar 10 minuten. Veel langer is de vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-West maar liefst 3 kwartier extra reistijd. Daar is de politie bezig met onderzoek en daardoor is de rechte rijstrook voorlopig dicht.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Nu, later en altijd.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
3: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
2: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
25: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: NPO Radio 1. KRO NCRV.
29: Ik kan

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen. De Canadese schrijver en prozadichter Anna Carson, die afgelopen donderdag de Nobelprijs voor literatuur won, twijfelt eraan, las ik, of we eigenlijk wel dezelfde taal spreken als we dezelfde taal spreken. Er wordt veel langs elkaar gepraat. Carson heeft zich vaak over taal uitgelaten. Zo houdt ze enorm van, en ik citeer, de ruimte tussen talen, omdat daar fouten en vergissingen ontstaan en vanzelfsprekendheden worden doorbroken. Diezelfde ruimte mist ze ook nu we woorden veelal digitaal opzoeken, zei ze in een interview uit 2024. Vroeger struinden we in het woordenboek en tijdens het bladeren ontstond er volgens haar een waardevolle tussenruimte. We dachten na, we zochten en ontdekten ondertussen andere woorden en betekenissen. Ook houdt Carson van stiltes, die in haar ogen net zo belangrijk zijn als woorden, schreef ze in het essay Variations on the Right to Remain Silent, het recht om stil te blijven. Of met andere woorden, je kunt ook eens even veelbetekenend je mond houden. Welkom in de Taalstaat.

0: Meld het
1: met Oorlog in Mei. De Antwerpse band bracht 2 jaar geleden zijn eerste album uit, volledig in het Engels. Maar inmiddels heeft de zanger Sietse Willems zijn moedertaal herontdekt. Het Nederlands inspireert mij weer, zegt hij.
2: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
1: Geertje Slangen maakt bekend wie het taalboek van het jaar heeft geschreven. Lucas Reineveld over zijn nieuwe poëziebundel Als Zee uit Hond. Soy Kroon over de taalschat De Liedjes van Frans Halsema. Oscar Kokke is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het Woord van de Week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Ad de Vries uit Utrecht over zijn vergeetwoord. Esther Hoekstra, leesteraar van onze boekenclub Boek Nu. Moot van Houwart en Rowan Casamonadi, ambassadeurs van De Week van het Nederlands. En René Appel met de TNA van Michiel van Erp.
3: Vooropgesteld.
2: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
1: Kijk, zo'n Nobelprijs voor literatuur, dat is natuurlijk dat is prima. Maar voor ons is het eigenlijk maar één prijs die er echt toe doet. En dat is de Taalboekenprijs voor het beste taalboek van het afgelopen jaar. De Taalboekenprijs is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen Nederlands Verbond en Dagblad Trouw. Zoals ieder jaar aan het begin van de week van het Nederlands mogen wij bekendmaken naar wie deze prestigieuze prijs gaat. Uit het enorme aanboek van taalboeken heeft de jury onder leiding van Geertje Slangen, taalraadsvrouw van de VRT, een winnaar gekozen. Goedemorgen, Geertje.
4: Goedemorgen.
1: Eerder koos je al 5 genomineerden, hebben wij ook hier bekendgemaakt. Welke boeken zijn dat welke boeken maken de kans op die prijs?
4: Ja, het was een prachtige shortlist. Ja. Ik ga ze even in alfabetische volgorde geven.
1: Goed zo.
4: Het ontstaan van taal van Madeleine Beekman.
1: Ja.
4: Het verdriet van de talen van Fred Weerman. Onleesbare wereld van Rieneke van Houten.
1: Mm-hmm.
4: Super Brabants van Christel Doreleijers.
1: Ja.
4: En Vertalen wat er niet staat van Robert-Jan Henkes.
1: Nou, dat is een prachtige lijst.
4: Prachtige lijst. Helemaal verschillend. Allemaal verschillend.
1: Het hele paradigma wordt behandeld. 3 van deze boeken die hebben we ook eerder behandeld hier in de Taalstaat.
4: Goed.
1: Maar ja, wie gaat er nou met de Taalboekenprijs 2026 vandoor? Krijgt een oorkonde en een bedrag van €3.000. Hou ons niet langer in spanning.
4: Ik ben heel erg blij om te kunnen delen dat de winnaar van de Taalboekenprijs niet alleen een aantrekkelijk boek heeft geschreven, maar ook een brede invulling geeft aan het begrip dialect, waarin oude en nieuwe perspectieven op dialect met elkaar in dialoog gaan.
1: Mm-hmm.
4: Ik heb het uiteraard over Super Brabants van Christel Doreleijers.
1: Yay!
4: Hoera. Gefeliciteerd.
1: Groot applaus stijgt op, Christel. Nou, van harte gefeliciteerd.
5: Dank je wel.
1: Ben ik je blij?
5: Ik ben keiblij.
1: Keiblij, heel goed. Geertje, even, waarom sprong dit boek er dus uit?
4: Ja, het laat absoluut zien hoe belangrijk taal is voor het vormen en het uiten van je identiteit. Christel doet dat aan de hand van hele alledaagse en humoristische voorbeelden. Het is een geweldig leesbaar boek.
1: Zeker.
4: Maar wat er zo leuk aan is dat het echt een blauwdruk is voor andere streektalen, voor andere dialecten en ook voor jongere taal. En het is echt geweldig leuk om te lezen. Dus het is zeker een aanrader voor wie het nog niet heeft gelezen. Meteen naar de boekhandel. Het is echt, ik heb ook echt luid op zitten lachen,
1: nou,
4: grinniken. Dus het is echt ook heel herkenbaar.
1: Heel herkenbaar. Ik heb het ook gelezen en ik kom niet uit Brabant, maar ik had wel de hele tijd het idee om Brabants te gaan spreken. Christel, wat wilde je eigenlijk met je boek bereiken? Want je was hier ook de gast in de Taalstaat om over het boek te praten. Wat wilde je bereiken?
5: Nou, verschillende dingen. Ik ben altijd al bezig om mijn wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek te brengen.
1: Ja, en dit was een uitwerking van jouw promotieonderzoek.
5: Ja, maar in zo'n publieksboek kun je natuurlijk een heleboel meer kwijt dan in je proefschrift. Want het gaat niet alleen om de wetenschappelijke kant, het gaat ook om anekdotes, je persoonlijke verhaal. Dus in die zin is het denk ik een stuk leesbaarder voor de meeste mensen dan mijn proefschrift. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat er meer waardering komt voor taalvariatie. En dat kan het Brabant zijn, dat kan ook jongerentaal zijn. Dat mensen ook wat meer na gaan denken over hun eigen taalgebruik en dat van anderen. En daar ook meer dan die vooroordelen en stereotypen weggaan.
1: En waarom is dat belangrijk?
5: Ja, omdat we gewoon in Nederland enorm veel taalvariatie hebben.
1: Ja.
5: We hebben veel meer dan alleen de standaardtaal. En die standaardtaal is superbelangrijk, die is heel waardevol. Maar ja, voor je identiteit zijn al die andere variaties ook heel erg belangrijk. En dat wil ik met dit boek wel uitdragen.
1: En helpt nou deze prijs daar ook bij, dat jij die nu gewonnen hebt, bij het belang van ontwikkeling van dialect en jongerentaal wat meer aan het voetlicht te brengen?
5: Ja, dat hoop ik uiteraard wel. Ja. Ik hoop dat jong en oud het boek wel weten te vinden. Zeker ook jongeren. Ik kom in mijn onderzoek naar jongerentaal heel veel in contact met de jongeren. Ik kom veel op scholen. Ja. Ik nodig aan het Meertens Instituut, waar ik werk, ook heel veel jongeren uit. Om met ze in gesprek te gaan en ook die taalliefde te stimuleren. En in die gesprekken merk ik ook dat die jongeren echt wel heel enthousiast zijn. Ook als het over hun eigen taalgebruik gaat. En toch het aanvoelen van hoe komt het nu dat mensen in andere situaties net een beetje anders praten. En daarbij ook de taalwetenschap meer gaan waarderen. Het heeft wel eens een stoffig imago. Ja. Taalstudies. En nou, wie weet kan het boek jongeren aanzetten om studie Nederlands te kiezen of taalwetenschap.
1: Jouw promotieonderzoek was natuurlijk wetenschappelijk. Ik vond jouw boek, jouw publieksboek, wel behoorlijk persoonlijk ook. Je zit er zelf ook in.
5: Ik zit er zelf zeker in. Dat was echt het vertrekpunt. Om ook vanuit mijn persoonlijke verhaal met lezers mee te nemen in mijn ontdekkingsreis naar het Brabants. Want ik ben zelf ook geen dialectspreker van huis uit. Ik stond er vrij sceptisch tegenover. En tijdens mijn onderzoek en alle ontmoetingen die ik had tijdens mijn onderzoek. Ja, ging ik het dialect steeds meer waarderen. En dat wil ik andere mensen ook graag meegeven. Ja.
1: Geert, even naar jou. Is het ook dat belang dat het onder jongeren wat meer bekend wordt? Dient dat deze prijs?
0: Ik vind dat wel. Ik vind het trouwens een boek voor alle leeftijden.
1: Ja, toch?
0: Ik vind het voor jongeren bevestigt het van... terwijl ze altijd te horen krijgen van... ja, hoe vreselijk spreken jullie nu? Is het eigenlijk een bevestiging van... we zijn helemaal niet zo fout bezig... en we leveren een grote bijdrage aan taalontwikkeling en taalvariatie. En voor ouderen is het goed om meer begrip te hebben voor wat er eigenlijk met taal gebeurt. En dat is iets van alle tijden.
1: Heel goed.
0: Terwijl dat we soms de neiging hebben om te zeggen van... wat doen ze nu weer? Of wat zeggen ze nu weer? Maar voor het wederzijds begrip, perfect.
1: Perfect. Christel, zou jij, en ik ga je een beetje eens vragen... wat we niet van tevoren hebben afgesproken. Oh, okay. Zou jij in het Brabants kort dank willen zeggen?
5: Oh, nou, dag bedankt zij de Witte.
1: Ja, en dan ietsje langer.
5: Ja, iets langer. Nee, met Brabants, dat beschrijf ik ook. Dat is de kortste taal van Nederland. Dus dan ga ik het hier niet anders brengen.
1: Goed. Christel Doornlijs, hou je boek even omhoog... zodat mensen kunnen meekijken. Super Brabants heet het. Geertje Slangen, hartelijk dank dat je er was. We hebben bloemen voor jou en we gaan even feest vieren.
2: Kijk de dan. Taal in de zaterdagkranten.
1: Op deze Nationale Dag van de Duurzaamheid heeft Bart Kool alle zaterdagkranten digitaal gelezen. Maar of de woorden nu op papier staan of op een scherm, het blijft heel veel taal om tot je te nemen. Ik ben benieuwd wat je allemaal is opgevallen, Bart.
6: Nou, in ieder geval niet het artikel over duurzaam planten van bloembollen. Maar je komt bijvoorbeeld niet vaak een scheldwoord tegen op de voorpagina van een krant. Maar de Volkskrant doet het vandaag. Trump is a dumbass. Neem dat maar aan van iemand die 3 keer op hem heeft gestemd. Zo staat groot op de voorpagina van de Volkskrant. De kop is een citaat van een Amerikaanse kiezer. Maar alleen het scheldwoord in zijn uitspraak is dus niet vertaald. Achter dumbass staat een sterretje en dat verwijst naar de vertaling van het woord dat heel klein onder de kop staat. Domkop. Wanneer je online gaat zoeken kom je meer vertalingen tegen. Idioot of domoor. Je vraagt je af of de Volkskrant voor deze vorm heeft gekozen omdat een Nederlands scheldwoord op de voorpagina meer had losgemaakt. NRC analyseert de woorden waarmee minister Dylan Jezilges van Defensie woensdag de woede van de Russische ambassade opriep. Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen, zei de minister. We mogen niet naïef zijn, Rusland is onze vijand. Maar wat is dan precies het verschil tussen agressor en vijand? Vijand is een kwalificatie die je gebruikt als je met elkaar in conflict bent, verduidelijkt defensie-expert Timo Koster. Een veiligheidsdreiging of een agressor is een mogendheid waar een algemene dreiging van uitgaat. Een vijand is van ons in het bijzonder. Poetin vertelt de inwoners van Rusland al jaren dat het Westen de vijand is. Minister Jezilges heeft dus met haar taalgebruik het Russisch narratief bevestigd, zegt Koster. Dat moet je niet doen, dat is niet handig. Thomas Hirma van Vos ging voor trouw op bezoek bij AFTH van der Heijden. De schrijver verhuisde 2 jaar geleden van een statig pand in de Concertgebouwbuurt van Amsterdam naar een kleiner appartement aan de rand van de stad in Buitenveldert. Een megalomaan uitgedijd archief van gepubliceerd en ongepubliceerd werk moest worden overgebracht naar een veel kleiner onderkomen, vertelt Van der Heijden. Maandenlang was ik verdwaald tussen mijn eigen woorden. Ik zit nu dag en nacht in verschillende onderdelen, paragrafen, kleine hoofdstukjes, aantekeningen van de laatste jaren te inventariseren om van daaruit te gaan herschrijven of te beslissen of iets levensvatbaar is. Ik ben zogezegd mijn toekomstig werk van vroeger aan het redden. Columnist Joris van Os verbaast zich in het FD over het feit dat tegenwoordig AI moet controleren of teksten en boeken met AI zijn geschreven. Deze AI-detectiesoftware analyseert tekst en zegt dan: ha, typisch iets van mij dit. Met andere woorden, AI herkent zichzelf. Maar wat als de AI-detectiesoftware het bij het verkeerde eind heeft, vraagt Van Os zich af. Dat hij van zichzelf beweert: dit heb ik geschreven, terwijl hij het helemaal niet heeft geschreven. We weten al dat AI domme fouten kan maken. Wie zo feilbaar is, heeft misschien ook andere zwakheden. Een dik ego bijvoorbeeld. Dan kan het zomaar zeggen: de nieuwe Grunberg heb ik ook geschreven.
7: Goed, dankjewel Bart Kool.
8: Iedere zaterdag op NPO Radio 1.
9: De Taalstaat.
7: In 2020 won de toen 29-jarige Lucas Reineveld als eerste Nederlander de International Booker Prize voor zijn roman De Avond is Ongemak. Daarna verschenen nog een roman, een dichtbundel en een boekenweek-essay. Maar vervolgens leek de schrijver en dichter zich een tijdje terug te trekken uit het literaire leven. Hij ging reizen, werkte als tuinman, probeerde bij een fietsermaker spaken te vlechten en ontdekte hoe prettig het was om gewoon ergens Lucas te zijn zonder dat iemand wist dat hij een beroemde schrijver was. Even was hij bang dat hij het schrijven kwijt was. Maar nu, na 3 jaar, is zijn vierde dichtbundel Als zee uit hond. Een bundel waarin het nog altijd wemelt van de wonderlijke beelden, onverwachte vergelijkingen en zelfverzonnen woorden die zijn poëzie zo herkenbaar maken. Maar er lijkt toch ook iets veranderd. Zijn taal is soms eenvoudiger, de toon is milder. En waar het in zijn eerdere werk vaak donker was, valt nu steeds vaker het licht naar binnen. Of dat ook zo is, gaan we het aan de dichter zelf vragen. Want hij zit hier tegenover me, Lucas Reineveld. Welkom in de Taalstaat.
10: Dankjewel.
7: Wat vond je van die inleiding?
10: Ja, mooie inleiding. Ja. We hebben alles gehad, denk ik. Ja,
7: nou, dankjewel. Tot ziens. Hey, gefeliciteerd met jouw nieuwe bundel. Er verschijnen al prachtige recensies. Dat moet toch ook heerlijk zijn voor een dichter. Ja. Voordat we er dieper op ingaan, jij bent onze hoofdkussengast. Dat betekent dat er 3 hoofdkussens voor jou liggen. Eentje met de afbeelding van Renate Dorrestein. Eentje met Wim de Bie en eentje met Maarten van Roosendaal. Je mag er eentje mee naar huis nemen zometeen.
10: Oh, ja.
7: Welke kussen gaat dat worden?
10: Ja, dat wordt toch Maarten van Roosendaal.
7: Vertel eens.
10: Ik ben enorme bewonderaar van zijn werk. Aantal nummers, Om te janken zo mooi. En Red mij niet, fantastisch.
7: Ja.
10: En ook echt, het was ook echt een dichter. Ik heb ook al geprobeerd om te janken zo mooi zelf te spelen.
7: Ja, en?
10: Het is veel te moeilijk, want hij zingt en draagt het tegelijkertijd voor. En dan met van die filmpjes die ik dan eens terugkijk, dat hij op het podium staat met die sigaret uit zijn half bungelend uit zijn mond. Ja, dat is een prachtig beeld. En die staat daar. Nou, zo zou ik ook op een podium willen staan. Met zoveel zekerheid.
7: Nou ja, nou heb jij afgelopen keer op de Nacht van de Poëzie gestaan.
10: Ja,
7: afgelopen zaterdag was dat voor mij. Daar stond je toch ook wel behoorlijk.
10: Ja, met bonzend hart.
7: Ja, toch wel?
10: Ja, ik zat in de coulissen tussen David van Rijbroek en Antje Krog. Ik dacht,
7: niet de minste.
10: Mijn hart was al een bons. En ik dacht, wat is dit? Volgens mij word ik niet goed. En pas later dacht ik, dit is de spanning. Dit had ik altijd.
7: Ja.
10: Maar toen kwam ik op en het was een beetje de vraag van, vind ik het nog wel leuk optreden? Ja. Wil ik gewoon schrijven zonder optreden? Maar toen stond ik daar en op de Nacht van de Poëzie natuurlijk fantastisch. En toen,
7: bad van liefde,
10: ja,
7: toch?
10: Ja, echt een bad van liefde.
7: Want je was er een tijdje uit geweest. Je probeerde een leven te leiden waar schrijven even niet centraal stond. Wat ik net al zei, je hebt gereisd, in tuinen gewerkt, fietsen gemaakt. Wanneer ontdekte je over jezelf, toen je een tijdje niet de schrijver Lucas Reineveld was, dat dat ook wel prettig kon zijn?
10: Ja, ik had echt een beetje het verlangen om iets anders te worden dan schrijver. Mm-hmm. Ik dacht van, kan ik nog iets anders? En wil ik iets anders? En ik denk, alle beroepen zijn wel gepasseerd.
7: Mm-hmm.
10: Alle beroepen vielen ook al snel af.
7: Als je er eentje zou moeten kiezen, wat zou je dan willen worden?
10: Ja, ik vond het heel... Op een gegeven moment werd de schilderij in Amsterdam bij het Rijksmuseum best gerestaureerd.
7: Ja.
10: Dacht ik, dat lijkt me nou heerlijk werk. toen hoorde ik van iemand hoeveel jaren studie en wat voor werk, precisiewerk en het is ook echt vakmanschap. Dan dacht ik, dat wordt hem toch niet. Ik wilde gewoon heel graag ja, ik wilde iets anders. Ik wilde gewoon mezelf zijn en niet heet het herkend worden om wat ik deed. Maar ja. echt iets kunnen. Dat dacht ik ook nog. Ik wil echt iets kunnen. En dat schrijven
7: is niet echt iets kunnen.
10: Zeker ook. Maar ik wilde kijken wat ik nog meer kon. En ook meer met mijn handen en meer buiten zijn. Eigenlijk ja. Waar ik toch een beetje terug naar mijn roots om. Ja, of op een boerderij gaan werken.
7: Dan? Okay.
10: Ja, toen ben ik naar Frankrijk gegaan, dat platteland daar. Daar heb ik heerlijk in de tuin gewerkt. En ik sliep daar in een piepelwagen tussen de uilen. En dat was fantastisch. En het was ook heel goed om een tijd even weg te zijn. En om te kijken van, wat wil ik nu? Ik bedoel, ik begon op mijn 19e met schrijven. En op mijn 23e kwam mijn eerste bundel uit. En vanaf toen is het gewoon zoveel... Ja, gebeurde er van alles. Hele mooie dingen waar ik ook heel dankbaar voor ben. Maar ik had ook weinig tijd om na te denken wat ik precies zelf nog wilde.
7: Mm-hmm.
10: Maar uiteindelijk kom ik toch terug
7: bij het schrijven.
10: Bij het schrijven en,
7: ja. En bij jouw nieuwe bundel, ja. Die net verschenen is. En heel goed wordt besproken, ook al heel goed wordt verkocht ook. Ben je altijd bezig met woorden? Ben je altijd...
10: Ja. Altijd met taal. Ook als ik niet bezig ben met schrijven. Het zit voor mij overal in. Ja. Ook vooral in muziek.
7: In muziek
10: ik hou enorm veel van muziek. Ik luister veel podcasts. Ik lees veel. Ik lees veel kinderboeken ook. Dat ben ik ook mee begonnen de afgelopen jaren. Dat ik eigenlijk alle boeken die ik vroeger als kind graag las, ging ik opnieuw lezen. En, ja.
7: Ik wil een klein stukje citeren uit je bundel. Uit het gedicht Om mee te nemen. Alleen het woord tuimelen kan ik niet weghalen. Volgens mijn redacteur ben ik een tuimelaar van de eerste orde. En stort de tekst in zodra ik mijn natuur te veel ga opschonen. Maar die klap, ja, daar is wel wat aan te doen. Misschien herschrijf ik de grond richting matras zacht.
10: Ja.
7: Ik weet natuurlijk niet of het nou echt gebeurd is, of je redacteur dat echt tegen jou gezegd heeft, maar ben jij een tuimelaar en wat?
10: Ja, ik ben ook wel trots op om een tuimelaar te zijn. Het heeft ook iets moois, ook iets kwetsbaars.
7: Omschrijf eens wat een tuimelaar voor jou is.
10: Nou, een tuimelaar, iemand die net niet valt en die weer opstaat en weer doorgaat en weer een beetje tussen de val en het opstaan in. En dat is prima, dat is mooi. En daarin zit denk ik ook wel vind ik ook wel mijn kracht om dat te kunnen verwoorden. En om dat er ook voor te staan. Van dat je kwetsbaarheid en je onzekerheid en alle twijfels, dat je die mag tonen. En dat je daar. Dat lees je ook in alle kinderboeken. Dat vond ik heerlijk. En in een kinderboek komt het vaak goed.
7: Ja. En bij jou komt het uiteindelijk ook goed. Maar dan komen we het zo nog op. Zou je eens een gedicht willen voordragen?
10: Ja, zeker.
7: En dan het liefst het titelgedicht als Zee uit Hond.
10: Ja. Als Zee uit Hond. En nu hier, sneeuwvrij van alle beletselen, waarbij ik het knapenzeer van mij heb afgeschud als Zee uit Hond, besef ik dat voorspoed altijd een sluiproute kiest. Dat hij je graag overvalt, zodat je hem niet voor lief neemt. En dwaas als ik ben, is de ontroering iedere keer weer fors. Alsof ik nooit zoiets moois, alsof mijn longen nog niet eerder zonder vluchtlucht gevuld zaten. Dus sta ik hier, met traanogen, een godvruchtig mens, voor de gelegenheid mag ik mezelf zo noemen, wetende dat ik mij straks zal omdraaien en weer overga tot de dagelijkse gang van zaken. Maar niet zal vergeten dat ik hier als een gewone jongen gelukkig, o zo gelukkig, stond te wenen.
7: Heel mooi. Ik las dat je gezegd had over de titel, dat de titel van jou over vrijheid gaat.
10: Ja, over iets. Over bepaalde beletselen uit je kunnen schudden en weer verder kunnen gaan. En voor mij is het ook een mooi beeld. Zo'n hond die dan het water uit zich schudt.
7: Ja.
10: En het heeft ook altijd iets vrolijks, iets vrijs.
7: En helpt taal dan bij het afschudden van wat er is?
10: Ja, voor mij wel. Dat schrijven is dat altijd voor mij gedaan. Zo is het ook begonnen. Dat ik schreef om nou ja, het begon eigenlijk denk ik wel van me afschrijven.
7: Mm-hmm.
10: En later werd dat meer... Het is ook altijd onderzoek. Die zee die zoek je soms ook op.
7: Ja.
10: En dat is denk
7: waar ik staat ook, de zee voor jou?
10: Ja, de zee is toch wel voor mij vrijheid. Soms ook ontroering. Het loslaten. Laten gaan. Ik heb altijd het idee dat de zee mij kent.
7: Mm-hmm.
10: Dat is dan wel de zee bij Oostkapelle in Zeeland.
7: Ja.
10: Heel specifiek. Ja, ik hou heel veel van de zee. Dat, is dat, dat beeld bleef me altijd. Als ik daar ben, dan ben ik ook. Nou ja, dan ben ik die gelukkige jongen.
7: Oké. Okay. Moet je niet aan zee wonen dan?
10: Ja, de huizen zijn daar duur. moet ik wel meer boeken gaan schrijven?
7: Hey, in het gedicht 2.0 schrijf je over de wens om Lucas te heten. Hoe bijzonder is het dat je in een gedicht zelf kan bepalen, ja, hoe je in het leven staat en hoe je bent?
10: Ja, dat is een heel. Dat is een heerlijke stap geweest eigenlijk die ik kon nemen. En op dat moment toen ik dat schreef, was het ook wat ik dacht van nu is het tijd om dat te delen. En omdat ik dat ik wil van oh, waar ik thuis kom, wil ik Lucas heten.
7: Ja.
10: Dat is iets. Het heeft iets heel schoons om zo. Om zo daarvoor uit te kunnen komen en jezelf zo te noemen. Ja.
7: Lucas, zou je nog een gedicht willen doen?
10: Ja.
7: Schimmenspel.
10: Schimmenspel. Een vaas viel in stukken en iemand zei dat ik gewoon een nieuwe kon zoeken. Al het gedoe met lijm, met de vaas die ineens valgevaarlijk bleek te zijn. Waar je voorzichtiger mee om moet gaan dan voorheen. Waarbij je steeds denkt aan de tuimeling en het scherfgeluid. En je weet dat de meeste opgelapte vazen een tweede val niet overleven. Je vraagt je af of je dat wel wilt meemaken. Gewoon een nieuwe aanschaffen lijkt dan makkelijker. Een vaas die in de bloei van zijn leven is, nog stevig en krachtig. Geen erfstuk, maar gewoon eentje uit een tweedehands zaak. Zo'n vaas die zegt een vaas te zijn en die nog zo kwiek is dat hij niet overpijnst om zijn zwakke punten prijs te geven. Die niet eens pijnst over de dag dat hij te pletter kan vallen, maar gewoon zijn taak vervult. Water dragen, het leven vasthouden. En dit gedicht lijkt misschien simpel, maar verwissel nu het woord vaas voor broer en alles is ineens zoveel ingewikkelder.
7: Ja, wow. Die laatste zin, die zet alles op zijn kop. Je kan dit niet lezen en niet opnieuw het gedicht lezen.
10: Nee, je moet hem opnieuw
7: lezen. Kijk, ik neem aan dat dit gedicht een autobiografische aanleiding is.
10: Ja, klopt.
7: Kun je daar iets over delen?
10: Dat gaat over mijn eigen broer, die op zijn 12e overleed. En dit is ook voor mij een manier om, om hem dus als een broer, als een vaas, om hem bij me te houden. Mm-hmm. En een soort van. Ik denk in je werk kan iemand blijven. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd met dit gedicht.
7: Hey, even jouw bundel als geheel. En dan gaan we er met 7 mijlslaars doorheen. Dat vind ik ook jammer, want je hebt er heel veel over te vertellen. Maar er zijn 4 afdelingen: donkerkeer, lichtval, lichtgroei en hoogzon.
10: Ja.
7: Er lijkt een beweging van angst en verlies naar lichtheid en mildheid.
10: Ja, dat klopt. Ja, het begint donker. Uiteindelijk wordt het alsof iemand een beetje iemand de licht aanzet. Langzaam klaart het wat op.
7: En waarom koos je voor deze opzet?
10: Ik denk dat ik, omdat ik mezelf zo voel. Van wat donkerder naar lichter. En het paste bij het werk. Bij de gedichten die wat ouder zijn. Waren wat duisterder. En de nieuwe gedichten. Ja, dat leek ook of dat wat lichter werd.
7: Ja.
10: En dus ik vond het een hele mooie verdeling om dat zo in te delen. Als een soort van seizoenen eigenlijk.
7: Zeker. Je schrijft een Icarus, je gedicht. Wie ik ook ga worden, ik zal schitteren. Volgens mij is de schittering nu echt begonnen.
10: Absoluut.
7: Ja, dankjewel. Lucas Reineveld, het bundel heet Als Zee Uithond. Dank dat je er was.
10: Dankjewel.

0: Ja, dit was Spinvis met Autonomie, afkomstig uit de soundtrack van de nieuwe Nederlandse film Toute Direction. Daarin raakt een 71-jarige Limburgse taxichauffeur zijn baan kwijt en besluit hij zijn vaste passagiers mee te nemen op een rit zonder bestemming. Spinvis schreef niet alleen de muziek, hij speelt ook een van die passagiers, zijn acteurdebuut dus. Afgelopen weekend won hij voor de filmmuziek een gouden kalf.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De liedjes van Frans Halsema.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Voor haar, vluchten kan niet meer, Kees, zondagmiddag buitenvelders. Het zijn klassiekers uit het repertoire van Frans Halsema, de cabaretier en zanger die in 1984 op slechts 44-jarige leeftijd overleed. Hij werkte met grootheden als Wim Kan, Annie M. G. Smit, Gerard Cox en Michel van der Plas en liet een schat aan prachtige liedjes na. Liedjes over de liefde, over verlangen, over verdriet en over de dood. Vaak in heel gewone woorden, maar ongewoon treffend. Aanstaande zondag gaat in het Amsterdamse De La Mar de musical Voor Haar in première over het leven en werk van Frans Halsema. De hoofdrol wordt gespeeld door Soy Kroon, die zich afgelopen maanden intensief in Halsema en zijn repertoire heeft verdiept en tussen alle bedrijvigheden ook nog hier aanwezig is om over Frans Halsema te praten. Welkom, Soy.
3: Nou, dankjewel. Zeker weten.
0: Jij bent 31 jaar oud. Frans ja. Halsema overleed in 84. Hoe goed kende je hem en zijn werk voordat je gevraagd werd om hem te spelen?
3: Nou, kijk, ik denk dat iedereen die iets met kleinkunst, toneel, als je acteur bent, dan weet je echt wel wie Frans Halsema is. Mm-hmm. Die tijd is mij zeer, zeer bekend. Maar ik kende, denk ik, ja, wat is het? Denk 3 liedjes van hem of zo. Dus ja, toen ben ik wat meer in zijn muziek gaan duiken daarna.
0: En wat heb je gevonden?
3: Nou, heel veel. In die tijd was het ook wel heel veel charme zanger. Het was heel veel. Ja, na 30 seconden dat er elke keer een beat in komt. Ja. En dat je een beetje denkt, ja, nu ken ik het wel. Waardoor je niet meer echt luistert naar de tekst. Dus toen ben ik eigenlijk meer die teksten gaan opzoeken. Toen dacht ik, ah, dit zijn eigenlijk hele mooie teksten. Hele mooie liedjes.
0: Zeker. Ja. Ja, wat opvalt als je die nummers luistert. Dat Halsema wordt vaak herinnerd als, wat je net zei, een gevoelige, melancholieke zanger. Een charme zanger.
3: Ja.
0: Zijn zoon Marijn. Die omschrijft hem juist als een lolbroek en een levensgenieter. Merk je dat ook een beetje als je naar die nummers luistert?
3: Ja, er zitten natuurlijk wel de thema's in die hem typeren. Dus het is liefde, het gaat over loslaten, het gaat over vreemdgaan, het gaat over, ja, het over een lekker borreltje drinken. Dat was wel die tijd.
4: Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: van ons bestaan.
1: Oorspronkelijk heette dit nummer Her Song van de Amerikaanse singer-songwriter Jake Holmes. Nederlandse tekst is van Michel van der Plas. Frans Halsma maakte dit nummer natuurlijk beroemd. Hoe luister jij hiernaar als zanger? Want jij moet dit nummer ook zingen.
2: Zeker, ja. In de voorstelling zing ik het zelfs twee keer. We Kijk. Openen de voorstelling ermee.
1: Ja.
2: Dan breek ik dat zelf af. En dan herken je het eigenlijk echt als het liedje van Frans Halsma. En op het einde na het zien van die voorstelling krijgt dat nummer ineens een hele andere betekenis. Okay. En dat is wel echt heel bijzonder aan dat nummer. En dat is ook fascinerend om te zien, hoor. Hoeveel mensen dat nummer kennen.
1: Ja.
2: En iedereen die in de zaal elkaars handje vastpakt tijdens dat lied, dat is echt, ja, het is echt wel een iconisch nummer.
1: Mooi, hoor. Die zoon van Frans Halsma, die ik net ook al noemde, die zei dat zijn vader de liefde kon bezingen zonder ooit de woorden ik hou van jou te gebruiken. Is dat misschien ook waarom dat zo sterk is, dat hij dat juist niet zei, maar dat hij de liefde liet voelen?
2: Ja, hij heeft echt een paar prachtige nummers geschreven met Michel van der Plas. Het Ik, Jij, dat is een prachtig nummer. Dat gaat over samen zijn, de gewone dingen van het leven. Ik lees de krant, ik heb de vuilniszak buiten gezet. Als je elkaar maar de ruimte kunt laten, zit daarin. Het gaat over de liefde, maar het wordt inderdaad nooit echt benoemd. En dat heb je ook in de Van Egestraat. Echt prachtig.
1: Prachtig.

0: van de straat. Daar komt ze aan.
1: Ebela met haar krullen.
0: Weg is die angst.
1: Van ze komt niet misschien.
0: Zaterdag is het. En blij zit hij naast haar. Zaterdag mag hij samen.
2: Ja, mooi uit dit nummer. Ja. Dit gaat over een man die zijn...
3: Sandra heet het overigens.
2: Ja, Sandra. Het gaat over een man die zijn kind elke week alleen maar op die zaterdag mag zien. Ja. En dat is zijn alimentatie. En het mooie aan dit liedje is ook, het blijft heel vrolijk en heel licht. En het wordt allemaal heel liefdevol beschreven. Maar op het einde hoor je hem zeggen, zaterdag laat heeft hij te veel gedronken. Volgende week mag hij Sandra weer zien. Die komt wel binnen hoor.
3: Ja, we hebben van de week even overlegd welke nummers we zouden gaan draaien. Fragmenten daarvan. En jij kwam hiermee. En het zat echt een prachtig nummer. Muziek was van Rogier van Otterlo. Tekst wederom van Michel van de Plas. En wat ook weer zo knap is, dat hij niet uitgebreid uitlegt hoe verdrietig het is om je gescheiden kind te moeten ontvangen. Maar dat hij dat laat zien ook wederom.
2: Ja, door ook te zeggen Sandra rond. Dans het in Artis en daarna Sandra doodstil in de cineac. Dan heeft hij het over, we zitten bij de film. Dan stopt hij een riks in haar mantelzak. En daarna zegt hij, het laatste half uur is er niks meer te zeggen. Rijden ze zomaar wat rond door Nieuw-West.
3: Wauw.
2: Ja.
3: Hey, het volgende fragment, dat wil ik even inleiden. Want Frans Halsema zet in Jean-François en Piet van Dijk... een Fransman en een Nederlander tegenover elkaar. En opvattingen over hoe je het leven moet nemen.
4: Jean-François, die meldt zich ziek en ligt dan stiekem toch aan zee. Piet van Dijk, die maakt zich zorgen over misbruik van WW. Jean-François koopt sexy kleren, want er wordt een feest gegeven. Piet verbouwt zijn boerderijtje

0: Jean-François roept alle woorden die de lingua voor niet leert.
1: Ik zat even naar jou te kijken ja. nu. Dit is een rete moeilijk nummer om te
2: spelen. Nou, wij spelen hem ook nog eens in een dubbel tempo. Maar dit lied is grandioos geschreven. Dat gaat over twee mannetjes. Jean-François, een man die aan de Côte d'Azur werkt. Die eigenlijk niks zich aantrekt van het leven. Met iedereen het bed induikt. En dan heb je Piet van Dijk die alleen maar denkt... nee, maar ik wil heel hard werken.
1: Ja.
2: Want daar gaat het leven om.
1: Ja.
2: En die tegenstelling, een vlinder kan niet sjouwen... en een karrepaard niet zweven. Het is maar hoe je het wil beschouwen, het is maar hoe een mens wil leven. Ja. Het was een flinke slag om dit nummer uit mijn hoofd te leren.
1: Snap ik heel goed. De tekst is geschreven door Friso Wiegersma. Muziek van Harry Bannink. Het lied zit vol verwijzingen naar de jaren 70. Die jou natuurlijk ook niks meer zeggen. Dus de WW, vrouwenhuizen, multinationals, vertrossing. Het Centrum Rechtsakkoord. Hij leest Vrij Nederland. Die Piet maakt zich druk over allemaal maatschappelijke misstanden. Wat vind jij daar als 30-jarige van? Is dat dan, wat haal je er nog uit?
2: Nou, het is... fascinerend dat er inderdaad woorden in zitten die helemaal niet meer voor mij bekend zijn. Maar dat de muziek en de tekst van hem eigenlijk nu nog steeds gezegd zou kunnen worden. Het zou nu nog steeds kunnen bestaan. Als je een paar woorden misschien zou aanpassen. Hij leest Vrij Nederland, zou je misschien iets kunnen aanpassen. Maar toch spreekt het meteen tot verbeelding. En zou het ook nog steeds een situatie uit nu kunnen zijn.
3: Er is

0: Ja, het is, tekst is wederom van Michel van der Plas. Prachtig nummer. We gaan zo meteen het hele nummer in zijn geheel draaien.
1: Oh, wat leuk.
0: Na ons gesprek. Ja. Misschien wel het mooiste nummer wat Halsema...
1: Ja, dat is wel dit is wel een van zijn grootste parels. Ja, verdomme ja. Kees.
0: Het gaat over een overleden vriend, maar het klinkt niet als een plechtig afscheidlied. De verteller hakkelt ook een beetje, relativeert, gebruikt clichés, weet niet zo goed wat hij moet zeggen.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel het geniale van deze tekst ook.
1: Ja, ook weer eigenlijk net als met de liefdessongs. Hij benoemt hier eigenlijk de dood niet.
0: Nee.
1: Maar hij benoemt het gemis wat er achterblijft en wat hij ziet. En wat er achterblijft als je iemand mist. En als diegene er niet meer is. Er zit ook een prachtige zin in. Carmichelt schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Ja,
0: ja.
1: Dat is iets waarvan ik echt niet zou weten wat het allemaal is.
0: Carmichelt was een columnist.
1: Ja, precies.
0: En we waren ooit op de maan.
1: Ja, en dat klinkt nu bijna een soort... Als ik het elke avond mag zingen, ja. Klinkt het een soort dichterlijke rijm. Ja, het is geweldig.
0: Ja, het gaat dus over die overleden vriend. Halsema zelf overleed toen hij 44 was.
1: Ja.
0: En Frits Spits heeft al eens, dus mijn voorganger hier bij de Taalstaat, die heeft al eens geschreven over dit nummer. Je kan wel zeggen dat Frans Halsema zelf uiteindelijk ook Kees geworden is.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij kruipt nu in zijn huid. Jij zingt zijn nummers. Ja, wat doet dat met jou?
1: Nou, wat mij heel erg ontroert en wat mij raakt door de afgelopen periode veel met hem bezig te zijn, is dat hij is natuurlijk op zo'n jonge leeftijd gestorven. En in al zijn nummers heeft hij het over de dood. Mm-hmm. Op een bepaalde manier. Of oud worden. En als je goed luistert naar Voor Haar, zit er ook in en als ik oud moet worden.
0: Oh.
1: Dus het is niet als ik oud mag worden. Het gaat heel veel over, ja, als ik zo oud moet worden. Alsof hij al wist, nou, ik ga het niet lang volhouden. Dat vind ik fascinerend in zijn muziek en in zijn teksten. En dat iemand eigenlijk constant door wil dromen. Hij wil verder en hij heeft grote ambities. Hij is altijd op zoek naar iets nieuws. Maar dat nieuwe, dat heeft hij uiteindelijk nooit echt gekregen omdat hij te vroeg gestorven is.
0: Ja. Sorry, Kroon. Zondagmorgen ga jij in première.
1: Morgen, ja, morgenmiddag. Ik ga de Unie vanavond ook nog spelen.
0: Vanavond ook nog, heel goed.
1: Ja, gaan we door het hele land.
0: Nou, toi, toi, toi.
1: Dankjewel.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon.

0: Het blijft een prachtig nummer, Verdomme Kees, gezongen door Frans Halsema, geschreven door Michel van der Plas, wiens ware naam, even een fun fact, Ben Brinkel was. Soms vraag je af hoe mensen vroeger in godsnaam met elkaar debatteerden. Lang voordat de social media er waren en iedereen gewoon zijn eigen mening had. Een mooie vraag in deze maand van de geschiedenis. En voor Oscar Kokke, schrijver, presentator en interviewer, maker van de archeologie-podcast Ik heb iets gevonden. Maar vanavond ook presentator van de tijdloze talkshow op de nacht van de Utrechtse geschiedenis. Goedemorgen, Oscar.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Ga je die vraag nog meenemen?
1: Wat ga ik doen?
0: Even kijken hoor, wat zit ik nou? Ik zit een beetje te... Nee, sorry, ik had hier een hele interessante, goede vraag bedacht. Maar,
1: ja, maar het begon in één keer uit het niets en ik verstond er ook niks van.
0: Nee, ik weet hem ook niet meer.
1: Nee, wat ga ik meenemen?
0: Ja, je ziel en zaligheid.
1: Ja, altijd, Ronald. Ja.
0: Op vrijdag schreef je op Blue Sky: iets zegt me dat de SGP-acceptatie flink gaat afnemen, omdat ze de laatste tijd zo zichtbaar zijn. Ik bedoel, ik heb niks tegen SGP'ers hoor, maar ze moeten niet in het openbaar SGP-dingen gaan doen.
1: Deed het je ergens aan denken?
0: Dat deed me ergens aan die formulering, ja.
1: Ja, ja, maar ja, dat is natuurlijk... Laatst kwam weer zo'n soort verschrikkelijke bericht dat uit onderzoek was gebleken dat de acceptatie van homoseksualiteit enorm verminderd was. Ja. En dan hoor je allerlei politici en opiniemakers dat duiden met... ja, maar ze zijn ook wel heel zichtbaar en dat wekt irritatie. Ja. Dat is niet de reden van je haat, dat is een teken van je haat.
0: Uiting van je haat, ja.
1: Ja, en nou ja, goed, nou is de SGP heel zichtbaar, dan zal datzelfde wel gebeuren, denk je dan. Ja.
0: Je wilde een bericht van RTL Nieuws met als kop: Yüzyılgöz noemt Rusland onze vijand. Russische ambassade eist opheldering. En jij reageerde met: tip aan de Russen, niet alles geloven wat zij zegt. Na Rus.
1: Ja, ik wou zeggen, ik hoop dat de Russen me volgen. Maar dat hoop ik misschien eigenlijk helemaal niet.
0: Hey.
1: Maar nee, het kan geen kwaad om het een beetje met een korreltje zout te nemen wat zij zegt. Tenminste, vanuit het Russisch perspectief. Ik denk wel dat ze een behoorlijk punt heeft. In dit geval.
0: Ja. In Nederland bleek onlangs dat zelfs de premier lees- en schrijfvaardigheid niet bijster belangrijk lijkt te vinden. Hij laat een groot deel van zijn publieke uitingen schrijven door generatieve AI. Zo stond in een bericht van de Volkskrant dat jij deelde. Mm-hmm. En hier draait het allemaal om, schreef jij erbij. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, er was een artikel waarin een schrijver, historica, Irene Vallejo, hopelijk het goed uitspreek, zij formuleerde het veel beter dan ik het kan, maar het gaat er in de kern om. We hebben natuurlijk eeuwen ervoor moeten strijden om te zorgen dat taalbeheersing, kunnen schrijven en lezen, niet alleen maar iets van de elite was. Dat het iets werd wat we allemaal konden, waardoor we kritisch leerden nadenken. Door zelf te formuleren, te schrijven, je gedachten op een rijtje te zetten, ga je helderder denken. Mm-hmm. Door goed te kunnen lezen, hetzelfde.

0: En nu zijn we via AI die verworvenheden moedwillig uit handen aan het geven. En dat is echt fataal voor het kritisch denken, fataal voor de democratie. En als een minister-president dan het slechte voorbeeld geeft, vind ik dat wel heel treurig.
1: Fataal voor de democratie?
0: Denk ik wel. Ja, de elite is er enorm bij gebaat, of de machthebber, hè, als het volk, de onderdanen, niet per se heel kritisch kunnen reflecteren op wat er daarboven gebeurt. En nu zie je dus die machthebbers, je ziet Silicon Valley, al die AI-bedrijven, die worden niet voor niets enorm gesteund door types zoals Trump. Ja. Dat komt ze enorm goed uit als wij niet scherp kunnen nadenken.
1: De Canadese schrijfster Anne Carson wint de Nobelprijs voor literatuur. Ze werd donderdag bekend. Trump zal wel jaloers zijn, merkt hij op.
0: Dat denk ik wel.
1: Waarom?
0: Ja, hij wil zelf die Nobelprijs. Hij heeft prachtige boeken geschreven.
1: Surviving at the Top.
0: Het is prachtig.
1: The Art of the Deal.
0: Oh, joi.
1: How to Get Rich.
0: Ach, nou, ik snap niet dat hij niet beloond wordt. En dan notabene nog een Canadees. Ja, je gaat bijna met hem te doen hebben.
1: Belangrijke vraag, waarom was koes niet genoeg? Wat maakt koes koes, maar liefst 2 keer koes? Ik bedoel, we noemen parelgort toch ook niet parelgort?
0: Ja, nu komen we tot de kern, Ronald. Nou, dit is waar ik nachten van wakker kan liggen.
1: Nou,
0: ik ben al chagrijnig dat we komkommer hebben, vind ik overdreven. Kommer, ja. Lijkt me genoeg.
1: Ja.
0: Maar wat moet het zijn geweest dat ooit iemand...
1: Nou, ik zal het je uitleggen.
0: Wil je dat alsjeblieft doen?
1: Kijk, het komt uit het Arabisch. Ja. En het was keshka. Dus het was wel couscous, maar dat werd zo geschreven, maar het werd anders uitgesproken. Het was cashkas.
0: Weet je dit zelf of heb je dit van AI?
1: Dit heb ik van een etymologie-site. Ik heb het even voor jou opgezocht.
0: Oh, dat vind ik zo fijn.
1: Je gewoon...
0: Ja, nou, maar dit is wel het moment. Ik post iets op social media. Je hoopt op reactie. Ja. Komt niet, hè? Moet ik het weer van jou hebben?
1: Nou ja, goed, dat gebeurt
0: echt menselijke
1: dus.
0: Interactie.
1: Ik lees dat couscous en ik denk, typ eventjes etymologie. En
0: je noemt me eigenlijk lui.
1: Eigenlijk wel. Je deelde een artikel uit de Volkskrant met de kop... Schildpad Johan bestaat al langer dan de evolutietheorie van Darwin. Hoe kan dat? Wisten jullie dat de evolutiepraktijk al langer bestaat dan de evolutietheorie?
0: Ja, er staan veel mensen niet bij stil... dat niet de theorie er eerst was en daarna de praktijk. Dat moet ik toch even uitleggen aan de mensen.
1: Nou, dat heb je goed
0: even
1: gedaan.
0: Gemansplained.
1: Dat doe jij op Blue Sky. Wij vinden het altijd een genot om jou te lezen. Vanavond de nacht van de Utrechtse geschiedenis.
0: Van de Utrechtse geschiedenis, ja. Ik doe een talkshow met archeologen, historici, theatermakers. Maar het is ook een lezing van Arthur Champin. Blautsoen treedt op in de Domkerk. Solo treedt op in de Domkerk. En er schijnen nog tickets te zijn. Nacht Oscar, van de Utrechtse geschiedenis.
1: Oscar Kokke, dankjewel.
2: NPO Radio 1.
3: AI gaat echt oorlogsvoeringen overnemen.
4: Dr. Keldrenko.
3: Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, mijne.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet... gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
3: Hij test de NAVO, lees je over.
5: Ja.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws... met professoren en promovendi.
6: Dan is het zo snel dat iemand vergeet... dat hij met een machine aan het praten is. Ja. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen... met een taalmodel.
2: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
5: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: NPO Radio 1, 12 uur.
9: Ronald Giphart.
10: Ja, straks openen taalambassadeurs Moot van Houwaard en Roan Casamonadi de Week van het Nederlands live bij ons in de Taalstaat. En René Appel analyseert de taal van Michiel van Erp. Maar nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Veld.
11: In de Indiase stad New Delhi treedt de politie hardop bij een demonstratie van de protestbeweging die de kakkerlakkenbeweging genoemd wordt. De oprichter ervan is aangehouden, metrostations zijn gesloten en mobiel internet is opgeschort. Correspondent Davy Boerema, is die demonstratie nog bezig?
12: Ja, zover dat kan, omdat zoals je zei veel mensen zijn opgepakt. Niet alleen de hoofdpersoon achter de organisatie, maar eigenlijk elk jong persoon die nu naar het centrum van Delhi probeert te komen, wordt opgepakt. En zij proberen andere manieren te vinden om op andere plekken samen te komen en hun stem te laten horen.
11: Waarom gaan ze vandaag de straat op?
12: Ja, zij willen dat de voorzitter van de kiescommissie opstapt. En dat is omdat zij bezig zijn met een oefening om de kiezerslijsten op te schonen, zoals zij dat zelf zeggen. Demonstranten zeggen, dit is een bedreiging voor de democratie. Inmiddels zijn 130 miljoen Indiërs van die lijsten geschrapt. En zij zeggen, dat zijn vooral mensen die traditioneel niet op de regeringspartij stemmen. En zij worden het target van die opschoning van die lijsten.
11: Waarom treedt de politie dan zo hard op tegen die toch vooral jonge demonstranten?
12: Ja, wat ik nu zie is dat ze heel hard optreden. Ze worden met geweld in busjes gestopt. Het is nog niet zo gewelddadig als we bij eerdere protesten 2 maanden geleden zagen. Daar werd geschoten, werd traangas gebruikt. Zover is het nog niet. Maar het is wel duidelijk dat de overheid bang is voor deze protesten. Want 2 maanden geleden lukte dezezelfde beweging om de minister van Onderwijs te laten opstappen. En deze voorzitter van de kiescommissie laten opstappen. Ja, dat is toch een ander. Dat stappen uit een ander vaatje. Hij heeft gewoon meer macht en is iemand die door de premier Modi wordt beschermd.
11: Ja, ondanks dat harde optreden zijn toch veel mensen de straat op gegaan, hè? Wat betekent dit voor premier Modi?
12: Ik denk dat dit een test is uit zijn. Hij zit hier nu 13 jaar in India en dit is een van zijn grote testen voor zijn beleid. De demonstranten zeggen onder zijn beleid is de democratie in India uitgeschakeld. En dat is een bedreiging. Deze demonstraties zijn een bedreiging. Het is erg groot en de manier waarop erop in wordt gegrepen, ja, heb ik in de afgelopen jaren in India niet gezien.
11: Correspondent Davy Boerema, dankjewel. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. Door twee aardbevingen in Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt. Voor zover bekend zijn er geen doden. De schokken werden door het hele land gevoeld en enkele gebouwen zijn ingestort. Door orkaan Isaias zitten in het zuiden van de VS 800.000 mensen zonder stroom. Door de harde wind is er schade aan elektriciteitskabels. Inwoners van Florida en Alabama wordt geadviseerd om niet naar buiten te gaan. De orkaan is inmiddels wel in kracht afgenomen. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde.
8: Het NOS-journaal.
11: Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. De jongeren worden in de loop van de dag verhoord, zegt het Belgische OM.
4: Het is zo dat het parket van oordeel is dat de vrijheid van meningsuiting natuurlijk fundamenteel is. Maar respect voor openbare ruimte is eveneens van essentieel belang. En daarom is het zo dat het parket een streng en systematisch antwoord zal geven op de feiten die zich gisteren hebben voorgedaan.
11: In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. Volgens de VRT zijn de sporen van de rellen nog goed te zien. Een bushokje is vernield en er werd een berg fietsen in brand gestoken. In Brussel werd gisteren gedemonstreerd door een vakbond, maar er kwamen ook jongeren op af die wilden rellen. In Noord-Ierland is de omstreden Oranjemars voortaan weer verboden. Dit jaar werd de protestantenoptocht door een katholieke buurt voor het eerst in decennia weer toegestaan. Maar hij werd door tegenstanders geblokkeerd. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer.
13: And I've looked at the changing situation in Portadown, the fact that it's very difficult for that procession to proceed, and I've decided that it's not in the public interest for it to proceed, and I've therefore banned the procession.
11: De Britse regering heeft geprobeerd om met beide partijen een oplossing te vinden, maar die is niet gevonden.
13: I do think that the rule of law is important, and we need to uphold it. I want to make sure that in future we are able to find some better accommodation between all the different communities in Portadown. But I say to everybody, it's time to step down.
11: De minister hoopt dat in de toekomst een andere oplossing gevonden wordt, maar voor nu moet iedereen stoppen, zegt hij. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat verstuurd naar de politie in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Bij de start van de Ronde van Lombardije hebben de wielrenners kort geprotesteerd tegen de onveilige situatie in wielerrondes. Nadat het startschot was gegeven in Bergamo vertrokken de renners niet. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel legde uit dat het onacceptabel is wat er de afgelopen tijd gebeurde. Daarmee doelde hij op auto's en motoren die plotseling op het parcours opdoken.
14: Too many incidents happening with vehicles in the race. Unfortunately we lost the life of a brother and of a colleague of us. Please make sure that we can race safely and that we can just do what we like to do without being worried about cars, motorbikes, all that stuff coming into the course.
11: Inmiddels zijn de renners weer opgestapt. Het weer, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond wordt het in het zuiden wat droger. En morgen eerst nog buien in het noorden. Later overal droog bij 14 graden.
10: En soms zit ik in de studio hier en denk ik, hoe zou eigenlijk de situatie op de Nederlandse wegen zijn? Maar gelukkig is daar Helene de Geest.
15: Ja, op dit moment iets minder rooskleurig, want ik heb een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Utrecht-Amsterdam, dan kom je tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Utrecht-Amsterdam, dan kom je tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen een spookrijder tegen. Staan er ook nog files, een hele lange zelfs, op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort Noordwest. Je staat er ruim 35 minuten in de file door politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht. Gaat, als het goed is, niet al te lang meer duren. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hoijpolder is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat kost je ongeveer een kwartier.
16: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
20: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
21: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
22: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
23: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
24: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
26: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Ja, welkom terug. Deze week werd bekend dat het EO-programma Het Familiediner definitief gaat stoppen. Iedere aflevering reed presentator Bert van Leeuwen in zijn rol als hulp Jezus in een gesponsorde gezinsauto door Nederland om familieleden die al jaren in onmin leefden weer bij elkaar te brengen. Vaak ging het om bijna ongeloofwaardig onbeduidende akkefietjes. Iemand die een keer een verkeerde sjaal had meegenomen na een feestje. Iemand die een motor niet in de garage had gezet. Iemand die een schaaltje jus niet doorgaf. Dit leverde verscheurende ruzies en immens leed op familieleden die elkaar jaren ontliepen. Ouders die hun kleinkinderen niet meer zagen. Aan het eind van iedere aflevering, als het Bert was gelukt om de mensen weer aan tafel te krijgen, was er altijd verbazing. Waarom zijn we niet eerder met elkaar gaan praten? Taal is bij uitstek het medicijn om elkaar niet kwijt te raken. Welkom in het tweede uur van de Taalstaat.

0: dit zijn Elmer en Lucky Fons de derde met Kleine Man, afkomstig van het nieuwe album van Elmer, Man o Man. Elmer is het alter ego van Merel Pauw, die zich op haar nieuwe plaat bezighoudt met mannelijkheid en alles wat daarbij komt kijken. Of zoals muziekplatform 3 voor 12 van de VPRO het treffend formuleerde: wie had dat gedacht? De plaat die het meest wil zeggen over mannelijkheid anno 2026 is geschreven door een vrouw.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Tom den Boom van de Dikke van Dalen en het Woord van de Week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Ad de Vries uit Utrecht over zijn vergeetwoord. Esther Hoekstra is leesteraar van onze boekenclub Boek Nu. Moot van Howard en Roan Casamonadi, ambassadeurs van de Week van het Nederlands. En René Appel met de TNA van Michiel van Erp.
2: Het woord van de week.
0: Taalstaat. Niets is zo veranderlijk als de taal. Soms ontstaat er een woord door nieuws uit de kranten of trends op social media. En af en toe duikt er een woord op dat al bestaat, maar weer een nieuw leven krijgt. Tom den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, heeft weer een woord van de week ontdekt. Toch, Tom, goedemiddag.
3: Jazeker, Ronald, goedemiddag.
0: Wat is het woord?
3: Dat is het woord kennisgevingsritueel.
0: Oké, kennisgevingsritueel. Waar heb je dat gezien of gehoord?
3: Ja, ik vond het in de Volkskrant, in verband met Coming Out Dag. En daar werd dus inderdaad op gewezen dat die Coming Out Dag, dat het een soort met een ritueel omgeven is. Dus dat het een kennisgevingsritueel is. Mm-hmm. Nou, kennisgevingsritueel is zo'n woord dat, waarvan je zou denken dat bestaat al heel erg lang. Ja. Maar het is dus nieuw.
0: Oh.
3: En het past natuurlijk wel in een trend, want er zijn wel meer samenstellingen met ritueel. Rouwritueel is natuurlijk een heel bekende en ook een oude. Mm-hmm. Maar wat je ziet is wat ik interessant aan kennisgevingsritueel vind, is dat het eigenlijk ook een trend weerspiegelt. Want we geven tegenwoordig van alles en nog wat kennis. De komst van een baby, van het geboortegeslacht, van de aanstaande borreling. Maar dus ook inderdaad van wat jouw seksuele geaardheid of voorkeur is.
0: Ja, het uit de kast komen.
3: Precies.
0: En morgen is het Coming Out Day.
3: Klopt, inderdaad, ja. Ja.
0: Dus dat vind je dus wel mooi aan dat woord, kennisgevingsritueel.
3: Nou ja, zeker omdat het inderdaad een bepaalde trend in het huidige tijdsgewricht weerspiegelt. Hè, van, dat we inderdaad van alles uiten.
0: Ja.
3: En dat is op zich natuurlijk heel mooi, want als je iets geuit hebt, dan weten de mensen tenminste.
0: Heel goed. Nou, wat is je definitie van het woord kennisgevingsritueel?
3: Ja, dat is een min of meer ceremoniële handeling waarbij een belangrijke gebeurtenis of verandering publiekelijk bekend wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld een coming out.
0: Tom den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, dankjewel voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Op verschillende plekken in ons land werd woensdag de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 herdacht. Bij het Vredespaleis in Den Haag deden Joden, christenen en moslims dat samen. En dat samen was ook de kernboodschap van de aanwezigen die in het Radio 1-journaal aan het woord kwamen.
4: Praten, zoals die nu.
5: Kennis maken met elkaar. Ja. Dan wordt het niet zij en wij, dan wordt het ik en jij. Dan zijn we samen. En niet wijzen naar de ander. Gewoon zeggen, we zijn samen.
0: Niet zij en wij, maar ik en jij. Niet wijzen naar elkaar, maar er samen uitkomen. Het is misschien makkelijk gezegd in zo'n moeilijk conflict, maar we moeten ergens beginnen. Ik en jij, jij en ik.
1: De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Onze luisteraar Barbara Duiven hoort in interviews vaak: ik ervaarde het zo, in plaats van ik ervoer het zo. En dat laatste is wat zij op school heeft geleerd. Eind jaren 60 ben ik ouderwets. Ik loopte toch ook niet achter. Zo schrijft ze ons dan ook. Of is de nieuwste vervoeging ik ervaarde nog steeds fout, al zeggen veel mensen het nu zo. Achter ons taalloket zit Rutger Kiezenbrink van het Genootschap Onze Taal. Goedemiddag, Rutger. Hoe zit dat met de verleden tijd van ervaren?
6: Ja, dat is inderdaad een gevalletje waarbij het langzaam aan het verschuiven is. Ervaren heeft oorspronkelijk een sterke verleden tijd, dus met zo'n klinkerwisseling, ervoer.
0: Ja.
6: Maar door de jaren heen of door de eeuwen heen eigenlijk, is daar op een gegeven moment de zwakke vervoeging bijgekomen. Ervaarde, met DE gewoon erachter. Die staat inmiddels toch ook wel iets van 30 jaar in de woordenboek of zo. Dus ja, die is ook al best wel ingeburgerd. Maar goed, dat zijn die sterke vorm heeft geleerd, dus met die oe-klank, is inderdaad niet zo gek, want dat is dus de oudste van de twee. En die komt ook nog wel steeds het meest voor, hoor. Dus zeker in geschreven taal kom je ervoer nog echt wel een stuk vaker tegen dan ervaarde. Maar ja, het is misschien toch wel een beetje aan het verschuiven langzamerhand.
0: Ja, en dat is toch een normaal procedé, toch? Dat het van sterk naar zwak gaat, toch?
6: Dat komt, komt inderdaad vaak voor. Als je gaat kijken in de geschiedenis van de taal, dan kom je in de middeleeuwen of zo had je veel meer sterke werkwoorden dan nu. Dus er waren heel veel werkwoorden die toen sterk waren, waarbij we dat nu niet eens meer kennen. Dus bijvoorbeeld bij bakken was het bijvoorbeeld ik biek koeken en ik loeg in plaats van ik lachte.
0: Ja, ik loeg.
6: En ik wies mij in plaats van ik waste mij. Okay. Dus ja. Die kunnen echt, die sterke vormen zijn bij sommige werkwoorden echt uitgestorven. En bij andere werkwoorden heb je ze nog wel, is de verschuiving nog bezig. Dus bijvoorbeeld bij jagen heb je nog joeg en jaagde, allebei. En bij schuilen heb je nog school en schuilde, die bestaan allebei. Dus soms, blijven die twee een tijdje naast elkaar bestaan. En dat zal ongetwijfeld bij die werkwoorden die ik net noemde ook geweest zijn. Maar op een gegeven moment kan een van de twee vormen echt helemaal verdwijnen.
0: Dus, ja, ik zelf zeg bijvoorbeeld nog wel, ik dorst dat niet. En dan zeggen mensen, wat bedoel je? En dan wil ik durfde dat niet. Dan dorst is het ook de sterke vorm dan.
6: Dat is inderdaad de sterke vorm van durven, inderdaad. Ja, en ik geloof dat dat nog een beetje een regionaal verschil is. Ik ken het zelf wel een beetje uit het zuiden van het land. Maar volgens mij is het juist ook in het midden dat je het nog wel tegenkomt. Dus dat kan ook nog per regio een beetje verschillen. Maar inderdaad, sommige mensen herkennen dan zo'n vorm als dorst helemaal niet. Als je er niet mee opgegroeid bent, dan weet je. En het lijkt ook helemaal niet op elkaar. Dus het is wel een apart geval.
0: Ja, toch? Hey, Rutger, hoe kan dat eigenlijk? Dat die verschuiving plaatsvindt. Hoe komt dat?
6: Ja, ik denk, zijn natuurlijk altijd sowieso, alles in de taal kan veranderen op een zeker moment. En ik denk dat het met een beetje mee te maken heeft met een soort onbewuste drang naar vereenvoudiging, naar het uitbannen van uitzonderingen. Want tegenwoordig hebben we veel meer zwakke werkwoorden met dus gewoon DE of TE in de verleden tijd dan sterke werkwoorden. Mm-hmm. En het zou best kunnen dat mensen dan toch de neiging hebben om dat als de norm te zien, als de standaard. En steeds meer werkwoorden daaraan te gaan aanpassen. Het is wel een proces van eeuwen, hoor. Want wat ik al zei, in de middeleeuwen had je sterke werkwoorden die inmiddels al lang verdwenen zijn. En bij andere werkwoorden bestaan beide vormen nog steeds. Yep. En er zijn ook nog heel veel werkwoorden die nog steeds sterk zijn. Zoals wat Barbara in haar vraag stelde over lopen. Ik loopte. Lopen, ja. Ja, ik denk dat liep voor lopen niet gaat verdwijnen.
0: Nee, maar je zegt wel bij veel kinderen die in hun taalontwikkeling is er ook een moment dat ze het over lopen te gaan hebben.
6: Ja. Ja, dat klopt. En die gaan dus op een gegeven moment een systeem zien in die werkwoorden. Dus die gaan dan, die merken dan van, maar loop. Het is ook, ik hoop, ik hoopte. En niet, ik liep of zo. Ja. Dus die gaan dan toch, die herkennen dan het systeem. En die gaan het dan een tijdje toepassen. Ik loop. En op een gegeven moment passen ze het weer terug aan naar ik liep. Dus die, als je maar genoeg leest en taal om je heen hoort, dan ga je het uiteindelijk wel weer in het systeem. Ga je de patronen herkennen. Ja. Maar er zitten ook wel heel veel uitzonderingen bij die sterke werkwoorden. Want lopen is dus liep. Maar bij kopen hoort dan opeens weer kocht. Ja. En bij hopen hoort dan weer hoopte. En dan heb je ook schenken is schonk en denken is dacht. Dus er zitten heel veel. Dat kan ook nog wel meespelen. Dat mensen dan toch. Die patronen niet helemaal goed meer herkennen, die systemen, en dat dan toch een beetje in de loop van de tijd gaat vereenvoudigen.
0: Ja,
6: dat zijn van die ontwikkelingen in de taal die langzaam zich voltrekken.
0: Goed, Rutger, ik ervier jouw antwoord als zeer aangenaam. Heeft u thuis nou ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Vroeger waren ze de gewoonste zaak van de wereld, maar vandaag de dag zijn ze bijna geruisloos uit onze taal verdwenen. Vergeetwoorden. Onder het toezicht oog van schrijfster Nelleke Noordervliet blazen we samen met onze luisteraars het stof van deze woorden. Vandaag doen we dat met Ad de Vries, 64 jaar, uit Utrecht. Goedemiddag, meneer de Vries. Wat is uw vergeetwoord? Meneer de Vries? Meneer de Vries, is het vergeten? Kijk eventjes naar... Ik kan wel vertellen... Ja, oké.
1: Okay. Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: We komen zo nog op dat vergeetwoord terug. Nu eerst eventjes Boek Nu. Vorige week maakte Arthur Chopin zelf bekend dat we in onze boekenclub Boek Nu deze maand zijn nieuwe roman Lord M gaan lezen. Ik houd even omhoog voor wie zit mee te kijken. Een historische roman en dat in de maand van de geschiedenis. Het boek gaat over het Engeland ten tijde van de jonge koningin Victoria en over liefde aan en rond het hof. En er wordt al druk gelezen door onze leesteraars. Zo ook door Esther Hoekstra uit Ouderkerk aan de Amstel. Zij is 65 jaar, docent Nederlands op het Herman Wesseling College in Amstelveen. Goedemiddag, mevrouw Hoekstra. Goedemiddag. Hoe ver bent u al met lezen?
7: Nou, ik zit op dit moment zelfs nog te lezen. Oh. Ik ben nu op pagina 77.
0: Ah, en wat vindt u er tot nu toe van?
7: Nou, ik begreep in eerste instantie helemaal niet. Wat ik gelezen had, is dat het ging over de grote liefde van Lord M. Maar in deel 1 komt dat eigenlijk nauwelijks aan de orde. En daarom ben ik doorgaan lezen gisteravond en vanochtend. Mm-hmm. Omdat ik nu in deel 2 ben en nou begin ik te begrijpen over hoe of wat. Ja. Dus wat ik er tot nu toe van vind, is ik vind het prachtig geschreven. Ik vind het een heel mooi historisch verhaal dat me echt meeneemt. Tot pagina 77, ja. Daar ben ik nu.
0: En de stijl is mooi, zegt u. Mooie stijl.
7: Ik vind het heel aantrekkelijk geschreven, maar één kleine kanttekening voor mijn leerlingen, en dat zijn met name HAVO 4 en 5 leerlingen, staan er wel heel erg veel moeilijke woorden in. Dus als ik dit, om het heel plat te zeggen, wil verkopen aan een van mijn leerlingen, ga ik zeggen, het is een prachtig verhaal, het neemt je mee. Maar schrijf alles wat je niet snapt op en mail me dat of kom bij me langs en dan gaan we dat even uitzoeken. Want ik snap een hoop betekenissen wel, of eigenlijk alles. Maar ik denk voor leerlingen, kinderen van tegenwoordig, die kennen een hoop van die woorden niet.
0: Nou, misschien is het idee dat we dat dan met Arthur Chopin zelf gaan bespreken. Op 31 oktober gaat dat plaatsvinden hier in de studio. En hierbij, mevrouw, de uitnodiging aan u of u daarbij zou willen zijn.
7: Ja, hartstikke leuk. Goed. Ik heb mijn leerlingen eigenlijk al voorbereid dat ik daarbij ga
0: zijn. Nou, dan heeft u dat goed gedaan. Dank dat u met ons wilde praten. Esther Hoekstra, ik zie u dan de 31ste. Wie nou thuis denkt, ik wil ook dat boek lezen van Arthur Chopin. En ik zou ook wel in de studio aanwezig willen zijn als Arthur Chopin hier is om met leesteraars te praten. Stuur dan eventjes een bericht naar nporadio1.nl/boeknu.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Nou, en aan de telefoon heb ik nu meneer De Vries. En wat uit Utrecht, wat is uw vergeetwoord?
8: Ja, mijn vergeetwoord, ik hoop dat u me nu verstaat.
0: Ja, zeker.
8: Praalhaan.
0: Praalhaan, dat woord ken ik niet. Wat betekent het?
8: Dat is een ijle oppervlakkige opschepper.
0: Oké.
8: Okay. Die zich een beetje te koop loopt met zijn bezit, zijn uiterlijk en of prestaties.
0: En dat doe je praalhaan. Ik ken wel praalhans.
8: Ja, klopt. Dat is ook de andere vervoeging daarvoor. Maar praalhans is een verwijzing naar de persoon Johannes.
0: Ja.
8: En de praalhaan is meer een verwijzing naar de biologie. Naar de mannelijke vorm van de kip. De fazant en de pauw.
0: Ja, en waar ziet u dan zelf zoal praalhanen?
8: Nou, de praalhaan duikt regelmatig op in de politiek.
0: Ja.
8: En soms in de sport.
0: Sport? Wat bedoelt u?
8: Ja, sommige topsporters hebben de neiging om buiten dat ze een topsporter zijn ook nog hun uiterlijk op een te grote manier exporteren, als het ware. Ik denk het in mijn eigen sport. Ik heb jaren cricket gespeeld. Daar waren mensen die nou niet zo heel goed in de sport waren, maar wel met de mooiste kleren rondliepen, de duurste spullen. En daar ook nog de meest grote verhalen hadden te vertellen over hun prestaties die dan eigenlijk niet zo goed waren.
0: Ja, ik zit ondertussen even te denken of ik ook praalhanen ken. Nou ja, er is natuurlijk één opperpraalhan, hè?
8: Ja. Ik denk dat we dezelfde hebben. Dat is de man aan de overkant van de oceaan, meneer Donald Trump.
0: Ja, dat vind ik wel de praalhaan der praalhanen.
8: Ja, ja, want als we gaan kijken naar zijn bezit, hij zet op zijn eigen toren, zijn hotel, zet hij gewoon voor duidelijk even zijn eigen naam. Dat wil hij toch wel laten zien. Nou, zijn uiterlijk, als 80-plusser loopt hij nog steeds geblondeerd en gebruind rond.
0: Ja.
8: Ja, en de prestaties, het claimen van de Nobelprijs van vrede, terwijl je een oorlog start met Iran. Ja, dan denk ik dat je toch wel in de categorie opscheppers zit.
0: Goed zo. Attevriet, dankjewel. Wie ook een vergeet woord wil adopteren, dat kan het kenbaar maken via nporadio1.nl/vergeetwoord. En dan gaat de beschermvrouwen van het genootschap van vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, bepalen of het geschikt is of niet.

0: Maarten Duinker met Gaan. Tekst van Remco Kampert. De oorspronkelijke titel van het gedicht is Spiritual. Kampert schreef dat hij in Haarlem een gospelkoord had gehoord. En toen Duinker het nummer jaren geleden in speelde, terwijl Kampert in het publiek zat, kwam de dichter na afloop naar hem toe en zei met pret oogjes: ik ga nog niet dood hoor. Duinker hoorde in dit gedicht behalve een spiritual ook een liefdeslied. En uiteindelijk is het allebei geworden.
1: De Taalstaat. Ronald Giphart.
0: Van 10 tot en met 18 oktober vieren we in Nederland en Vlaanderen de Week van het Nederlands. Het thema dit jaar is taal in beweging. En dat thema is de twee ambassadeurs van de week op het lijf geschreven. De een is dichter, danser en psychiater. De ander is dichter, schrijver en performer. En iemand die graag de taal uit elkaar haalt om te ontdekken wat er allemaal in verborgen zit. In mei mochten we hun benoeming al bekendmaken hier in de Taalstaat. Inmiddels hebben ze allebei een voorstelling gemaakt waarin ze op een eigen manier in het Nederlands laten bewegen. Rowan Casamonadi brengt op het podium Game Over, waarin poëzie, dans en videogames samenkomen. Moot van Houwaard heeft Letter maar op gemaakt, een interactieve voorstelling waarin het publiek letterlijk met letters aan de slag gaat. En zijn allebei te gast bij ons. Welkom in de Taalstaat. Moot.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Week van het Nederlands is begonnen. In mei vertelde je dat je vooral de plezier in de taal wil vieren. Wat valt er voor jou te vieren eigenlijk? Om taal gaat.
2: Ja, de schoonheid van onze taal, de kracht van onze taal. Tegelijkertijd ook de uitdagingen, denk ik, die onze taal kent. Ja. En dan heb ik het vooral over de menselijke taal, de taal waar een ziel onder schuilt. Hè. Dat is een taal die toch ook een beetje onder spanning staat. Ik denk dat er nog nooit een tijdsgevricht is geweest waarin er zoveel taal werd gebruikt als nu, maar heel vaak ook automatisch gegenereerde taal. Dus ik wil graag een lans breken voor de taal waar een menselijke ziel onder schuilt.
0: En waar plezier onder schuilt.
2: Ja.
0: Heel goed. Roland, jij schreef als kind al kleine boekjes met gedichten. Toen je ouder werd, dacht je aanvankelijk dat poëzie vooral zwaar en plechtig moest zijn. Wanneer ontdekte je dat je ook gewoon Britney Spears in een gedicht kon stoppen?
3: Ja, vrij laat. Ik ben begonnen met Poetry Circle, dat is een spoken word cursus.
0: Ja.
3: En dan ga je elke week gedichten schrijven. En ook heel veel freewriten.
0: En was je toen al arts?
3: Ja, toen was ik al. Ik begon in het laatste jaar van mijn co-schappen. En het tweede jaar was ik al arts.
0: En was je toen al danser?
3: Ja.
0: Want dat doe je alle drie.
3: Ja.
0: Ja. Heel goed. Hey, even over jullie voorstellingen. Moot, jij hebt letter maar op gemaakt.
2: Ja.
0: Je neemt een zak met letters mee op het podium en het publiek bepaalt wat er dan gebeurt.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat is het, een mooie samenvatting. Hè? Letters maar op. En ik heb mijn 26 lettertjes mee. Ik blijf dat ook fascinerend vinden, dat we met die ocharme 26 letters alle mogelijke woorden en zinsconstructies kunnen maken.
0: Ja.
2: Ik blijf mij daarover verbazen. En het publiek kan elke keer een letter aanreiken en dan breng ik de tekst die achter die tekst verscholen zit. Dan komt er een tweede letter, een derde letter erbij en zo maak ik met het publiek een nieuw woord, een neologisme. En op het einde van de voorstelling, dan verzinnen we ook een betekenis dat mooi zou kunnen passen bij dat nieuwe gecreëerde woord. Dus elke voorstelling van Letter maar op is anders. Maakt het even spannend voor het publiek als voor mij.
0: En als er dan stelt dat zo'n woord dan in de Nederlandse taal terechtkomt en over 300 jaar wordt gekeken wanneer is nou dat woord terechtgekomen, dan de etymologie heet dat, dan gaan we de etymologie. Mm-hmm. Dan komen ze bij jou uit.
2: Ja, dan zou ik toch postuum heel erg glimlachen in mijn graf of in mijn urne.
0: Want jij bent in etymologie erg geïnteresseerd, hè? De herkomst van woorden.
2: Ja, ik ben nieuwsgierig. Ik ben absoluut geen etymologie-kenner. Nee. Maar ik snuffel graag aan woorden. Aan de achterkant van woorden ook. Ik trek woorden graag los van hun betekenis. Ik draai ze om. Ik proef eraan. Ik speel ermee. Ik laat ze een soort kauwgombal in mijn mond
0: ronddraaien. Geef ze een voorbeeld. Welk woord heb je recent de etymologie van getrokken?
2: Etymologie weet ik niet. Maar ik was nu vanochtend dat ik dacht dat ik gefascineerd geraakt door het woord habbekrats.
0: Habbekrats, ja.
2: Dus ik weet niet. Weet jij waar het vandaan komt?
0: Nee,
2: ik denk misschien een jiddisch. Denk ik. Misschien is er een luisteraar die weet.
0: We gaan dat zo eens eventjes uitzoeken. Rowan, jouw voorstelling heet Game Over.
3: Ja.
0: Poëzie, dans en videogames.
3: Ja.
0: Wat krijgen jouw bezoekers te zien?
3: Ja, het volgt een beetje de lijn van ook mijn debuutbundel Vuurbloem, die ook over games gaat. Dus het gaat over iemand die wil ontsnappen aan de wereld en dan eigenlijk letterlijk in een Mario-spelletje terechtkomt.
0: Okay.
3: En dan allemaal dingen doormaakt. Dus een quest moet doen wat je wel eens in spelletjes hebt. En dan uiteindelijk een eindbaas wil verslaan. Okay. En er zitten wat knuffels op het podium. Er wordt de achtergrond van Super Mario geprojecteerd. En je hoort dan allemaal gedichten. Dus deels live en deels opgenomen.
0: Ja.
3: En ik beweeg dan.
0: Nou, wat goed.
3: Ja.
0: En wat hoop je dan teweeg te brengen? Jij zei, is dat een gedicht op een podium veel meer is dan alleen maar woorden papier.
3: Ja.
0: Wat voegen dan jouw stem en jouw lichaam toe?
3: Ja, ik hoop dat ik een soort van nieuwe wereld creëer. Soms een gedicht zelf is natuurlijk al een soort van microwereld waar je in kunt duiken. En ik denk, als je het op zo'n podium brengt met visuele dingen, met iemand die aan het bewegen is, ondersteunend aan de gedichten, dan hoop ik dat daar een soort nieuwe dimensie ontstaat.
0: Oh, mooi gezegd. Ja. Ondertussen zijn we eventjes de etymologie achter de schermen van Habakkuk.
2: Ja, ik heb het ook al opgezocht.
0: En wat heb je gevonden?
2: Ja, het zou dus effectief toch een Jiddische achtergrond hebben. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik het even heb gevraagd aan ChatGPT. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar en correct het is om het op die manier op te zoeken. Maar krats hangt samen met het Duitse krats, een krasje, schrammetje.
0: Ja.
2: En bij uitbreiding iets onbeduidends. En habbe zou verband zijn met het Duitse haben, hebben.
0: Oké. Okay. Ja, en daar gebruik je dan ChatGPT voor?
2: Ja, nu omdat ik het
0: geen
2: nu
0: mensen,
2: heel
0: snel... We hebben gewoon een etymologie-woordenboek waarin je kan kijken.
2: Ja, ook online.
0: Jazeker.
2: Ja.
0: De etymologiebank. Iedereen die thuis denkt, dit woord zou ik de hekkels willen weten, ga naar etymologiebank.nl. Alle etymologieën, en dan officieel door een mens samengesteld, komen daar bij elkaar.
2: Ja.
0: Kleine tip bijnerzijds. Maar goed, jij verzamelt dus dat soort woorden. Dat vind ik leuk om te zien.
2: Ja, ik moet vaak denken aan hoe Hugo Brandt-Corsius het had over... het opperlands, in tegenstelling tot het Nederlands.
0: Ja.
2: Hè, en opperlands noemde hij taal op vakantie. Waarbij je echt kunt de taal los gaan zien van de functionaliteit. Het speelse ervan kunt gaan ontdekken. En dat is de manier waarop ik de taal ook graag benader.
0: Nou, is het grappige dat Hugo Brandt-Corsius wel als wegbereider voor de computertaalkunde computers gebruikte om al die mooie opperlandse woorden reeks te maken.
2: Ja.
0: Dus toch weer de computer.
2: Dat is toch iets paradoxaals. Ja. Okay, ja.
0: Rowan, hou jij ook woorden bij? Verzamel je ook woorden? Want we hebben elkaar deze week even gesproken.
3: Ja.
0: Ik weet dat jij in jouw notitieboekje op je telefoon woorden verzamelt. Pak je boekje er eens even bij.
3: Ja, ik zat het net toevallig even op te zoeken. Ik was aan het kijken wat nou een leuke highlight is.
0: Ja.
3: Ja, we hebben laatst ook een video gemaakt over mooie woorden. En mijn favoriet is dus vrijpostig. Wat brutaal betekent. En het is denk ik, ik vind het dus zo mooi omdat het best wel zacht woord is voor best wel een soort van slechte eigenschap. En ik heb het als kind best wel vaak gehoord wat mijn vader zei. Dus
0: vrijpostig.
3: Vrijpostig. Dat ik dan vrijpostig was. Ik hoop dat het een beetje meeviel, maar je weet het nooit. En het is dus ook wel cool omdat het ook een beetje iets archaïs heeft of zo. Mijn vader is Surinaams. En Surinaams gebruiken op de een of andere manier toch wel vaak wat meer archaïs.
0: Prachtige woorden.
3: Ja, en het is altijd zo mooi.
0: Ik ben in Suriname geweest.
3: Echt?
0: Sowieso al maf dat de voertuig daar, zeker in Paramaribo, Nederlands is.
3: Ja.
0: Dat je dus in restaurants, in kranten, allemaal Nederlands hebt. Maar een heel mooi Nederlands nog.
3: Ja. Toch? Echt prachtig.
0: Ik zou niet zeggen een vrijpostig Nederland, maar wel echt een mooi archaïs Nederlands. Jullie zijn ambassadeurs van de Week van het Nederlands. Wat is het doel? Wat gaan jullie proberen te bereiken?
2: En toen werd het stil. Ja. Wat is het doel? Ja, kom ik toch meteen bij de existentie uit? Nee, het is gewoon heel fijn dat wij als gezicht van deze week, deze campagne mogen uitdragen. Het gaat niet over ons, het gaat over ons liefde voor de taal die we mee willen uitdragen. We gaan de hort op, we gaan van hot naar her reizen in Vlaanderen en Nederland om onze voorstellingen te spelen, om lezingen ook te geven in scholen. En hopelijk ook een beetje het vuur...
0: Nou, sprak ik jou van de week, Moot. En jij zei, en ik stond daar toch echt even van te klapperen... toen ik de telefoon neerlegde. Dat,
2: ik al heel Hollands,
0: ja,
2: van te klapperen.
0: De klapperen. Dat je de taal misschien nog meer wantrouwt... dan dat je van de taal houdt.
2: Ja, dat is ook zo. Hè? Want als dichter word je dan vaak gezien als iemand die houdt van de taal... die de taal wilt vieren.
0: Ja.
2: En dat doe ik ook graag. Maar tegelijkertijd wantrouw ik de taal... omdat de taal ook wel een heel gevaarlijk medium is. Een soort lastig medium dat zo tussen ons inhangt. Soms zou ik willen dat we de taal niet nodig hadden... dat we elkaar gewoon rechtstreeks in de ogen konden kijken... en elkaar konden verstaan. Maar we hebben dan toch die taal nodig om ons... te proberen uit te drukken. En ik hoef het aan niemand te vertellen, maar iedereen weet dat je met één slogan, één politieke boutade de wereld ook een gekke draai kunt geven. Dus de taal heeft heel veel macht en heeft misschien nog nooit zoveel macht gehad als vandaag. En ik ben voortdurend op mijn hoede voor de taal. Dus meer dan dat ik van haar hou, wantrouw ik haar. En daar zie ik ook een soort maatschappelijke rol in voor dichters om jezelf en anderen daar te blijven op te wijzen.
0: Ja, nou laten we naar een dichter gaan. Rowan, wat vind je van deze stelling?
3: Ja, ik kan me daar wel in vinden. Taal beïnvloedt natuurlijk de perceptie en perceptie schept de werkelijkheid. En dat maakt dat de taal, denk ik, hele grootse dingen kan doen, maar dat er ook een gevaar in schuilt. En dat je daar wel bewust van moet zijn. En zeker in een soort van roerige tijd waarin je merkt dat de taal vaak wordt ingezet ook voor kwalijke dingen, is denk ik wel goed om te kijken of we daar een tegengeluid
0: aan kunnen geven. Heel goed. Nou ja, ik vind het ook heel belangrijk dat jullie als ambassadeurs niet alleen het positieve juichverhaal laten horen, maar ook de taal ter discussie stellen. Dat is heel erg goed. Maud van Houwaard en Rowan Casamodi, de ambassadeurs van de Week van het Nederlands, die nu ook echt officieel begonnen is. Nog tot en met 18 oktober zijn er in Nederland en Vlaanderen allerlei activiteiten rond onze taal. Aanstaande vrijdag 16 oktober zijn jullie allebei tijdens het Taalfeest in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen met jullie voorstellingen Let er maar op en Game Over. Meer informatie is te vinden op deweekvanhetnederlands.org. Dankjewel voor jullie komst en nog heel erg veel plezier tijdens deze week.
3: Dankjewel.
2: Heel dank.

0: En dat was Bram Vermeulen met De Steen uit 1988. Een lied dat vaak op begrafenissen wordt gedraaid. Maar dat Vermeulen helemaal niet over de dood had geschreven. Het ging hem meer wat hij de filosofie van de nederigheid noemde. Je hoeft geen grootse dingen te doen om de wereld te veranderen. Soms is het verleggen van één steen al genoeg.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Michiel van Erp hoort bij de beste filmmakers van Nederland. Hij heeft al veel prijzen gekregen. Onder meer voor de documentaire over het leven van de zangeres zonder naam. En de serie Ramses. Zijn laatste film Downtown gaat over het leven van drie jonge homo's in de jaren 80. Het was vorige week de opener van het Nederlands Filmfestival. En is nu te zien in de bioscoop. We gaan het niet hebben over de films van Michiel van Erp. Maar we laten wel een taal-natuuranalyse op hem los. Uiteraard zoals altijd uitgevoerd door schrijver en taalwetenschapper René Appel. Goedemiddag. Nee.
3: Goedemiddag, Ronald.
4: Dit is mijn dag niet.
5: Nee, dat maakt het me niet uit. Ik ga me extra inzetten.
4: Ja. Maar dan gaat het toch niet zo dat je zegt... Hallo, ik ben Michiel van Erp. Connie Palme, is het goed als ik morgen op de camera langskom?
5: Ik heb haar een brief geschreven en toen heeft ze me bij haar uitgenodigd. Toen hebben we, geloof ik, alle drank die in huis was opgedronken. Dus,
4: dat is wel erg Connie Palme, geloof ik.
5: Nou, het is ook heel erg Michiel van Erp.
0: Oké. Dit is een fragment uit 2005 uit De Wereld Draait Door. Toen nog gepresenteerd door Francisco van Jolen. Waarom wilde je dit als eerste laten horen?
3: Omdat hij heel goed een bepaalde toon weet te zetten. Een opgewekte toon. Hij is ad rem en charmant. Gaat goed in op wat zijn interviewer vraagt. En breidt daar weer iets aan vast. Dat doet hij heel goed.
0: Goed.
5: Ik heb wel in mijn verleden meerdere films of programma's gemaakt rond mensen die aan Tour de France meededen. En het heeft te maken dat het wel een soort oervorm is van wat je als mensen als sportieve prestatie kan beleven. Ik vind Rotterdammers, ik ben heel erg dol op Rotterdammers. Ik film ook heel graag in Rotterdam. En dat heeft ook te maken met dat Rotterdammers hun hart op de tong hebben.
6: Dan moet Wende Snijders moet dan Connie spelen. Dat heeft te maken omdat dat ongrijpbare wat Connie, de echte Connie Palme, heeft.
0: Ja, dus onder meer uit een interview met TV Rijnmond. En wat viel jou op?
3: Ja, dat heeft...

0: dat ermee valt weg. Of het heeft te maken met het feit dat...
1: Dus het is een contaminatiezaak.
0: Er valt iets weg.
1: Ja.
0: En dit is niet alleen iets wat Michiel van Erp af en toe zegt... maar ik hoor het tegenwoordig steeds vaker. Een soort inkrimping van de zin, bijna.
1: Het heeft te maken dat de tijd verschrijdt.
0: Ja, daar heeft het te maken.
2: Er was een soort onderzoek, dat is de bebop-procedure, heet dat. Daardoor is ook de Jap Jum nu staat op sluiten.
3: Ik heb hem wel een paar keer ontmoet, maar dat was echt in zijn late jaren. Ja, dan kwam je hem toch meestal meer dronken tegen en een beetje wezenloos, zou ik zeggen. Iemand die zo vrij in het leven kan, iemand die zo van het leven weet te genieten en zo onconventioneel is, zou ik maar zeggen.
4: Ik denk dat ik wel weet wat de overeenkomsten tussen deze fragmenten zijn.
0: Zeg het maar, Ronald. Zeg het maar.
4: Zal ik het maar zeggen?
0: Ja, zeg jij het maar.
4: Zal ik maar zeggen?
0: Zeg jij het maar. Ja, het woordje zeggen natuurlijk.
4: Ja.
0: Zal ik maar zeggen? Of zullen we maar zeggen?
4: Ja.
0: Dat is toch vreemd, hè?
4: Je zegt iets en dan zeg je van...
0: Zullen we maar zeggen?
4: Ja.
0: Ja, een beetje wezenloos. En zullen we maar zeggen, en waarom zullen we maar zeggen erachter? Hij heeft het toch al gezegd? Het is om het te relativeren, enigszins. Ik noem het nu maar zo. Maar dan kun je bijna achter elk woord dat je kiest wel plakken. Ja, dat noem ik dan maar zo. Je hebt dat woord nu helemaal gekozen. En daar zit je dan aan vast. En zullen we dan maar zeggen, is puur overbodig. En het...
4: Maar goed,
0: deze stukken van hem zijn wel al een aantal jaren terug, hoor.
4: Ja.
0: En het is wat recentelijker is het vervangen door zeg maar.
4: Okay.
0: Dat je steeds vaker hoort.
4: Ja.
0: En dat gebruikt hij niet zo vaak, ook recentelijk niet. En zeg maar wordt tegenwoordig vaak teruggebracht tot zeg maar.
1: Zeg maar, zeg maar. Ja, het is een beetje redundant, zal ik maar zeggen.
0: Zal ik ook maar zeggen, ja.
1: En ik zeg nu redundant, wat is een beetje een chic woord om te zeggen. En misschien verzacht ik dan een beetje dat ik het woord redundant gebruik.
0: Een beetje.
1: Een beetje.
5: Gabrielle, wie moet er naar deze oproep luisteren, wat jou betreft?
6: En Michiel van Erp is net terug van safari in Kenia.
2: Ja.
6: Echt iets voor jou, Michiel van Erp?
2: Nee, helemaal niet. Ik hou helemaal niet van safari. Maar ik was er om te filmen, hoor.
6: Voor je werk?
2: Van mijn werk, ja.
3: Thuis mocht hij eigenlijk er niet over hebben, of in ieder geval niet mee bemoeien. Maar in de taxi ging het er wel steeds over. Dus dat is wel een geestig.
4: We horen hier een hele jonge Michiel van Erp in het jongerenprogramma van de VPRO, 1995. En wat doet hij in deze fragmenten?
0: Ja, hij heeft een... In zijn zinsmelodie gaat het hier om. Hij gaat omhoog.
1: Juist.
0: Moet je een oproep luisteren? En niet alleen omhoog. Hij verlengt ook de laatste lettergreep iets. En in een film hoor... Dus die laatste lettergreep van de zin, die wordt weer verlengd en gaat iets omhoog. En ik hoor dat ook nogal eens bij jonge vrouwen. Die doen dat ook nog alles vaker.
4: Ja, er wordt wel onderzoek naar gedaan, hè, naar dat haaltje omhoog, zeg maar. Maar dus dat hij het in 1995 al hanteerde, dat is, hij is wel...
0: Ja, hij is een voorloper.
4: Voorloper van het haaltje omhoog.
7: Ja. Oh, jongens, ik ben zo ongelooflijk, ik ben helemaal van slag. Ik ben ongelooflijk blij. Ik had een hele speech voorbereid, maar ik ga hem inkorten, hoor. En ongelooflijk, mijn droom kwam uit. Ik mocht met de allerleukste acteurs werken die er ter wereld maar zijn. Ik ben ongelooflijk
8: veel. Van harte gefeliciteerd, Michiel van Erp.
4: Ja, dit was 2 jaar geleden op het Nederlands Filmfestival, waar Van Erp een gouden kalf won voor de dramaserie Eén van Ons. Nou,
0: ongelooflijk. Ongelooflijk. Hij is ongelooflijk blij. En dat woord dat heeft nauwelijks meer een letterlijke betekenis. Hè? Want het is niet, ik ben zo blij dat je het niet zult geloven. Nee, dat is het helemaal niet. Het betekent alleen maar, ik ben heel erg blij. Het lijkt erop, dat is in zo'n interview komt, en dat komt vaker voor, dat als je eenmaal een bepaald woord hebt gebruikt, je hebt een mentaal lexicon van tienduizenden woorden.
4: Ja.
0: En als je één keer zo'n woord hebt gebruikt, dan is dat als het ware opgelicht.
4: Ja.
0: Dat ligt een beetje vooraan, dat heeft zich voorgedrongen. En dan gebruik je het sneller weer. En dat lijkt hier bij hem nu het geval te zijn.
4: Ongelooflijk.
2: En hij is veel in het nieuws geweest omdat hij de afgelopen maanden min of meer gedwongen zijn bordeelpanden op de Wallen heeft moeten verkopen.
6: Vanwege het zwarte geld dat er circuleert.
2: Lijkt me net een woordvoerder van Charles Geert vanwege het vermeende zwarte geld. Want dat is eigenlijk nooit bewezen. Er lopen allemaal Maasai mensen, dat zijn...

0: Afrikanen die, in klederdracht, noem ik het maar even. En nou, die bedienen dan en zo.
1: Dus 2007, het radioprogramma Kunststof.
2: Nou, hier, hij probeert zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, hè, dat mannetje. En het gaat hier ook natuurlijk om, hoe heet hij, geloof ik, Dick Sharrel, die daar een bordeelpraktijk had. En dan zegt hij, zijn bordeelpanden moeten we verkopen. Dus hij weet, dat is hier glad ijs.
3: Ja.
2: Dus daar begeef ik mij heel voorzichtig op. En ik kies mijn woorden zorgvuldig.
4: Het is een beetje, als je bijvoorbeeld een vereniging portretteert, dan denken veel mensen, nou, dan moet je dus een interview doen met de voorzitter. Ja. Maar ik denk, nee, die is heel saai. Je moet juist een interview doen met de vicevoorzitter, want die wil eigenlijk voorzitter worden. Of met de vrouw van de vicevoorzitter, want die heeft natuurlijk ook achter de ellebogen. Dus met die blik gaan we daar dan naartoe.
1: En de wereld rijdt door, 10 jaar geleden. Waarom dit fragment?
2: Ja, weer enigszins vergelijkbaar met het fragment waarmee we begonnen. Wie hij zoekt. Niet het komische, maar hij zoekt wel het grappige. Het ironische zoekt hij op. En dat kan hij heel goed.
1: Vind ik leuk.
2: Hè? Je hoorde trouwens ook nog eventjes ellebogen. Oh, ja. Het haakje omhoog.
1: Ja, het haakje omhoog.
0: Ja. Mijn favoriete scène is de eindscène van de film E.T. Misschien wel de beroemdste film van Steven Spielberg. Hij komt uit 1982. Het is eigenlijk, zou je denken, een kinderfilm. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, het radioprogramma Nooit Meer Slapen.
2: Ja, dat is het nogal tegenwoordig vaak op de voorgrond tredende woordje eigenlijk.
3: Eigenlijk.
2: Hier vlak achter elkaar. Het is eigenlijk een kinderfilm, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Wat is dat eigenlijk dan wel?
1: Ja, nou ja, wij zijn eigenlijk aan het einde van het programma gekomen. Dankjewel, René van Kamp. Tijdens een TED-talk zijn geluidsexpert op een gegeven moment. Wij zijn het luisteren aan het verleren. Ik hoop dat u met plezier heeft geluisterd naar deze editie van De Taalstaat. Aan het programma werkte mee Lisette de Groot, Bart Kool, Maud Scheurs, Aisha Mohamud, Kees de Hoop en Jurgen van Gessel. Tot volgende week, zo meteen Jort Kelder en Denk aan uw taal.
5: Dit was een programma van KRO-NCRV.
6: NPO Radio 1.
7: En wij vliegen het goed.
8: Argos.
9: Ondiep, een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
10: Hé, hey, jongen!
9: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
11: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
9: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
12: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
9: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
13: Human en VPRO met Argos. Zometeen om 2:00.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
17: Morgen.
18: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kalles.
19: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
0: Morgen 7:45, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
11: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Elke 2 minuten... sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
13: NPO Radio 1. 1 uur.
6: Jort Kelder.
10: Ja, aanstond Dr. Kelder. Donald Trump die dwong een bestand af, hè, vorig jaar 10 oktober. In Gaza hij won die uiterst prestigieuze FIFA Vredesprijs. Maar ja, hoe gaat het er nu? Ondanks altijd great news. Hoe gaat het met Gaza? Hoe gaat het met Hamas? Hoe gaat het in de komende periode? Blijft die wapenstilstand overeind? En wat heeft Israël daar nog te zeggen? Voorts, al die haat tegen homo's en transgenders. U heeft ervan vernomen, ook gisteren weer op die Paarse Vrijdag. Waar komt dat uit voort? En mijn gast straks gaat zeggen, dat is allemaal gebrek aan eigen liefde. Nou, dat gaan we u even leren, dus blijf erbij. Straks naar nieuws en u bezorgde Michiel van der Velden.
17: In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers, zegt correspondent Davy Boerema.
20: Wat ik nu zie is dat ze heel hard optreden. Ze worden met geweld in busjes gestopt. Het is nog niet zo gewelddadig als we bij eerdere protesten 2 maanden geleden zagen. Daar werd geschoten, werd traangas gebruikt. Zover is het nog niet. Maar het is wel duidelijk dat de overheid bang is voor deze protesten. Want 2 maanden geleden lukte dezezelfde beweging om de minister van Onderwijs te laten opstappen. En deze voorzitter van de kiescommissie laten opstappen. Ja, dat is toch een ander. Dat stappen uit een ander vaatje. Hij heeft gewoon meer macht en is iemand die door de premier Modi wordt beschermd.
17: Ook de leider van de kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Al dagen wordt in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. De Oekraïense president Zelensky heeft woedend gereageerd op het nieuws dat de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin afspraken hebben gemaakt over diesel. Gisteravond maakte Trump bekend dat Rusland onmiddellijk meer dan 300.000 ton diesel gaat leveren aan de wereldwijde markt. Poetin heeft de aankondiging bevestigd. Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
17: Was u verrast door dit nieuws uit Amerika?
21: Ik was zeker verrast. Het is echt een opvallende deal die gesloten is tussen Trump en de Russische president Poetin. Omdat uiteindelijk 3 weken geleden, notabene in het congres in Amerika, de Graham Sanction wet is getekend tegen Rusland en Iran. Waarin in Amerika juist harder moet worden opgetreden met betrekking tot importheffingen van Russische producten. Dus het lijkt wel alsof op dit moment Trump eigenlijk tegen de geest van deze nieuwe eigen wet zit te handelen.
17: Waarom zou hij dat doen?
21: Nou, ik denk uiteindelijk dat het heel erg politiek ingestoken is. Hij is nog 3 weken voor de eigen tussentijdse verkiezingen. Hij wilde de druk van de ketel halen met betrekking tot de dieselwereldmarkt. En hij ziet dat binnenland op dit moment die dieselprijzen niet echt naar beneden gaan. En hoopt op zo'n manier dat die dieselprijzen in de komende weken wat lager zullen gaan worden. En dan zal hij met name staten die hier erg onder lijden. Staten die veelal agrarische staten zijn, die veel aan landbouw doen, die al veelal ook rood gekleurd zijn, oftewel dat zijn republikeinse kiezers, die willen op dit moment eigenlijk wat tevreden stellen.
17: Ja, vorige week kwam de G7 met een aankondiging om 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit noodvoorraad op de markt te brengen. Gaat dit alles bij elkaar de markt helpen?
21: Ja, nou misschien zelfs zullen Frankrijk en Duitsland, die eigenlijk de meeste dieselvoorraden nog hebben met betrekking tot strategische voorraden, nu ook wel denken van ja, moeten we die eigenlijk nu wel op de markt zetten? Maar los van dat, het is weer een poging van Trump om eventueel die dieselmarkt wat te verzachten met betrekking tot de krapte die er nu is. Maar de onderliggende problemen, en dat zijn er eigenlijk 2 grote, dat zijn de beschadigde Russische raffinaderijen en met name ook de dieselopslagtankers die worden gesaboteerd door Oekraïne. Dat is 1 en dat geeft problemen met de dieselaanvoer binnen Rusland zelf en tegelijkertijd in het Midden-Oosten is natuurlijk nog steeds een oorlog aan de gang en de straat van Hormuz zit dicht en dat betekent dat een hele hoop olieproducten en met name diesel niet meer zijn weg kan vinden op de wereldmarkt en dat geeft alles bij elkaar, dat is het structurele probleem. En dat is hiermee niet opgelost.
17: Nee, en ik hoor u ook zeggen dat u zich ook afvraagt of Rusland überhaupt die diesel wel heeft die nu wordt beloofd.
21: Ja, nou in principe hebben ze nog wel wat diesel. Ze noemen dat ook wel zomerdiesel. En ze zijn eigenlijk nu, zeg maar naderende winter, hebben ze vooral binnenlands willen ze graag wat ze noemen de winterdiesel. Die dus ook zo is geprepareerd dat het tegen koude, tegen lage temperaturen kan. Dus eigenlijk komt het Poetin ook nog wel uit. Hè. Hij kan die zomerdiesel nu ineens zo op de markt zetten. Terwijl die eigenlijk gesanctioneerd waren tot nu toe. En dan krijgt hij er geld voor. En in dat opzicht heeft Zelensky natuurlijk wel gelijk. Dat we dan daarom indirect, en dan in dit geval de Verenigde Staten, indirect de oorlog tegen Oekraïne aan het sponsoren zijn.
17: Ja, gaan we dit eigenlijk merken aan de pomp? Gaan de prijzen omlaag?
21: Nou, je ziet dat de marktreactie heel voorzichtig was. Gisteren gingen wat ze noemen de diesel futures, oftewel de dieselprijs, wat ze verwachten over een maand, iets naar beneden, ongeveer 4-5%. Maar het ligt dit jaar nog steeds echt veel en veel hoger dan het begin van januari, bijna twee keer zo hoog. Dus uiteindelijk denk ik niet dat het op de korte termijn zo ontzettend veel zal gaan uithalen.
17: Energiedeskundige Lucia van Geuns van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Nog altijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft vanwege een brand bij een spoorbrug. Rond 2:30 vannacht ontstond een storing. Een aannemer die ging kijken vond nog nasmeulende kabels. Volgens ProRail gaat het mogelijk om sabotage. Staatssecretaris Bertram noemt het kwalijk en zorgwekkend. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald en er worden nog mensen vermist. Aan de start van de ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours.
13: Het NOS-journaal.
17: NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn geen partijlid meer. De Formule 1 sprintrace in Singapore is gewonnen door Max Verstappen. De race begon wat later vanwege de harde regen. Commentator Louis Dekker, het begon allemaal wat chaotisch, hè?
2: Ja, want weer regen, net als afgelopen week in Maleisië. Maar dit is een stratencircuit en dat duurt veel langer voordat het weer droog en bereidbaar is. Dus die start werd vertraagd. Vervolgens ging de start bij Verstappen ook zeer matig. Dus hij raakte ook nog meteen de leiding in de race kwijt. Kreeg hem wel terug, want het was verraderlijk op de baan. En wat gebeurt er als er verraderlijke omstandigheden zijn? Dan maken coureurs fouten. En George Russell, uitgerekend George Russell, die zo'n moeilijk seizoen heeft en eigenlijk de titel al verspeeld heeft, begon ooit als favoriet in februari, maart en doet nu werkelijk alles fout. Crasht uit de sprintrace, geeft het vervolgens weer cadeau aan Verstappen, die de race wint. En eigenlijk gewoon door rustig de race te controleren en niet de fouten te maken die anderen wel maakten. Er kwamen er net iets meer dan de helft over de finish.
17: Ja, wat was de reactie van Verstappen na de race?
2: Nou, die was helemaal niet uitbundig. Het was wel boeiend om te zien dat degene die hem de vragen stelde zei van, nou, dan heb je eindelijk hier ook een keer gewonnen. Want dit is een circuit waar hij nog nooit een Grand Prix heeft gewonnen. Het antwoord van Verstappen is, ik zie dit niet als een zege. Ik wil morgen winnen. En dat is ook het enige juiste antwoord. Want vandaag is een sprintrace van een half uurtje. Het levert hem 8 punten op. Wereldkampioen wordt hij toch niet meer dit jaar. Maar reken erop dat hij gebrand is om morgen de Grand Prix te winnen. Dan gaat het om 25 punten, maar vooral om eerherstel. En om een Grand Prix die hij toe wil voegen aan zijn imposante zegenlijst.
17: Nou, we gaan het morgen meemaken. Louis Dekker, dank je wel. TV-slechterik Carbonkel is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De trol met één oog bleek eerder dit jaar vol te zitten met ongedierte en moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Het enge wezen met de rauwe stem was de schurk in de kinderserie Ik, Mik, Loreland. Hij was boos dat hij niet kon lezen en wilde daarom van alle kinderen het leesplezier afpakken.
3: Weg letters, weg woorden, weg zinnen. Loria zonder letters wordt Loreland. Net als vroeger, toen hier alleen maar carbonkels woonden. Loreland! Loreland!
17: Ja, Ja, nachtmerries. Omdat de pop nu weer terug is in het museum, is er een speciale beleving geopend. Beeld en Geluid adviseert ouders om kinderen er niet alleen doorheen te laten lopen, omdat het nogal eng kan zijn. Het weer buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond wordt het in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden en later overal droog bij 14 graden.
10: Ja, hier en daar een bui. Helene, dan is het meestal ook hier en daar een ongeluk. Vertel.
1: Ja, nou, er is sowieso een ernstig ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daarbij is een spookrijder betrokken. De weg is daardoor helemaal dicht bij Breukelen en blijft voorlopig ook dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder staat er een auto met pech langs de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. Daar is de rechte rijstrook dicht, kost je ongeveer een kwartier. En veel vertraging weer aan de Duitse grens in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de grens 25 minuten op onthoud.
10: Dankjewel, Helene Geest. Straks dokter Kelder en Co. poging het onmogelijke uitleggen, want we gaan het over de vredesdeal tussen Palestijnen en Israëli's hebben, die Trump precies een jaar, de grote Trump, precies een jaar geleden opstelde. Daar praat ik over met dokter Joas Wagemakers. En wat zijn echt de kans van Hamas om dat land, als het al een land is, te besturen. Tevens de diepere oorzaak van onze intolerantie met psycholoog dokter Martin Appelo. Altijd het zonnetje in de studio, moet ik zeggen. Hij zei net ook al, de spookrijder, dat moet Mona Keizer zijn. Maar dat gaan we straks uitleggen. Ik bel een partijloze Europarlementariër die de strijd aangaat met Trump voor de internationale rechtvaardigheid. Want je weet, die sancties tegen dat internationale strafhof zijn uitgevaardigd door de altijd sportieve Trump. En we hebben een jonge dokter die onderzoekt de sporen van die schandalige koloniale koffiehandel. Dat alles naar de mededelingen van de middenstand.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum. In Amsterdam.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
28: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
29: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
27: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
30: NPO Radio 1. Afro Tros.
31: Dr. Kelder en Co.
30: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
31: Jort Kelder.
10: Ja, daar zijn we. Ja, live vanuit Allard Pierson met heden diagnose over. Ja, we gaan het over Hamas en Gaza met islamoloog dokter Joas Wagemakers. Dan, waarom we de ander, de homo, de trans, noem maar op, niet meer accepteren. Want het lijkt dat we wat minder tolerant zijn geworden. Daar praat ik over met gedragspsycholoog dokter Martin Appelo. En we gaan het hebben over de koffieboonhandel in Nederland. En Java vooral ook, die toch ook Java gevormd heeft. Jonge dokter heet Thomas van den Brink. Joris, ik begin even met jou. Afgelopen week herdenken natuurlijk voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Dan is het vandaag exact een jaar geleden dat de zogenaamde peace deal van Trump besloten werd tussen Israël en Palestijnen. Nou ja, we zijn een jaar verder. Er zijn nog wel vijandelijkheden, maar inderdaad niet meer op de schaal zoals voorheen. Trump is weer die Nobelprijs voor de vrede onthouden. Dat is natuurlijk echt een schande, maar goed. En er zijn in deze stad, ook hier een paar honderd meter verderop, nog steeds demonstranten te zien met Hamas-borden. Waar dan op staat wie support Hamas. Wie vindt eigenlijk hier in de zaal, jongens, dat je met zo'n bord gewoon in onze democratie we support Hamas moet kunnen staan? Wie zegt ja?
0: Ja.
10: Nou, en wie zegt echt hardgrondig nee?
0: Nee.
10: Oh, ik heb niet zo'n liberaal publiek. Ja, jij bent niet Joost de man van de meningen. Daar vind je niet zoveel van. Wie zijn die mensen? Kan ik je dat wel vragen? Want ze zijn ook vaak gesluierd en je ziet niet helemaal wie het zijn.
4: Nou, wie dit precies zijn, weet ik niet. Dat zou je natuurlijk aan die mensen moeten vragen. Maar ik denk dat het voor een deel in ieder geval voortkomt uit een diepgevoelde solidariteit met de Palestijnen. En dat men eigenlijk een krachtig stellingname wil innemen en dat daar zoiets uit voortkomt. Of het daadwerkelijk steun is voor de daden van Hamas of de ideologie van Hamas, dat weet ik niet.
10: Want je hebt natuurlijk ook de politieke afdeling van Hamas en de doelstellingen die niet alleen maar misschien militair zijn. Nee. Goed, Martin, ga even naar jou. Gisteren was het Paarse Vrijdag. Hè, de homoseksuele medemens werd gevierd. En andere letters en kleuren, noem maar op. Zou jij, je kinderen zijn nu wat ouder, maar zij jou je kindjes in een paars outfitje naar school hebben gestuurd?
7: Nee, absoluut niet.
10: Want?
7: Nou, ik denk dat kinderen daar ten eerste zelf over moeten leren nadenken. En bij ons thuis wordt alleen maar zwarte kleding gedragen.
10: Ja, jij bent ook altijd in permanente begrafenisstemming, is mij opgevallen.
7: Ja, ja, ja. Je weet dat ik de mensheid een evolutionair misverstand vind.
10: Ja.
7: En ik heb ook niet de illusie dat daar iets aan te veranderen is.
10: Ja.
7: Zelfs niet door het invoeren van een Paarse Vrijdag.
10: Ja, het betekent overigens niet dat je een SGP-standpunt jegens homo's...
7: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Maar kijk, ik vind dat het hele principe van wij gaan met elkaar in het paars vandaag, dat heeft net zoiets gevaarlijks als wij gaan met elkaar tegen homoseksuelen zijn.
10: Mm-hmm.
7: Het is een soort boodschap die je wordt opgelegd van boven en waar je kritiekloos op hoort te reageren. En ik heb mijn kinderen proberen te leren om zelf na te denken.
10: Ja,
7: als ze dan beslissen dat ze in paars willen, vind ik dat prima.
10: Oké, het parlement werd van de week zelfs s'avonds heel laat teruggeroepen dat ze nog even moesten stemmen of morgen die regenboogvlag op het parlement mag worden gehesen.
7: Maar Jet heeft toen gedreigd om op te stappen als die vlag niet werd gehesen.
10: Serieus?
7: En toen hebben ze gezegd van nou, doe dan maar.
10: Oké, houd toch op, man, je plaagt. Maar vind je dat op het parlement hoort? De Nederlandse vlag wappert er al?
7: Nee, vind ik niet.
10: Nee?
7: Nee.
10: En ook op universiteitsgebouwen?
7: Nee, ik vind overal waar minderheden zichzelf moeten profileren, hebben ze nog te weinig eigenliefde. Maar daar gaan we het straks over hebben.
10: Daar gaan we het zeker over hebben. Dank voor nu, jongens. We gaan door. Politieke kwesties. Bellen met Europarlementariër Dirk Gotink. Inmiddels lid van de christendemocratische fracties uit NSC gestapt. NSC congresseert nu overigens om this very moment. Zojuist heeft Mona Keizer daar het woord gekregen, waarop de halve leden vergadering ook leegliep van de mensen die toen nog waren. Dirk Gotink, je stond niet alleen bij je oude partij. Er vertrokken er zoveel, zag ik.
9: Goedemiddag, meneer Kelder. Ja, ik heb het ook meegekregen. Het is een turbulente week voor NSC, zoals u ziet.
10: Nou, dat is een hele... Was je wel verheugd dat toch nog je oude partijleden denken van wij lopen ook die zaal uit? Want je kan ook zeggen, je had het niet op hoeven zeggen, want kennelijk is het niet een hele exclusieve opvatting binnen NSC.
9: Nou, mij ging het meer om de keuzes die gemaakt worden voor de langere termijn.
10: Mm.
9: En daar wilde ik gewoon in ieder geval laten weten waar ik stond. Dat had ik al van tevoren gedaan. Dus dit kon ook niet als een verrassing komen.
10: Ja, oké. Okay. We gaan het eigenlijk over iets anders hebben. Over dat internationaal strafhof. Ligt nu zwaar onder vuur. Trump heeft het een schurkachtig hof genoemd. Rubio heeft geroepen, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, steen voor steen moet het worden afgebroken. Nou, nu kwamen die sancties daar dan. Daar zijn grote technische problemen omheen. Want bijvoorbeeld de medewerkers daar in het strafhof kan niet meer werken met Amerikaanse servers, betaalfaciliteiten, noem maar op, enzovoort en zo verder. Wat zou je, één, wat vind je ervan? En B, wat doe je er tegen?
9: Nou, dit is echt een keiharde klap voor het hof in Den Haag. In principe heb je het over een sterfhuisconstructie. Dus het instituut als geheel is gewoon op de sanctielijst gezet. En er zijn een paar uitzonderingen voor 6 maanden gegeven in relatie tot een aantal financiële diensten. Dus ik hoop echt en ik verwacht dat Nederlandse banken gewoon blijven faciliteren de komende 6 maanden. U had het over de servers. Microsoft heeft heel hard gelobbyd om er buiten te blijven. Nou, dat is ze gelukt.
6: Ja.
9: Maar er is bijvoorbeeld ook... Mogen ze blijven betalen voor het gevangen houden van de 9 gedetineerden die er op dit moment in relatie tot die zaken daar zitten.
6: Ja.
9: Dus er zijn een aantal uitzonderingen, maar in principe is dit eindig in april.
6: Ja. Waarom is Amerika er echt zo ontzettend veel? Ik bedoel, ze zijn nooit lid geweest. Ze zou kunnen zeggen, laat maar zitten. We doen niet mee. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar waarom is Trump bang dat hij zelf voor het hof gesleept wordt of zo?
9: Nou, dat is altijd wel een angst geweest in de VS. Dat er een onderzoek gestart zou worden. Dat is ooit een keer voor Afghanistan gedaan. Omdat Afghanistan ook op een gegeven moment getekend heeft. Maar op dit moment loopt er geen enkel onderzoek naar Amerikaanse activiteiten.
6: Hmm.
9: In mijn ogen is dit ook heel erg niet alleen een gevecht tegen de internationale rechtsorde. Hè, dat is gewoon een uitgangspunt waar MAGA en Trump al lang naar bezig is. Maar ook om de basis te voeden richting de midterms.
6: Ja. Wat moet er gebeuren? Wat is er nog tegen te beginnen? Je wilt natuurlijk die financiële en die software mogelijkheden open houden. Maar moeten we ook niet iets... Den Haag, stad van de vrede noemen ze het altijd. Moeten ze iets terug doen tegen de Amerikanen? Moet het niet tegen sancties komen?
9: Nou, in mijn ogen kun je op dit moment... We hebben een wat het blokkeerstatuut heet. Als de Europese Commissie dat activeert... dan wordt het eigenlijk, dan mag je bepaalde sancties niet volgen. Hè. Dat zet meteen bijvoorbeeld Nederlandse banken wel echt een heel lastig pakket. Want die moeten dan kiezen tussen de Amerikaanse sancties of de Europese. Dat is natuurlijk niet ideaal. Wat we moeten doen, is dat we met de 120 plus landen die dat ICC erkennen en ondersteunen... Dat moet toch niet zo moeilijk zijn om 1000 medewerkers in de benen te houden. En de onderzoeken...
6: Je bedoelt ook het geld en noem maar op. Ja, techniek.
9: Precies. Want je hebt het over de zorgkosten en verzekeringen voor je huis.
6: Ja.
9: Dat wordt het onmiddellijke probleem voor 2017.
6: Merkwaardig eigenlijk dat daar nog niet eerder al aan gedacht is... en dat het al niet klaar staat, toch? Ik bedoel, dit zit er al heel lang aan te komen. Ik bedoel, Amerikanen zeggen dit een en ander maal echt al jaren... althans de MAGA-movement. Heeft Frankrijk, Spanje, België hebben al toegezegd dat ze... bedrijven die zich niet aan de Amerikaanse sancties... bedrijven hoeven zich niet aan die sancties van de Amerikanen te houden. Dus ga lekker je gang. Roep je Nederland daartoe ook op?
9: Dat is makkelijker gezegd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je bijvoorbeeld exposure hebt op de Amerikaanse markt...
6: Ja.
9: Stel je hebt aandeelhouders in de VS. Die zijn per sancties is het verboden voor hun om relaties te hebben met het ICC.
6: Yeah.
9: Ja, dan kun je natuurlijk bijvoorbeeld de Nederlandse bank niet verwijten... dat zij hier precies naar die sancties kijken. Want dat in 2018...
6: Maar waarom kunnen die Fransen, die Belgen en Spanjaarden dat dan wel toezeggen?
9: Nou, omdat die iets minder, exposure hebben naar de Amerikaanse markt.
6: Dat
9: is hier ook het probleem. En ik vind trouwens wel dat wij echt altijd ambitieuzer mogen zijn... in het omdenken naar een Europese oplossing.
6: Yeah.
9: Want er zijn wel manieren om dat te doen. En het feit dat we alleen nog maar via de gangbare paden... proberen dit probleem op te lossen, dat gaat gewoon niet werken. Dus we hebben een aparte structuur nodig, ook een juridische aparte structuur.
6: Wat bedoel je daarmee?
9: Ik denk dat je
6: een alternatief voor dat strafhof. Want je kan ook zeggen, dat strafhof, het is leuk dat ze Milosevic en anderen hebben gepakt. Prima. Maar kennelijk, de grote landen zeggen nu gewoon, we doen er gewoon helemaal niet meer mee. Weg ermee. Dat is ook een realiteit, hoe zuur het ook is, met gewoon realiteit. Dus we gaan naar een andere tijd toe.
9: Ja, nou, ik denk dat Trump vooral bezig is met zijn het general pardon die hij in de VS georganiseerd heeft voor zichzelf, om die ook wereldwijd te verspreiden.
6: Ja.
9: Dat cynisme, daar mogen we toch ook wel een beetje tegen verzetten. Wij zijn de eerste als Europeanen die verliezen op het moment dat het internationaal recht wegvalt.
6: Ja.
9: We moeten er toch wel wat voor over hebben. En vergis u niet, er loopt daar ook een onderzoek bijvoorbeeld tegen de 20.000 verdwenen Oekraïense kinderen. Dit zijn onderzoeken die gewoon heel erg diep grijpen in de actualiteit. Ook in de oorlog in de Oekraïne.
6: Ja.
9: En het verbaast mij niet dat Trump daar geen zin in heeft in dat soort onderzoeken.
6: Ja, oké. Ik zeg amen, Dirk Grotink. Eenzame strijder daar in het verre Brussel. Voorwaarts.
8: Dr. Kelder & Co.
6: Ik ga doorpraten met dokter Joris Wagemakers, universitair hoofddocent Islam en Arabisch, Universiteit Utrecht, afdeling Filosofie en Religiestudies. Je bent ook directeur van de Netherlands Inter-University School for Islamic Studies. Waarom ben je dat eigenlijk ooit gaan studeren, het Arabisch? In de tijd dat het nog niet zo populair was, of wel?
4: Nee, ik ben op 1 september 2001 begonnen. 10 dagen voor 11 september.
6: Super timing. Ja. Ja. Jij wist, je had voorkennis, jij wist het.
4: Ja? Nee, maar toen waren er heel weinig studenten. Het jaar erop waren er, geloof ik, meer dan 30 studenten of zo. Ja. Dus toen die dachten dat ze daar geld mee konden verdienen. Toen het is weer terug bij af.
6: Oké, we zijn weer terug bij een paar. Oké. We gaan het even hebben over die vrede. Hoe ligt het ervoor in gaan? We krijgen allemaal berichten en veel treurige berichten ook. Maar vorig jaar, deze dag, die vredesdeal tussen Witkoff, Kushner en Hamas en Israël. Er zijn wat minder schermutselingen. Maar hoe gaat het nu?
4: Ja, vanuit het perspectief van de Palestijnen gaat het nog steeds heel slecht. Er zijn inderdaad veel minder mensen die omkomen. In die zin dat het aantal mensen dat de afgelopen jaar om is gekomen, ondanks de wapenstilstand, is meer dan 1400. Mm-hmm. Dus vanuit het Palestijns perspectief is er überhaupt geen sprake van een wapenstilstand. Maar als je dat vergelijkt met de situatie van voor 10 oktober 2025... toen kwamen er ongeveer zoveel Palestijnen om door Israëlisch geweld in twee maanden.
6: Yeah.
4: Dus zonder iets te willen bagatelliseren, is dat wel echt een stuk minder.
6: Ja.
4: Tegelijkertijd is het zo dat de hulpgoederen die volgens het wapenstilstandsverdrag binnen zouden moeten komen, tot op zekere hoogte binnen zijn gekomen, maar niet voldoende volgens internationale hulporganisaties. En Israël heeft ook het gebied dat ze bezet houden in de Gazastrook, dat hebben ze zich niet teruggetrokken, maar juist uitgebreid.
6: Ja. Ik heb altijd in de krant gelezen, niet alleen het laatste jaar, maar daarvoor ook vooral, dat er hongersnoden zouden uitbreken, dat er enorme sterfte, dus los van het geweld, dat gewoon de hongers. Is dat er nou van gekomen? Ik bedoel, ik heb wel nare foto's gezien, maar ik heb niet 100.000 doden gezien op dat punt.
4: Nee, dat ergste.
6: Want ik lees over, er komt geen voedsel binnen, maar waar leven ze dan van?
4: Er komt wel voedsel binnen, maar niet voldoende volgens internationale hulporganisaties om echt de bevolking voldoende te bedienen. De ergste gevaren voor hongersnood zijn inderdaad afgewend. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat het alles koekenij is. Er is nog steeds wel heel veel honger en schaarste in de Gazastrook.
6: Ja. Vorig jaar, de grote dealmaker Trump heeft dat natuurlijk toen voor elkaar gekregen, vond hij in ieder geval zelf. Hij kreeg de vraag of die Gazanen mochten blijven. Want de familie had natuurlijk ook het idee om daar een grote rivière van te maken, van de familie Trump. Hij antwoordde toen dit.
2: Yeah, nobody's going to be forced to leave. No, it's just the opposite. This is a great plan. This is a great peace plan. This is a plan that was supported by everybody. I mean, as I said, they're dancing in the streets of many, many countries right now. It's amazing. I've never seen anything like it. No, we're not looking to do that at all.
6: Het is inderdaad amazing. Er is namelijk eigenlijk niks veranderd, toch?
4: Nou ja, kijk, 1400 mensen die sterven in een jaar is minder dan 1400 in twee maanden. Dus dat is een substantiële verandering. En ik denk dat dat daadwerkelijk zo is.
6: Ja.
4: Maar dat neemt niet weg dat ik elke dag de communiqués van Hamas lees. En die zeggen elke dag nog, er moet echt een einde aan het geweld komen.
6: Ja. Ja, vind je dat Hamas de meest betrouwbare woordvoerder in deze is als het over geweld gaat? Wat vind je zelf?
4: Zeker niet. Alleen, ze hebben wel gelijk dat het geweld doorgaat. Dat is, wordt gewoon vastgesteld door internationale
6: maatregelen. Hoe gaat het met Hamas? Officieel moesten ze echt de leiding afstaan. En toen kwam er een bestuur van 13 types. Maar Israël heeft gezegd, ja, de bestuur mag er niet in. Dus eigenlijk is Hamas nog steeds de baas, toch?
4: Ja, ze hebben een aantal maanden geleden eigenlijk als een symbolische daad gezegd van, nou, we geven het bestuur nu al op. Daarmee grepen ze eigenlijk vooruit op een latere fase van het wapenstilstandsakkoord. Mm-hmm. Want dat hoefden ze in deze fase nog niet te doen. Maar dat hebben ze toch gedaan. Maar ze hebben gezegd, ja, dat interim bestuur, dat bestuur van technocraten eigenlijk, dat wordt door Israël de Gazastrook niet binnengelaten.
6: Yep.
4: Dus tot die tijd passen wij op, zeg maar. Passen wij op de tent, maar in de praktijk.
6: Maar zeggen ze dat zo? Maar ze willen dat toch helemaal niet afgeven? Waarom zouden ze het afgeven?
4: Omdat Hamas al bijna 100 jaar. Ze bestaan nog niet 100 jaar. Maar zijn geworteld in de Gazaanse moslimbroederschap. En hebben dus al heel erg lang die sociale tak. Dus al sinds de jaren 40. Ze hebben sinds de jaren 80 al een militaire tak eigenlijk. Of zijn ze bezig met strijden. En ze zijn pas 20 jaar in de politiek. En hoe raar dat ook klinkt in Nederlandse verhoudingen, maar voor islamisten, dus moslims die geloven dat islam ook een politiek relevante ideologie is, is het heel gebruikelijk om te willen winnen in verkiezingen, maar niet te veel. Want als ze te veel winnen, dan komen alle schijnwerpers op ze te staan en dan komen ze onder druk te liggen. En dat willen ze niet. Ze willen dus graag in een coalitie regeren. En dat heeft Hamas ook gedaan. Die wilde dat, maar die
6: hebben de tweede partij, willen ze zijn.
4: Ja, ze willen zeker de tweede partij zijn. En ze willen in ieder geval ook in een coalitie. Dat is ook door Hamas-leiders van tevoren voorspeld. Ja. Als wij te veel winnen, of als we ook een presidentskandidaat nomineren, dan gebeurt er eigenlijk wat uiteindelijk ook gebeurd is. Mm. Namelijk, dan worden we helemaal buitengesloten en we hebben nu al moeite zat om hulp te krijgen. Dat gebeurt al helemaal. Nou, dat is dus wel gebeurd. Ze hebben dus wel de meerderheid gekregen met alle isolatie en boycott.
6: Maar destijds bedoel je, in 2006-2007 was dat.
4: Ja.
6: Nou kun je zeggen, in de Arabische wereld is vrije verkiezingen niet heel gebruikelijk. Maar laten we zeggen, er wordt in Gaza morgen een vrije verkiezing gehouden. Hoe groot zou het percentage zijn dat nog steeds achter Hamas aanloopt?
4: Dat is nog steeds substantieel, zeker in de Gazastrook. Sorry. Zeker in de Gazastrook is dat substantieel. Ongeveer een kwart tot 40% steunt altijd Hamas. Volgens opiniepeilingen. Ja. De laatste opiniepeiling, die overigens door een gerenommeerd Palestijnse opiniepeiler heeft gedaan, gaf aan dat het 33% of 34% was in de Gazastrook.
6: De grootste partij waarschijnlijk dan.
4: Ja. Niet? Ja. In de Westelijke Jordaanhoeve is het kleiner. Daar zijn ze historisch gezien ook minder sterk.
6: In PLO.
4: Precies. Maar daar zitten ze toch ook nog wel op enkele tientallen procenten.
6: Ja. Wil Hamas eigenlijk vrede?
4: Hamas wil vrede op hun voorwaarden. Dus ja. Hamas zegt, als het gaat om ontwapening, ze zeggen, de grote fout die de PLO heeft gemaakt is te zeggen, wij ontwapenen nu al, we houden nu al op met de strijd voordat het conflict is opgelost. Hamas zegt, die fout gaan wij niet maken, wij gaan pas ontwapenen.
6: Maar het conflict is opgelost, alle Joden in zee. En is dat de oplossing?
4: Nee, als je aan de gemiddelde Palestijn vraagt, wat is Palestina, zullen ze allemaal het hele gebied aanwijzen, inclusief Israël. Daar is Hamas niet bijzonder in.
6: Nee, maar ja, dat maakt het wel een beetje onmogelijk. Hè? Dan moeten er 9 miljoen Joden weg. Dat kan natuurlijk niet.
4: Nou, die hoeft niet per se weg, maar de staat Israël zou dan wel weg moeten. Maar dat is nog een ander verhaal. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zullen zij zeggen dat is helemaal Palestina. Maar Palestijnen zijn
6: zoals de Joden zeggen, de hele Bijbelse Israël, die trekken alles er weer bij aan hun kant. Ja. En zo blijven we nog wel een paar duizend jaar doorgaan, denk ik.
4: Zeker. En daarom is het ook belangrijk om te vermelden dat er heel veel Palestijnen zijn die realistischer daarover nadenken. Die ook wel doorhebben dat de staat Israël niet weggaat. En Hamas is een van die organisaties die daar realistisch over nadenkt. En zegt, wij zijn bereid, wij geloven dat we recht hebben op het hele gebied als Palestijnen. Ja. Wij zijn bereid om, als er een terugtrekking is van Israël uit de Westelijke Jordaanhoeve, uit Oost-Jeruzalem en uit de Gazastrook, om dat als een nationale consensus te accepteren.
6: Ja.
4: Dat is niet iets dat ze graag doen.
6: Dus ze zullen het niet erkennen, maar ze accepteren de situatie als een twee staten oplossing waar de wereld eigenlijk in meerderheid wel voor is. Dat
4: ja, Hamas zal niet zeggen wij erkennen Israël, maar ze zullen Israël wel accepteren als een voldongen feit. En er zijn ook wel Hamas-leden, leiders die hebben gezegd, ja, eigenlijk komt dat neer op een twee-staat-oplossing. Maar dat zullen ze niet zo hard op zeggen.
6: Je hoort ook vaak, misschien ook in de Amerikaanse Joodse kring, van ja, die Arabieren in het algemeen, Hamas in het bijzonder, Iran noem maar op, die willen helemaal geen oplossing met de Joden, want dan is het conflict weg. En dan gaan alle theocratieën en dictaturen daar natuurlijk instorten, want dan moeten ze het over zichzelf gaan hebben. Er moet natuurlijk een gemeenschappelijke vijand blijven. Hoe zie je dat?
4: Nou, ik denk dat sommige Arabische staten wel degelijk de Palestijnse kwestie hebben gebruikt om de aandacht af te wenden van hun eigen problemen.
6: Ja.
4: Zeker in het verleden. Dus dat speelt denk ik wel een rol. Maar als we het over de Palestijnen hebben, er wordt wel eens gesuggereerd van dat er een soort eeuwigdurende haat is tegen Joden. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat men onder bezetting en onder andere allerlei ellende leeft. En daar wil men maar al te graag vanaf.
6: En nou, wel wezen, gezien de afgelopen 3 jaar zal die haat die we tegen Israël zeker nog 2 generaties doorgaan. Want kinderen die natuurlijk hun ouders hebben verloren, ja, die gaan niet heel erg hard applaudisseren natuurlijk voor de Joodse staat, schat ik zo.
4: Nee.
6: Het valt me wel op dat Egypte doet eigenlijk ook niet zoveel voor ze. Hoe zit dat? Want die broeders, je hebt natuurlijk die broederschap in Egypte, die is daar afgezet door een militaire dictateur feitelijk. Die steken niet echt een hand uit, hè?
4: Egypte is wel als een van de bemiddelaars betrokken bij de onderhandelingen. Dus Hamas heeft regelmatig onderhandelingen met andere Palestijnse facties en met die Egyptische bemiddelaars. Maar Egypte heeft in het algemeen wel wat afgedaan als belangrijkste Arabische land. In de jaren 60, 70 was Egypte echt de belangrijkste Arabische staat. Inmiddels is die rol wel overgenomen door landen als Qatar en Saudi-Arabië.
6: Qatar is eigenlijk wel de vredesbrenger. Is de positie van Qatar ook veranderd, omdat zij zijn natuurlijk weer door Iran beschoten. Ik bedoel, daar is het ook niet heel veel gezelliger geworden. Dus hoe staan die er nu in?
4: Nou, Qatar is natuurlijk enerzijds een heel rijk land met een heel groot bereik, onder andere door Al Jazeera, want dat zit in Qatar. Ja. Anderzijds is het natuurlijk een land dat zich een beetje afzijdig houdt van de golfmonarchieën, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten. En daardoor hebben ze eigenlijk een unieke positie die zich ervoor leent om bijvoorbeeld te helpen bij onderhandelingen zoals die met Hamas.
6: Mm-hmm.
4: En ze genieten toch ook wel een zekere mate van vertrouwen bij Israël. Dus ja, dat brengt ze in een positie die ze daartoe in staat stelt.
6: Het leiderschap van Hamas is veranderd. Ja, we weten allemaal waarom. Israël heeft ongeveer de hele top van Hamas onthoofd. Vrij letterlijk hun kop eraf geschoten. Er is nu een nieuwe leider. Ik hoop dat ik goed uitspreek. Khalil al-Hajja.
4: Khalil al-Hayya.
6: Ja, kom op, zeg hem. Zeg het nog eens.
4: Khalil al-Hayya.
6: Ja, mooi hoor. Is dit een gematigd type of is die ook op ramkoers?
4: De verhoudingen tussen gematigde en radicalen, als je dat zo zou willen noemen, binnen Hamas ligt tussen de mensen die minder snel en eerder geneigd zijn naar het gebruik van geweld. Mm-hmm. Ze geloven allemaal in de legitimiteit
6: van geweld.
4: Van geweld tegen Israël. Daarmee zeg ik niet dat ze allemaal geloven dat het verstandig is om op dat moment te gebruiken. Mm-hmm. Ze geloven allemaal in de legitimiteit. Khalil al-Hayya is geen uitzondering op die regel. En is niet bijzonder gematigd of bijzonder radicaal. Hij is wel iemand die al heel lang betrokken is bij allerlei onderhandelingen. Ja. Hij is ook tegelijkertijd, en zeker ook weer bij, naar aanleiding van wat je net zei over het verliezen van familieleden. Hij is ook iemand die bijvoorbeeld vier zoons heeft verloren.
6: Ja, in verschillende bombardementen, ja, in verschillende fasen.
4: Ja, eentje is ook omgekomen toen hij zelf aan het onderhandelen was. En in Israël in Qatar. Ja. Ja. Toen heeft hij het zelf het overleefd.
6: Dus ik neem aan dat zijn humeur ook niet heel vrolijk is.
4: Hij zal er niet positiever over Israël over doorzetten.
6: Nee, want ja, je kan zeggen welke deals ook sluiten. Er zijn nu 2 miljoen potentiële terroristen in Gaza, want iedereen is natuurlijk geneigd om Israël aan te vallen, neem ik aan.
4: Nou, er zijn 2 miljoen mensen die zoeken naar een uitweg. Er zijn 2 miljoen mensen die af willen van de ellende. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Palestijnen zijn niet zo anders
6: dan
4: andere mensen.
6: Nee, maar ik bedoel, door de gebeurtenissen daar, kan ik me voorstellen dat ze niet erg geneigd zijn om vriendelijk jegens Israël te zijn. Hoe zou een nieuwe situatie in Gaza eruit kunnen zien wat jou betreft? En wat is dan de rol van Hamas? Want de wereld zegt, ja, Hamas moet eruit. Maar ja, Hamas is er gewoon. Ja. En voordat Israël begon, las ik overal 20.000 strijders. Om en nabij, ze weten natuurlijk nooit precies. Maar nu lees ik bericht dat nog steeds 20.000 strijders zijn. Zijn dat nieuwe strijders? De rest is natuurlijk kapot gemaakt, ja.
4: Ja, Hamas heeft geen recruteringsproblemen. Ze hebben in de afgelopen paar jaar echt wel voor de mensen die doodgeschoten zijn weer nieuwe gekregen.
6: Ja.
4: Dus dat is inderdaad niet het probleem voor Hamas.
6: Geen recruteringsproblemen, klinkt interessant. Ja.
4: Ja.
6: Interessant tot Poetin. Goh, ja.
4: Wat wel speelt in de Gazastrook is natuurlijk wie krijgt die macht. Je ziet dat Hamas heel erg, en dat is ook in lijn met wat ik net zei, probeert een coalitie te sluiten met andere politieke partijen. Dus ze willen graag meedoen aan de verkiezingen die volgende maand gehouden zullen gaan worden. Ik zeg dat met enige aarzeling, omdat president Abbas nu toch ook alweer aan het terugtrekken is en misschien suggereert van ze worden toch niet gehouden. Dat is al meermalen gebeurd. Dus een zekere sceptisch is gerechtvaardigd. Maar Hamas wil dus in een coalitie meedoen, juist om het scenario dat de afgelopen 20 jaar heeft gespeeld te vermijden.
6: En hoe ziet onder zo'n nieuw bestuur zo'n land eruit? Jij zegt het is geen theocratie.
4: Nee.
6: Maar meisjes naar school?
4: Ja.
6: Allemaal?
4: Ja.
6: Oké, dus niet in die zin niet zo extreem orthodox?
4: Het is geen Taliban of iets dergelijks, absoluut niet. Wat je in de praktijk hebt gezien, we hebben natuurlijk de afgelopen 20 jaar om op terug te kijken, dus we kunnen echt antwoord geven op die vraag. Dan zie je dat Hamas nooit geprobeerd heeft de sharia in te voeren of iets dergelijks. Hamas is ook een intern en extern democratische organisatie. Dat is ook een heel langzaam democratisch en ook dynamisch en organisch proces geweest hoe ze daar zijn gekomen. Ze zijn er ook echt van overtuigd, ze legitimeren dat ook vanuit de islam. Maar Hamas is wel een zeer sociaal-conservatieve organisatie. En dat betekent dat zij zelf en soms ook individuele leden van die organisatie bepaalde eisen stellen aan maatschappelijk gedrag die niet iedereen goed bevalt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over mensen die naar het strand gaan en wat te schaars gekleed zijn.
6: Ja.
4: Mannen en vrouwen die niet getrouwd zijn, maar wel hand in hand lopen. Vrouwen die geen hoofddoek dragen. Daar is Hamas vaak voor op de vingers getikt door mensenrechtenactivisten. En dan zeiden ze heel vaak, ja, dat zijn niet wij, dat zijn individuele mensen.
6: Mm.
4: Dat kan, misschien is dat waar, maar dan zijn het wel heel veel incidenten die hebben plaatsgevonden.
6: Hamas is toch ook de club die gewoon publieke executies op straat uitvoert? Dat is toch echt om te kotsen?
4: Dat is waar. Er zijn inderdaad heel veel publieke executies die hebben plaatsgevonden door Hamas. Dat zijn overigens executies die grote steun genieten onder de Palestijnse bevolking.
6: Yeah.
4: Omdat het niet om ordinaire criminelen gaat, maar omdat dat om mensen gaat die samenwerken met Israël en die betaald worden door Israël en wapens krijgen.
6: Met een goed proces ook, denk je, of niet?
4: Absoluut niet. Nee, ze worden standrechtelijk geëxecuteerd. Ja. Nee, ik probeer ook
6: niet hierop, heel degelijk dit juridisch.
4: Ik probeer niet te zeggen dat het allemaal volgens de norm van de mensenrechten is. Zeker niet. Alleen als het gaat om de executies die plaatsvinden, dan gaat dat dus echt over mensen die door heel veel Palestijners verraders worden gezien.
6: Ja, Joris, gaat het ooit over, denk je? Zitten we hier over 20 jaar nog hetzelfde gesprek te voeren?
4: We zitten hier over 20 jaar nog hetzelfde gesprek.
6: Nou, gefeliciteerd. Dan ben jij tegen die tijd hoogleraar. En dan ben ik inmiddels reeds lang eruit getrapt door de NPO. Dat hoop ik althans van de NPO, jongens. We gaan door. Vers wetenschappelijk talent.
3: De jonge dokter.
6: Daar staat hij. Althans, daar gaat hij staan. Dokter Thomas van den Brink. Gepromoveerd als historisch geograaf te Delft. Als ik het goed zeg, Thomas. Over de koffiecultuur in Java en de effecten op ons eigen land. Vertel het, maar waar ging het over, dat proefschrift?
11: Ik heb dus vanuit de historische geografie heb ik in kaart gebracht, als je de koffieboon volgt over 200 jaar, 250 jaar, waar die dan op verschillende plekken op de wereld impact heeft gehad.
6: Ja.
11: En dat heeft op Java heeft dat ecologische impact voornamelijk. Hmm. En hier heeft het heel veel stedelijke impact gehad. Dus even kort samengevat.
6: We hebben op Java, het koloniale regime heeft 800 miljoen plantjes, koffieplantjes geplant. Die waren er op Java eigenlijk niet, begrijp ik.
11: Nee, die zijn door de VOC zijn die geïntroduceerd. Ja. Na een smokkelpoging die succesvol is geweest. Hij heeft ook hier in Hortus hebben ze hem geplant. Dat is niet zo succesvol geworden. Mm-hmm. Maar op Java, moet ik zeggen, daar was het uiteindelijk wel te groeien en te cultiveren.
6: Ja. Want wij vonden die specerijen, dat kennen we dan wel. En toen zijn we in de 19e eeuw, misschien al eerder, massaal koffie gaan drinken. En daar hadden we de koloniën voor nodig. Nou, Thomas, wat een geweldige vondst, toch? Of zeg jij, er zitten ook wat rouwrandjes aan?
11: Er zitten zeker rouwrandjes aan, maar dat is wel de vraag hoe je die duidt. Want wat ik gedaan heb, ik heb in kaart gebracht, want veel voorgangers van mij die hebben al eigenlijk berekend wat bijvoorbeeld het batig slot was, dus wat er verdiend is aan Nederlands-Indië. Ik heb daar me niet zo mee bezig gehouden. Maar wat ik gedaan heb, is het echt in kaart brengen. En dan zie je dus dat de gebieden die in die 800 miljoen bomen in 10 jaar tijd, want was de economische prikkel om heel veel geld aan te verdienen, dat heeft een oppervlakte van de hele huidige gemeente Rotterdam met koffiebonen ten koste van het regenwoud onder andere opgelegd.
6: Valt eigenlijk nog wel mee, toch? Ik bedoel, Rotterdam en omstreken. Java is groot, hè?
11: Ja. Maar als je de hele haven erbij denkt, dan is
6: het gewoon, dan natuurlijk met West-Havengebied erbij. Of hoe heet het? De Maasvlakte erbij is natuurlijk groot. Wij hebben natuurlijk de Multatuli eraan te danken, de koffieveilingen. Wat zijn de sporen in Nederland, in Amsterdam, andere steden misschien die je nog ziet? Dat bestudeer jij dus ook.
11: Ja, want het was bijna echt de bedoeling om niet alleen maar regionaal alleen te daar, kijken. Want dat doen heel veel historische graven, die kijken naar één plek. En ik wou echt de hele keten.
6: Mm-hmm.
11: Om ook ons eigen blikveld te verruimen, dat je dus niet alleen maar naar hier kijkt of daar, maar ook echt ziet wat het daar heeft gedaan.
6: Ja.
11: Aan deze kant zijn het gebouwen. Dus de Nederlandse Handelsmaatschappij heeft
6: natuurlijk
11: de Basel opgeleverd.
6: Nu het archief inmiddels.
11: Het archief. Het zit in reclames. Je ziet in reclames allerlei koloniale beelden.
6: Ja.
11: Je ziet ook symboliek in de gebouwen die ermee te maken hebben.
6: Mm-hmm.
11: Grote veempakhuizen, dus echt grootschalige dingen bij de Handelskade en in Rotterdam.
6: Je moet maar net weten, hè? En we waren heel groot in de koffiehandel, volgens mij, tot op de dag van vandaag. Cacao en koffie loopt vaak via Amsterdam nog steeds. Dat zal die geschiedenis in zich hebben, denk ik.
11: Ja, zeker. Ja. Dat zijn ketens en ook netwerken.
6: Ja.
11: Dus ik heb het ook logistiek in de governance en in de verbeelding bekeken. Ja. Dus het zijn ook de governance en de makelaars en de veilingen.
6: Hmm.
11: Die hebben een traagheid die langer is dan het koloniale op zich.
6: Ja, heb je moeite met die koloniën, Thomas?
11: Ik heb geen moeite met de koloniën.
6: Ja. Nee. Oh, je wilt dat we weer gaan koloniseren?
11: Dat is een programma waar ik niet zomaar achter sta.
6: Ik plaag je. En daar gaat ook heel jouw proefschrift niet over. Je hebt ook nog, begreep ik, onderzocht of de Oranjes daar nog een rol hadden. Want het gaat natuurlijk heel vaak, ze hebben veel biografie over geschreven, ze hebben veel onderzoek naar in welke foute handeltjes heeft het Koningshuis gezeten. Opiumhandel weten we natuurlijk vooral in de 18e eeuw, slavenhandel misschien indirect nog wel een beetje. Wat ben jij op het spoor gekomen?
11: Nou, het was geen hoofdfocus, dat is net verschenen, denk ik, dat hoofdfocus onderwerp. Ik heb het één keer getroffen, prins Hendrik de Zeevaarder in de 19e eeuw. Die heeft heel erg gelobbyd om echt met stoomschepen grootschalig tussen toenmalig Batavia en Amsterdam. En,
6: dat is de grote handelsprins. Ja. Prins Bernard van de 19e eeuw, kan je zeggen.
11: Ja. Goede investeringen.
6: Oké. Wat voegt je onderzoek toe, denk je? Ik bedoel, we wisten dit allemaal nog niet?
11: Het ruimtelijke, dat is echt nieuw. Maar ook voor mij is het een casus. En dan ook vanuit de methodologische en theoretische vraagstuk vanuit de historische geografie. Omdat eigenlijk alles wat je om je heen ziet, 80% komt uit China.
6: Ja.
11: En de koffieboon heb ik gevolgd, historisch, empirisch, feitelijk. Van waar kom je dan allemaal terecht? Met bedrijven, met plekken die eigenlijk in het vakgebied altijd geïsoleerd zijn.
6: Mm-hmm.
11: Maar wat voor mij ook een hele belangrijke duurzaamheidskwestie is bijvoorbeeld, is dat wat we hier verduurzaming noemen, heeft ook altijd elders met allerlei schaarse metalen en dingen, enorme impact. En dat wordt altijd uit het hoofd gehouden of wordt weggemoffeld. En het is dus een manier om erover na te denken en ook echt in kaart te brengen, zodat je echt op locatieniveau weet waar is dit vandaan gekomen en wat zijn de voor- en nadelen. Want het geeft ook, kan ook voordelen hebben.
6: Dokter Thomas, ik ben zeer onder de indruk van je onderzoek. Belangrijk, mensen kunnen het. Kunnen ze mensen het eigenlijk kopen, het boek, of niet?
11: Het is te koop, ja. Bij de Betere Boekhandel.
6: Gewoon online. Dan zoek ze maar even op via de site van ons. Ik wens je alle succes. Dan zeggen wij Ora Este.
11: Dank u.
1: Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder.
6: Ik ga door met Zonnetje in huis. Dr. Martin Appelo, hij zit in psycholoog, gedragstherapeut, schrijver van meerdere boeken, waaronder Omgaan met moeilijke mensen. En een spiegel voor narcisten. De aanleiding is eigenlijk die paarse vrijdag gisteren. Ja. Daling van acceptatie van de homo's. 22% van de jongens tussen de 12 en 16 jaar hebben nog een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. Met andere woorden, ja, de manosfeer rukt op. Laagste acceptatie bij, je moet tegenwoordig zeggen, praktisch opgeleide. Vroeger zijn we laag opgeleid. Doe jij dat ook?
7: Zeggen we gewoon. Laag opgeleid.
6: Ja. Dus daar niet is opgeleid. Iets anders. Hoe komt dat nou, denk je?
7: Nou, kijk, ik denk dat je het is eigenlijk een heel mooi bruggetje ook vanaf het vorige onderwerp. Tenminste, voor een psycholoog. Want als psycholoog vraag je af, hoe kan het nou dat mensen op een gegeven moment gaan wijzen naar een zondebok of naar bevolkingsgroepen waar je tegen moet zijn of die je moet haten? En er spelen eigenlijk altijd twee psychologische mechanismen. Het ene is projectie en het andere is sociale druk. En met projectie bedoel ik dat daar waar er een dominante leider of een machthebbend instituut is die eigenlijk diep in zichzelf aan zichzelf twijfelt of problematiek heeft, dan hebben die leiders of die instellingen vaak de neiging om de problematiek te projecteren op iets of iemand anders. En dat projecteren gaat dan vaak gepaard met het wijzen naar die ander van het ligt niet aan ons, maar het ligt aan hun.
6: Ja.
7: En mensen hebben dan eigenlijk altijd een voorkeur, dominante mensen of machthebbende instellingen, om vooral een zwakke, maar wel opvallende groep uit te kiezen om naar te wijzen. En dan heb je helaas altijd de domme kudde die bestaat uit voetbalsupporters en gewone mensen, die geneigd is om onder sociale druk zo'n dominante leider,
6: zo'n kansloos groepje eruit te pakken.
7: Te volgen. Ja, ja. Ja. Dus je hebt een dominante leider of een dominante instelling die eigenlijk intrinsiek problemen heeft met zichzelf.
6: Ja.
7: Dat projecteert op een minderheid. En dan heb je de kudde die daar achteraan gaat lopen en zeggen, dat vinden wij ook.
6: Ja.
7: En dat speelt hier denk ik ook. Zeker omdat we leven in een tijd waarin zowel maatschappelijk ongelooflijk veel depressie is, wat onder hele grote, vooral bij jongeren, leidt tot een enorme lethargie. Niet meer weten wat je wil met je leven.
6: Ja, dat is echt aan de hand.
7: Dat is echt weten aan de hand.
6: Ja. Ja.
7: Je ziet bij heel veel jonge mensen een soort moedeloosheid, een soort lethargie ontstaan van wat moet ik nog met mijn leven?
6: Ja.
7: Wat heeft het nog voor zin?
6: Maar is dat echt over? Want jij hebt veel onderzoek ook gedaan, bijvoorbeeld naar vindicatleden, dus koorleden in Groningen.
7: Ja, niet alleen in Groningen.
6: Die hebben toch wel een rijke papi, die hebben er toch wel zin in.
7: Jawel, maar die koorleden, die mensen die kijk, mensen die naar een studentenvereniging gaan, die zei, daar kun je sowieso je bij afvragen wat daarmee aan de hand is. maar als ze dan ook nog gaan meedoen met ontgroeningsrituelen en mensen gaan vernederen, dat zijn natuurlijk mensen die zichzelf trainen in het doen wat de leider zegt.
6: Ja, ja. Dus
7: vooral niet
6: ze
7: meer zelf.
6: Ze worden getraind in een hiërarchische maatschappij.
7: Ze worden getraind in een hiërarchie.
6: Ja.
7: En ze worden getraind in het je conformeren aan dingen waar je het eigenlijk als individu niet mee eens bent. Je wil niet weten hoeveel korpsleden, als je die apart neemt, zeggen, ja, maar ik had helemaal niet over.
6: Want jij hebt ze op de divan.
7: Ik heb vooral de slachtoffers zo op de divan.
6: Ja.
7: Ja. Dus de mensen die tijdens ontgroeningsrituelen worden getraumatiseerd.
6: Ja.
7: Door mensen die
6: maar
7: achteraf.
6: Vooral door mannen, of is het ook wel een vrouw? Kijk, vrouwen hebben natuurlijk weer een andere vorm van terrorisme.
7: Ja, dus bij vrouwen is het altijd iets geniepiger. Hè, dus wat minder openlijk. Maar ik kan je
6: even effectief.
7: Veel effectiever vaak nog. Ja, ja? Kijk naar Cleopatra, wat hij allemaal niet...
6: Slim, hè?
7: Freud was, ja. was toen de Freud term narcisme, want daar hebben we het hier ook over. Je kunt zeggen projectie, maar je kunt ook zeggen narcistische afweer van je eigen gebrek aan zelfliefde.
6: Ja.
7: Het is daar waar je diep eigenlijk aan jezelf twijfelt, mm-hmm. maar dat niet wil toegeven...
6: Ja.
7: Dan ga je dat narcistisch afweren. En dat zijn drie O's. Dan ga je het ontkennen. Er is helemaal niks met mij aan de hand. Je gaat het omdraaien. Er is iets met jou aan de hand.
6: Ja.
7: En je gaat dat opblazen. Jij bent heel slecht. En jij moet dood. En ik ga dat doen.
6: Ja, want ik merk vaak ook wel, zeker ook in religieuze kringen, in dat onderzoek komt ook overigens veel kinderen ook met een islamopvoeding. Nou goed, daar zit ook niet per se homovriendelijk, laat ik voorzichtig zeggen. Maar... Ik denk ook, is het ook het ontkennen van de homo in jezelf of zo? Is het een soort angst? Ook de obsessie van extreem rechts, maar ook van de SGP'ers en zo met homoseksualiteit. Denk ik, jongens, wat is jullie probleem eigenlijk?
7: Nou, kijk.
6: Eigenlijk zijn ze stiekem. Ik bedoel, het hele Vaticaan, wat tegen de homo weg is, terwijl ze het zelf allemaal zijn.
7: Er zijn een aantal onderwerpen die je tegelijk aanhaalt.
6: Zeker.
7: Maar, ja. En daar ben je ook super goed in, waardoor je eigenlijk altijd de draad kwijtraakt bij jou.
6: Juist.
7: Maar dat geeft niet.
6: Ja, dan had je maar beter je best.
7: Pak hem gewoon op mijn eigen manier op. Het is inderdaad zo dat er binnen strenge religies, en dat gaat zeker niet alleen over de islam, dat gaat ook over de Bible Belt in Nederland bijvoorbeeld.
6: Zeker, ja.
7: Dat daar mensen zijn met homoseksuele gevoelens, die voelen, dat kan ik absoluut niet uiten.
6: Ja.
7: En
6: dan in de overdrive gaan.
7: En die dan dat narcistisch afweren.
6: Ja.
7: En narcistische afweer betekent dus dat je het ontkent bij jezelf. Ik heb helemaal geen homoseksuele gevoelens. Dat je het

0: Goed, want dit zijn psychologische mechanismen die al bestaan zolang de mensheid er is.
1: Nou, maar dit is wel te genezen om zo bozig te denken.
0: We hadden het net over het Israëlisch-Palestijnse conflict. En dan, jij zei dat heel mooi, je zei van Hamas wil wel vrede, maar op hun voorwaarden. Nou, de Israëli's willen ook vrede, maar op hun voorwaarden. Ja. Maar in die zin zit gewoon een enorme fout. Ja. Want vrede zonder je eigen voorwaarden op te geven, is niet mogelijk.
1: Vrede is als je 100% van je voorwaarden wil, maar misschien wil je...
0: Vrede is alleen maar mogelijk wanneer je openstaat voor de voorwaarden van de ander.
1: Ik wou het zeggen, ja. Nou, ja.
0: En op het moment dat dat mechanisme niet speelt, dat je zegt, wat in mij maakt het onmogelijk om jou tot je recht te laten komen, wanneer je dat niet ter discussie durft te stellen, dan gaat er niks veranderen. Ik heb daar overigens net een prachtig boek over geschreven, over dit hele fenomeen. Dat is de biografie van Wim Beelen.
1: Van Wim Beelen, die vastgoedman, ja. Ja. Die hier en daar een klein conflictje had. En ook met de heer.
0: Nou, die niet hier en daar een klein conflictje maakt, maar die hier en daar zegt, ik probeer naar mezelf te kijken op een eerlijke manier. Dat probeer ik uit te dragen. Ja. En die wordt dan geconfronteerd met situaties waarin mensen nog steeds een zondebok willen aanwijzen. En dat wordt hij dan.
1: Wordt iets te ver nu om helemaal Wim Beelen. Ik moet helemaal uitleggen wie Wim Beelen is en hoe het zat. Toch even terug naar die eigenliefde. Is het aan het afkappen? Is er minder eigenliefde nu dan vroeger?
0: Nee, ik denk dat een gebrek aan eigenliefde wel van alle tijden is. Ja. En dat, kijk, het is natuurlijk bekend dat in alle tijden de klachten die mensen hebben over elkaar hetzelfde zijn. Ja. He, dus de jeugd van tegenwoordig is altijd al beroerd
1: geweest. Die deugt niet, sinds Aristoteles.
0: Socrates had het
1: daarover.
0: Maar de schaal waarop het gebeurt is wel exponentieel toegenomen.
1: Ja.
0: En dan zitten we ook nog eens met zo'n gedrocht als AI. He, die ons steeds verder in een koker werkt van polariserende opvattingen. Omdat iedere nieuwe impuls die uit AI komt, dooft de mogelijkheid voor mensen om zelf na te denken, want AI zegt dit. En die is
1: gebaseerd. Maar AI praat je ook naar de mond, als het zo moet.
0: AI praat je naar de mond.
1: Dus ik weet niet of het eigenlijk. Want even, hoe kom je tot meer eigenlijk? Hoe zie je dat? Of zeg je het is kansloos? Je moet iets meer daar nog op in. Want wat is dat dan?
0: Ik denk dat het in principe kans. Ik begon ook de uitzending met nogmaals te herhalen dat we gewoon niet moeten denken dat het goed komt met de wereld. Dat is een oud-christelijke opvatting over dat er licht is aan het eind van de tunnel. Ik kan je verzeggen, er is niet eens een tunnel. Laat staan dat er licht is aan het eind. Dus het ligt gewoon all in the open. Dat we een evolutionair misverstand zijn. En dat het in het groot nooit gaat lukken, want anders was het al een keer gelukt. Ja. Maar we kunnen nog wel op kleine schaal, is mijn instelling als psycholoog, proberen om op een harmonieuze manier met elkaar te leven. En dat begint met eigenliefde. En eigenliefde, dat is heel belangrijk, begint met het kijken naar je eigen fouten.
1: Juist.
0: En kijk, wat in mij maakt het nou onmogelijk voor die andere partij om te zijn zoals die wil, zoals die is. Mm-hmm. Dus eigenliefde begint met het omarmen van je eigen bagger. En zeggen van, nou, met mij komt het nooit goed. Jij bent eigenlijk ook gewoon een loser. Dat schept een enorme band. Want ik ben ook gewoon maar een enorm gebrekkig mens. En hoe kunnen we daar samen nou iets van maken zodat we het allebei naar onze zin hebben? Dus daar waar mensen niet in staat zijn om naar hun eigen bagger te kijken en dat vriendelijk te omarmen, zullen ze ook nooit openstaan voor de gebreken van de ander.
1: En hoe kun je dat leren? Naar je eigen bagger te kijken. Want je kan er ook overheen schreeuwen en juist heel zorgen.
0: Nou, ik heb daar 30
1: de
0: boeken over
1: geschreven. De manosfeer schreeuwt er overheen, toch?
0: Je zou eigenlijk kunnen beginnen met al mijn boeken te gaan lezen.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Die liggen allemaal in de rams, die kan ik niet meer vinden. Ja?
0: Nee, ik denk dat, alle gekheid op een stokje, ik denk dat je dan moet beginnen met het stoppen met luisteren naar schreeuwende leiders.
1: Ja.
0: Stoppen met luisteren naar Johan Derksen. Stoppen met de hele dag bezig zijn met sociale media. Stoppen met luisteren naar mensen die vertellen wat jij zou moeten vinden.
1: Yeah.
0: En heel veel tijd nemen om in jezelf te reflecteren over wat vind ik nou eigenlijk zelf? En hoe kan ik daar zo over communiceren dat een ander daar geen last van heeft, maar daar wel ruimte voor maakt?
1: Ja. Yeah.
0: Dus stoppen met je laten indoctrineren. Maar ja, de meerderheid van de mensen heeft gewoon een ongelooflijk hoog amoebisch gehalte. Dus ze hebben geen ruggengraat en geen discipline.
1: Ja.
0: En die laten zich dus leiden door die schreeuwlelijkers op de sociale media en op voetbal in
1: Zouden die politici ook bij jou op de divan moeten om die eigen.
0: Zeker.
1: Want die zijn het de hele tijd pro forma met elkaar oneens. Terwijl 80% van het land denkt, jongens, kom op.
0: Nou, je ziet het eigenlijk je ziet het eigenlijk ook bij politici gebeuren. Dat ze eigenlijk niet openstaan voor het andere

0: van de ander.
1: Ja.
0: Je kunt wel weglopen als Mona Keijzer een verhaal gaat houden.
1: Mm.
0: Je kunt wel zeggen, je mag alles wat Thierry Baudet zegt is slecht. Maar dat is gewoon niet waar. Het zijn ook gewoon mensen met een bepaalde vorm van intelligentie die bepaalde ideeën hebben. Dus we kunnen pas in de politiek zou dus veel meer ruimte moeten zijn voor een open gesprek van wat vind je nou eigenlijk echt? Ja. En wat verbindt ons?
1: Ten slotte, je bent opgeknapt. Je ziet er beter uit. Je bent een beetje afgevallen. Stop met drinken. Je slaat je vrouw iets minder
0: iets
1: op het moment.
0: Ja, iets minder. Zij volgt ook een zelfverdedigingscursus.
1: En je bent in de Dordogne gaan wonen. Nou, dat kunnen geloof ik iedereen al zeggen. Dank je wel voor nu, dokter Martin.
0: Okay.
1: Appelo, jongens. Dan nog even dit. Morgen vieren wij, dus het heet echt zo Wereldmeisjesdag. Ondanks die speelsuggestie van het, daar gaan we alweer. Klein woordje, het gaat juist over de sloffende weg van de emancipatie, waar volgens sommigen nog geen eindpunt in zicht is, jongens. Beginpunten zijn er trouwens wel. We kunnen even naar de jaren 60. Margaret Krompé werd toen minister, geloof ik zelfs eind jaren 50. 70 jaar geleden werd ze benoemd. U hoort haar in een interview met het programma Op de Praatstoel van de KRO in 1982.
2: Ik zit niet op mijn stoel de hele dag te zitten. Denk eraan, je bent een vrouw. Nee, je bent jezelf en daarmee afgelopen. En ze wilden nog weer aandringen. Toen heb ik gezegd, nou, als u in de ministerskamer komt en u doet een kast open, dan ziet u daar waarschijnlijk geen scheerapparaat, maar dan ziet u daar een poeierdoos en een lipstick.
1: Heerlijke ouderwetse dictie. Ons algemeen ontruimt u de eten voor de voorheen vrijzinnige protestanten. Voor de tegenlichters van Argos. Ik attendeer nog even op de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag. Vers in de mobiele pretmachine. En natuurlijk straks op YouTube. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren.
3: Argos, de omroep voor ons.
4: NPO Radio 1.
5: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdulal Hussein en radiomaker Andrew Bergman.
5: De publieke tribune. Zometeen om 3 uur.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: NPO Radio 1. 2 uur.
4: Lisbeth Staats.
16: Hoeveel goede bedoelingen kan een mens verdragen? Hoe progressief beleid juist soms averechts uitpakt? Zometeen in Argos, maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten.
17: Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe ze eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij dat ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat niet genoeg. Ze willen dat Brussel minder geld moet uitgeven aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dick Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakt daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. En over een uur is in Singapore de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen. Dan het weer. Buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14.
16: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Helene de Geest.
18: Ja, het was al in het nieuws. De A2 is voorlopig dicht van Den Bosch naar Amsterdam vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een spookrijder was betrokken. Het verkeer kan het beste voorlopig omrijden via Hilversum. Dat is over de A12, de A27 en neem je daarna de A1. Verder ook een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. Daar is de vertraging nu een kwartier. Daar is ook een rijstrook dicht. En door de afsluiting van de A2 in het zuiden is het extra druk op de omliggende wegen, waaronder de N276 Maasbracht-Brunssum. Tussen Maasbracht en Koningsbos ook 10 minuten vertraging.
19: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
19: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
21: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
25: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
26: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
27: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
26: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
28: NPO Radio 1.
29: Onderzoeksjournalistiek.
28: Human VPRO. Argos.
29: Lisbeth Staats.
16: Goedemiddag, het is tijd voor onderzoeksjournalistiek. Tijd voor Argos. Het komende uur staan we stil bij de soms onbedoelde gevolgen van goed bedoeld beleid. We gaan naar de Utrechtse volkswijk Ondiep, waar bestuurders al meer dan 100 jaar, dus een eeuw, proberen de leefbaarheid te verbeteren. Het resultaat van al die inspanningen? Nou, bewoners kampen met financiële problemen en gezondheidsklachten. Hoe kan dat? Argos-collega Hansje van der Beek maakte er een podcastserie over, getiteld Met de beste bedoelingen. We gaan zo luisteren naar de eerste aflevering, maar eerst praat ik met Hansje zelf. Ha, Hansje, goed dat je er bent.
0: Dankjewel, hoi.
16: Ja, hoe viel jouw oog op de wijk Ondiep?
0: Nou, ik heb sociologie gestudeerd hier in Utrecht. Of daar in Utrecht, we zijn nu in Hilversum natuurlijk. Naar Amsterdam en toen kom ik weer terug. En toen ging ik wonen langs de Amsterdamse Straatweg. Misschien wel bekend, een hele drukke straat. En aan die straatweg viel me al snel op dat er twee nogal verschillende wijken aan liggen. En aan mijn kant, daar wonen eigenlijk heel veel kopietjes van mijn gezin. Veel witte tweeverdieners met jonge kinderen. Je struikelt over de bakfietsen.
16: Ja, dat hoort
0: dus
16: erbij.
0: Een heel homogene groep mensen. Ja, en de andere kant van de straatweg, daartussenin liggen een groot plein. En daarin aan de plein is de supermarkt De Plus. Daar kom ik dus net af en toe aan de andere kant van de straatweg. En daar zag het er toch wel anders uit. En dat viel mij op. Ja. En toen dacht ik, daar wil ik meer van weten.
16: En is dat ook echt een andere wijk? En zie je dat aan de bouw bijvoorbeeld van de huizen ook?
0: Ja, zeker. Ondiep heeft iets meer kleinere woningen. Maar wat mij ook opviel is best wel heel veel nieuwbouw. En dat zag er best wel strak en netjes uit. En dat past niet helemaal bij mijn beeld van Ondiep. Want Ondiep stond lange tijd bekend als een probleemwijk. Mm. Dus dat paste al niet helemaal bij wat ik had verwacht. En ja, dan is het natuurlijk nog interessanter.
16: Ja, jouw journalistieke nieuwsgierigheid meldt zich dan. En je zegt probleemwijk. Aan wat voor soort problemen moet ik dan denken?
0: Nou ja, er zijn nogal wat. Als Ondiep in het nieuws kwam, dan was dat niet voor leuke dingen. Er zijn in 2007 rellen geweest in de wijk. En het was een van de Vogelaarwijken. Dus ja, als je het plakkertje Vogelaarwijk wil je eigenlijk niet hebben als het gaat om je imago natuurlijk. Nee. En wat je dus zag op dat plein was, nee, niet alleen die stenen zijn anders, maar de mensen oppervlakkig gezien zagen er ook anders uit. Dus nou ja, afgezien van de juppen, zoals dat dan genoemd werd, zoals wij, is er ook een andere groep mensen. Dat zijn de echte ondiepers eigenlijk. Het is allemaal heel kort de bocht, hè, ja. Wat je eerst ziet. Maar die zijn ouder, een stuk ouder.
16: Die wonen daar al hun hele leven,
0: ja,
16: of een groot deel?
0: Dat is bekend aan Ondiep, is dat er generaties lang families wonen. Nou, de ondiepers die er nu wonen, die waar je aan kan zien dat het ondiepers zijn, denk ik. We zijn wat ouder, daarmee natuurlijk iets minder gezond. Veel scootmobielen. En ja, ik ging daar dus op letten, op die twee typetjes die in die supermarkt lopen. En dan zag je ons soort, zeg maar, naar de zelfkenskassa rennen. Met hun vers gemaakte sushi die je daar tegenwoordig kan krijgen. En de ondiepers gaan altijd naar de kassa. We hebben nog één kassa met een kassière. En die praten daar ook daadwerkelijk met elkaar.
16: Dus het waren een soort twee samenlevingen voor dezelfde schappen stonden.
0: Ja, precies.
16: En andere dingen afrekenen.
0: Ja, andere dingen afrekenen. Anders met elkaar omgaan. Op andere momenten daar komen. Ons soort, die juppen, zijn daar 's avonds om nog snel even de boodschappen doen die ze waarschijnlijk niet nog besteld hebben, zeg maar. Mm-hmm. Als ze al dus naar de supermarkt komen. En de ondiepers, die komen overdag.
16: Die hebben de tijd.
0: Ja, want die zijn wat ouder en die werken vooral niet meer.
16: En wat wilde je maken? Wanneer dacht je, ik moet hier een podcastserie over maken?
0: Nou ja, mijn eerste werktitel was aan de andere kant van de straatweg. Want voor mijn gevoel was een soort glazen plekgrens tussen die twee groepen. Maar al snel kwam ik erachter dat dat wel meeviel. En dat die twee types ook zeker alle twee in Ondiep wonen. En dat daar ook die twee verschillende werelden doorleven.
16: Okay.
0: Dat niet daar er heel veel enorme samenhang is.
16: En je podcastserie heet Met de beste bedoelingen.
0: Ja.
16: Wat is er eigenlijk mis dan met goede bedoelingen? Als het gaat om het verbeteren van een wijk?
0: Er is op zich niks slechts aan goede bedoelingen. Alleen betekent niet als je goede bedoelingen hebt dat alles goed gaat. Ik zag laatst, dat maakt het goed voorbeeld van. Ik zag op Instagram een filmpje voorbij. En daarin zag je dat een Amerikaanse docent vroeg aan zijn studenten, hier heb je $10 en je hebt een uur en ga iets goeds doen. En die studenten gingen dan, weet ik, snoep uitdelen en allemaal leuke dingen doen. En daarna kwamen ze terug. Toen moesten ze allemaal praten over bedenken wat daar negatief aan was. En die docent zei, ja, zelfs als jij nou in dat uur kanker had genezen, hè, dat bestond niet meer.
18: Met $10.
0: Nou, het aller absurdste wat je kan bedenken. Nou, je kan eigenlijk niet voorstellen dat dat niet goed is. Maar daar zitten ook nadelen aan. Want er moet geld worden verdiend door de medische industrie. Want daar moeten weer andere medicijnen mee gemaakt worden. De artsen staan dan op straat. Die hebben allemaal geen werk. Dus er zijn altijd, zelfs aan de beste bedoelingen en beste ideeën, misschien wel ook negatieve kanten.
18: Ja, nou, in Ondiep is heel veel geld geïnvesteerd.
0: Zeker,
18: was meer dan $10. Ja. Wat voor voorbeeld zag je dan daarvan terug? Van dat fenomeen wat je net beschrijft?
0: Nou ja, kijk, je gaat dan in zo'n wijk en voor zo'n serie wil je natuurlijk iets volgen. En al snel naar alle bewonersavonden en bingo en rummy cup wat ik daar gedaan heb, kwam ik erachter dat er 4 appartementencomplexen nieuw zijn. En nou ja, die zijn eigenlijk, ja, als je over beste bedoelingen hebt, qua progressief beleid, komt daar alles in voor. Dus het is duurzaam gebouwd, super geïsoleerd. Het is van het gas af, waar Utrecht heel erg op inzet. Zonnepanelen, een apart buurthuisje erbij. De senioren zijn bij elkaar gezet, zodat ze elkaar kunnen vinden. Nou ja, je kan eigenlijk niks negatiefs vinden, maar toch wel. Want daar, Angelique, die ik volg in de serie, die loopt bij de voedselbank. Omdat ze daar woont.
18: Omdat ze daar woont?
0: Ja, het is dat van dat gas af zijn kost geld. Daar moet je op een bepaalde manier leren leven. Hè? Dat is een andere manier van je energie ophalen. En dat is dus heel duur gebleken voor hen. En dus zo duur dat zij niet meer uitkomt.
18: Nou, dit sluit heel mooi aan bij het begin van je eerste aflevering. Ja. Laten we daarnaar gaan luisteren. In de eerste paar minuten horen we deze kwestie, dit dilemma, al voorbij komen. De titel van de aflevering, Het Droomkasteel.
1: In de volkswijk Ondiep in Utrecht staat het droomkasteel van Progressief Nederland.
2: De woningen die je achter ziet, dat zijn allemaal sociale huurwoningen.
1: Het zijn 4 gloednieuwe appartementencomplexen. En hebben de melodieuze namen alt, bas, tenor en sopraan.
2: En heel belangrijk, ze zijn super duurzaam.
1: Je had het misschien al door. Deze man is niet helemaal objectief. Hij is directielid van de woningcorporatie, de eigenaar van de panden.
2: Waardoor je hele lage energielasten hebt en dus dat je er ook echt in betaalbaarheid op vooruit gaat.
1: De complexen zijn onderdeel van de finale van een enorme opknapbeurt van de wijk.
2: Ik denk dat Ondiep er heel veel mooier bij staat.
1: In de afgelopen 20 jaar heeft de woningcorporatie bijna 1/3 van de wijk gesloopt.
2: De oude woningen zijn gerenoveerd voor een deel. Hele slechte woningen, waar er veel van waren in Ondiep, zijn vervangen door prachtige nieuwbouwwoningen.
1: Er zijn zonnepanelen, een buurthuisje en lage huren. Maar wat hebben Ondiepers er eigenlijk aan? Ondiep.
3: En wij vieren het goed.
1: Een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
6: Hé, hey, jongen.
1: Op elkaar letten en groeten.
3: Vroeger, ja.
7: Ondiep, nou niet gaan janken. Om alles wat verdwenen is.
1: Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
8: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
1: En daarom is Ondiep het troetelkind van de meest progressieve stad van het land.
9: Wij maken beleid vanuit de beste bedoelingen.
1: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
9: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
1: Vaak bedacht van buitenaf. Ik ben Hansje van der Beek. En in deze Argos-podcast ga ik op onderzoek in Ondiep. Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen?
10: Mag ik jullie vragen alvast een plekje te gaan uitzoeken?
1: Zomaar een lenteavond in Ondiep. We zijn in de voetbalkantine. Er is een groep buurtbewoners van het Droomcomplex bijeengekomen.
10: Ik wil, als het zou kunnen, graag woning aan de voorkant en de andere partijen aan de rechterkant.
11: Op die kant, dus ik heb het niet goed gehoord.
10: Ik zeg, sorry.
1: De wethouder en de bewonerscommissie zijn er ook.
10: Goedenavond, mensen. Als ik jullie aandacht mag.
1: En iemand die je al kent.
29: Dankjewel, Marinus. Mijn naam is Bastiaan Staphorst. Ik ben lid van de directie van Woonin. Een geweldige opkomst eigenlijk vanavond. Maar helaas niet om een fijne reden, moet ik zeggen.
1: Niet echt, nee. De bewoners zitten in een nachtmerrie in plaats van een droom.
30: Toen ik de eerste rekeningen kreeg, ik ben al een paar keer contact opgenomen met die beheerder, heb ik het hem ook laten zien.
4: Toen schrok ik maar, sorry voor mijn taalgebruik, maar ik zeg het toch, ik schrok maar achter de vinkje tegen.
5: Hoe kan een woningcorporatie op deze voorwaarden zo'n complex neerzetten? Met het idee dat er mensen terecht gaan komen die het financieel al niet al te breed hebben. Dat zou je mogen verwachten.
4: Ik ben geen klager hoor, maar ik ben wel over mijn toeren en ik ben er wel over spannend. Want ik zou u vertellen, ik voel me eigenlijk vreselijk genaaid. Vreselijk genaaid.
6: Er zijn financiële problemen, gezondheidsklachten. Maar het grootste probleem is misschien nog wel dat een groep helemaal geen vertrouwen meer heeft in de woningcorporatie. Die organisatie is niet alleen de eigenaar van het Droomcomplex, maar van bijna alle sociale huurwoningen in Mondiep. In totaal meer dan de helft van de wijk. Het wantrouwen bestaat trouwens niet alleen tegenover hun verhuurder. Een heleboel oude Ondiepers moeten van veel andere instanties ook niets hebben. Volgens een oud assistent wijkmanager hebben Ondiepers het meeste hekel aan de corporatie, dan de politie en vervolgens de gemeente. En ik ga je vertellen hoe dat komt.
12: Ja.
13: Ja, nee.
6: We zijn bij Angelique. Angelique woont in het complex De Bas. Het is maar een paar minuutjes lopen vanaf mijn huis.
13: Oh, dat is wel heel bijzonder.
6: Ik woon net naast Ondi.
13: Een heel toevallige thuisminuutje namelijk.
6: Angelique is hier, in deze straat, geboren en heeft hier haar hele leven gewoond. Ze is de derde generatie hier. Haar dochters, ook in de straat opgegroeid, waren de vierde. De manier om een Ondieper genoemd te worden.
13: Jou probeer ik even beter te houden. Misschien ben je dan wat rustiger.
6: Angelique woont hier niet alleen. Ze heeft een heleboel huisgenoten. Joyce, Lucy, Hope en Damon. Het zijn haar twee honden en twee katten.
13: Wacht even. Joyce, ga jij eens in je mand?
6: Ze heeft ook een aantal garnalen en mogelijk nog een heel vlooie circus. Aldus Angelique.
13: Joyce, mand. Tweede keer.
6: Ten slotte haar lievelingsmedebewoner.
13: Goed zo, meisje.
6: Haar kleinzoontje Jaden van 5 jaar. De vijfde generatie.
13: Ja, het is gewoon het leukste jochie van Nederland. Ja, nee, het is... Jaden is Jaden. Hij is...
6: Door de week woont hij bij haar. In het weekend is hij bij zijn moeder.
13: Ook wel op zichzelf. Speelt wel met andere kinderen, maar liever alleen.
6: Angelique is een jonge oma. 56 jaar. Jaden noemt haar omama.
13: Wat ook weer heel modern is. Ja, ook het liefst maar in zijn tablet. Maar ga ik gewoon met hem de deur uit naar een museum of zo. Hij vindt het allemaal even leuk.
6: Angelique leerde ik kennen toen ik een rondje door de wijk liep. Er stond politie in de straat. Angelique stond in haar voortuintje, samen met een buur, er een beetje naar te kijken. Ik sprak haar aan. Wist zij misschien wat er aan de hand was? Ze had ook geen idee. Een paar minuten later zat ik binnen met een kop koffie. Angelique is een open boek en heeft haar hart op de tong. Typische ondiepse eigenschappen. Ze vertelt me de ins en outs van haar familie, wat haar politieke voorkeur is en over haar passie.
13: Heel toevallig zijn we nu bezig. Er is weer een hondje vermist op Overvecht. En dan proberen toch maar te gaan flyeren, te helpen zoeken. Mevrouw een beetje ondersteunen, want die is echt helemaal de weg kwijt.
6: Hond Joyce is al een tijdje onderdeel van de familie. Lucy is de laatste aanwinst. Ze is een tervurendse herder. Een rashond. Voor de leek, die lijkt erg op een Duitse herder en heeft het bijbehorende waakkarakter. Al is daar bij Lucy nog niet veel van te merken. Ze is vooral heel enthousiast.
13: Lucy, je mag niet hijgen in de microfoon.
6: Normaal neemt ze geen rashonden. Nou. Maar dit was meant to be. Ze kostte wel een rip uit haar lijf.
13: Zij was €1200.
6: Ze kwam nou eenmaal op haar pad.
13: Deze prachtige hond die kwam op dat moment eigenlijk niet 100% uit.
6: De mensen die Lucy eerst zouden kopen bedachten zich en de fokker vroeg Angelique of zij de puppy wilde.
13: Maar de meest gekke kruisingen op Marktplaats zijn ook al €1000. Dus in die zin, duur, vind ik niet.
6: Angelique hoopt ooit de investering in Lucy terug te kunnen verdienen. Want dat kan ze wel gebruiken. Wonen in het Droomcomplex is niet bepaald goedkoop. Het plan? Met Lucy fokken. Met de puppy's zou je geld kunnen verdienen. Er is wel een flinke investering nodig. Lucy zou veel dure testen moeten krijgen om te onderzoeken of ze gezond is. De puppy's hebben allerlei inentingen nodig. Of je winst maakt, is een beetje een loterij. Als er 5 puppy's zijn, haal je het eruit. Bij 4 draai je verlies, vertelt ze me.
13: Aan de andere kant kwam ik gisteren ineens op een ander idee. Van, nou, misschien klinkt heel raar, maar laat ik de pups die verkocht worden voor een iets hoger bedrag gaan. Om dan 1 pup te kunnen schenken aan een geleidehondenfonds. Dat lijkt me ook wel heel mooi om dat te kunnen doen.
6: Angelique wil me een tour de Ondiep geven. Ik woon net naast Ondiep, maar kwam maar voor deze podcast nooit.
13: Ik moet nog te veel leren.
6: Niet de kap. Nee. Dag Lucy.
13: Ik zal het niet zomaar uit je handen
6: leggen. Nee? Oké. Okay.
13: Het is meer van, ik wil mijn Aantje.
6: Oh ja. Snel eruit. Ach, arm. Aan de rand van de wijk liggen 3 voetbalvelden.
13: Mijn broertje voetbalde daar. Mijn neefjes voetbalde daar. Eigenlijk de halve familie voetbalde daar.
6: Nu voetbalclub Ondiep Vooruit. Ooit voetbalclub DOS. Misschien heb je nog nooit van Ondiep gehoord. 1 Ondieper ken je zeker wel.
12: Komt de kuiten, daar gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder kopt. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij.
13: Daar heeft in ieder geval Wesley Sneijder ook gevoetbald vroeger.
6: Op 7-jarige leeftijd ontgroeide hij de amateurvereniging DOS. En ging hij naar Ajax. Maar zijn wijk is Sneijder nooit vergeten. Hij komt zo nu en dan terug om hier iets te doen voor zijn oude buurt. Hij deelt bijvoorbeeld rond kerst pakketten uit bij de voedselbank.
14: Nog met voor Van der Linden een doelpunt te maken.
6: Voetbalclub DOS heeft de wijk veel gegeven.
14: En toen was het hek van de Dam.
6: In 1958, dus ver voor Angelique's tijd, werd de club landskampioen. Ook dat wordt hier nog vaak genoemd.
13: Ja, we hadden hier altijd de bakken. Daarnaast de bloemenwinkel. Nee, daarnaast was eerst de kroeg, de bloemenwinkel, dan de groenteboer. Dat is allemaal weg, alleen de bakker is er nog.
15: Waar is het heen?
13: Maar ja, de kroeg die is hier een paar jaar geleden gestopt. Waarom, weet ik niet.
15: Hoe heet ze die?
13: Murk.
15: Vrij legendarische, toch? Of niet?
13: Daar schijnt de moord op, weet ik voor wie eventjes. Nee, de ontvoering van Heineken, die is daar besproken.
6: Café Murk werd in 2019 op last van de burgemeester gesloten. De kroeg zat hier 125 jaar.
17: De eigenaars blijken mogelijk contact te hebben met criminelen.
6: Er kwam bekend en berucht volk. Ooit was crimineel Cor van Hout hier stamgast. Of ze hier de ontvoering op Freddy Heineken hebben beraamd, heb ik niet bevestigd gekregen. Maar volgens de verhalen kwam Willem Holleder hier ook. Niet alleen Café Murk is beroemd en berucht. Als de wijk in het nieuws komt, is dat vaak niet om een goede reden.
28: 7 uur. Het NOS-journaal met Raymond Serré.
6: In 2007 werd zelfs de hele wijk afgesloten vanwege rellen.
19: 2 arrestaties naar rellen in Utrecht.
6: Een week later werd bekend dat Ondiep op de lijst van minister Ella Vogelaar stond.
20: Nederland kent een heleboel wijken waar de problemen onoplosbaar lijken.
6: Ondiep was nummer 5 op de lijst van de 40 slechtste wijken van Nederland.
20: Ze lijden onder criminaliteit, onder leegstand en onder werkeloosheid.
6: De wijk ziet er anders uit dan de andere zogenoemde kwetsbare wijken. De buurt ligt dicht tegen het centrum en bestaat uit vrijwel alleen laagbouw. Geen grote vervallen flats zoals in de andere Utrechtse aandachtswijken, Kanaleneiland en Overvecht. Er is veel nieuwbouw. Klassieke huisjes met rode puntdaken. Grote delen zien er strak en verzorgd uit. Het is geen enorme buurt. Er wonen zo'n 5000 mensen in 2500 woningen.
13: Veel mensen waren hier toch echt wel van de buurtwinkeltjes. Ik heb hier zelf ook in de buurtwinkel nog gewerkt. Is er ook niet meer. Dus ja, lastig. Maar ja, de supermarkten winnen we natuurlijk wel wat meer. Die zijn natuurlijk goedkoper.
6: Terwijl ik hier met Angelique door de wijk loop, krijg ik langzaam het gevoel dat ik in het geschiedenisprogramma Andere Tijden zit.
13: Is ook nog een hondentrimsalon geweest.
6: Eén stukje van het oude Ondiep is er nog.
13: Nou ja, hier de beste bakker van Utrecht natuurlijk. Daar komt niemand omheen. Daar komen mensen echt nog van ver af terug.
6: Terug?
13: Mensen die hier verhuisd zijn naar Leidse Rijn. Ik hoor zelfs sommigen naar Almere. Die komen gewoon echt hier nog af en toe voor de broodjes. Dus die doet het nog steeds goed.
15: Heet die?
13: Bonsaier.
6: Bij Bonsaier staat elke ochtend en middag een rij tot buiten. Op zaterdag zijn ze om 7 uur open. en Risme vertelt dat er om 6 uur al mensen voor de deur staan te kletsen. Ik heb mijn wekker er niet voor gezet, maar Angelique bevestigt het. Zij kan het weten. Haar appartement met voor- en achtertuintje heeft uitzicht op de bakker.
15: Een begrip in de wijk, toch?
8: Ja, het is een familiebedrijf. Op dit moment zie ik ook dat zijn dochter er staat toevallig.
6: Een sterke sociale cohesie. Daar staat de Volkswijk ook onbekend. Veel mensen beschrijven de buurt als een dorp in een stad. Waar die uitdrukking vandaan komt, zal ik je nog vertellen. Het is een bijzonder verhaal.
8: Maar als hij ermee stopt, dan houdt het ook op te bestaan. Want zijn kinderen gaan het niet overnemen.
6: En haar oude huis is ook weg. Ik vertelde je dat Angelique hier haar hele leven heeft gewoond. Maar om heel eerlijk te zijn, woonde ze hier bijna 6 jaar niet. Zij en haar buren vertrokken vanwege de sloop en nieuwbouw. Dat moest omdat hun oude woningen vol schimmel, vocht en tocht zaten.
8: We hebben de nieuwbouw voor teruggekregen. En dat is op zich wel weer mooi.
15: Kun je het beschrijven hoe het er nu uitziet?
8: Ja, hoe ga je dit omschrijven? Ja, het is allemaal nieuwbouw geworden met wat tuintjes met afzetting met stenen erin. Waarvan gezegd wordt dat het de stenen zouden zijn van de oude bouw. Zelf geloof ik daar helemaal niks van, maar goed, het klinkt leuk, hè?
6: Het complex is 3 hoog, met dieprode bakstenen. Veel van de appartementen hebben een tuintje of een balkon. De ingangen zijn heel hoog en van glas, want het een luxe uitstraling geeft.
8: Dat was de supermarkt waar ik heb gewerkt. Was ook een familiebedrijfje. Weer de andere hoek was een drogisterij.
6: Je hoort het. Er is weinig te doen in de wijk. De reden dat ik hier nooit kwam. Angelique noemt de dingen die zijn verdwenen. En zoals je merkt is ze daar niet blij mee. Maar er zijn ook veel dingen verdwenen waarvan toch iedereen zou zeggen dat het goed is. Maar daar hoor ik Angelique niet over. In de afgelopen jaren zijn er minder woninginbraken, minder vandalisme en mishandelingen. De werkloosheid is ook afgenomen. De huizen die te maken hadden met tocht en schimmel zijn grotendeels verdwenen. Die veranderingen komen onder andere omdat de wijk al meer dan een eeuw van het ene overheidsprogramma in het andere rolt. Ten slotte is er nog een ding verdwenen.
8: Dus ja, toch ook allemaal hele nieuwe mensen hier. Niemand die je eigenlijk nog kent.
15: Want waar komen die mensen vandaan dan? Dit waren niet de mensen die hier woonden.
8: Nee, ja, waar ze vandaan komen, ik heb geen flauw idee natuurlijk. Het kunnen gewoon mensen al zijn die al uit Utrecht kwamen, maar ze kunnen ook van buitenaf komen. Ik heb echt geen flauw idee.
6: Het is een dingetje in de wijk. Ik hoor het overal.
0: En het ligt natuurlijk ook een beetje aan de nieuwe bewoners die er komen.
16: Mensen onder elkaar zijn anders tegenwoordig. Ja. Die zitten niet meer voor de deur en zo.
6: Die nieuwe mensen zijn veelal juppen.
16: Ja, die niet uit de volksbuurt komen, dus ook niet meer voor de deur zitten en dat soort dingen. Druk zijn met werken en
18: Klopt, ja. Heel klopt.
6: En dat is met het blote oog makkelijk te zien. Ik zag het in de supermarkt, op het plein, aan de rand van de wijk. Het was de reden om deze podcast te maken.
0: Tegenwoordig hebben veel mensen er niet zoveel zin in om eventjes te praten over goh, hoe is het met je hond. Daar hebben ze geen tijd allemaal meer voor. En dat vinden de originele bewoners dan soms lastig.
6: 1 deel van Utrecht, 2 werelden. Even heel kort door de bocht. De ondiepers zijn ouder en komen op een scootmobiel. De andere groep zijn ouders en komen aan op de bakfiets. De een betaalt met contant geld bij de cashière, waar ze ook nog even een praatje maken. Buiten blijven ze even met elkaar hangen, roken een sigaretje en kletsen met elkaar. De anderen racen meteen door naar de zelfscankassa. Zwaaien misschien even naar elkaar, gehaast, zo zien ze eruit. De boodschappenmandjes zijn ook anders gevuld. De juppen kopen de versgemaakte sushi, biologische groenten en wijn. Ondiepers zie ik vaker met halve liters bier en mixdrankjes. En ik hoef jou niet uit te leggen bij welke groep ik hoor. En hoe is mijn soort mensen hier terechtgekomen? Door de huizen van de ondiepers te kopen. En er is 1 iemand die daarop wordt aangesproken. Met hem loop ik ook een rondje door de wijk.
21: Ik ga dus zelf altijd naar Skinhard aan de Amsterdamstraatweg. Ja.
6: De man heeft een tattoo van de Domtoren op zijn kuit.
21: Ik ben bijna klaar met mijn rug, die zit helemaal vol.
6: Het is niet het enige plaatje. Hij zit van onder tot boven onder de tatoeages.
21: Ja, die, maar die kan ook dus, naast dat hij kan tatoeëren, kan die ook zo mooi, kan die tekenen.
15: Hij heeft een kaal hoofd, draagt een neusring en heeft een grote, opvallende pilotenbril. Deze man is de wijkwethouder, Dennis de Vries.
21: Maar die komt ook een beetje uit die scene, dus daar vertelt hij wel eens over.
15: Op het moment dat we door de wijk gaan, zijn het bijna gemeenteraadsverkiezingen. Ik ga met hem mee als hij een tour krijgt. De hele week is hij op pad met Utrechters.
2: En ik wil wel dat de medemensen in mijn stad ervan kunnen meegenieten. Dus zo gaat het dan. Hè. Dus ik probeer ook een podcastserietje te maken.
3: Wat gebeurt er als een bestuurder zijn agenda loslaat? En een week...
2: En de serie heet dan, Dennis komt slapen. Hè. En dan, elke dag neem ik een beetje mensen mee in mijn avonturen.
15: Een succesvolle manier om aandacht te krijgen voor zijn partijpro.
7: Nou, de campagnes voor de raadsverkiezingen zijn dus in volle gang. Desondanks stelt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries dat zijn actie geen verkiezingsstunt is.
15: Eerlijk is eerlijk, Dennis is ook in de wijk te vinden als er geen verkiezingen zijn. In de tijd dat ik hier in de wijk bij allerlei werkgroepen, bewonersavonden en overleggen aansluit, popt hij vaak op. Veel ondiepers hebben zijn 06 en zijn ook niet bang om deze te gebruiken.
9: Ja, nou ja, goed.
15: De ondiepse Didi laat ons de street art in de wijk zien. Ze pakt het moment om Dennis wat kritische vragen te stellen. Zoals ik al zei, hij wordt op de verjipping aangesproken.
2: Nou,
9: echt helemaal voor geen meter, als ik heel eerlijk ben.
15: Hij had 4 jaar geleden een belofte gedaan.
2: In het verleden inderdaad zijn er te veel sociale huurwoningen verkocht. En in het verleden zeiden de corporaties altijd, voor elke woning die wij verkopen, bouwen er 2 terug. Dat hebben ze niet gedaan. Nee. Dus deze coalitieperiode, we waren er gewoon een beetje klaar mee. Toen hebben we gezegd, dan komt er een stop op de verkoop.
15: Een stop op de verkoop. Maar als hij eenmaal aan de slag gaat, blijkt de werkelijkheid weer barstiger dan zijn idealen.
2: Corporaties die hebben met gemeentes en overheden de woondeal gesloten. En onderdeel van de woondeal is ook dat er in de toekomst meer woningen worden bijgebouwd. En dat moet gefinancierd worden. En dat moeten corporaties financieren. Dus ze hebben een hele grote opgave in het verduurzamen van hun eigen vastgoed. Het kost echt ontzettend veel geld. Ze moeten de huren matigen en ze moeten al die nieuwe woningen bijbouwen.
15: Duurzaam, weinig geld voor de huurvragen en veel nieuwe woningen. De overheid vraagt veel van woningcorporaties. Het past helemaal in het plaatje van Dennis en zijn partij Pro. Al 20 jaar is er een versie van die partij, GroenLinks of PvdA, een onderdeel van het College van Utrecht. Dus als er ergens progressief beleid is, is het hier. Het is een beetje de omgekeerde wereld. Nou ja, omgekeerd Nederland. Nationaal ziet het er natuurlijk heel anders uit. De VVD zit al sinds 2010 onafgebroken in de regering. Al 16 jaar dus. Didi is niet tevreden met het antwoord van Dennis.
2: Alleen, ik heb hier... Nee, dat snap ik. Maar
9: waarom is Dennis omgedraaid?
2: Nou, maar ik ben niet omgedraaid. Okay. Ik sta er nog steeds voor. Ja. Alleen, ik kijk ook naar de realiteit zoals die is. En kijk, op dit moment moeten ze bijvoorbeeld ook winstbelasting betalen aan het Rijk. Het gaat om miljarden in totaal. En ik heb nu in ieder geval afspraken met ze kunnen maken waarin we dit uiteindelijk wel gaan reguleren. Dat zijn harde afspraken.
15: Terug naar de tour met Angelique. Zij en ik wonen hemelsbreed 750 meter uit elkaar. Maar uit onze gesprekken blijkt dat onze werelden totaal anders zijn. De buurten hebben dezelfde oorsprong. Volkswijken gebouwd voor arbeiders in de metaalsector. Ongeveer een eeuw geleden. Maar de wijkjes verschillen nogal. Bij ons is er ook geen buurtsuper meer. Maar er zijn wel nieuwe dingen ontstaan. Er is een restaurant met een gigantisch terras. Een hip koffietentje waar je een funky espresso kan halen. Kost je wel €4,50. Tussen de wijken zit een groot plein. De Plantage. Het is het enige wat we delen. Daar is een nieuw restaurant. Moos.
22: Op de Plantage heb je een paar nieuwe dingen. Moos bijvoorbeeld. Ga je daar wel eens heen?
18: Nee. Nee, ik heb een vrij klein budget. En die steek ik vooral lekker in mijn honden. En dat vind ik al mooi zat eigenlijk.
15: Voor Angelique is borrelen op het terras, waar ik met mijn medejuppen bijna wekelijks kom, geen optie.
18: Als je 1 keer patat gaat halen, dan ben je al alleen voor patat met mayonaise €4,50 kwijt. Dan heb je verder niks.
15: Angelique vertelt me dat ze leeft van een bijstandsuitkering. Ze is zeker niet de enige in Ondiep. Ondiep ziet er aan de buitenkant veelal picobello uit. Achter de voordeur is zeker niet alles perfect. Toen ik de cijfers erbij pakte, schrok ik er toch van. Bijna 1/4 van de ondiepers, 23%, leeft onder de Utrechts gestelde armoedegrens. 9% van de mensen leeft van de bijstand.
22: Bijna 4 keer zoveel dan de rest van Nederland. Van de inkomsten die Angelique heeft, kan ze niet rondkomen. Dat is ook de conclusie van de overheid. En dus kunnen mensen met zo'n laag inkomen aanspraak maken op allerlei regelingen. Sommige zijn landelijk, zoals de huur- en zorgtoeslag. Maar er zijn ook heel veel regelingen vanuit de gemeente. In Utrecht is het motto hier altijd: ongelijk investeren voor gelijke kansen. Ik ben benieuwd welk effect dat heeft. In Utrecht heb je in ieder geval een hele waslijst aan regelingen.
1: Net weer voor mezelf met de U-pas dan een museumjaarkaart kunnen regelen.
22: In Utrecht is er bijvoorbeeld de U-pas. Een soort cadeaukaart met daarop een bedrag dat je kan besteden aan allerlei dingen. Openbaar vervoer, de fietsenmaker, sport, cultuur, de kapper, trummen voor mensen met autisme en permanente make-up.
1: Nou, het meeste van budget gaat bij mij altijd al op aan het openbaar vervoer. En dan blijft er iedere keer wat over. En daar heb ik dit jaar weer een museumkaart van genomen. Ja, ik heb gewoon tegen mijn dochter gezegd: als jij nou een museumkaart voor dit jochie regelt, dan kunnen wij lekker een heel jaar gewoon gaan waar we willen. Ja, voor hem betekent dat meestal het spoorwegmuseum. Ik kan hem dromen, maar hij vindt het leuk. En ik denk van ja, je bent toch weer even weg.
22: In Utrecht kan je op veel manieren ondersteund worden. Er is een individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, een extra bedrag voor zorgkosten, een studietoeslag en nog veel meer. Toen Angelique in het droomcomplex aankwam, bleken er nog meer extra's te zijn. Niet van de gemeente, maar van de woningcorporatie. En ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Een van die dingen is Wessim. Vrijwel iedereen die ik in de wijk spreek, begint over hem.
5: Mijn naam is Wessim El-Arnawi. Ik ben gebiedsconsulent bij Wonin, nu al 7,5 jaar in dienst. En sinds vorig jaar oktober doorgestroomd als gebiedsconsulent in Noordwest. Dus de wijken Ondiep, Belsweert en Zeiloost.
22: Wessim is een vrolijk vent, geint veel met bewoners en is energiek.
5: We zijn nu in de Tweedendaalse buurt, in het buurtcentrum De Uithoek. Een heel leuk buurtcentrum in het hart van de wijk. Waar veel gebeurt, er is veel nieuwbouw bijgebouwd. Van koop tot huur tot studentenhuisvesting. En ik ben voornamelijk bezig om te kijken hoe we in deze wijk de sociale cohesie naar een hoog niveau kunnen tillen. Zo kun je denken aan wijkproeverijen, tot aan buurtfeesten, tot aan leuke activiteiten in het buurtcentrum, maar ook eromheen. Dus we proberen aan alle kanten mensen te werven die het leuk zouden vinden om samen met ons te werken aan de leefbaarheid.
22: Waarom is het belangrijk om een gemeenschap te hebben in je buurt?
5: Omdat we merken dat steeds meer mensen zichzelf isoleren. Mensen ook aangeven van, goh, ik woon ergens in een wijk waar ik al misschien meer dan 20 jaar woon, maar ik weet eigenlijk niet eens wie mijn buren zijn. Er zijn ook mensen die ook wel veel in armoede leven, laag verstand beperkt zijn, dus ook niet zo goed weten waar ze naartoe moeten überhaupt.
22: Eenzaamheid is een probleem in de buurt. Uit onderzoek uit 2024 bleek dat 15% van de volwassenen ernstig eenzaam is. Het overgrote deel van de mensen in de woningen van de woningcorporatie is vergrijsd.
5: Dat zijn denk ik echt mensen van 70 plus. Ja, best wel veel oudere mensen. Die wonen nog steeds in die hele grote eengezinswoningen. Dus daarom train je veel met huisartsen op, omdat we gewoon zien dat die mensen het eigenlijk niet meer bij kunnen houden.
22: Eenzaamheid is op zich al naar, maar is ook gerelateerd aan een waslijst van gezondheidsproblemen. Denk aan dementie, hartziekte, diabetes en zelfs suïcide. Allemaal dingen die je liever wil voorkomen dan aanpakken met overheidsbeleid. Oudere mensen zijn vaker ziek natuurlijk.
5: Ja, moeten vaak naar een huisarts, hè, 3 keer per week of naar een fysio. Best zwaar en dan wil je daarna nog heel graag iets doen, maar dan heb je gewoon geen puff meer.
22: In het droomcomplex is daarom een appartement vrijgehouden. In deze woonkamer kunnen bewoners afspreken. Afgezien van mensen naar deze woonkamer te trekken, heeft Wessim ook andere manieren om buurtbewoners elkaar te laten ontmoeten.
5: Je moet ze wel pushen.
22: Je haalt ze letterlijk op.
5: Ik haal ze wel letterlijk op. Ga ik aanbellen en dan gaan we gewoon samen naartoe wandelen, ook met de wandelgroep. Iedere maandag een wandelgroep en dan wandelen we ook hier naartoe.
22: Vandaag is een uitzondering. Het groepje gaat niet wandelen, maar naar het buurthuis. Daar gaan ze helpen met de schaakmiddag te promoten. Want daar komt vrijwel niemand. De media zijn ingeschakeld. Ondiep TV. Een nieuwsprogramma over Ondiep, gemaakt voor en door bewoners. Het enige probleem? Er komt dus niemand. En er is dus niets te filmen. De wandelgroep wordt ingezet als figurant. 2 dames vallen me meteen op. Jolanda en Reina.
10: Je hebt ook zo'n hele doos met spulletjes.
11: Ik heb een doos, ja.
22: De dames hebben iets weg van de populaire meiden van de middelbare school.
4: vooral door de seksueel getinte grappen die de hele tijd voorbij komen. Door Wessim kennen Reina en Jolanda elkaar. Hij adviseerde Jolanda toen ze overwoog haar gezinswoning op te geven en naar het seniorendeel van het Droomkasteel te verhuizen.
11: Ik denk dat het voor heel veel mensen...
12: Dat nou? Vergoed naar beter.
14: Ja, vergoed
22: naar
14: beter.
22: Oh ja. Leuk. Dat is dus dat het je doorschuift naar een andere woning. Oh, slim.
12: Verder. Seniorencomplex.
22: Ja,
12: dat is niet thuis.
4: En zo kwamen de twee vrouwen naast elkaar te wonen.
22: Hoe lang kennen jullie elkaar? Nou, 1 jaar, toch?
12: Ik woon er al bijna 1,5 jaar.
22: Oh ja, toch.
4: In de maanden dat ik rondloop in Ondiep, zie ik de dames niet 1 keer zonder elkaar. De opname van Ondiep TV begint. Natuurlijk spelen de dames tegen elkaar.
12: Ben je nou met mij steen aan het doen? Nee, jij wit, hoor.
23: Oh, heb ik wit?
12: Ja.
23: Oh, sorry.
12: Ik wil wel zeggen, ik kan toch slaan? 1, 2, hoppata, dan.
23: Ja, ga jij me slaan? Heb ik zwart?
12: Nee, jij wit. Hey, je mag niet terug. Je moet
23: dan... Wit.
12: Wit. Ja, wel, als je het maar afblijft.
23: Je blijft ook vanaf zo.
12: Ja, doei. Wit. Ja. En dan maar zeggen dat ik niet kan.
23: Nee, wit heb ik, hè? Nee, zwart.
12: Ja, nee, afblijven.
4: Na de schijnvertoning drinken we nog een kop koffie. De vriendschap tussen Jolanda en Reina is een perfect voorbeeld van het doel van Wessims werk. De dames konden wel iemand gebruiken. Reina's man overleed in 2021, een moeilijke tijd. Ik begrijp dat ze de verhuizing naar het Droomkasteel als haar redding ziet. Ook voor Jolanda is het leven niet altijd makkelijk. Haar man is ernstig ziek en kan het huis dus nauwelijks uit. En nu hebben ze elkaar. En zijn ze elkaars beste maatje. Later kijk ik het item van Ondiep TV op YouTube terug. Het kanaal blijkt voor mijn onderzoek een goudmijn te zijn. Tot wel 15 jaar terug kan ik items vinden over wat er in de wijk allemaal aan de hand is. En hier vind ik een item waardoor ik een scheurtje in de façade van het Droomcomplex zie ontstaan. Want over het algemeen geldt, lijkt het te goed om waar te zijn, dan is het te goed om waar te zijn.
24: Vanavond is alweer de derde staat van de wijk, uitgesproken door wijkwethouder Dennis de Vries. En samen met bewoners kijkt hij wat de stand van zaken is in Ondiep. En een van de onderwerpen die besproken wordt is wonen.
4: Tijdens deze bijeenkomst, niet die je aan het begin hoorde, wordt wethouder Dennis de Vries iets voor de voeten geworpen.
25: Woning heeft de afgelopen jaren hele mooie nieuwe wooncomplexen opgeleverd. De Bas, de Alte, Tenor, de Sopraan. Met daarin ook een opdracht van de gemeente, namelijk verduurzamen van het gas af. Onze woningen zijn full electric, zoals ze dat al noemen. Dus we hebben warm water voorzien vanuit een elektrisch apparaat. Onze woningen worden verwarmd door middel van elektrische verwarming. Maar ja, dat brengt ook wel een probleem met zich mee. Namelijk enorm hoge kosten. Zelfs zo hoog dat ik spreek van energiearmoede.
4: De wooncomplexen die volgens woningcorporatie Wonin moeten zorgen voor lage energiekosten, blijken volgens deze bewoner juist een bron van problemen.
26: Hoe gaan jullie daar mensen bij helpen om A te verduurzamen en minder energiekosten te hebben?
27: Ja, we hebben er veel regelingen voor. Hè. Dus we hebben ook regelingen voor woningbouwcorporaties, waarbij woningbouwcorporaties stimuleren om de woningen te gaan verduurzamen. Waarbij de potjes geld zijn vanuit het Rijk die we daarvoor kunnen inzetten. Dus er zijn verschillende manieren eigenlijk waarop wij dat kunnen stimuleren.
4: Wat het item duidelijk maakt, is dat er al een tijdje problemen zijn. Maar er komt geen antwoord op de vraag wat hier gedaan aan gaat worden. En daarom worden er 2 weken later raadsvragen door een lokale partij gesteld. Is het college niet voor betaalbaar wonen? Heeft de gemeente in de ontwerpfase inzicht gehad in de gevolgen van het energieconcept?
25: Ik zie letterlijk bewoners, en dan vooral de oudere bewoners, die bijvoorbeeld in de Tenor wonen, die gewoon niet meer rond kunnen komen van hun kleine AOW'tje en pensioentje, die gewoon letterlijk maaltijden moeten overslaan omdat ze angstig zijn voor de energierekening die nog gaat volgen dit jaar.
4: Je hoort het. Dennis moet er iets mee. Volgende keer in Met de Beste Bedoelingen.
29: En ik zag dat en ze schrok zich ateloos over de manier waarop er gesproken werd over die gezinnen. Schandalig eigenlijk.
30: Mijn moeder was nooit thuis, die ging altijd weg. Ze zei gewoon, pas maar op.
0: Ja, en aflevering 2 en 3 van de podcast met de beste bedoelingen staan nu al online. En hier praat ik nog even verder met Hansje van de Beek, de maker. Hansje, ja, ik ben heel benieuwd. Hoe gaat dat aflopen met dat droomkasteel?
22: Ja, dat moet je natuurlijk de hele serie afluisteren. Maar ik kan al een beetje vertellen waar het heen gaat. Ik hoop dat over 2 weken er een bijeenkomst is met de bewoners, waar er duidelijkheid komt hoe het gaat. Dus dan weet ik zelf eigenlijk ook nog niet of de serie een happy end heeft.
0: Oké, spannend. Ja.
22: Dus we gaan het zien.
0: Maar nog even terug naar die hoge energierekening waar we net over hoorden. Ja, je mag toch hopen dat beleidsmakers, als ze alle plussen en minnen onder elkaar zetten, dat ze dan met die hoge energierekening ook rekening houden.
22: Ja, ja, en ik denk dat... Het is niet alsof ze helemaal niet daarover nagedacht hebben. Hè? Dus in dit geval stond er ook een soort waarschuwing in de verhuurbrochure. Er stond echt in, je moet meer geld gaan betalen. Maar blijkbaar komt het dan toch net niet genoeg over voor deze doelgroep. Hoogleraar die ik sprong, die zei ook, ja, zo'n woningcorporatie moet eigenlijk streetwise zijn. Hè? Dat kunnen inschatten. Dus het is niet alsof mensen, ja, die beleidsmakers, die ook bijvoorbeeld de gemeente, hè, dat van het gas moet helemaal nergens over nadenken. Maar soms loopt het toch ook gewoon anders dan het is. Ja. En dan moet je misschien bijsturen.
0: Bijsturen, ja. Hoe dat afloopt, weten we dus over 2 weken. Ja, je woont vlakbij Ondiep. Heb je heel veel uren aan de overkant van de Amsterdamse Straatweg doorgebracht? Was dat je researchmethode?
22: Zeker, maar dat was eigenlijk meteen een confrontatie met mezelf. Ik kende wel gesteld 1 Ondieper toen. Want je leeft toch heel erg in je eigen bubbeltje. Was Anja de buurtmoeder. Die komt ook in de serie voor. Ja. En zij is echt mee bezig om die 2 groepen aan elkaar te koppelen. Dus zij heeft me heel erg geholpen. Dus zij nam me mee naar het buurthuis.
0: Die heeft een heel netwerk daar.
22: Zij kent, ik denk, iedereen. Misschien niet letterlijk iedereen, maar ze kent echt bijna iedereen. Als je met haar door de wijk liep, dat deed ik dus, dan iedereen hoor je. En vervolgens heel veel naar buurtbewonersavonden, werkgroepen, dat soort dingen. Want je ziet echt dat er, waar ik helemaal langs leef, dat er heel veel mensen echt heel veel doen voor zo'n wijk.
0: Ja, maar is dat nou, die 2 groepen die langs elkaar heen leven, is dat nou typisch voor Ondiep?
22: Nee, denk ik niet. We weten allemaal dat we in bubbels leven. Hè? Dat wordt vaak over gepraat, vooral online. Maar in het echte leven leven we natuurlijk heel vaak met onze kopietjes. Ja. En dat is gewoon omdat het makkelijk is. Als mensen dezelfde mening hebben. Als er weinig wrijving is. Je hebt je volkswijsheid natuurlijk van ook tegenpolen trekken aan. Dat blijkt gewoon niet wetenschappelijk over het algemeen niet zo te zijn.
0: Je meer een soort zoektoort.
22: Ja.
0: En de kwesties over die, nou, los van die 2 bubbels, maar de kwesties met de leefbaarheid. Ja. Zijn die typisch voor Ondiep? Of kun je die eigenlijk wel uitsmeren over meer wijken in Nederland?
22: Nee, zeker. Je hebt natuurlijk een heleboel van die volkswijken, of voormalig volkswijken. De wijken die tegen het centrum aanliggen, die wat ouder zijn. En die over heel veel steden verjuppen die. Ja. Het is natuurlijk prachtig om net aan de rand van de stad te wonen. Daar kan je dan als starter net iets betalen. En dan wordt je huis wat meer waard. Kan je daarna weer ergens anders heen. Dus dat is komt heel veel voor. En plus, we hebben nog 40 voormalige vogelaarwijken. Dus er zijn zeker heel veel wijken die daarop lijken.
0: En die wijken hebben ook allemaal te maken met het landelijke beleid. Ja. Op dezelfde manier.
22: Ja, ja, dat is misschien, tegenwoordig hebben we niet meer dat vogelaarbeleid, hè, dat echt op die wijken zit. Maar onderdeel van het beleid is natuurlijk ook de groep mensen die daar leeft. De mensen die wat minder te besteden hebben. En dat is, ja, dat is grotendeels natuurlijk landelijk beleid. We hebben nu de participatiewet. En dat is vanuit de nationale overheid natuurlijk grotendeels bepaald hoe we met elkaar omgaan in die zin.
0: Die participatiesamenleving, daar repte de koning in de troonrede van 2013 voor het eerst over.
6: Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
22: Ja. Echt een andere inslag, hè? Dus,
0: En wat heeft dat dan betekend voor de mensen in Ondiep?
22: Nou, dat je echt veel meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij mensen. En de serie gaat heel erg over ook paternalisme. Hè, dat mensen echt een beetje
4: nou, kom maar mee, ik leg het je wel uit, heel erg van buitenaf. En dit is echt de andere kant op. We zijn echt wel heel veel verantwoordelijkheden bij mensen zelf gaan leggen. Dat is echt iets van de laatste, nou ja, 15 jaar. En daar moet een gemeente zoals Utrecht gewoon mee dealen. Hoe dat werkt. En we zijn er steeds meer achter dat dat toch wel echt moeilijk is om zoveel verantwoordelijkheid bij mensen neer te leggen.
0: En als jij door de straten van Ondiep loopt, zie je dat dan ook?
4: Ja, dat is moeilijk. Op zich blijf je toch heel veel dingen zitten achter de voordeur. Hè? Het is, je kan toch echt niet alles zien. En dus, ik weet niet of je door de straten dat ziet. Maar
0: jij bent ook achter die voordeuren
4: ja,
0: geweest.
4: Ik heb wel heel veel ook huisartsen gesproken bijvoorbeeld. Ja, die zien echt dat mensen krijgen het niet allemaal zelf voor elkaar. De verantwoordelijkheden die bij hen worden gelegd. Bijvoorbeeld dat je alle... er is best wel wat geld om op te krijgen. Hè? Als je wat minder...

0: verraste was vooral wat bewoners daar allemaal doen. Daar hoor je ook wel, ik bedoel, er zit een beetje ironie in die beste bedoelingen. En ik ben veel kritisch. Maar ik was echt zo, ja, het gaf wel energie om te zien hoeveel mensen daar dingen deden. Ik heb veel aangesloten bijvoorbeeld bij de werkgroep gezondheid. Dat zijn gewoon bewoners die, dat is niet, daar wordt door niemand bepaald. Die zijn gewoon zelf begonnen. Die denken, ondiepers zijn niet allemaal gezond. Wat kunnen we doen?
1: En die mensen... Maar dat klinkt weer echt als een soort gouden uitkomst van die participatiesamenleving. Dat mensen dat zelf gaan doen.
0: Ja. En dat is dus wel mooi. Het zijn natuurlijk weinig dan de mensen waar het zelf om gaat. Het is een ander groep mensen wel. Die zelf al wat meer doen. Maar ik vond het wel heel ook inspirerend. Ik dacht ook wel, ik doe heel weinig voor een ander. Ik leef erg in mijn eigen bubbel, zoals ik al zei. En misschien mag ik wat meer voor een ander doen. En dan minder alleen... Zelf leven.
1: En als je dat zegt, hè, ja, meer voor een ander doen of meer openstaan voor contacten in de wijk. Is dat nou echt het gevolg van beleid? Of is het ook de tijd die verstrijkt en de samenleving die gewoon verandert, met of zonder beleid?
0: Allebei, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld, groot deel gaat dus over dat de tweeverdieners zijn, hè, die waren vroeger veel minder. Vrouwen zijn veel meer gaan werken. Nou, dat is ook onderdeel van beleid. Dat is voortgekomen uit beleid, waardoor wij als vrouwen wat meer zijn gaan werken. Maar bijvoorbeeld, zeker niet alles. Als je ziet bijvoorbeeld waar ondiepers heel veel moeite mee hebben, dat alle buurtwinkeltjes weg zijn, de slager is weg. Alles is eigenlijk weg in Ondiep. Ja, daar hebben we toch ook eigen verantwoordelijkheid voor. Want ja, wij zijn allemaal goedkoper spullen gaan kopen bij de supermarkt. Ja. En niet meer wat meer uitgeven aan brood bij de bakker. Ja, dat is niet allemaal beleid. We kunnen niet allemaal de schuld geven aan de politie.
1: Nee. En ook als we minder zouden gaan werken, dan komt die bakker niet terug.
0: Nee.
1: Of de slager.
0: Nee, dat is zeker waar. Ja. Ja, en dan...
1: Dus het is ook een beetje een romantisch beeld misschien. Van vroeger was het...
0: Ja, zeker.
1: Was het beter, want dan hadden we meer gesprekjes op straat en meer sociale cohesie.
0: Ja, en dat is natuurlijk... Ik denk dat je voor veel dingen van vroeger, ja, nostalgie, dat je veel goede dingen onthoudt en misschien niet altijd de slechte dingen herinnert.
1: Ja.
0: Dus ja, de woningcorporatie-directielid is daar ook. Soms is het een vals soort nostalgie. Daar moeten we ook kritisch naar kijken.
1: Nou, jij bent ook kritisch in die podcast over al het beleid. 100 jaar beleid op een wijk alleen al als Ondiep. Heb je ook een antwoord? Heb je ook een soort inzicht gekregen? Wat zou daar eigenlijk goed werken hier?
0: Ja, kijk, ja, dat is natuurlijk altijd makkelijker om de moeilijke vragen te stellen dan de antwoorden te geven. Die serie gaat heel erg over, dat begint heel erg paternalistisch, hoe er met mensen om wordt gegaan, heel erg van buitenaf. En die mensen moeten we helpen en die zijn eigenlijk een beetje dom, zielig enzovoorts. Naar nu, waar we dus nu helemaal zijn, van alle verantwoordelijkheid bij jou. Je bent ook gewoon een mens, je moet maar meedoen. Jij kan het allemaal best wel zelf, we hoeven jou niet zo te helpen. We gaan je niet aan de hand houden. En ik denk dat je... Ja, toch misschien ergens in het midden moet zitten. Iemand noemde het modern paternalisme. Een beetje helpen, maar wel met wat heel belangrijk is voor ondiepers, en ik denk eigenlijk voor iedereen, met respect. En dat is wel dat je iemand in zijn waarde laat. Dat is wel het belangrijkste. Dus niet.
1: Nee, maar er zal geen beleidsmaker zijn die zegt, morgen gaan we niemand meer in zijn waarde laten. Of deze groep ga ik eens met een gebrek aan respect behandelen.
0: Nee, zeker niet. Maar dat is wel, ik denk wel dat dat gebeurd is in Ondiep. Wel heel lang geleden. Ja, zeker wel. Ja? Moet je in aflevering 2 even luisteren.
1: Ja, nou ja, die staat nu online. Hansje, dankjewel voor je toelichting. En ik zeg het nog maar even, met de beste bedoelingen. De podcast is te vinden in alle bekende podcastkanalen. En dit was Argos. Volgende week hoort u om deze tijd de collega's van Pointer. En daarin gaat het over wetenschappers die kritisch zijn op het coronavaccin, maar bang zijn om voor het karretje te worden gespannen van de antivaxxers. En hier volgt nu Koen Verbraak in de publieke tribune. Hij doorbreekt de stilte rond een van de grootste humanitaire rampen van dit moment, de hongersnood in Soedan. En wij van Argos, wij spitten verder. Fijne dag!

0: ingelichte kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: En als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen en zitten we hier over 6 maanden, over een jaar nog steeds.
3: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
4: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast. Weet je, sodemiet toch op, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
0: Goed ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
1: En we beloven, die wordt pas goed.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer, voor minder, Simpel.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Koen Verbraak.
14: Het is de grootste humanitaire crisis van dit moment, de oorlog in Soedan. Op meerdere plekken in het land heerst hongersnood. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht. En volgens de VN vertoont het geweld kenmerken van een genocide. En toch is het hier in Nederland opvallend stil over Soedan. Hoe kan dat? En wat betekent die stilte voor de mensen in Soedan zelf? Daar praat ik zo dadelijk over in de publieke tribune, hier vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam, met mensen die de oorlog van in Soedan van nabij meemaakte of er dagelijks verslag van uitbrengen. En met mensen hier in het publiek. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jan van der Putten.
15: De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. 6 EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn het niet eens met het nieuwe begrotingsvoorstel van Ierland. Volgens hen is het onvoldoende om de EU-meerjarenbegroting te verkleinen met 140 miljard. Het voorstel ligt donderdag en vrijdag op tafel bij de EU-top. In Noord-Italië zijn de renners onderweg in de Ronde van Lombardije en vandaag gaat de etappe van Bergamo naar Como. Commentator Andries Lamin, de laatste rit is dit van Bauke Mollema. Hè? Hoe doet hij het?
16: Nou, voorlopig zit hij gewoon in het peloton. Hij heeft wel bij de start een erehaag gekregen. Ja, zijn lange, rijke loopbaan waarbij hij in het verleden ook de Ronde van Lombardije wist te winnen. Zijn grootste zegen is daarmee mooi geëerd. Maar hij zit bijvoorbeeld niet in de kopgroep. Daar wel één Nederlander, Gijs Leemrijse. En er zijn 14 mannen onderweg met 3 minuten voorsprong.
15: Ja, erehaag bij de start, maar ook een klein protest. Want wat was er aan de hand?
16: Ja, klopt. Daar nam Europees kampioen Remco Evenepoel het voortouw. Die gaf aan, ja, wij als renners willen toch de noodklok luiden als het gaat om de veiligheid in de wedstrijden. Afgelopen week kwamen er weer op een gegeven moment twee renners in aanraking met een politiemotor die de verkeerde richting opreed. Dus het peloton wilde aandacht vragen voor ja, toch de problemen wat betreft de veiligheid, waardoor toch vaak renners overlijden in het wielrennen, in de koers. En dat moet een halt toegeroepen worden.
17: Ja, vandaar dat protest dus in de Ronde van Lombardije. Andries Lamin, dankjewel voor je uitleg. Wij kijken nog even naar het weer. Buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden en aan de kust staat veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14.
18: ANWB Verkeersinformatie. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is nog altijd dicht bij Breukelen. Vanaf knooppunt Oude Rijn kun je het beste omrijden via Hilversum over de A27, de A12 en de A1. Staat wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. Daar is de vertraging 10 minuten. Verder wat korte files en ook nog 10 minuten vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: NPO Radio 1. Human.
22: Alice van Gelder, jij was in november 2025 in Soedan. Onder meer in de hoofdstad Khartoum. 2,5 jaar nadat de oorlog uitbrak. Wat zag je daar?
23: Een stad die voor een groot deel verwoest is. Waar in sommige wijken echt ieder gebouw vol kogelgaten zit. Maar ook een stad waar de Soedanezen die terugkeren, want er zijn heel veel mensen gevlucht, dat puin aan het opruimen zijn. En toch proberen er iets van te maken.
22: We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
24: De publieke tribune.
22: Sinds april 2023 vechten in Soedan het regeringsleger SAF en de paramilitaire RSF om de macht. De gevolgen zijn catastrofaal. Mannen worden gearresteerd, vermoord of gedwongen gerekruteerd. En vrouwen worden verkracht. En op TikTok worden kindsoldaten opgevoerd als helden. Sindsdien zijn 12 miljoen mensen op de vlucht. En wie vlucht komt terecht in kampen waar amper water, voedsel en medische voorzieningen zijn. En toch hebben we het maar bijna nooit over die oorlog daar. Terwijl het gaat om een oorlog waar westerse bondgenoten bij betrokken zijn. Wat is er precies aan de hand in Soedan? Waarom kijkt de westerse wereld weg? En wat kunnen we hier doen voor een land waar de meeste van ons nog nooit zijn geweest? Praat ik vanmiddag over in de publieke tribune hier in de Tolhuistuin in Amsterdam. Bij mij aan tafel Abdoulaye Hoessein. Hij vlucht in 2016 naar Nederland. Hij is theatermaker, jongerenwerker en medeoprichter van de vredesbeweging Yalla voor Soedan. Betekent kom op voor Soedan, hè, ongeveer.
25: Ja.
22: En veel van zijn familieleden wonen nog steeds in Soedan. Naast hem zit Andrew Bergman. Hij is journalist bij Radio Dabanga, de Soedanese radio- en nieuwsorganisatie die vanuit Amsterdam naar Soedan uitzendt via de Korte Golf. En Alice van Gelder, u hoorde haar stem al even, als journalist en Afrika-correspondent voor de NOS, Nieuwsuur en VRT. Ze deed afgelopen jaren verslag over Soedan en was, dat deed ze vanaf de grens met Tjaad en Zuid-Soedan. En eind vorig jaar was ze dus zelf in Zuid-Soedan. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, voor we beginnen wil ik even naar de mensen in het publiek hier in het Tolhuistuin. Wie van u weet ongeveer waar Soedan ligt? Ja, die meneer hier vooraan?
26: Ja, ik weet het, ja.
22: Waar ligt het?
26: Het is vlakbij Ethiopië, dus een beetje Noordoost-Afrika.
22: Ja,
1: Het lijkt nu de vormen van een quiz aan te nemen. Dat is de bedoeling. Ja. Maar bent u er ook wel eens geweest?
26: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb alleen een mooi boek over gelezen.
1: Een mooi boek?
26: Ja, Wat is de Wat? Oh, ja. Van Dave Eggers. Dat is hartverscheurend.
1: Dat is een aanrader.
26: Absoluut.
1: Ja. En ik vraag nog even aan iemand anders. Wie van u heeft wel eens wat gedoneerd voor Soedan? In het kader van een actie? Geld overgemaakt? Blijft een beetje stil nu. U, mevrouw, u steekt een vinger op.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Wat zegt u?
2: Ik weet niet meer precies wanneer en wat, maar... Ja, ik denk er wel regelmatig.
1: Maar u bent een van de weinigen. Ik zag hier links ook nog een vinger. Wie stak nog meer zijn vinger op? Oh, hier. Ja. Ja, dat is ook een van onze gasten van vandaag. Die ga ik straks nog spreken. Dat is Dirk Segaar van het Rode Kruis. Ja. Alice, wat zegt het eigenlijk dat zo weinig mensen eigenlijk bezig zijn met Soedan in Nederland?
23: Ja, dat is natuurlijk toch weinig betrokkenheid. En ik denk dat dat toch is omdat het zowel geografisch als emotioneel verder van ons weg staat.
1: En waar zit dat emotionele dan in, die afstand?
23: Toch ook wel de geografische afstand. En dat we ons denk ik ook niet zozeer daarmee kunnen identificeren.
1: Ook dat we denken het is maar Afrika?
23: Ik denk dat dat zeker wel een rol speelt. En dat het gewoon het past in een beeld wat toch nog steeds is van Afrika. Een land van of een continent.
1: Dus kun jij in vrij korte pennenstreek uitleggen wat er precies gaande is in deze oorlog? Wie vecht er tegen wie?
23: Ja, in principe is het dus een machtsstrijd tussen twee generaals. Je zei het al even. Mm-hmm. De ene is van het regeringsleger, mm-hmm. Burhan. En aan de andere kant staat de leider van de paramilitaire Hemeti van de RSF.
1: Vroeger hebben ze samengewerkt.
23: Maar uiteindelijk ging het toch over wie nu de macht mag hebben over Soedan. Ze hebben zelfs nog samengewerkt met burgers. Nou, dat klapte allemaal. En daar is een machtsstrijd tussen ontstaan. Maar ik denk ook dat het verkeerd is om nu te zeggen dat het alleen een lokaal conflict is. Want ze worden ook gesteund door verschillende partijen.
1: Ja, en dat gaat er behoorlijk bloeddorstig, zou ik bijna zeggen, aan toe.
23: Ja, absoluut. Ja, alle twee worden beschuldigd van grove mensenrechten schendingen, waarschijnlijk oorlogsmisdaden.
1: Ja, de VN spreekt het vermoeden van genocide uit.
23: Ja, en dan hebben we het over de paramilitairen van de RSF, vooral in de regio Darfur.
1: Dat is het rebellenleger?
23: Dat is het rebellenleger. Ja, maar rebellenleger denk je vaak van ongeorganiseerd zooitje. Dat gevoel krijg je een beetje als rebellenleger, maar dit is een heel goed geavanceerde groep met goede wapens.
1: En heel veel mensen op de vlucht, zei ik al, die in kampen zitten in belabberde omstandigheden, hongersnood.
23: Ja.
1: Dus dat is een heel droevig plaatje.
23: Het is een heel droevig plaatje, ja, en het ziet er ook niet goed uit. Ja, inderdaad. Ook heel veel mensen intern natuurlijk op de vlucht. Ja. Want er zijn ook heel veel mensen die kunnen niet weg, hebben de middelen niet om weg te gaan. Of ze komen terecht in een kamp aan de grens. En ik heb ook contact gehouden met mensen. Ja, daar blijf je ook niet jaren zitten. Dus dan ga je toch weer terug naar huis of ergens anders naartoe.
1: We horen vooral in het nieuws over de regio Darfur. Speelt de oorlog zich voornamelijk daar af?
23: Darfur is voornamelijk nu in handen van die paramilitairen. Dus je hebt eigenlijk een soort van tweedeling nu in het land. Mm-hmm. Dus daar zitten paramilitairen. Het leger heeft op een gegeven moment weer de hoofdstad Khartoum terugheroverd. En zit nu meer aan die kant van het land. Dus dat is echt een tweedeling. En de frontlinie zit daar een beetje tussenin. En nu ook in een andere regio, dichter bij Ethiopië.
1: En zijn er ook regio's waar het rustig is?
23: Ja, er zijn wel regio's waar het rustiger is. Maar alsnog hebben mensen daar dan misschien geen last van droneaanvallen en bombardementen. Maar economisch is het natuurlijk ook gewoon belabberd door jarenlang van oorlog.
1: Ja. Abdullah, jouw familie woont aan de Nijl. Dat betekent dat er water is en dus daardoor ook vaak eten. Maar je hebt ook familie in Darfur. Hoe gaat het met hun?
3: Ja, het gaat niet goed.
1: Nee?
3: Ik heb familie die in Niale wonen en ook sommige in Abdaen. Maar daar is natuurlijk in de handen van de RSF. Alles is gewoon 10 keer tot 20 keer duurder dan bijvoorbeeld in Khartoum of in Sinnar, waar de rest van mijn familie wonen. En 2 dagen geleden is er ook droneaanvallen in Ad-Damazin, waar mijn broer daar was. Hij was ook bij familieleden daar. En toen hebben ze een moskee gebombardeerd. Ook echt tientallen mensen zijn doodgegaan. En dus de drones kunnen overal eigenlijk vanaf daar. Zij hebben een van de beste drones die eigenlijk bijna 2000 kilometer kunnen vliegen. Dus ze hebben ook de nieuwe hoofdstad gebombardeerd. En mijn familie zit nu, de meeste van mijn familie zitten in een veilige gebieden. Alleen wat jij ook hebt gezegd, dat er nog steeds de gezondheidszorg is niet goed. Er is weinig eten, er is geen werk. Dus eigenlijk de meeste vluchtelingen of de meeste mensen die gevlucht in Europa of in een beetje rijkere landen, die zijn eigenlijk de kostwinnaar van de hele familie. Dus de druk is soort hoog op mij. Maar ik ben wel blij dat de meeste...
1: Wanneer ben jij naar Nederland gekomen?
3: In 2016, maar toen was het iets minder oorlog. Maar alsnog, de oorlog was toen in Nuba Mountain en Blue Nile. En dat is sindsdien, is de oorlog is sowieso niet gestopt. En nog steeds de mensen van de SPLM... Al-Hilo, die hebben nog steeds hun plekken. En zij hebben nu een soort samenwerking met RSF.
1: En dat betekent dat ze?
3: Dat ze samen met RSF samenwerken. Dus ze hebben een soort, coalitieregering gedaan.
1: Ja.
3: Dus er is natuurlijk in Sudan heel veel rebellengroepen. Mm-hmm. En die rebellengroepen, sommige zijn nu bij RSF gegaan. En de meeste gingen met SAF vechten, omdat zij zeggen, ja, alles behalve RSF.
1: Ja, dus het zijn niet twee groepen die tegenover elkaar staan, maar er zijn veel meer groepen bij betrokken.
3: Heel veel, maar eigenlijk het is sowieso dan, het is twee grote groepen.
1: Mm-hmm.
3: Of drie, natuurlijk.
1: Dus het
3: is een Al-Hilo, dus eigenlijk SPLM is ook echt heel groot. En zij hebben gewoon Blue Nile en Nuba Mountain voor heel lang. Sinds 2011 of zo, de eerste oorlog met SPLM. Sindsdien hebben ze de macht. Dus eigenlijk is twee grote groepen...
1: Die tegenover elkaar
3: die
1: staan.
3: Die tegenover elkaar vechten. En dan daarnaast zijn kleine groepjes die hun steunen. Of deze of deze.
1: Jij was in Nederland betrokken bij Ask Me Anything. Wat was dat precies?
3: Eigenlijk, ik ga naar... mensen of gewoon vooral rotary clubs, de Lion clubs, soms zelf rechtspartijen. Ik kan niet noemen wie en wat.
1: Maar om te vertellen over jouw geschiedenis en over Sudan.
3: Eigenlijk om alles, dat heet Ask Me Anything, dat zij alles mogen vragen wat ze ooit van een vluchteling willen weten. Want ik zie ook dat het gewoon... dat mensen weinig weten over vluchtelingen in algemeen... maar Soedanese vluchtelingen ook nog.
1: Daar is ook een documentaire over gemaakt. Laten we even kort luisteren naar een fragment... waarin jou een vraag wordt gesteld.
4: Ja. Hoe komt het dat ze in zoveel delen van Afrika steeds maar ruzie maken?
6: Ja.
3: Dat is niet in Afrika. Dat is overal. En heel veel corruptie, sowieso. Maar het probleem is dat altijd er zijn andere foute landen... die toch met die mensen samenwerken.
1: Krijg je vaak van dit soort vragen waar eigenlijk ook al meteen een mening in zit... van waarom vecht iedereen met elkaar in Afrika, bijvoorbeeld? Hè?
3: Ja, denk ik wel. Want ik heb dat mensen denken gewoon dat Afrika is in één bloedbad. En dan denk ik, hey, de oorlog is in Afrika is heel veel... maar in Europa is ook, er is nooit eigenlijk... vrede hier. Er is sinds ik Europa ken, natuurlijk, ik heb heel veel dingen gelezen, is altijd oorlog. Nu ook. Ik moet echt tegen sommige mensen vertellen dat er oorlog in Oekraïne is. Dus zo hun beeld van Afrika. En ik zei ja, 54 landen. Er is misschien 6 landen in actieve oorlog.
1: Dus dat de rest, is een heel raar verwrongen beeld.
3: Ja, de rest van de landen, de rest van de meeste landen... hebben gewoon geen oorlog, maar die komen ook niet in het nieuws. Want als jij normaal doet, dan ben jij gewoon...
1: Oninteressant.
3: Oninteressant, en dan kom jij niet in het nieuws. Dan denk ze, ja, dit is gewoon een normale vluchteling die naar een bioscoop gaat.
1: Ja.
3: Ik ga hem niet in de beeld zetten. Maar als jij ruzie hebt met een buschauffeur... morgen kom jij gewoon in het nieuws.
1: Andrew... Het wemelt in Soedan van de wapens. Maar er staat niet één wapenfabriek. Waar komen al die wapens dan vandaan?
7: Nou, ik kan hetzelfde zeggen over de hele Centraal-Afrika... als gevolg van decennia van oorlogen in Afrika. Het wemelt gewoon van de wapens. Wapens stromen Afrika nog binnen. Maar er zijn nog veel wapens die overgebleven zijn van bevrijdingsstrijden en dergelijke. Maar het komt alles vanuit sponsors, vanuit buitenlanden. Het is een proxyoorlog momenteel.
6: Een proxyoorlog wil zeggen dat het een oorlog is die gevoerd wordt door spelers die we eigenlijk niet zien.
7: Absoluut.
6: En welke spelers zijn dat dan?
7: Onder andere United Arab Emirates, onder andere
6: Verenigde Arabische Emiraten.
7: Onder andere het komt via Libië, het komt via Amerika is ook betrokken.
6: Al die landen sponsoren een partij in die oorlog via wapens.
7: Niet per se een sponsoren partij in de oorlog, maar ze dragen bij omdat van hun materiaal in handen van de verschillende partijen belandt. Gesofisticeerde drones, wat Abdelahi net over had, die worden niet gemaakt in Sudan. Die worden geleverd vanuit Turkije of vanuit Iran.
6: Dus die oorlog wordt in stand gehouden door mogendheden buiten Sudan?
7: Zonder de steun van mogendheden buiten Sudan zou de oorlog niet in stand gehouden kunnen worden.
6: En wat is dan het belang van die andere mogendheden? Waarom doen ze dat?
7: Dat kan we de hele middag over hebben. Maar het is natuurlijk, ze hebben allemaal belang in het goud. Goud is in Noord-Darfur vooral. En dat is momenteel onder beheer van de RSF. Al een lange tijd. Daar is ook bijvoorbeeld exportproducten. Onder andere Arabische gom.
6: Wat in heel veel producten wordt gebruikt.
7: Dat wordt gebruikt in de cola die voor me op tafel zit. Door veel landen. En dus daar wordt niet diep genoeg nagedacht. Waar komt dit alles vandaan? En waar gaat mijn euro naartoe? En waar gaat die ondersteunen? Maar qua wapens, zelfs qua huurlingen. Mm-hmm. Ze komen allemaal van buiten. Daar zijn zelfs Colombiaanse huurlingen in Darfur.
6: Dus jij zegt, als die buitenlandse mogendheden zich er niet mee zouden bemoeien, dan zou het ophouden?
7: Van één dag op de ander.
6: Oh ja.
23: Dan zouden er minder slachtoffers vallen. En ik denk ook als aanvulling dat het ook belangrijk is om vroeg net even naar waar ligt Soedan. Nou, kijk op de kaart en waar het ligt, hè, aan de Rode Zee. Dus ook heel veel mogendheden die daar verschillende groepen steunen. Ja, die hebben ook gewet op, misschien wint die partij en dan kan ik misschien daar een mooie haven neerleggen. Dus het gaat ook wel heel erg om die geografische positie.
6: En uiteindelijk ook weer om geld.
7: En om een perspectief te geven aan Europeanen, denk aan de Rode Zee, Port Sudan en El Fasser, zijn zo ver uit elkaar als Amsterdam-Rome.
6: Dat is een enorme afstand, hè?
7: Dus het is een enorme afstand.
6: Jij noemt El Fasser. Alice, vorig jaar nam het rebellenleger die stad in, grote stad in Darfur. Dat ging, zacht gezegd, niet zachtzinnig.
23: Nee, klopt. Ja, Al-Fasher ligt inderdaad in Darfur. Was een stad die eigenlijk al heel lang omsingeld was door die paramilitairen. Ze hadden zelfs een soort van zandwal eromheen gebouwd. Dus ze hebben die stad echt uitgehongerd en afgeknepen. Heel veel droneaanvallen. Uiteindelijk is die stad ingenomen en heeft de RSF daar heel veel mensen vermoord. De paramilitairen, grof gezegd kan je zeggen dat die van Arabische afkomst zijn. En die hadden het gemunt op de bevolking daarvan niet-Arabische afkomst.
6: En waarom gebruiken ze zoveel geweld? Want daarmee vervreemd je toch de bevolking enorm van je.
23: Ja, ze gebruiken heel veel geweld. En zelfs, wat met Al-Fasher heel typisch was, ze hebben zelf allemaal beelden gemaakt en het opgenomen. En op sociale media gezet en gezegd van, kijk wat we hier hebben aangericht. Ja.
6: En wat zou de gedachte daarachter zijn?
23: Ja, dat is toch ook gewoon historisch dat er heel veel scheidslijnen daar zijn in Soedan. Op basis van etniciteit en wie de macht heeft gehad, et cetera.
6: Het doet ook denken een beetje aan de genocide in Rwanda. In 94.
23: Ja, daar was natuurlijk ook grootschalig geweld bij. En het doet ook een beetje daaraan denken, voor mij vooral eigenlijk, omdat we na de genocide in Rwanda zeiden, dit nooit meer, never again, een genocide. En hier, het geval van Al-Fasher, er werd al maandenlang gewaarschuwd, als het de RSF lukt om die stad in te nemen, dan gaat dit gebeuren. Want we hadden het ook al gezien op andere plekken in Darfur, massamoorden. Alsnog bleef het toch wel redelijk stil vanuit de internationale gemeenschap.
6: Andrew, jij werkt voor Radio Dabanga. Die zender zendt uit via de Korte Golf vanuit Amsterdam. En daardoor kan iedereen met een goedkoop radiootje ook in Soedan toegang krijgen tot jullie nieuws. Wat voor soort nieuws brengen jullie?
7: Om de details juist te krijgen, wij zenden uit vanuit buurlanden. Niet juist vanuit, maar onze radio. Onze radio wordt bij elkaar gesteld door Soedanezen in Amsterdam, in ballingschap.
1: Ja. En wat voor nieuws brengen jullie?
7: De meest basis nieuws wat nodig is voor mensen in gemarginaliseerde gebieden. Onder andere in in West-Chad, waar Alice was. In Darfur, in de kampen, waar er geen internet is. Waar er geen telefoonverbinding is of zo. Sommige mensen zijn absoluut afhankelijk van dat korte golf. Dat is de enige bron die ze hebben. En dat is dan belangrijke informatie over waar ze medische zorg kan vinden, waar ze elkaar kan vinden, welke gebieden ze moeten mijden omdat daar bombardementen komen. Wij spreken na mensen in Darfur en in Sudan in hun eigen taal. En dat is soms voor hun de enige bron van onafhankelijke informatie.
1: Ja. Nou maken zowel het regeringsleger als het rebellenleger enorm veel gebruik van propaganda en desinformatie. Hoe weten jullie of jullie informatie klopt?
7: Gelukkig, Radio de Banga is al een aantal jaren aan de gang. Dus we hebben een heel goede infrastructuur van contacten en van stringers op de grond in Sudan. Dus wij horen van hun. Wij kunnen dan ook verificeren, zo ver zoals wat het kan, met hetzelfde stuk nieuws van verschillende mensen. Maar het is heel moeilijk. En ik had zoveel bewondering voor Alice toen ik haar op de televisie zag. Want ik wist hoe moeilijk het is voor een journalist om überhaupt daar op de grond te kunnen krijgen.
1: Ja, want ik zei al, jij was er eind vorig jaar voor een reportagereis als een van de heel weinige westerse journalisten. Was dat een gevaarlijke onderneming?
23: Ja. Maar goed, we hebben natuurlijk wel een soort van moment, ik zou niet zeggen gekozen. Had het een hele lange aanloop voordat wij de vergunningen kregen om binnen te komen. Toen we op een gegeven moment de toestemming hadden, toen zouden we binnenvliegen. Maar toen waren er droneaanvallen op het vliegveld van Port Sudan, is dat dan. Toen hebben we het dus wel even uitgesteld. En toen kon je ook niet naar Khartoum reizen, want je hebt ook weer toestemmingen nodig om die weg. Nou, uiteindelijk zijn we er gekomen en we waren in een rustige periode. Maar goed, 2 dagen nadat we weg waren, was er wel weer een droneaanval. Dus we hadden wel gewoon een chauffeur die ook bij ons sliep in Khartoum, zodat we weg zouden kunnen als we. En de tas stond wel gewoon gepakt voor geval dat.
1: Ja, en kwam je. Kom je dan andere westerse collega's tegen? Of ben je dan echt ongeveer de enige?
23: Nee, er zijn niet heel veel de westerse collega's die er naar binnen zijn gegaan. Omdat het toch wel moeilijk is. Maar nee, er zijn zeker wel voorgangers geweest. En er zijn ook media die daar eerder waren dan dat wij waren. Dat had dan ook weer mee te maken dat grote jongens zoals CNN of BBC of Sky News wat extra geld neer kunnen leggen. Hè? Want het is ook heel duur in een oorlogseconomie om daar als ploeg naar binnen te gaan.
1: Ja, ook wat zeggen?
7: Om te nuanceren, je kan ook accreditatie krijgen als journalist met veel moeite voor Khartoum en Omdurman. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk waar de SAF de scepter zwaait. Dat accreditatie heeft geen betekenis.
1: Dus je bent niet vrij om te spreken. Land.
7: Dus je kan niet gewoon daarvoor in met datzelfde accreditatie.
1: Dat snap ik. In de zaal zit ook Dirk Segaar. Hij is speciaal afgezant van het Internationale Rode Kruis voor Sudan. En hoofd internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis. Dirk, even kijken waar je zit. Ja, ik zie je.
0: Hi.
1: Jij woonde lang in Sudan en werkt in Sudan. Is dat nou een oorlog die toch in essentie neerkomt op een conflict tussen twee generaals? Of zit het veel dieper?
0: Ja, uiteindelijk zit het veel dieper. Maar ja, dat is wel hoe het op dit conflict begonnen is. Maar als je kijkt naar de decennia ervoor, en ik was zelf Sudaan-correspondent ook, toen er zelfs nog één land was, Zuid-Sudaan-Sudaan, en heb zeer uitgebreid daar rondgereisd met alle politieke en militaire figuren ook in die tijd gesproken. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk over de historie sinds onafhankelijkheid dat er veel onrust is, met name in de perifere gebieden waar mensen zich gemarginaliseerd voelden, waar de grondstoffen werden weggehaald voor de centrale overheid. En dus het is altijd onrustig geweest met de rebellengroep, maar het bleef altijd eigenlijk relatief op kleine schaal en perifere. En dit is echt het eerste keer dat het hele centrum van het land en de machtbasis van het land volledig in het conflict werd betrokken.
1: Jij was het deze zomer?
0: Ik was er een maand geleden, ja.
1: Ja, wat trof je aan?
0: Het is een beetje wat Alice ook vertelt. Ik heb iets van 1000 kilometer over land gereisd om zoveel mogelijk te kunnen zien, met zoveel mogelijk mensen te kunnen spreken. En wat je echt ziet is dat het hele land verscheurd is, hè, en aan het disintegreren is.
1: Waar zie je dat aan?
0: Je ziet het omdat de meest basale dingen van mensen zijn gevlucht. Dus je ziet doktoren die er niet meer zijn. Er zijn leraren zijn er niet meer. Handelaren die dingen in gang houden. Die zijn weg. En dan heb je dus grote gaten. Je ziet dat de economie in heel veel plekken in elkaar is gestort. Je hebt een ontzettende inflatie. Dus mensen vinden het heel moeilijk om gewoon de meest normale dingen te betalen.
1: En wat kan jullie rol dan zijn als Rode Kruis? Kun je dan wel doen wat je moet doen?
0: Ja, nou het mooie is dat wij ondersteunen daar het Soedanese Rode Halve Maan. En dat is het lokale Rode Kruis in Soedan. En zij hebben 120.000 hulpverleners. Die allemaal in alle staten nog, in alle provincies van Soedan aanwezig zijn. Of het nou in diep conflict zit of net wat minder. Die zijn lokaal gerecruiteerd. Dus die kennen de mensen, die kennen de gemeenschappen. Ze spreken de taal, ze kennen de cultuur. En ze zijn deel van die gemeenschap. Hè? Dus die gaan nooit weg. En dat was ook een van de dingen die enorm aangreep in Khartoum, waar je zag dat eigenlijk alle hulpverleners waren weggerend op het moment dat het daar heel erg gevaarlijk werd. Maar zij bleven. En met gevaar voor eigen leven. Eerste hulp boden ze aan. Probeerden mensen te evacueren naar ziekenhuisposten. En ook heel veel wat zij noemen dead body management. Gewoon proberen mensen nog iets van een waardige begrafenis te geven. En te zorgen dat er geen ziekte uitbraken. Maar die zaten daar met hun familie. Hè? Dus die beleefde datzelfde gevaar. En elke keer als ze weer op stap gingen, was er weer de vraag van, zou onze familie nog in leven zijn aan het eind van de dag?
1: Ja. Is dit nou in de kern humanitaire crisis, of zou je het anders benoemen?
0: Nee, in de kern is het een veiligheidscrisis. Mensen zijn vogelvrij in Soedan momenteel.
1: Iedereen?
0: Bijna iedereen, ja.
1: En wat wil dat zeggen?
0: En dat wil zeggen dat je ziet dat er onwaarschijnlijk extreem geweld wordt gebruikt overal. Maar je ziet ook die disintegratie, werd al eerder genoemd. Het is niet alleen de twee generaals. Je ziet dat omdat er zo ontzettend veel wapens zijn en zoveel lokale groepen worden gemobiliseerd om mee te vechten aan de ene kant of aan de andere kant. Wat ons betreft zijn er tenminste 60 andere gewapende groepen die daar actief zijn. Ja. En daar worden vaak lokale vetes ook uitgevochten in de marge van het grotere conflict. Dus mensen die daar proberen nog landbouw te bedrijven of nog iets van een normaal leven te leiden, die elke keer als ze op de straat op gaan, is het weer de vraag van, word ik verkracht? Wordt mijn geld van mij afgenomen? Word ik in elkaar geslagen? Word ik vermoord? En dan is het wel heel erg moeilijk om een normaal leven op te bouwen.
1: En als jij zit in stemmen te knikken, dit is ook wat jij daar zag?
23: Ja, het is complete wetteloosheid natuurlijk.
1: Ja?
23: Wat ik dus ook daar heel erg zag, is vooral ook heel veel jongeren. Soedanese jongeren die dus hebben besloten, wij blijven hier in onze stad Khartoum. Die zijn medicijnen van de ene kant van de stad naar de andere gaan brengen. Terwijl door bommen vielen, zeg maar. En ze ook door alle tweede partijen inderdaad doelwit konden worden. Ik ben bij soepkeukens wezen kijken.
1: Soepkeukens?
23: Ja, bijna iedere buurt heeft een takaya. En daar wordt gekookt voor de buurt. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen.
1: Door de jongeren?
23: Door de jongeren vooral. Ja, want er zijn natuurlijk ook buurtcomité's. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet weg kunnen uit die stad. Die de middelen niet hebben, of die te oud zijn, of te ziek zijn. Dus al heel veel mensen leven jarenlang in die stad. En ik vond dat wel heel, toch ook wel heel hoopgevend om te zien. En zij benadrukte ook telkens, en dat vind ik ook belangrijk, dat dit is dus geen burgeroorlog. Dit is inderdaad een machtsstrijd tussen die generaals en de partijen daarachter. Mm-hmm. Zij willen geen van beiden en zij zitten daar dus echt tussen.
1: Ja. We gaan er zo meteen over verder praten, maar inmiddels is het 1 minuut over 3:30 en gaan we luisteren naar het nieuws.
8: NPO Radio 1.
9: Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak was hij op de andere baan terechtgekomen en op twee auto's gebotst. De ene bestuurder raakte gewond, de andere niet. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Groningen en Rotterdam.
17: De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkt voor Artsen zonder Grenzen en was in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. En rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Met het team werd Kramer 2 keer Paralympisch kampioen, 2 keer wereldkampioen en 5 keer Europees kampioen.
18: ANWB Verkeersinformatie. Het was al in het nieuws. Er is een ernstig ongeluk gebeurd met een spookrijder op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Daardoor is die weg dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Het verkeer kan voorlopig het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Dat gaat helaas niet filevrij. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nu tussen Baren en Blaricum een file van 6 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En ook op de A12 of Arnhem-Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn inmiddels 10 minuten oponthoud. Er is er zojuist ook nog een ongeluk gebeurd op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 5 minuten.
24: De publieke tribune. Koen Vermaak.
1: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over de oorlog in Soedan en over de vraag hoe het komt dat we in het Westen helemaal niet met die oorlog bezig zijn. Aan tafel hier Abdulal Hussein. Hij vluchtte in 2016 naar Nederland en is medeoprichter van de vredesbeweging Yalla for Soedan. En veel van zijn familieleden wonen nog steeds in Soedan. Andrew Bergman is er, journalist bij Radio Dabanga, de Soedanese nieuwsorganisatie die vanuit Amsterdam uitzendt. En Alice van Gelder, journalist en Afrika-correspondent voor onder andere Nieuwsuur en de VRT. Ja, en wie er ook is, is Dirk Segaar, speciaal afgezant van het Internationale Rode Kruis voor Soedan en hoofd van de internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis. Ja, Dirk, jij bent ook lang Soedan-correspondent geweest. Zei je zelf daar straks ook al. Wat is volgens jou de reden voor die stilte rondom Soedan? Waarom houdt ons dat niet bezig?
0: Ik denk dat een aantal redenen al zijn genoemd. Hè. Het is een land wat veel mensen, in ieder geval hier in Nederland of in West-Europa, niet goed kennen. Zijn er vaak nooit geweest. Kijk, als je kijkt naar de media in het Midden-Oosten, volgens bijvoorbeeld, is het al een heel ander verhaal. Maar hier is dat zeker het geval. Dus zelfs de meest avontuurlijke toeristen zijn er over het algemeen niet geweest. Ik was zelf correspondent en toen, en dat is alweer behoorlijk een aantal jaren geleden, en ook toen was het al heel ingewikkeld om verslaggeving te doen vanuit Soedan en met ook de beelden het land uit te krijgen, et cetera. En nu is dat nog veel meer zo. Dus dan wordt het ingewikkeld als mensen niet de verhalen horen en niet de beelden zien. Is het heel moeilijk om dan die link te maken. En ik denk tenslotte is er maar een hele kleine Soedanese diaspora hier in Nederland.
1: Soedanese buiten Soedan.
0: De Soedanese buiten Soedan. Hè? Want dat merk je, dat als er daar een grotere groep is, dat helpt voor mensen om die connectie te maken.
1: Ja. En merk je dat ook als het gaat, hè, want Rode Kruis is afhankelijk ook van giften van mensen, merk je dat die stilte rondom Soedan ook als het gaat om fondsenwerving?
0: Ja, ongelooflijk. Ja? Wij weten, we monitoren dat heel nauw voor alle crisissen. En eigenlijk zichtbaarheid en het krijgen van giften, die gaan bijna 1-1.
1: Oh ja?
0: Dus als we net door de media veel is gesproken over een bepaalde crisis, dan zie je een toename van de aantal donaties voor die crisis.
1: Want als ik toch even in jullie... we gaan onderbreken even de uitzending voor een spookrijder.
18: Ja, rijdt u op de A30 Barneveld-Ede, dan komt u tussen de aansluiting met de A1 en Lunteren een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A30 Barneveld-Ede, dan komt u tussen de aansluiting met de A1 en Lunteren een spookrijder tegen.
1: Ja, Dirk Segaar, je vertelde dat je inderdaad dat merkt, hè, dat mensen niet echt met hun portemonnee klaarstaan voor Soedan. Wat haal je op van wat je eigenlijk nodig hebt? Ik bedoel, hoeveel procent
0: Het is een fractie. Als je kijkt naar wat we de Soedanese Rode Halve Maan zouden willen geven om hun operaties te ondersteunen.
1: Ja.
0: Daar wordt ongeveer 20% wereldwijd van binnengehaald op dit moment. Hè. En dat is dus niet alleen in Nederland, maar echt mondiaal.
1: Dus die 80% krijg je gewoon niet binnen?
0: Die krijg je gewoon niet binnen, nee.
1: Abdulal, jij bent ook kostwinner voor je familie die daar nog woont. Hè. Wat betekent dat in de praktijk?
3: Ja, dat betekent dat de helft van wat jij verdient moet naar jouw familie zijn, die of in Soedan wonen of ergens anders. Want ik heb ook twee zussen met hun kinderen die in Egypte wonen. En vroeger help ik ze alleen met eten, maar nu ook met een huis huren.
1: Ja, maar je bent geen miljonair.
3: Nee, was het maar zo.
1: Dus hoe doe je dat?
3: Ja, gewoon proberen zoveel mogelijk wat ik binnenkrijg. En minder kosten maken. En
1: want je bent jongerenwerker onder meer, hè?
3: Maar daar
1: word je niet rijk van.
3: Ik werk ook alles als acteur. Het is wel goed betaald, maar sowieso niet dat het heel veel is. En vroeger woon ik met mijn moeder, waardoor ik dan in ieder geval geen huur hoef te betalen. Of niet heel veel huur hoef te betalen. En nu, ja, nu moet ik gewoon weg. Dus ik heb nu ook mijn eigen huis. Dus moet ik ergens die 1100 euro aan mijn huur betalen en daarna beginnen met familie helpen en eten en drinken.
1: En dat lukt wel?
3: Tot nu toe gelukkig wel, maar het is wel moeilijk.
1: Dat zorgen voor je familie gaat best ver, hè? Toen jouw zus Mabroka uit Soedan vluchtte, werd ze door mensensmokkelaars achtergelaten op een boerderij in Letland. En jij bent haar daar ook gaan halen.
3: Ja, ik ging samen met een hele lieve vriendin, Martina. En wij hebben uiteindelijk wel mijn zus kunnen helpen. Maar dat zorgde wel voor een hele heftig probleem. En
1: ja, want jij wordt nu beschouwd als mensensmokkelaar daar.
3: Ja, en we zijn nog steeds niet klaar. Dus ik en Martine zijn weer in borgtocht van 36.000.
1: Want jij hebt ook vastgezeten?
3: Ja, ik ben anderhalf maand ongeveer in de cel gezeten. En dan moest ik 30.000 euro betalen en dan kon ik naar buiten.
1: 30.000 euro?
3: Ja, dat is alleen voor een borgtocht. En Martine is 2 dagen en zij moest ook 6.000 euro betalen.
1: En jouw zus?
3: Mijn zus is de slachtoffer van ons. Want wij zijn dan de smokkelaars. En dus
1: maar
3: dan
1: je hebt mijn zus haar, heeft geen je probleem. Je hebt haar mee kunnen nemen.
3: Ja, maar later is zij zelf eigenlijk naar Nederland gekomen. Want ik was in de gevangenis toen zij onderweg was.
1: Maar dat is een behoorlijk ingewikkelde geschiedenis zo, hè?
3: Ja, het is wel, dat is wel zo. Ik ben nu de afgelopen tijd bijna aan het vergeten of zo dat dat bestond. Ja, omdat ik probeerde die dingen te parkeren. Maar in begin volgende jaar, dus in februari, eind februari, hebben we nog een keer een rechtszaak. En proberen we eigenlijk de rechtszaak naar Nederland hier te halen.
1: In Letland is die rechtszaak?
3: Die rechtszaak is in Letland. Maar we proberen het te verplaatsen naar Nederland. Want ja, wat wij gedaan hebben in Letland staat nu minimaal 2 jaar en maximaal 10 jaar.
1: Maar hoe bedoel je dat verplaatsen naar Nederland? Dat kun je toch zelf niet beslissen?
3: Ja, via de rechter. Want het is ook een Europese land. En we hebben een beetje eigenlijk een beetje hetzelfde rechtssysteem. Dus kunnen we zeggen, oké, wij willen berecht worden in Nederland. Als beide landen mee eens zijn, dan mogen we gewoon hier naartoe.
1: Maar je bent dus aangeklaagd wegens mensensmokkel omdat je zus bent op gaan halen daar.
3: Ja.
1: En hoe gaat het aflopen, denk je?
3: Ik hoop dat het wel goed gaat aflopen. Dat weet jij nooit van tevoren. Maar het is behoorlijk wel heel zwaar, ook voor mijn familie. Stel dat ik ben nu bijna de enige kostwinner van de familie. Ja. Dat ik nou in de gevangenis ga zitten. Wat gaat nou gebeuren serieus? Sowieso met mijn familie?
1: Hou je daar serieus rekening mee?
3: Ja, zeker. Want het staat echt minimaal 2 jaar. Dus ook als de rechter heel lief is en wil ons minder straf geven, kan hij maar 2 jaar minimaal geven aan ons. Dus we hopen wel dat die 2 jaar wordt voorwaardelijk, want dat kan ook voorwaardelijk zijn. Of als de rechtszaak naar Nederland wordt gehaald, wel dat wij vrijgesproken worden of met een boete of takenstraf vanaf komen, maar het is behoorlijk heel serieus en moeilijk. En we hebben echt tot en met de borgtocht hebben we bijna 100.000 euro kwijt aan kosten.
1: Aan rechts,
3: aan rechtszaak en aan verblijven in Letland. Aan vliegen de hele tijd daar.
1: En hoe betaal je
3: advocaten.
1: Dat dan?
3: We hebben familie en vrienden hebben heel veel geholpen. Maar we hadden ook een GoFundMe gedaan. Gelukkig hebben we dat geld. Maar daarna is ook onze account allemaal geblokkeerd. Verdwenen. Omdat wij smokkelaar zouden zijn. Maar ik hoop dat het goed gaat komen en dat...
1: Dat het mee zal vallen.
3: Ja.
1: Andrew, jij bent de enige niet-Soedanese journalist op de redactie van Radio Dabanga. Die zender zit in zwaar weer, hè? Voorheen werden jullie ondersteund door USAID, maar daar heeft Trump de stekker uitgetrokken. Welke gevolgen zou dat hebben als Radio Dabanga zou moeten stoppen?
7: Nou, Radio Dabanga gaat al een aantal jaren en we zijn een beetje gewend eraan om in noodweer te parkeren. Maar voor een tijdje net, voor de oorlog, hadden we wel een beetje extra funding. En dat werd uit onze voeten getrokken door Trump. Als Radio Dabanga zou stoppen, dan zou dat een belangrijke onafhankelijke stem voor Soedan zijn. De mensen die onze radiozender-uitzendingen horen, zullen het niet meer. Dat zal ons op zwart gaan.
1: En zullen die informatie niet meer krijgen?
7: De informatie zal gewoon niet terecht komen bij vooral mensen in gemarginaliseerde gebieden. Ja. Buiten de grote steden, waar er geen internet is, waar er geen telefoonverbinding is. Mensen zal doodgaan. Ik bedoel, dat is niet te dramatisch.
1: Als jullie niet meer in de.
7: Als ze niet meer onze informatie gaan krijgen, wat hun levens gaan redden.
1: Want jullie spreken daar vaak ook met mensen die ter plekke verslag doen, hè, van wat er gebeurt.
7: Absoluut.
1: Tijdens het beleg van Al-Fasher was een van jullie contacten aan de lijn met de redactie in Amsterdam, toen plotseling de lijn werd verbroken.
7: Ja,
1: terugbellen werkte niet. Wat dachten jullie toen?
7: Nou, natuurlijk, wij hoorden in de achtergrond de drones overkomen. We hoorden het geschut. Ik bedoel, op dat moment werd in een van de ziekenhuizen al de artsen en al de patiënten en al de verpleegkundigen gewoon afgemaaid. Aha. Tijdens het overnamen. Dus wij wisten, het telefoongesprek ging op zwart. We wisten niet wat gebeurde. Gelukkig hoorden we later dat journalist heeft ons gebeld en hij is gevlucht naar Tawila. Maar als dat. Het is heel heftig voor onze Soedanese journalisten, want ze hebben allemaal familie op de grond. Ze hebben allemaal vrienden daar. En als het zo meteen doodgaat, waarom? Is die man. Gaat het nog goed met hem? Is daar een mast afgeblazen? Je kan het niet zien.
1: Nee, maar je zegt dus, het is eigenlijk een soort lifeline voor de mensen die in Soedan wonen, jullie zender.
7: Een absolute lifeline, want bijvoorbeeld als mensen in de midden van de Rimbu gaan zitten, ja. Want ze zijn gevlucht van geweld. Mm-hmm. Het kan zijn dat binnen 2-3 kilometer van ze hulp of voedsel is, maar ze weten niet daarover.
1: Maar hoe weten jullie dat dan?
7: Wij horen daarvan onder andere door contacten met het World Food Program, met Artsen zonder Grenzen. En wij horen ook via onze infrastructuur van contacten in Soedan.
1: Het dus doet een beetje denken aan Radio Oranje bijna. Hè? Dat van buitenaf de bevolking nog probeert een hart onder de riem te steken en te informeren.
7: Het is heel vaak een vergelijking wat ik gebruik. En dat is dus niet zo'n ver van mijn bed verhaal voor Nederlanders die nog onthouden dat ze radio's onder de vloer ging versteken om dan stiekem te luisteren naar Radio Oranje vanuit Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, want lopen jullie luisteraars ook gevaar als ze betrapt worden dat ze naar jullie luisteren daar?
7: Daar wordt openlijk geluisterd. Ik denk het luisteren naar Radio Dabanga is niet zo gevaarlijk. Maar als de machten aan beide kanten zou tegenkomen dat iemand correspondent is en dat iemand verslag geeft aan Radio Dabanga, dan kunnen ze wel absoluut in gevaar zijn. Radio Dabanga wordt ook af en toe als een stok gebruikt om mensen te slaan die helemaal niks met Dabanga te doen hebben, maar ze worden in elkaar geslaan omdat de militia ze weer in elkaar beslaan. Waarom? Oh ja, want jij spreekt met Radio Dabanga. Wat helemaal niet klopt, maar...
1: Ja. Alice, we hadden het net over die soepkeukens die door jongeren worden gedreven in Soedan. Waarom doen ze dat eigenlijk?
23: Ja, omdat dat hun families zijn daar in de buurt. Ja. Ik heb daar meegedraaid bij een van de diensten van de superkeukens. En ja, daar werd me ook verteld. Ja, maar iedereen is mijn zus, iedereen is mijn moeder. Iedereen uit de buurt staat elkaar bij.
1: Je hebt een donatiepagina voor ze opgezet, toch?
23: Ja, het is niet echt gangbaar natuurlijk als journalist om dan een donatiepagina op te zetten. Maar dat kwam dus nadat die reportage was uitgezonden bij het NOS-journaal. Soms denk je inderdaad van, nou, ik maak de reportages uit Soedan en mensen hebben daar niet zoveel mee. Maar ja, het maakte toch veel los. Dus ik kreeg e-mailtjes van kijkers die zeiden, wij willen graag helpen. Hoe steunen we hen? En ja, dat is toch ook best wel ingewikkeld om soms geld naar Soedan toe te krijgen. Dus toen dacht ik, ja, ik wil toch dat de mensen die dus wel wat willen doen, dat die de kans krijgen. Dus ja, ik ben een soort tussenpersoon.
1: En merk je wel dat daar dan wel op gereageerd wordt?
23: Ongelooflijk.
1: Ja?
23: Ja, ik was heel erg verbaasd. Heel veel mensen willen toch wel echt concreet iets doen. En dit was natuurlijk ook heel concreet. Want ze zagen op televisie de soepkeuken waar het heen gaat. Daarna heb ik ook foto's gestuurd van de zakken linzen.
1: Het loopt nog steeds?
23: Nee, niet meer. Ja, volgens mij is de link nog wel open. Maar,
1: oh ja.
7: Maar die soepkeukens begon met de revolutie, met de sit-in. En toen vrouwen en mensen van de gemeenschap de eten maakten voor de menigte in Khartoum. Dat hele ethiek is nu. Het gaat gewoon door in Soedan. Mensen zorgen voor elkaar.
23: Ja, en het is inderdaad een beetje dezelfde groep. Dus deze jongeren die dit nu hebben aangepakt zijn eigenlijk ook de jongeren die heel graag verandering zouden willen nu in Soedan. En daarom worden zij ook wel eens opgepakt. Omdat ook gewoon het regeringsleger toch wel bang voor hen is. Van gaan zij misschien op den duur weer onrust stoken. Maar goed, met alle middelen kunnen ze nu goed onder duim houden.
1: En door jij zei eerder, de wereld kijkt weg van Soedan omdat de slachtoffers niet lijken op de mensen die bepalen wat nieuws is. Wat bedoelde je daarmee?
7: Het is een bepaalde, en dat is van alle mensen, het is een bepaalde antropomorfisme of een etnocentrisme. Wij zijn niet altijd geneigd om te relateren naar mensen die niet op ons lijken.
1: Dus Oekraïners, daar voelen we meer mee omdat ze meer op ons lijken.
7: Zo is het. En je moet van een bepaalde gedachtegoed zijn om te weten, mensen zijn mensen en iedere mens is belangrijk. Dus of dat mens in Gaza is, of in Oekraïne, of in Soedan, iedere mens moet hetzelfde aandacht krijgen en heeft dezelfde behoeften.
1: Is dat zo, Abdullah? Heb jij dat ook, dat gevoel? Dat wij veel meer ons richten op bijvoorbeeld Oekraïners, omdat die een beetje op ons lijken en helemaal niet op Soedan?
3: Ja, zeker. Ik zie het ook in hoe het nieuws werkt en wie de verslag doen. En ook niet echt om tegen jullie te zeggen dat jullie niet goed doen. Maar wij zitten over Soedan te praten en dan zit ik alleen hier. En is ook geen Soedanese vrouw. En zit misschien doet het vier of vijf mensen te praten over Soedan, over de crisis, maar de Soedanese mensen zijn er niet.
1: Maar van vier witte mensen.
3: Ja, en daarin zie jij het nog steeds. Ik vind het vaak ook moeilijk als ik word gevraagd en dan het gaat over geweld tegen vrouwen. En dan zeg je, ja, maar ik wil niet gaan daar zitten en te praten over geweld tegen vrouwen.
1: Als er vrouwen bij zijn.
3: Over Soedanese vrouwen en ik ben dan hier. Maar er kan wel dat jij in een uitzending ziet en een witte man die over geweld tegen Soedanese vrouwen te praten. Mm-hmm. En daarin denk ik is wel echt heel erg veel te winnen. En zelf.
1: Hoe zouden we dat moeten doen dan?
3: Ik denk heel veel werken. Ik weet dat mensen sowieso heel moeilijk hun best doen om zelf Nederlandse vrouwen ook aan tafel te krijgen is moeilijk. Als jij naar de Soedanese vrouwen. Maar ik denk is nog om meer veel het nieuws door en met Soedanese mensen te doen. En ook vaker af en toe Soedanese nieuws doen. Ook als niet een heel grote aanleiding is. Want heel vaak denken we dat als het niet heel grote aanleiding is van nieuws, dan is het geen nieuws. Maar het is. Elke dag is nieuws in Soedan, maar we horen het nergens else. En ook ook Dirk heeft gezegd, als jij ziet dat het nieuws beweegt, de help en de aandacht ook beweegt. En dat heeft jij het ook Ze heeft Els laten zien in haar werk. Dus ik denk, wat jullie ook nu hebben gedaan, is ook heel fijn. Dat een uit,

0: helemaal was leeggeplunderd. En daar kwam inderdaad een man schreeuwend naar ons toe. Van, nou ja, waarom kijken jullie weg? En waarom interesseert het Westen zich niet in Soedan? En waarom doen jullie niet meer?
1: Had je daar een antwoord op?
0: Ja, hij was ook niet echt heel erg geïnteresseerd om mijn antwoord te horen. En hij wees ook heel erg naar de rol van de Verenigde Arabische Emiraten, die natuurlijk allemaal wapens leveren aan de RSF. En ja, ik zei tegen hem, nou, ik zet mijn camera aan en vertel dit, zodat ik dat ook weer verder kan brengen. Maar hij zei, ja, daar heb ik geen zin in. En ik zei, ja, maar wij kunnen toch juist die brug zijn en mensen moeten dit horen. Nee, zei hij, want jullie in Europa spelen ook een rol. Want jullie veroordelen de Verenigde Arabische Emiraten niet.
1: Nee. En dan is gewoon de grote vraag, waar bemoeit Europa zich amper met Soedan?
0: Ja, we hebben natuurlijk ook onze eigen belangen. Dus, ja.
1: En waarom zijn die strijdig als we ons ermee bemoeien?
0: Omdat toch wel, het is heel duidelijk dat onderhandelen met die generaals heeft geen zin. Dus je moet toch echt wel gaan kijken wie steunen de verschillende partijen. En dat zou dus betekenen inderdaad de duimschroeven aandraaien bij de Emiraten. Maar die willen wij ook weer te vriend houden. Politieke redenen en economische redenen.
1: Dus het is economische berekening?
0: Ja.
1: Of laksheid of lafheid?
0: Nou ja, geen laksheid. Wel ook echt bewust. Afgelopen jaar in het Europees Parlement werd er gestemd of dat ze expliciet de Emiraten moesten veroordelen voor de steun. Is niet gebeurd. Is nu inmiddels wel gebeurd. Maar dat is wel nu 3,5 jaar later of zo.
1: Ja.
2: Want ze zijn ook bang dat door de afspraken over de criminelen uitleveren, economische belangen, wapenfabrieken en bedrijven die ook hier actief in Nederland, waarvan de eigenaren Emiraat of ik ga Dubai noemen. Want mensen denken ook dat Dubai niet in Emiraat zit.
1: Denk jij na over de toekomst van jouw land? Dat moet wel, hè? Hoe zie je die toekomst voor je?
2: Ja,
1: er hoop?
2: Ja, zeker is er hoop. Na 30 jaar is al-Bashir is weggegooid en we hebben een regering. Dus we hebben altijd hoop. En er is heel veel jonge mensen die vrede willen, dat ze Soedan echt mooi willen maken. En nu inmiddels ook hebben we heel veel mensen in diaspora die heel goed onderwijs hebben gekregen, die eigenlijk met hun kennis naar Soedan willen terugkeren.
1: Want jij hebt ook, je bent medeoprichter van Yalla voor Soedan. Dat is iets als kom op voor Soedan, hè? Wat is jullie doel?
2: Ons doel is eigenlijk om de aandacht voor Soedan te vestigen en aan mensen te laten zien wat wij hebben. Ook soms laten we ook die mooie kant van Soedan zien. We organiseren etentjes.
1: Wat is die mooie kant? Want wij denken bij Soedan, als we erover horen, aan oorlog.
2: Ja,
1: dat
2: gewoon
1: is iets wat wij
2: nooit hebben. Het is een heel groot land, heel veel jonge mensen. Mensen zijn welkom. Jij hebt het al gezien dat mensen niet echt dat de hele tijd als jij ergens toerist gaat, mensen willen dingen van jou pakken, maar daar willen mensen juist dingen aan jou geven. En we hebben ook heel rijke koken die echt van alles heeft. En ook goede muziek en mooie dans. En eigenlijk een hele grote revolutie die ook vanuit jonge mensen gekomen zijn.
1: Dus
2: en
1: als ik jou zo hoor, dan is er eigenlijk ook genoeg om wel vrolijk van te worden.
2: Eigenlijk wel, maar alleen die generalen die lijken precies op elkaar. Zij willen geen vrede. Zij gingen ook niet onderhandelen. Zij gingen ook niet zitten. Daarom vragen we ook aan Europese landen, praat met de eigenaar van de paard, niet met die paard. Want nu soms gaan ze de hele tijd praten met die generalen, stop met de oorlog, we gaan jou dit. Dat levert helemaal niks.
1: Dus wat moet je wel doen, in twee zinnen?
2: Ja, gewoon met Emiraten, met Saudi-Arabië, met Egypte, met Turkije. Keihard praten, maar ook de Soedanese mensen die hier in Nederland zijn,
1: dan
2: blijven
1: er
2: gewoon in geven.
1: Trek je de stekker uit de oorlog.
2: Ja.
1: Het was mooi om met jullie te praten, Abdulal Hoessein, Andrew Bergman en Alice van Gelder. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. En dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer vanuit de Tolhuistuin. En u kunt zich daar ook voor aanmelden via tolhuistuin.nl. Dan praten we over draagmoederschap. Voor sommigen is dat de enige weg naar het ouderschap. Maar hoe vind je elkaar daarin en hoe regel je dat? Wilt u iets kwijt over ons programma? Mail dan naar de publieke tribune @human.nl. Na 4 uur op deze zender Goed Ingelichte Kring met Patrick Lodiers. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: NPO.
1: Voetbal. Dit weekend natuurlijk weer de Eredivisie. Vanavond onder andere Feyenoord AZ en Ajax NEC. Vanaf woensdag
0: baanwielrennen.
1: De WK in Shanghai met Harry Lafrijse en Hetty van der Wouw.
0: Wie luistert, weet meer.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de pop art. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: NPO Radio 1. 4 uur.
0: Patrick Lodiers.
11: Een bijzonder goedemiddag. Straks in Goed Ingelicht ging de stand van de VVD en de stand van de televisie met AD-columnist Angela de Jong en met politiek duider Tom Staal. En we gaan even live naar Breda, waar het NSC-congres net is afgelopen en waar de komst van Mona Keizer veel reuring opleverde. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
12: Bij een ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Dat ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. De bestuurder van een van de andere auto's raakte gewond. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. En de A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen, en dat duurt nog tot 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. De 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekend. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie de dader. En donderdag stak een oud leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten toen gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De hulpverlener die in Leiden was opgenomen met ebola heeft het ziekenhuis verlaten. Volgens het RIVM is die ebola vrij. De hulpverlener was voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote ebola-uitbraak. En de wielrenners zijn nog steeds op weg naar Como in de Ronde van Lombardije. Een etappe van 239 kilometer vanuit Bergamo. Commentator Andries Lamin, hoe staat het ervoor daar?
13: Ja, we zijn aangekomen in de laatste 40 kilometer. Die magische 200 kilometer grens. En dan staan de echte kampioenen op. Dan kijken we naar Remco Evenepoel, naar Primoz Roglic. Maar nog altijd een kopgroep op dit moment van 7. Met daarbij de Nederlander Gijs Leemrijsen. Bauke Mollema nog altijd in het peloton. Maar dat peloton is wel behoorlijk gedecimeerd. Nog een man of 50 over. En ze moeten nog 3 keer klimmen. Dus de ontknoping wacht het komende uur.
12: Spanning houden we erin. Andries Lamet. En dan heb ik nog het weer. Buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog. En het wordt een graad of 14.
11: Verkeersinformatie. Goedemiddag, Leen de Geest.
14: Goedemiddag. Ja, het was al in het nieuws. Het ongeluk met de spookrijder op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Nou, de weg was helemaal dicht bij Breukelen. Inmiddels zijn er wat rijstroken open, dus het verkeer kan er weer langs. Veel mensen rijden nog wel om via Hilversum en dat leidt tot file op de omliggende wegen, zoals op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht-Almere sta je in een file van 4 kilometer bij knooppunt Eemnes. De vertraging daar is een kwartier. En op de A30 Ede-Barneveld een kwartier extra reistijd tussen Barneveld en de aansluiting met de A1.
15: Ster. Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
16: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
18: Morgen.
19: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kallas.
20: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
18: Morgen 7:15, VPRO NPO 2, dwars door de Pyreneeën.
19: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
29: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
30: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
31: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
32: NPO Radio 1. Boont.
33: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
11: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws. Met vandaag Good Vibrations. I'm picking up good vibrations. Dit kunstwerk van de Beach Boys kwam exact vandaag 60 jaar geleden uit. En het was niet zomaar een hit. Meer daarover na 4:30. En dan bespreken we ook het belang van dammen. Ja, dammen. Want het Europese kampioenschap van deze denksport begint vandaag en wel in Drenthe. Daar krijg je ook good vibrations van. Maar eerst de kring van deze week die goed ingelicht is met AD-columnist Angela de Jong. Angela, hou jij een beetje van dammen?
0: Nee. Het is wel het enige bordspel. Of als ik het vergelijk met schaken, dammen kan ik dan nog net een beetje. Ah, dat scheelt.
11: Dat zegt al heel veel natuurlijk. Hè?
0: En Jannes van der Wal natuurlijk. Ja. Dat blijft.
11: Een fenomeen.
0: Ja. Fenomeen. Ja.
11: Tom Staal, politiek duider. Ben jij een dammer?
1: Nou, ik maait het gras voor mijn voeten weg. Ik wil ook Jannes van der Wal zeggen. Die versliep zich voor een Nederlands kampioenschap in de trein.
11: Ja.
1: Goud. En we hadden het net over Ivanie. Die stelde hem de vraag in zijn show. Jannes... Wanneer denk je te stoppen met dammen? En toen antwoordde hij heel droog. Ben ik aan dammen dan? Dat was mooi. Ja, dat is wat ik van dammen weet.
11: Fantastisch. In Breda was eerder vandaag het NSC-congres. Zeg maar de oude club van Pieter Omtzigt. Daar was Mona Keijzer ook een van de sprekers. Toen zij het podium betrad, verlieten een hoop NSC-leden de zaal. Een politiek verslaggever, Noeska van der Meijden van de NOS, was een van de weinige journalisten hierbij aanwezig. Noeska, wij zagen dit beeld bij jou op X. Kan je even voor de luisteraar beschrijven wat er gebeurde?
2: Ja, ik snap dat dit veel vragen oproept. Bijvoorbeeld, hè, bestaat NSC nog? En wat deed Mona Keijzer daar? Maar goed, er was dus vandaag een NSC-congres en Mona Keijzer was daar uitgenodigd als gastspreker. Ja, toch een stukje context om überhaupt te kunnen begrijpen waarom mensen hier wegliepen. Ja, NSC bestaat nog, maar het grote probleem is eigenlijk, ja, sinds begin dit jaar hebben zij geen partijleider meer en zijn zij zoekende. En toen Mona Keijzer aangekondigd werd als gastspreker op het congres, dacht een deel van de leden, ja, dat er een soort fusie op handen was. He, iemand op het congres zei tegen mij, ja, wij zijn een partij zonder leider. En Mona Keijzer is een leider zonder partij. Ja, en mensen dachten, ja, dit is een soort eerste stap om Mona Keijzer de partij te laten overnemen. Nou, al voor het congres riep dat heftige reacties op. Dirk Groting, dat was een Europarlementariër namens NSC. En de enige zetel die NSC nog ergens had. Ja, die stapte zelfs op omdat Mona Keijzer überhaupt kwam spreken. Nou, en op het moment dat zij dus het woord nam, liep de helft van de zaal dus leeg.
11: Ja, en heb jij die mensen die wegliepen ook kunnen spreken?
2: Zeker. Ja, de jongere partij van NSC nam daarin het voortouw. Maar uiteindelijk liep eigenlijk toch wel, ja, bijna de helft van de zaal leeg. Ja, en zij zijn dus bang, ja, dat Mona Keijzer mogelijk het nieuwe gezicht wordt, dat zij een rol gaat spelen, ja, of dat zij staat voor de richting waar de partij op wil gaan. Zij vinden Mona Keijzer inhoudelijk heel ver weg van NSC staan. Zij zijn bang dat de partij er, ja, te rechts wordt. En wilden dus niet eens naar haar luisteren. Maar ja, goed, ik sprak ook het bestuur en een aantal mensen die daar bleven zitten. Nou ja, die vonden het in eerste instantie natuurlijk vooral ook heel onbeleefd. Maar ja, die zeiden ook, ja, we moeten toch iets met NSC. En eigenlijk hebben we maar drie opties. 1, ja, we doeken de hele boel op. Maar goed, dat willen mensen daar dus niet. Daarom zitten zij nog steeds op zaterdag op een congres in Breda. 2, we zoeken iemand intern die dat nieuwe gezicht kan zijn. Nou ja, die loopt er eigenlijk inmiddels ook niet meer rond. Ja, en dan kom je toch bij 3. Ja, want dan moet je toch iemand extern gaan zoeken. Daar hebben ze dus blijkbaar allemaal gesprekken over gevoerd met mensen. Maar ja, dat wil ook nog niet echt lukken. Niemand heeft nog ja gezegd. Ja, en ook Mona Keijzer niet.
11: Ja, en wat zei Mona Keijzer zelf? Waarom ze bij het congres was en vooral dat er zoveel mensen die zaal verlieten?
2: Nou ja, die was echt stom verbaasd. Die snapte eigenlijk überhaupt niet wat daar gebeurde. Ik heb haar zelf ook nog even gesproken na afloop. Ja, die zag dat toch best wel als een intern conflict. Zij heeft geen enkele ambitie om die partij over te nemen om wat dan ook te doen met NSC. Zij is bezig met haar eigen project. Zij is bezig met project 2029, zoals zij het noemt. Zij wil graag onderzoeken of er een eigen partij op te richten valt. Ja, zij was er eigenlijk vooral voor eigen gewin, om eerlijk te zijn. Ja, om te kijken, ja, deze partij, daar gebeurt niet meer zoveel. Misschien kan ik hier wat leden overhalen om mijn kant op te komen. Of misschien zelfs bij mij op de lijst te staan. Ja, dat was de enige reden waarom zij daar was.
11: Tom, jij bent natuurlijk ook politiek duider. Hoe kijk jij naar deze, ja, clash van
0: klucht, kun je het ook noemen, hè? Klucht.
11: Ja, klucht.
1: Een partij die gewoon op dit moment werkelijk waar nergens, ook maar ergens, een verantwoording hoeft af te leggen, dus nergens meer een zetel heeft, en dan toch nog dit uit de hoge hoed weten toveren, dat we het erover hebben op Radio 1 en het gewoon nieuws is, dat vind ik al heel knap. En Mona Keizer, die gaat even een verhaal houden en die houdt daar eigenlijk meer een soort van, nou jongens, ik ben bezig met een project, jullie hebben niet zoveel meer. Als je interesse hebt, bij ons staan de sollicitaties open, de inschrijfformulieren liggen bij de uitgang. Dat is een beetje het gevoel wat je bij haar kreeg, dat ze daar stond te doen. Dus ik vind het toch wel knap dat de NRC, optie 1, die je verslag heeft, hoe ze net noemde, dat vind ik toch echt wel de beste.
0: Opdoeken.
1: Het heeft voor niemand
11: Angela,
1: nut
11: jij vindt
1: meer.
11: Ook opdoeken.
0: Nee,
11: en,
0: maar ik vulde even in. Op
11: ja, maar jij zegt het is een klucht.
0: Het is ook, het houdt toch een keertje op ook ergens,
1: die
0: denk
1: partij
0: ik.
1: Is Pieter Omtzigt. Dus een andere leider daar neerzetten. Het zal nooit één echt zeker partij niet worden. Is het ook nooit geweest.
11: Ik ga nog even terug naar Nooska. Nooska, want Nooska. Hoe werkt dat daar nu op dat congres? Denken die mensen zelf ook niet van, ja, misschien moeten we gewoon vandaag het licht uit doen?
2: Nou, dat zou je verwachten. Ik ben bang dat dat nog steeds niet hun zelfbeeld is. Maar ze komen wel heel dicht bij de theorieën van Angela en Tom daar. Want kijk, het feit is natuurlijk sowieso, de meeste mensen zijn daar weg. Pieter Omtzigt zie je daar niet. Alle Kamerleden die nog een rol hebben gespeeld, hebben inmiddels hun lidmaatschap opgezegd. Er waren vandaag zo'n 100 mensen. En ik kan je ook vertellen, ja, dat congres is dus net afgelopen. En het laatste wat daar gebeurd is, na al deze ophef en dit drama vandaag, is dat het bestuur dat er nog was, nou, dat is zojuist opgestapt, omdat ze ook niet meer wisten hoe dit verder moest. Dus ja, er schijnt nog een keer een congres te komen om op zoek te gaan naar een nieuw bestuur. Maar goed, ze hebben inmiddels geen bestuur. Ze hebben geen leider. Dus het zou toch, denk ik, zomaar zo kunnen zijn dat dit de laatste keer is dat wij over deze partij horen.
11: En Nooska van der Meijden, dan was jij er toch maar mooi bij deze historische gebeurtenis in Breda over van het NSC. Dankjewel van de NOS dat wij jou heel even mochten leden om toch even dit mooie, ja, deze klucht, zoals Angela zegt, kan duiden. Dankjewel, Nooska van der Meijden. Ja, van de NSC naar de VVD. VVD-leider Dylan Jezielges wil bij de volgende verkiezing weer lijsttrekker worden. Dat zei ze gisteravond tijdens een interview met de NOS. Een opvallend moment, ja, nu er binnen de partij veel onvrede is over haar leiderschap en ook de keuzes van de VVD. Tom, ja, wat vind jij er nou van dat Jezielges nu op dit moment zegt weer lijsttrekker te willen worden? Wat zit daarachter? Er is toch helemaal geen moment voor?
1: Nee, dat vond ik ook een beetje apart. De woorden worden ook weer heel zorgvuldig gekozen de afgelopen dagen door mevrouw Jezielges. Ja, het lijkt wel een vlucht naar voren of zo. Van, is er wat aan de hand dan? Ja, er is veel kritiek, maar dat is ook wel te verwachten. Die kritiek is niet gek. Dat is omdat iedereen maar vindt dat ze het dus toch maar met pro gaan doen. Nou, dat heeft Dylan toch geroepen. We gaan nooit met pro, we gaan nooit met Groen, met Jesse Klaver. Dat gaat niet gebeuren. Nu moet je wel. Het is natuurlijk niet zo dat hij in het kabinet zit, maar dan gaan ze samenwerken. Maar was ze met 21 in zee gaan, dan had je de kant van Dijkhoff weer gehoord. Hè? Dit zijn de conservatievelingen bij de VVD. Maar dan had je de kant van Dijkhoff gehoord.
11: Maar zij zegt,
1: veel te rechts. Dus op dit moment doe je het al niet snel goed. Dus ik zie het een beetje als een vlucht naar voren. De Dylan Jezielges vol zelfvertrouwen. Ik ga gewoon lijsttrekker worden. Waarom weet ik niet? Want dat duurt toch een paar jaartjes als het goed is.
0: Maar dat geeft toch ook aan dat ze nu gewoon continu in campagnestand zitten?
1: Ja, joh. Daarom noemt ze toch Rusland ook ineens een vijand? Ja. Wat is dat dan?
0: Gaan we doen, mensen.
11: Ja. Deze uitspraak deed ze dus na afloop van een besloten bijeenkomst van VVD-leden. En Jezielges kreeg ook de vraag hoe kritisch de mensen binnen toe waren daar.
3: Ja, mensen hebben wel zorgen, ja zeker. En het is altijd heel erg fijn als je in zo'n setting met elkaar dat ook kunt delen. En het is altijd mooi als je dan die zaal binnenkomt, zitten er veel mensen een beetje zo. Van, kom erop, wat ben je er allemaal aan het doen? En binnen een paar minuten merk je dat er gewoon een soort ontspannenheid en dan kritische vragen, leuke opmerkingen, ideeën, suggesties, vervolgafspraken. En daarna denkt iedereen, maar nu is het gewoon echt even tijd voor een drankje.
11: Ja, speelt ze hier gewoon mooi weer, Angela?
0: Ik heb wel een beetje het idee, want dat vond ik van de week toen ze bij Vandaag in Sight zat ook. Het is een beetje Bach dat Bob. Oh, er is helemaal niks aan de hand, we doen het hartstikke goed. Ondertussen vallen de bommen achter er en staat het hele decor te wiebelen. Maar nee, het gaat allemaal en het gaat niet goed.
11: Ja, het gaat niet goed. En Tom, jij zegt van ja, ze zoekt hier misschien de vlucht naar voren. Wordt er echt al aan haar stoelpoten gezaagd?
1: Nee, volgens mij niet. Wat ik net zeg, het zijn gewoon de standaard kritieken die ze altijd had gekregen. En ze zijn natuurlijk alleen nu gewoon als een malle gedonderd in de peilingen. Dat is echt bizar hoe laag.
11: 12 zetels, verpelt Maurice de Hond.
1: Maar eerlijk gezegd, dat waren ze 2 maanden voor de verkiezingen, waren ze het ook. En toen ging die campagne lopen. Toen koos haar strategie en langzaam klom ze gewoon omhoog.
0: Wel dus, door het uitsluiten van die PvdA. Waardoor we nu met z'n allen in een soort status quo zitten waar we niet uitkomen.
1: Maar als je dan zegt, kijk, ze donderen nu in de peilingen. En je gaat ook al eens roepen, ik word lijsttrekker. Dus ja, er zijn op dit moment die peilingen nu. Dat trekt er gewoon weer bij.
11: Ja, een van jouw columns deze week had als kop 2 koorballetjes die verveeld onderuit hangen en iedereen afzeiken behalve de zichzelf. Dat is de VVD anno 2026. En dan had je het ook over de podcast, de Bromance. Daar gaan we zo een stukje van luisteren. Maar waarom wou je dit even opschrijven?
0: Omdat ik me er dood aan erger. Aan het feit dat er gewoon nu in Den Haag een complete stilstand is en helemaal niks gebeurt. En ik me dus als kiezer echt wel een soort belazerd vond. Want ik had echt wel het idee, met zeker toen Bontebal en God, hoe heet die, Jette met z'n tweeën daar zo zaten en echt wel uitstraalde, wij gaan er wel iets aan doen. Sorry, noem maar Yves, maar ik geloofde dat op een gegeven moment, dat het echt wel weer kon, ook in Den Haag, naar dat geklungel van Schoof. Dat is niet zo. En dan zie je dat het gewoon de hele weken al stilstaat. En dan gaan 2 VVD'ers, wat de kroonprinsen van de partij zouden moeten zijn, die dus wel aan de stoelpoten van Jezielke zouden
11: Ruben
0: moeten zagen.
11: Ruben Brekelmans en Vincent Karmans.
0: Die zitten daar een podcastje te maken.
11: Ja.
0: En dan hebben we bijna geen wegen meer waar we normaal overheen kunnen rijden. En dan gaat het daarover dat ze op nummer 3 trending in de Spotify-lijst zijn.
11: Ja.
0: Jongens, veeg me op. Echt serieus.
11: Laten we even een stukje luisteren uit die podcast van Bromance. De podcast dus van Ruben Brekelmans en Vincent Karmans. Met Ruben
4: en Vincent. Iedereen en zijn moeder had een mening toetbekend Nederland. Ja. Had een mening over onze podcast.
5: Het begon bij alle podcastmakers, want die werden zenuwachtig. Wij stegen door die ranglijsten en die dachten, wat is hier aan de hand?
4: Ja. Ja.
5: Vervolgens kwamen de boomers in de tv-shows er ook achter van, hé, daar zit het wat.
4: Toen de columnisten.
5: En toen uiteindelijk de stukjes stickers die een week lang na moeten denken over iets op papier te zetten. Ja. Angela de Jong.
4: Die woont bij mij in de buurt. Oh. Angela de Jong.
5: Kom je er wel eens tegen?
4: Ik kom haar nooit tegen.
5: Nee.
4: Dus dit verhaal stopt nu ook gewoon. Maar dat wil ik gewoon even noemen. Maar nee, die was niet heel enthousiast. Maar ja, wij zijn ook heel enthousiast over Angela de Jong, toch? Laat wel wezen. Ja.
5: Nee, hangt vanaf wat ze opschrijft.
4: Ja, dat is ook zo.
11: Ja, Angela, je wordt stukje tikker genoemd. Je wordt dus zelf besproken. Hoe luister jij hiernaar?
0: Nou, ik zou zeggen, ik heb de tijd om een week na te denken over stukjes. Het probleem is dat zij dat niet hebben. Want het hele land loopt vast. Niemand weet waar die aan toe is op dit moment. We weten niet hoeveel belasting we gaan betalen vanaf 1 januari. Dus ik zou zeggen, maak nog een paar van die podcasts. Dan staan jullie straks op 5 zetels, jongens.
11: Ja,
0: gefeliciteerd.
11: Tom, wat vind jij van deze podcast?
1: Ik ben niet zo'n ontzettende podcastluisteraar. Maar je omschrijft het wel inderdaad treffend. Er zitten 2 koorballetjes en dergelijke. En ik moest even denken, ik zeg net, oh, we zouden eigenlijk weer een beetje mensen zouden krijgen. Hè? Dan zou een serieus kabinet komen, een serieuze mens. Ze zeiden letterlijk toen, we zoeken een kabinet met niet al te veel ego's.
0: Ja.
1: Nou,
0: volwassen mensen ook.
1: Meneer Karmans en geen ego, dat niet. En zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. Hoe luister ik naar die podcast? Ik vind het aan de ene kant heel vermakelijk. En ik heb ook weer niet het idee dat ze daar nou echt uren mee bezig zijn in de week.
11: Maar is dit de redding van de VVD? Moet het hier vandaan komen?
1: Nou, dat mag ik toch niet hopen. Maar het bedient blijkbaar wel een groep. Er luisteren mensen naar. En het heeft Angela de Jong geroerd om een column te gaan schrijven. Ja, dat doet het dan toch ook wel weer.
11: Morgen is het de officiële coming out day om de maatschappelijke boodschap te verspreiden dat iedereen het recht heeft om in veiligheid en vrijheid zichzelf te kunnen zijn. En om die reden zou de regenboogvlag bij het Tweede Kamergebouw moeten wapperen. Alleen de SGP was het daar niet mee eens en daarom moesten alle Kamerleden laat op de avond terug om hoofdelijk te stemmen.
6: Het is echt te gek voor woorden dat we daar allemaal voor terug worden geroepen.
7: Ik was 100 meter van mijn huis in Deventer, dat is ongeveer 150 kilometer. Dus ik ben 150 kilometer teruggereden.
8: Iets kleins kan zijn, kan voor de ander iets heel belangrijks zijn. Hij zal in ieder geval 4 in de nok wapperen. Omdat dat is wat de Kamer heeft gewenst.
11: Tom, de laatste spreker was Kamervoorzitter Tom van Kampen. En een Kamermeerderheid heeft ervoor gezorgd dat de vlag gewoon zal wapperen. Maar ja, hoe moeten we hier nou naar kijken? Waarom moet iedereen hiervoor terug naar de Kamer worden geroepen?
1: Dat dit het systeem is hoe het werkt. Hè. In het kort had het presidium, dat is een beetje die de organisatie regelt van de Kamer, die had besloten die vlag te gaan hijsen. Daar kreeg de SGP, die zelf niet in het presidium zitten, lucht van. Ja, oh, eens even, vinden we niet. Toen zeiden ze bij het presidium, oké, dan gaan we het niet doen. Daar kreeg de rest weer lucht van. En toen heeft Katy Piri van Pro heeft die motie ingediend dat die vlag gewapperd zou worden. En daar dacht SGP slim te zijn. En die denkt, ja, als er een motie ingediend wordt, dan mogen wij een hoofdelijke stemming aanvragen. En dan hopen wij dat al die mensen die al weg zijn, want het was inmiddels een uurtje of 8 op donderdagavond, die al lang en breed lekker thuis richting goede tijden, slechte tijden gaan, die hopen dan dat ze niet terug gaan komen. En dat, die dan, dat we het zo gaan redden. Dat er geen meerderheid voor het hijsen van die vlag is. En dat trucje heeft net niet gewerkt.
9: Net niet gewerkt? Nee, gelukkig werd er flink voor de regenboogvlag gestemd. Angela, hoe heb jij hiernaar gekeken?
0: Met heel veel verdriet. Ja, mijn hart. Ja. Ja.
1: Het is triest.
0: Want ik vind het echt triest. Ik wilde eigenlijk het grapje maken. Ik reed hier net naar Hilversum en daar heb ik de hele weg een regenboog gezien. Toen dacht ik, ja, het wordt je ook wel echt in je, door je strot heen geduwd. Maar dat zou zomaar weer verkeerd kunnen vallen. Nee, ik vind echt, ik vind dat de Tweede Kamer... ik las vanochtend het commentaar van mijn collega Laurens, waarin stond dat er hierom gevraagd is door het ondersteunend personeel om ze op zondag een steuntje in de rug te geven, ja, met die vlag. Dan denk ik, ja, wat kan daar tegen zijn? Kijk, dat de SGP er niet bij loopt te juichen en denkt misschien ook niet. Die twee kampen ken ik wel. Maar het feit dat er dus... Nou ja, ik vatte het meer op bij de SGP toch dachten dat ze nog een heel grote groep rechts hadden. Terwijl ik nooit begrijp wat hier links en rechts aan is. Dat mensen gewoon zichzelf mogen zijn en mogen houden van wie ze willen. Ja, dat vond ik kwaad. Maar goed, 90 stemmen voor. Het hadden er natuurlijk 145 moeten zijn, maar goed.
9: Ja, dat was geen vrij statement wat er uit Den Haag kwam, vond ik ook. We hadden die regenboogvlag gewoon aan die vlagstokken moeten hangen. Waar het wel goed ging, was bij Televisiering Gala. Tenminste, dan hebben we het over Daan Alfering. Ja. Die won de Televisiering Talent. Hij won en ja, hij zei het volgende.
10: En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om deze award eigenlijk op te dragen aan alle middelbare schoolkinderen die na het zien van de rapporten, waarschijnlijk wisten ze het al, maar er zijn rapporten uitgekomen. En ik hoop dat je ziet en voelt dat er ook heel veel liefde is. Dat je niet alleen bent. Je bent geliefd. Je bent hier precies waar je moet zijn. En we houden van jullie heel veel. Dank jullie wel.
9: Ja, Angela, dit was dan wel goed geslaagd, hè?
0: Ik krijg er bijna weer tranen van in mijn ogen. Ja, ja, al die arme kinderen die daar op middelbare scholen zitten en die het gevoel hebben, ze zijn zelf vaak nog zo aan het worstelen met wie ze zijn en wat ze willen in het leven en hoe hun toekomst eruit ziet en dat die misschien ook anders is dan dat ze zelf hadden gedacht. Dat die door op deze manier op dat podium toch ook weer een hart onder de riem krijgen gestoken. Niet alleen op die Paarse Vrijdag door leraren die dat ook heel graag willen, maar ook door Daan Alfrink.
9: En waarom raakt het jou zo hard?
0: Ik heb een dochter van 20 die op vrouwen valt. En wij wonen niet in een klein dorp. Wij zijn geen onderdeel van een strenge geloofsgemeenschap. En ja, je moet eens weten wat zij allemaal over zich heen krijgt. Ja. Op de momenten dat je het niet verwacht, dus op het werk, op een bijbaantje, dat iemand in de supermarkt voor je gaat staan en zegt, ben jij nou het jongetje of het meisje in de relatie? Nou ja, dat gelukkig is die persoon, het was een collega, die is wel ontslagen. Dus er wordt op de werkvloer ook gelukkig wel heel goed over nagedacht. Maar ja. En dan vertelt ze ons nog niet de helft, hè? Want ja, zij weet ook wel dat het ons heel erg raakt. En zij is ook van type niet te veel aandacht aan geven, gewoon doorgaan. En ze laat zich gelukkig ook niet gek maken.
9: En wat kan Politiek Den Haag leren van deze Daan Alfering?
0: Nou, om het te blijven benoemen en om figuurlijk een arm te blijven slaan om kinderen. En ik snap best dat dat voor een SGP en een DENK heel lastig is vanwege hun geloofsovertuiging. Is ook compleet achterhaald. Maakt niet uit. Maar goed, maar juist de middengroep, waarvan ik toch heel vaak hoor van, ja, weet je, ik ben wel voor ze, maar het is zo in your face. Moet dat nou? En dan denk ik, ja, soms moet het ook even. Soms moet het gewoon even. En ja, nogmaals, zo'n lapje stof. Wat maakt het jou uit, jongen, wat het aan de gevel hangt? Als mensen daar nou heel gelukkig van worden en denken van, weet je, ik mag er ook zijn in dit land. Laat ze dan.
9: Ja, prachtig benoemd door Daan Alfering, de winnaar van als aanstormend talent, zeg maar. De televisiering, die werd niet gewonnen door Woeste Grond. Ook niet door Kassa, maar wel door het programma De Bondgenoten. Angela, jij noemde het de prijs failliet om deze reden. Waarom? Waarom vind je dat? Bedoeld, het is een publieksprijs. Publiek heeft toch altijd gelijk?
0: Zeker, de stemmer heeft ook altijd gelijk. Laat ik dat nog een keertje benadrukken. Maar weet je, ik ben nog zo'n ouderwetse zak. Ik geloof dat die televisiering iets voorstelt. Dat die wordt gegeven door het publiek aan een programma wat ze raakt. En waarvan ze denken, hier hadden we het over met z'n allen. Dit heeft ons opgetild, hier keken we met 3 miljoen mensen naar. Nou is dat natuurlijk aantal ook al compleet achterhaald tegenwoordig. Maar je ziet het gelukkig in het rijtje, zie je gewoon de programma's staan. Arjen Lubach, Oogappels, Even tot hier, Over mijn lijk. Allemaal programma's die echt een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van televisie. Nou, en dan hebben we nu een programma wat wint. Wat leunt op een stel mediageile types in een loods ergens in Nederland, die met elkaar onder havenklap het bed induiken en waar heel veel gedoe over is op social media. Nou, gefeliciteerd. Ja. Dat vind ik echt fantastisch dat die...
9: Daar kwam ook een hoop kritiek op jouw uitspraken, waaronder van Tina Nijkamp bij Vandaag in Zeit gisteravond.
12: Ik heb me daar wel aan geërgerd dat ze dat maar blijft volhouden. Ook gisteren weer bij Pauw en de Wit. En dan denk ik, ja, je bent misschien wel geworden iemand waar je vroeger zelf een hekel aan had. Iemand die eigenlijk op het volk neerkeek. Zij was altijd de stem van het volk. Schreef altijd over wat de gewone man leuk vond, niet leuk vond. En nu is het weer alleen maar zware documentaires die ze leuk vindt. Weer het programma van Paul de Leeuw, Vergetelijk Mooie Reis. Altijd mensen met kwetsbare verhalen. En denk ik, ja, Bondgenoot is gewoon ook een goed gemaakt programma. The Masked Singer is ook een goed gemaakt programma.
9: Ja, Angela, hoe luister je hiernaar?
0: Weet je, prima. Iedereen moet daar zijn mening over hebben. Ik vind altijd alleen wel mooi dat mensen je dan kwalijk nemen als je iets volhoudt. Ja, dat vind ik nou eenmaal. Ja. Sorry, maar dat ik niet in een hoekje ga liggen huilen omdat iedereen boos op mij is.
9: Maar ze vindt dat jij minder de stem van het volk bent geworden.
0: Nou ja, weet je, dat wordt er nu heel erg van gemaakt. Het mooie is dat de stem van het volk, weet ik niet of ik dat ben, de stem van het AD, ik geloof dat Bondgenoten bij ons op de site 16% van de stemmen won die het moest hebben. De AD-lezer loopt er ook niet zomaar weg. Dit is de jonge kijker die heel erg op social media zit en die zijn telefoon pakt omdat hij op de ene kant zit en dan even een knop kan drukken en stemt. Ja. Het zij zo.
9: Ze zijn wel een beetje bezig, hè? Zowel die bromance van de VVD als Tina Nijkamp. Tom, wat vind jij daarvan dat de Bondgenoten heeft gewonnen? Kende jij het programma?
1: Ik vind dit altijd ontzettende, je zei het zelf ook, ontzettende boomer mening, weet je. Dit komt elke paar jaar en zo niet elk jaar wel weer voorbij, weet je. Ik kan me nog herinneren, Bert van der Veer en Johan Derksen.
0: Ik ben de Jan Slachter van dienst.
1: Je bent de Jan Slachter geworden in plaats van de stem des volks. Hoewel ik het wel weer leuk vond dat Tina Nijkamp je een eerste ook nog even de hemel in prijste. Over wat voor goed je al bedoelt om vervolgens te zeggen. Ja. Dit is wel een beetje wat het is. Die tv is ontzettend veranderd. Want we komen uit dezelfde generatie. Hè? We hadden Nederland 1 en 2. En bij goed weer kon je de Belg ontvangen. Maar dan was het wel zo'n beetje. En als je moest stemmen op iets, dan moest je naar een brievenbus. Of
0: oh nee, joh, man, ik ben ook van de. Ik ben ook van het stemmen.
1: Ja, nu is het helemaal veranderd. De tv veranderd. Dit is wat mensen leuk vinden. En het is, ah, joh, het gaat
0: er kijkt
1: meer
0: echt bijna niemand naar. Naar dat is
9: dus,
0: programma.
9: Maar blijkbaar hebben ze dus heel goed gedaan op social media.
0: Ze doen het heel goed op social media. Ja, maar met leuke televisie, met mooie televisie, met onvergetelijke televisie, heeft het echt niks te maken.
1: Nou, er gebeuren wel onvergetelijke dingen.
0: Van Big Brother. Alleen die niet, had moeten winnen.
1: Het is alleen niet de leuke dingen die jij leuk vindt, maar een heel groot publiek wel. Want ze hebben inderdaad een hele grote following. En daarvoor kun je zeggen, oké, die prijs die verandert niet naar de beste programma's, maar wie de meeste following heeft.
0: Het leuke is wel dat dit dus bij VI plaatsvond, die dus donderdagavond de hele avond promotie hebben gevolgd. Want het is een prijs, als je maar promotie volgt, dan ben je hem blijkbaar. En daar moesten ze alleen wel even uitleggen aan hun kijker ook wat het dan was, wat voor programma.
9: Wat wel mooi was, het werd gepresenteerd door Jan Smit en Peter Pannenkoek. En die laatste had nogal flinke kritiek op NPO Start. Dat vond jij
0: halleluja.
9: Mooi, toch?
0: Halleluja, laat hem horen.
9: We hebben hem hier niet.
1: Maar wat is dat nou?
9: Kijk eens wat ik hier in de studio heb. Allemaal mensen die natuurlijk ook het nieuws moeten duiden.
0: Maar als mensen nog een stukje van het televisiegara terug willen zien, kijk Daan Alfrink en kijk even die rant van Peter.
1: En ik wil het nog hebben of Jan van Steegwolde de terechte winnaar was.
0: Nee, natuurlijk niet. Presentator zonder charisma die niet kan presenteren. Maar populair bij jongeren.
9: Angela de Jong, dank je wel. Je wordt vast wel weer ergens genoemd in een podcast of ergens bij VI. En Tom, jij natuurlijk ook grote dank voor je aanwezigheid en je duiding over NSC.
1: Dank u.
32: NPO Radio 1.
9: Want het is al 16:30 geweest, dus het is de hoogste tijd voor het nieuws met Jan van der Putten.
13: Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak was die op de andere baan terechtgekomen en botste daar op twee auto's. Eén bestuurder raakte gewond. Vandaag was er voor de derde keer in een paar dagen een aanval op een school in Polen. In Warschau viel een vrouw van 21 drie mensen aan en die raakte gewond. Donderdag stak een oud-leerling van 15 op een school de conciërge dood. 6 EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn het niet eens met het nieuwe begrotingsvoorstel van Ierland. Volgens hen is het onvoldoende om de EU-meerjarenbegroting te verkleinen met 140 miljard. Het voorstel van Ierland ligt donderdag en vrijdag op tafel bij de EU-top. Dan de ronde van Lombardije. Er wordt gefietst richting Como. Commentator Andries Lamijn. Hoe is het eigenlijk met die kopgroep, Andries, met Gijs Leemrijze erin?
14: Ja, Gijs Leemrijze is helaas weggevallen uit die kopgroep. Die zelf ook aan de laatste stuiptrekkingen bezig is. Want in de laatste 20 kilometer en nog maar 40 seconden voorsprong op het pelotonnetje. De groep der favorieten. Waar die favorieten elkaar tot nu toe in bedwang houden. Totdat ze nu belanden op de flanken van de Zivilio. Laatste echt belangrijke klim. 4 kilometer, 10%. En dan kijken we naar Del Toro, de Mexicaan, naar Sexas en naar Evenepoel. Die moeten het toch straks gaan uitvechten in die laatste 20 kilometer.
13: Dan voetbal. Rond deze tijd het begin van Go Ahead Eagles Sparta. Suze van Kleef, hoe is het daar?
15: Nou, er ontwaart zich hier een heel mooi schouwspel. Want er is een schitterende regenboog hier boven de Adelaarshorst. En iedereen maakt daar op dit moment foto's van. Dus even niet van het veld. Er is ook nog niet afgetrapt. Dat moet zo direct gebeuren in deze wedstrijd. Dus tussen Go Ahead Eagles en Sparta. Bijna 3 weken lag de Eredivisie stil door het interlandvoetbal. Een break die Sparta nodig had. Want het gaat niet goed bij de Rotterdammers. Ze staan 12e. Wonnen pas 1 keer. Verloren al 4 keer. De laatste speelronde gingen ze er thuis met 4-0 af tegen Heerenveen. En het wordt zo langzaam, want een beetje uitkijken voor Sparta dat 12e staat. Bij Go Ahead Eagles is het puntenaantal hoger. 10 uit 7 en het gevoel is ook beter. De ploeg had nog wat hoger kunnen staan in de Eredivisie als het wat beter met de kansen was omgesprongen. Het spel is dus prima. Nu de afronding nog. Ze zijn in de Adelaarshorst nog ongeslagen. En de trainer Jozef Oosting die zei van tevoren: als je ziet hoe we deze week hebben getraind, dan ben ik een gelukkig man. De zaterdagavond met ons publiek, dat moet een spektakelstuk worden. Nou, daar hoop ik op. Daar hoopt iedereen hier op in de Adelaarshorst. Er is zojuist afgetrapt. 30 seconden is er al gevoetbald. De bal ligt bij Go Ahead Eagles. Die ook meteen in de aanval gaan vanaf de rechterkant. De voorzet is goed. En de wegwerken van Sparta ook. En zo is er dus de eerste aanval van Go Ahead Eagles geweest in deze wedstrijd. Is er uiteraard nog niet gescoord. En zijn we bijna een minuutje onderweg hier in de Adelaarshorst.
13: Suze, dankjewel.
9: En Jan, jij ook enorm veel dank, want wij gaan naar Peter Kuipers-Munnik. Want die wees ons ook al op een prachtige regenboog, toch?
16: Ja, er was hier zo net op het Mediapark in Hilversum ook echt een prachtig exemplaar te zien. Volgens mij is hij nu net weer weg.
9: Daar kan de SGP niet tegen zijn.
16: Zeker niet. En daar in de Adelaarshorst en ook hier in Hilversum betekenen regenbogen ook dat er buien overtrekken. Het zal daar dus ook zeker niet droog blijven en hier ook niet de komende uren. Er trekt namelijk ontzettend veel buien over het land. Toch is de meeste regen voor de noordelijke provincies. Er komt af en toe ook wat onweer voor. En dat blijft vanavond en vannacht ook het beeld. Met in het hele land buien, maar in het noordelijke toch wel de meeste. En dat levert tot en met morgenmiddag in het noorden maar zo 40 of 50 millimeter regen op. En dat is echt ongelooflijk veel. Temperaturen die liggen op zo'n 7 tot 9 graden vannacht. Staat een vrij stevige wind uit het westen. En morgen hebben we dan ook vrij veel wind. Die neemt wel iets in kracht af. Maar het wordt niet zo warm. 13 tot 15 graden met dus de meeste buien in het noorden. Kans op onweer daarbij. In het zuiden is het een heel ander verhaal. Daardoor wordt het niet echt heel warm. 13 ook tot 15 graden. Maar daar is het vrijwel helemaal droog morgen overdag. Dus dat is echt een stuk vriendelijker. Maandag, overmorgen, dan hebben we bijna in het hele land droog weer. Met ook flink wat zon. En dan wordt het zo'n 16 graden. Dinsdag is het dan weer bewolkt met af en toe wat regen. En woensdag en donderdag, ik denk dat dit jaar toch bijna dat maar geen afscheid kan nemen van het warme weer. Want er komen toch weer 2 warme dagen aan. Woensdag en donderdag ligt de temperatuur op zo'n 17 tot 20 graden. Ja, en dat is natuurlijk geen 30 graden. Maar 20 graden in oktober is toch ook ongeveer hetzelfde als 30 graden in augustus.
9: Ja, inderdaad. Dankjewel, Peter Kuipers. Verkeersinformatie nogmaals. Goedemiddag, Helene de Geest.
17: Goedemiddag. Ja, de A2 van Den Bosch naar Amsterdam die is deels weer vrij bij Breukelen na het ongeluk met de spookrijder waarover je in het nieuws hoorde. Staat nog wel file. Vanaf knooppunt Oude Rijn is de vertraging een kwartier. Ook op de omliggende wegen is het extra druk, zoals op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook nog bijna 10 minuten op onthoud. Dan ook nog een file op de A30 Ede-Barneveld tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 ook 10 minuten extra reistijd.
33: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
9: Dammen. Dammen is een prachtsport. Vandaag begint de EK Dammen in Bijlen in Drenthe. En Dammen heeft een speciaal plekje in mijn denksporthoofd, omdat ik toen ik 12 jaar was Zeeuws Damkampioen ben geworden. En dat verwerkte ik ooit in een aankondiging bij de Lama's. Ooit
18: ooit, toen ik nog heel jong was, toen ben ik een keer Zeeuws-Dam kampioen geworden. En dat...
19: Doe maar, nog een keer.
20: En neuken dat hij deed. Want dat wil wel, hoor. Dat is een lekker punt.
9: Dat is mij nog lang nagedragen. Maar ja, hoe houd je een eeuwenoude denksport relevant in een tijd waarin alles sneller, digitaler of vluchtiger wordt? Maarten Koolsloot is journalist en damliefhebber. Welkom.
21: Dankjewel. En goed om met iemand te praten die de liefde voor, het sport, voor de sport ook heeft of had.
9: Absoluut.
21: Ja.
9: Daar heeft natuurlijk nog altijd. Zeker,
21: uitstekend.
9: Ja, zeker, uitstekend. Zeker. Maar wat maakt het dammen voor jou zo mooi?
21: Combinatie tussen strategie, combinaties. Het oogt heel simpel, maar het is heel ingewikkeld. En ik speel het nu denk ik een jaar of 40 en ik snap het soms nog steeds helemaal niet. Dus dat geeft ook wel aan hoe ingewikkeld het is.
9: Ja.
21: En dat maakt het zo mooi.
9: Maar toch even een vergelijking, want mensen zeggen altijd dammen of schaken, dammen of schaken. Hoeveel mensen zijn er lid van de Dambond en hoeveel van de Schaakbond?
21: Het zijn een pak een beet 3500 voor het dammen en ongeveer 20.000 voor het schaken. Dus die verhoudingen zijn zoals ze zijn. Dammen zijn er ooit ongeveer 10.000 geweest, maar dan heb je het al over de jaren 80. Dus dat staat in die zin onder druk qua ledenaantal.
9: Ja, en hoe komt het dat het zo onder druk staat?
21: Nou, ik denk dat er geen verandering is geweest lang. He, dus er is vastgehouden aan wat er was. Nou, beide denksporten zijn lange sporten. Hè. Een partij duurt tussen de 4, 5, 6 uur voor dammen en schaken. Nou, je ziet dat het aanbod voor het dammen heel lang min of meer gelijk is gebleven. Dus dat clubs nog steeds neigen om dat vooral veel te doen. Terwijl als je naar het schaken kijkt, hè, de wereldkampioen Carlsen, die zegt, ja, ik vind dat snellere. Blitz, snel, schaken, paar minuten op de klok, spektakel. Hè. De stukken vliegen letterlijk over het bord. Dat heb je natuurlijk bij het dammen ook. Maar de schakers die hebben daar echt naartoe bewogen. Dus die hebben een heel circuit waar ook veel geld valt te verdienen. Heel aantrekkelijk, ook om te volgen. Ja, dat moet je bij het dam ook meer doen. Je moet kijken, het is lang gedacht, wij hebben een sport. Dat is zoals het is. Maar als het publiek wat anders wil, dan zul je toch ook mee moeten bewegen met je publiek. En dat is daar te weinig gebeurd, in mijn sport helaas.
9: Ja, maar bestaat die kans wel? Willen ze wel naar je luisteren?
21: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben voorzitter hier van een club in Hilversum. En om meteen maar te zeggen, daar is de harmonie uitstekend. En geven les aan jongeren en komen er ook weer kinderen naar de club. Geven les op scholen en bijvoorbeeld de kinderen opvangen. Nou, dan zie je dat kinderen dat vaak echt wel een heel leuk spel vinden. Zoals jij dat als kind ook vond. Dus dat lukt. Alleen op een landelijk niveau. 10 jaar geleden, dat is 2016. Toen was ik toernooidirecteur van de match om de wereldtitel. Hè. Dus in de denksporten spelen dan 2 spelers uiteindelijk om de wereldtitel. Er waren 2 jonge Nederlanders. Jan Groenendijk, die jij volgens mij zelfs tegen hebt gespeeld. Als ik me niet vergis.
9: Ja, wel verloren.
21: Wel verloren. Okay, dat spreek gezegd heel zachtjes. Maar Jan Groenendijk was toen een jaar of 17, 18 echt een fenomeen. Op die leeftijd al. En nu ook wereldkampioen. Die speelt tegen Roel Boomstra. En die match, waar ik een van de organisatoren van was. En de directeur van dat geheel, die trok waanzinnig veel aandacht. We zaten 2 keer bij de Wereld Draait Door notabene in 2 weken. Topnotch, een muzieklabel van rappers. Kees de Koning, die vond het zo mooi. Die zette zich daar ook voor in. Ronnie Flex, als ik het goed heb, die was daar ook nog. Die ging wat met die dammers doen. Dus dat had enorm veel aandacht een paar weken. En dat had een heleboel ideeën waar je wat mee kon. Maar je zag binnen de damwereld, die vonden dat maar raar, weet je wel. Er kwam wat moesten die rappers erbij? En het kregen aandacht. Dat vonden ze gewoon te gek of te nieuw. En daar is nooit op dat soort ideeën wordt niet op vernieuwing werd niet echt doorgepakt. En wordt er soms nog steeds te weinig.
9: Maar waren jullie misschien niet te vroeg 10 jaar geleden? Ja. Was, waren ze er nog niet aan toe? Want het was, ik kan me dat zeker nog heel goed herinneren. Weet je, zeker ook omdat wij natuurlijk 2 Nederlanders hadden die het tegen elkaar opnamen. Maar het waren jonge gozers.
21: Ja.
9: En het werd goed en flitsend aangepakt. Maar is er nu niet een tijd voor een nieuwe damrevolutie?
21: Ja, zeker. Als voorzitter van een club voer ik er nu van onderop. He, dus daar heb je ook een club met veel oudere leden. Nou, die verzorgen we. Daar hebben we wedstrijden voor en die hebben leuke avonden. Maar hoe bereiken we nou die jongeren? Nou, dan bieden we snellere vormen aan, kortere potjes, de lessen ook niet altijd te lang. En meer luisteren naar wat de jongeren willen. Dus daar wat meer maatwerk op bieden en zo ook wat dingen veranderen. En dat stap voor stap doen, ik denk dat dat de manier is. Maar die grote ideeën van 10 jaar geleden, die zijn nog levend. En net zoals jij dan maar leuk vindt, zijn er ook in onze wereld, de mediawereld of op andere cruciale plekken in de sport, zijn natuurlijk meer mensen die dit best sympathiek vinden en er wat mee willen. Ja, daar moet je naar luisteren en naar kijken.
9: Ja, want zo klinkt ongeveer het commentaar op een wedstrijd sneldammen. En dat is een fragment uit 2023 in Bijlo.
22: Rein iets voordeliger is maar voor zwart. Maar zwart zie je ook wel, staat iets verder naar voren.
23: Ja.
2: En het gaat hier om elke vierkante millimeter.
3: Ja. Ja,
2: en hier had hij nog wel. En hij staat wat verder naar voren. Dus hij had nog wel even. Verliezen gaat hij sowieso niet meer in zo'n stand.
4: Hoe verder je naar voren staat, hoe meer tempo je hebt. En dus te beter het is.
9: Ja, dat klinkt natuurlijk nog niet heel erg opwindend.
21: Nee, er mag nog een takje vlotter, dat mag het zeker. Nou, de schakers die doen dat al, hè, want ik moet voor mijn werk als journalist soms ook naar schaakwedstrijden en er wat over schrijven. Nou, ik ben geen schaakexpert helaas. Maar die streams van schaken, die zijn hartstikke leuk. Er zit heel veel vaart in, dat is bijna een voetbalcommentaar of ander. Dat is ook als leek echt leuk om te volgen. Ja, en dat, kijk, wat hier verteld wordt is inhoudelijk goed. Er mag natuurlijk nog wat vlotter en mensen die ietsje, hè, misschien wat meer ervaring hebben met dit soort dingen doen. Maar daar zit wel muziek in, want je kunt het wel, ik denk wat je net hoort, is voor veel mensen er ook wel te begrijpen. Dus als het een beetje flitsend wordt gebracht, dan kun je dat ook wel inzichtelijk maken. Doen de schakers ook.
9: Ja, we hebben het natuurlijk er nu over, omdat het EK Klassiek Dammen dus in Drenthe wordt georganiseerd. Maar je hebt dus ook nog een EK Rapid en een EK Blitz.
21: Ja.
9: Wat zijn dat dan voor varianten?
21: Ja, bij Blitz moet ik ook altijd weer aan Blitzkrieg denken. Dat is wat heel anders. Maar goed, in elk geval Blitz is de internationale term voor snel dammen of snel schaken. Dus dat zijn partijtjes met pak en beet ongeveer 5 minuten per persoon. Dus je krijgt 3 minuten op de klok, iedere zet 2 seconden erbij. Dus dan kom je met een gemiddelde partij van 40 zetten rond 5 minuten per persoon. Rapid zo'n 20 minuten per persoon met ook iedere zet wat erbij. Dus het is heel goed dat ze in Drenthe, waar ze heel veel talentvolle spelers opleiden, waar eigenlijk de structuur bij de clubs daar, bijvoorbeeld in Hogeveen en in Heiken, ja, uitstekend is. Worden veel jongeren ook opgeleid, hele goede jongeren ook. Maar die hebben er oog voor. Die doen dus een aparte dag Blitz, aparte dag Rapid, waar ook Europese titels te verdienen zijn. RTV Drenthe bracht dat lang vaak in beeld, ook maar best wel aardig in beeld. Ja, en dat is leuk. Die snelheid, dat hebben we als sport nodig.
9: Ja, en we hadden het aan het begin van het programma over Jannes van der Wal. Ik kan me ook nog Harm Wiersma goed herinneren.
21: Ja.
9: Dat waren wel echt koningen van het dammen in Nederland. Zijn we nog altijd toonaangevend wat betreft de damsport in de wereld?
21: Sterker nog, we leiden zoveel grote talenten op dat de Nederlanders zijn nu eigenlijk echt het allerbeste damland ter wereld. De namen net van Roel Boomstra en Jan Groenendijk zijn genoemd. Boomstra is nu gestopt. Groenendijk de heersend wereldkampioen. Maar daarachter komen alweer jongens van 16, 17... die ook al grootmeester zijn, die hier ook meedoen. Matteo Boksem is een naam die je zeker gaat terugzien. Hoog in de stand. Simon Harmsma. Dus de infrastructuur voor het opleiden van talent is voor een kleine sport echt krankzinnig goed. NOC-NSF ondersteunt dat. Er zijn 4 of 5 met een A-status zelfs. Dus er wordt gekeken naar voeding, naar de psycholoog. Naar echt alles. Ja? Dat wordt heel serieus. Kijk, wat jij noemt, hè, je noemt één die iconen in de verleden tijd. Het zijn uiteraard nog steeds iconen, maar dat was natuurlijk sigaren, rook en een soort mystiek. Nou, dat is er nou echt niet meer. En drank ook niet vergeten. Dit zijn nu echt topsporters. En die leiden we heel goed op. Er is een heel goed programma voor. Dus aan de top blinken we uit. Waanzinnig. Maar in de breedte moet er zeker wat gebeuren.
9: Ja, en bij mij in de breedte kwam het eigenlijk door het schooldammen.
21: Ja.
9: Ik werd op de lagere school, want toen heette gewoon nog lagere school. Daar heb ik leren dammen en zo rolde je verder. Gebeurt dat dan nog?
21: Nou, dat is exact wat we hier in Hilversum dus ook weer zijn uit gaan rollen. En 3 jaar geleden mee begonnen. En dan zie je nu, die kinderen kijken natuurlijk eerst ook naar die 20 witte en zwarte schijven. Wat moet ik er allemaal mee? En 3 jaar later hier een school in Hilversum, die hoort nou bij de beste in Nederland. Die is gedeeld 9e geworden op het Nederlands kampioenschap voor de basis. School. Dus dat is er nog steeds en dat werkt ook. Kinderen stappen heel makkelijk. Het is natuurlijk een laag instapspel, want je kan het snel leren. En ook wat ik aan het begin zei, dat ik het na 40 jaar nog ingewikkeld vind, dat is ook zo. Dat vinden kinderen ook wel leuk. Die voelen zich ook wel uitgedaagd.
9: En kinderen kan je natuurlijk ook motiveren als er een goede app is. Is er een goede dam-app?
21: Er is Lee Draughts. Je hebt ook Lee Chess. Dus die beide termen zullen veel mensen wel kennen. Lee Draughts is heel toegankelijk. Kan je aanmelden, allerlei partijtjes spelen, snel, traag, zelf een competitie maken. Dus dat is een uitstekende app, die zou ik ook aanraden.
9: Goed, het EK Dammen begint dus vandaag.
21: We zijn begonnen.
9: Oh, zijn ze al begonnen?
21: Ja, maar de Nederlandse grootmeesters hadden nog geen uitslag. Hebben we allemaal zwakkere tegenstanders vandaag. Dus ze zullen vermoedelijk, de genoemde namen zullen allemaal wel, ik denk wel winnen, de eerste ronde.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk voetbalflitsen met Go Ahead. We hebben natuurlijk ook af en toe een ronde van Lombardije.
21: Je wilt damflitsen.
9: Ja, we moeten eigenlijk damflitsen hebben. Maar gaat Jan Groenendijk gewoon winnen?
21: Hij is de favoriet. Ik zet mijn geld op Jan Groenendijk.
9: Dank, Maarten Koolsloot.
21: Graag gedaan.

0: Ja, na Damme blijven we in een goede vibe. Want ja, dit nummer doet gewoon iets met je. En hoe dat kan, dat ga ik aan mijn gast vragen, Tom ter Bocht. Hij is emeritus hoogleraar populaire muziek en jeugdcultuur aan de Universiteit te Utrecht. Want vandaag is het precies 60 jaar geleden dat dit nummer, Good Vibrations van de Beach Boys, ja, uitkwam. En het is nog steeds een onwaarschijnlijk goed nummer, toch?
1: Ja, het is onwaarschijnlijk goed. En wat er ook prachtig aan is, iedereen die dit hoort weet meteen, dit zijn de Beach Boys. Er wordt vaak gedacht, ja, zo'n popliedje maken, dat is vrij eenvoudig. Maar als je iets kunt maken wat na 60 jaar nog steeds exact herkenbaar is, dat zijn zij en niet de Beatles, niet de Stones, niet de Kings, niet de Supremes. Dat is ontzettend knap.
0: Ja, en waar zit hem dat dan in, dat iedereen direct weet, ja, dit zijn de Beach Boys?
1: Dat is een lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Wat Brian Wilson gedaan heeft, hij gaat af van het klassieke idee van een liedje van couplet, refrein.
0: Maar moeten we heel even duiden, ja. De Beach Boys, dat waren vooral broers. Ja, en Brian was eigenlijk gewoon de geniale.
1: Brian was de componist van het hele stel.
0: Ja.
1: Dus hij gaat andere dingen doen met liedjes. Hij gaat hele andere instrumenten toevoegen. Dat was ook wel eens eerder gedaan door een producer die Phil Spector heet. Hij is ook geïnspireerd door zwarte muziek, door doo-wop. Maar goed, hij maakt een hele nieuwe mix van wat een liedje kan zijn, met nieuwe instrumenten. Maar vooral ook in zijn productie is hij heel bijzonder. Hij stapelt laag op laag op laag op laag. Hij was een perfectionist die van allerlei brokstukjes muziek dat nummer in elkaar gebouwd heeft. En daarin was hij wel heel uniek.
0: Ja, en hoe heeft hij dat dan aangepakt in die tijd? Dat eigenlijk, wat was het nog? 4 sporen hadden ze? 8 sporen. Ja. Ja. Hoe deed hij dat?
1: Nou, vroeger had je dus inderdaad 4 sporen. Dan kon je drum opnemen, een bas, een gitaar en misschien keyboard en zang. Dat is al 5 trouwens. Maar wat hij deed, hij plakte, als hij 4 sporen had, bracht hij die terug naar 1 spoor. En dan had hij weer 3 sporen vrij om dingen toe te voegen. Dus op die manier kon hij laag op laag stapelen.
0: Ja, het klinkt heel eenvoudig, maar dat was in die tijd revolutionair. En hij heeft er heel lang over gedaan, toch? Over het opnemen van dit nummer, Good Vibrations.
1: Ja, er zijn in 3 of 5 verschillende studio's in L.A. heeft hij steeds ensembles laten komen. Dus mensen met een klassieke muziekachtergrond. Heeft hij dingetjes laten spelen. En heeft een groot aantal fragmenten dus meegenomen naar zijn eigen studio om die dan later te mixen. Dus het klopt, het was een complex proces waar eigenlijk iedereen nooit precies wist, waar gaat dit nou naartoe?
0: Ja, en waar gaat het nou naartoe? Hij moest het uitleggen aan, nou, volgens mij, de beste sessiemuzikanten die er in die tijd rondliepen. De Wrecking Crew heette die.
1: Ja.
0: Die speelde de instrumenten in. Hij moest dat overbrengen. Hoe deed hij dat?
1: Nou, hoe hij precies dan in de studio te werk gaat, dat weet ik niet. Maar goed, hij had natuurlijk als hoofd van de Beach Boys een geweldige reputatie. Dus kortom, hij was iemand die geloofd werd. Dus als hij zei, ik wil dat je dit eens gaat doen met die bas, of ik wil viool, ik heb cellos nodig, of een hobo, dan dacht ik, nou, dat is goed, gaan we maar doen.
0: Ja, gaan we maar doen. Maar hoe briljant was Brian Wilson?
1: Nou, absoluut briljant. Kijk, ieder decennium heeft een paar figuren die leidend zijn. En als je naar de jaren 60 gaat kijken, en dan hoort Brian Wilson daarbij. Dus als je 5 mensen moet noemen die in de jaren ongelooflijk belangrijk zijn, hoort hij daar gewoon bij. Supremes vond ik fantastisch. De studio waar dat uitkwam. De Beatles zijn natuurlijk heel groot. Stones kun je ervan zeggen. Marvin Gaye op het einde. Maar goed, als je die moet noemen, dan hoort hij er gewoon bij. Omdat hij op zo'n complexe manier muziek in elkaar gezet heeft.
0: Ja, je noemde ze al, de Beatles. Want iedereen heeft het vaak over de Beatles, dat die de popmuziek hebben uitgevonden. Maar er was in die tijd wel echt een rivaliteit toch bijna tussen de Beatles en de Beach Boys.
1: Ja, in 1965 bracht de Beatles Rubber Soul uit.
0: Ook een goede plaat.
1: Een geweldige plaat. En net voordat Good Vibrations uitkwam, bracht zij Revolver uit. Wat echt ook een plaat was waar compleet gebroken werd met hoe je liedjes maakte in de popmuziek, in de beat. Dus kortom, Brian Wilson heeft dat gewoon gedacht, what the nou ja, goed.
0: Wat zijn
1: die lui aan het doen? Maar goed, vergis je niet, in 66 hadden de Beach Boys Pet Sounds uitgebracht. Daar staat God Only Knows op, wat ook zo'n schitterend nummer is. En de Beatles waren dan weer, die dachten, moet je dit horen? Dit hebben we nog nooit gezien. Pet Sounds, een van de mooiste albums ooit, met de allerdomste hoes ooit. Dat je niet kunt voorstellen dat iets wat een kunstwerk is, zo'n stomme hoes heeft met de staan die Beach Boys een stel geiten te voeren. Maar verder perfect.
0: Ja, en het antwoord van de Beatles op Pet Sounds was dan weer Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Dat klopt.
0: En dat heeft bijna weer Brian Wilson helemaal gek gemaakt, toch?
1: Nou, in 66 maakte Brian Wilson Good Vibrations. En dat was bedoeld voor een plaat en die zou Smile gaan heten. Smile had het document moeten worden met de Beach Boys en dat nog een stapje verder gingen en weer hadden kunnen zeggen: wij zijn op dit moment leidend. Wat de Beatles gedaan naar Revolver is Sgt. Pepper maken, weer een grote stap verder in die ontwikkeling van die populaire muziek. En Brian Wilson, te veel drugs, te veel psychische problemen, te grote stress in die wedloop met de Beatles, die is in 67 is die eigenlijk een beetje in elkaar gezakt. Dus hij heeft Smile heeft hij nooit kunnen voltooien. Good Vibrations, Heroes and Villains waren de nummers die daarvoor bedoeld waren. En die zijn pas veel later, uiteindelijk pas in 2011... zijn die op plaat gekomen.
0: Ja, we moeten heel even naar Suze van Kleef, want volgens mij is het voetbal aan de gang bij Go Ahead Eagles tegen Sparta.
2: 19 minuten is het voetbal aan de gang. Sparta is in de aanval. Prima paas van Kuipers. De 16 in naar Zonneveld. Zonneveld heeft wat moeite met die bal aan te nemen en hem goed te leggen. Legt hem vervolgens nu wel goed. En daar is dan het schot wat niet goed is. Dat was het eerste moment, echte moment van Sparta. Hatenboer raakt die bal op de rand van de 16 volledig verkeerd. Go Ahead Eagles, de meer dominante ploeg in deze wedstrijd. 75% balbezit voor de thuisploeg. Maar doet er vrij weinig mee. De vroege voorzetten vanaf de zijkanten, die komen niet aan. Het is wachten op de eerste echte uitgespeelde kans voor Go Ahead Eagles. Zojuist hebben we die dus gezien voor Sparta, de bezoekende club die dus 12e staat in de Eredivisie en op zoek is naar punten en de eerste overwinning van dit seizoen.

0: Eagles. Want Sparta komt er twee keer achter elkaar gevaarlijk uit. Maar doet daar vervolgens vrij weinig mee. Hoekschop dus voor Sparta na 21 minuten voetbal hier in de Adelaarshorst. 0-0 is het.
1: Suze, dankjewel. Ja, ik praat nog altijd met Tom ter Borcht. Want ja, we hebben het over Good Vibrations. Een iconisch nummer dat 60 jaar geleden uitkwam. En laten we even luisteren naar een fragmentje waarin je ziet dat die tempo's enorm variëren.

0: Ja, ik kan hier eindeloos naar luisteren. Maar ja, wat horen we? Wat gebeurt er allemaal hier in dit lied?
1: Nou, ik zei al eerder... je had in popmuziek altijd, je had een couplet en een refrein. Nou, misschien kreeg je dan nog een keer een couplet en een refrein. Een beetje een brug en dan nog een keer. Dat in 3 minuten. Wat hij doet, couplet, refrein. Tot zover niks aan de hand. Maar dan ineens gaat hij tempowisselingen doen. Hij gaat een totaal ander type muziek daarin voegen. En dan zou je eerst nog kunnen denken, dat is die brug die we al eerder gezien hebben. Maar dat doet hij 2 keer achter elkaar. En dan komt hij niet weer met een couplet, dan komt hij weer met een refrein. En dan gaat hij nog een keer een ander ding naar invoegen. Dus kortom, er zijn een veel groter aantal elementen in dit liedje dan in een traditioneel popmuziekje zat. En het werkt goed. Het is alsof het organisch is. Dus dat is ongelooflijk knap. En het einde is ook zo gestructureerd. Eigenlijk zou je er gewoon zo wat aan elkaar kunnen plakken. Dan zou je het nummer net zo goed 2 keer zo lang kunnen maken. Ja, het is fantastisch.
0: Het is een symfonie. Maar toen het nummer uitkwam, dus 60 jaar geleden, wat deed het? Ik bedoel, niemand wist natuurlijk wat ze hoorden.
1: Nee, maar goed, de Beach Boys waren heel populair. Het was een van de, of misschien wel de populist band van de US. Dus iedereen zat vol verwachting te kijken. En mensen waren gewend van die close harmony van de Beach Boys. Dus dit werd heel goed ontvangen. En het is ook meteen een hele grote hit geworden. Dus het ging wel heel goed.
0: Ja, wat ook een hit is, is Go Ahead Eagles tegen Sparta. Suze?
2: Ja, Zonneveld met een hele knappe goal. Brengt die Sparta op voorsprong. Vanaf de linkerkant een voorzet van Babadi. En dan is het Zonneveld die een stap terug moet doen. En die bal met links in 1 keer uit de lucht binnenwerkt. Fraaie goal van de spits van Sparta. Die in vorm is, op schot is. En zijn 5e doelpunt alweer maakt van dit seizoen. Sparta dus, nou, enigszins verrassend op voorsprong. Op bezoek bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst. 1-0 is het. 23 minuten gespeeld voor Sparta.
0: Good Vibrations. Waarom is dit nummer nog altijd zo goed na 60 jaar?
1: Nou, omdat het toen al heel goed was. Ik bedoel, dat is een heel simpel antwoord. Maar het was toen heel bijzonder. Het was heel kenmerkend in zijn sound. En het is toch wel toegankelijk. Het is niet dat je denkt van, wat is dit nou ineens voor rare muziek? Dus kortom, de harmonische structuur is zodanig dat het plezierig is om naar te luisteren.
0: Ja, je had het er al over. Uiteindelijk is Smile wel tot stand gekomen. Maar diep in 2011, zei je.
1: 2011, ja.
0: Ik ben ook naar die uitvoering geweest met Brian Wilson. Ik moest echt huilen.
1: Ja, het is leuk. Ik heb hem ook gezien. Ja, live was fantastisch.
0: En ik mocht ook nog een keer naar Berlijn toe, waar de Beach Boys een soort reunieconcert deed van degene die nog leefde. Het is zo'n iconische muziek. En wat ik al zei, vaak gaat het over de Beatles. Maar wat zouden de Beatles geweest zijn zonder die invloed van Brian Wilson en de Beach Boys?
1: Nou, het is heel interessant. Die mensen kenden elkaar. En ik zeg dat een beetje verkeerd. Die mensen zaten in scenes waarin ze elkaar ontmoeten. Dus kortom, er werd goed op elkaar gelet. 1966 is een heel bijzonder jaar in de popmuziek, omdat de Beatles gingen ineens dingen doen die niemand nooit gehad heeft. Beach Boys gingen dat ineens doen. En die kwamen in een soort concurrentiestrijd. Jimi Hendrix was in Londen, daar liep hij gewoon rond. Dus Bob Dylan heeft met de Beatles gepraat. Dus textueel, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Textueel is dit echt niet bijzonder. Dat kunnen we helaas niet zeggen. Maar je ziet dat die mensen die aan de top stonden van die populaire muziek toen, die kenden elkaar, die luisterden naar elkaar en die zijn door elkaar beïnvloed.
0: Dankjewel, Tom ter Bocht. Het is een fantastisch nummer, Good Vibrations. En ik beloof u, volgende week wordt echt een goede show.
3: NPO Radio 1.
4: Voor het eerst in 60 jaar lijken ze weer massaal naar ons onderweg. De notenkrakers.
5: Een vogelaar zegt tegen ons dat hij net heeft gehoord dat hij daar is gezien.
4: Ook is er op diverse plekken in ons land sprake van een veldmuizenexplosie. Boeren zien hun graslanden kaal worden, maar voor vogels is het een prachtig gedekte tafel. Door de aanwezigheid van dieren worden vaak bouwprojecten stilgelegd.

0: Hoe kun je dat voorkomen en toch rekening houden met de natuur? En verder de toekomst van de afgebrande Limburgse jeneverbestruwelen en een ode aan de peer. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: AI.
4: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: NPO Radio 1. 5 uur.
1: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
10: Zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Maastricht. We zitten in het Kruis Herenhotel in het centrum van de stad. En we gaan het zo dadelijk hebben over de stad, over de regio, over de provincie, over het verleden, over het heden en de toekomst. Met een prachtig gezelschap Limburgse gasten. En natuurlijk met Fidan Ekis, dat had u wel begrepen. Tussen 5 en 7, WNL in de kantine vanuit Maastricht. Nu het NOS Nieuws, gelezen door Jan van der Putten.
11: De algemene ledenvergadering van NSC in Breda is geëindigd in chaos nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Het nieuws werd gebracht na een korte schorsing door de waarnemend voorzitter Ronald de Bruin.
12: Dames en heren, ik heropen de agenda weer. En ik kan u namens het bestuur mededelen dat wij deze situatie niet meer werkbaar achten. Wij zullen als bestuur terugtreden. Wij zullen zorg dragen voor het organiseren van een nieuwe ALV. Met als enig doel de benoeming van een nieuw bestuur.
11: Eerder op de dag was er al commotie, omdat veel partijleden wegliepen op het moment dat Mona Keizer het podium opkwam. De toenadering van de partij tot Keizer was ook de reden dat afgelopen week Europarlementariër Gotink zijn lidmaatschap opzegde. En daarmee verloor Nieuw Sociaal Contract de laatste volksvertegenwoordiger. Meer NSC'ers zijn bezorgd over de banden met Keizer. En stonden dan ook op toen zij de microfoon pakte in Breda.
13: De volgende 10 minuten zijn voor niemand minder dan Mona Keizer.
12: Ja hoor, wat een respect. Hallo. Dag. Goed voorbeeld, jongens.
14: Nou, gelukkig regent het niet buiten. Goedemorgen, dames en heren.
11: Het feit dat Mona Keizer vanochtend op het partijcongres van NSC kwam spreken zorgde voor ophef. Keizer zelf wil niks van de partij, zegt politiek verslaggever Nuska van der Meijden.
15: Mona Keizer zelf zei de discussie met verbazing te hebben gevolgd. Ja, zij heeft geen enkele ambitie om partijleider of wat dan ook bij NSC te worden. Zij is bezig met haar eigen project al een tijdje, project 2029. Ze onderzoekt op het moment of ze zelf een partij wil oprichten. En was vandaag alleen maar bij NSC om haar verhaal te doen en in de hoop mensen over te halen om haar kant op te komen, in plaats van andersom.
11: Op het congres werd ook bekend dat NSC niet meedoet aan de provinciale verkiezingen in maart voor volgend jaar. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van een van de auto's raakte gewond. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die dat spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is nog altijd dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen en dat kan nog wel even duren. Voor de 3e keer was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. De 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekend. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. 6 EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn het er niet eens met het nieuwe begrotingsvoorstel van Ierland. Volgens hen is het onvoldoende om de EU-meerjarenbegroting te verkleinen met 140 miljard. Het voorstel ligt donderdag en vrijdag op tafel bij de EU-top. De hulpverlener die in Leiden was opgenomen met ebola heeft het ziekenhuis verlaten. Volgens het RIVM is die ebola-vrij. De hulpverlener was voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote ebola-uitbraak. Na de sprintrace vanochtend heeft Max Verstappen in de Formule 1-kwalificatie in Singapore ook pole position gepakt. Commentator Louis Dekker. Nou, zou dat betekenen dat hij de race gaat winnen morgen?
3: Normaal gesproken neig je naar natuurlijk, want pole position is de plek waar je wil staan. Dit is een circuit waar lastig inhalen is, maar er moet één ding wel beter dan in de sprintrace eerder vandaag, want toen ging de start heel beroerd. Hij heeft hem weliswaar gewonnen, maar dat kwam door een crash van George Russell. Dus Verstappen weet, het moet bij de start goed gaan. Want als je daar terrein verliest, wordt het een heel erg lastig verhaal. En hij strijdt in zijn eentje tegen 2 Ferraris, Leclerc en Hamilton op 2 en 3. Die gaan natuurlijk samen proberen dat spelletje te spelen, hem onder druk te zetten. Bijvoorbeeld met strategie, bandenwissels, dat soort dingen. Maar één ding is belangrijk voor Verstappen morgen. De start, die moet beter. Te vaak fout gegaan dit jaar, daar hebben ze een probleem met het op gang komen van die auto. Maar het is wel duidelijk dat hij in ieder geval competitief is. En dat is belangrijk voor hem, want wereldkampioen, dat wordt hij niet meer dit jaar. Maar dit is wel de Grand Prix op de kalender die hij nog nooit gewonnen heeft in alle jaren dat hij Formule 1 rijdt. Dus hij wil deze afvinken en staat op de beste plek om dat te doen.
11: En van Louis Dekker naar Suze van Kleef, Go Ahead Eagles tegen Sparta. Sparta stond voor, Suze. Hoe gaat het nu in de Adelaarshorst?
16: Dat is nog steeds zo 10 minuten geleden op voorsprong gekomen via een vrije goal van Milan Zonneveld, de spits van Sparta. Go Ahead Eagles dringt wel aan op dit moment, maar komt niet echt tot grote kansen. De eindpaas is vaak niet goed en Sparta vindt dat natuurlijk wel prima. Eén momentje is er nog gezien, schot uit de tweede lijn van Meulensteen, middenvelder van Go Ahead Eagles. Die werd geblokt, maar veel is er nog niet te genieten voor het thuispubliek, want Go Ahead Eagles is slordig en weet dus niet tot grote kansen te komen. Dat moet wel gaan gebeuren, want ze staan thuis dus na 34 minuten voetbal achter met 0-1.
11: De Ronde van Lombardije naar Como in Italië. Andries Lemay, de finish is in zicht, hè?
17: Ja, ze zijn net binnen en het is geen Del Toro geworden. Het is ook geen Evenepoel, maar die andere topfavoriet, de jonge Fransman Paul Sexton. Sterker nog, hij is de jongste deelnemer van allemaal vandaag en ook de jongste winnaar ooit van de Ronde van Lombardije. Een gigantisch succes voor dit megatalent die op de Civilio, de beklimming op 20 kilometer van het einde, iedereen stevig uit de wielen reed en met een minuut voorsprong uiteindelijk wist te winnen. Zijn eerste monumentale zege. Tweede wordt Enric Mas, de winnaar van de Vuelta de Spanjaard, en Giulio Ciccone vorige week nog op een haar na geklopt op het Europees kampioenschap. Hij gaat mee op het podium. Maar het is een grote overwinning en je kan toch wel spreken van de definitieve doorbraak van Paul Sexas.
11: Dan heb ik het weer nog. Buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden. En vanavond en vannacht is het in het zuiden vaker droog. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14.
18: Daar in het zuiden moet je zijn. En waar zijn wij? Juist in het zuiden, in Maastricht. Ik dacht, ik pak vandaag de trein, want de A2 afgesloten. Helene de Geest, waar is het te druk op de weg?
19: Nou, heel erg druk is het niet. Maar ik begin even met nieuws over de A2. Want daar was vanmiddag wel een ernstig ongeluk met een spookrijder. En die A2 was lange tijd dicht. Inmiddels kan het verkeer er richting Amsterdam gewoon weer door. Richting het zuiden is de A2 natuurlijk nog wel dicht. Dus heel verstandig dat je met de trein bent gegaan. Want bij knooppunt het Vonderen is de vertraging of de weg in beide richtingen helemaal dicht. Het leidt niet tot files in de omgeving, dat valt wel mee. Wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum. Staan nog 10 minuten in de file. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud ook iets minder dan 10 minuten.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
21: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
22: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
23: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
25: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
26: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
25: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: NPO Radio 1. WNL.
27: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. WNL, live vanuit het Kruisherenhotel in Maastricht.
18: Ja, dat komt omdat je gisteren gesproken hebt met Waylon.
27: Echt waar, daar komt het door.
18: Fijn dat u luistert, zeg. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
2: In de kantine.
5: Live vanuit het Kruisherenhotel in Maastricht. Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
27: Het was de week van Lionel Messi, Joop van den Ende en Dylan Jesselgus.
18: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel de gastheren van deze prachtige locatie. Camille en Camille. Camille Oostwegel senior. En Camille Oostwegel, die ik volgens mij niet meer junior hoef te noemen. De burgemeester van Maastricht, Wim Hillenaar, die is er ook.
27: En ook hier aan tafel Jacques Vriends, die verschillende kinderboeken over Limburg schreef.
18: De geboren en getogen Limburgse Carla Joosten van EW Magazine. Kijkt uit met ons over de politieke week.
27: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.

0: eerste. Beginnen met de Rolling Stones. Doen we niet iedere week, maar nu wel. Camille Oostwegel senior. Wat roepen de Stones bij u op?
1: Zijn we ons op Château Sint-Gerloch 3 dagen op bezoek geweest. Toen ze moesten optreden op Pinkpop. Maar ik ben een Beatles-fan.
0: Oh! Dus je hebt ze de toegang ontzegd.
2: Was niet zo geïnteresseerd.
1: Ik heb aan mijn vrouw gevraagd, heb je een cd'tje dat ik eens kan luisteren wat ze spelen? En ze hadden ons uitgenodigd voor Pinkpop, maar ik ben niet gegaan. Want ik had een uitnodiging als Franse consul om een concert op te luisteren aan Sittard. En dat had ik toegezegd.
2: Het is wel een hele loyale Beatle-fan dan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar wat weet u nog te herinneren van Mick Jagger en Keith Richards?
1: We hebben ze ontvangen, een biertje aangeboden, het verhaal over het landgoed verteld. En toen zei ik ook, als u wilt, dan kan ik een rondleiding geven, u de kerk laten zien. Maar ja, en op het eind, een uur voor ze vertrokken, kreeg ik dat verzoek, maar het mocht maar 10 minuten duren. En uiteindelijk heb ik ze meer dan een uur rondgeleid. Omdat ze heel erg geïnteresseerd raakten in het leven van de heilige Gerlachus. Die een losbandig figuur was in de middeleeuwen. En eigenlijk een soort popidool, vertelde ik hun. En die daarna heilig is geworden. Ja. En toen wilden ze alles weten. En uiteindelijk hebben ze meebetaald aan de reconstructie van het gezicht van Sint-Gerlach. Het oudste heilige gezicht ter wereld dat gereconstrueerd is. Dat is te zien in de schatkamer.
0: Mede
1: Sint-Gerlach. Hebben het grootste gedeelte is betaald door de Rolling Stones.
2: Ja. Wat geweldig.
0: Wat supergoed. Ja. Wim Willenaar, u bent groot fan van. U bent de burgemeester van Maastricht. Ja. En groot fan van de Stones.
3: Ja, als ik mocht kiezen tussen de Beatles en de Stones, koos ik voor de Rolling Stones. Ja. En dit nummer speciaal. De lange versie begint met een soort jongetjeskoor. Een hele lange intro. Niet geschikt voor radio. Maar de tekst is ook prachtig. Ja. You can't always get what you want. Maar als je het maar even volhoudt, dan krijg je wel wat je nodig hebt. En eigenlijk vind ik dat zou wel eens het motto van deze tijd moeten zijn.
0: U hebt wel gekregen.
4: Helemaal mee eens.
3: Ja, toch?
0: Precies.
3: Ja.
0: Daar gaan we zo dadelijk wel over doorpraten. Maar het is u wel gelukt to get what you want. Want burgemeester worden van Maastricht.
3: Ja, dat was de hoofdprijs.
0: Ja, toch?
3: Maar dat is een hoofdprijs krijg je ook gewoon. Hè. Dat, misschien was het dan nodig. Ja.
0: Weet u
2: krijg
0: dat nog?
2: Je het gewoon?
3: Ik bedoel, als je het een prijs kun je niet, die kun je niet kopen. Ja, ja. Die moet je in die zin krijgen. Of verdienen.
0: Weet u dat nog? Ongetwijfeld, het antwoord daarop is ja. Maar die eerste dag dat u die ketting omkreeg, met welk gevoel ging u toen naar bed?
5: Met die ketting?
0: Met die ketting.
3: Nou, nee. Hier kan ik nog wel, ook niet helemaal voor de radio geschikte verhalen over vertellen, over de vorige ketting. Maar, en dan komen we bij het voetbal terecht. Maar
2: dat willen we horen.
3: Ik maak u wel nieuwsgierig. Ja. Nee, dat vervult natuurlijk met trots, maar ook tegelijkertijd wel met een... met een opdracht. Dat klinkt zwaar, maar dat is het natuurlijk. Dat is het ook. Hè? Je hebt die ketting. Het mooie aan de keten, hè, zeg nooit ketting, een hond ligt aan de ketting. Het mooie aan de keten is dat die ook heel...
0: Dat ging ik lelijk in de fout.
3: Dat die echt heel letterlijk ook laat voelen dat je hem tijdelijk draagt. Hè, dat die ook doorgegeven wordt. Daar liepen andere mensen mee en dat gaat daarna ook door. En dat is ook precies je rol, om hem door te geven. En in het nu... zoveel mogelijk met elkaar te doen wat nu nodig is.
2: Je zal hem maar kwijtraken, denk ik.
3: Nou, ze zijn hier heel veel... Ik mag hem ook helemaal niet meer. Maar ja, dat hebben we... Dus in een stad als Maastricht ligt hij keurig opgeborgen en is er altijd een medewerker bij.
2: Oh,
3: dus ik heb hem... Ja, ik hoef hem... Je kunt hem ook niet in je binnenzak stoppen of zo.
0: Als de mensen denken, wat galmt dat toch bijzonder vandaag in de kantine? Ja. Dat komt omdat de kantine dus in een voormalige kerk is gehuisvest. Camille Oostwegel senior. Wat kunt u daar meer over vertellen, over deze plek?
1: Ja, we zitten hier onder het 14e eeuwse gewelf van de kerk van het Kruisherenklooster, dat hier gebouwd is op de Kommel. En is een klooster gebleven tot de Franse Revolutie. Eigenlijk dankzij de Fransen zitten we nu hier, want die hebben het klooster opgeheven. En daarnaast is het eerste Rijkslandbouwproefstation in Nederland geworden. En dat heeft bestaan tot 1972. Toen is het verhuisd naar Wageningen. Daar is het nog steeds. En vanaf die tijd heeft het hele complex leeg gelegen. En in 2000 heb ik mij gemeld bij uw vroegere collega Philip Hoebe. Ja. Met het idee om hier een hotel van te maken. En dat viel in goede aarde. Want eigenlijk alle ideeën en plannen die er waren, waren mislukt. Of er was geen geld, of de Rijksdienst keurde het niet goed. En wij hadden natuurlijk al behoorlijk wat ervaring opgebouwd met het restaureren van Rijksmonumenten en herbestemmen. En we hebben toen kunnen kopen in 2001 van de gemeente. Dus het hele complex was in een heel slechte staat. De gaten, de daken waren kapot. En zijn toen in 2003 gestart met de restauratie. En in 2005 is de officiële opening alweer geweest. Dus alweer een behoorlijke tijd geleden.
4: En uw zoon is nou de eerste man?
1: Hij is nu de baas, ja.
4: Precies, ja. De baas. Camille junior, maar dat zeggen we dus niet. We zeggen dus Camille en senior is dus senior.
6: Klopt, ja.
4: Het is een belangrijk of een bepalend moment ook waar we nu met elkaar in zitten deze zaterdag. Want komende week, nou ja, dan is dit hotel na een renovatie dus weer geopend voor nieuwe gasten.
6: Ja, dat klopt. We zijn 2 maanden dicht geweest omdat we een grootschalige verbouwing hebben uitgevoerd. Die is gedeeltelijk nog bezig. Dus jullie hebben ook een soort primeur dit weekend. De kerk is al open, daar kunnen we al koffie drinken en wat eten. Maar de hotelkamers gaan maandag weer open, althans de eerste 11. En dan gaan we geleidelijk weer open. En u hoorde net, we zijn in 2005 geopend. Dus na 20 jaar was het ook echt tijd om een grondige renovatie te doen. En om het hotel helemaal weer bij de tijd te brengen, te verduurzamen. En we kunnen niet wachten om weer gasten te hebben. Want 2 maanden dicht,
4: wow.
6: Dat voelde in het begin een beetje COVID-achtig.
4: Dat kan ik me voorstellen.
6: Geen gasten in een hotel, dat is heel onwennig.
4: Hoe het is om dit hotel te bestieren, dat horen we zo dadelijk. U had het over de eerste 11 en dat brengt ons bij die andere 11. Go Ahead Eagles tegen Sparta. Dat zijn er in totaal 22. Het is daar rust, hè?
7: Ja, die zijn netjes naar de kleedkamer verdwenen. Dat klopt. En Go Ahead Eagles, de thuisploeg, doet dat met een 0-1 achterstand tegen Sparta. Goeie goal van Zonneveld na 23 minuten. Daarna volgde een aardig dominante fase van Go Ahead Eagles. Dat aandrong, wat kansjes creëerde. Evert Lindhorst was er dichtbij met een heerlijke knal vanaf buiten de 16. Ging een centimetertje over de lat. Dat scheelde heel weinig. Verder drongen ze nog wat verder aan. Surai schoot nog naast. Tengstedt met een hard schot. Maar de grootste kans was aan de andere kant. Sparta was dat dus. Jens Toornstra, de routinier, ging aan. Hele scherpe counter. 1-1 op Houk af. De keeper van Go Ahead Eagles. Zijn schuiver werd gepakt door die keeper. Enorme kans dus om op 0-2 te komen. Dat lukte ook niet. Zou ook niet helemaal verdiend zijn. En daardoor is dus de ruststand hier in de Adelaarshorst 0-1. Sparta dus voor tegen Go Ahead Eagles.
4: Hier in deze prachtige locatie, het Kruisheren Hotel in Maastricht, zit ook Carla Joosten van EW Magazine. Zij bivakkeert normaliter in Den Haag, maar geboren en getogen in Limburg. Waar precies, Carla?
8: In Wessum. Bij Roermond.
4: Ja,
8: Torren.
4: Ja. Oh, het witte stadje.
8: Ja, dat is bekend, maar Wessum niet zo. Merk ik altijd.
4: En je begint te stralen als je daarover praat. Daaruit leid ik af een gelukkige jeugd.
8: Ja, heel... Alles perfect geweest.
4: Noem de bestanddelen is?
8: Gesport, op het land gewerkt, asperges gestoken, bij de krant kunnen beginnen als leerlingjournalist. Nou, wat wilde ik nog meer? Want dat was het vak dat ik van jongs af aan wilde.
2: Mis je dat dan niet? Dat is iets wat altijd in je DNA zit, hè? Als je zo'n mooie omgeving verlaat.
8: Ja, maar het alternatief was de politiek en Den Haag. En Den Haag is ook heel mooi. En de zee. Dat was ook al van jongs af aan bij mij iets van, daar wil ik eigenlijk naartoe. En toen dat lukte, was ik op de plek waar ik wilde zijn.
2: En zou je terug willen, ooit?
8: Nou, ik moet zeggen, toen ik net door Maastricht wandelde, dacht ik wel van, wauw, wat is het hier mooi.
2: En rijker, net, zei je.
8: Ja,
2: dat was een van de eerste dingen die zei. Ik leg uit.
8: Het had het heeft allemaal een rijke uitstraling. Dat, ik woon in Den Haag, dat is toch een beetje rauwer. Minder rijk ook. De ambtenarenstad. Ja, het geld wordt er wel verdeeld. Maar,
4: nou ja, Den Haag kent in ieder geval scherpe contrasten. Geldt dat ook voor Maastricht, Wim Hillenaar?
3: Ja, zeker. En het is eigenlijk wel heel typerend, want iedereen kent dit gezicht van Maastricht.
4: Ja.
3: Gelukkig ook. Het is een prachtige stad. De mooiste, zeg ik gewoon ongegeneerd als burgemeester. Maar het is met pijn in het hart, zeg ik, ook de meest gesegregeerde stad van Nederland. En dan, schrikt iedereen als je dat zegt.
8: Maar dat wordt ook altijd van Den Haag gezegd.
3: Ja. Ja. Mm. Nou ja, dan moeten we die lijstjes er nog maar eens echt goed op naslaan. Maar dit is ik heb het van een serieus lijstje. En het is ook dat is dus echt een hele serieuze opdracht voor onze stad.
2: Hoe gesegregeerd? Kan je dat uitleggen?
3: Nou ja, dat uitleggen? Eigenlijk het verschil tussen arm en rijk is hier het grootst. Nou ja, dat kan ook te maken hebben met dat het minder gemiddeld is dan je misschien in Den Haag zou hebben. Hè? Dat je hele rijke en hele arme hebt. Maar dat wij echt wijken hebben, ja, daar kom je als toerist niet. Die er overigens keurig bij leggen, maar waar de problematiek achter de voordeur echt...
2: Hoe groot is de allochtone gemeenschap hier eigenlijk?
3: Die is niet zo groot als wanneer je naar Rotterdam of Den Haag of een andere westerse stad zou gaan. Maar wel substantieel. Ik heb het exacte percentage nu even niet bij de hand. Maar die gemeenschappen zijn beduidend kleiner dan wat ik... Ik heb in Rotterdam gewerkt en in Gouda gewoond. Daar lag dat een stuk hoger.
4: En kunt u die ervaringen die u daar hebt opgedaan, Gouda, Rotterdam, meenemen en in de praktijk brengen dus ook, hier in Maastricht?
3: Nou ja, je neemt je hele leven altijd mee. En het is inderdaad zo dat ik daar veel met veiligheid bezig ben geweest. En dat is natuurlijk bij uitstek de portefeuille van een burgemeester. Dus, en daar hebben we hier genoeg uitdagingen, laat ik het zo zeggen.
4: Over die uitdagingen komen zo dadelijk uitgebreid met u te praten. Tegenover u zit kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Wat fijn dat u er bent.
5: Ja, leuk.
4: Hoeveel boeken hebt u inmiddels op uw naam staan?
5: Ik heb laatst eens een keer heel serieus geteld. Want er zijn dan boeken die dan weer opnieuw uitkomen met een andere titel en zo. Maar die mag je dan niet meetellen, vind ik. Hè? 91.
4: Zo! Ja. Ja. Dus u kruipt richting 100.
5: Ja, ik weet niet of ik het haal, maar ik ga het wel proberen. Ja.
2: Hoeveel schrijft u dan in een jaar?
5: Nou, ik ben nu dit jaar 50 jaar schrijver. Dat is ook een wonderlijke gedachte, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik dacht, 50 jaar schrijver. En het werd mij wel ingevreven toen ik vorige week aan het signeren was. Het was kinderboekenweek, hè. En een meisje met een schatje van een meid kwam met een boek van mij wat bijna uit elkaar viel. En ze zei, wilt u dit signeren? Ik zei, ja, natuurlijk, ik sla het open. En er stond dan een opdracht van mij in. Voor Suzanne enzovoort.
4: Ach.
5: Oh, en ik zei, wie is Suzanne? Dat is mijn oma. Zei
2: oh nee, zo, wat geweldig verhaal.
5: Dus dan word je wel geconfronteerd met je... Nee, maar ik schrijf nog steeds. Maar ik heb in die gemiddeld 1,5, 2 boeken per jaar. Dat ligt een beetje aan.
4: Ja. En ligt een groot deel van de inspiratie ook in Limburg voor u?
5: Nou, dat is eigenlijk ontstaan toen we hier... We zijn ruim 28 jaar geleden hier komen wonen. Mm-hmm. En toen zijn eigenlijk de Limburgse verhalen opgedoken. Dat je dan tegen dingen aanloopt. Nou, één voorbeeld bijvoorbeeld. Oorlogsgeheimen is een boek van mij. Is ook heel mooi verfilmd trouwens. Dat mijn oudste zoon, die weet alles van geschiedenis. En vooral van de Tweede Wereldoorlog. En die zei, schrijf nou eens een boek over de Tweede Wereldoorlog. En ik zei, nou, weet je, er is al zoveel. Hè? Wie ben ik? Hè? Je hebt Oorlogswinter van Jan Terlouw. Wie ben ik dat ik daar nog naast wil staan of overheen wil. En toen kwam ik in Limburg wonen. En toen hoorde ik verhalen dat hier de NSB verhoudingsgewijs best veel aanhang had. En niet dat iedereen een schurk was. Hè. Er waren ook mensen die uit opportunisme hun baan wilden houden. En daarom, goed, er zaten ook boeven tussen. Maar ook het verzet was hier heel groot. Je had in IJsden een enorme verzetsgroep die de Engelse piloten die uit de lucht werden geschoten... Zoveel mogelijk probeerde te helpen en in veiligheid te brengen. En dan zaten Joodse kinderen ondergedoken. Ik dacht, allemaal hier in deze buurt. En dan ga je denken, ja, wat betekent dat dan voor kinderen die in die tijd opgroeien? Wat hebben die geweten? Hoe zit dat thuis? Als je er op een zeker moment achterkomt dat je vader in het verzet zit. Nou ja, dat werd dus de inspiratie voor zo'n boek als Oorlogsgeheimen.
2: Ik kan me vergissen, maar dat verhaal over verzetstrijders die Duitsers gevangen nemen, was dat niet ook hier in Limburg? Er is nog een serie over gemaakt, De Partizanen.
5: Ja, dat is...
2: Dat is hier, toch? Van Teun Boermans.
5: Het speelt iets noordelijker, volgens mij. Maar dit is echt Zuid-Limburg. Ik woon in de buurt van IJsden. Ja. En daar was echt een smokkelroute dat Engelse piloten, als de kust veilig was, via de tuin van de graaf van IJsden in veiligheid werd naar België en dan een geheime route richting Frankrijk, Zwitserland. En die is op een zeker moment ook opgerold. Hè. De Duitsers hebben geïnfiltreerd en hebben dus bijna zelfs een jaar lang dat helemaal gevolgd. En toen ze precies wisten hoe het in elkaar zat, zijn al die mensen opgepakt.
4: U tekent zo voor ons die kaart, hè? Noord-Limburg,
5: ja.
4: Zuid-Limburg. Dat zal ook een Midden-Limburg zijn.
5: Ja.
4: Is dat typisch Limburg, dat de grote contrasten in zo'n provincie?
5: Ja.
4: Ja? Oh, het wordt volmondig. Ja. Ja. Wie zei dat trouwens? Was het meneer Oostwegel?
9: Die kwam van mij. Maar,
4: ja, meneer Hillenaar, ja. De burgemeester. U zegt direct ja.
9: Nou ja, vraag het de Noord-Limburger, dan zal hij zeggen ja, want Zuid-Limburgers zijn anders. En andersom wordt dat ook gezegd.
4: Kijk, daar zit een Midden-Limburger. Ja? Ja, Carla.
9: Ja, die gaan wel steeds meer tot Noord-Limburg behoren, geloof ik. Maar daar zit, bij echt zusteren zit precies de grens.
4: Nee, heeft het ook met het landschap te maken?
9: Ja, en de vorm. Hè? Dus, ja. Je komt een heel smal stukje tegen van 6 kilometer.
4: Ja.
9: Limburg, hè? Dan heb je links België en rechts Duitsland. En dat is maar 6. Dus dat is... Dat vertaalt zich ook in bestuurlijke verhoudingen. Maar we zijn ook één Limburg. Hè? Dus dat is het mooie. We hebben ook een Limburgse taal.
5: Ja.
9: Maar we hebben wel verschillende varianten daarop.
5: Ja, vele varianten. Ja. Maar ik vind de taal wel... Ik spreek het zelf niet. Alhoewel ik wel probeer om het te verstaan. Ik zit in het dorp bij ons. Ben ik wel actief.
4: Want hoe lang woont u daar nu?
5: 28 jaar.
4: En hebt u de moeite gedaan om de taal te leren? Of is dat simpelweg te moeilijk?
5: Mijn vrouw die kan het beter dan ik. Die kan al aardig wat Limburgs zeggen. Maar ik doe dat niet, want dan lijkt het alsof ik het belachelijk wil maken.
4: Oh ja.
5: Maar wat ik wel doe, is proberen te verstaan. En ik zit dan wel eens bij een vergadering bij ons in het dorp. En dan beginnen ze meestal heel keurig in het Nederlands, omdat ik erbij zit. En dan zeg ik, nee jongens, doe maar. Als ik het niet snap, dan vraag ik het wel. En ik denk als je hier woont, dat je wel de moeite moet doen.
9: Zeker.
2: U bent opgegroeid in een hotel, toch?
5: Ja, in Helmond. In Helmond. Ja, dus okay. Dat was op een hele andere plek.
4: Dus uw ouders hadden een hotel?
5: Ja, maar daar spreken ze een heel ander dialect in Helmond.
4: Ja, dat is Brabant. Want als kind was u gewoon om in zo'n omgeving te zitten?
5: Ja.
4: Als u nou weer... U bent nu in dit hotel, maar op andere plekken in een hotel... kijkt u dan ook met getrainde ogen om u heen? Of werkt dat niet zo?
5: Nee, want ik moet zeggen dat ik als kind al dacht... Mijn broers wilden wel allemaal de horeca verder in. Maar ik dacht als kind al, dit ga ik nooit doen. Ik zag dat eigenlijk niet zo
2: zitten. U ging het onderwijs in?
5: We hadden een toneelzaaltje en daar zat ik altijd. Dat was wel het leuke van het hotel. Daar ben ik ook begonnen met schrijven, want we speelden dan toneelstukken. Maar dat werd meestal een zootje, want we hadden geen tekst met kinderen uit de buurt. En dan kregen we ruzie over de rolverdeling en zo.
4: Oh ja.
5: Maar toen ben ik op een zeker moment gaan schrijven. En toneelstukken, en later zijn dat verhalen geworden. En ik ben het onderwijs ingegaan. En schrijven was eerst hobby.
4: U ging dat, wist u vrij zeker, niet doen.
5: Ja.
4: De hotellerie in, de horeca in, Camille Oostwegel junior. Jij wist vrij snel zeker, ik ga dat wel doen. Waarom precies?
6: Ja, ik ben bijna letterlijk in het restaurant geboren.
4: Oh, echt waar?
6: Bewust en onbewust heel veel meegekregen van dit mooie vak. Ging altijd mee. Ook tijdens de restauratie hier van Kruisheren Hotel, altijd komen kijken. Op een gegeven moment in de puberteit dacht ik wel van... ja, kan ik dat wel? Durf ik dat wel? Maar ja, dat is ook eigenlijk niet zo'n verre gedachte. Ik ben toch hartstikke jong.
2: Maar je hebt het wel uitgesteld, begreep ik. Waarom was dat dan? Want dat doe je als je iets niet heel graag wil.
6: Nou, ik heb uitgesteld om in het familiebedrijf te komen werken na mijn studie. Dus ik ben hotelschool gaan doen en ik ben in het buitenland gaan werken. En dat heb ik gedaan omdat ik dacht, als ik in het familiebedrijf kon werken... dan ga ik ook nooit
2: meer weg. Krijg je geen vrijheid meer op de reizen.
6: Ik kan nooit meer weg. Ik kan hier niet het bedrijf overnemen en zeggen... oh, ik ga even 3 jaar in New York werken. Want dat heb ik wel gedaan. Of 1,5 jaar in Madrid. Dus dat heb ik bewust uitgesteld. Ja. Het was ook wel fijn om van mijn vader en mijn moeder te horen. Ja, we zetten geen harde deadline op wanneer dat moment er is. Dus mijn vader heeft altijd gezegd... ik wil graag wel weten als ik 65 word. Of je het gaat doen of niet. Maar precies het jaar en de maand, dat hoefde niet. En toen hebben we heel snel gezegd... ik ga het wel doen, maar laten we kijken wanneer het goede moment is.
2: Was het teleurstelling geweest als hij het niet had willen doen?
1: Nee, zeker niet, want je moet altijd doen wat je zelf het leukste vindt. Ja. Ik had eigenlijk boer willen worden, en daarna bioloog, en toen dierenarts. En uiteindelijk ben ik hotelier geworden.
4: Wow.
1: Ja, ik was een alfa op school, dus en toen kwam de hotelschool in zicht. Vooral omdat mijn vader, die was tandarts, maar die kookte altijd op zondag. En die heeft mij eigenlijk geïnspireerd om in de hotellerie te gaan. Want hij ging ook graag naar hotels en restaurants om goed eten, et cetera. Dus hij is echt wel de inspirator geweest.
4: Maar mooi. Mooi dat u die inspiratie nog eens uitlicht. En we gaan zo dadelijk met al deze gasten hier aan tafel. Die prachtige locatie, heb ik dat al gezegd, dat het een prachtige locatie is. Doorpraten over die inspiratie die Maastricht ons allen biedt. Uitdagingen zijn er ook. Daar begon de burgemeester zojuist al over. Nu luisteren naar het NOS Nieuws, gelezen door Jan van der Putten.
10: NPO Radio 1.
11: Vandaag was er voor de derde keer in een paar dagen een aanval op een school in Polen. In Warschau viel een vrouw van 21 drie mensen aan. Die raakte gewond. Donderdag stak een oud-leerling van 15 op een school de conciërge dood. Op de algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is het hele bestuur afgetreden. Deze week al stapte Europarlementariër Gotink op. Toen zelfstandig Kamerlid Mona Keizer de NSC-vergadering zou toespreken, verliet de helft van de leden demonstratief de zaal. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak was hij op de andere baan terechtgekomen en botste daar op twee auto's. Eén bestuurder raakte gewond. En bij een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen, die heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. Niemand raakte gewond.
4: Peter Kuipers-Munneke, hebben we nu contact mee? En dan weten we één ding zeker, dan gaat het over het weer. Dag Peter Kuipers-Munneke.
12: Ja, hi, goedemiddag.
4: Wat heb je voor ons in petto?
12: Nou, flink wat buien. De zon schijnt ook wel af en toe tussendoor, maar het zijn wel zoveel buien dat je nauwelijks kan spreken van echt een hele vriendelijke middag. Bovendien staat er echt behoorlijk wat wind. Windkracht 6 en op Texel en Vlieland zelfs windkracht 7. Vanavond blijft die wind ook stevig doorwaaien, aan de kust ook. En dan gaat er wel een klein beetje een verschil ontstaan. Nu zijn er nog buien in het hele land, maar in het zuiden wordt het langzaam wat droger. Maar in het noorden blijft het doorregenen met ook kans op onweer. Vannacht is daar ook kans op onweer. En morgenochtend hebben we ook nog wat onweersbuien, vooral in de noordelijke provincies. Ook in Noord-Holland is dat zo. Terwijl in het zuiden van het land wordt het morgen juist droger en breekt de zon door. En dan neemt de wind ook wat af. Het wordt nergens heel warm morgen. Het wordt zo'n 13 tot 15 graden. Goed, een dag met contrasten tussen noord en zuid dus morgen. Overmorgen op maandag dan hebben we in het hele land droog weer. Met ook regelmatig wat zon. En het wordt dan ook iets warmer, zo'n 16 graden. Dinsdag is er dan weer vrij veel bewolking met af en toe een beetje regen. Maar de temperatuur die gaat wel omhoog. En zeker woensdag en donderdag worden verhoudingsgewijs warme dagen. Met temperaturen van 18 tot 21 graden. En dan blijft het ook droog met flink wat zon.
4: Zo, dat is even lekker. Helene de Geest, niet zo lekker. Files op de weg, waar precies?
13: Ja, op eigenlijk heel veel plaatsen, maar ze zijn over het algemeen heel kort en leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Er zijn 3 uitzonderingen. Op de A16 Breda-Rotterdam, daar sta je wel 10 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En in het zuiden is de A2 dicht in beide richtingen bij knooppunt het Vonderen. En dat levert file op de omliggende wegen op. Onder andere op de N276 van Maasbracht naar Brunssum. Bij Sint-Joost ook 10 minuten vertraging.
14: Live vanuit het Kruisheren Hotel in Maastricht is dit
15: In de Kantine.
4: Fidan, wat een fantastische plek is dit.
16: Geweldig. En zo vaak in Maastricht, in weinig tijd. Ik was hier vorige week ook voor een lezing. Daar heb ik mijn collega's over verteld. En daar wilde ik vandaag eigenlijk ook even bij stilstaan. Want ik was namelijk bij 6e editie van United Women Conference van het UWC Maastricht.
4: Hey, er wordt gejuicht.
16: Er wordt gejuicht door de organisatoren Charlotte Grove en Nadine Lemmes. Zij hebben mij uitgenodigd om daar als keynote spreker iets te vertellen over mijn women empowerment eigenlijk bij ons in de familie. Daar ging het over, hè? Gelijke kansen en leiderschap en rolmodel zijn voor jonge meisjes. En ik was heel erg onder de indruk wat UWC Maastricht hier doet eigenlijk. Er waren een paar spreeksters, ook uit één uit conflictgebieden. Hè? Zij steunen dus studiebeurzen voor deze meisjes. En ik was heel erg geïnspireerd. En ik dacht, jammer eigenlijk dat hier niet wat meer aandacht voor is in heel Nederland. Dus ik had me voorgenomen om er hier iets over te zeggen. Omdat zij jonge meiden met hun dromen en ambities die niet waar kunnen maken. Hè? Ook als je uit oorlogsconflictgebied komt. Zij steunen die meiden.
4: Nou, mooi. Dat je ze op deze manier nog in de schijnwerpers plaatst.
16: En leuk dat ze hier zijn. Dus.
4: Zeker. Nou, een hartelijk applaus. Ja. Jawel. Ja. Ja, ik zit, mag dat wel in een hotel trouwens? In zo'n luxe hotel. Applaus, een beetje geluid maken kan wel, toch? Meneer Oostwegel, tuurlijk.
1: Het moet hier altijd gezellig zijn. Hè?
4: Nou ja, ik zat dus net op de toilet. Ja, dus even iets privés. Ik zat op de toilet met een glazen deur. Camille Oostwegel junior. Ja. Dat vond ik best wel spannend.
6: Dat dacht ik, dat horen we vaker.
4: Ja.
6: Dat is eigenlijk het concept van het hele hotel. Om te zorgen dat we geen blijvende schade aan het monument aanrichten. Is het in de kerk een soort van box in box. Dus er komt echt niemand langs gelopen.
4: Nee, dat stond ook wel op het raam geschreven.
6: Maar je kan wel mooi de bergmuren zien.
4: Zeker.
6: Dus, nou.
4: Ja, en dat is een fikse restauratie natuurlijk geweest. Een renovatie ook geweest. En zeer onlangs nog.
6: Ja.
4: Zijn de laatste bouwkranen, die zijn er misschien niet geweest. Maar misschien ook wel trouwens.
6: Ja, ja. Want we hebben een prachtige nieuwe binnentuin gemaakt. Ontworpen door Piet Oudolf en zijn assistent Tom de Witte. En die bomen, er staan 8 bomen op de binnenplaats. Die moesten met een grote kraan over het dak de tuin in.
4: Oh.
6: Dus dat is ook een hijskraan geweest.
4: Nee, ik wilde weten of het laatste stuk loop inmiddels ook was weggedrukt. Maar,
6: nog niet.
4: Nog niet.
6: Nee.
4: Maar binnenkort dus weer in oude luister hersteld. Of in nieuwe glorie. Eigenlijk moeten we dat zeggen.
6: Nieuwe glorie, dat nieuwe is mooi glorie. Gezegd.
4: Wat mooi. Ja. Carla Joosten, we gaan met jou praten over de VVD ook. Waarom met de VVD? Nou, die partij was deze week veel in het nieuws. Jij komt uit Limburg, Midden-Limburg. Maar woont nu in het ook geliefde Den Haag, maar misschien keer je nog eens terug. Ja, Fidan vroeg het net. Ik dacht dat wel te bespeuren, dat je misschien...
8: No.
4: Nee?
8: Nee.
4: Oh, oké. Maar de VVD, die verkeert in zware weer, mogen we denk ik zeggen. Als je kijkt naar de peilingen, doen we misschien veel te vaak. Maar dan is er wel reden tot kopzorgen bij de liberalen. Je schreef een uitgebreid artikel in EW Magazine, jouw blad. De VVD zit klem tussen kabinet en oppositie. Een heerlijke titel. Welke werkelijkheid gaat daarachter schuil?
8: Nou, enerzijds regeren ze met D66 en CDA. Maar anderzijds, aan de rechterkant, hebben ze veel concurrentie. En die concurrentie die houden ze de hele tijd maar in het oog. Maar dat leidt eigenlijk tot niks. Want dat weerhoudt hen ervan om in de coalitie, dat natuurlijk een minderheidscoalitie is, om daar te besluiten te nemen. Om daar met elkaar compromissen te sluiten. Want iedere keer maar weer, wat doet rechts? En groeit JA21, groeit de PVV, groeit Forum. En ik vond zelf wel een goeie van Christiane van der Wal.
4: Die zei partijvoorzitter.
8: Van, ja, die zei tegen mij van, ja, de VVD die moet gewoon zijn eigen koers varen. Rechts van het midden. En zich verder helemaal niet druk maken om die rechtse concurrentie. Want het kabinet moet wel verder. Want als je rondvraagt in het land of in de politiek, niemand wil verkiezingen. Nee. Het zou echt belachelijk zijn om nu weer naar de stembus te gaan.
16: Ja. Maar het positieve was, begreep ik, dat er wel voordeel is dat die partij na jaren nu eindelijk weer een inhoudelijk debat voert. Ook over de koers.
8: Ja, dat heb ik eigenlijk vooral opgeschreven omdat er een aantal mensen waren onder wie een 87-jarige Luigi van Leeuwen, oud-burgemeester van Zoetermeer, onder andere.
4: Ik vind dat een geweldige naam, mag ik dat even zeggen?
8: Ja, geweldig. Dat vind ik ook,
4: van Leeuwen.
8: Ja. Maar die man die maakt zich nog zo druk om dat er in het land niks gebeurt. En volgens hem gebeurt er al 40 jaar niks. Dus heel veel problemen, die worden maar gewoon opgeschoven. En het grote probleem is die uitdijende overheid. Daar is blijkbaar wel mogelijkheden toe om die maar te laten groeien. Maar het beleid om het land te laten floreren. Ja,
4: en dat heeft dus ook te maken met dat partijen, dus ook de VVD, te veel met zichzelf bezig zijn.
8: Heel erg met de ophefpolitiek. Hè, dat woord vind ik eigenlijk wel passen ook weer bij deze week.
16: En niet alleen
8: dan
16: de VVD,
8: denk ik, jongens,
16: toch?
8: Trek je er niks van aan. Probeer gewoon het werk te doen.
4: Daar gaan we over doorpraten, hoor. Nu even, want je ziet mij ongeduldig doen. Dat ben ik. Dat zegt niks over wie ik ben. Maar wel iets over de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Sparta. Suze van Kleef, want er is gescoord.
7: Dat klopt. Go Ahead Eagles is op gelijke hoogte gekomen. 1-1 dus met een schot van 25 meter van de Belg Matthias Souray, die daarmee zijn derde goal maakt van dit eredivisie seizoen. Ja, een schot van 25 meter. Stuit zat erin. Het veld is glad. Allerlei excuses. Maar keeper van Sparta, Michael Brouwer, zat er ook echt helemaal niet lekker bij. Die kan dus zichzelf even achter de oren krabben, want dat doelpunt is mede door hem dus tot stand gekomen omdat hij niet goed reageerde op dat schot van Matthias Souray, die daarmee de 1-1 maakte. En hebben we nog 40 minuten te spelen hier in de Adelaarshorst tussen Go Ahead Eagles en Sparta.
4: In de kantine zit vandaag in Maastricht, prachtige locatie, Kruisherenhotel in het centrum van de stad. En zoals iedere week hebben we het over de politiek in ons land. En meer specifiek met de vrouw uit Limburg, Carla Joosten, over de VVD. Daar vertelde je net over, die partij verkeert in zware weer. En ik lees in jouw uitgebreide stuk deze week in EW Magazine, in feite is de leiderschapscrisis er al. Crisis. Over het leiderschap dus, in dit geval van Dylan Jessicus. Leg uit.
15: Ja. Nou ja, zij is minister van Defensie, maar zij is ook leider van de VVD. Zij is ook vicepremier. En eigenlijk is dat een onmogelijke combinatie. Een politiek leider moet het algemene beleid van de partij en van de politiek in de gaten houden. En niet... die moet niet ook nog de bekommernis hebben om een departement... wat ook nog heel erg in de belangstelling staat nu, want het mag heel veel geld uitgeven, om dat allemaal te combineren. Dat is gewoon eigenlijk helemaal niet te doen. En dit is overigens iets wat in de VVD in het verleden ook vaker gebeurd is. Dat je eigenlijk een beetje twee paarden op het zadel, zou ik maar even zeggen. Ja. Dan heb je in de Tweede Kamer heb je Ruben Brekelmans nu. En die moet de fractie leiden. Bij de VVD is het eigenlijk altijd zo geweest dat de fractieleider de politiek leider is. Behalve natuurlijk in de jaren de
4: premier
15: is.
4: Van... Ja, precies.
15: Dus ja, het is een hele verwrongen, moeizame constructie. Ja. En het leidt ook tot problemen. Je voelt die spanning in de partij.
4: Nou, er kwam in ieder geval ook wel spanning deze week door uitspraken van Dylan Jessicus, de minister van Defensie, en dus ook, het zij gezegd, de politiek leider van de VVD. Even luisteren naar die gevraagde uitspraken.
17: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land. Niet langer alleen over afschrikken en voorkomen, maar over afschrikking plus kunnen vechten. En Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Iets dat mevrouw Bikker ook zo sterk benadrukte in haar inbreng. Rusland is onze vijand.
4: Ja, en dat woord, dat begrip, vijand, dat zette zij zwaar aan. Te zwaar was de algemene conclusie van deskundigen, experts. Ook in de politiek is er zo over geoordeeld. Heeft dit haar heeft dit slecht voor haar uitgepakt?
15: Nou ja, kijk, ik vond het ook niet verstandig. Ik denk dat je als minister van Defensie, net zoals een minister van Buitenlandse Zaken, een diplomaat moet zijn, dat je diplomatiek moet zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik nou kijk naar wat er allemaal in de wereld gaande is, dat we ons in Nederland alweer druk gaan maken over die woordkeuze van haar. Het was niet slim, maar verder met het echte werk, zou ik zeggen.
2: Maar wat zit erachter? Ik bedoel dat het niet slim is of verantwoord, onverantwoord werd zelfs gezegd. Risicovolle gevolgen. Maar waarom gebruikten ze die term? Daar is toch echt wel over nagedacht.
15: Het valt mij ook wel überhaupt op in haar teksten, dat ze heel vaak ook zegt van, ik ben er om Nederland veilig te houden. En dan leek het net alsof zij dat persoonlijk kan doen, maar zo is het natuurlijk niet. Er is gekozen voor een beleid in Nederland en ook in de rest van Europa, in de NAVO, om als de wiede weer gaat de bewapening op orde te brengen, de verdediging op orde te brengen. Daar hoef je geen, zal ik maar zeggen, echte politieke marketingtaal tegenaan te gooien. Maar
2: Rusland was er niet blij mee, hè? Want de Russische ambassade heeft al meteen gereageerd. Ja. En dat weet je dat gaat gebeuren. Dus diplomatiek lijkt het niet zo handig. Maar ik snap nog steeds niet waarom je het dan zou doen. Waarom je zo'n uitspraak zou doen.
4: Omdat geharnaste taal wel bij haar past.
15: Ja, ze doet...
2: Dus gewoon puur beeldvorming eigenlijk. Is dat wat je zegt?
15: Nou,
2: ja, dat komt eigenlijk wel neer.
15: Het klopt wel, ja, denk ik.
2: Wim Hillenaar?
9: Ik denk dat ze vooral heeft duidelijk willen maken Dat het serieus is. En dat we dat niet moeten onderschatten.
16: Maar dat onderschatten we al heel lang
9: nou,
16: niet.
9: Want ik vraag me
16: dat
9: af
16: we naïef zijn geweest, dat weten we nu inmiddels wel, toch? Dat is wel
9: nou, duidelijk. Ik vraag me af of we dat echt weten. Of we echt bereid zijn de offers te brengen die nodig zijn om Nederland veiliger te maken. En dat is volgens mij haar appel.
16: Dus u vindt het goed?
9: Ik zou niet voor die woorden gekozen hebben. Maar het is ook wel weer typisch om het dan over het woord te hebben. Niet over de boodschap erachter. Ja.
16: En volgens mij, dat maakt in dit geval wel heel veel uit. Voor Rusland zeker.
9: Ja,
16: het is niet voor niets dat de Russische ambassade in Nederland reageert.
9: Ja, maar toch vind ik het beter dan dat we de olie daar gaan kopen.
12: Ja. Toch nog één ding. Als je dat dan zo beoordeelt, hè? De politiek leider van de VVD, die vaak geharnaste taal gebruikt, haar mannetje staat, die dan minister van Defensie wordt. Terwijl je ziet dat van rechts tot links is een van de weinige thema's waar ze eigenlijk allemaal met elkaar over eens zijn.
7: Ja, ook, ja.
12: Is dat dus eigenlijk in die zin een beleidsterrein waar ze zich onmogelijk kan profileren?
7: Dat zou kunnen dat ze daarom dus een beetje kiest voor die geharde taal. Ik vind ik wel een goeie van je, om het zo te zeggen.
9: Die dus eigenlijk niet nodig is.
12: Ja. En dus haar misschien niet past.
7: Een enorme meerderheid. Dat zou je wensen dat het op meer gebieden zo was. Ja. Dus, ja. Maar zij wil natuurlijk wel graag naar buiten treden. Want ja, de VVD, ze wil laten zien, ik doe iets voor het land. Dat doet ze ook. Hoor. Ze werkt echt keihard. Maar misschien is het ook een beetje te veel allemaal. Want dan zie je haar ook weer een hele avond haar eigen partij verdedigen in de talkshows. Een dag later moet ze naar Veghel om achter gesloten deuren ontevreden VVD'ers gerust te stellen. Ik geef het je te doen allemaal. En dat is
12: mooi inzicht in die partij, in die roerige partij op dit moment, VVD. En ik las ook ergens de 10e partij van het land, als je kijkt naar het aantal leden.
7: Ja, dat is echt
12: stelt helemaal niks meer voor.
7: Dramatisch.
12: En dat zelfs VVD'ers klagen over de contributie. Het zou te duur zijn.
7: Ja, dat begrijp ik ook niet. Dat heb ik wel eens gehoord op een congres van de VVD. Ik dacht, oh. Zijn hier zoveel arme mensen lid? Wat ik altijd veronderstel van niet. Maar... Nee.
12: Er zijn zorgen in het land, ook in deze provincie, Limburg. Zorgen ook, en daar gaan we over praten. Zorgen, uitdagingen, kansen ook hoor. Het wordt niet een gesprek in mineur, mag ik hopen, met de burgemeester van Maastricht. Limburg ligt prachtig tussen België en Duitsland, weten we. Maar die grensligging heeft een keerzijde. Drugscriminelen maken handig gebruik van transportlijnen en contacten aan beide kanten van de grens. Ook hier in Maastricht, waar de politie onlangs 9 verdachten aanhield in een grootschalig drugsonderzoek.
18: Vanmorgen zijn op deze grootschalige actiedag hier in Maastricht 9 panden doorzocht. Daar zijn geld, wapens en verdovende middelen aangetroffen. Met deze 9 aanhoudingen is het onderzoek nog niet gestopt.
12: Waar hebben we het hier over, burgemeester?
9: De Oostendelijn is dit. Oostendelijn, dat is dus niet echt de directe buren. Hè? Dus dan zie je dat we het echt over een aanvoerlijn hebben. Zoals het uit Rotterdam zou kunnen komen, zeg maar. Wij praten eigenlijk veel meer over nog de directe buren als het gaat over gebruik maken van de grens. Maar wat je hierop, eigenlijk als je uitzoomt, ziet, is dat de haven in Antwerpen en Rotterdam steeds beter beveiligd worden. En dat er voor andere wegen gekozen wordt. En dat kan letterlijk over de weg zijn, dus via vrachtauto's of personenauto's. Maar ook over de binnenvaart. En dan zijn dus de binnenhavens worden kwetsbaarder en moeten we beter in de gaten houden.
12: Maar die zijn dus nog niet goed genoeg beveiligd?
9: Nou ja, niet goed genoeg. En wanneer ben je goed genoeg beveiligd? Dat is natuurlijk de grote vraag. Je komt allerlei listige geheime plekjes tegen. Hoe krijg je iedere auto, iedere vrachtauto, ieder schip goed beveiligd en doorzocht? Dat is een enorme opgave.
16: Of onmogelijk?
9: Noem het maar onmogelijk, ja. Maar je moet het ze niet te gemakkelijk maken. Dat is natuurlijk, dat laat zien dat de aanpak Rotterdam-Antwerpen wel werkt. Maar dat drukt het dus naar andere plekken.
12: Ja, over die uitdaging voor u komen zo te spreken. Ik zeg dat omdat er gescoord is bij Go Ahead Eagles tegen Sparta. Suze van Kleef, door wie dan?
7: Door Zonneveld, en dat is de spits van Sparta, maar hij schiet hem in de verkeerde goal. Hij maakt een eigen doelpunt na een lage voorzet van Thibaut Baten. Probeert hij die bal al glijdend uit te verdedigen, maar hij glijdt hem in de verre hoek, waardoor zijn eigen keeper kansloos is. En hij dus zijn tweede van de dag maakt, want hij maakte die hele mooie eerste openingsgoal voor Sparta, maar nu dus aan de verkeerde kant gescoord heeft. En daardoor komt Go Ahead Eagles op een 2-1 voorsprong. Go Ahead Eagles wel de betere ploeg, dominanter, maar weet nog niet te scoren. En daar daar is dan nu vervolgens de 2-2 die ook weer helemaal uit de lucht komt vallen van Sparta. Sparta scoort dus 2-2. En het is de jonge verdediger Luciendri Martes die een hoge voorzet zomaar binnenkopt in de verre hoek, de bovenhoek. Dat heel knap doet. En daar staat de keeper Houk aan de grond genageld van Go Ahead Eagles. En zo is het al heel snel dus weer 2-2 en is de stand weer gelijk. En hebben we nog ruim een half uur te gaan in de Adelaarshorst. Een wedstrijd die toch heel leuk is geworden. 2-2.
4: Ja, doelpuntrijke wedstrijd. Ja, als ik aan Maastricht denk, in combinatie met voetbal, denk ik aan MVV. Hoe gaat het met MVV, Wim Hillenaar? Bent u daar vaak te vinden?
9: Dus MVV, hè? Nou, ik ben er zelf niet zo heel vaak. Want het is meestal op vrijdagavond. Dat komt me dan niet zo goed uit. Maar als ik er ben... mijn statistieken zijn heel goed, want als ik er ben, dan wordt er meestal gewonnen. Maar dit jaar lukt het ze ook zonder dat ik kom kijken. Nee, we zijn heel goed uit de competitie ingegaan, hè, met een groot aantal overwinningen achter elkaar. Nu moeten we iets bescheidener worden weer, want er is ook dit weekend weer verloren.
4: Over van die statistieken naar andere statistieken, en dat zijn vervelende statistieken, want Limburg is koploper in specifieke misdrijven. Uit de jaarcijfers van het CBS bleek dat deze provincie relatief gezien de meeste drugsmisdrijven en vuurwapenmisdrijven per inwoner van heel Nederland registreert. Ja. Wist ik niet, u natuurlijk wel, maar wat is er allemaal aan de hand?
9: Ja, dat is, nou, dit is in hoge mate waar we het daarnet al over hadden, die grensligging. Zeker als het over vuurwerk gaat. Nederland heeft daar echt een andere cultuur in dan andere landen waar het veel vrijer te verkrijgen is. En dat gaat dus ook gemakkelijk over de grens.
4: België, Duitsland, hebben we dus last van?
9: Daar hebben we inderdaad last van. En de drugswereld maakt ook heel erg makkelijk gebruik van die grenzen. En dat gaat over, je kunt op de ene plek wonen en op de andere plek je onheil uithalen. Je kunt jongeren ronselen over de grens. En dat woonplaatsbeginsel doet echt toe, hè, want soms kun je dan niet de gegevens goed genoeg uitwisselen. Dus er wordt een handig gebruik gemaakt door criminelen van de grens.
16: Daar maakt en, u zich...
9: Daar maken we ons grote zorgen, omdat het is ook een boodschap die we richting de minister ook uit al diverse malen hebben kenbaar gemaakt.
4: Wij
9: hebben
4: minister Van Weel in dit geval?
9: Minister Van Weel hebben we onlangs ook ontvangen en laten zien wat dat allemaal voor gevolg heeft hier. Wij roepen al langer, dat doen we niet als enige regio, dat we echt te weinig politie hebben, maar juist die grens maakt het nog urgenter.
16: Nou, ik wou focussen op de jongeren waar u zich zorgen over maakt. Daar gaat het natuurlijk vaak over, hè? Afgelopen tijd, jongeren die worden geronseld, ook via games online, om

0: iets ogenschijnlijks onschuldigs doet, zit je in de val. Want dan heb je iets gedaan wat niet mocht. En dan ben je eigenlijk al...
1: Chantabel.
0: Ja. En in ieder geval wordt er dan een enorme druk gevoeld, ook door zo'n jongere, om daar niet aan over te geven. Dus dat is ook de boodschap. Wat wij doen, zeker naar deze jongeren, is heel veel voorlichting geven. Er zijn hele programma's ook voor. Om dat duidelijk te maken. Eén misstap, dat kan je lelijk komen te staan. En dat zijn ook wel bijzondere bijeenkomsten. Ik heb er zelf ook wel bij gewoond met jongeren. Dat zijn ook wel intensieve gesprekken. Soms denk je ook van, zouden ze het meemaken? Maar we praten niet over iets geks.
1: Maar hierbij wordt gezegd verantwoordelijkheid ouders. Hè? Maar ook het onderwijs. Dan kijk ik naar Jacques Vriends. Hoe heeft in het onderwijs gewerkt? Kunt u zich daar überhaupt wat bij voorstellen? Dat basisschoolleerlingen dus geronseld worden voor dit soort hele grote criminele activiteiten?
2: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En dan vraag ik mij meteen af, wat voor basisschool is dat dan? Want ik denk, maar goed, dan...
1: Hoe bedoelt u?
2: Nou, als ik het over onderwijs heb, ik denk dat een basisschool niet alleen maar de plek is waar je kennis op doet. Maar daar vindt ook een heel stuk opvoeding plaats. Want het is eigenlijk de wereld in het klein. Hè? En je leert kinderen daar om met elkaar omgaan. Je leert met kinderen, kunt kinderen daar laten ervaren wat nou, om het maar heel simpel, wat goed is en wat slecht is. Mm-hmm. En ik denk dat de rol van een leerkracht daarin heel groot is. Tenminste, ik heb zelf altijd als meester het heel belangrijk gevonden, ook, ik ben ook lang directeur geweest met een eigen klas, dat je je steeds meer realiseert dat je een gemeenschap bent en dat daarin ja, heel veel dingen voorkomen die later in de maatschappij ook kunnen voorkomen en dat je daar op in moet gaan met kinderen en met ze over moet praten.
3: Zou dit een thema kunnen zijn? Kinderen die echt ontsporen voor een van uw boeken?
2: Er zijn wel boeken over. Ik heb er nog niet echt een boek over geschreven. Maar
3: of voelt die afstand voor u te groot?
2: Nou, dit is dan ook een kwestie van je gewoon er echt goed in verdiepen. Ja. Ik bedoel, dat geldt natuurlijk voor elk onderwerp waarover je gaat schrijven.
3: Want als u met die jongeren spreekt, kan me ook voorstellen dat u ook moeilijk die connectie kunt maken.
0: Ja,
3: hoe communicatief vaardig u ook bent, hè?
0: Nee, maar dat is... Even corrigeren, het gaat wel over het algemeen over het voortgezet onderwijs. Hè? Dus ja. We moeten, anders gaat er het scheve beeld ontstaan, maar het wordt wel beangstigend jong. Nee, ik heb onlangs hebben we veel jeugdoverlast gehad in een wijk hier. En daar heb ik er een aantal van uitgenodigd om met mij in gesprek te gaan met hun ouders. Ja, dat is een... Dat is een wonderlijk uurtje geworden, hoor. Dat is best intensief. En sommigen zitten erbij zich geen houding mee te geven, maar dat komt over als boeien.
2: Ja, ja.
1: Vraag me af, voelen die ouders zich dan ook aangevallen?
0: Zijn
1: ze behulpzaam?
0: Ja, nee, dus in de verschillende varianten komt het voor. En soms zit in het aangevallen voelen ook toch, als je doorvraagt, weer een enorme hulpvraag. En dan heb je wel iets te pakken natuurlijk. Hè? Dus dan kun je ook naar je eigen mensen kijken. Van jongens, hier hebben we werk aan de winkel.
3: Dat heeft u zeker. Ja. En die prachtige baan van u, want dat gaf u ook wel aan. Hè? Een stad met veel uitdagingen, maar tegelijkertijd de mooiste stad van het land. Dat blijf ik toch wel zeggen.
0: Dat blijf ik zeggen. En de regio, zeg ik ook naar mijn collega's toe. En een regio, want waar we het net hadden over die grens.
1: Maakte meteen een Oscar-speech van.
0: Nou, ja.
3: Zo dadelijk praten we met de gasten hier aan tafel door. Er komt nog een gast bij, niet zomaar iemand. Beppie Kraft kennen we allemaal.
0: Ja. Ja.
3: Camille Oostwegel, senior, blijft zitten. Junior gaat er dan vandoor, klopt dat? Had niet van mij gehoeven. Maar ja, het heeft ook te maken, Carla gaat er ook van. Ja, we hebben niet microfoons genoeg. Er zijn zoveel mensen die we willen horen. Ja. Maar blijf nog in ieder geval bij ons. Doet u dat ook, beste luisteraar? Tot zo. Uur 2 van BNL in de kantine.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
5: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
4: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
6: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster. De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een uniek

0: unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: NPO Radio 1, 6 uur.
7: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
8: Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit Maastricht met prachtige gasten, waaronder de stem van Limburg, Beppie Kraft, en daar verheugen wij ons op. Ook op het NOS Nieuws wel hoor, gelezen door Jan van der Putten.
9: Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van de betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De Oekraïense president Zelensky heeft woedend gereageerd op het nieuws dat de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin afspraken hebben gemaakt over diesel. Gisteravond maakte Trump bekend dat Rusland onmiddellijk meer dan 300.000 ton diesel gaat leveren aan de wereldwijde markt. Zelensky zegt dat Amerika hiermee de oorlogskas van Poetin spekt, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Dit is de zoveelste klap voor de relatie tussen Kiev en Washington. Want meer geld voor Rusland betekent meer drones en raketten op Oekraïne. Maar misschien nog wel belangrijker voor Kiev is het politieke signaal dat hiermee wordt afgegeven. Amerika haalt Rusland verder uit zijn isolement. En volgens Zelensky is één ding duidelijk. Zonder druk zal Poetin nooit serieus willen onderhandelen over vrede.
9: Volgens energiedeskundige Lucia van Geuns is het vooral een politieke beslissing voor de interne markt.
11: Zij is nog 3 weken voor de eigen tussentijdse verkiezingen. Hij wil de druk van de ketel halen met betrekking tot de dieselwereldmarkt. En hij ziet dat binnenlands op dit moment die dieselprijzen niet echt naar beneden gaan. En hoopt op zo'n manier dat die dieselprijzen in de komende weken wat lager zullen gaan worden. En dan zal hij met name staten die hier erg onder lijden. Staten die veel aan landbouw doen. Die al veelal ook rood gekleurd zijn. Oftewel, het zijn Republikeinse kiezers die op dit moment eigenlijk wat tevreden stellen.
9: De dieseldeal zal voor de Amerikanen aan de pomp de komende weken iets verlichting geven, is de verwachting. Het is nog wel onduidelijk hoe de diesel wordt geleverd. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen, melden Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Sextas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse talent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Op de algemene ledenvergadering van NSC in Breda is het hele bestuur afgetreden. Deze week stapte ook Europarlementariër Gotink op. De partij zit ook niet meer in de Tweede Kamer. Eerder werd bekend dat NSC niet meedoet aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Volgens de waarnemend partijvoorzitter is bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen.
12: Is er voldoende draagvlak en draagkracht om mee te doen in jullie provincie, dat mag je elk van jullie afzonderlijk bepalen, om mee te doen? Uiteindelijk is het antwoord voor alle provincies daarop geweest nee.
9: Op het congres was Mona Keijzer uitgenodigd om te spreken. Op het moment dat ze de microfoon pakte, liepen zo'n 20 NSC'ers weg. En Keijzer legde daarna uit waarom ze er was.
13: De reden waarom ik ben ingegaan op die uitnodiging is omdat ik het belangrijk vind dat mensen die op een, laat ik het maar even groot samenvatten, conservatieve manier naar de wereld kijken, dat die elkaar weten te vinden. Waarom vind ik dat belangrijk? Omdat ik zie hoe de Nederlandse overheid is vastgelopen.
9: NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. En de partij zit dus nu ook zonder partijbestuur. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. ProRail denkt aan sabotage. Onbekenden deden vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. Er rijden tot komende nacht 2 uur daarom geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Er zijn bussen ingezet voor de reizigers. Deze buschauffeur werd vannacht gebeld. Niet erg, zegt hij, maar voor de sabotage heeft hij geen goed woord over.
14: Ja, het is dus gewoon schandalig dat het tegenwoordig zo is. Ik bedoel, niks kan er meer heel blijven. En kost mij weer een vrije dag. Maar goed, dat zijn de kosten niet. Maar het is gewoon vervelend. Zowel voor ons als voor de reiziger. Want vannacht is onze planning dan gebeld. En dan is het van, we hebben 4 bussen nodig. En waar ze vandaan haalt is een tweede verhaal. Maar ja, de mensen moeten weg. En dan is het van, jongens, alle hens aan dek en gaan.
9: En die vertragingen vinden de reizigers inderdaad vervelend.
15: Ongelooflijk, sta ik heel vroeg, te vroeg gelukkig, op Hollandspoor op weg naar Parijs. Wordt al in 1 minuut alles door de war gegooid. Ik kan tot Delft komen, waar een hele aardige meneer staat. Het regent, maar ja goed, de hard rennen met koffertjes, dat houdt je jong. Maar dit is hopelijk op tijd allemaal voor de aansluiting naar, waar ga ik heen, Parijs.
9: Ja, staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken dat er sprake is van opzet, noemt Bertram kwalijk en zorgwekkend. En we gaan even kijken bij Go Ahead tegen Sparta. Suze, er is gescoord.
16: Klopt, thuisploeg Go Ahead Eagles is op voorsprong gekomen. 3-2 is het. Prima goal van Søren Tengstedt. Afgeslagen aanval van Go Ahead Eagles valt voor zijn voeten. Hij aarzelt niet. Feilloos schiet hij binnen vanaf de rand van het strafschopgebied. Hele goede goal en de 6e alweer van de Deense aanvaller van Go Ahead Eagles. Dit eredivisieseizoen. Kwartier voor tijd dus. 3-2 voor Go Ahead Eagles tegen Sparta.
9: Sluiten we af met het weer. Regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wat droger, dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en maximaal 16 graden.
8: Helene de Geest van de ANWB. Waar staat het nog vast op de weg? Wegen?
17: Ja, op 2 plaatsen heeft het verkeer nog meer dan 5 minuten oponthoud. En dat is het geval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar namelijk 10 minuten extra reistijd. En op de A16 Rotterdam-Breda. Er zijn nog een kwartier in de file voor knooppunt Ridderkerk.
18: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
19: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
18: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
20: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
23: NPO Radio 1. WNL.
24: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het Kruisherenhotel in Maastricht.
25: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met de Vatvol verhalen en heel fijne gasten.
23: In de kantine.
26: Live vanuit het Kruisherenhotel in Maastricht. Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
24: Ja, wij hebben twee directeuren in de uitzending. Die van het Mijnmuseum, Leen Roels. En die van Nationaal Programma Heerlen Noord, Ron Meijer. Welkom.
25: We hebben allemaal mooie mensen, mooie gasten hier aan tafel. Wat te denken van Beppie Kraft. Geef haar een groot applaus. De stem van Limburg. We hebben haar aan tafel. Daar zijn we bijzonder trots op. We gaan zo dadelijk lekker met u praten. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Geef hem een groot applaus. Ja. 91 boeken, onderweg naar de 100, hoe mooi is dat? Camille Oostwegel, geef hem een groot applaus. Senior hebben we het dan over, de grondlegger van dit prachtige hotel.
24: Ja, u kunt meedoen thuis met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.

0: Ah, wat is dit lekker zeg, om hiermee te beginnen. Beppie Kraft, het is niet van u, het had van u kunnen zijn. Ja. Misschien wel?
1: Ik ben wel helemaal met de tekst eens.
0: Zou u iets dichter op de microfoon kunnen kleppen? Het is nog even wachten op de dag dat heel Nederlands Limburgs praat. Hoe lang moeten we nog wachten, denkt u?
1: Oh, nog even, want wij doen ons best om iedereen Limburgs te leren.
0: Waarom is dat eigenlijk de mooiste taal?
1: Gewoon omdat het uit mijn hart komt.
0: Ah.
1: En bij alle Limburgers, denk ik. Ja. En vanaf nu kan ik ook plat spreken, leerst die gedoog.
0: Kijk, het klinkt direct heel muzikaal. We hadden het net met u erover, Jacques Vriens, over dat u zegt... Ja, ik begrijp het wel, alleen spreken vind ik lastig. Wat maakt dat deze taal zo lastig uit te spreken is?
2: Nou, sowieso, je hebt per dorp bijna een iets ander... Ik woon in Gronsveld en het is net anders dan bijvoorbeeld in Maastricht. Maar wat ik het bijzonder, dat is het leuke van de taal... Er zitten in het Limburgs heel veel woorden die, die hebben een soort gevoelswaarde en die voegen iets toe. Hè, bijvoorbeeld als pratsch bijvoorbeeld, is een woord, dat is modder. Ja. Ik denk, nou, modder. Maar als je zegt pratsch, dan voel je de modder.
1: Ja.
3: Ja, dat is wel zo, ja.
2: Ja, en zo'n woord als viezelen, dat vind ik ook een prachtig woord. Ik spreek dus geen, maar ik vind die woorden vang ik wel op. Dat is motregenen. Nou, motregenen. Maar viezelen, dan voel je de regen
0: dan
2: vallen.
0: Zie je het, ja. Maar ook die klank, die komt dan uit het Duits... die we voor de rest in het Nederlands niet kennen. Camille Oostwegel, u bent ook een begenadigd spreker... als het gaat om het Limburgs. Is dat ook inderdaad de taal zoals Beppie Kraft het omschrijft? Van uw hart?
4: Ja, ik spreek Maastricht, maar ook Houten. Mijn moeder was een... Mijn ma woon Maastrichtse en mijn pa kwam uit Helder.
0: Ah.
4: Maar wij spraken Maastrichts thuis.
0: Ron Meijer, waar komt u vandaan?
5: Ja, uit Helder. Dus wij spreken wat ander dialect dan Maastricht. Maar ik herken dat zeer pratsch is zo'n woord... waarbij je inderdaad de modder om je oren hoort vliegen.
0: Ja.
5: En voelt vliegen. Maar ik vind chattepoemel ook zo'n prachtig woord.
0: Ja. Chattepoemel?
5: Schatje.
0: Och.
5: Mijn vrouw zit in het publiek, dus...
0: Kan ze even gaan staan? Waar zit de vrouw?
5: Dit vindt ze verschrikkelijk.
0: Oh. Ja. Maar dat is uw chattepoemel.
5: Ja, ja.
0: Ik dacht even dat we Graziano Pelle hier hadden uitgenodigd. Dat lijkt u heel erg op.
5: Die spreekt geen Heerlands dialect.
0: Nee, Italiaans, denk ik. Maar de vergelijking is al vaker gemaakt.
5: Ja, lang geleden. Dus inmiddels ben ik 44. Ik weet niet eens hoe oud hij is. Ik ken die man ook verder niet. Dus ja.
0: De oudspits van Feyenoord. Ja. Feyenoord speelt vanavond trouwens voor de mensen die dat willen weten. Tegen AZ, dat wordt wel een leuke wedstrijd, denk ik zo. Zullen we eens praten over de mijnen? Ik zit me nu te bedenken, we hebben iedereen applaus gegeven.
1: Ja.
0: Maar sommige mensen ook niet. Leen Roels, directeur van het Mijnmuseum. Een groot applaus. Ron Meijer. Ja, een groot applaus. U hoorde het net al. De vergelijking met de spits van Feyenoord. En Wim Hillenaar, hebben we u wel applaus gegeven? De burgemeester van Maastricht. Zo. We gaan praten over, want we hadden het net over ondermijning met u, Wim Hillenaar. Nu over de mijnen zelf. Want wie Limburg wil begrijpen, moet ook afdalen naar de mijnen. De mijnen hebben in Limburg hebben deze provincie sterk gevormd. Generaties groeiden op met de schachten, koeltorens en de mannen... die dagelijks tot 800 meter ondergronds gingen. Op het hoogtepunt werkten zo'n 60.000 mensen in de Limburgse mijnindustrie. Het werk onder de grond was zwaar, was gevaarlijk. Een koempel was dan ook meer dan een collega. Het was een maat op wie je kon rekenen.
6: Mijn vader was mijnwerker en ik was mijnwerker. En ook een broer was ook mijnwerker. Toen was hij 14 jaar. Moest je opleiding doen. Toen gingen we naar beneden, kolen delven. Dat was soms niet zo prettig. Maar ja, waarvoor ging je? Voor het geld. De meeste mensen, die mijnwerkers, gingen voor het geld. En voor de kameraadschap. Dat is een unicum, maar dat maak je bijna nooit meer mee.
0: Ja, de mijnen zijn gesloten. De geschiedenis mag niet verloren gaan. Daar gaan we zo dadelijk over praten, hier aan tafel. Eerst toch nog even luisteren naar die wedstrijd Go Ahead Eagles Sparta. Waarom doen we dat zo vaak? Omdat er zo vaak gescoord wordt, Suze. Door wie
7: dat
0: nu?
7: Dat klopt. De vijfde goal in de tweede helft is gevallen. En dat was een doelpunt voor Sparta. Die zijn dus op gelijke hoogte gekomen in de Adelaarshorst. 3-3 is het daarmee geworden. Terho invaller is de doelpuntenmaker. En die krijgt hem op een presenteerblaadje aangeboden. Omdat Thibaut Bate, speler van Go Ahead Eagles, zich verslikt in een voorzet. En die bal zo voor zijn voeten ziet belanden. En ja, dan weet Terho van een 3 meter afstand die bal gewoon heel makkelijk binnen te werken. En zo is het dus 3-3 in deze wedstrijd. Het is ook Go Ahead Eagles Sparta en zijn er nog 4 officiële minuten te gaan.
0: We hoorden net Pierre de René. Hij was mijnwerker, koempel. En Leen Roels, u bent directeur van het Mijnmuseum, niet in Maastricht, in Heerlen. Dat wat hij zojuist benoemde, die kameraadschap, is dat iets waarvan u zegt, zo belangrijk dat we dat ook onderstrepen, dat we dat laten zien in het museum misschien ook?
8: Ja, zeker. Dat is de dualiteit die in veel mijnwerkers zit. Enerzijds het negatieve, het zware werk, het harde werk, het ongezonde werk. En dat wordt eigenlijk opgelicht door de kameraadschap.
0: U hebt het mijnwerk bestudeerd hier, maar ook in België. U komt ook uit België.
8: Klopt.
0: Wat is het grote verschil in de geschiedenissen tussen België en Nederland, hier Limburg, en de manier waarop daar mee om wordt gegaan?
2: Ja, dat.
8: Ja, het meest zichtbare is natuurlijk wat er fysiek is overgebleven. In Belgisch Limburg is de laatste mijn dichtgegaan in 1992, bijna 20 jaar later dan in Nederland. En daar hebben ze van de 7 mijnen ongeveer 6... hebben ze best veel gebouwen bijgehouden, waardoor dat de herinneringsplekken er nog zijn, waardoor de mensen die daar wonen kunnen refereren naar hun verleden, naar hun identiteit. En dat is een groot verschil met Nederland. En dat is ook de grote uitdaging die wij als mijnmuseum hebben om dat zo belangrijke verleden toch zichtbaar te maken.
0: Ja, hebben de mensen daar hier ook behoefte aan dat de wortels niet worden weggesneden?
8: Zeker, omdat het zo rigoureus is weggevaagd, ja. Van zwart naar groen.
0: Gas, bedoelt u daarmee?
8: Ja, door de gaswinning of de ontdekking van de gasbel was het heel snel bekeken met de mijnbouw. En minder dan 10 jaar tijd waren alle 12 Limburgse mijnen dicht. Maar toen is eigenlijk op heel korte tijd het zichtbare weggehaald uit het landschap. En dat is trauma boven trauma.
0: Ja.
8: Dat er niet meer over gesproken werd, niet meer aan gedacht mocht worden. En wij merken dat de behoefte heel groot is.
0: Ron Meijer, wat betekenen de mijnen voor jou en jouw familie? We hebben het hier over wortels, we hebben het hier over identiteit.
5: Ja, heel veel. Kijk, ik ben geboren 6 jaar na de sluiting van de mijnen. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, wat heb je dan in godsnaam met die mijnen?
0: 1980?
5: 1981, ja. Oktober 81. Dus, maar mijn opa's waren al bij mijnwerkers. Wat daar interessant aan is dat ik woonde in Zeswegen. De wijk bovenop, gebouwd bovenop de laatste gesloten steenkolenmijn van Nederland. Ik woonde in de Carboonstraat. Ik ging naar school, op basisschool de wegwijzer, die lag in de Mijnzetellaan. En als ik naar middelbare school ging, dan ging ik over de CBS-weg langs een van de laatste 2 schachtbokken waar onder andere het Mijnmuseum nu in zit, van Nederland. Dus je zou zeggen, ja, de mijnen zaten overal. Maar ik hoorde daar in de jaren 80 nooit over. Daar werd nooit over gesproken. Dat is op zichzelf niets nieuws, hè, bij trauma's, hè, om het zo maar te zeggen. Namelijk de mensen die toen leefden, dat was de eerste generatie die eigenlijk, zeker de arbeiders, hè, de mammoetwet speelde een rol. Mensen die uit arbeidsmilieus die konden studeren, die gingen weg. Dus mijn ouders waren bijvoorbeeld de eerste generatie die het niet beter kregen dan hun ouders als arbeider. Met andere woorden, dat ben ik me pas na de hand gaan realiseren. Maar ook bij mijn favoriete voetbalclub, daar werd iets gezegd in het eerste uur over de club van Limburg. Ja, als je het dan over MVV gaat hebben, dan snap je er echt helemaal niks van.
0: Roda JC bedoel je in dit geval?
5: Natuurlijk. Ondanks dat we al 9 jaar in die afschuwelijke KKD spelen, maar dat is het uit. Maar Roda afficheerde zich ook in de jaren 80, jaren 90 helemaal niet met het mijnwerkerslogo. Hè. Dus de hamer en bijtel, zeg maar, die werd pas veel later gevoerd. Eigenlijk pas vanaf 2015, het jaar van de mijnen. Dus je merkt nu dat mijn generatie en de generatie hierna, die begint eigenlijk nu pas daarmee te lopen. Doet dat soms ook wat geromantiseerd. Nou ja, dat hoort er ook bij. En ik sprak een tijdje geleden met iemand die zei, moeten we niet een punt zetten achter de mijngeschiedenis? En het interessante is, ik zou een ander leesteken willen gebruiken, een komma. Namelijk, elke generatie vult die mijngeschiedenis op zijn eigen manier in. Ik ben geboren na de mijnsluiting, maar ik voel mij totaal verwant met de mijnstreek.
0: Wat mooi, want ik zou ook zeggen, wie de geschiedenis kent, niet kent,
5: exact,
0: die voert blind af op de toekomst.
5: Ja, en dat, hè, maar ook over 50 jaar zullen we de besluiten die we dan nemen, die zullen nog steeds verwantschap hebben met ja, hoe onze streek is opgebouwd.
9: Wat ik er zo interessant aan vind, is dat mijn werk was gevaarlijk, zwaar. Hè? Denk aan de, hoe heet dat? De stoflongen, heet het?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
9: Naar alle gezondheidsrisico's die daarbij komen kijken. En ik begreep, Jacques Vriends, dat u sprak met oud-mijnwerkers die op de vraag of ze terug zouden willen gaan naar de mijnen vaak ja antwoorden.
2: Ja, dat vond ik heel bijzonder.
9: Vind ik heel interessant.
2: Ja, ik was bezig met een boek over de mijnen, doordat ik hier kwam wonen. Doordat ik hier kwam wonen, ik was eigenlijk al in mijn jeugd, ik ben in Helmond opgegroeid en we hadden een meester waarvan de vader mijnwerker was. En die meester ging dan in het weekend terug naar Heerlen. En dan kwam hij op maandag op school en dan zeiden we altijd: meester, hoe is het met uw vader? En dan ging meester vaak vertellen, dan daagden we een beetje uit. Ik wist op een zeker moment natuurlijk dat de mijnen verdwenen waren. Ik kwam hier wonen, zag dat de mijnen echt weg waren. En ik dacht, ja, wat bijzonder eigenlijk. En ik ontmoette op een zeker moment twee oud-mijnwerkers, raakte in gesprek. Prachtige verhalen over de kompels, en je liet elkaar niet in de steek, enzovoort, enzovoort. Maar ook stoflongen, he, en de opzichters, het stuk, he, dat moest eruit en werd van tevoren gezegd, nou, dat moet je naar boven halen. Nou, dus de hele andere kant. En toen vroeg ik, van, zou u nog terug willen? En toen zeiden ze alle twee ja. Dat vond ik heel fascinerend. En toen dacht ik ook van, wat betekent het nou als je als kind opgroeit in zo'n kolonie? Hè? En als je eigenlijk al min of meer voorbestemd bent, zeker als jongen, dat er min of meer wordt verwacht dat je ook die mijn ingaat. En dat vond ik wel interessant.
9: Maar waar zat dat hem in? Waarom zou je dan terug willen?
2: Nou, ik denk dat die, wat Ron ook al zei, die saamhorigheid. Dat je liet elkaar nooit in de steek. Dat was een soort gevoel. Ja. En wat ook een van die mannen zei van, ja, we hadden ook Italianen en Polen en zo. Maar dat maakt onder de grond niks uit, want je bent allemaal zwart.
9: Ik heb vanmorgen een interview gegeven aan de Andere Tijden. Dat ging over onder andere het werk van mijn vader als lasser op scheepswerf van Vrolme. Zwaar werk met veel gezondheidsrisico's.
0: De botlek?
9: Precies, het heeft hem uiteindelijk letterlijk het leven gekost, dat werk. En ik vertelde eigenlijk precies hetzelfde. Ik zei, als we bij mijn vader, die wist zelfs al toen hij dat werk uitvoerde van dit wordt mijn dood, dat wist hij gewoon, omdat hij met giftige gassen werkte. En als we het dan hadden over Vrolme, dan begon hij helemaal te stralen. Ja. Hij zei, dat is mijn passie, daar ben ik opgegroeid. Dat zijn mijn kameraden. Ik heb het nooit helemaal kunnen. Daarom sloeg ik zo aan op het verhaal wat u vertelde over die mijnwerkers. Die zeiden, we zouden zo teruggaan. Mijn vader had precies hetzelfde.
5: Het wordt ook soms vergeleken met het leger. Hè? Dus ook de taalgebruik. Hè? Kolenfront is een van die woorden. Die nadrukkelijk gebruikt worden. Dus je weet dat je gevaar loopt. En omdat je dat weet, is er bij wijze van spreken per definitie meer noodzaak tot saamhorigheid.
9: Ja. Dat raakt mij zo. Ik vind het zo mooi. Ja, tragisch, maar ook mooi.
5: Ja,
9: allebei.
4: Maar we moeten ook niet vergeten dat het de economie bepaalde in Zuid-Limburg. Dus toen die mijnen gesloten werden, werden in één klap 75.000 mensen werkeloos. Ja. Ik zat op de lagere school in Houtem St. Gerloch en de helft van de jongens bij mij in de klas, die werden of boer of gingen naar de mijn. Maar die vaders, die mijnwerkers in het dorp, die hadden toch allemaal mooie huizen, die hadden mooie tuinen, die hadden een goed salaris, een goed inkomen. En toen die mijnen dichtging, was dat een enorme klap voor Limburg. Ja. En die zijn we nu een beetje te boven natuurlijk. Ik kan me ook herinneren, mijn moeder uit Maastricht, die ging met ons in de 50er jaren winkelen in Heerlen, want daar waren de mooiste winkels. Exact. En dat was het mooiste speelgoed.
0: Is nou niet meer voor te stellen?
4: Ja, Heerlen is weer in de revival.
0: Is dat zo, Ron Meijer? Want die begint direct te glimmen als het woord revival in combinatie met Heerlen wordt uitgesproken.
9: Ja,
0: dat is ook een compliment. En Roda ook. Ja.
5: Ik ben het met Wim Hillenaar vrijwel altijd eens. Op een vlak,
0: maar Nationaal programma Heerlen Noord.
5: Zijn die twee dingen. MVV heb ik al gecorrigeerd. De mooiste stad van het land moeten we ook nog even corrigeren.
2: Ja, ja.
5: En ik zou zeggen, wij zijn verliefd, maar niet blind in Heerlen op Heerlen. Oftewel, misschien zijn we niet de mooiste, maar we zijn op zijn minst wel de moedigste, of proberen dat te zijn. En ik denk inderdaad dat, kijk, Heerlen, het jaren 90 Heerlen waar ik als tiener ben opgegroeid, was een Heerlen dat bijvoorbeeld 2000 officieuze junks in zijn stationsomgeving had. Hè. Dus dat was gewoon, vonden wij normaal. Ik heb mij als tiener nooit onveilig gevoeld, dat was je normaal. Tegelijkertijd is het bijna onvoorstelbaar dat we dat nu, het is een broos evenwicht, maar er zijn geen mensen meer van dat soort aantallen op straat te vinden in Heerlen. En
0: Hoe is dat gekomen?
5: Nou ja, dat is een enorme aanpak. Operatie Hartslag heet die aanpak destijds eind jaren 90. Van zowel zorg als ook van repressie. We hebben alle, onder andere Duitse dealers weggejaagd. Maar we hebben ook opvang gevonden voor alle Heerlense of Limburgse verslaafden. En dat was een heel ingewikkeld proces. Maar dat is gelukt. En we hebben soms het geheugen van een goudvis. En dan zijn we twee keer in de kom rondgezwommen. En dan zijn we vergeten wat er ook alweer nodig was en hoe goed het ook weer is. En misschien is het ook wel goed, want dat houdt ons... Wij zijn een beetje vergelijkbaar met Rotterdam, zou je kunnen zeggen. Daarom is interessante Amsterdam-Rotterdam verhouding Maastricht-Heerlen ook zo interessant.
0: Nou ja, daar is natuurlijk ook een nationaal programma Rotterdam-Zuid. Er is dus ook een nationaal programma Heerlen-Noord. En die programma's lijken op elkaar?
5: Zeker, ja.
9: Rotterdam was de eerste, dacht ik toch ook?
5: Rotterdam is al 15 jaar Marco Pastors,
9: ja.
5: Ja, en ik werk bijna dagelijks met Marco Pastors samen. Als je onze politieke achtergronden kent... Pastors van Leven Rotterdam stond op de Kamerlijst bij jaar 21. Ik heb een SP-achtergrond, dan zou je denken, hoe kan dat? Nou, dat kan hartstikke goed. Omdat wij namelijk allebei durven, overigens te midden van een hele coalitie... en alliantie van allemaal partijen... om de vinger op de zere plek in onze eigen wijken te leggen. En dan kun je dus ook soms samenwerken... ondanks dat je verschillende politieke achtergronden hebt.
0: Wordt kansarm op die manier kansrijk?
5: Nou ja, ik vind in ieder geval dat wij in Heerlen proberen... en overigens geldt dat, want dat zei Wim Hillenaar het eerste ook al... Kijk, Maastricht heeft Nazareth, Pottenberg... een aantal wijken die ook vergelijkbaar zijn met Heerlen Noord. En misschien heeft Maastricht wel... en dat is niet iets in de schoenen willen schuiven... Maastricht helemaal niet, maar een groter probleem. Want ze hebben dat prachtige centrum dat afleidt... Hè, de meest gepolariseerde stad, zei de burgemeester eerder.
10: Gesegregeerde
5: stad, inderdaad. Wij hebben, zou je kunnen zeggen... misschien wel een veel grotere hoeveelheid... historisch verklaarbare achterstanden... Daar kunnen de mensen nu niks aan doen. Dat is volstrekt historisch verklaarbaar. Heeft onder andere met de woningmarkt te maken. En ik vind dat wij dus veel meer van onze zwakte onze kracht moeten maken. Als het ons lukt om te modelleren waarom die mijnsluiting... en alles wat we daarna hebben besloten... en waar we mee te maken kregen van de Rijksoverheid... als we dat weten echt in kaart weten te brengen... Ja. Dan hebben ze daar in Polen wat aan. Dan hebben ze er in Colombia wat aan. Waar al die zeg maar, de-industrialisatie nog gaat plaatsvinden. Om het zo maar te formuleren.
0: Ze hebben in ieder geval in Heerlen in u een heel goede. Ze hebben in Maastricht in u ook een heel goede, Wim Hillenaar. U bent er ook bezig mee. En natuurlijk, met hoe moet die economie van de toekomst eruit zien? Ja, Maastricht heeft die rijke avenues. Ja. Maar daar kun je niet op teren.
10: Nee, daar kun je niet op teren. En het is op vele fronten tegelijk werken. En zeker als we het hebben over de economie van morgen... dan is dat niet alleen een Maastrichtse vraag... maar echt een regionale vraag eigenlijk.
0: Want is hier nog maakindustrie bijvoorbeeld?
10: Nou, dat neemt af. Ja. Maar dat is misschien toch een heel klein stukje historie nog van Maastricht. En ook de armoede die we daar vandaag ondervinden... vindt zijn oorsprong bij ons niet in de mijnen. Maar we waren de allereerste geïndustrialiseerde stad van het land... Ja. En dus de echte oude fabrieken, de potterieën hier... dus wat later Sphinx werd... dat waren gigantisch grote fabrieken met alle vooruitgang van toen... maar ook alle problemen van dien. En ook met een soort armoede die daaruit ontstaan is... die eigenlijk overerfd wordt.
0: Waar zet u op in?
10: Dat was de geschiedenis, maar waar zetten we op in? Heel goed. Eigenlijk zou je kunnen zeggen kennis. Dus dit is een ontzettend innovatieve regio. Wij worden omringd met allemaal kennisinstituten in België, in Duitsland... en natuurlijk onze eigen universiteit en hogeschool in Zuid-Limburg. En daar komt heel veel moois uit voort. En we hebben samen nu ook een grote ambitie en dat heet de Einstein-telescoop. Dat ligt onder de grond, kun je niet mee kijken... maar dan kun je de gravitatiekrachten in het heelal mee meten.
0: Ja, er komt precies de expertise van Fidan Ekens komt hier tot uitdrukking. Je wist me daar van alles over te vertellen.
9: Ik weet er alles van. Maar,
10: Dan durf ik niks meer te zeggen.
0: Het klonk ingewikkeld namelijk, daarom vond ik het leuk. Ja. Maar wat gaan we hier mee maken dan?
10: Nou, het mooie vind ik dat wij kunnen zeggen... zou het nieuwe goud weer onder de grond liggen. Hè? Dat is natuurlijk voor de regio een prachtig beeld... Een regio moet ik echt zeggen, want dit doen we echt samen met België en Duitsland. Maar het mooie voor bestuurders, zal ik dan maar zeggen... is je gaat eigenlijk iets maken. Het bestaat al, maar nog niet in de vorm waarop we het nu willen doen. Dan heb je dingen nodig die nog niet bestaan. Je hebt spiegels nodig om laserstralen te kunnen laten reflecteren... die gewoon nog niet bestaan zoals we ze willen hebben. Dan roep je dus eigenlijk Dit schreeuwt om innovatie. Ieder bedrijf wat een klein beetje ambitie heeft, wil daarbij zijn. Nou, dat zou het grote doel zijn om, om die innovatiekracht die er al is, om die ook echt een kans te geven. Mooi. En dat gaan we komend jaar merken.
0: Mooi, grote doelen, durven dromen. Ja. Ik zeg erbij, Go Ahead Eagles tegen Sparta, want daar zijn we met z'n allen benieuwd naar, is geëindigd in 3-3. Ik zeg ook dat we nu gaan luisteren naar het NOS Nieuws, gelezen door Clemens Peters.
11: NPO Radio 1.
12: De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen, melden Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedisch-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. En de rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te zien en te ruiken. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging.
0: Peter Kuipers-Munneke, het was vandaag een beetje regenachtig, af en toe de zon ook nog gezien. Conclusie, best wel herfstig. Blijft het dat ook de komende tijd?
13: Ja, het blijft herfstig. Maar zo bont als vandaag wordt het de komende dagen niet gauw meer. In het noorden van het land, als je alles bij elkaar optelt, vandaag, vannacht en morgen valt er zo'n 40 tot 50 millimeter regen. Dat is echt behoorlijk veel. Het is vooral ook het noorden van het land waar vannacht en ook morgen de eerste helft van de dag nog de meeste buien vallen. En dat terwijl het in het midden en het zuiden van het land steeds vaker droog wordt. Vannacht zijn er nog wel een paar buien, maar morgen dan is het in het zuiden van het land zo goed als droog. En ook in het midden en het oosten van het land nemen de buien heel snel af. Het wordt dan zo'n 13 tot 15 graden. Morgenochtend begint de dag nog wel met een vrij stevige wind, vooral aan zee. Maar de wind die neemt wel langzaam wat af. En dan hebben we overmorgen een best wel vriendelijke dag. Dan blijft het zo'n beetje overal in het land droog. En dan wordt het ook iets warmer, zo'n 16 graden. En er is ook regelmatig wat zon. Dinsdag is dan weer een dag met vrij veel bewolking. Af en toe is er ook wat regen. En dan krijgen we woensdag en donderdag nog een staartje van de nazomer. We denken dat we alle nazomerdagen al wel gehad hebben. Maar er komen er toch nog 2, woensdag en donderdag. Dan is het op de meeste plaatsen droog, behoorlijk zonnig en dan loopt de temperatuur op naar 17 tot zelfs meer dan 20 graden.
11: In de kantine. Live vanuit Maastricht.
0: Ja, vanuit Maastricht. Voeg daaraan toe het Kruisheren Hotel in het centrum van deze prachtige stad. En wij danken natuurlijk ook u, Camille Oostwegel, dat we hier bij u mogen zijn. Je zult hier maar dagelijks mogen rondlopen, zeg. Wat een rijkdom.
14: Dan voel je je eigenlijk een kruisheer. Maar ja, ik wil nog even.
0: Waren de kruisheren trouwens?
14: Ja, dat was een orde die ontstaan is na de kruistochten. En die is eigenlijk het eerste kruisherenklooster is in Huy, in België, opgericht. En van daaruit is het tweede klooster hier gesticht in de begin aan de 14e eeuw. Dat was een orde die hield zich bezig ook met onderwijs, met boeken drukken, boeken schrijven. Dus het was ook een orde die open was, open stond naar de wereld. Maar ik wil ook nog even ingaan op de werkgelegenheid hier van de streek. Ja. Want we moeten niet vergeten dat de horeca en het toerisme de grootste werkgever is in Limburg.
0: En ook blijven wat u betreft?
14: En dat ontwikkelt zich steeds door. U heeft het nieuws gehoord van de Michelinsterren deze week weer. Ja. Er komen steeds weer mooiere en nieuwere bedrijven bij. Toerisme is heel erg belangrijk voor Zuid-Limburg. Dat zit ook natuurlijk in de dienstverlening.
0: Nou, wat mooi is, dat komt ook in uw persoon terug. U hebt een grote belangstelling voor de geschiedenis. En u vindt het ook belangrijk om te conserveren. Ja. En dat zien we ook terug in het verhaal van de mijnen. Want dat is haast achterloos terzijde geschoven. met enige schaamte omkleed, denk ik ook. Dat willen we niet meer, dat is waar eenmaal. En daar zit een gedeelte van de tragiek van deze provincie, Ron Meijer en Leen Roels, daar hadden we het zojuist over, in verborgen. Als mensen niet meer oog in oog kunnen komen staan met hun eigen geschiedenis, doet dat iets met de mensen hier. Dat hebt u ook bestudeerd, Leen Roels. Mm-hmm. Als u dan de mensen die in uw museum komen ziet en misschien ook wel bevraagt, voelt dat voor hen soms ook als thuiskomen?
8: Ja, zeker. We hebben heel vaak familieuitjes die naar het museum komen. Opa's die voor het eerst aan de kleinkinderen vertellen wat ze meegemaakt hebben. Maar het museum bezoeken triggert ook de herinneringen. En we faciliteren dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. En het werkt ook helend om het erover te kunnen hebben. Dus we bieden heel veel ruimte om de verhalen te kunnen delen. Ja.
0: Ron, heb je het met jouw opa of opa's misschien wel gehad ook over hun verleden?
5: Ja, ze leven allebei niet meer. Maar ik heb het zeer vaak met ze over de mijne gehad. Wel pas op latere leeftijd. En dat is ook wat ik eerder bedoelde met die comma. Je zou kunnen zeggen, als je nou luistert ergens elders in het land en denkt, hebben ze dan 50 jaar na de sluiting van de mijnen nog steeds over die mijnen? Ja, dat is omdat die geschiedenis ook doorwerkt in de toekomst. Dus ook mijn kinderen, mijn jongens, onze dochter die is verstandig genoeg om niet naar voetbal te gaan, maar die, de twee jongens van 19 en 9 wel, ja, die dragen meer, zeg maar, koempeltekens en symbolen dan ik ooit deed op die leeftijd. Ja. Dus het is wel op een andere manier, want zij weten natuurlijk niet wat werken in een pijler was. Ze kennen al die termen helemaal niet. Ze kennen hoogstens de term poekelen. De mijnwerkers die elkaars rug wasten, omdat dat een term is die ook wordt gebruikt om elkaar gewoon überhaupt te helpen. Maar zij vullen dat op hun manier in. En daarom, ja, denk ik dat ook over 50 jaar, weliswaar op een hele andere manier vervaagd en anders ingevuld, dat dit nog steeds, en net zoals het in Rotterdam, de haven is ook niet meer de haven van 100 jaar geleden. Nee. En toch is geen woorden maar daden een identiteit van die stad geworden.
0: De oud-koempels zijn inmiddels rond de 80, 90 jaar oud. En daarom is het belangrijk om hun persoonlijke verhalen goed vast te leggen. Het Nederlands Mijnmuseum speelt daarbij een belangrijke rol. Hè. Onze verslaggever Bibi Dutrieu die kreeg eerder vandaag een rondleiding.
8: We zijn hier in het Nederlands Mijnmuseum en als je ons museum binnenkomt, dan word je eigenlijk meteen begroet door twee mijnwerkers die druk bezig zijn. Eén heeft een afbouwhamer vast, de andere heeft een boor vast. Zo zou je ze kunnen zien werken in de mijn. En ze hebben de volledige uitrusting aan die nodig was om het werk te kunnen doen.
15: En hier midden in het Mijnmuseum spelen jullie ook een film af. Wat is er op te zien als we er naar kijken?
8: Ja, dat is eigenlijk een compilatie van allerlei verschillende films die eigenlijk tonen wat het mijnwerk inhield. Met een mijnbus. 16 kinderen, ja.
15: Ja, mijn pap over, over zijn vader, 1960.
8: Ja.
15: Het Mijnmuseum heeft natuurlijk als doel ook om de verhalen te blijven vertellen van de oud-mijnwerkers. En hier is dus een boekje waar mensen dus hun eigen verhalen kunnen opschrijven, toch?
8: Ja, dat is iemand die vertelt dat mijn vader heeft inderdaad eerst ondergronds gewerkt en dat het best een zwaar werk was, een heel verantwoordelijk werk. En zeker als je verantwoordelijk bent voor bijvoorbeeld de ophaalmachine, dan ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw collega's. Later werkte hij bovengronds en dan vond hij toch iets makkelijker. Even kijken wat er verder staat. Ja, er staat ook een stukje over de pijnlijkheid van inderdaad afgedankt te worden toen dat die mijnen dicht gegaan zijn.
0: Ja, Leen Roels, we hoorden u in gesprek met onze collega Bibi Dutrieu. Wij weten al heel lang dat het een fantastische vrouw is, Bibi Dutrieu. Nou, daar bent u vandaag ook achtergekomen. Leuke collega hebben wij, hè?
8: Zeker.
0: Applaus voor Bibi Dutrieu, jawel. Maar dat laatste is essentieel. En dan wordt het ernstig. Want je kunt de mijnen afdanken, maar als dat betekent dat je de mensen afdankt, vult u zelf eens in?
8: Ja, dat doe je niet met mensen. Nee. En Ja, het is net al gezegd, op het toppunt 60.000 mijnwerkers. Maar al die mijnwerkers hebben gezinnen, hebben vrienden, hebben familie. Dus het, ja, iedereen in de regio kent wel iemand die iets met die mijn heeft. En de drang om het te begrijpen, om er meer over te weten, is heel groot. Dat is dan enerzijds dat. Maar langs de andere kant is ook de drang om erover te vertellen ook heel groot. En sinds het jaar van de mijnen, 2015, toen zijn heel veel activiteiten geweest van onderop, merk je dat ook heel veel oud-mijnwerkers delen.
0: Ja. Dat kun je doen dus inderdaad in een museum. Je kunt dat ook muzikaal vertellen. Beppie Kraft, wat fijn dat u er bent. De grande dame van de Limburgse muziek. De ballades in het Limburgs, want het Limburgs dat is en blijft de taal van het hart, van uw hart. Is deze tragiek ook onderdeel van uw muziek?
1: Nee, deze tragiek is niet onderdeel van mijn muziek, want ik kom uit Maastricht en er was heel weinig binding met de wijnen. Mijnen waren meer aan de landgraaf- en kerkradenkant. Ja. Maar wat wel heel bizar is, ik ben een jaar geleden naar de musical geweest, Het Geluk van Limburg. Ja. En het is eigenlijk bizar dat ik daar pas ontdekte hoe erg het is geweest voor die arme mijnwerkers. En we kunnen het wel hebben over kameraadschap, maar dat was ook het enige wat ze nog hadden. Want voor de rest was het grote armoede, honger, grote gezinnen, heel veel ellende.
9: Ik wist niet, dus niet dat die gezinnen, dat moeder en kinderen gewoon uit zo'n mijnwerkersdorp werden gezet wanneer de vader of de partner dus kwam te overlijden in die mijnen.
1: Overlijden of ziek werd of
9: eruit gezet. Wat betekent dat? Waar kom je dan terecht?
1: Ja, dat was de grote vraag. Nog grotere armoede, denk ik. Maar het is eigenlijk toch bizar, ik ben 80, dat ik pas vorig jaar eigenlijk goed heb gezien tijdens die musical, Het Geluk van Limburg, wat daar echt gebeurd is. Ik had een zwager, die was mijnwerker. Ik heb alleen maar kunnen denken, wat een arme man was dat. Ja. Hoe zielig dat hij daar altijd in die donkere gaten heeft moeten werken.
0: Maar daar heeft het natuurlijk mee te maken dat het altijd ondergronds was. Ja. Mensen zagen het niet. Bleef het verborgen, de pijn, de ellende.
1: Nee, dat was niet verborgen. Dat was absoluut. Onder de mensen was dat zeker niet verborgen. Nee? Maar iedereen in hetzelfde lot. Zoals dat bij de mijnwerkers was in de mijnen. Zoals dat in Maastricht bij de pottenbakkers. Ja. Ook verschrikkelijke armoede en vreselijke toestanden.
9: Ik weet het niet hoor, maar zijn die mijnen ook gesloten, of zoals België ze nog wel heeft en Nederland niet? Is dat dus dan ook uit schaamte om het verleden te wissen?
1: Nee, schaamte kwam pas later, maar dat is altijd, hè? Schaamte kwam pas later. Ja. Toen duidelijk werd wat daar allemaal gebeurd is.
9: Ik zei gesloten, maar we hebben ze gewoon helemaal niet meer, toch?
0: Eentje nog, hè?
9: Eentje nog, ja. Ja. Maar is daar antwoord? Ik weet niet wat het antwoord daarop is. Waarom hebben we dat gedaan?
8: Nou ja, toen in 1974 die laatste mijn dichtging, dan was er het plan van zwart naar groen. En toen heeft men besliste, we gaan het landschap terug herstellen. En we gaan ruimte maken voor nieuwe industrieën.
9: Gewoon puur praktische.
8: Ja, vooral praktisch. Ja. Ik denk niet dat er een masterplan achter zat van, nee, we mogen niet over die geschiedenis praten.
1: Er was geen masterplan, maar wel massa mensen.
0: Ja. Van het verleden toch naar de toekomst. En dat doen we met Beppie Kraft, want die heeft nog heel veel toekomst. Beppie Kraft is al decennia lang een van de bekendste stemmen van Limburg. Al dan niet, de bekendste. De allerbekendste. Met haar Limburgse liedjes en carnavalsmuziek groeit ze uit tot een icoon in het zuiden. Maar achter de gezellige zangeres schuilt ook een gedreven zakenvrouw die talloze Limburgse artiesten een podium gaf, letterlijk. Nu staat ze in het theater met een persoonlijke show waarin ze niet alleen zingt, maar ook vertelt over haar leven, haar carrière en haar liefde. Natuurlijk, haar liefde voor Limburg. In de

0: het niet te verstaan om het toch te begrijpen.
1: Dat is het. Helemaal.
0: Ja.
1: Je hoeft ook geen Spaans te verstaan om mooie Spaanse liedjes te begrijpen. Of welke taal dan ook.
0: Daar bent u ook wel eens te vinden, toch, in Spanje?
1: Jazeker. Ik woon een half jaar per jaar woon ik in Spanje.
0: Heeft dat ook te maken met het feit dat u overal herkend wordt hier en dat u soms wel eens zwaar vindt?
1: Nee, niet voor mij. Maar destijds voor mijn man was dat wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Ik ben het gewend. Als ik hier uit de auto stap, ben ik Bepi Kraft. Maar mijn man vond het ook wel belangrijk dat ik af en toe Bepi Knubben was. Want dat was zijn naam.
0: Ja. Ja. Oh. Uw man is er niet meer. Nee. Dat besluit om dus ook af en toe naar Spanje te gaan, nam u gezamenlijk. U blijft daar wel komen, Spanje. Is dat ergens ook pijnlijk?
1: Nee, dat is helemaal niet pijnlijk. Ik heb een idee, als ik daar de voordeur openmaak, dat mijn man daar is. We hebben daar de mooiste 20 jaar van ons leven gehad. En ik kan het niet uitleggen, maar ik denk altijd, hier is hij. Ja. Hier woont hij.
0: God, mooi.
2: Om bij hem te kunnen zijn dus, eigenlijk, in zekere zin.
1: Ja.
0: U hebt ook ervoor gezorgd dat carnavalsmuziek een treetje hoger is geklommen. Treetjes hoger zijn geklommen. Waarom is dat zo belangrijk voor u?
1: Nou, mijn vader was een hele bekende muzikant. En ik ging samenwerken met een ook heel bekende muzikant. Mijn vader was Shaw Kraft. Mijn compagnon in de platenmaatschappij was Connie Peters. En eigenlijk was het eerste voornemen toen wij gingen samenwerken van we gaan de carnavalsmuziek naar een hoger plan brengen.
0: Ja.
1: Iedere muziek verdient de beste akkoorden en de mooiste arrangementen. En dat hebben wij gedaan, waardoor inderdaad die carnavalsmuziek wel een treetje hoger is gekomen.
0: Ja, want carnaval, dat wordt, ik kom zelf uit Twente en daar kennen we ook carnaval. En u lacht dan natuurlijk met elkaar om. Je denkt dat je carnaval kent, maar dan moet je toch echt hier zijn.
1: Kom kijken.
0: Maar toch. Carnaval wordt in de rest van het land een beetje op neergekeken, valt me altijd op. Als in een beetje dom bier drinken met elkaar.
1: Ja.
0: Maar u weet dat die waarheid daarachter veel rijker is. Hè? Legt u dat die mensen die het allemaal niet snappen nog één keer uit?
1: Nou, ik weet niet of ik dat wel wil.
0: Oh. Ja.
1: Want dan komen ze allemaal naar Limburg.
3: Ja, dat is ook waar.
1: Wordt het hier te druk.
2: Maar het begint toch ook wel te veranderen. Volgens mij verschuift dat beeld wel, hoor. Ik heb juist het gevoel dat carnaval steeds populairder wordt.
0: Ja, maar de rijkdom van het verhaal snappen ze niet. Mensen willen graag naar een feest gaan. En of dat feest nou carnaval heet, of het heet een...
1: Precies.
0: Dat maakt ze dan niet uit, dat snappen ze niet.
1: Het grote verschil met Limburgse carnaval is, ik zeg het vaak heel simpel, wij vieren carnaval buiten en niet in de kroeg.
0: Ah.
1: En wij hoeven ook niet dronken te zijn om carnaval te
0: vieren. Nee, dat is het.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Ik leer mijn kleinkinderen. Ik moet even corrigeren. Uiteraard hoort er ook bier en drank bij.
0: Dat mag ook.
1: Dat mag.
0: Ja.
2: Maar niet onbelangrijk.
1: Nee, dat is zeker. Maar ik heb mijn kleinkinderen geleerd toen ze gingen stappen met carnaval. Het is heel leuk. Je mag ook wat bier drinken. Maar als je dronken bent, is carnaval voorbij.
0: Ja.
1: En dat is een waarheid als een koe, denk ik. Want dan moet je naar huis en dan is het over met plezier. De grote kunst is om 3 dagen achter een harmonietje aan te lopen en net niet dronken te worden.
0: Dat is een kunst, inderdaad. Want carnaval duurt niet 1 dag. Dat is echt een lang gestrekt feest.
1: 5 dagen voor sommige
0: mensen.
4: Maar waarom het niet begrepen wordt, is dat het echt meer is dan een feest.
0: Ja.
4: Hier heb je het over een belangrijk onderdeel van de identiteit.
0: Mooi dat u dat onderstreept. Ja. En dus gaat het om gemeenschap.
4: Ja, en dat is, ik weet niet of jullie door de stad hebben gelopen, maar het begint al een klein beetje. Dus de allereerste stapjes.
0: Want de 11e van de 11e is natuurlijk
4: dan gaat het natuurlijk helemaal. Maar we hebben nu al een paar van die treffens van de oudste clubs. Ja. Die trekken al door de stad. En die hebben al,
1: het is ook een gevoel, zeg ik altijd. Ja. Ja. Kijk, ik zeg ook nooit tegen mensen, kom maar carnaval vieren in Maastricht of in Limburg. Dat is het niet. Ik zeg meestal tegen mensen, kom maar eens kijken of je het leuk vindt.
0: Ja.
1: En als je het dan leuk vindt en je krijgt het virus, dan ga je vanzelf meedoen.
0: Jacques Vriend, heb dan u het virus gekregen?
5: Hey, ik ben in Brabant opgegroeid, dus ik ken de Brabantse carnaval.
1: Ja.
5: Maar het bijzondere is, mijn moeder was een Venloze.
1: Oh.
5: En
1: die
5: Venlo is ook een echte carnavalstad. En die is op haar 14e of zo weggegaan uit Venlo. Maar carnaval is altijd in haar hart gebleven.
1: Ja.
5: En ik weet, we woonden op een zeker moment in Amsterdam. Maar zodra het carnaval werd, werden al die Venloze carnavalsliedjes opgezet.
0: Oh.
5: En er zijn er een aantal, die kan ik nog meezingen.
0: Ach.
5: En mijn linkerbeen en mijn rechterbeen. Die werden gewoon altijd gedraaid. En dan nodigen ze haar zussen uit. En dan weet ik nog, op carnavalsmaandag waren ze altijd bij ons thuis.
0: Rosa Montag.
5: En dan kwam ik als jongetje de straat in fietsen. En heb ik het dus over, we woonden in Amsterdam. En dan hoorde ik, waren ze daar al met z'n allen aan het zingen en aan dansen.
0: Goed.
1: Maar heel belangrijk ook inderdaad die goede teksten. Venlo heeft ook hele, heel veel liedjes met mooie teksten. Ja. Kijk, bier en plezier en hopsesa en tralala, dat is te makkelijk.
0: Ja, vind ik wel, ja.
1: Dat mogen ze in Brabant doen.
0: Ja. Ja. En in Limburg, precies.
2: Wat zijn jullie met elkaar aan het concurreren dan? Zijn jullie met elkaar aan het concurreren dan? Wiens carnaval is leuker? Of
1: nee, helemaal niet. Nee, wij ervaren dat natuurlijk. Maar,
0: het is een heuse liedjeswedstrijd in Limburg.
1: Nou, dat wil ik je net vertellen. Wat heel bijzonder is in de Limburgse. Ieder dorp, iedere stad maakt zijn eigen liedje.
0: Mooi.
1: En dat wordt dan gestuurd naar de regionale radiozender, het L1. En dan is er ieder jaar een wedstrijd, Limburgs Vastelavondsliedjesconcours. Dan zijn er van 100 producties die gemaakt worden, zo'n 20 over die dan in de finale meedoen. En in die finale wordt dan het Limburgse carnavalsliedje gekozen. En dat zingt dan heel Limburg.
0: Ja.
1: Heel bijzonder.
0: Mooi, hè? Ja. Dat competitie ook samenbrengt.
1: Ja, nou, zeker. En wij hebben inderdaad, want dat is wat jij straks vroeg, wij hebben gezorgd met onze platenmaatschappij dat we die cultuur op een hoger plan brachten.
0: Ja.
1: Het is niet meer wat gemakkelijk akkoordjes. Het is een combinatie van een mooie tekst, een mooie melodie, een goed arrangement, een goed orkest. En soms mag ik het al zingen.
0: Mooi, hè? Die combinatie van zakenvrouw en zangeres gaan we zo dadelijk nog wel belichten. Feyenoord tegen AZ. Nou, ook iets om te belichten, Mark Kloostra. Want AZ, de trotse lijstaanvoerder. En Feyenoord, de voornaamste uitdager, mag ik het zo zeggen?
3: Nou ja, de winnaar van vandaag staat bovenaan. Dat is sowieso wat er aan de hand is. PSV is ertussen gekomen doordat zij gisteren wonnen. Het is 0-0, 4 minuten geleden. Is deze strijd op de koppositie begonnen. Ja, en Feyenoord heeft een overwinning nodig om eerste te staan in de Eredivisie. Daarna is de weg nog heel erg lang, want het is pas wedstrijd 8. AZ zou aan een puntje genoeg hebben. En misschien na 90 minuten blijkt dat ze daar dan ook wel tevreden mee zullen zijn. Intussen heeft Feyenoord de bal aan de rechterkant met Reed. Kansen zijn er nog niet geweest. Wel een druk moment van centrale verdediger Sint-Juste tot in de 16 van AZ. Wat hem een schietkans opleverde. Maar uiteindelijk geen bal tussen de palen. En aan de andere kant heeft AZ Feyenoord al een paar keer proberen onder druk te zetten. Het publiek staat er vol achter, want het wordt langzaam donker. En dan gaat het spoken vaak in de Kuip. Dan zijn de mensen op de tribunes nog net ietsjes fanatieker. De bal is voor Feyenoord. De stand is 0-0 na 5 minuten spelen.
6: Maar al gauw op die verliefd, dat wil niet weten.
1: Dat is een liefdesliedje in plaats van carnaval.
0: Mooi, hè? Wat zegt u nou? Iets over carnaval?
5: Dit is een liefdesliedje.
1: Dit is een liefdesliedje.
5: Een liefdeslied.
0: Ja, dit is liefdes. Natuurlijk. Ja, ja, dat voel je. Nogmaals, als je de tekst niet hoort, weet je dat het liefde is.
1: Kijk.
0: Nog even luisteren. De nacht is nog zo lang.
1: Kom in mijn arm.
0: Oh.
1: Ja, dat voel ik.
5: Nou, en dat heb je gezongen bij Podium Klassiek, volgens mij. Dit.
1: Ja, met een klassiek arrangement. Ja.
5: Prachtige uitvoering was dat toch.
0: Ja. Horen we dit ook terug in de theatershow?
1: Ja, toevallig zing ik dit ook. Maar eigenlijk meer als verrassing voor de mensen die dan nog even blijven zitten.
0: Want in die theatershow, een andere Beppie, leren we een andere Beppie kennen.
1: Ja, dat was de bedoeling, ja.
0: Dus daar ook geen carnavalsliedjes?
1: Nou, wat ik net zeg, dat De Nacht is nog zo lang was eigenlijk bedoeld voor een luisterliedjes-cd. Maar het publiek maakt altijd uit wat het gaat worden. En De Nacht werd een carnavalsliedje. Dat kun je niet sturen, dat gebeurt. Maar in mijn theatershow wil ik eigenlijk meer, ook wat ik nu zeg, die teksten die wij, en niet, ik kan geen teksten maken, maar die ik zing, die worden gemaakt door hele goede tekstdichters. En om te laten horen dat er een groot verschil is tussen Hoenpapa en Tralala, en bier en plezier, doe ik ook declameren van teksten. Ik laat in de theater horen hoe mooi sommige carnavalsteksten zijn. Ja. En ik zing ook wel liedjes, maar dan zijn het weer meer ballades. Meer de liedjes geënt op het leven, zal ik maar zeggen. Niet op het feest gebeuren.
2: Al 11.000 kaarten verkocht.
0: Ja, geweldig, hè?
1: 11.000,
2: Wauw.
1: Ja. In 8 Limburgse theaters. Ja. En wat heel bijzonder.

0: Het verhaal.
1: Ik kende het verhaal, maar het werd en mooi verteld. Het was eerlijk, het was muzikaal, het was leuk. Het kan echt heel erg leuk vertellen. En wat ik ga toch nog iets vriendelijks vertellen. Weet je wat nou zo ontzettend leuk is? Als Beppie optreedt, dan is het ook echt alle generaties. Ja. Ook die jongens die uit hun dak gaan. Ja. En dat vind ik heel bijzonder.
0: Cadeautje voor mij. Ja.
2: We hebben deze dag, deze avond niet alleen een andere Beppie leren kennen. Ik denk ook een ander Maastricht. Ik denk een ander Limburg. En dat hebben we met elkaar bewerkstelligd. Wij komen hier zeker terug met jullie allemaal. Want dat moet gewoon. Dat staat in de sterren geschreven. Zo dadelijk langs de lijn, dat moet ook gewoon. Staat ook in het spoorboekje geschreven met Dione de Graaf en Edwin Cornelissen. Mag nog één keer, de nacht is zo lang. Mag dat nog één keer gedraaid? Ik spreek het niet goed uit, maar...
0: Wat bijna.
2: Mag het nog, jongens? Hebben die nog? Kijk. Ik wil het publiek bedanken dat hier in grote getale is komen opdagen in het Kruis Herenhotel in Maastricht. Wij waren hier heel graag. Volgende week zijn we weer. En dan niet in Maastricht, wel in Hilversum. In Hilversum, sorry. Tot volgende week.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG.

0: Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1.
3: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven op het vliegveld bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt bij zijn huis nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die de nacht daarvoor voor de deur van Jan G. hadden gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. En inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Paul Cexas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in Italië in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. En in de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: NPO Radio 1.
15: NOS Radio 1.
2: Langs de lijn.
16: Edwin Cornelissen en Dionne de Graaf.
17: Een supergoeie avond, want het is Super Saturday in de Eredivisie met nog 3 wedstrijden vanavond en niet de minste.
18: Dik een kwartier bezig in de Kuip, de topper tussen Feyenoord en AZ, Mark Kloostra.
19: En al 1-0 voor Feyenoord door het doelpunt van Nacho Ferri. Ongelukkig moment voor Wouter Goes, kopte de bal tegen de spits aan. De bal stuitte richting het AZ-doel, spits eerder bij de bal en die bleef ijzig kalm. Oog in oog met de busser en schoof hem met binnenkant voet langs de doelman. Het is 1-0 voor Feyenoord. AZ had ook al gelijk kunnen staan, er is al genoeg gebeurd. 20 minuutjes zijn we onderweg in de Kuip.
18: Later vanavond komt ook nummer 4 FC Twente in actie. Spelen uit tegen Fortuna Sittard. En het slotstuk van de avond is in de Johan Cruijff Arena Ajax tegen NEC.
17: Veel live voetbal dus, maar er is ook al een hoop gebeurd. We blikken bijvoorbeeld terug op het laatste wielermonument van het jaar.
20: Un monument de l'art cycliste qui s'accroche aujourd'hui. Un Français, un gamin de 20 ans. Bravo et chapeau.
17: Ja, de eerste voor Paul Sexas. We bespreken de drukke, maar superieure dag van Max Verstappen ook in Singapore.
21: Finally, he will see the checkered flag first. It's victory in Singapore at last. 50 career poles for Max Verstappen.
18: Kortom, een heerlijk avondje sport op de radio. Langs de lijn is er tot 11 uur.
17: Een heuse kraker in de Kuip met Feyenoord dus al vroeg op voorsprong tegen AZ, Mark.
19: Ja, dat doelpunt, dat viel binnen 10 minuten. Hier is Dijkstra, maar er is gefloten door scheidsrechter Makkeli. Bij AZ weet niemand waarom. 1-0 dus door Nacho Ferri. Die profiteerde van een gelukje, want dat was het toen de bal tegen hem aangekopt werd. Nou ja, ik heb net omschreven. IJzig kalm tegenover de doelman en schoof de ballen naast. En dat had Meerdink amper een minuut later ook moeten doen, want die verscheen oog in oog met Ernst. Al was dat niet recht op de keeper af, maar vanaf de rechterkant schuin op de keeper. Dat was een fantastische paas van halverwege eigen helft, waarna hij vanaf halverwege de helft van Feyenoord alleen door kon. Schuin voor de keeper dus, maar tegen de doelman aanschoot. Die in het midden van zijn doel bleef staan, zichzelf groot maakte en daarmee die bal tegenhield. En zo een belangrijke redding voor Feyenoord verrichtte. Exact 20 minuten op de klok in de Kuip, waar het langzaam donker wordt. En dan is de Kuip op zijn mooist en het legioen op zijn best. Al zijn ze nu wat stiller, heeft dat te maken met het feit dat AZ de bal heeft. Kan het me haast niet voorstellen. Misschien weer even op adem komen na dat juichmoment bij de 1-0 van Ferri. Bal gaat van de busser zijn voet naar de linkerkant, naar Chavez. Die krijgt de bal bij Daal. Och, handige voetbeweging. 2 Feyenoorders kwijt. Dribbelt nu van links naar binnen. In de as komt Dijkstra. Aan de linkerkant is Meerdink. En die geeft de bal dan weer door naar Daal. Op de achterlijn schiet hij de bal tegen de glijdende Van Houten aan. Het is een hoekschop voor AZ. Vanaf de linkerkant van het veld. Een indraaier. Koopmeiners meldt zich. En vlakbij hem staat dan Daal. Het zijn 20 hele leuke minuten voor de 1-0 van Feyenoord. Was eigenlijk ook het wachten op de openingstreffer van de Rotterdammers. Want er was een flinke lading druk richting het AZ-doel. Met als voornaamste kans een schietkans voor Hans Moussa. Hans Moussa zelf gecreëerd en met links in de korte hoek naast geschoten. De handen zijn omhoog. En de bal ligt klaar voor Koopmeiners. Die hem indraait naar de tweede paal op het hoofd van Goes. Maar die kopt de bal rechtdoor. En als je ver naast het doel staat, dan gaat de bal daar ook naast. Het blijft 1-0 voor Feyenoord. 21 minuten onderweg tegen AZ.
18: Eerder op de avond eindigde Go Ahead tegen Sparta in 3-3. Suze van Kleef deed het verslag hier op NPO Radio 1. Goedenavond, Suze.
22: Goedenavond.
18: Ja, jij zat lekker.
22: Ja, ja, nou, goed, bij Go Ahead is het eigenlijk altijd lekker zitten. Maar dat zag het er eigenlijk niet naar uit in de eerste helft. Want daar gebeurde niet heel veel. Behalve een hele, hele mooie goal van Milan Zonneveld. De spit van Sparta. Die de bal een beetje achter zich kreeg. Hoge voorzet van Babadi. En die anticipeerde goed, stapte naar achter. En volleyde hem vrij in de hoek. Knappe goal, alweer de 5e goal van het seizoen van Zonneveld. Voor de rest weinig in die eerste helft, maar de tweede helft die was tegenovergesteld. Toen ontbrandde de wedstrijd, zoals we dat dan noemen. Soeray scoorde voor Go Ahead Eagles, schot van 25 meter. Ja, als je dat schot een beetje van achter het doel bekijkt, dan zie je toch wel dat Brouwer, keeper van Sparta, zich daar behoorlijk in verslikte. Blunder kunnen we het denk ik wel noemen. Ja, het veld was glad, maar hij zat er echt niet lekker bij. Vervelende stuit, maar ook niet fijn voor die keeper van Sparta. 2-1 dan vervolgens voor Go Ahead Eagles. ook van Milan Zonneveld. Die dus twee keer scoorde. Eén keer in het doel waarin hij moest scoren. Één keer in het doel waarin hij niet moest scoren. Daarna al heel snel weer de 2-2. Want Go Eagles was niet scherp na dat doelpunt. Knappe goal ook van 18-jarige Martens die de bal in de kruising kopt. Back van Sparta die dit seizoen is doorgebroken. En toen de 3-2 dan weer aan de andere kant. Tengstedt, ook een knappe goal van hem. Vanaf rand 16 schoot hij feilloos binnen. Ik dacht, nou dan is het nu wel gelopen. Maar ik had beter moeten weten. Want de goals vielen heel snel. En nu was het dus weer Sparta van scoorde. Terho was het. En dat was dan weer een fout van Baten. Speler van Go Ahead Eagles verslikte zich in een voorzet. En dan was het makkelijk binnenschieten voor de invaller van Sparta. Ja, 3-3 dus in een wedstrijd die alle kanten opging en uiteindelijk geen winnaar verdiende en hem ook niet kreeg.
0: Nee, want dus in die laatste seconde kreeg Sparta nog een enorme kans, hè?
22: Ja, ja, ja. Jukic leidde balverlies bij Go Ahead Eagles. Echt heel dom balverlies in de allerlaatste seconde. Gaf hij hem eigenlijk aan Sparta, van Go Ahead Eagles. En vervolgens kreeg Kostic de bal, de invaller bij Sparta. En die draaide zich ook nog eens goed vrij. Wachtte eventjes, waardoor hij de bal eigenlijk vrij voor het inschieten had. Op de rand van het strafschopgebied. Schieten deed hij wel, maar zuiver was het niet. Want die bal ging ver over. En zo ging ook dat laatste moment die kans wel verloren. Maar ik moet ook wel zeggen dat deze wedstrijd, denk ik, in dit spelbeeld ook geen winnaar verdiend had. En dat Sparta dus met een punt teruggaat, lijkt me na deze 3-3 een goede weergave van deze wedstrijd.
0: Ja, goed. Later deze uitzending de reacties vanuit Deventer. Suze van Kleef, dankjewel.
17: Gaan we naar de Kuip. Ja, Mark, beide ploegen die komen natuurlijk uit die interlandbreak van 3 weken. En niet iedereen is fit daaruit teruggekomen, toch?
19: Nee, want Kees Smit bijvoorbeeld is geblesseerd. Kelvin Steng start, want bij AZ, het is 1-0 voor Feyenoord. Na 24 minuten heeft Leroy Echtel toch wel een beetje voor het sentiment gekozen. Want ook Jordi Klaas die begint in de basis. Kwakman zit op de reservebank. En AZ heeft nu de bal halverwege de Feyenoord-helft. Maar deze paas van Dijkstra gaat voor Oefkier langs. Hij begint rechts voorin bij AZ. En belandt dan zo in de voeten van Marmol. Dat is een van de twee centrumverdedigers. Bij afwezigheid van Watanabe. Die is niet fit genoeg. Lopez is de linksachter bij de Rotterdammers. Hebben we gelijk het opstellingennieuws vermeld. 1-0 dus door het doelpunt van Ferry. Uitstekende goal. Toen hij eenmaal oog in oog met de keeper verscheen, schoof hij de bal daar keurig langs in de korte hoek. En die spits begint zich toch zo langzamerhand wel te ontpoppen als een hele goeie voor Feyenoord. En doet ze zich in zijn looks een beetje, ja, aan mij denken, doet hij me aan Julio Cruz. Die hier in de jaren 90 voetbalde. Onder Leo Beenhakker nog. Dat was ook een geweldenaar. Zo goed moet hij nog maar zien te worden. Maar hij heeft er wel wat van weg als je het mij vraagt. Valente, die ook al een hele mooie paas gaf, wordt nu onder druk gezet door Dijkstra. Komt dat dan toch weer echt fantastisch uit met een paas naar de as. En Zegiel met een beetje mazzel krijgt hem bij Reed. Rechts wil Hartsmoussa de bal. Want die staat nu 1-1 met Chavez. Dribbelt op zijn tegenstander af. Reed sneltrein buitenom. Krijgt de bal mee. Voorzet wordt geblokt. Goed verdedigd door Chavez. En weggeramd door Stenks. Ja, die wil aan de andere kant van het veld beslissende paasjes geven. En eventueel doelpunten te maken. Maar die moet nu op 5 meter van zijn eigen doel de bal wegrossen voordat het gevaarlijk wordt. En er wellicht een kans op 2-0 voor Feyenoord ontstaat. Dat kan alsnog, want het is minuut 26 die er bijna op zit. En een corner is het gevolg van deze wegtrapactie van Kelvin Stenks. 2 man bij die cornervlag aan de rechterkant van het veld. Van Houten staat nu kort bij Hartsmoussa die hem heeft weggestuurd en zegt, ik ga die bal wel voordraaien. Of komt er toch een andere variant, want Van Houten blijft er toch niet voor niks staan. Dirigeert zijn spelers richting de keeper. En daar gaan ze nu naartoe bewegen. Onder andere Sint-Just. De bal komt op de 5 meter. Kan worden weggekopt door Schouten. In de tweede lijn. Het schot naast van Targalin. Ruim naast. Vanuit de stuit geschoten. Maar de keeper, de Busser, had daar het oog in. En kon hem rustig laten gaan. Na 26 leuke minuten is het 1-0 voor Feyenoord tegen AZ.

0: You too, Angel of Harlem.
1: In de Kuip leidt Feyenoord tegen AZ. Ja, Mark, Feyenoord, dat scoorde er lustig op los, hè, zo vlak voor die interlandbreek. Maar zou je dit de eerste echt grote test voor Feyenoord kunnen noemen?
2: Ja, want het programma dat heeft ook niet tegengezeten. Maar dat zijn affiches en ook die wedstrijden moet je winnen. Er zijn ook mensen die zeggen het staat 1-0 voor Feyenoord tegen AZ na een half uur spelen. Dat je kampioen wordt tegen de kleintjes. Nou, daar is Feyenoord redelijk tot zeer in geslaagd. Zeker de laatste weken. 7-0 wonnen ze in Zwolle. 5-0 hier in dit theater. Tegen Utrecht. Oh, wat een mooie actie van de Wiet. Die is ook lekker bezig. Hop, nog maar een keer achter de standbeen langs het publiek. Kan het ook waarderen. De olé's en de he's en de ho's vliegen om je oren. Via Targalin gaat de bal naar de punt 16. Linkerkant. Lopez kapt de bal naar zijn rechtervoet. Maar is stijf links. Dus moet hij de bal schuin terugspelen naar Van Houten. Van Houten met een paas naar voren. Naar Targalin. Rechts wil Hajmoussa de bal. Die krijgt hem nu ook. Die geeft hem dan weer langs de lijn mee. Op de achterlijn nu Targalin. Dreigt met voorgeven. Dribbelt. En dan komt er een sliding. Die de bal over de zijlijn, of over de achterlijn, sorry, doet belanden voor opnieuw een Feyenoord corner. Ja, Feyenoord dus on fire, zullen we het zomaar zeggen, met 12-0 in de laatste twee wedstrijden. En AZ, ja, was dan wel koploper. Nu virtueel derde en Feyenoord de koploper. Won 6 van de 7 wedstrijden, alleen gelijk tegen Willem II. Maar ja, minste goals tegen, dat is allemaal nog goed nieuws. Maar de score, hè, dat ging de laatste wedstrijden zo moeilijk. 1-1 tegen Willem II, 1-0. Dus niet gescoord tegen Sunderland. En een zuinige 1-0 tegen Telstar. Kortom, daar ligt de winst die er te behalen valt voor Leroy Echtold. Maar eerst maar eens verdedigen, want Hajmoussa heeft de bal dribbeld. Maar is hem nu kwijt, dan loopt Makkali in de weg. Oefki neemt over. Ja, kan alsnog fluiten toch, scheidsrechter. Want hierdoor stuit het de bal moeilijk voor Oefkier. En als hij hem dan een seconde later kwijt is, dan moet je gewoon op je fluitje blazen, je handje in de lucht steken en zeggen sorry dat ik in de weg liep. Oefkier komt hem dat nu ook vragen. Zegt ja, ik gaf voordeel. Ja, zo ken ik er ook nog wel een paar. Want hij had er helemaal geen voordeel van. Want hij was een seconde later, zoals verteld, de bal kwijt. De bal ligt op de middenlijn in de voeten van Marmol. Linksachter, maar is eigenlijk centrumverdediger. En dat ook vandaag. Omdat dus Lopez is in de ploeg gekomen voor Watanabe en er een vacature was in het centrum. Paast de bal nu naar Valente. Wil wat te mooi om zijn tegenstander Goes heen. Dan lopen twee AZ'ers elkaar in de weg. En dit noemt men een goedmakertje van scheidsrechter Makkali. Die misschien in zijn achterhoofd toch wel dacht dat voordeel dingetje net bij Oefkier had ik hem niet moeten geven. Want hier lopen twee AZ'ers elkaar in de weg. En dan wordt er gefloten en krijgt AZ een vrije trap. En een van de mensen die in de weg liep en de bal kwijtraakte was Oefkier. Dus nou ja, dan is dat foutje van zojuist even weggegumd met een ander foutje. Machanderen noemen ze dat. Ik weet niet of je de ene fout met de ander moet corrigeren. Maar dat geheel terzijde. De bal is buiten de 16 meter in de voeten van de Busser. Die trapte met rechts over de mooie opening. Tot 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Daal vertraagt wat met de bal aan zijn voet. Dribbelt op zich al af. Dat is geen verdediger. Kapt de bal alleen wel terug. Nu weer de andere kant op. Punt 16 meter. Nu nog steeds oog in oog. Met Segiel wil hem dan langs Reed heen spelen. In de loop van Chavez. Maar Reed doorziet het. Heeft de bal. Maar is hem dan ook weer heel snel kwijt als hij hem naar voren trapt. En daar niemand van Feyenoord is. Bal kan worden opgeraapt door Schouten. Meegegeven aan Koopmeiners. En Koopmeiners speelt de bal dan in de as van het veld naar Chavez. Links is er ruimte voor AZ. Maar krijgt die bal daar maar eens. Alles en iedereen staat stil bij AZ. Ook bij Feyenoord. Maar die staan zo dicht bij elkaar dat dat ongeveer de bedoeling is. En bij AZ weten ze nu even de oplossing niet. Hoe gaan we hier een kans uitpeuren? 33 minuten onderweg. 1-0 voor Feyenoord. Klaasie kaatst naar Koopmeiners. Dan terug naar de kop van de middencirkel naar Schouten. Opengedraaid door Koopmeiners naar Goes. En dan de bal naar de rechterkant. Naar Oefkier. Zo voetbal je uit de drukte. Nu Oefkier oog in oog met zijn tegenstander. Bal op de achterlijn. Meegegeven aan Dijkstra. Lage voorzet eruit gegleden. En de vlag omhoog vanwege buitenspel. En als hij dan een seconde lange wacht scheids, kan je voordeel geven aan Feyenoord. En kunnen ze er aan de linkerkant met de bal vandoor. Want Lopez had hem. En had een vrij veld voor zich. Maar goed, er was al gefloten. En dus komt er nog een vrije trap voor Feyenoord. Vorig seizoen hier 1-1. En in Alkmaar was een veel spectaculairdere wedstrijd. Ongeveer in dezelfde fase van deze competitie werd het 3-3. Maakte Feyenoord, ga die nog maar eens een keer terugzoeken. Een soort PlayStation doelpunt, tiki-taka. De 3-2 van Hajmoussa. Ja, echt hoor. Zoek maar op. 2-3 Hajmoussa in Alkmaar. AZ Feyenoord 2025. Was echt een fantastisch mooi doelpunt. En Meerdink schoot de penalty er in de 98e minuut in. Waardoor het dus gelijk eindigde. Nu Feyenoord voor met de bal in het bezit van Valente. Vanuit stilstand. Echt haast om naar voren te spelen is er niet. Dus gaat het terug via Marmol naar Sint-Juste. Bal nu naar de rechterkant naar Hajmoussa. Weer oog in oog met zijn tegenstander. Met Chavez is links. En de, ja, houdt nu ook de linkerkant gesloten. Dus Hajmoussa kan daar niet langs. Verovert de bal. Kan AZ snel counteren. Dat kunnen ze wel. Maar deze paas is dan te hard. Die is voor Stenks niet meer te belopen. Ik denk ook 10 jaar geleden niet te belopen. Duimpje is er wel. Maar dat slaat eigenlijk nergens op, want deze paas was veel te hard. 35 minuten onderweg. Het kabbelt wat in de Kuip. En Feyenoord vindt het best. Ze temporiseren een beetje. 1-0 voor.
0: Gaan wij fietsen. De ronde van Lombardije was vandaag. Straks meer daarover. Maar eerst even naar Australië. Want ook daar werd gefietst. Marianne Vos heeft haar titel op het WK Gravel. Heeft met die titel haar 15e regenboogtrui binnen. Daar gaan we over praten met wielercommentator Andries Lamain. Andries, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Heb jij eigenlijk een kledingstuk gewoon 15 keer in je kast hangen? Gewoon iets wat lekker zit of goed staat waarvan je denkt, nou, daar koop ik er 15 van. Nee?
4: Een huispak of zo.
3: Nee, maar ja, als je het mag uitkiezen, dan zou je toch wel voor die regenboog gaan.
0: Ja,
3: nee,
0: precies.
3: Nee, kan niks bedenken.
0: Nee, hoeft ook niet. Hoeft ook niet, maar ik bedacht het me ineens. Marianne Vos, daar heeft iedereen het over vandaag. We spraken haar vanmiddag toen ze nog enorm aan het nagenieten was.
5: Ik heb een lastig jaar gehad. Familieomstandigheden. Nou ja, we zijn vroeg afgereisd om zo goed mogelijk die laatste voorbereidingen te doen. Dat je in ieder geval weet van oké, we hebben er alles aan gedaan hier. Natuurlijk hoop je op een hele goede dag en wil je er graag het beste uithalen. Maar ik had niet durven denken met de wereldtitel naar huis te gaan.
0: Ja, Andries, zij wint zoveel en al zo lang dat je er heel erg aan gewend raakt eigenlijk. Maar het is eigenlijk wel heel goed om eens te kijken naar hoe knap dit echt is. Als je 39 bent en je kan dit nog.
3: Ja, het is onwaarschijnlijk. Ja, daar moeten we toch nog steeds maar niet aan gaan wennen dat het normaal is dat Vos dit doet. Want zeker na het seizoen wat ze nu heeft gehad. Ja. Je zegt het inderdaad al, 39 jaar oud. 20 jaar geleden behaalde ze haar eerste wereldtitels. Dat deed ze het in 2006 zowel in het veldrijden als op de weg. Ze behoort nog steeds tot de top van het vrouwenwielrennen. Een sport die compleet is veranderd. Nou, nu is het gravel wel een discipline die natuurlijk opkomend is. Maar dan nog, dit seizoen, ze is in het voorjaar haar vader verloren. Die overleed. Ze heeft in de ronde van Spanje vlak daarna de sleutelbeen gebroken. Moest ze ook weer terugkomen fysiek van een obstakel. Toen de Tour gereden, maar dat liep niet helemaal. En dan toch er zin in zetten op dit kampioenschap en het dan maken. Ja, dat kan eigenlijk toch alleen Vos.
0: Ja, moest ze er hard voor werken vandaag?
3: Ja, want het was een loodzwaar parcours in Australië. Ze kwam ook niet zomaar van Rosa Kleuser af, de Duitse waar ze mee op pad was. Dat is ook de winnares van Unbound. Dat is eigenlijk de belangrijkste gravelwedstrijd die er is. Die won ze een paar jaar geleden. Maar de Duitse die viel in de laatste paar kilometer en toen was Vos gevlogen.
0: Ja. Zo even naar de koers van de vallende bladeren. Zo heet hij nog altijd, de ronde van Lombardije. Volgens mij is het altijd best wel warm tegenwoordig. Maar het is toch wel een beetje de afsluiter van het wielerseizoen. Maar voor één man was het niet de afsluiter van het seizoen, maar van zijn hele carrière. Andries, hoe heb jij vandaag naar Bauke Mollema gekeken?
3: Ja, en toch heel veel over Vos dan, want die carrière duurt zelfs nog weer langer dan die van Mollema. Terwijl dat is al de langste kennen. Ja. Zijn 19e profseizoen en nu dus zijn allerlaatste wedstrijd. En ik heb vandaag naar hem gekeken zoals dat eigenlijk al het hele seizoen gebeurt. Je hebt het van de zomer nog aan tafel gehad bij de avondetappe. Ja. Het gaat het hele jaar al over dat afscheid, over de laatste keer. En hij kreeg een erehaag bij de start. Dan zie je toch ook wel dat het hem... normaal zo onbewogen Groningen, dat het hem toch wel wat doet. Maar eigenlijk is het gewoon een soort hele grote ereronde geweest die hij dit jaar heeft gemaakt. Met nog een paar uitschieters. Alleen niet vandaag in die ronde van Lombardije. Want dat was ook wel de verwachting dat hij hier niet nog een keer kon pieken. Want het deelnemersveld was bijzonder sterk. Dus behalve die erehaag heeft hij niet veel in beeld gereden.
0: Nee, we hebben het net over de carrière van Vos gehad. Maar die van Mollema is er ook niet echt mis, hè?
3: Nee, twee ritten in de Tour gewonnen. Dat staat natuurlijk op grote hoogte. Maar de Ronde van Lombardije gewonnen. Een monument. Een wedstrijd die nog maar door twee Nederlanders voor hem gewonnen is. En dat was dan ook al decennia geleden. Hij heeft ritten gewonnen in de Tour. Dus maar ook in de Ronde van Spanje. Klassieker San Sebastian. En hij stond gewoon altijd... Je kon hem altijd opschrijven. Als hij ergens zijn zinnen opzette, dan reed hij mee voor een ereplaats. Ja, we gaan hem denk ik wel missen. Het is natuurlijk zo'n stille kracht, zo'n vaste waarde in het peloton. En een hele generatie is zo langzamerhand wel afgezwaaid. Hè, met Geesink een paar jaar geleden, maar dit jaar ook Kruiswijk en nu dus ook Mollema.
4: Ja. Hey Andries, dan kijken we even naar de voorkant van de koers. Want ja, daar was het toch weer die Sexas, hè, die iedereen op een hoop reed.
6: Un monument de l'art cycliste qui s'accroche aujourd'hui. Un Français, un gamin de 20 ans. Bravo et chapeau.
4: Bravo et chapeau, zeiden ze bij de Franse televisie. Na de winst in de ronde van het Baskeland en de Waalse Pijl. Ja, mag je wel spreken van een geweldige afsluiter toch van het seizoen?
3: Ja, waanzinnig eigenlijk ook. En ik vind dat ze zich bij de Franse tv dan nog hebben ingehouden. Want er zat zoveel druk op deze steek. Zelfs hij zei na het WK. En toen was hij net een paar dagen 20. Hè? Niet dat hij nu veel ouder is. Maar ik bedoel, het is niet dat je meteen mag verwachten dat hij overal voor de overwinning meedoet. Maar hij had het gevoel dat hij het land had teleurgesteld. Dat hij, hij zegt, ik heb gefaald. Hij kreeg kramp in de laatste paar kilometer.
4: Die Frans altijd,
3: zo'n
4: joh.
3: Hoge... Ja, ze leggen zo'n hoge lat voor hem, maar hij dus ook voor zichzelf. Dat hij nu deze koers wint en de manier waarop vooral. Want we verwachten, ja, dat wordt een strijd met Evenepoel en met Del Toro. Nou, die twee die waren in geen veld of wegen te bekennen. Hij deed het eigenlijk op de manier zoals we dat de afgelopen jaren kennen van iemand. Van Pogacar, want hij reed een toch vrij lange solo en een overtuigende voorsprong. Dus ja, dit is na dat hele seizoen waarin het ging over Sexas, ja, kan hij het waarmaken? Dat is wel gebleken dat hij dat kan. En het zal ook de druk voor volgend seizoen alleen maar vergroten.
4: Nou, en die Fransen die kunnen in ieder geval noteren dat hij met zijn 20 jaar de jongste naoorlogse winnaar van een monument ooit is. Hè? Dus dat heeft hij toch maar mooi te pakken.
3: En de jongste ooit van Lombardije. Hè? Dus vanaf de geschiedenis die begon in 1905 is hij de jongste winnaar aller tijden.
4: Nou, moeten ze het niet meer zeuren in Frankrijk. Dankjewel, Andries.
0: Mark Kloostra, je had het heel erg naar je zin. Heb je dat nog steeds bij Feyenoord AZ?
2: Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik heb het hartstikke naar mijn zin.
0: Is het een mooi potje?
2: Het is een mooi potje, maar het is een wat rustigere fase in de wedstrijd. Oh, de speelbal tekort! En is dit dan een penalty? Ja, want Ernst tikt Meerdink aan die tussen een tekorte terugspeelbal van Zegiel zit naar zijn doelman. Of gaat Meerdink nu op zijn kop krijgen van Makkeli? En dan een gele kaart, want hij is eerder bij de bal, gaat om de keeper heen. En de vraag is, wie raakt wie? Is het Meerdink die de spits raakt, of de keeper raakt? Of is het de spits die zijn voet uitsteekt en de keeper raakt, die zich van geen kwaad bewust lijkt te zijn in minuut 42 bij een 1-0 voorsprong? Maar dat zou ik natuurlijk ook veinzen. Hij komt er alleen niet mee weg als het gaat om, er is toch een VAR. Maar dan komt Meerdink het ook niet als hij niet is aangetikt en hem wellicht zelf heeft opgezocht. Maar het begint allemaal met een ziekenhuisbal van Zegiel. Daar zijn we niet gewend van hem. Zoveel complimenten gekregen, ook bij zijn wedstrijden voor Oranje de afgelopen weken. En nu tikt hij hem tekort terug naar zijn keeper. En dan zit dus Meerdink ertussen, die nog een ongelukkige wedstrijd speelt. Intussen verzamelt de gemiddeld landelijke pers zich allemaal om mijn kleine beeldschermpje van 25 bij 20 centimeter om te kijken wat er hier gebeurd is. Maar als de regie maar geen herhaling laat zien, dan staan we hier allemaal voor Jan Doedel te kijken. Waarom duurt dit zo lang? Want ik moet dit ook gaan volkletsen. Hebben jullie dat VAR-muziekje al aanstaan? Nee toch?
0: Nee,
2: hij moet even,
0: ja,
2: hij moet even nadenken, zegt hij.
4: Ja, jij zet dat het een stille fase in de wedstrijd was.
0: Ja, we hebben hem wel. Ja. Daar is hij.
2: VAR-check. Dat is wat er aan de hand is. Nu moet hij gaan kijken. Nou, dat heeft hij het waarschijnlijk niet goed gezien, hè? En heeft die keeper, die fijnste onschuldig te zijn, toch gelijk gehad. Maar ik heb nog steeds geen herhaling gezien. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Normaal gesproken echt binnen 5 seconden dan pats, boom, herhaling. En nu druipt ook iedereen weer af van de pers om zich te gaan melden bij een blaadje om op te schrijven. Penalty gaat toch niet meer door. Hoe dan ook. En hoe dat dan komt, dat zien we later wel. Eens even kijken. Meerdink is er eerder. Ernst steekt zijn been uit, houdt hem laag. En ik denk dat Meerdink er inderdaad overheen duikt. En dat er totaal geen sprake is van contact. En in dat geval... Hij pakt ook nog eens de bal op daarna om de penalty te nemen. Mag hier ook geel voor geven. De vraag nog even, punt van de schoen. Van Ernst, die rechterschoen die uitsteekt. Raakt die Max Meerdink of niet? Ik denk dat hij anders ook gevallen was, want hij was al op weg naar het gras. Maar misschien te gretig. En steekt hij dan, deelt hij dan net zijn voet te ver op om een contact te hebben. Aan de andere kant, als je dus 27 keer moet kijken, is het niet clear and obvious. En had de VAR zich niet op de lijn moeten melden. Dat is dan weer hoe de regel oorspronkelijk bedoeld is. Want hier breng je de scheidsrechter natuurlijk ook in een enorm lastig pakket. Want hij kan het niet zien op de beelden. Heeft hij hem geraakt of niet? Blijft er dan vanaf als VAR en dan krijgen we een penalty. Dan lijkt het net alsof ik graag een penalty voor AZ wil. Dat is helemaal niet zo. Ik neig naar niet geven, want hij is er naar op zoek. Maar je kunt het niet zien. Je kunt het niet zien. Dus lekker VAR. Hier staat Makkeli dan. Dit gaat nog tot kerst.
0: Nou, jij zei 27 keer, maar daar zitten we serieus aan.
2: Ja, maar tik. Ik, Denk dat hij hem net raakt, hoor. Ik denk dat hij hem net raakt met zijn teen, maar ik kan het niet zien. En wat gaat hij nu doen? Want de VAR denkt blijkbaar niet. En Makkelie zegt ook niet.
0: Nee.
2: En dan denk ik toch dat het helpt dat het in de Kuip is en Feyenoord. Ja, daar kan je niet onderuit. Dit heeft lang geduurd, zeg. En hij heeft het de eerste keer niet gezien. Hij heeft het de 28ste keer niet gezien. Want het valt niet te zien. En als je dan een penalty geeft, blijf dan weg. Want we hebben nu weer naar Kermis zitten kijken. En dan moet hij alsnog gokken. Ja, hij raakt hem wel.
0: Ja, hij raakt hem wel.
2: Hij raakt hem wel. En deze herhaling die ik nu zie, heb ik net niet gezien. Nee. En als Makkelie die ook niet gezien heeft, nou, dan krijgen we ruzie na afloop. Want dan zijn ze boos in Alkmaar. Het was wel een penalty. Hij werd wel geraakt. Het had een penalty moeten zijn. Minuut 46. Hebben we daar zo lang op gewacht. 1 herhaling en je ziet het.
0: En Groot is ook best boos.
4: Ja, ik geloof het wel.
2: Want die heeft wel de goede herhaling gezien. Die gasten op de bank bij AZ die zijn natuurlijk ook niet koekoek. Die zitten daar ook net zo lang in te zoomen totdat ze bewijs zien voor een penalty. En ik heb het ook gezien.
0: Ja.
2: Ja, vind ik dan echt ongelooflijk. Ik zei al, bij twijfel niet op de lijn komen. En dan zit je er ook nog naast. En wordt de penalty geannuleerd, doen ze het ook nog verkeerd. Echt waar.
0: Ja, jij begon met te vertellen dat je in een hele rustige fase zat van deze wedstrijd.
2: Nu zit mijn hartslag op 544. Dat er weer eens wat scheidsrechtelijke dwalingen zijn. Ik ben al allergisch voor die mensen. Mooie opening nu van AZ. Ja, die dringen wel aan hoor. Koopmeiners kon ook al een keer vrij uithalen. Bal de 16 in. Hoofdkeer, die kan hem niet aannemen. Krijgt nog een zet van Marmol. En de bal rolt over de achterlijn. Ernst heeft hem in zijn handen. En mag een doeltrap gaan nemen. Komt dus enorm met de schrik vrij. Ja, komt al uitglijden bij die tekorte terugspeelbal. Wie er ook met de schrik vrij komt, is die man van die tekorte terugspeelbal. Givai Zegiel, want het was natuurlijk een hele beroerde waarmee hij zijn keeper in de problemen en uiteindelijk zijn ploeggenoten ook in de problemen, maar door de scheidsrechter geholpen niemand in de problemen bracht. Nog anderhalve minuut aan extra tijd. Makkelie fluit maar weer eens, roept iemand bij zich. Dat zal Targalien zijn, want die schoffelt Max Meerdink ondersteboven. En dan mist hij dus een kans, Max Meerdink. 1-1 met Ernst. En ja, verdient hij een penalty, terwijl Targalien een gele kaart verdient en die dan ook krijgt. Maar mag hij die weer niet nemen. Het is nog niet de avond van de spits van AZ. Voorlopig wel die van Feyenoord. Want die heeft het enige doelpunt tot nu toe gemaakt. Deed dat in minuut 13. Na een wat gelukkig moment voor hem. En een ongelukkig moment voor Wouter Goes die de bal tegen de spits aankopte. Waarna hij alleen op de keeper af kon. En intussen is Meerdink toch wel behoorlijk gehavend. Want die bal ging, of die voet ging over de bal. Op de binnenkant van de kuit. Net boven de enkel. En dan is geel. Ook een oordeel.
4: Hij had wel kuitklachten, hè? Nadat hij met Oranje op pad was geweest.
2: Nou, dat is dan weer de inside information die jij mij kan meegeven.
4: Ja, per bemoord fluister.
2: Nou ja, heel goed. Want daardoor weten we dat hij daar dus al last van had. Dit gaat hem zeker niet helpen. Hij is inmiddels overeind gekrabbeld. En AZ voetbalt weer met 11 tegen 11. Sterker nog, Meerdink heeft de bal. Shockt wat, hinkt wat. En hobbelt nu richting zijn positie. Nog 1 minuut. En dan zit de extra tijd erop. Nou, eigenlijk nog een halve. Maar ja, het heeft ook wel weer eventjes stilgelegen net bij die blessure van Meerdink. Dus ik denk dat we een halve minuut extra tijd krijgen. Waarin AZ de bal heeft, omdat Feyenoord hem verspeelt. De bal is in de voeten van de Busser. En dan gaat de scheidsrechter affluiten. Ja, daar word ik dan ook altijd zo moe van, hè. Dan is het precies 3 minuten extra tijd. En jullie hebben ook gezien, en dat gaat Max Meerdink nu ook vertellen. Ik lig toch niet net 30 seconden op de grond. Die kan je er toch bij tellen. Maar goed, het is 1-0 voor Feyenoord dat goed wegkomt. Omdat het in de slotfase geen penalty tegenkrijgt. Daarover later vast meer. Yeah, like a dedicated this record right here to my main man. Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: Snoop Dogg, My Medicine.
1: Het was een lange dag voor Max Verstappen, maar wel een succesvolle. Het begon vanochtend met een zege in de sprintrace, waarbij George Russell hem een handje hielp.
2: Oh, into the wall, George Russell! Into the wall and out of the race! Finally, for Max Verstappen. He will see the checkered flag first. It's victory in Singapore at last!
1: En een paar uur later pakte Verstappen ook pole position voor de echte race van morgen.
2: 50 career poles for Max Verstappen.
3: And that's pole. Well done, Max. You got them all.
1: Ja, pole nummer 50. Het was allemaal te horen bij Formula 1 TV. We gaan erover praten met Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Eerst maar eens die sprintrace, die eindigde goed, maar wel weer die start.
4: Ja, Verstappen heeft met zijn team één ding nog steeds niet in de vingers. Een paar keer ging het goed hoor dit jaar, maar het ging vaker mis. Die start, ja, dan heb je niet zoveel aan pole position als je moeizaam kruipend van je plek komt. Dus het leek er echt in het begin op dat hij de sprintzegen niet ging pakken. Vanaf de eerste startplek, maar ja, je hoort het al, Russell verslikte zich weer eens. Ook niet voor het eerst dit jaar. En Verstappen lag tweede, kreeg dat cadeautje. En die is vrij goed in cadeautjes uitpakken. Dus die geeft dat dan echt niet meer weg.
1: Nou.
4: Het is een listig circuit hoor. Maar je ziet iedereen fouten maken. Ja, bijna de helft van het veld is uitgevallen in die sprintrace. Binnen een half uurtje. Hem overkomt dat bijna nooit. Dus dat was de eerste slag.
1: Ja, nou ja, het goede nieuws van Max is dat Sinterklaas ook bijna in het land is. Dus met die cadeautjes komt het wel goed. Maar ja, die crash van Russell, hè, ja, dat zag er niet vrij uit toch?
4: Nee, en het wordt nog iets erger als in de persconferentie Verstappen dan ook nog zegt, ja, ik zag het al gebeuren. Met andere woorden, ik had al verwacht dat daar een probleem zou zijn in die bocht. En dan zie je toch het verschil tussen iemand die vier keer wereldkampioen is geweest en iemand die er al jarenlang van droomt. Maar uitgerekend dit jaar zijn droom echt aan barrels ziet gaan. Want Russell heeft een verschrikkelijk jaar. Die heeft eigenlijk de beste auto het hele jaar. Maar ook een hele goede teamgenoot van 20. Ja. Kimi Antonelli, die hem aan alle kanten de oren wast. En dat is vandaag weer pijnlijk. Je gaat toch denken, hij zal het dan eindelijk een keer doen. Hij had een goede start. En dan gaat hij er gewoon door een rijdersfout vanaf. Hij kon het ook niet verbloemen. Hij zei meteen sorry, sorry, sorry op de boordradio. Mm. 3 keer achter elkaar. Dus dan doe je het boetekleed wel meteen aan.
1: Ja. Het was al met al wel echt een chaotische race. Hè? Veel regen, een nat circuit voor een deel in ieder geval. Kan je zeggen dat Verstappen daar wel weer eventjes liet zien dat hij nog altijd gewoon een van de beste coureurs is?
4: Nou, maak er maar gewoon de beste van. Want zelfs als Antonelli dit jaar wereldkampioen wordt, zal Antonelli ook beamen dat hij kampioen is geworden omdat Verstappen een moeilijk jaar had. Het is zonder meer dat hij op dit soort momenten boven komt drijven. Maar daar zijn we het al lang niet meer verbaasd over. Verstappen is eigenlijk in alle omstandigheden is hij goed. En hij maakt gewoon ontzettend weinig fouten. Die fouten die hij in het eerste, tweede, derde jaar maakte, zijn nu echt bijna helemaal weg. Dus als die auto een beetje op de rails ligt, dan is die nagenoeg onverslaanbaar. Alleen heeft de concurrentie mazzel dat die auto in het eerste half jaar niet op de rails lag. En dat dus kansen waren voor anderen. Maar hij is de afgelopen pakweg 2 weken wel ouderwets op dreef. En ja, dat ziet er gewoon ook echt heel goed uit voor 2027. Want iedereen die dacht, waarom in hemelsnaam tekent hij bij Red Bull? Ja, een paar weken geleden dacht ik dat misschien zelf ook nog wel. Maar nu denk ik, ja, ik begin het te snappen, geloof ik.
0: Ja, dat kan wel eens een heel mooi jaar worden. Zo even naar de kwalificatie. Ook daarin was Verstappen de beste van allemaal.
5: It was good. Just very close. The margins are very close, I think, between us. Throughout the whole of qualifying. So, of course, very happy to be on pole. Because this is, of course, the one that I wanted. So, yeah, very happy. I mean, the car has been pretty strong all weekend. Of course, there are always things that you look into that can be better, but it was enough for Paul, so very happy with that.
0: Ja, hij is blij. Dat zijn Verstappen bij Formula 1 TV. Ging het heel overtuigend, Louis?
4: Nou ja, het is met name, je moet eerst zorgen dat je bij die snelste 10 komt en dan wordt het laatste kwartiertje in die kwalificatie echt spannend, echt bloedstollend. En dan doet hij het meestal eigenlijk in de allerlaatste ronde. Maar nu was zijn eerste rondje van die twee was al meteen zo snel dat iedereen zich daarop stuk beet. Inclusief hij zelf. Zijn tweede ronde aan het eind in de laatste minuten was minder. Maar dat gold eigenlijk voor bijna iedereen. Ja, Charles Leclerc met de Ferrari kwam er nog dichtbij. Ik denk het enige smetje, als je al van een smetje mag praten, is dat hij volgens mij, hij Verstappen, volgens mij nog wel 2/3 tienden van een seconde sneller had gewild en had gekund. Maar zelfs dat eerste rondje was al door niemand meer te pakken. Dus dan is het wel vrij overtuigend, ja. En hij zei nu ook voor het eerst, deze wilde ik heel graag. Dus hij geeft nu voor het eerst hardop toe dat het hem flink dwars zit dat hij Singapore in al die jaren nog nooit heeft gewonnen. Je kunt niet zeggen het is de laatste op de kalender, want we hebben ook gereden in Madrid dit jaar. Heeft hij niet gewonnen, dus er zijn ergens nog wel wat vinkjes te zetten. Maar Singapore al sinds 2015 niet.
0: Nee, ik vond het wel mooi dat hij die sprintrace dus won. En toen tegen David Coulthard zei, ja, nou winnen. Ja, ik kom als eerste over de streep. Maar dit bedoel ik niet met winnen in Singapore, hè?
4: Nee, en dat is een typisch Verstappen antwoord. Ik zag hem ook aankomen. Ja, Verstappen is helemaal niet geïnteresseerd in een zaterdagwinst.
0: Nee.
4: Hij is ouderwets, hè? Hij vindt vrijdag is trainen, zaterdag kwalificeren. Hij heeft een bloedhekel aan sprintraces. Hij wint ze wel bijna altijd, maar hij heeft er eigenlijk een hekel aan. Hij doet het er even bij. En hij was wel meer, ook vandaag toch wel weer sarcastisch, hoor. Hij zei, ja, ik vind het eigenlijk niet zo fijn met deze auto's, dit circuit. En hij zegt, oké, als ik de kans krijg om te winnen, dan pak ik hem wel. Maar het zou een stuk leuker zijn als je een beetje kon inhalen hier. Dus hij was, ondanks de winst en ondanks de pole position, was hij toch weer lekker vilijn. Maar ja, dat is wel het mooie aan hem. Je merkt wel op dit soort momenten dat als er nog één reden is om nog net even wat getergder te zijn, dan zie je dat meteen aan hem. En volgens mij zei ik het vorige week al, wacht maar af, Singapore, die wil hij zo graag winnen. Dan is hij nog een tiende sneller dan normaal. En nou, hij heeft hem nog niet, maar hij heeft wel echt alle kaarten goed liggen, hoor, vanmorgen.
0: Ja, maar dan, die start, hè, Maleisië. En ook vanochtend was die start dramatisch. Dus de druk staat er morgen wel op bij Formula One TV. Reageerde Verstappen daar nuchter onder.
5: You have to look at it positively. It cannot get worse, so it can only get better, right? So we'll see how it goes tomorrow.
0: Ja, hoe belangrijk is het, Louis, goed vertrekken in Singapore?
4: Ja, best wel belangrijk. Nou kunnen er natuurlijk altijd incidenten zijn. Dus een stratencircuit, dus je hebt altijd nog kansen. Als er ergens een gele of een rode vlag is, de wedstrijd wordt stilgelegd, dan zijn er nog wel kansen om iets te repareren. Aan de andere kant, het enige wat ik dan niet met hem eens ben, is dat hij zegt, slechter kan niet. Nou, ik denk dat slechter wel kan, hoor. Want vandaag verloor hij een plekje aan Russell. Morgen moet hij niet nog een keer zo'n start doen. Want dan heb je Hamilton en Leclerc in willekeurige volgorde meteen voor je zitten. En dan heb je wel een probleem. Want twee Ferraris tegen één Red Bull, dat is een moeilijk verhaal. Aan de andere kant, ik denk als je Russell wegstreept, die helemaal achteruit aanrijdt, Antonelli in de Mercedes WK-leider, die hoeft niet meer zo nodig te winnen. Ja, je moet echt bedenken, wie gaat hem nog vangen, Verstappen? En dan zijn de Ferraris de voornaamste concurrenten.
0: Ja, en Norris en Piastri, die rijden elkaar gewoon eraf.
4: Dat was ook prachtig. Maar de Ferraris, die zullen ook niet blij zijn als Verstappen in de spiegel zit. Want dat rijdt niet echt lekker met Verstappen in de spiegel. Ja, die McLaren's, dat was het hoogtepunt van de dag. Dan moeten we nog even terug naar de sprintrace. Eerder vandaag, vanochtend eigenlijk al, op een redelijk natte baan. We hebben heel veel grapjes gemaakt de afgelopen jaren over de papaya rules van McLaren. Dat zijn regels die zijn uitgevonden zodat ze elkaar nooit in de wielen rijden. Goed, hoe ga ik dit netjes zeggen? Het was een soort simultaan crashje was het om allebei derde willen worden. En Leclerc werd derde en Piastri en Norris. Ja, ik zou er niet eens. Het ging niet helemaal synchroon. Dus het was nog niet eens een perfecte uitvoering ook. Maar het was een soort ballet. Maar dat wil
0: Norris,
4: je niet.
0: Norris haalde in, maar het paste gewoon eigenlijk niet, toch?
4: Nou, Norris vond dat hij een groot gat zag.
0: Ja.
4: Ja. Nou, laat ik het daar maar bij later dan.
0: Ja,
4: ja.
0: We hebben ook een farmer
4: dat
0: nodig,
4: dat
0: hoor.
4: Zal vast. Ja. Nou ja, het is leuk dat hij het probeerde. Maar hij zal toch echt morgenochtend als hij wakker wordt, of in Singapore straks als hij wakker wordt, ook wel denken, was dat nou de slimste manier om
0: te
4: doen?
0: Nee, hij zei wel meteen sorry. Dat vind ik dan altijd fijn aan Lando Norris.
4: Ja, die kan beter sorry zeggen dan vele anderen. Maar hij had dit beter wat eerder kunnen verzinnen. Het was een redelijk onmogelijke actie. En ik denk dat hier in het team ook nog stevig over wordt nagepraat. Want je gooit gewoon zoveel punten weg. En veel erger dan dat, de verhouding in het team gaat meteen naar de knoppen. Want dit is nou net wat je niet wil. En met deze teambaas die dat aan alle kanten probeert te structureren, Andrea Stella, man van de details. Wat er ook gebeurt, jullie mogen racen als je elkaar maar niet raakt. Ja, die heeft een redelijke nachtmerrie gehad vanochtend. Kijk de beelden nog maar eens terug. Het gebeurde exact zoals wij het allemaal eigenlijk al seconden aan zagen komen.
0: Ja.
4: En het gebeurde eigenlijk nog wat vervelender dan laten we zeggen, Norris is nog achtste geworden. Het enige positieve. Eén puntje.
0: Dankjewel, Louis. Morgen maakt Verstappen dus kans om de Grand Prix in Singapore voor het eerst in zijn carrière te winnen.
1: Mooie woord, synchroon.
6: Absolutely sensational!
7: Het buitenlands voetbal.
6: Dat is toch waanzin!
1: Ja, niet alleen in Nederland, maar ook op de andere velden in de Europese competities wordt weer gevoetbald. Marjolein Kroonenberg die volgt dat vanavond allemaal in haar buitenlands voetbaloverzicht. Komt meerdere keren in deze uitzending langs vandaag. Of nu op dit moment de eerste. Marjolein, welkom. Jij wilde beginnen in Duitsland.
7: Ja, daar werd net als hier eigenlijk ook gisteravond alweer gevoetbald na de interlandbreak. Koploper Dortmund van hernieuwd international Joey Veerman die speelde tegen Werder Bremen. Veerman speelde daar niet vanaf het begin, begon op de bank, maar hij viel in de tweede helft en met een corner gaf hij een assist voor de 2-0. 2-0 was het toen dus al voor Dortmund, dus dat leek op weg naar de vijfde zege van de competitie. Maar ja, Werder Bremen die kwamen terug, sloeg in de slotfase toe. De Nederlander Ludovic Reis die zorgde voor de aansluitingstreffer vlak voor tijd. En in de blessuretijd gebeurde dit nog.
8: We zijn in de 92e minuut. 2-1 voor Dortmund. Freistoß Werder. Voor de Gästefans. Kobel im Tor. In alarmbereitschaft. Nur drei Mann in der Mauer. Es wird ein Lupfer. Füllkrug. Tor! Das gibt's ja gar nicht. Niklas Füllkrug köpft das 2-2.
7: Ja, eerste puntverlies voor Dortmund in de Bundesliga dit seizoen.
1: En dat biedt natuurlijk perspectieven voor Bayern München dat in de achtervolging is op Dortmund. Konden ze profiteren daar in München?
7: Bayern München speelde vanmiddag om 3:30... maar ze bleken toch allemaal nog niet echt lekker wakker.
9: Es begint spektakulair. De FCA führt nach wenigen Sekunden nach einem Totalausfall. Nach einem Blackout in der Münchner Defensive. Das kann doch nicht wahr sein. Nach 7 Sekunden schneller ging es in dieser Saison, glaube ich, noch nicht. Manuel Neuer, der alte Mann mit einem Riesenfehler.
1: Der alte Mann mit einem Riesenfehler.
7: Dat was behoorlijk kritisch, de commentaar.
1: En hoeveel seconden was het?
7: Ja, uiteindelijk bleek het 8,3 seconden te zijn. Op de 10 hebben ze nog even nageteld. De 1-0 voor Augsburg dus, even voor de helderheid. Snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Dat gebeurde dus direct vanuit de aftrap. Bayern München nam de aftrap, bal gelijk naar Neuer. Ja, die schoot hem ook gelijk tegen de tegenstander aan. En die maakte hem af. Het was ook wel mooi te zien hoe de speler die de aftrap nam. Ja, die nam die aftrap, die draait zich om en die rent snel naar de goal van Augsburg. Met het idee van, nou, dan krijg ik zo die bal. Maar die kwam dus nooit meer. Dus hij kon weer terug naar de middenstip.
0: Die bal was best ver weg.
7: Voor een nieuwe aftrap.
1: Ongelooflijk, ja. Dat was dus een hele vroege achterstand voor Bayern München. Waren ze toen wel wakker?
7: Nou ja, pas in de 55e minuut eigenlijk viel de 1-1. De maker was een oude bekende. Op aangeven van iemand die eigenlijk zelf scoort.
9: Harry Kane in zentraler Position. Guckt, schaut und wartet, dass Saibari einläuft. Und er läuft dann einen links von ihm aus 10, 11 Metern. Halb linker Position. Flachschuss, Augsburgs Keeper Damen. Ohne Chance.
1: Ja, Saibari eindelijk.
7: Die maakt hem op aangeven dus van Harry Kane.
1: Nou ja, dat is mooi natuurlijk. En Harry Kane, ja, die kennen we als de doelpuntenmachine. Ja, hij deed ook weer bij de Engelse ploeg de afgelopen weken. Was hij nog trefzeker?
7: Nee.
1: Oh.
7: Nee, nou, dat is op zich al nieuws. Als hij een keer niet scoort.
1: Nou?
7: Ja, precies. Hij tekende wel voor nog een assist. En dat was dan voor de 2-2 van Brown in de 80ste minuut. Want Bayern was ondertussen weer op achterstand gekomen. Bij die tweede goal zag de keeper Neuer er weer niet goed uit. Dat kreeg hij ook alweer te horen van de commentator. Ik denk dat hij dat niet terug kan luisteren. Want die leeftijd, 40 geloof ik, die kwam ook weer even ter sprake. Maar ja, die verwerkte een schot slecht waar naar Ribeiro kon intikken. Verder kwam Bayern niet. Die snelle goal was opvallend. Maar ook Bayern die scoorde 4 keer uit buitenspelpositie. Dus er zijn 4 goals afgekeurd. Bleef 2-2. En na die 0-0, na de 0-0 tegen Schalke eerder dit seizoen tweede gelijke spel voor Bayern. En dus kan Freiburg, opvallend, morgen de tweede plek overnemen. En die spelen dan tegen Schalke.
1: Maar ja, die weten ook wat het is om een favoriet of een topploeg op puntverlies te zetten.
7: Precies.
1: Je wilde ook nog eventjes een niveautje lager. De tweede Bundesliga, ja, dan heb je daar VfL Bochum spelen. En dat heeft dan een opmerkelijk verzoek aan de eigen fans. Of het juichen een beetje minder kan?
7: Ja.
1: Hoe werkt dat?
7: Nou ja, ze mogen in ieder geval niet meer bij springen. Oh. Dat tot 2028, dus ze moeten zich even inhouden. Want bij massaal springen, dan gaat het stadion zo trillen dat er een onwolzijn effect kan optreden. Dus een soort zeeziek word je dan in het stadion.
1: Onwolzijn effect.
7: ja, dat spontaan in de lucht te springen bij een goal, de toorjubel, dat mag wel. Maar als je georganiseerd met z'n allen op het ritme van trommels springen...
1: Maar als er gescoord wordt, dan springen we toch met z'n allen?
7: Ja, dan is het een automatisme en dan wacht het wel. Maar ze hebben vaak ook van die trommels en dan gaan ze op een ritme. Oh. En dan is het een heel georganiseerd gespring, zoals ze het dan noemen. En dat is gevaarlijk. Want ja, dat stadion is dus niet helemaal meer in orde. De gemeente die dreigt ook die Osttribune, want daar gaat het om. Die dreigen ze dan af te sluiten als de fans niet luisteren. En er staan er 10.000, dus dat zal flink balen zijn voor die fans.
1: Ja, en voor 2028, dan mag het dus wel weer.
7: Ja, dan moet de renovatie van het Ruhrstadion weer voldaan zijn. Ze spelen er al sinds 1911. En morgen spelen ze thuis in dat Ruhrstadion tegen Arminia Bielefeld. En ja, ik ben benieuwd of ze dat Huub-verbod dan naleven.
1: Ja, precies. Nou, we zijn helemaal bij als het gaat om het Duits met der alte Mann mit einem Riesenfehler. Ja. Wat gaan we volgend uur doen, Marjolein?
7: Nou, naar Engeland, want daar spelen de nummer 12 en de nummer laatste tegen elkaar op dit moment.
1: Kijken of ze daar ook voor een mooie uitdrukking hebben. Dank je wel.
0: De keiharde wereld, die voetbalwereld. Mark Kloostra, ze zijn weer begonnen bij Feyenoord tegen AZ. Heb jij in de rust wat ademhalingsoefeningen kunnen doen?
10: Ja, 4 seconden in, 4 seconden vast, 4 seconden uit, 4 seconden vast.
0: Heel goed.
10: Ja, ik ken de trucjes. Door schade en schande. Ja, je moet even weer op adem komen dan. Ja, je kunt je dan ook. Het is 1-0 voor Feyenoord, moet ik er altijd wel bij zeggen. Na 2 minuten in de tweede helft met een hoofdrol in de eerste. Voor eigenlijk de VAR, want ja, kan de scheidsrechter de schuld geven. Maar die had het in eerste instantie bij dat penalty moment goed gezien. Want het was uiteindelijk toch een penalty. Maar de VAR greep in en riep hem naar het scherm. En als je dan niet de goede herhaling krijgt en je twijfelt aan jezelf, moet je in principe bij je beslissing blijven. Maar dat deed Makkerli niet, draaide de penalty terug. Wat de foute beslissing bleek na een andere herhaling. En vervolgens een minuut later, Meerdink die nu de bal heeft, een flinke schop op zijn been. Wat misschien wel rood had moeten zijn. Maar daar deed de VAR het dan wel weer goed door niet op de lijn te komen. Want je kunt er ook met geel mee wegkomen. Maar laten we voorzichtig stellen dat Feyenoord de scheidsrechterlijke beslissingen bepaald niet tegen heeft gehad. Hartsmoussa duikt naar het gras. Is daarbij ook geraakt door Koopmeiners. Na een actie vanaf de rechterzijkant naar binnen toe. Valt op zijn beide knieën, verdient een vrije trap. 5 meter over de middenlijn.

0: Hij heeft de bal in zijn voeten en wacht tot er iemand van AZ komt druk zetten. Dat is Daal. Trapt de bal dan hoog. En in de middencirkel wint Ferry wel het kopduel. Maar doet dat dan door de bal door te koppen. En vindt geen ploeggenoot. Want Wouter Goes kan de bal oprapen. Meegeven aan Klaasie. AZ eindigde sterk in de eerste helft. Kunnen ze dat vanaf het begin van de tweede helft continueren? Want er heeft een kwartier pauze tussen gezeten. Via Koopmeiners is de bal bij Daal. Die dribbelt als vanzelfsprekend naar binnen. Geeft in de as de bal aan Klaasie. Maar de afstand is te groot. Het gaat via Dijkstra naar de rechterkant. Oefkier dribbelt op zijn tegenstander af. Mooie kap achter het standbeen langs. Maar nog steeds op dezelfde positie als waar hij net was. Tikkie breed naar Dijkstra. Dan naar Stengs aan de rechterkant. Terechtgekomen. Oh, die kaats is niet goed van Oefkier. De paas van Feyenoord ook niet. Klaas neemt over. Meerdink geeft aan Stengs. Die dribbelt. Dan Meerdink die laat lopen met toeval Chavez voeten tussen. En een hele blije Reed. Want die voorkomt hier wellicht een gelijkmaker. Want die bal valt op 7 meter van het doel voor de voet van de linksachter van AZ. Maar er is weinig tijd en dus nog een voetje van een Feyenoorder op het moment dat hij zijn voet tegen de bal krijgt. En via dat voetje van dus Reed gaat de bal over en is het een corner voor AZ. Voor Stengs die bal misschien beter in één keer had kunnen meespelen. Het ging ineens heel snel bij AZ met een aanval door de as. Met de kaats van Meerdink en de bal voor de voeten van Stengs die de corner gaat trappen. Vanaf de rechterkant en indraaien met zijn linkervoet. Bal komt laag bij de eerste paal, makkelijk weggekopt richting de middenlijn. Opgevangen AZ, hij begint de tweede helft zoals het de eerste helft eindigde met druk richting het Feyenoorddoel. En ook met een achterstand. Het is 1-0 na 50 minuten.
1: Zo dadelijk het vervolg. Om 8 uur begint ook de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en FC Twente. En straks om 9 uur Ajax tegen NEC. Allemaal vanavond op Radio 1.
2: Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van de doodstraf.
5: Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be.
4: Het leven en de mysteries rond rapper Tupac Shakur.
6: It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live.
4: En Winnie de Pooh wordt 100 jaar.
7: Hoera voor mij.
8: Hoera, hoera.
4: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
3: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
12: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit.
13: Trust nobody.
12: Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
16: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
17: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: NPO Radio 1.
20: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. En mogelijk rijden er zelfs maandag.

0: maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. Ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op de luchthaven 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Ter plekke is de man doodverklaard. Waarom hij het tijgerverblijf binnenging is nog steeds onduidelijk. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer, regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, ook af en toe zon, en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Goedenavond, nog 3 uur NOS langs de lijn met veel voetbal. De competitie gaat weer verder en dat zullen we weten ook. Wat dacht u van Feyenoord tegen AZ? Mark Kloostra.
12: Ja, verhit potje hoor. 58 minuten onderweg. Ferry de enige doelpunt te maken. Het staat 1-0. Hij kopte de bal zojuist op het dak van het doel na een mooie Feyenoord aanval. Maar het is dus nog steeds een marge van slechts 1 punt. Dus volle bakspanning.
13: Zojuist ook begonnen. De wedstrijd tussen ook 2 ploegen die aardig bovenaan meedoen. Fortuna Sittard en FC Twente. Krijn Schuitenmaker.
14: Ja, dat is inderdaad een hele interessante wedstrijd tussen deze 2 ploegen. Fortuna de nummer 6, Twente de nummer 4. Twente 13 punten uit de laatste 5 duels. Dus wat dat betreft draait het prima voor de ploeg van John van der Brom. Maar Fortuna is thuis lastig te verslaan. En dat gaan ze zeker vanavond proberen tegen FC Twente.
11: Weer weer snel terug naar de Kuip voor Feyenoord AZ. Feyenoord op die 1-0 voorsprong, Mark.
12: Ja, een mooie tackle zeg. In de eigen 16 meter met alle risico's voor Lewis Schouten. Zeker omdat hij al geel heeft. Glijdt hij Hajj Moussa daar van de bal. Het gevolg is een corner. 1-0 de stand. 58 minuten en 20 seconden. Corner dreigt kort te worden genomen door Hajj Moussa. Maar die laat hem nu over aan Van Houten. Terwijl in de eerste helft alle corners van die kant toch echt van de rechtsbuiten van Feyenoord kwamen. Komt er nu een andere variant. Een treintje staat er op de penaltystip met Feyenoorders achter elkaar. Die nu allemaal inlopen. En bij de tweede paal gaat hij erin. Wordt hij binnengelopen? Is het 2-0 voor Feyenoord door linksachter Lopez. Die krijgt hem op zijn knie. Op een goede corner. Dat is dus wel slim bedacht, hè? Van die Van Houten. Om die bal een keer te nemen. In plaats van een indraaier van Hajj Moussa. Nu de bal met rechts afdraaiend. En dan op 5 meter van het doel. Recht daarvoor klutst de bal op de knie. En is het raak voor Feyenoord. En juichen geblazen voor Gavi Lopez. Zijn eerste in het shirt van Feyenoord. Speelt ook omdat Watanabe geblesseerd is. Maar hij mag hem binnentikken. En zet zo Feyenoord op 2-0 na een uur spelen. Naar de corner van Van Houten.
13: 3 weken geleden alweer dat FC Twente zo memorabel wist te winnen van PSV. Eens kijken of ze die vorm weten door te trekken tegen Fortuna Krijn.
15: Ja, met een viertal wijzigingen in de ploeg van John van der Brom. Want Drommel staat in het doel voor Oenerstal die geblesseerd is. Piazza speelt voor Oria Zetter. Rots speelt voor Thorvaldsen die er niet bij is. Die is ziek. En Adelgaard speelt voor Max Bruns. Dus wat dat betreft zijn dat de wijzigingen voor de bezoekers. Die op dit moment balbezit hebben. En dat doen ze daar met Younes Taha op het middenveld. En dan is het Twente dat goed op de helft van Fortuna actief is. Met die bal naar de linkerkant met Marco Piazza. 2 wijzigingen bij Fortuna. Maar Van Otteler staat in de basis voor Dalhaus. En Zeefuik speelt voor Romani. Hij zit op de bank, maar naar verluid heeft hij wat last van zijn enkel. Dus staat Zeefuik voorin met Mohamed Iataren. Die al 3 doelpunten maakte dit seizoen. 2 assists leverde daar het eerste schot van Weidman voor FC Twente. En ja, overigens aan de kant ook wel interessant tussen twee trainers. Danny Buijs aan de kant van Fortuna. John van der Brom van FC Twente. Die in het seizoen 2010-2011 nog voor dezelfde club actief waren. ADO Den Haag was dat. John van der Brom was destijds de coach van ADO. En Danny Buijs speelde op het middenveld. Toen speelden ze ook nog tegen Twente. Verloren van FC Twente. En nu dus tegenover elkaar als coaches zal ongetwijfeld een mooie ontmoeting geweest zijn. In de catacomben van het stadion waar iedereen zo'n beetje in lederhozen rondliep. Oh, ik dacht dat ik de dresscode verkeerd had begrepen. Want oktober, ik heb gewoon een normaal spijkerbroek aan. Ja, Oktoberfest volgende week hier in Sittard. En vandaag beginnen ze er al een beetje aan dat feest. Nu is het wel Twente dat de bal heeft met Marco Piazza. Nou, die willen graag dat feestje bederven met Nijstad. Bal moet naar voren. Twente op zoek naar de openingsgoal. Ja, en één ding. Zeker. Fortuna gaat zijn huid duur verkopen met Iataren en dus Zeefuik vandaag in de voorhoede.
11: En de Kuip kunnen ze hun geluk voorlopig niet op. Feyenoord met 2-0 voor tegen AZ.
12: Ja, lekker liedjes zingen en van de ene kant van het stadion naar de andere kant van het stadion zwaaien. En dan gaat dat andere vak weer herrie maken, liedjes zingen. Ja, 61 minuten gespeeld en de marge is 2. En dus kan er opgelucht worden, adem gehaald door de Feyenoord aanhang. Want ze hadden het toch wel lastig hoor, het laatste kwartier van de eerste helft met name. En eigenlijk ook wel in het begin van de tweede helft, ondanks de kans voor Ferry. Maar ja, dan zo'n doelpunt uit de corner. En dan gaan ze iets harder zingen. Het is ook altijd prachtig in de Kuip als het donker is. En dan is dat publiek ook op zijn allerbeste. Ze waren wat rustiger vandaag. Maar ja, de wedstrijd moet ook wel aanleiding geven om heel hard te zingen. En het was ook een zenuwslopend eerste uur. Vandaar dat het wat rustiger was op de tribune. Maar nu het 2-0 is, is het gezang wel degelijk losgebarsten. En heeft Schouten nu de bal. Wat kan AZ nog? Gaan ze zo meteen wisselen? Is dat wat Leroy Echtold gaat doen? Om deze wedstrijd in zijn voordeel te doen kantelen. Want dat is wat er moet gebeuren bij een 2-0 achterstand. Je moet iets verzinnen om het Feyenoord aan het wankelen te krijgen. Want op deze manier met een 2 doelpunten verschil achterstand wordt het natuurlijk lekker uitvoetballen voor de ploeg van Van Bronckhorst. Die dat in de eerste helft bij 1-0 ook al heerlijk deed. De bal is nu op de helft van Feyenoord. Bij Stenks speelt de bal schuin terug naar Daal. Heeft heel veel vrijheid. Dribbelt naar de as van het veld. Rechts is er ruimte. Maar dan moet je hem wel goed geven. En dat is niet wat Daal doet. Deze paas is te scherp. Niet te belopen voor Oefkier. En de bal hobbelt dan voor hem langs over de achterlijn. Doeltrap, Tjark Ernst na 63 minuten. Voorsprong Feyenoord 2-0.

0: komt Dionne van die dansvloer af. Nee. Dua Lipa, Don't Start Now.
1: Ja, we gaan snel naar Krijn Schuitenmaker. Er is gescoord. Fortuna Twente.
2: Ja, er is gescoord en het is Fortuna dat thuis op een 1-0 voorsprong komt. En het is een uitstekende aanval van Fortuna over de rechterkant van het veld. En dan moet ik even kijken wie de doelpuntenmaker is bij de tweede paal. Het is in ieder geval Drommel die gepasseerd is. Er zijn spelers die een feestje vieren, die dit feestje natuurlijk meevieren met de fans. En overigens een heel vol vak voor FC Twente. Het is de Scott die het doelpunt maakte bij de tweede paal. De Belg maakt zijn derde doelpunt van het seizoen. Een goede aanval hoor, nog niet eerst. De beste aanval van Fortuna die goed is. Maar deze pakt wel heel goed uit bij de tweede paal. De Scott op aangeven van Iataren. Hij maakt de openingsgoal.
3: Het is gezellig in de Kuip, Mark.
4: Ja, het is echt, joh. Kleuterschool is er niks bij. Kijk, Goes loopt een beetje door een Valente. Er is net ook al een knokpartijtje geweest waar Goes ook de dader bij was. Want ja, hij was de aanstichter omdat hij met zijn elleboog tegen Targalin aanliep. Daar kon hij niet zoveel aan doen. Dat hij bleef liggen en pijn had. Dat was ook allemaal wel logisch. Halverwege de tweede helft bij een 2-0 tussenstand in het voordeel van Feyenoord. Maar vervolgens ging hij er een beetje overheen leunen. Zoals Hans van Breukelen in de halve finale tegen West-Duitsland bij Miel. Toen hij te ver zijn doel uitkwam met de knie naar voren. En die jongen onder de graszoden beukte. Dat deed ook zozeer bij die Duitser. Het ging er even boven hangen. Zo van, wat moet je? Toen heeft hij heel veel nare dingen aan die man medegedeeld. Maar goed, dat was in het heetst van de strijd. Nu zei hij niks goeds. Vervolgens nu dus net te laat. En vlak daarvoor werd hij zelf geraakt. Het is weer eventjes Wouter Goes zoeken. En die eist even de hoofdrol voor zich op. Intussen voetballen we weer. Klaasie speelt hem wat moeilijk terug naar Schouten. Mooi weggedraaid door Koopmeiners. Moeilijke paas. Chaves met een gelukje, want bijna als Moussa. En zo zijn we in minuut 68. Chaves heeft nog steeds de bal. Zoekt de diepte bij Koopmeiners. Kopt de bal wel half. Krijgt hem nu wel vol op het hoofd. Kopt hem naar het doel van Feyenoord. Maar dan stuitert hij voor Meerdink langs. Tussen twee Feyenoord-verdedigers in de handen van de keeper. Tenminste, nu heeft hij hem in zijn handen. De bal stuitert zijn kant op. En als Meerdink komt druk zetten, dan pakt hij hem het op. Allerlaatste moment pakt hij hem op. Maar is hem daarna bijna kwijt omdat hij een botsing krijgt met Meerdink. En AZ heeft de bal overgenomen omdat Feyenoord de bal nu echt kwijt is. Op de achterlijn wordt nu Stenks gevonden. Dreigt met voorgeven, kap terug. Geeft hem aan Oefkier. Rand 16 meter, 1-2 met Klaasie. Oefkier en wat een goed blok van Sint-Juste. Argentijns vieren, Italiaans vieren, noem het zoals je wil. Het is net alsof je een doelpunt maakt als verdediger tegenwoordig als je een bal blokt. En dat zien we nu ook bij Sint-Juste. We zagen het ook al bij Reed. Het levert AZ wel een hoekschop op. AZ heeft twee keer gewisseld. Zojuist, kom ik zo op terug, maar ik kan het nu ook wel vertellen. Patac is binnen de lijnen gekomen. Ja, en Denzel Casius is erin voor AZ. Zij moeten deze wedstrijd doen kantelen. Maar eerst deze corner van Koopmeiners. Draait naar de verre paal. Kan daar worden gekopt door Goes. Op 5 meter van het doel. Weggekopt door Valente. Ook wel heel kinderachtig, want daarom begon ik met kleuterschool. Vervolgens na die beuk van Goes. Goes niet wilde aankijken en hem geen hand wilde geven. Klaasie verovert de bal. Maar Reed heeft een vrije trap gekregen. Och, wat zijn ze boos op die scheidsrechter. Ja. Ik kan het me ook wel een beetje voorstellen.
1: Dat wilde ik net zeggen. Dat moet jou niet onbekend voorkomen.
4: Nee, nou ja, weet je, de grootste ergernis zit natuurlijk in de VAR. Want de scheidsrechter krijgt de schuld van het niet geven van die penalty. Maar als ik dezelfde beelden als hem, als Makkerli heb gezien. Ja, dan moet je er eigenlijk ook nog steeds van afblijven. Die VAR had zich niet moeten bemoeien met die penalty. Dan was het een penalty geweest die de scheidsrechter gegeven had. Ja. Dat ze vervolgens misschien ook wel boos zijn op de scheidsrechter. Dat hij geen rood gaf vlak voor rust aan Targalin. Kan ik me wel voorstellen. Dat is dan wel scheidsrechterfout. Nou vind ik dan ook dat de VAR wel. Ja, heb ik allemaal al uitgelegd. Maar ik snap best dat je het gevoel hebt, zeker bij AZ, dat de scheidsrechter niet op jouw hand is. Want dat was hij in de eerste helft ook zeker niet met de beslissingen in combinatie met de VAR. En zij hebben natuurlijk wel die goede herhaling gezien. Die wij daarna ook hebben gezien dat het wel een penalty had moeten zijn voor AZ. Toen het nog 1-0 was, vlak voor rust. Inmiddels is het 2-0 en zitten we in de 71ste minuut. En hier zie je nog even Casius namens AZ. Bal naar de as. De aanname niet goed van Patac. Klaasie neemt wel weer over. Druk komt er wel van AZ. Langzaam maar zeker met nog 20 minuten te gaan.
0: Dan gaan we naar Fortuna Sittard dat de voorsprong dus heeft. Een vroege voorsprong tegen Twente Krijn.
2: Ja, dat was niet de eerste kans voor Fortuna. Wel de eerste die erin ging. Maar de grote kans daarvoor was 2 minuten voor die treffer. Dat was Michou die vanaf de rand van de 16 meter schoot. Knap schoot. En op aangeven van het zand. De Feyenoord huurling die hem aangaf. En uiteindelijk leverde dat geen doelpunt op door een knappe redding van Joel Drommel, de vervanger van Oenerstal dus. Nu is het Twente dat de hoekschop gaat nemen nadat Descott de openingsgoal maakte. Een knappe kopbal bij de tweede paal. Stond nou niet bepaald vrij, moet ik zeggen. En die Belg is ook niet bepaald de langste speler binnen de lijnen. Dus als des te knap dat de Belgen binnen heeft weten te werken. Want daardoor de thuisploeg Fortuna wel op een 1-0 voorsprong. En dan was het toch al de beste competitiestart sinds de promotie in 2018 van Fortuna. Met 4 overwinningen en een gelijkspel en 2 nederlagen voor Fortuna Sittard. En nu dus 1-0 tegen Twente. Dat het voor die competitie onderbreking vanwege het interlandvoetbal heel goed deed. Onder meer door de overwinningen op PSV uiteraard. Maar dat was niet de enige overwinning voor FC Twente. Nu staat de ploeg van de Brom op een 1-0 achterstand. Is het Fortuna dat de vrije trap mag gaan nemen? Iataren heeft in ieder geval alweer een streepje achter zijn naam als het gaat om de assist bij Fortuna. Dus dat heeft hij knap gedaan. Een goede bal richting de tweede paal werd erin gekopt door Descott. Het is nu aan de andere kant Johan Drommel die de bal heeft. Het was Branderhorst die de bal heeft. En dan is het Fortuna weer op de eigen helft met dynamisch voetbal. Mag je wel zeggen. Er wordt lekker getikt hoor. Dit doet Fortuna weer uitstekend. Ze komen er weer doorheen. Zeefuik is voor de goal. En voor de goal is dan eveneens. Nou, daar is het schot. Het schot ineens van die grote Zeefuik. Die toch echt een geweldige bliksemafleider is voor die andere mannen voorin. Dit zag er goed uit. Maar het levert geen doelpunt op voor Fortuna. Maar Twente is wel gewaarschuwd. Het gaat een hele lastige avond worden in het zuiden van het land voor de Tukkers. 1-0 staat het voor Fortuna.
1: Dan naar de virtuele koploper Feyenoord met 2-0 voor tegen AZ Mark.
4: Maar de inworp is voor AZ. Als Moussa vindt dat hij de inworp verdient, dan zou hij gelijk kunnen hebben. Want tikt de bal van de schoen van Oefkir. En misschien wel via die schoen hobbelt de bal over de zijlijn op 5 meter van de achterlijn. Chavez heeft hem in zijn handen. Hij moet gaan gooien voor AZ bij een 2-0 tussenstand. Na 73 minuten. Bal gaat naar de kop van de middencirkel. Dat kan bijna niet anders. Want daar staat Goes op de bal te wachten. Maar ja, als de bal eerst naar Klaasie gaat en daarna naar Koopmeijners, zijn we alsnog op de kop van de middencirkel. Heeft hem meegegeven aan Schouten. Deze paas is wat scherp voor Oefkir. Kan de bal wel binnenhouden. Nu buitenom op de achterlijn. Glijdend zet hij de bal voor bij de eerste paal. Is dat weer Sint-Juste om op te ruimen namens Feyenoord. Inworp is op dezelfde plek als zojuist. Dus AZ mag het opnieuw gaan proberen. De inworp wordt wel snel genomen door Chavez. Dan mooie actie van Oefkir. Komt weer op de achterlijn uit. Nu kan hij hem voorgeven. En weer, net als net bij de eerste paal, Sint-Juste om die bal weg te trappen. De bal gaat dan weer net over het hoofd van Hajj Moussa. Weer een inworp aan de linkerkant van het veld. Nu voor Chavez op 20 meter van de achterlijn. En via Schouten gaat de bal naar Koopmeijners. Rechts is er wat ruimte bij Goes. Die krijgt de bal in zijn voeten geschoven. Wordt zachtjes uitgefloten. Het is nog geen hels fluitconcert voor de centrale verdediger van AZ. Die opnieuw de bal gaat krijgen van Schouten. Moet daar wel achter aansprinten om binnen te houden. Dat lukt hem. En dan stapt er iemand over de bal heen, Targalin. Maar dat is niet zo handig, want dan kan Patatje mee vandoor. Heeft hem teruggespeeld naar Koopmeijners. AZ viel de bal, maar nog niet de enorme kans om het weer echt spannend te maken in de Rotterdamse Kuip met 2-1. Dan is het natuurlijk weer naar voren op je stoel schuiven naar dat puntje. Dat welbekende puntje. Koopmeijners, kopcirkel van de middencirkel. Geeft hem aan Goes. Die dribbelt maar eens ver in de helft van Feyenoord op een puntetje naar voren van Patatje. Maar die komt niet aan bij Meerdink, die niet in de buurt staat van waar de bal belandt. Belandt gewoon in de voeten van Chark Ernst. En als dan weer Meerdink druk komt zetten, dan raapt hij hem op en heeft hij hem in zijn handen. En is het wachten tot Makkeli gaat aftellen. Hij is nu bij 2. Dus rolt de keeper de bal in de voeten van Sint-Juste. AZ gaat weer druk zetten. Oefkir doet dat op Reed. En die komt dan in een moeilijke positie terecht, Reed. Want heeft Oefkir in zijn nek. Bal moet terug naar Sint-Juste. Och, mooie bal langs de lijn naar Van Houten die dat ook goed doet. Maar dan de bal verliest. Dan zegt scheidsrechter Makkeli doorvoetbal. Ja, hier snap je er ook niks van. Dan zit Koopmeijners ertussen. Die wordt aan zijn shirt getrokken. Je ziet zijn shirt zeg maar uittrekken. Ja, dat is gewoon eigenlijk ook geel ook nog. Maar fluit niet. Feyenoord gaat er met de bal vandoor. Goed de interceptie van Casius. Feyenoord neemt weer over. Goede interceptie van de man van de 2-0 van Lopez. Maar dan neemt AZ weer over via Schout. Ook Beren sterk achterin bij AZ. Geeft hem aan Oefkir. Het is 3-3. Oefkir rand 16 meter. Haalt uit. Maar doet dat in de korte hoek over. En naast het doel. Verrassend dat hij vanaf die plek schiet. Omdat er 2 ploeggenoten mee waren. Maar die waren ook wel weer moeilijk te bereiken. Want werden gedekt. Dus probeert hij het zelf maar eens in de korte hoek. Maar bal niet onder de lat. Niet naast de goede kant van de paal. Na een kwartier voortijd is het 2-0 voor Feyenoord tegen AZ.
0: Krijn bij Fortuna FC Twente. Krijn, ik zag van tevoren dat John van der Brom, de trainer van Twente, zei Fortuna heeft een duidelijk gameplan. Je weet precies wat je krijgt. Trappen ze er toch in, hè?
2: Ja, nou, Fortuna heeft natuurlijk ook wel veel dynamiek natuurlijk. Hè, met bijvoorbeeld een Zeefuik die erin gekomen is. En Iataren die ook belangrijk is. Zo even weer opnieuw kwam de bal van achteruit van Branderhorst. En dan wordt Iataren aan de rechterkant weggestuurd. En dan weten ze precies wat gaat gebeuren. Want die moet die bal dan voorgeven met Zeefuik. En ook Descott die daar in aardige positie bij de tweede paal weer opdook. Nu kwam het niet zo ver. Gelukkig voor FC Twente dat het gevaarlijk werd. Maar Twente dat wel gemakkelijk in de problemen komt vanavond. Alhoewel, moet ik zeggen, de laatste paar minuten zijn ze veel te vinden op de helft van Fortuna. Nu mag Twente een vrije trap gaan nemen. Daar staat bij Twente Jonas Taha die tegen Werder Bremen twee ook belangrijk was. Die twee doelpunten maakte, dat was denk ik ja, Taha die ook belangrijk was. En Rots die een doelpunt maakte. En datzelfde geldt voor Linsson. Zijn rentree na blessure leed. Want Twente heeft geoefend tegen Werder Bremen. Het werd 6-0. Na 20 minuten stond het al 4-0. Maar dit Fortuna is toch andere koeken. Een aardige vrije trap. Een hele aardige vrije trap. Een uitstekende trap van Douda Weidman, de Fransman. Gepakt door de keeper van Fortuna, Branderhorst. En dan is het gevaar nog niet geweken. Want Twente nog steeds op de helft van de tegenstander met de bal. Wordt die bal de 16 in gespeeld en dan is daar niemand voor Twente in de buurt van het doel. En is het de keeper van Fortuna die zich rustig over de bal kan ontfermen. Een goede vrije trap van de Ouda Weidman. De Fransman vanaf een meter of, nou wat was het, 22-23. Waar Branderhorst best wat moeite mee had. Hij weet hem uiteindelijk te keren en Fortuna komt er uiteindelijk niet in de problemen. Twente mag de inworp gaan nemen aan de overzijde van het veld ten opzichte van de hoofdtribune. Halverwege het veld mag de ploeg uit Enschede de inworp gaan nemen. Het staat 1-0, Fortuna de betere ploeg. En die hebben dus ook al één keer gescoord. 1-0 staat het voor de thuisploeg.

0: Back on 74 Jungle.
1: Laten we eens even kijken bij Feyenoord tegen AZ. Mark Kloostra.
2: Ja, bijna de 2-1. Kovac staat net binnen de lijn. Hè. En een hele gevaarlijke voorzet van de linkerkant. Belandt voor de punt van zijn schoen. Het gebeurt allemaal na een stuit op kniehoogte. Dus hij moet zijn been omhoog tillen om zijn voet tegen die bal te krijgen. Er zit ook nog een Feyenoord ertussen. 2-0, 10 minuten nog voor AZ. Dat wel een corner mag nemen. En die gaat getrapt worden door Patassi. Draait in, kopt Reed die bal weg. En dan uit de tweede lijn met een stuit recht in de handen geschoten van keeper Ernst. Dok Koopmeijners en Ernst trapt hem dan met een hoge boog naar voren richting de eenzame Hartsmoussa. Hij krijgt een duw in de rug, maar dat is allemaal te weinig om voor te fluiten. En dan is Hartsmoussa heel boos. En dit was vroeger een rode kaart wat Hartsmoussa deed. Daar is namelijk een wegwerpgebaar naar de grensrechter. Is het niet eens met de arbiter. En dus gaat de bal naar de linkerkant voor AZ. Dat mag doorvoetballen. 81 minuten. Het aftellen is ook al begonnen. Zeker bij een 2-0 tussenstand. Chaves geeft hem aan niemand. Boze Oefkier. Boze Chaves. En dan de bal. Oh, door de benen gespeeld. Door Hartsmoussa van Koopmeijners. En die is vervolgens weer heel boos op de twee mensen die ook boos op elkaar zijn. Op Oefkier en Chaves. Omdat daar net een misverstand was. Jongens, praten, communiceren. Nu moet ik een overtreding maken. Komt ermee weg zonder kaart. Heerlijk, die bal tussen de stokjes gespeeld door Hartsmoussa. Die nu ook wordt gezocht, althans. Dat leek zo, maar die bal is te kort en komt in de voeten van Reed. Nou, loopt maar door richting de as van het veld. Oh, wat een ruimte links voor Valente. Valente, die schiet hem in de korte hoek op de keeper. Corner voor Feyenoord. Wat staat hij vrij, zeg. Luciano Valente van den Elzenhout is trouwens binnen de ploeg gebracht. Zojuist voor Giovanni van Bronckhorst. Voor Zegiel. Feyenoord mag een corner nemen en heeft een voorsprong van 2 tegen 0. En dus geen haast. Een corner van deze van Houten die hem nu ook weer gaat trappen. Maar nu vanaf de linkerkant. Deed dat ook al een keer vanaf rechts en toen ging hij erin. Niet omdat hij hem er in één keer inschoot. Maar omdat Lopez er tegenaan liep. Nu gaat hij hem indraaien richting het doel van Jari de Busser. De keeper bij AZ die niemand in zijn buurt heeft van Feyenoord. Dus alle ruimte heeft om zijn doel uit te komen. En dan moet de bal worden weggekopt door Schouten daar. Vallend. Zo in de 5 meter. Het is overigens Goes die dat doet. Feyenoord neemt wel weer snel over. Targalin heeft de bal aan Van den Elzenhout. Heeft de ruimte om te schieten. Doet dat ook, maar doet dat laag op de hak van Schouten. AZ neemt over. Patac raakt de bal wel, maar krijgt hem niet onder controle. Knuffel nu tussen Leroy Echtold en Van Houten. Omdat ze tegen elkaar aanlopen als de bal over de zijlijn rolt. En zo tikken de seconden en intussen minuten weg. In Feyenoords voordeel. Want zij staan met 2-0 voor tegen AZ. Met intussen nog maar de 7 officiële minuten te gaan.
3: Lederhozen,
4: bier en een voorsprong in Sittard wilde ik zeggen, Krijn.
5: Ja, en dan hebben we ook nog een stukje vlaai vooraf gaat aan de wedstrijd. Nou, dus wat dat betreft is het feest helemaal compleet hier in Limburg. Ja, Fortuna 1-0 voorsprong inderdaad. Verloren dit seizoen alleen van Ajax en AZ. Pakt er een punt tegen PSV. En nu zijn ze er weer in de 16. En Fortuna weer gevaarlijk. En weer is het daar Anthony Descott die dit keer net niet uitkomt. Dat was een beetje uit balans gebracht. Moppert ook richting de scheidsrechter. Dat het misschien wel een overtreding was in de 16. Maar daar wil de scheidsrechter niks van weten. En dat is ook zo. En dat was geen overtreding, maar haalt hij wel natuurlijk dat Descott daar in de 16, die zijn derde doelpunt maakte van dit seizoen, de 1-0 op het scorebord zette, daar een kans kreeg, daar een kans uit had kunnen halen. Marco Piazza heeft de bal. Piazza in de 16, kan hij de bal afgeven? Nee, want ja, dat is een overtreding van Piazza zelf. Die zijn tegenstander, verdediger van Fortuna, onderuit duwt in de 16 meter. En dus zich eigenlijk niet focust op wat er om hem heen gebeurde. Want hij had die bal best een zetje kunnen geven om bijvoorbeeld naar Weghorst te spelen. Ondertussen heeft Twente wel twee hoekschoppen gekregen. Een paar minuten geleden. Die beide niks opleverden. Bij de eerste was een duidelijk hoogstandje te zien. Dat ze daar op de training afgelopen week aan hebben gewerkt. Maar dat leverde niks op. Ja, die bal zou dan naar Weghorst moeten. Die zich positioneerde bij de tweede paal. Maar daar kwam de bal niet terecht. En die tweede hoekschop die er achteraan kwam, stond Weghorst wel goed opgesteld. Ter hoogte van de penaltystip. Maar toen was er weer een verdediger van Fortuna zo alert om die bal vlak voor het hoofd van Weghorst weg te werken. En dus onverrichte zaken stond daar Weghorst. De spits van de ploeg van John van der Brom in de 16. Nu is het Weghorst die probeert in balbezit te komen. Lukt niet helemaal. Omdat Philippe Britijn, die man die de bal weg is. De man is die de bal weet weg te werken. Scoorde trouwens tegen Willem II in de laatste competitiewedstrijd voor het interland breken. En nu is het weer Fortuna. Fortuna. En weer Fortuna nu dan met Zeefuik die de bal heeft met drie spelers van Twente. Ja, die drie zijn hem te machtig. Gaat Zeefuik wel door. Goede actie van Ruud Nijstad. Waardoor Zeefuik niet met de bal kan doorlopen. Laat staan dat hij van afstand kon schieten. Maar wel weer Fortuna dreigend. Ze staan nog altijd na 28 minuten op een 1-0 voorsprong tegen FC Twente.
1: De tijd dringt voor AZ tegen Feyenoord, Mark.
2: Oh, van der Elsen houdt in 1. Twee keer niet. Enorme kans. Ik vraag me af of hij geen buitenspel stond. De vlag blijft naar beneden en die moet hij gewoon maken. Want verschijnt oog in oog met de bussen waar hij hem eerst tegen aanschiet. En daarna stuit het de bal alsnog voor zijn voeten. Maar lijkt hij daarvan te schrikken. Schiet hij met rechts waar met links makkelijker leek. En tikt hij de bal naast het doel van de AZ-goalie. Het is al 2-0, dus het is niet van noodzaak dat die bal erin ging. Maar mocht het zo 2-1 worden en uiteindelijk nog misgaan voor Feyenoord, dan gaat die Tobias van Elzaal zich toch wel eens even achter de oren krabben. Intussen is er een vrije trap genomen voor AZ met de moed en wanhoop naar voren. Maar ja, dit is een slechte bal van Goes, zo in de voeten van Valente. Die wordt bij de arm gepakt en verdient een vrije trap. Het vasthouden gebeurt door Patac en de vrije trap is voor Feyenoord. Hij was wat teleurgesteld. Valente, doordat hij niet bij Oranje zat. En als ik me niet vergis, mag hij ook nog steeds voor Italië spelen. Dus ja, kan je ook nog altijd voor kiezen. Want die kunnen wel goede voetballers gebruiken. Want daar gaat het niet zo lekker. Dat is misschien wel een reden voor hem om te denken, nou, misschien moet ik maar in het blauw gaan spelen in plaats van in het oranje. Als je me toch niet wil gebruiken. Het is graag of helemaal niet. De trap naar voren van Ernst. Gaat hij weer de nul houden? Want dat is niet voor het eerst, hè. Vorige twee wedstrijden ook al geen doelpunt tegen voor Feyenoord. Dat intussen de minst gepasseerde ploeg is in de Eredivisie. Dat was AZ, maar die hebben er twee om de oren gehad vandaag. En daardoor staat Feyenoord op voorsprong. En dat niet alleen, staan ze ook bovenaan in de Eredivisie. Van Houten neemt de bal over. Rechts gaat Reed, want Reed gaat altijd. Bal gaat naar Hajmoussa. Reed is buitenom. Hajmoussa veel te makkelijk. Dribbelt op zijn tegenstander af. Gaat dan op zoek naar een been. Valt daar overheen. Is de bal kwijt. Oefkier aan de linkerkant. 10 meter over de middenlijn. Dribbelt op Targalin af. Heeft ook geen hulp daar, hè. Is nu Valente kwijt. Valente is moe. En dan tikt hij de bal ook nog lang. Targalin, mooie actie van Oefkier. Bal gechipt naar de tweede paal. Ja, daar staat iemand. Dat is jammer. Kovac deed juist een stap terug. Zodat de teruggetrokken bal kon worden ingetikt. En Meerdink was er nog niet. Om die bal daar bij de tweede paal binnen te tikken. Wel een hele mooie actie van Eyüp Oefkier. Die zich net als bij Jong Oranje wel laat zien bij AZ. Maar voorlopig heeft het nog geen doelpunt opgeleverd voor de ploeg uit Alkmaar. En ben je geneigd te denken dat dit een nederlaag gaat worden. En dat is dan de eerste voor AZ. En dit nog prille Eredivisie seizoen. Want 2-0 Ernst levert wel de bal in bij Patac. Het gaat via Stengs naar de linkerkant. Daar is Oefkier weer. Heeft hij nog lucht? Het hoeft niet, want Chavez komt buitenom. Die geeft laag voor. Overstapje Kovac over. Moet een stapje naar achter doen. En tikt de bal dan met binnenkant voet. Licht uit balans, want naar achter hangend. Hoog over het doel van Ernst. Het blijft 2-0 slotfase in een sfeervolle Kuip. Want dat is 2-0 voor Feyenoord tegen AZ.
4: Weet Fortuna Sittard, of weet FC Twente moet ik zeggen, al wat gaten in de defensie van Fortuna Sittard te vinden, Krijn?
5: Nee, het antwoord kan er kort over zijn als nee. Twente probeert het wel. Komt naar de voorzet richting tweede paal. Maar die is best hard, die voorzet. Piazza stond opgesteld bij de tweede paal. Dus levert dit niks op voor FC Twente. En kan Fortuna weer gaan werken aan een nieuwe aanval richting het doel van Johan Drommel. De keeper van FC Twente. Terwijl de wisselspelers al druk bezig zijn met warmlopen. Ja, ik denk dat Van der Brom de minst tevreden coach zal zijn in deze wedstrijd. Nu is het Branderhorst die de bal heeft. Branderhorst moet hem dan ver richting de helft van FC Twente pompen. Daar wordt Zeefuik omver geduwd bijna. Kreeg een duwtje en vervolgens is het Twente dat de bal weer kan oppikken. Dat doen ze met Bart van Rooij en Aske Adelgaard, de Deen, die op de positie van Max Bruns speelt in deze wedstrijd. En zo gaat Twente dus via de rechterkant van het veld opbouwen. Is het Weghorst die positie kiest op de rand van de 16. Twente voetbalt er wel gemakkelijk doorheen, maar dan is er wel weer een verdediger aan de kant van Fortuna die tegen de bal aan kan lopen. En dan is het gebeurd met deze aanval van Twente. Staat de klok alweer op 32 minuten. Is het Twente dat opnieuw via de rechterkant opbouwt. Het gaatje is nog niet gevonden. En wordt op deze manier ook niet gevonden. Nu is het achterin Robin Prupper die de bal heeft. Op de middenlijn heeft hij de bal. En kan Twente zich weer even positioneren. En is het een beetje reactievoetbal in deze fase van de wedstrijd van Fortuna Sittard. Ja, en met dat voetbal doen ze het meer dan uitstekend. Terwijl daar weer een lange bal is in de richting van Zeefuik. Ja, dat is toch lekker dat ze hem hebben. Grote vent hoor, Zeefuik. Die in de basis staat en die eigenlijk geen moeite heeft met het spel van Twente. En die ook graag die lange ballen van achteruit heeft. En dan moet hij zijn duel zien te winnen om vrij voor de goal te komen. Nu is het weer Twente. Twente op de helft van de tegenstander. Twente moet heel hard werken in deze wedstrijd. Komende week, ook donderdag is dat. Begint voor het weer Twente de Conference League. Terwijl Zeefuik bijna de bal wist te ontfrutselen van Ruud Nijstad. Die hinkepinkend wegloopt. Er was even contact tussen de twee. Maar Zeefuik kreeg niet zijn zin. Kon niet door met de bal richting het doel van de tegenstander. Nu is het wel weer Twente met Younes Taha. Twente dus in de Conference League tegen FC Thun uit Zwitserland. Komende donderdag. Eerste wedstrijd in de reguliere competitie van de Conference League. En dat betekent dus dat Twente een druk programma gaat krijgen de komende weken. Nu Twente bij de punt van de 16. Goed gedaan met de bal die daardoor Zerouki werd opgepikt. Maar weer moet Twente terug. En houdt Fortuna het behoorlijk compact. Het gaatje is dus nog niet gevonden. Ja, wanneer gaat het gebeuren? Het is wel voorin. Nu kijken of dat nu gaat gebeuren. Nee hoor. Die bal rolt over de achterlijn heen. De laatst geraakt door een speler van Fortuna Rots. Die dus ziet dat zijn ploeg een hoekschop gaat krijgen. Het staat nog steeds 1-0 voor de thuisploeg voor Fortuna.
1: Ja, de nieuwe koploper. Dat is wel een feit, hè? Feyenoord AZ. Het wordt Feyenoord.
2: Ja, ik wil je niet graag in de reden vallen of tegenspreken, maar het is geen feit. Want het duurt nog 2 minuten, dus het kan nog eventueel. Nou ja, het is een beetje spijkers op laag water zoeken.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk.
2: Want het duurt nog maar 2 minuutjes en dan moet AZ er nog 2 maken. En die scoren al zo moeilijk, hè? Oh, Krijn, vertel het eens. Want daar wordt wel gescoord.
5: Ja. Er is gescoord inderdaad. Het is Twente dat op gelijke hoogte is gekomen. En het is Prupper die verantwoordelijk is voor die treffer. Aanval over de rechterkant van het veld. Ik dacht dat Weghorst er ook nog bij betrokken was. Maar Prupper staat al goed opgesteld. En zo is het Twente dat toch nog via Robin Prupper in de eerste helft. Met nog zo'n minuutje of 12 te gaan op gelijke hoogte komt. 1-1 stand. Twente krijgt uiteindelijk het loon naar werken mag je zeggen. Met Prupper die verantwoordelijk is voor die gelijkmaker tegen Fortuna. Nou, dat Fortuna de meeste kansen heeft gecreëerd. Een hoekschop en dan is die bal voorgegeven. Wordt die voorgegeven. En dan is het Prupper die op de goede plek staat. Weet dan die bal uiteindelijk nadat hij door Weghorst is ingebracht. Alsnog zie ik in de herhaling ingebracht door Weghorst. Maar uiteindelijk door Prupper binnengeschoten. Zo is het 1-1 met nog 10 minuten te gaan in de eerste helft.
4: Blessuretijd in de Kuip, Mark.
2: Ja, 1 minuutje nog voor AZ en voor Feyenoord om te genieten van een 2-0 voorsprong. Bal gaat naar Chavez, laag voor. Ernst met een handje voorkomt dat het nog heel eventjes misschien spannend wordt. Bal opgevangen door Koopmeijners. Stengs rand 16 meter. Via een voet komt de bal aan de linkerkant bij Chavez. Via de voet van Reed gaat de bal over de zijlijn. Ja, AZ moet er dan 2 gaan maken in 40 seconden. Dat gaat niet meer lukken. Dus we mogen constateren dat de nieuwe koploper uit Rotterdam-Zuid komt. En luistert naar de clubnaam Feyenoord. Omdat AZ zo moeilijk scoort. 1-1 tegen Willem II was maar 1 doelpuntje. 1-0 verloren van Sunderland. Dus niet gescoord. Een zuinige 1-0 overwinning. Dus maar 1 doelpunt tegen Telstar. Dat is te weinig. En als je er 2 tegen krijgt, dan weet je dus al dat het moeilijk wordt. Parrot ging weg. 28 goals. Mijnans ging weg. 11 goals. Dat zijn er 37 in totaal. En wie moet die 37 doelpunten gaan compenseren bij AZ? Ja, ik zie ze niet op het veld staan. Want Meerdink gaat er geen 25 maken, denk ik. Vrees ik. Ik hoop voor die jongen van wel natuurlijk. Zou voor het Nederlands voetbal ook goed zijn. Maar daar zie ik hem nog niet toe in staat. En dan is daar het probleem voor AZ. Waardoor het misschien aan het eind van de rit toch geen titelkandidaat is. Vandaag wint Feyenoord met 2-0. De sfeer was goed. De sfeer is goed. Heeft ook met het resultaat te maken. Feyenoord wint met 2-0. Door een doelpunt van Ferry na 13 minuten. En een doelpunt na een uur van Gavi Lopez. En daardoor worden dus 2-0. En is Feyenoord met de minste doelpunten tegen. En de meeste voor. De trotse koploper in de Eredivisie.
3: Het buitenlands voetbal.
6: Dat is toch waanzin!
1: Marjolein Kronenberg is weer aangeschoven voor 1 blik over de grens. We gaan naar Engeland. Daar hangt de aanstaande straf van Manchester City toch wel als een donkere wolk boven die Premier League. Hè?
7: Ja, klopt. City werd onlangs wel schuldig bevonden aan het overtreden van 115 financiële regels. De straf is nog niet bekend. Daar is nu het wachten op. Hoe lang dat gaat duren, dat weten we allemaal maar niet. Maar het kan gaan van puntenaftrek tot zelfs uitsluiting. Dus daar kan nog wel een tijdje overheen gaan voordat we dat weten. En op het moment dat die straf bekend wordt, ja, City heeft al laten weten dat het in beroep gaat. Dus dat kan nog jaren duren voordat daar een definitief oordeel geveld wordt, denk ik. Vandaag werd trouwens bekend dat het Amerikaanse persbureau Bloomberg, die zeggen dat City heeft geprobeerd om de zaak te schikken met de Premier League. Maar dat de gesprekken daarover al snel zouden zijn vastgelopen.
1: City is koploper in de Premier League. Morgen de kraker tegen Liverpool. Achtervolger Arsenal kwam vandaag al in actie. En ook trainer Mikel Arteta kreeg vragen over City, hè?
7: Ja, klopt. Hij werd gevraagd of hij een schoon geweten heeft. Want hij was tussen 2016 en 2019 bij City assistent van Pep Guardiola. Ja, en ook in die jaren heeft City, die jaren zijn onderzocht. Ook in die jaren hebben ze de regels overtreden van
4: Zo'n boef gewoon die Arteta natuurlijk.
7: Ja, ja, hij bleef er heel rustig over. Want zijn antwoord was kort maar krachtig.
8: Yes.
7: Hij heeft dus een heel schoon geweten. Ach. Hij wilde er verder niet veel woorden aan vuil maken. Omdat hij, zoals hij zegt, het proces is nog niet afgerond. En daar verschuilen ze zich allemaal een beetje achter. Hè. Iedereen die er eigenlijk vragen over krijgt. Dat het proces nog loopt en dat ze daardoor niet te veel woorden eraan vuil willen maken.
1: Nou, dan gaan we gewoon naar het voetbal. Tegenstander vandaag, Leeds United.
7: Ja, en Arsenal, de ploeg natuurlijk van Arteta, ging niet met een heel lekkere gevoel die interlandbreak in. Want ze verloren voor die break met 3-0 van Brighton. En vandaag begon Jurrien Timber op de bank. En Arsenal maakte in de eerste helft geen geweldige indruk tegen Leeds. Dat speelde gedisciplineerd, verdedigde goed. En Arsenal raakte daardoor wel gefrustreerd. En na rust kwam Leeds zelfs op voorsprong via James Justin. Maar lang konden ze daarvan niet genieten. Want 5 minuten later al was het 1-1. Riccardo Califiori die zorgde voor de gelijkmaker. En nou, toen wilde Arteta doorzetten. Bracht 3 wissels. En niet de minste. Timber, Gyökeres en Bruno Guimaraes die kwamen erin. En dat betaalde zich al snel uit.
9: They have Arsenal 2, Leeds United 1. And as one of those subs, Bruno Guimaraes with another special goal. 20 yards out into the bottom left-hand corner.
7: Ja, en na die goal liep de ballon bij Leeds wel leeg. Het was wel pas de eerste nederlaag voor Leeds dit seizoen. Dus geen heel grote rampen uiteraard tegen Arsenal. Arsenal nu in punten weer gelijk met City. Maar dat speelt dus morgen tegen Liverpool.
1: Dan net afgelopen in Engeland. Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De nummer 12 tegen de nummer laatst.
7: Ja, goed affiche. Ja, ja.
1: Op basis van de ranglijst dus niet echt een lekker potje, maar dat zijn gewoon twee hele grote clubs.
7: Ja, absoluut. En dat is altijd interessant als die tegen elkaar spelen. Een Nederlander stond er aan de aftrap, dat was Jean-Paul van Hekken. Die afgelopen donderdag nog vader werd van een tweeling. Dus die moest snel weer bij de les zijn. Dat deden ze in principe goed, zijn ploeg. Tottenham startte goed, want Manchester die kwamen eigenlijk niet uit de startblokken. Er gebeurde weinig. Er waren een paar tekenen in de statistieken, zag ik. De eerste 20 minuten had United maar 1 complete paas diep op de helft van Spurs. En zo slecht deden ze het niet sinds 2021, toen tegen City. En ze hadden in de eerste helft maar 1 schot op goal. En dat overkwam nog geen enkele thuisploeg dit seizoen. Dus het liep niet heel lekker voor United. Aantal grote kanten voor Spurs. Maar ja, die maakten ze ook niet. Die scoorde er tot vanavond pas 2 dit seizoen. Dat was ook niet zo gek dat hij er daar niet in ging. En ja, met nog een half uur spelen kwam Cirkzee erin bij de United. Hij scoorde dan niet, maar de 1-0 viel wel.
10: Left-hand side for Manchester United. Pulls it into Mbeumo. Gets the shot in and scores! Brian Mbeumo puts Manchester United in front. With 18 minutes of normal time to play. Cunha's attack down the left. Great touch to get it out of his own feet from Mbeumo. And then he turns and he shoots and he scores.
7: Ja, maar hij deed dat wel nogal tegen de verhoudingen in dus. Kort daarop kregen Betancourt van Tottenham ook nog rood. Dus ze kwamen met 10 man te spelen. En dus leek het uitspelen voor United. Ja, of toch niet.
10: It's into the back of the net. Spurs have got themselves an equalizer. It was a cross in. And I think Savio's cross. Or is it Mateus? I think it's going to be an own goal. Spurs have dragged a late equalizer out of the back here.
7: 92e minuut was het. Het was geen eigen goal uiteindelijk. Solanke die raakte de voorzet, of wat het ook had moeten voorstellen. Die bal die de 16 meter in kwam. Die raakte hij nog met de achterkant van zijn hoofd. En hij kreeg de aanvallen van Tottenham, kreeg de goal dus op zijn naam. Spurs van de laatste plaats af. En de slechtste seizoenstart voor United in 40 jaar.
1: Dankjewel voor nu. Waar gaan we straks heen?
7: Straks gaan we naar Spanje, want Barcelona en Real Madrid komen in actie vandaag. Maar er was ook één duel dat daar niet afgemaakt werd.
1: Gaan we straks horen.
7: Yes.
1: Waarom niet? Dankjewel, Marjolein.
4: Cliffhanger,
1: dit, heerlijk.
4: Ja. In Limburg, in Sittard, is het bijna rust bij Fortuna Twente. Twee ploegen in evenwicht, Krijn.
5: Ja, een minuutje of drie nog te gaan. Maar je ziet wel dat Twente zo langzamerhand wat meer grip krijgt op de wedstrijd. Dat Fortuna wat moeilijker begint te krijgen. Alhoewel ze nu op de helft van de tegenstander spelen. En één keer in de tussentijd hebben ze nog geprobeerd om Zeefuik aan te spelen. Met een lange hoge bal die op de radar van vliegveld Aken Maastricht zo ongeveer zichtbaar was. Maar dat leverde niks op. Geen bal voor Zeefuik. Nu is het weer Twente dat aanvalt. Zo even een hoekschop opnieuw van Twente gezien. Een paar minuten geleden waarbij Prupper opnieuw bijna succesvol was. Die stond goed opgesteld en kon het hoofd tegen de bal aanzetten. Maar dat leverde geen tweede doelpunt op voor FC Twente. Twente dat wel beter begint te voetballen in deze fase van de wedstrijd. 43e minuut. Ja, en dan is het Buis die zich druk maakt langs de lijn en op zijn ploeg. Want hij ziet ook dat het een beetje uit zijn handen begint te glippen. Maar goed, met 1-1 is er natuurlijk nog steeds niks aan de hand voor Danny Buis. En we hebben natuurlijk nog een tweede helft te gaan. En Danny Buis trouwens, dat is wel interessant, kan bij een zege als hij van Twente weet te winnen met zijn Fortuna. Van Marwijk evenaren als meest succesvolle coach van Fortuna in de Eredivisie. 36 zegens. Nu is het Weghorst die de bal heeft. Knap actie van Weghorst, maar die kan de bal niet bij zich houden. En dan is het toch Fortuna dat kan uitverdedigen. En dan proberen via Iataren weer een aanval op te zetten. Dat lukte niet omdat Zerouki op de goede plek stond. Maar nu wel in Fortuna dat eruit ziet te komen aan de rechterkant van het veld. Zeefuik niet. Daar is dan De Scott die de bal heeft. De Scott kan doorlopen. Kan hij ook schieten? Kan hij ook schieten? Nu met links. Daar is de Scott. Nee. Geen doelpunt. Het is Drommel die op de goede plek stond. Overigens zonder heel veel moeite. Hij stond gewoon op de goede plek. Maar wel een hele goede aanval. Met die Belg die aanvalt. Die dicht bij zijn tweede doelpunt kwam. Had misschien iets meer geduld moeten hebben bij die uithaal. Maar wel een mooie aanval van Fortuna. Om op 2-1 te komen. Dat gebeurde dus niet. Het staat 1-1. We hebben nog anderhalf minuut officieel te spelen plus een paar minuutjes extra tijd wellicht.

0: Dit was Alex Warren, Fever Dream.
1: Nou, die hoor je nog wel eens op NPO Radio 1.
0: Best vaak.
1: Hitje.
0: En dan bijna in mijn hoofd.
1: En Guylaine, die weet het helemaal.
0: Dit is favoriet van Guylaine.
1: Heel goed. Nou, gaan we een keer vragen of ze die live wil zien. We gaan even terugblikken op de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Sparta. Doelpuntenfestijn 3-3, een punt voor beide ploegen. 5 van die goals die vielen in de tweede helft. Ja, volgens Sparta-coach Rogier Meijer valt er dan ook bijna niet tegen op te coachen.
2: Nou, moeilijk. Ik bedoel, het is niet makkelijk om iedereen te bereiken. Maar het was inderdaad een wedstrijd waarin zeker in de tweede helft veel gebeurde. Dan moet ik het ook goed zeggen, 5 goals. Ja, dat gebeurt niet vaak, dus ja, dat is lastig.
3: Je kan zeggen, glas half leeg, we geven een voorsprong weg. En daarna komen we weer op achterstand. Je kan ook zeggen, glas half vol, we komen 2 keer terug. Wat voor trainer ben jij dan?
2: Nou ja, beide. Beide is een gilde waarheid. En ik heb het gevoel dat we de gehele wedstrijd niet echt hele grote kansen weggeven, maar wel goals. En ik denk dat we zelf wel een aantal kansen gecreëerd hebben ook. Uiteindelijk loopt de wedstrijd met 2 goals voor Go Ahead naar 2-1 voor hun. Nou, dan komen we denk ik 2 keer heel goed terug. En dat is wel te prijzen. Alleen, ja, normaal gesproken moet 3 goals in een uitwedstrijd wel iets op kunnen leveren.
3: Go Ahead Eagles zal hetzelfde zeggen. 3 in een thuisduel moet ons een overwinning opleveren.
2: Ja, dat is het mooie van voetbal. Dus ik denk dat de mensen die geen voorkeur voor Go Ahead of Sparta hebben, enorm genoten hebben. Want het was wel een wedstrijd waarin veel gebeurde. En ik denk dat mijn ploeg ten opzichte van Heerenveen 3 weken geleden gewoon een hele goede reactie heeft gegeven. Fighting spirit. En ook aan de bal hebben we goede dingen laten zien. Dus dat is iets wat we meenemen.
3: Het is wel een uitgestelde reactie. Als in, er zaten 3 weken tussen. Hoe heb je die 3 weken beleefd?
2: Ja, moeizaam. Omdat de eerste week heb je natuurlijk nog een katerig gevoel van een wedstrijd. Ja, en daarna duurt het vrij lang voordat je weer echt aan de bak kan. Dus ik vond het al met al iets te lang. Je moet een aantal dingen bedenken om de jongens fit en ook scherp te houden. Ja, dat is best wel een lange periode zo midden in het seizoen.
3: Het lijkt me ook lastig omdat er, nou, voor de interlandbreak was je selectie wel bij elkaar, maar voor een deel ook nieuw. Het liep nog niet helemaal, er gaan ook nog een paar spelers weg. Weet je dan voor zo'n wedstrijd waar je ongeveer staat met Sparta?
2: Nee, nooit precies. Nooit precies, omdat wat jij zegt klopt. En dan begin je weer een wedstrijd tegen een ploeg die ook 3 weken niet gespeeld heeft. Dus dan is het ook altijd even zoeken naar het ritme. Gisteravond zag je dat, vond ik ook bij PSV bijvoorbeeld, heel slordig. Nou, dan weet je niet precies wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk hebben we dit gekregen, een punt bij Go Ahead.
1: Dat zei Rogier Meijer, de trainer van Sparta, na die 3-3 tegen Go Ahead, tegen Anne de Jong.
0: Ja, over 7 minuten dan gaat Ajax in de Johan Cruijff Arena beginnen tegen NEC. Richard van der Made is daarbij onze commentator. Goedenavond, Richard.
4: Goedenavond, Dione.
0: Een beetje de wedstrijd van Dusan Tadic. Hè? Jarenlang de vedette van Ajax en nu bij NEC. Gaat er nog iets gebeuren in het stadion?
4: Ja, dat is wel de bedoeling. En ik weet ook zeker dat het gaat gebeuren zo dadelijk als de spelers uit de catacomben het veld op zullen komen. Dat laat nog even op zich wachten. Once our captain, always one of us. Dat is het doek dat al eventjes zichtbaar was met de beeltenis van Dusan Tadic. Hier vedette inderdaad van Ajax. Zeg ook maar icoon van Ajax, want hij wordt nog altijd op handen gedragen door de Amsterdamse supporters en door deze club tussen 2018 en 2023 speelde de Serviër voor Ajax. Was hij aanvoerder, speelde hij 241 wedstrijden in alle competities. En hij maakte daarin 105 doelpunten en 112 assists. Dat zijn geen misselijke cijfers. En ook een hele mooie statistiek is dat Tadic bij Ajax in de Eredivisie nooit een wedstrijd miste door een blessure of schorsing. Er zullen veel emoties door zijn lichaam gaan, denk ik, op dit moment. Als hij straks dat doek gaat zien en als hij straks hier verwelkomd wordt door de Amsterdamse aanhang. Maar goed, hij staat vanavond wel in het shirt van NEC. Daar heeft hij nog niet zo heel veel laten zien dit seizoen. En hij zorgt er nog al voor wat ophef. Gisteren door een interview te geven aan nu.nl. Dat heeft toch wel voor een klein bommetje gezorgd in de spelersgroep. Heb ik uit goed betrouwbare bron vernomen inmiddels bij NEC.
0: Wat heeft hij gezegd?
4: Gebronste wenkbrauwen over het waarom doe je dit nu. Hij heeft gezegd... Ja, wat heeft hij gezegd? Hij heeft eigenlijk gezegd van Ajax is mijn droomclub. Ajax is mijn standaard. En ik maak bij NEC... Niet heel vlijend naar de spelers. Ik maak daar regelmatig voorbereidende acties. En dan krijg ik de bal niet. dat dan werkt mijn brein blijkbaar niet. En ook bij NEC spelen gewoon mindere spelers dan dat ik gewend ben. Dan dat bij Ajax zo was. De een zegt daarvan, ja, hij heeft eigenlijk ook wel gelijk.

0: kort nog even, Richard. Want ja. ik ben heel benieuwd naar de opstelling van Ajax. Want er werd zoveel gehusteld eigenlijk hè, voor de interlandbreak.
1: Ja, ja.
0: Met wie komt hij voor de dag nu?
1: Ja, hij gaat spelen met het centrum Thilo Kehrer en Joeri Baas. Hij had allerlei keuzes daar kunnen maken. Maar er zijn natuurlijk ook de nodige blessures bij Ajax. Kasper Dolberg is bijvoorbeeld weggevallen. Anton Gaay is weggevallen. Blind gaat helemaal niet goed met zijn rug. Caio Henrique is er ook niet bij. Ook een verdediger. En voor Henrique speelt Owen Wijndal. En Lucas Rosa speelt aan de rechterkant. En dat is... Davy Klaassen op het middenveld die gepasseerd is bij Ajax. Straks meer daarover.
2: Om 9 uur dus de aftrap van Ajax-NEC. Het is rust bij Fortuna Sittard tegen FC Twente. De stand daar 1-1 en de tweede helft uiteraard ook te volgen in het volgende uur van Langs de Lijn. Tot zo.
0: Heel graag tot zo. Langs de Lijn
3: op 1. NPO Radio 1.
4: Voor het eerst in 60 jaar lijken ze weer massaal naar ons onderweg. De notenkrakers.
5: Een vogelaar zegt tegen ons dat hij net heeft gehoord dat hij daar is gezien.
4: Ook is er op diverse plekken in ons land sprake van een veldmuizenexplosie. Boeren zien hun graslanden kaal worden, maar voor vogels is het een prachtig gedekte tafel. Door de aanwezigheid van dieren worden vaak bouwprojecten stilgelegd. Hoe kun je dat voorkomen en toch rekening houden met de natuur? En verder de toekomst van de afgebrande Limburgse jeneverbestruwelen en een ode aan de peer. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: NPO Radio 1.
9: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was er klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden.

0: vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keijzer, die aandacht vroeg voor haar nieuwe politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand rak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
2: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
1: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: op NPO Radio 1 met natuurlijk live voetbal in de Johan Cruijff Arena. Zojuist begonnen Ajax tegen NEC. Richard van der Made.
1: De rook trekt omhoog weg uit het stadion, uit de Johan Cruijff Arena. We zijn begonnen, Ajax, NEC, 2 minuten oud. 0-0 is de tussenstand, het veld ligt er fantastisch bij. En natuurlijk is de arena helemaal uitverkocht.
2: En we zijn natuurlijk ook live bij de tweede helft van Fortuna tegen Twente. De ruststand is daar 1-1.
0: Wil ik natuurlijk wel even weten, Richard. Hoe reageerde Tadić nou op dat mooie eerbetoon?
1: Ja, met heel veel blijdschap vooral. Heel veel ontspanning. Hij genoot volgens mij van elk moment. Ik zag vooral wat beelden van hem in de catacomben. Maar natuurlijk ook toen hij het veld opkwam. Een grote lach op zijn gezicht. Knuffelde veel mensen van Ajax. En het doek, dat mooie doek dat een half uur voor de wedstrijd te zien was met Once Our Captain, Always One of Us, dat hebben we niet meer gezien. Wel een heel groot doek van de F-side, de fanatieke aanhang van Ajax, want die bestaan 50 jaar. Maar dat doek dat heeft Tadić tijdens de warming-up natuurlijk zeker gezien. Hij zal trots zijn, hij zal verguld zijn met al deze mooie aandacht. En de camera's zijn vooral in het begin voor deze wedstrijd op hem gericht geweest. Nu de wedstrijd met Ajax op het middenveld met Soufiane Amrabat. Geen Klaassen. Hij is gepasseerd door Michel, de Spaanse coach van Ajax. Mokio speelt ook op het middenveld. En Brandt, de man in vorm met 4 doelpunten bij Ajax. Hij met de punt naar voren. En dan voorin Tsjanov, de Oekraïner, die het goed doet. Hij is nog niet zo heel lang bij Ajax actief. En Tolu, hij in de punt van de aanval. Omdat Kasper Dolberg tijdens een trainingskamp in de afgelopen week met Denemarken ernstig geblesseerd is geraakt. Voorste kruisband afgescheurd. Hij is er voorlopig, nou ja, voorlopig een maand of 8-9. Want dat staat er natuurlijk voor een kruisbandblessure niet bij. En dat is toch wel een aderlating voor Ajax. Want Dolberg leed het de laatste weken prima. Nu is het Tolu met de rug naar het doel van NEC in de middencirkel. En kiest dan weer positie in de punt van de aanval. Ajax wat meer balbezit in de eerste minuten van deze interessante wedstrijd. NEC won hier. Anderhalf jaar geleden in mei 2025 met 3-0. NEC toen nog onder leiding van Rogier Meijer. En ook de laatste of de editie daarvoor en daarna in de arena wist Ajax niet te winnen van NEC. 2 keer een gelijkspel en dus die 0-3 anderhalf jaar geleden. Ajax dat de bal achterin rustig rondspeelt. Het zoeken naar de vrije speler. Brandt laat zich even zakken in die aanvallende rol op het middenveld. En speelt de bal dan terug naar doelman Mark Ter Stegen en die verlegt het spel naar de rechterkant. Bijna 5 minuten gespeeld. NEC heeft de bal bijna nog niet gehad in het groen vandaag hier in de Johan Cruijff Arena. Tussenstand 0-0.
2: Was het een penalty of niet? De vraag die blijft hangen na Feyenoord AZ. Dat eindigde in 2-0 voor de Rotterdammers. Na een lang dubben concludeerde scheidsrechter Danny Makkely dat er toch geen overtreding was gemaakt op AZ-aanvaller Max Meerdink. Maar, zegt de aanvaller,
3: ik heb net gehoord dat de VAR de verkeerde beelden heeft gekregen. Dus,
4: dat heb ik nog niet gehoord, want vertel, wat heb jij gehoord?
3: Ja, dat heb ik net gehoord. En,
4: wat voor beelden gaat het dan om?
3: Dat je een beeld hebt dat je ziet dat hij me wel raakt op mijn voet. En ja, dat die niet worden weergegeven is ja, slecht.
4: Maar die heeft de scheidsrechter dan toch wel gezien? Want die is ook nog naar het scherm gegaan.
3: Nee, ik denk het niet.
4: Is dat ook aan jullie verteld?
3: Ja.
4: Want jij valt. Je kan zeggen als je advocaat van de duivel speelt, je maakt dan een beweging naar de grond voor je geraakt wordt. Want we zien allemaal dat je geraakt wordt. Vind jij dat ook? Of vind jij dat dat ook onzin is?
3: Ja, kijk, luister. Ik word geraakt. En,
4: maakt het niet uit wanneer dat gebeurt voor jou?
3: Nee, want als het op het middenveld gebeurt, is het ook een overtreding. Dus ja, lastig.
4: Wat was de uitleg van de scheidsrechter in het veld aan jullie toen hij hem besloot niet te geven, hem terug te trekken?
3: Dat hij twijfelde. En dat zag je ook, want hij bleef heel lang staan bij die beelden. En ja, dat hij de verkeerde beelden krijgt te zien is schandalig.
4: Is dan ook aan jullie verontschuldiging aangeboden?
3: Nee.
4: Dan voelen jullie je nu wel ernstig benadeeld natuurlijk na zo'n avond.
3: Ja, het is jammer, want ja, dan sta je op 1-1. En dan is het een totaal andere wedstrijd. Maar ja, ik snap dat het ook lastig is voor Makkely. Alleen ja, het is een penalty.
4: Als je dan verder kijkt, hoe moeilijk dat ook is, want het is een bepalend moment in de wedstrijd naar jullie eigen spel vandaag. Wat vond je daar dan van?
3: Ik denk dat we de eerste 25 minuten het lastig hadden. Dat we er geen vat op hadden. En de laatste 20 minuten van de eerste helft. Ja, kregen we een beetje de overhand. Veel de bal. Een paar kansen. Ja, lastig. Zelf niet heel veel in het spel gekomen. Niet heel veel gezien. Maar ik denk dat we wel veel kansen hebben gehad. En het is gewoon jammer.
2: Dat zei AZ-aanvaller Max Meerdink tegen Arman Afsaroglu.
0: Snel naar de Johan Cruijff Arena, want het is prijs. Richard van der Maden.
1: 7 minuten gevoetbald en hij zit er al in. Een uitstekende kopbal met een listige stuit, waardoor Kretas er niet goed bij kan. En het is Tolu, de publiekslieveling hier bij Ajax in Amsterdam, die de ploeg van Michel al op 1-0 kopt. En daarna, wat hij doet, is mooi. Hij pakt een shirt, een tenue van Kasper Dolberg, die zo onfortuinlijk geblesseerd raakte. Zijn kruisband gescheurd. Hij ligt er 9 maanden uit. En Tolu laat het shirt van Dolberg met nummer 9 zien aan de aanhang hier van Ajax. Dat is toch mooi van deze sterke spits die boven Storm uitkwam. Verdediger van NEC na een goede aanval van Ajax over de rechterkant. Goed doorzetten ook van Mokkio. En hij slingerde de bal voor het doel. Prima binnengekopt door Tolu. En zo staat Ajax, dat goed voor de dag komt hoor, in de eerste minuten van deze wedstrijd met 1-0 voor.
2: Krijn Schuitenmaker is terug van zijn broodje kroket. Of een stukje vlaaien.
5: Ja, worst.
2: Worstenbroodje? Nee, worst. Oh, worst.
5: Ja, zeker. Ja,
4: Oktoberfest,
2: ja.
4: Hè?
2: Ja. Ach, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, in lederhozen. Ja, sorry.
5: Ja, en we zijn begonnen aan de tweede helft. Dat ook nog inderdaad. 1-1 staat het bij Fortuna tegen FC Twente. 1-1 dus met een vroege openingsgoal van de Scott Prupper, die de gelijkmaker op zijn naam wist te brengen. Na de voorzet uiteindelijk de bal die richting de goal werd gespeeld door de spits van FC Twente, Wout Weghorst. Die hard werkt, die sleurt. Maar voorlopig nog niet succesvol is. Wel een assist op zijn naam heeft gebracht. Waar een speler van Twente buiten het veld ligt. Daan Rots is dat. Die hinkepinkend weer het veld inloopt, terwijl Fortuna de bal heeft. In de eerste minuut was het Fortuna dat in eerste instantie een schotje op het doel kon plaatsen van Joël Drommel. En dat was een schotje. De huurling van Feyenoord was dat. Shinoud Zand. Bewegelijke speler. Doet het goed hoor bij Fortuna. Die voor veel balcontacten zorgt op de vijandelijke helft. En dan probeert die bal voor te geven. Maar nu schoot hij zelf. Nu is het Fortuna dat de bal probeert weg te werken. Buitenspel geconstateerd aan de kant van FC Twente. Denk dat Weghorst in buitenspelpositie stond. Maar Fortuna brengt de bal dan weer heel snel in het spel. En dat doet ze heel erg goed. Is daar ook Zeefuik die de bal aan de voeten heeft. Kan hem bij het zand kwijt. Maar Twente kan weer overnemen. Zo is het een steekspel. Gaat het echt alle kanten op in deze wedstrijd. Is het nu Brittijn en is het het zand. En dan is het Fortuna weer op de helft van de tegenstander. Komen in de buurt van de 16. Die bal naar Zeefuik bij de eerste paal. Staat hij daar bij de eerste paal? Nee, Iataren heeft de bal. Iataren. Hard schot. Wordt gesmoord. Twee verdedigers van Twente in de baan van het schot van Iataren. Ja, die wel wat bliksemafleiding heeft nu met Zeefuik voorin. En dat gaat er misschien nog wel wat opleveren in deze wedstrijd. Nu is het opnieuw Fortuna dat de bal heeft. De rust nu bij Fortuna met Brittijn. En dan weer de bal richting de helft van de tegenstander. Kortom, Twente kreeg in de eerste helft wat meer grip op de wedstrijd. Scoorde ook de 1-1. Maar ze zijn nog lang niet van Fortuna af. We hebben hier nog, om precies te zijn, 40 minuten te gaan. En het kan best nog wel spannend blijven in Sittard.
2: Ajax al vroeg op voorsprong tegen NEC in de Johan Cruijff Arena. Richard.
1: Ja, maken indruk in de eerste 10 minuten. Ter Stegen, zoals zo vaak, ver uit zijn doel. Paast de bal naar de rechterkant, maar dan zit NEC er bovenop. En kan het misschien in omschakeling Ajax nu pijn doen. 1-0 is het voor de Amsterdammers. Aan de linkerkant is het Kevin Kers, die vorig seizoen nog in de opleiding speelde bij NEC. Verdedigd dan aan de rechterkant door Amrabat, die geen risico neemt. De bal gaat over de zijlijn, maar het levert in dit geval wel een ingooi op voor Ajax. Dan heeft Kers die bal als laatste nog geraakt. We zitten inmiddels in de 11e minuut. Het was dus een uitstekende aanval van Ajax over veel schijven met een uitstekende voorzet van Mokkio aan de rechterkant. En Schuurs, Per Schuurs, hij werd afgestroefd door Tolu. Ik zei volgens mij zojuist Storm, die stond daar ook dichtbij. Maar het was Schuurs, de centrumverdediger NEC. Zoals in iedere wedstrijd gewoon weer 1-op-1 over het hele veld. middenveld met drie centrale verdedigers. Von Veel aan de linkerkant, Per Schuurs in het midden. Voormalig Ajax ziet ook nog. En Gabriel Brass, gehuurd van Porto. Het zijn allemaal jonge spelers, vooral bij NEC. Ook op de flanken met Kevin Kers en Storm die daar speelt. En Ajax heeft natuurlijk flink ingekocht de afgelopen weken. Veel internationale ervaring. En het gaat steeds wat beter lopen. Zo ziet ook Michel, die daar best tevreden over is. Nu het tweede lange blok met heel veel wedstrijden voor Ajax. Ook in de Conference League. Ook NEC speelt natuurlijk Europees. Doet dat een niveautje hoger in de Europa League. Het is Ajax dat weer de bal heeft aan de linkerkant met Wijndal. Wijndal dus nu op de positie van Caio Henrique. Als linksback bij Ajax. Amrabat, veel ervaring. Speelt best wel verrassend in de basis. Klaassen dus op de bank. En NEC, ja, het komt er best moeilijk uit, hoor. Het heeft nog niet echt zelf veel lang balbezit gehad. Het is vanuit de omschakeling af en toe een keer. En ook Dusan Tadic hebben we in die eerste, wat is het nu, 12 minuten nog niet heel veel aan de bal gezien. Eén keer probeerde die door de as van het veld Linssen te bereiken. Dat mislukte. Daar zat een Ajaxie tussen. Het is Ter Stegen nu uit zijn strafschopgebied weer gekomen. Die even tot rust maand in de inmiddels wat rustigere arena ook. Waar Ajax leidt, verdient met 1-0 door een mooie goal van Tolu.

0: Hoor jij die mama appelsap erin? Dion?
1: Nee, ik wil het niet weten.
0: Ik wil een lolly.
1: Ik wil het niet weten. Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. Wat dat.
0: Goed, krijg Schaak een schuitenmaker bij Fortuna tegen Twente.
2: Ja, die roepen ze, kom op Fortuna met Iataren die de bal heeft. En zo is het weer Fortuna dat aanvalt. En Fortuna is goed begonnen aan de tweede helft. Want de kansen zijn tot dusver voor de ploeg van Danny Buijs. Het was Zeefuik die een mooi duel wist te winnen. De schot van de bal voorzag, dat leverde niks op. Daarna was het opnieuw Fortuna met Iataren met een vrije trap. En daar had de grootste kans uit kunnen komen. Maar het was Hübner die niet in buitenspelpositie stond. Maar in één keer vrij voor de goal stond. Die had die bal zomaar in het doel achter Drommel kunnen lopen. Maar dat gebeurde niet. En dus staat het nog steeds 1-1 in de 58e minuut hier in Sittard.
1: Een penalty bij Richard Ajax NEC.
3: Ja, Serdar Kuzubuyuk legt de bal op de stip. Er is geen sprake van buitenspel om het moment dat Kers de diepte wordt ingestuurd. En dan belandt de bal dus in het strafschopgebied. Is daar een hakballetje van Linsen op Lubbereton. Maar het is vooral Kers die daar uitstekend werk verricht. En dan moet ik nog eens even kijken wie daar de overtreding maakt. Dat is Mokkio. En dan kent Kuzubuyuk geen enkele twijfel. Zitten we in de 18e minuut. Ajax op voorsprong. 1-0 door die kopbal van Tolu. En dan komt er dus een strafschop. Ook geel nog voor Mokkio en NEC dat eigenlijk niet of nauwelijks nog gevaarlijk is geweest in deze wedstrijd. Kan de stand nu weer gelijk trekken. En het is de ervaren Charon Cherry die de bal in zijn arm heeft. De laatste 8 strafschoppen schoot hij vooral links van de keeper. Ter Stegen is ervaren, dat weten we. Heeft zijn plek onder de lat. Nu Manuel Neuer gestopt is bij die mannschaft, bij de Duitse nationale ploeg weer terug. Tenminste, hij zit er weer bij. Stond onder de lat tegen de Nederlands elftal en probeert zich nu groot te maken op de doellijn van Ajax. Cherry met de hele korte aanloop en hij schiet de bal onberispelijk achter de keeper van Ajax. En zo is het 1-1 na 19 minuten. Mokkio, die zo belangrijk was bij de goal van Ajax, die prachtige voorzet op het hoofd van Tolu, maakt nu een niet al te slimme overtreding op Lubbereton in het strafschopgebied na dat uitstekende hakje van Brian Linsen. En dan weet Linsen, of Cherry natuurlijk, weet daar wel raad mee met dit buitenkansje. Met zijn linker, verwoestend. Ter Stegen kan hij niet bij. Het is 1-1.
0: Wie jaagt er het meest fanatiek op de voorsprong bij Fortuna Twente? Krijn.
2: Dat is de thuisploeg, dat is Fortuna. Zo even was het de Belg de Scott die een geweldige kans kreeg. Maar ik moet zeggen, de keeper in het zalmroze, dat is Joel Trommel die zijn rechterhand tegen de bal aan kon zetten. Hij voorkwam de tweede treffer van Fortuna. Nu is het Twente dat eruit komt aan de rechterkant van het veld. Dus het is echt lekker hoor om naar te kijken deze wedstrijd. Met een goede opening daar, die prima opening was daar van Taha. Richting de punt van de 16. Maar weer is het Fortuna dat goed verdedigt. Dat doen ze prima met Rodrigo Goed die de bal wegwerkt. En dus is het gevaar, leek het even geweken te zijn. Maar nu is het Weghorst die positie kiest. Is het toch weer Twente op de helft van Fortuna Sittard. Twente dat op jacht gaat nu naar de 2-1. Bal naar de tweede paal wordt weggekopt. Komt er nog een schot van Zerouki die de tijd heeft om die bal aan te nemen en hem dan bij Weghorst te bezorgen. Maar die krijgt hem niet onder controle. Wel is het nog steeds FC Twente dat de bal heeft. En nu laten de Twente-fans in een vol uitvak zich horen. De stemming is natuurlijk uitstekend bij FC Twente. Dat in de laatste wedstrijden voor de interlandbreak prima heeft gepresteerd. Voorzet, voorzet. En hij komt daar aan de kant. Nee, geen schot van Weidman op het doel. En een nieuwe Twente dat druk zet. En Fortuna volledig onder druk zet. Zerouki die de bal heeft. Een heel trekkende beweging maakt. En dan gaat de bal weer naar de rechterkant van het veld. Naar Bart van Rooij. Bal naar de tweede paal. Er zit de keeper mis. Wordt gefloten vanwege een overtreding. Een overtreding op de keeper van Fortuna. Dat is Branderhorst. Die denk ik in de 16 omver werd geduwd. Of was die overtreding? Overtreding op Ottele achterin of Rodrigo Goed. Nou, in ieder geval werd er een overtreding gemaakt door FC Twente. Dus loopt dit heel erg goed af voor Fortuna. Omdat Twente toch de boel daar even flink onder druk zette na die reeks aan kansen van de thuisploeg in de eerste helft. Nou, die bal die ging dus richting het doel van Fortuna waar Branderhorst de lucht in gaat. Maar die wordt dan inderdaad gehinderd. En dat gebeurt door Younes Taha. Die de hindernis was eigenlijk bij die actie van de keeper van Fortuna. Staat nog steeds 1-1. We zitten inmiddels in de 62e minuut. Het is superleuk om naar te kijken. Deze 1-1.
1: Ook 1-1 in de Johan Cruijff Arena. Ajax tegen NEC, Richard.
3: Ja, interessant voor de wedstrijd. Ook interessant om te kijken hoe Ajax hiermee omgaat. Want Ajax bepaalde. Ajax zat goed in de wedstrijd. Ajax domineerde en NEC moest terug. Maar het krijgt een penalty en dan staat het ineens weer 1-1. En dat kan ook maar zo weer wat vertrouwen geven natuurlijk aan de ploeg van Dick Schreuder. Vorig jaar als derde geëindigd. Razend knap. Uitstekend voetbal gespeeld vorig seizoen. Bejubeld aan alle kanten. Dat dominante NEC, dat hebben we eigenlijk al weken niet gezien. Natuurlijk, Dick Schreuder, de selectie van NEC, geplaagd door veel blessureleed. Al weken. Ajax heeft de bal. Probeert een combinatie op te zetten in het strafschopgebied. Dat mislukt, maar dan toch zwak uitverdedigd. Klog. Oscar Klog probeert tot een schot te komen. Vindt dan in de drukte Brand nog altijd. Legt de bal dan weer terug naar Mokkio. Mokkio schiet en doet dat op de lat. Nou, dat was weer een grote kans, zeg, voor Ajax. Daar waren ze dicht bij een nieuwe voorsprong. Ajax heeft de bal inmiddels ook alweer terug. Dus waar ik zojuist zei, wat doet dit met Ajax? Nou, niet heel erg veel, want ze gooien er, denk ik, zelfs nog een schepje bovenop. Winnen veel duels. Nu is het weer Brand, de Duitser, met 4 doelpunten. Daar is Klog. En dan uiteindelijk toch in de handen van Kretas. Open kans. Dit was zelfs nog een betere kans dan zojuist. Dat schot van Mokkio, dat vanaf een meter of 18 op de lat werd geschoten. Maar nu was Ajax er echt helemaal doorheen. En NEC moet oppassen met Nejasmits. Nejasmits verliest de bal dan ook weer. Ajax wint veel duels. Probeert het tempo hoog te houden. En heeft nu even achterin de bal met Kerer en Juri Baas. Hij de aanvoerder. Nu Klaassen door Michel gepasseerd is. Brand speelt de bal in één keer door aan de linkerkant naar Owen Wijndal. Wijndal verliest het duel van Le Breton. Die schiet de bal dan lukraak naar voren. Daar is wel Brian Linssen tussen twee man in. Vindt dan ook nog Sherry. En zo komt NEC weer wat aan het voetballen. NEC dat het dus lastig heeft dit seizoen op de 11e plaats staat. Ja, dat hadden toch ook niet zo heel veel mensen verwacht. Heeft misschien ook wel te maken met de wedstrijden al vroeg in het seizoen. In de play-offs van de Champions League en de Europa League daarna. 3 weken geleden nog met 5-0 op de broek van Juventus. Terwijl Ajax de bal nu weer heeft met Brand. Dan wordt er even wat druk gezet door NEC. En gaat de bal via Baas terug naar Ter Stegen. Zitten we inmiddels in de 24e minuut. Paas Ter Stegen, de bal door de as van het veld. Doet hij niet helemaal goed, want het is Schuurs die daar prima voor zijn tegenstander komt. De opening nu naar Sherry. Het is een lekkere wedstrijd met een hoog tempo nu in deze fase. Sherry, het schot wordt gekraakt. En dan gaat de vlag omhoog vanwege buitenspel. Ligt daar ook een speler van Ajax, dat is Rosa in het strafschopgebied. Maar het valt volgens mij wel mee. 24 minuten gevoetbald. Ajax-NEC in de arena is een interessante, leuke, boeiende wedstrijd. Tussenstand 1-1.
0: Toch wel het einde van een tijdperk. Het afscheid van Bauke Mollema als profrenner. In de ronde van Lombardije reed hij zijn laatste koers, waarin hij 114e en laatste werd. Hij finishte ruim 20 minuten na winnaar Paul Seixas, want hij was...
4: Poh, kapot. Ja, dat was verschrikkelijk. Echt, afgezien van de start tot de finish. Ja, nou goed, ik wilde kosten wat het kost finishen natuurlijk. En... ja, ik was best emotioneel ook al onderweg. Ja, zeker met zo'n slechte dag. Dan kun je er ook gewoon niet van genieten. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is.
5: Wat gebeurde er onderweg? Waar refereer je aan?
4: Nou ja, goed. Dat je gewoon moet vechten om op tijd binnen te komen. En dat heb ik niet heel vaak gehad. En dat was dus echt vechten tot de finish.
1: Oh, ik ga daar echt missen van Bauke. Vooral dat eerste woord van zijn antwoord. Goh.
0: Lekker nuchter, hè?
1: Oh, heerlijk. Heerlijk. Waar gaan we eens heen? Naar Fortuna tegen Twente. Krijn.
2: Ja, leuk. Want er staat hier nog 1-1 en het kan echt alle kanten op. Een foute paas van Fortuna nu, waardoor Twente in het zadel wordt geholpen. Alhoewel, deze bal wordt weer ingeleverd bij Fortuna. Het is Van Ottelen die de bal oppikt. Twente dat al één keer heeft gewisseld. Het is Linsson die in de ploeg is gekomen. Scoorde bij zijn rentree na blessure leed tegen Werder Bremen. Die oefenwedstrijd die de Twentenaren speelden. En nu is het Twente dat aanvalt. En lijkt het goed uit te pakken voor Twente. Maar nee, het pakt helemaal niet goed uit. Het was Younes Taha die de bal had. Leed aan rots op de rand van de 16 meter. En zag dan vervolgens voor het doel een medespeler met de bal. En dan levert dat geen doelpunt op voor Twente. Omschakeling nu met Zeefuik. Bij de punt 16. Zeefuik. Die grote Zeefuik. Moet hij gaan uithalen. Die hoek wordt steeds moeilijker. Maar ja, dan ligt er een verdediger van Twente op de grond. En dan slaagt Twente erin. toch weer gevaarlijk hoor. Zeefuik, de fans van Fortuna veren op. Terwijl Twente nu gaat wisselen. Het is Daouda Weidman, de Fransman, die naar de kant wordt gehaald. En het is Thomas van den Belt die in de ploeg gaat komen. En zo gaat het over en weer. Gebeurt er heel veel in korte tijd in het stadion van Fortuna. Terwijl Fortuna zich gaat klaarmaken voor een hoekschop. Is die wissel inmiddels geweest. En is het Thomas van den Belt die zijn eerste minuten gaat maken. Fortuna gaat zich opmaken voor een hoekschop in de 67e minuut. 1-1.
0: Gebeurt er net zoveel in de Johan Cruijff Arena bij Ajax NEC, Richard.
3: Ja, het is nu even weer een minuutje of twee wat rustiger. Maar zojuist ging het op en neer, Edwin. Het is boeiend om naar te kijken. Dat zei ik net ook al. 1-1, 27 minuten. Diepe bal nu richting Klog. Wordt onderschept door NEC. En via Storm, die dus speelt aan de rechterkant als wingback daar. Kevin Kerst, dat is ook een jonge speler aan de linkerkant bij NEC. Waar vorig seizoen Eunal en Uwaiza nog zoveel furoren maakten. Goed speelden, belangrijk waren in dat aanvallende pressievoetbal van NEC, dat het dit seizoen dus beduidend minder goed uitkomt. Het heeft ook wel in deze wedstrijd met Ajax te maken, want dat maakt een goede indruk. En op het moment dat ik dat zeg, levert Rosa in. Maar dat wordt ook meteen weer hersteld. Zo zit Ajax er echt bovenop en wint het vooral op het middenveld. Veel duels, daar komt het goed aan het voetballen met Mokio en met Amrabat. Al een paar prima passes zien versturen. Deze ervaren 30-jarige voetballer die ook nu in de middencirkel weer de bal heeft. Amrabat met zijn rechter speelt de bal naar Tjianhof. Positiewisselingen ook bij Ajax met Klog, de andere buitenspeler. Nu heeft NEC de bal in de as van het veld met Le Breton. Gevloerd bij die strafschop die zo mooi werd binnengeschoten door Sherry. Sherry die nu een duw in de rug krijgt van Amrabat. Dat is gewoon een overtreding en dus een vrije trap op de eigen helft voor NEC. Ik noemde al een aantal spelers bij Ajax die er niet bij zijn. Dat is een behoorlijke lijst, maar dat geldt ook wel voor NEC hoor. Bram Nuitink, toch weer geblesseerd geraakt. Moet onder het mes, binnenkort geopereerd wordt hij. Philip Sendler, ook weer geblesseerd geraakt. Zoals zo vaak aan zijn enkel. Geiger, hij is ziek. Ook Emre Mor is er nog altijd niet bij, bij NEC. En een aantal spelers wel op de bank die ook zeker niet helemaal fit zijn. NEC ging naar Estepona, naar het zuiden van Spanje. Belegde daar een trainingskamp en bleef daar maar liefst 7 dagen. Terwijl Michel, zijn collega, zo doet iedere trainer het weer op een andere manier. Michel gaf de spelers van Ajax een dag of 5-6 vrij. Sherry nu, de aanvoerder van NEC aan de linkerkant. Ajax wint weer het duel daar, maar dan wordt er ook een overtreding gemaakt aan de linkerkant van het veld door Wijndal. Dat gebeurt op Storm en dat betekent dat NEC de vrije trap krijgt op de eigen helft. Alweer genomen via Nejasmic en Bras. Vooral Nejasmic natuurlijk een belangrijke speler. Bewaakt de balans daar op het middenveld. De controleur. Dan Ajax weer vanuit de omschakeling. Maar het is Kretas, net als zijn collega Ter Stegen, die ook wel kan meevoetballen. Wat dat betreft hebben we 2 keepers in deze wedstrijd die ook wel aardig kunnen voetballen. Ter Stegen bij Ajax en Gonzalo Kretas terug onder de lat bij NEC. Bij de Nijmegenaren. Bijna een half uur gevoetbald in de Johan Cruijff Arena. Het is 1-1 bij Ajax NEC.
1: Dan gaan we weer naar Fortuna Sittard tegen FC Twente. De 1-0 door de Scott, 1-1 door Prupper. Komt er nog iets aan, Krijn?
2: Ja, ik heb het vermoeden dat er nog wel iets gaat gebeuren in de komende 20 minuten. Want we zitten in de 70ste minuut van de wedstrijd. Het is Fortuna dat de bal heeft. Twente heeft al 2 keer gewisseld. Maar tot dusver is het wel Fortuna, ja, dat toch echt op zoek gaat naar die 2-1. Willen ze natuurlijk wel voor het thuispubliek. Fortuna dat het goed heeft gedaan. Alleen van AZ terecht. Oh, even een duel met Zeefuik en Prupper. Die in aanvaring zijn met elkaar. Nou, gelukkig geen ruzie. Ze zijn beide ervaren genoeg om geen ruzie te gaan maken. Maar wel Twente dat nog steeds... Ja, precies. En nu is het wel Twente dat nog steeds aanvalt met Van Rooij aan de rechterkant van het veld. En dan is het steeds weer Zerouki die wordt gezocht. En hij moet dan het spel verdelen. Hij moet de passes gaan geven richting de mannen voorin. Richting bijvoorbeeld Wout Weghorst. Maar voorlopig lukt dat niet, omdat Fortuna, ja, als Twente balbezit heeft op de helft van de tegenstander. Dan spelen ze zeer compact en daar moet Twente doorheen zien te voetballen. Daar dan gebeurt dat wel. Vervolgens met Daan Rots die kan schieten. Maar het is Branderhorst die bal mooi aan ziet komen. Geen probleem heeft met het schot van Daan Rots. En dus is het nog altijd na 72 minuten 1-1 in Sittard.
6: Absolutely sensational!
7: Het buitenlands voetbal.
6: Dat is toch waanzin!
0: Ja, Marjolein is weer aangeschoven bij ons in de studio. We hebben natuurlijk al gesproken over Duitsland, over Engeland. Nu gaan we naar Zuid-Europa, Spanje. Want Barcelona speelde tegen Getafe, maar nog wel zonder Frenkie.
6: Ja, deze wedstrijd komt nog net te vroeg voor hem. Hij raakte op het WK geblesseerd bij Oranje aan zijn knie. Hij traint al wel weer mee met Barcelona. En trainer Hansi Flick die verwacht hem volgende week er wel weer bij als ze spelen tegen Real Betis. Dus het gaat goed met hem, maar nu nog niet bij de wedstrijdselectie.
7: So, also the evolution is good. He has no pain. He can do everything. But he also needs some time more. And we give him this time.
6: Gaat dus goed met hem, hè, zegt hij ook. Maar iets meer tijd heeft hij nog nodig om echt wedstrijd fit te raken. Barcelona miste trouwens ook topscorer Rafinha. Die is er ook nog even uit, want die kwam niet als enige geblesseerd uit de interlandbreken van de afgelopen weken.
0: Bij
6: de
0: Braziliaanse
6: ploeg. Ja, klopt. Hij kwam dus ook niet fit terug van de Braziliaanse ploeg. Maar ook dit gaat volgens Flick, de trainer, niet al te lang duren. Ze missen dus wel de spits in vorm tegen Getafe. Want Rafinha maakte in 7 duels in La Liga al 12 goals. En hij gaf ook 3 assists.
0: Dus dan denk je, nou ja, ze zullen hem wel gemist hebben.
6: Nee.
0: Niet?
6: Nee, ze kunnen het prima zonder hem. Barcelona die speelde dus tegen Getafe. Kwam al in de 2e minuut voor op voorsprong. Ja, en het social media team van de club had zich al voorbereid.
8: Hi, I'm Anthony Gordon. And if you're watching this, I've just scored my first goal for Barca in an official match.
6: Ja, dat verscheen op X.
0: Ja, laat ze al die spelers voor het seizoen niet spreken.
6: Inderdaad, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Maar goed, Anthony Gordon, dus de eerste goal voor Barcelona. Mooie solo die goed afronde. 2-0 ook al in de eerste helft van Gabriel Jesus. Dat is de vervanger van Rafinha. Geklungel in de verdediging bij Getafe. En hij maakte dus de tweede. En de 3-0 van Koundé in de tweede helft op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is oppermachtig. Simpele zege. 34 doelpunten al na 8 uur.
0: Het is een onwaarschijnlijke aantal inderdaad.
6: Ja, absoluut.
0: Dan was er ook nog een opvallende staking in Spanje.
6: Ja, Rayo Vallecano speelde tegen Athletic Club. Nou, niet voor al te lang, want die wedstrijd is dus niet uitgespeeld. De fans van de thuisploeg die zijn namelijk helemaal klaar met de president van de club, Raúl Martín Presa. En dat is dan vooral, tenminste een belangrijke reden daarvoor, is de staat van het stadion. Dat is er zo slecht aan toe dat de club de stadionlicentie zelfs een tijdje kwijt is geweest. En dus moesten ze alle thuiswedstrijden ergens anders spelen. Vandaag, na 5 maanden, mochten ze eindelijk weer een eigen stadion aantreden. Maar dat duurde dus niet zo lang. In een 13e minuut.

0: Nu gooiden de fans ladingen, papieren, vliegtuigjes op het veld. De wedstrijd werd gestaakt. Na de hervatting ging het weer mis. En ja, daarna werd er echt niet meer verder gespeeld. Die fans van Rayo Vallecano willen echt dat de president vertrekt. Hij denkt volgens hen vooral aan zichzelf en niet aan de club en ook niet aan de fans. En dus klinkt het Presa Beta Ja al jaren van de tribune ook vandaag weer.
1: Oh, als het al jaren aan de gang is, dan...
0: Luisteren niet. Betekent zoiets als ga weg, maar dan iets minder netjes. Ja, ze zijn er echt klaar mee. En ik las ook ergens dat in de maanden dat ze dus niet konden spelen in dat stadion. Dan denk je, nou, dan gaan ze dat stadion even opknappen. Gaan ze dat een beetje zorgen dat ze daar weer fatsoenlijke wedstrijden kunnen spelen. En de fans dus weer fatsoenlijk de wedstrijden kunnen bekijken. Maar er werd vandaag door de club een foto gepost van nieuwe luxe stoelen op de eretribune.
2: Hey, wat onmerkelijk.
0: En toen plaatsten de fans daaronder weer foto's van hun kapotte en vieze stoeltjes. Dat is geen gelukkig huwelijk daar.
1: Nou, ik weet niet, president die Presa heet, dat vind ik eigenlijk ook niet kunnen, nee.
0: Ja, dat is gewoon geboren voor die functie. Ja, ja.
1: Eén wedstrijd is er op dit moment nog bezig in
0: Spanje. Ja, klopt. Real Madrid speelt tegen Villarreal in de eerste helft en er staat nog 0-0.
1: Goed, over een uurtje ben je er weer, Marjolein.
2: We gaan naar Richard van der Made, die zit in de Johan Cruijff Arena. En kijk naar Ajax en EC, nog altijd 1-1, Richard.
3: Ja, evenwicht in de stand, Dione, maar niet in het spelbeeld. Want Ajax is duidelijk beter, heeft veel meer de bal. Het spel speelt zich vooral af op de helft van de Nijmegenaren. NEC dus, het is ook nu weer Ajax. Mokio paast de bal nog wat verder door naar de linkerkant. Dan is het Brandt niet helemaal zorgvuldig in zijn aanname. De bal stuit het van zijn borst af. De voorzet was van Wijndal. En dan kan NEC er misschien vandoor met Tadic, die we nog niet zoveel aan de bal hebben gezien bij NEC... In de as van het veld dus. Veel spelers nog die achter de bal staan bij Ajax. Nu is het NEC met Von Vil terug naar Kevin Kers. En dan heeft Ajax zich wel weer aardig georganiseerd. En kan het gaan verdedigen en kijken wat NEC van plan is. Tempo zal omhoog moeten. Nu nog met Per Schuurs. Die wat ongelukkig het eerste half uur speelt. Veel duels ook verliest. Positioneel ook niet goed stond. Vooral ook niet goed timed bij die goal van Tolu. De vroege 1-0 van de spits van Ajax na 7 minuten. Maar de stand werd recht getrokken uit een strafschop van Charon Cherry. Nu is het Gabriel Brass, de Portugees, gehuurd van Porto. Met een lange bal richting Brian Linssen, die zojuist geel kreeg. Via Tadic komt de bal terug bij Linssen. En die denkt, ik haal maar eens uit. Waarom niet? Geen slechte poging hoor van Brian Linssen. Die vanuit stand daar bijna van een meter of 20, 25 die bal ineens op het doel rost. Goed aangespeeld. In dit geval door Dusan Tadic. En dan krijgt Linssen daar de schietkans. Dat kan die wel van afstand. Ajax verdedigt daar niet helemaal lekker op het middenveld met Baas. En dan Linssen die poeiert de bal richting de goal. Probeert een korte hoek te vinden. Maar het is Ter Stegen die er goed tussen zit. Ja, dat was een lekker schot inderdaad. Nu is het Amrabat. Slaat een linie over. Vindt Tolu. Dan gaat de bal naar de linkerkant. Naar Kloch. Is een mannetje half voorbij. Dat is Bras. Moet dan nog een keer. Trekt naar binnen. Kappen. Draaien. Nog altijd Kloch. Nu het strafschopgebied in. Achterlijn halen. En dan is het zaak die bal goed terug te leggen naar een medespeler. Maar er staan heel veel spelers van NEC in een kleine ruimte. Nog altijd is de aanval in leven voor Ajax met Amrabat, die zich heel veel bemoeit met de opbouw van Ajax en dat verdienstelijk doet in deze levendige eerste helft. We zitten inmiddels in minuut 38. Ajax nu over de rechterkant. Speelt de bal kort rond, zoals Michel het graag wil. Veel combinatievoetbal, ook in de kleine ruimtes. Nu is het Julian Brandt, die ook heel veel van positie wisselt. Daar heeft NEC het lastig mee. Dan weer aan de linkerkant, dan weer aan de rechterkant opduikt. En NEC dat speelt over het hele veld 1-1. En kijkt elkaar soms aan van wie moet nu wie oppakken. Juventus deed dat ook heel erg goed. En daar had NEC toen in Turijn heel erg lastig mee. Daar komt Ajax alweer nu over de linkerkant met Wijndal. Bal wordt verdedigd door Storm. Dan opnieuw ingebracht richting Tolu. De voorzet van Juri Baas. En Tolu kopt de bal dan een aantal meters naast de doel van Kretas. Daar was Ajax even weer. Na minuut 39 staat het nog altijd 1-1. Ajax dominant. Ajax krijgt de kansen. Maar evenwicht dus in de stad.
1: Klein kwartiertje nog bij Fortuna tegen Twente. En de grote vraag natuurlijk, Krijn. Komt er nog een winnaar?
4: Ja, de laatste keer trouwens dat Twente hier verloren was in 2021 met 2-1. Werd toen verloren door de Twentenaren. Ja, dat willen ze vandaag liever niet. Vorig seizoen werd het 2-1 voor FC Twente. Doelpunt van Linsson die in de ploeg is gekomen. En Rots die in de tweede helft best goed voetbalt. Maar voorlopig heeft Twente in de tweede helft het net nog niet gevonden. En is het nu het wel Twente dat een vrije trap mag gaan nemen. 1 gele kaart hebben we gezien. En eerst voor Twente, voor Van Rooij. Bart Van Rooij die geel kreeg voor het onderuithalen van Descott. Die pakte die vast als het ware. Die werd de diepte ingestuurd. Zeefuik is eruit gehaald door Danny Buis. En het is Pettersson, Zweedse aanvaller, inmiddels een dertiger die hier al een tijdje speelt, die in de ploeg is gekomen voor Fortuna. Ja, daar zijn ze druk aan het organiseren. Als Twente ook gaat wisselen, het is bij Twente opnieuw een wissel die aan de zijkant binnen de ploeg gaat komen. Dat is Vennegoor of Hesselink. Nou, dat is wel aardig. Vennegoor of Hesselink. Dat is Lucas Vennegoor of Hesselink uiteraard. En ja, zijn vader Jan Vennegoor of Hesselink maakte op 30 oktober 1998 alle drie de doelpunten bij de overwinning hier in Sittard. En nu staat zoon Lief dus in de ploeg bij FC Twente. Komt erin voor het laatste 10 minuten, kwartiertje. Terwijl Twente de vrije trap mag gaan nemen. Beweging nu onder meer bij Weghorst in de rij van spelers. Maar Weghorst komt er niet aan te pas. De bal wordt doorgekopt en dan is het aan Fortuna om de bal met alle macht binnen te houden. Dat gebeurt niet. En dan mag Twente de inworp gaan nemen. Zo levert deze vrije trap van Twente ook weer niks op. En staat het nog altijd 1-1. Terwijl het best hard is gaan regenen in Sittard. Maar nog geen doelpunten. Het staat nog altijd gelijk. 1-1.

0: Jouw favorietje toch, Dionne?
1: Hoe vaak zal ik dit nummer in mijn leven gehoord hebben?
0: Nou ja.
1: Doe eens gok 500 keer of zo.
0: Zoveel?
1: Ja, denk ik wel.
0: En hij blijft gewoon goed.
1: Nooit verveeld.
2: Mooi hè?
1: Ja.
2: Richard van der Made, Ajax NEC, verveelt ook nooit hè?
3: Nee, het is boeiend om deze eerste helft te zien hoor. Zeker hoe Ajax bij vlagen voetbalt. Maar nu toch wel wat slordiger is in de laatste minuten, vind ik, van de eerste helft. En NEC ietsje meer grip krijgt. De bal ook wel wat langer in de ploeg houdt. Met Brian Linssen aan de linkerkant. Loopt de bal over de zijlijn. Maar er zit dan wel een been tussen van Viktor Tsiankov. De Oekraïner goed voor 1 goal en 1 assist in het shirt van Ajax. De linksbuiten. Bal dus over de zijlijn. En dan gaan we zo zien het bord dat omhoog gaat. Hoeveel minuten erbij gaan komen in deze eerste helft. Waarin het tempo behoorlijk hoog ligt. Ajax zeker in het eerste half uur duidelijk veel beter was. Maar nu iets meer in balans. Ajax dat wel de beste kans heeft gekregen in deze eerste 45 minuten. En dat bord, ja, dat is niet eens omhoog gegaan. Want we krijgen er helemaal geen extra tijd bij. Daar zit misschien wel wat in. Want zo vaak heeft het spel helemaal niet stilgelegen. Het golfde op en neer. Het was vooral Ajax dat veel aanviel, kansen kreeg. Maar halverwege staat het wel 1-1 door de penalty. Benut door de aanvoerder van NEC, Tjaron Sherry. En zo zit de ploeg van Dick Schreuder dus nog in de wedstrijd. En mag het zeker nog hopen op een resultaat. Ajax moet in de tweede helft aan de bak. Moet die kansen zien te verzilveren. Want puntenverlies, dat kan het zich eigenlijk niet veroorloven. Met 6 punten achter op Feyenoord. 5 punten achter op PSV. We zijn zo over een kwartier terug met de tweede helft vanuit Amsterdam.
1: Gaat dat nog altijd op en neer bij Fortuna tegen Twente, Krijn?
4: Ja, gebeurt genoeg. Alleen iets minder kansen ben ik geneigd te zeggen. Ik heb het niet helemaal geturfd uiteraard. Dan in de eerste helft ook wat wisselingen bij beide ploegen. Zo even zijn Mohamed Iataren en Ivo Pinto eraf gehaald bij de thuisploeg. Sven Simons, de Belg. Sibbe Bijlin, de Belg en Simons zijn erin gekomen. Simons die natuurlijk een tijdje geblesseerd was geweest. En die nu weer binnen de lijnen staat. En dan is het Fortuna dat probeert weer op de helft van Twente de aanval op te zetten. Dat gebeurt al met Christopher Petersen, die al eerder inviel. De Zweed, die moet de bal voorgegeven. Dat lukt niet helemaal. Besluit om de bal terug te leggen richting Eduard Michoud. En dan is dit wel weer goed hoor, van Fortuna. De bal rond 16 wordt dan breed gespeeld. Moet naar de eerste paal, komt daar niet terecht. Ook Philip Brittijn was bij die aanval betrokken. Hier staat Brittijn opnieuw in positie om in balbezit te komen. En dan vervolgens Rodrigo Goed. En dan gaat Fortuna nog een keer aanzetten. Dat doen ze via de linkerkant. Maar Peterson die de bal heeft. Peterson naar binnen toe. Waar gaat dit eindigen? Met de voorzet van Peterson. Maar die wordt door Twente keurig weggewerkt. En dan is daar de omschakeling van Twente met Jonas Taha. Taha dan, die er niet helemaal lekker uitkomt, moet die bal terugleggen. En dan gaat Twente via de rechterkant proberen om eruit te komen. Dat lukt opnieuw niet. En dus weer Fortuna dat de bal heeft. En dit doet Fortuna goed met het zand. Met het zand. Is dit een overtreding? Nee, doorspelen geven. Scheidsrechter, de bal werd gespeeld. Nou, de fans zijn het daar niet mee eens. Het gebeurde een meter of anderhalf was het, denk ik. Vanaf de rand 16 meter. Een uitstekende positie was dat geweest als Fortuna een vrije trap had gekregen. Nou, even wat duw- en trekwerk aan de zijlijn. Spel gaat gewoon door met een diepe bal van Fortuna richting een van de mannen die voorin geposteerd staat. En dat was in dit geval Anthony Descott. Hij kreeg de bal niet. Het blijft voor hem bij 1 doelpunt. Hij heeft een geweldige kans gekregen in deze wedstrijd. Waarbij Joel Drommel die bal nog net wist te stoppen met zijn rechterhand. Ja, zo hebben we inmiddels nog een minuut of 2 te gaan. Officiële speeltijd. En is het Fortuna dat op jacht gaat naar de winst hier in eigen huis. Het staat nog steeds 2-1. Fortuna op dit moment de betere ploeg.
0: We horen straks hoe het af gaat lopen. Eerst even terugblikken op de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Sparta. Die wedstrijd die eindigde in 3-3. Heel veel doelpunten. Zo ziet ook de trainer van Go Ahead, Joseph Oosting, dat graag. Al had hij natuurlijk nog liever de overwinning gezien.
5: Ik vind het normaal dat wij het publiek vermaken tegen welke tegenstander dan ook. Door de manier van voetballen denk ik dat je in bepaalde momenten in een wedstrijd dat je gewoon die wedstrijd op slot moet schieten. En dat laten we na.
6: Joseph Oosting, voetbal is wel ook een bepaalde mate van controle. Dat heeft er de hele wedstrijd eigenlijk niet ingezeten. Heb je daar een verklaring voor?
5: Nee, dat vind ik zo vervelend. Omdat ik daar geen verklaring voor heb op dit moment. Want ja, wat ik al zei, ik vind het al prettig dat de tegenstander zich aanpast aan ons. Dus dat is 1. 2 is van hoe gaan we daar dan mee om? Hè? Ze deden toch iets anders. Nou, de structuur, aan de bal, de opbouw, precies spel, dat blijft hetzelfde. kansen creëren. Alleen als je dat in een te laag tempo doet, ja, daar kan ik me dan wel aan storen. En dan heb je dus ook geen controle.
6: Ik denk niet dat je het als excuus wil gebruiken, maar zou een verklaring kunnen zijn dat het toch voor jullie 3 weken stilgelegen heeft qua wedstrijden spelen, of tenminste wedstrijden van belang spelen?
5: Ja. Dat zullen we nooit weten.
6: Je bent geen fan van deze lange break?
5: Nee, totaal niet. Ik vind het veel te lang. In alles, in ritme, in... Kijk, tuurlijk als je een paar dagen vrij bent, is prima, maar... Hoe ga je daarmee om? Wedstrijden organiseren, het trainen enzovoort enzovoort. Op een gegeven moment heb je een voorbereiding gehad en dan zit je in een bepaald ritme. En dat wil je graag vasthouden. En dit vind ik wel heel erg lang.
6: Gelukkig komen er nu weer een reeks wedstrijden aan dan.
5: Gelukkig wel, ja.
0: Dat zei Jozef Oosting, de trainer van Go Ahead Eagles, tegen Anne de Jong.
1: Nog 3 minuutjes bij Krijn Schuitenmaker. Fortuna tegen Twente.
4: Ja, stadion hield zijn adem in toen Descott uithaalde op de rand van de 16 meter. Maar hij schoot de bal naast het doel van Joel Drommel, de keeper van FC Twente. Dat leverde dus geen laatste momentje op. Nou, wellicht laatste momentje, want er zijn nog kleine 3 minuten te spelen. Terwijl er gewisseld gaat worden bij de thuisploeg, is het Deli Sinkgraven die in de ploeg gaat komen voor het zand. Die wordt gewisseld. De jonge huurling van Feyenoord die naar de kant wordt gehaald door Danny Buijs. Het staat nog steeds 1-1. Het is de keeper van Twente, Drommel, die de bal heeft. Ja, en Twente dat geen vuist kan maken. 1 keer was het Vennegoor of Hesselink. Ja, zijn pa deed het hier natuurlijk in dit stadion. 3 keer bij een 3-0 overwinning. Maar hij liet de bal van de voet afspringen. Leverde daarna misschien nog wel een klein kansje op voor Twente. Maar daarna was toch echt Branderhorst eerder bij de bal. Want die bal rolde door richting de goal. En dus geen echte kans voor Twente om op 2-1 te komen. Nu is het weer Fortuna dat de bal heeft. Fortuna in de slotfase van de wedstrijd. Nog 1,5 minuut te gaan. En dan wordt die bal richting Peterson gespeeld. Peterson die even een paar minuten geleden een aardige kans kreeg. In zijn eentje maakte hij een aardige loopactie richting het doel van Drommel. Maar dat leverde op zijn beurt geen treffer op. Maar wel de kans wellicht om de 2-1 te maken. Maar die ging er dus niet in voor de Zweedse invaller van Fortuna. Ja, drukke periode komt eraan voor FC Twente. Dat natuurlijk tegen FC Toen gaat spelen. Dan FC Utrecht. Daarna gaan ze naar Gibraltar. Tegen de Lincoln Red Imps gaan ze spelen. De club met een prachtige naam in de Conference League. Terwijl nu Twente balbezit heeft. Twente met Taha. Bal weer breed richting de middenlijn. En dan kan Twente weer van achteruit gaan opbouwen. Dat doen ze met Prupper. Prupper moet dan die bal naar voren spelen. En dan is er haast geboden. En moeten ze dan weer toch weer snel de bal naar Taha spelen. Taha richting Vennegoor of Hesselink. Goeie combinatie. Vennegoor of Hesselink. Levert de bal voor de goal. Linksom kon er niet tegenaan lopen. En ook stond daar Weghorst niet helemaal in de lijn van die paas. En dat betekent dus dat de afstemming voorin bij FC Twente net niet helemaal lekker is in deze wedstrijd. En dus gaan er kansen om zeep worden geholpen. Die normaal gesproken misschien wel in zouden vliegen. Na die periode van bijna 3 weken zonder competitievoetbal. Moet er nog even aan de afstemming gewerkt worden bij FC Twente. Nu is het Fortuna met Peterson die de bal heeft. En dan een handje van Zerouki tegen de bal aan. Maar voordeel gegeven door de scheidsrechter. Want Fortuna kan blijven aanvallen. Fortuna nu met Descott voor de goal. Maar komt de bal daar ook terecht? We zitten inmiddels een paar seconden voor het eindsignaal. Als Fortuna nog 1 keer kan gaan aanvallen. Nog 1 keer een schot op doel kan plaatsen. Descott staat daar in de 16. En dan Peterson. Maar die worden niet bereikt. En zo is het Twente dat de bal wegwerkt. Maar niet helemaal wegwerkt. Want de inworp is voor Fortuna Sittard. De inworp is daar voor Fortuna. Maar dan is het afgelopen. Fluit scheidsrechter Hesgens voor het einde van de wedstrijd en leidt Twente dus puntverlies. Ja, en een puntje voor Fortuna dat er misschien ook wel 3 had willen pakken of kunnen pakken. En ik denk dat voor Twente de druiven net wat zuurder zijn dan voor Fortuna Sittard. Want het ingaan van zo'n drukke periode met Europees voetbal met een overwinning is natuurlijk al te lekker. Maar voorlopig gelukte dat hier niet. 1-1 is de eindstand. Fortuna tegen FC Twente in een regenachtig Limburg.
0: Waar de top ongetwijfeld nog wel even open is, want het is Oktoberfest daar in Sittard. Botik van der Zandschulp heeft de 3e ronde bereikt van het Masters toernooi van Shanghai. De Nederlander won in 2 sets van Alex Michelsen. In de 3e ronde speelt Van der Zandschulp tegen Arthur Fies uit Frankrijk.
1: Marit Steenbergen is aardig.

0: Ik ben blij dat je Tosh kent. Dankjewel, Dione, om met Fleetwood Mac te spreken. You go your own way?
1: Ja, ik ga je alleen laten.
0: Nou, prima. Dan komen we dat uurtje nog wel even door. Ik vind het wel jammer, maar nou ja, goed. We doen het er maar mee.
1: Ja, ik moet rennen naar de studio voor tv.
0: Voor tv? Nou ja, dan schuif je de volgende keer gewoon weer lekker aan, joh.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Okay. Gedraag je, Edwin?
0: Ja, ik zal me gedragen. Okay. Dankjewel. Nog een uurtje langs de lijn straks. Na tienen met Ajax NEC.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
4: Ja, en ik.
5: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
3: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
4: Nee.
5: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
6: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
5: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
6: En ik denk met een reden ook wel.
5: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
2: NPO Radio 1.
15: 10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een drone-aanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. En volgens deze organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog uit tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. In de Spartaan Zonderveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel.

0: Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Nog één uurtje sport op NPO Radio 1 met de tweede helft van Ajax NEC. En natuurlijk gaan we ook terugblikken op de wedstrijden die eerder vanavond zijn gespeeld. En een van die wedstrijden was de kraker tussen Feyenoord en AZ. In de Kuip 2-0 werd het voor Feyenoord, dat daardoor nu koploper is in de Eredivisie. En dus is de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, overwegend tevreden.
11: Ik vond het wel een wedstrijd wat je zag waar, ja, dat er ergens om gaat. En dat zie je natuurlijk ook in de duels en de manier van spelen. Dus het zat er allemaal heel kort op. Ik denk dat we beiden natuurlijk graag willen opbouwen, veel duels willen spelen. En ik denk dat we daar met name in de eerste helft heel goed deden. Natuurlijk verdiend op voorsprong komen en eigenlijk naar die tweede op zoek gaan. En dan, dat doe je dan niet. En ja, dan kom je natuurlijk net voor de rust goed weg. Dat die penalty wordt teruggedraaid. En dat gaf ons natuurlijk wel wat lucht voor de tweede helft.
12: Elke trainer zegt tegen zijn elftal goed beginnen. Maar het lukt jullie nu al een paar keer op rij dat je echt heel goed begint. Wat is het geheim daarachter?
11: Nou, ik denk gewoon, eigenlijk is het heel simpel. Hè? Gewoon energie brengen, ervoor voor gaan, als team spelen. En de momenten uitzoeken wanneer je een tegenstander vast kan zetten. En dat voel je natuurlijk ook in het stadion. Met name de reactie van het publiek. Ik denk dat we dat in fases gewoon heel goed deden. En dus ik denk dat dat ook, zeg maar, ons de overwinning heeft gebracht.
12: Je zegt al iets over dat moment voor rust. Dat is natuurlijk een cruciaal moment in de wedstrijd. Dat eerst een penalty komt, die wordt teruggedraaid. Wat vond jij ervan? Vond je terecht dat die werd teruggedraaid?
11: Nou, ik vond het wel terecht. Ik bedoel, als je ziet natuurlijk dat de scheidsrechter... Het is natuurlijk een moment, als je hem ziet, dan denk je van... Oeh, dat kan beide kanten op. En misschien wel meer naar penalty of niet. Maar uiteindelijk kijkt de VAR er ook naar. En volgens mij is er helemaal geen contact. En dan moet de scheidsrechter het ook terugdraaien. Dus dat is
12: heel licht wordt hij aan het eind nog even geraakt.
11: Ja, maar ja.
12: Van de schoen.
11: Ik denk dat we hebben zoveel... zoveel discussies omtrent scheidsrechters en beslissingen. En ik denk dat ik viel natuurlijk in ons voordeel. En de volgende keer misschien niet nadeel. Maar ja, we kunnen discussiëren wel of niet. Maar uiteindelijk moeten we gewoon accepteren wat de scheidsrechter beslist.
10: En dat zegt hij met een grijns, Giovanni van Bronckhorst. Bij AZ denken ze er ongetwijfeld heel anders over. Van Bronckhorst sprak met Arman Afsaroglu. 1-1 was de ruststand bij Ajax NEC. Beide ploegen weer uit de kleedkamer en de bal die rolt weer, Richard.
13: Zo is het inderdaad, Edwin. 20 seconden om precies te zijn. Ajax heeft de bal in de volle arena. De goals gemaakt al na 7 minuten door Tolu, de Nigeriaanse spits van Ajax. En de gelijkmaker kwam vanaf 11 meter, Sherry. Terwijl Schuurs nu goed voor zijn man komt, maar dan de bal weer te ver voor zich uitspeelt. Amrabat kan terugkijken op een goede eerste helft zitten tussen. Ajax vanaf de linkerkant er vandoor. Wijndal, en er wordt daar een overtreding gemaakt. En rollenbollen er 2 spelers over het veld. Een van hen is in elk geval Wijndal. En volgens mij is Le Breton daar ook bij. Eens even kijken in de hoek van het veld. Inderdaad komt Le Breton daar inglijden. En maakt hij ook een forse overtreding, hoor, op Wijndal. Blesseert hij zich eigenlijk zelf. En dan is er natuurlijk even contact met Higler, de VAR. Maar ik zie ook al dat Guzubuyuk het gebaar maakt dat hij in elk geval geen gekke dingen gaat doen. Nou ja, gekke dingen, dat hij geen kaart zal geven. Tolu staat bij Guzubuyuk. De bal ligt in de handen van de doelman van NEC, Kretas. Nog eens kijken in de herhaling. Ja, het is wel een hele pittige, hoor, van Le Breton op Wijndal. Daar kun je toch op zijn minst een kaart voor geven. Dat heeft Guzubuyuk tot nu toe niet gedaan. Verzorging is nodig. Dat gebeurt buiten het veld. Dat betekent ook dat Le Breton voorlopig toch nog eventjes niet terug mag komen. En hinkepinkend gaat hij nu richting de zijlijn. Dat geldt ook voor Owen Wijndal. Iets wat verrassend toch, want hij stond op het punt begin september om bij Ajax te vertrekken. Maar uiteindelijk bleef deze speler Wijndal, die vandaag dus speelt, omdat Henrique geblesseerd is. Caio Henrique, de eerste keus op de backpositie bij Ajax aan de linkerkant. Nou ja, Guzubuyuk doet inderdaad niets. Geen gele kaart. De bal rolt weer. We zijn weer aan het voetballen en doen dat in de tweede minuut inmiddels van de tweede helft. 1-1 dus de tussenstand. En het is Nejasmits die even geen afspeelmogelijkheden ziet. Op de huid wordt gezeten door Mokio en via Kretas, de doelman. Een lange trap dan richting de spitsen op leeftijd bij NEC. Sherry, Linse en Tadic. Maar Ajax heeft de bal alweer terug op de eigen helft. Met Amrabat vindt de verrijen speler. Dat is Julian Brandt. Die heeft behoorlijk wat ruimte in de as van het veld. Geeft de bal dan mee aan de linkerkant. Stiftje. En dan is het Nejasmits die op tijd terug is. En daar NEC redt. Goede aanval van Ajax. Daar had wat meer in gezeten. Maar het loopt uiteindelijk goed af voor de Nijmegenaren. Ajax heeft de bal alweer terug. Weer door de as van het veld is het Brandt. Die probeert Tolu te vinden. Dat mislukt. De bal belandt uiteindelijk in de handen van Kretas. En zo is er even weer rust voor NEC. Het is Ajax dat goed is begonnen. Klog die daar de grote kans kreeg om 2-1 te maken voor Ajax. Dat gebeurt niet. Blijft dus voorlopig bij 1-1.

0: Born with a broken heart, Damiano David. De tweede helft van Ajax NEC. Zie je Tadic trouwens een beetje opstand tegen zijn oude club, Richard?
1: Nee, Edwin. Nee. Af en toe een glimp van zijn klasse, want dat heeft hij natuurlijk nog altijd. Maar zojuist een balletje breed op Kevin Kers, dat was op zich prima. Dan denk je wel even op het moment dat hij een speler uitkapt, waarom schiet je niet zelf? Hij besluit dat dan niet te doen. Kevin Kers vanuit de as van het veld van een meter of 20, 22 was het ongeveer. Krult de bal een paar meter naast het doel van Ter Stegen. Maar hij is vrij onzichtbaar tegenover zijn oude club waar hij zo ongelooflijk succesvol was. Maar bij NEC wil het allemaal nog niet zo lukken dit seizoen. Staat wel eigenlijk iedere wedstrijd in de basis. Ook tijdens de interlandbreak. Bij Servië speelde hij nagenoeg alles. Dat is toch wel weer heel knap. Aanvoerder van Servië. Hier is dat bij NEC Tjaron Sherry. Maar wel met nummer 10 Dusan Tadic. Terug in Amsterdam waar hij 5 jaar speelde. NEC op 1-1 en dus mag het nog altijd hopen op een resultaat. Al wel behoorlijk wat punten gemorst. Deze bal is heel kort op Kretas. Tolu zit ertussen. Dan is het Schuurs die daar ook nog belangrijk is. Ajax nog altijd. Tolu weer Kretas. Oh. Dat speelt Ajax niet goed uit. Daar had veel meer in gezeten. Terwijl daar nu wel een gele kaart komt voor een van de NEC-spelers. Dat is volgens mij Bras inderdaad. Die hem daar krijgt voor een overtreding op Viktor Tsihanov. Maar die korte terugspeelbal op Kretas wordt NEC bijna fataal. Tolu zit ertussen. Dan blijft die aanval nog een tijdje in leven. Ramt Kretas de bal opnieuw weg. En loopt het allemaal goed af voor NEC. Zitten we inmiddels in minuut 54. Maar door die overtreding van Bras, waarvoor hij dus geel krijgt. De derde gele kaart van Kuzubuyuk in deze wedstrijd. Is het gevolg wel dat Ajax op een meter of 19, 20 misschien een vrije trap krijgt op een aardige plek. De as van het veld een beetje aan de linkerkant. En met de handen in de zij meldt zich daar de Oekraïner Viktor Tsihanov. Hij staat daar samen met Julian Brandt. Misschien wel de meest succesvolle aankoop tot nu toe bij Ajax. 4 doelpunten gemaakt en betrokken bij heel veel kansen van de Amsterdammers. Ajax sowieso tot nu toe dit seizoen de ploeg in de Eredivisie met het meeste balbezit en de meeste schoten op goal. 10 minuten gevoetbald in de tweede helft. 1-1 is dus de tussenstand hier in de Johan Cruijff Arena. Het muurtje wordt neergezet door de coach of door de keeper van NEC. En op afstand ook een beetje door Dick Schreuder. Die bijna altijd wel uit zijn coachvak bijna komt. In ieder geval vanaf zijn bank. Het muurtje van ongeveer 5 man wordt het Brand. Het wordt inderdaad Brand. Die schiet de bal in de groene NEC-muur. Afvallende bal is dan opnieuw voor Ajax. Brand, goede combinatie met Kloch. Voorzet, belandt in de buurt van de tweede paal. Maar de beide handen gaan omhoog bij Kretas. Want hij ziet dat daar geen gevaar zit. En dus laat hij de bal ook rustig over de achterlijn rollen. Michel is bezig met het voorbereiden van een wissel. Dat gaan we straks zien. 10 minuten gevoetbald in de tweede helft. 1-1.
0: Eerder vanavond verloor AZ in de Kuip van Feyenoord met 2-0. Maar het moment van de wedstrijd was natuurlijk de penalty die aanvankelijk werd gegeven door scheidsrechter Danny Makkely. Vervolgens kwam de VAR erop. Die zei, trek hem in, die penalty. En zo gebeurde dat. Het was een bepalend moment in de wedstrijd. Maar de trainer van AZ, Leroy Echtold, wilde er niet echt over praten.
2: Nee, daar gaan we niet over hebben.
3: Gewoon helemaal niet?
2: Nee, ik niet.
3: Waarom niet?
2: Gewoon omdat ik vind dat één moment. En ik kijk liever naar de andere momenten waar we nog niet goed genoeg waren vandaag. En ik zie ook dat we uiteindelijk groeien wel in de wedstrijd. En dat vind ik veel belangrijker.
3: Snap jij dat ik me afvraag waarom je het niet over een sleutelmoment in de wedstrijd wil hebben? Want dat is wel waar het over gaat na afloop.
2: Ja, ik snap wel dat jij het vraagt. Maar het is gebeurd, ik kan niet meer terugdraaien. En ik wil veel meer kijken van oké, waarom konden we niet hier domineren? Wat we heel graag willen. En waarin zijn we tekort gekomen? Nou, dat werd de eerste kwartier, 20 minuten, werd dat gewoon heel goed blootgelegd. Zij waren gewoon feller, sneller, mannelijker. Waardoor wij niet, zeg maar, ons spel konden spelen. Nou, naarmate de eerste helft voordat, kregen we wat meer grip erop. En daar kijk ik veel liever naar.
3: Nou, dan ga ik even met je mee. Kom ik misschien straks na afloop nog 1 keer terug, als jij dat goed vindt. Tweede helft gaan jullie natuurlijk zoeken en proberen jullie het. Is het nou een verdienste van hun dat zij verdedigend heel goed stonden? Of was het jullie fout dat jullie niet heel veel kansen konden creëren?
2: Ik vond dat zij zeker verdedigend goed stonden. En ze probeerden ook gewoon met man en macht tegen te houden. Ik vind dat wij de tweede helft wel veel mogelijkheden hebben gekregen. We zijn er vaak doorheen nog gekomen. Hè. Met Ejoep hebben we een paar echte mogelijkheden gekregen. En dan, ja, dan krijgen we de voorzet niet bij de juiste man. En dan uiteindelijk ja, wordt het dan 2-0 en dan wordt het wel lastig.
3: Max Meerling stond hier net. Die zei het was een penalty.
2: Ja, nou, Max kan het gewoon zeggen als hij dat wil.
3: Jij zegt het nog steeds niet.
2: Nee, ik heb er geen zin in.
3: Waarom niet?
2: Nou, omdat ik dan in een verhaal terechtkom ja, waar ik ook eigenlijk gewoon geen zin in heb. Dan moet ik het bij de scheidsrechter zoeken, moet ik het bij de VAR gaan zoeken. Het is cruciaal, ik weet het. En als wij hem wel krijgen, en dan kunnen we waarschijnlijk komen we dan gewoon goed terug in de wedstrijd. Maar ik wil het niet van dat soort momenten af laten hangen.
0: Hij wil het zelf dus niet zeggen, Leroy Echtold. Maar laat het de speler Max Meerdink wel gewoon zeggen natuurlijk. Hij sprak met Arman Afsaroglu. In ieder geval is AZ die koppositie dus kwijtgeraakt aan Feyenoord. Ajax staat vijfde op die ranglijst. En dat wil natuurlijk wel klimmen, maar dan moet er gescoord worden. Oh, wat gebeurt daar, Richard?
1: Ja, de bal ploft wel tegen de touwen, maar de vlag gaat ook omhoog. Charon Cherry was daarbij betrokken, dus het leek inderdaad even een goal voor NEC 1-2. Dat zou wat geweest zijn in minuut 58, maar de vlag omhoog vanwege buitenspel. Nog maar eens kijken in herhaling. Het is Nejasmits die de bal voorslingert. En dan inderdaad staat Cherry daar buitenspel op het moment dat de bal naar hem toe gaat. En de goal telt niet. We zitten in minuut 58, 1-1. Ajax ook in het eerste kwartier van de tweede helft, de betere ploeg. En ik zei het al, Michel was bezig met het voorbereiden van een wissel. En de speler die er zo bij gaat komen, dat is Abdella Ouazzane. Ook een publiekslieveling, net als Tolu, 17 jaar jong pas. Maar eerst maar eens kijken wat er op het veld gebeurt. Want er gebeurt genoeg in dit duel. Cherry paast de bal naar Kers. Kers dan breed naar Tadic. Tadic die toch wel altijd rustig blijft naar Storm. Dan is het Nejasmits en dus NEC in balbezit. Bijna alle spelers op Tolu na staan nu in het strafschopgebied. Kopbal van Bras, maar die gaat een paar meter over het doel van Ter Stegen. Er komt nog een tweede speler bij die zich meldt aan de zijlijn. Lijn bij Ajax, dat is Simon Adingra, een Ivoriaan die overkwam van Sunderland. Twee nieuwe spelers dus bij Ajax op het uur in de Johan Cruijff Arena. Waar Ajax niet door kan drukken, de kansen toch zeker heeft gekregen. In de tweede helft wat minder. Maar NEC mag hopen op een resultaat. En nu is er weer knullig balverlies. Dat is niet voor het eerst. Oh, wat voor prutsje dat zegt Tolu. Met een ongelooflijk grote kans. Had ook nog wat meters kunnen maken. Richting het doel van Kretas. Weer een foutje daar centraal achterin. Van Perschuurs, de voormalige Ajaxiet. En de Nigeriaan Tolu. Al goed na 7 minuten voor een goal. In het shirt van Ajax in deze wedstrijd laat het dan helemaal liggen. Daar had ongelooflijk veel meer in gezeten. Poeiert die bal huizenhoog over. Kloch, hij gaat naar de kant bij Ajax. En Ouazzane komt er dus in. Een aantal weken geleden goed voor een geweldige goal tegen Heerenveen. En ook Tsiankov. De Oekraïner gaat naar de kant. En de eerste minuut in het shirt van Ajax. Overgekomen dus van Sunderland. De Zuid-Afrikaan, de Ivoriaan moet ik zeggen. Simon Adingra, aanvallende middenvelder. Hij bij Ajax nu binnen de lijnen gekomen. Guzubiuk geeft het signaal dat er weer gespeeld kan worden. Schuurs komt dus goed weg. NEC komt goed weg. Nog altijd is het 1-1. Dusan Tadic krijgt een duwtje in de rug van Adingra. Die nieuwe speler dus. Die zich meteen even laat gelden bij de ervaren Servier hier op het veld. Bij NEC. NEC met Le Breton. Balverlies. Ajax kan overnemen. Aan de rechterkant met Adingra weer. Ijverig in zijn eerste balaannames. Dan is het Amrabat. Altijd in de as van het veld. En ook altijd vaak naar de goede kleur die bal. Dan is het Brand. Nejasmits. Randje strafschopgebied. Nog altijd Ajax. Een omsingeling nu van NEC. En het publiek dat proeft dat. Dat voelt dat. En gaat achter de thuisploeg staan. Ajax op jacht naar meer. Ajax op jacht naar een voorsprong. De aanval over de linkerkant. En de bal dan via een NEC-speler over de achterlijn. De actie van die andere nieuwe speler. Abdella Ouazzane. Groot talent uit de eigen opleiding. Michel meldt zich eventjes weer richting de zijlijn. En Ajax mag dan een hoekschop gaan nemen. Amrabat als enige speler daar in het 5 meter gebied. Beetje duwen, beetje trekken. Bal weggehaald met het hoofd bij NEC door Brian Linssen. Die dan meteen weer druk zet. Maar Julian Brandt is hem voorbij. Legt de bal terug. Dit is weer een kans voor Ajax met Amrabat. Maar goed geblokt daar in de verdediging door NEC, door Bras. Geen risico. Bal gaat over de zijlijn. De druk staat er volop bij de Nijmegenaren. Ajax jaagt op een 2-1 voorsprong. Maar het is nog altijd 1-1 in Amsterdam.

0: Rose en APT. Bruno Mars deed trouwens ook nog een beetje mee. De slotfase. Nou ja, we hebben nog wel even te gaan, Richard van der Made. Maar ja, wil Ajax nog wat? Dan moet er gescoord worden.
1: Ja, de druk staat er natuurlijk behoorlijk op. En ze hebben inderdaad nog wel even een minuut of 25. Het is 1-1. Ajax kan zich eigenlijk geen puntenverlies veroorloven natuurlijk tegen NEC. En zeker niet voor het eigen thuispubliek. Want dan wordt de achterstand met Feyenoord en PSV zo vroeg in het seizoen al best wel serieus. Er komt een heel vol druk programma. Ook voor NEC trouwens, dat in de Europa League wat wedstrijden natuurlijk gaat spelen in het komende blok. Maar ook Ajax. Komende donderdag is dat. Hajduk Split uit. Dan Groningen uit. Atalanta thuis, Sparta en AZ dan in de Eredivisie. Midtjylland uit en dan Twente uit. Zeker dus na die, terwijl ik even kijk op mijn scherm. En daar zie ik Daley Blind, maar ook Lasse Schöne. Grootheid hier natuurlijk bij Ajax. Maar ook in het shirt van NEC waar hij zijn carrière afsloot. Voetbalde dus voor beide ploegen. En kan eigenlijk niet ontbreken hier in de arena. Tegenwoordig heel veel bezig in de mode. Lasse Schöne, de Deen. Zeer geliefd hier ook in Amsterdam in de jaren dat hij hier voetbalde. Ajax heeft de bal op het middenveld met Amrabat. En moet inderdaad zien dat het een doelpunt maakt. Maar goed, het geldt natuurlijk ook voor de NEC dat hij de laatste jaren prima voor de dag kwam. Ik zei al in mei 2025 een 3-0 overwinning voor NEC. Toen nog gecoacht door Rogier Meijer, tegenwoordig de trainer van Sparta. De laatste drie keer in de arena wist Ajax niet te winnen van NEC. En ook nu is het nog maar gewoon 1-1. En dat is voor Ajax natuurlijk veel te weinig. Ajax dat wel veel meer de bal heeft. De beste kansen heeft gekregen. Maar het gaat, en dat is een cliché, dat weet ik ook wel. Het gaat om het maken van een doelpunt. En daar is Ajax naastig naar op zoek. Ajax dat wel een stuk verder vooruit speelt dan vorig seizoen. Echt wel op de aanval. Probeert het publiek te vermaken. Maar ja, de kansen die we vooral in de eerste helft hebben gezien, die blijven toch een beetje uit in de tweede helft. Ook dit is weer slordig op het middenveld. Douarzane moet dat dan corrigeren met een overtreding. Nou, dat moet hij niet, maar dat doet hij wel en krijgt terecht de gele kaart van Guzubuyuk. Een forse overtreding, omdat hij daar te laat is. De bal niet goed aannam en dan Linssen flink raakt. En Brian Linssen, de spits van NEC, heeft behoorlijk last. Heeft echt heel veel pijn. Dit is geen aanstellerij. Ga straks in de herhaling nog wel eens kijken. Kerer paast de bal naar Ouazane. En die schoffelt dan met twee benen Linssen vooruit. Ja, met een hoog rechterbeen. De noppen vooruit. Dat is niet best. En heeft de scheidsrechter nu geel getrokken. Ja, dat heeft hij inderdaad gedaan voor Ouazane. Dat grote talent van Ajax. 17 jaar, 68 minuten gevoetbald. Ajax-NEC in de Johan Cruijff Arena staat 1-1.
0: Eerder vanavond deelde Fortuna Sittard en FC Twente de punten. Het werd 1-1 en dus zag Fortuna-trainer Danny Buijzen
2: gelijkwaardige wedstrijd, denk ik. Zij in momenten de controle, wij in momenten gevaarlijk. Ja, komen snel 1-0 voor, dat is heerlijk natuurlijk. Ja, geven heel onnodig het 1-1 weg, vind ik. Niet goed georganiseerd bij een corner. Terwijl dat is een moment dat je wel goed georganiseerd kan zijn. Ja, tweede helft kwam het beide kanten op. Wij nog een levensgrote mogelijkheid met Descott. Die pakte hun keeper fantastisch. Er zijn nog een paar keer met voorzet in onze 16 waar die ook nog een keer goed kan vallen. Dus ik kan wel leven met het punt.
3: Ja, bij die kans van Descott bijvoorbeeld zo'n paas van het zand. Ja, daar heeft hij er wel een aantal van gegeven. Die waren echt wel op maat, hè?
2: Ja, ik heb vandaag wel genoten. Omdat ik vind dat wij voetballend vandaag een beduidende stap hebben gemaakt. Ten opzichte van het begin van het seizoen. Ik vond dat we voetballend beter waren ten opzichte van ons niveau aan het begin van het seizoen. En we kunnen nog beter. Dus het is mooi dat we een aantal jongens hebben die met via voetbal snel naar voren kunnen. Het is alleen jammer dat we daardoor niet gewonnen hebben, maar ik kan wel leven met dit punt.
3: Is Twente een fijne tegenstander voor jullie? Omdat ja, zij proberen het spel te maken, opbouwen. En zodra ze die bal kwijt zijn, jullie hebben zoveel snelheid, zoveel pasend vermogen ook, om in één keer daaruit een kans te creëren.
2: Ja, Twente is geen fijne ploeg om tegen te spelen. Ik vind Twente een goede ploeg. Veel energie.
3: Ik bedoel voor jullie spel?
2: Ja, nog steeds niet. Want het is een top 5 ploeg. Dan moet je vaak zelf ook een heel hoog niveau halen om een resultaat te halen. En dat hebben we bij Vlagen vandaag gedaan. En je weet, als we op eigen helft staan en een tegenstander, ongeacht of het Twente is, gaan met een aantal mensen te veel voor de bal spelen. Ja, dan hebben wij wel een paar jongens die ze pijn kunnen doen in de omschakeling.
3: Ja, dat je hier nog gaat staan met een 1-1 en dan zeg je, ja, misschien wel wat meer verdiend. Het geeft aan wat voor seizoen jullie bezig zijn.
2: Het is ook geen toeval dat wij de punten hebben die we hebben. Want we hebben ook gewoon een aantal jongens op het veld die dat hebben afgedwongen met kwaliteit. Individuele kwaliteit. En als team, is het ook geen pretje om tegen ons te spelen. Dat denk ik dat de meeste ploegen wel zullen beamen.
0: Ja, dat zei Danny Buijs. En Fortuna doet het natuurlijk nog steeds uitstekend. Staat op de 6e plaats ook na die puntendeling. Met FC Twente. 20 minuutjes nog te gaan bij Ajax NEC. Stand 1-1, Richard.
1: Ja, en dus spannend. Brian Linz is een beetje aan het ruzien met zijn roze kicks. De assistenttrainer, een van de vele assistenttrainers van Dick Schreuder van NEC, was al richting de kleedkamers om nieuwe schoenen te halen voor Linzen. Maar hij kan gelukkig door. Nu is het NEC dat probeert een aanval op te zetten. En aanbeland is op de rand van het strafschopgebied. Schot van Kers wordt gekraakt. Dan gaat de bal naar de buitenkant. Naar Sherry. De handen op de rug bij Rosa. Geen hens maken. Dat is natuurlijk tricky daar in de buurt van het strafschopgebied. En via de rechtsback Lucas Rosa gaat de bal dan over de zijlijn. Net niet over de achterlijn. Of is het wel de achterlijn? Ja, het is wel de achterlijn. En dus mag NEC een hoekschop gaan nemen. Zitten we inmiddels in minuut 71. Tolu na 7 minuten. 1-0. Sherry vanaf 11 meter met de 1-1. En dezelfde Sherry trapt nu de corner. De bal belandt bij Storm. Die probeert het dan maar eens vanaf een meter of 15. En bal wordt dan via Rosa verwerkt. Gaat ook weer over de achterlijn. En dus opnieuw een hoekschop voor NEC. Maar dan helemaal naar de andere kant. Ik zie beneden twee spelers klaarstaan bij NEC. Dat zijn met nummer 5 Mitchell Bakker. Die is nieuw bij NEC. Heeft ook een verleden overigens bij Ajax. Vleugelverdediger. Ervaring. PSG. Leverkusen. Hij gaat er zo in komen. En de tweede speler die daar klaarstaat is ook een oud Ajax-iet. Dat is Kaplan. Corner nu van NEC wordt getrapt, gekopt door Bras. Dan haalt Ajax die bal weg via Ouazane. Komt de doelman heel ver uit zijn doel. Staat in de middencirkel. Kretas, ja dat doen ze allebei. Ter Steken en Kretas. Twee meevoetballende keepers vanavond in de arena bij Ajax NEC. Waar de spanning er nog heel erg in zit. 1-1 is dus de tussenstand. En nu tijd voor de wissels. NEC gaat dus voor het eerst wisselen. Mitchell Bakker, hij komt erin. En ook met nummer 2. Met Jan Kaplan, twee voormalig spelers dus van Ajax.
4: Absolutely sensational.
5: Het buitenlands voetbal.
4: Dat is toch waanzin.
0: We gaan nog een keertje over de grens met Marjolein, want die houdt het allemaal in de gaten. Ja, we hebben natuurlijk die lange interlandbreak gehad. Daar was nogal wat discussie over. Ook in Nederland hoorden we ook eerder vanavond al bij Jozef Oosting of dat nou wel zo'n succes was. Maar ja, de Europese voetbalbonden die zijn er wel uit.
6: Ja, klopt. The Guardian schrijft dat die bonden er vanaf willen van die verlengde interlandbreak. Dat zou besproken zijn afgelopen week in Berlijn tijdens de bijeenkomst van UEFA. Daar ging natuurlijk vooral over Gianni Infantino en de FIFA. Maar ook dit werd dus besproken. De meeste bonden zouden terug willen naar het oude systeem. 5 interlandbreaks in 1 seizoen. En dat zit hem dan dus vooral in blessures. En ook kleinere voetballanden die kunnen hun internationals minder rust geven door kleinere selecties. En er zou zelfs ook een aantal bonden moeite hebben gehad om twee thuiswedstrijden vlak na elkaar, om daar de kaartverkoop goed op gang te krijgen bij de fans. Dat ze zoveel wedstrijden dus vlak achter elkaar spelen. Maar ja, tot 2030 schijnt het allemaal vast te liggen. Dus of hier nog veel aan veranderd gaat worden, dat waag ik te betwijfelen.
0: Daar zitten we dus nog wel eventjes aan vast. Een krappe selectie. Daar zullen ze bij Real Madrid trouwens geen last van hebben. Real speelt tegen Villarreal of is het al afgelopen?
6: Nee, zijn nog bezig inderdaad. Nog een kwartiertje op de klok. Real Madrid staat inmiddels voor 1-0. Diomande kwamen net ook op 2-0 via Vinicius. Dat is een behoorlijke twist geworden. Want het stond dus 2-0, is weer 1-0 geworden. En Vinicius is ondertussen met rood er ook af.
0: Oh.
6: Die viel in, scoorde en is er met rood weer af. Dus daar is een en ander nog gebeurd.
0: Dat is wel de man of the match.
6: Ja, zo kun je het ook bekijken inderdaad. Nog even naar Italië, want daar was Inter al na een half uur klaar met Parma. 3-0 was het toen al, bleef het bij. Inter gaat nu aan kop. En de twee ploegen uit Roma, AS en Lazio, die kunnen morgen weer in actie weer langs zij komen, want die komen dan nog in actie. En Napoli, die hadden baat bij Noah Lang vanavond. Die maakte zijn eerste daar. En tegen Frosinone. Sorry.
0: Frosinone.
6: Dat blijft een tongenbreker. Zeker, heel mooi. Hij maakte de 2-0 voor Napoli tegen die ploeg.
0: Bijna alle klinkers zitten wel in,
6: ja,
0: inderdaad. Gaan we nog even naar Saoedi-Arabië. Dat doen we tegenwoordig, want er zijn nogal wat Nederlanders actief.
6: Klopt, wederom goals ook van Nederlandse makelijen vandaag. Crescencio Summerville maakte de 3-1 voor Al Hilal tegen Al Ittihad. Hij krulde hem naar een paar schijnbewegingen heel mooi langs de doelman. Steven Bergwijn, die speelt bij Al Ittihad, die maakte nog de aansluitingstreffer via een strafschop, maar daar bleef het bij. 3-2 dus. Gisteravond al knalde Tijani Reijners een vrije trap binnen voor Al Qashia.
5: حتى القادسية وهذه التسديدة الله تيجاني رايندرز يقص شريط المباراة.
0: Hij spreekt het wel goed uit.
6: Ja, klinkt best goed, hoor. Beter dan ik net. Vierde goal in 5 duels en zijn ploeg won met 5-0 van Al-Khulout.
0: Ja, nou ja, als we dan aan Saoedi-Arabië denken, dan denken we ook aan de competitie waarin Cristiano Ronaldo actief is.
6: Ja, klopt. Die scoorde gisteravond ook weer voor Al-Nassr. Zijn 980ste goal in zijn carrière maar liefst. Maar ja, hij werd toch niet lekker wakker vanochtend, want hij is namelijk geschorst door de Portugese bond. Mm. Omdat hij vorige week vertrok bij de nationale ploeg, want hij was boos op de bondscoach. Door dat plotselinge vertrek was hij al geschorst. Maar die schorsing blijft voorlopig dus in stand, zodat het onderzoek nog kan plaatsvinden van de Portugese bond wat er nou precies allemaal gebeurd is.
0: Ja, dan gaat het om een schorsing voor de nationale ploeg.
6: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Want ja, we moeten even de geschiedenis erbij pakken. Hij was een beetje boos, hè? Waarom ging hij er vandoor?
6: Boos. Ja, hij was boos, ontevreden, omdat hij niet in de basis stond tegen Denemarken en niet mocht invallen tegen Noorwegen in die interlandbreek. Dat was tegen zijn zere been en volgens hem tegen gemaakte afspraken. Van de week schreef hij daar nog een uitgebreide verklaring over. Daarin haalde hij ook flink uit naar de bond. Coach naar Jesus. Ronaldo beschuldigt hem ervan zijn woord gebroken te hebben. Dus daarom ging hij er vandoor.
0: Tja, nou, voorlopig geschorst dus. Maar de grote vraag natuurlijk, hoe moet het nou verder?
6: Ja, nou ja, Jesus heeft de deur voor Ronaldo nog niet helemaal dicht gedaan. Ronaldo zelf ook niet. Maar ja, voorlopig is hij dus geschorst. Ja, misschien is dat juist wel even een moment dat ze alle twee even kunnen afkoelen en het nog uit kunnen praten.
0: Ja, zijn we er doorheen, alle buitenlandse competities?
6: Nou, ver wel. Ik wilde nog één uitslag nog wel even meegeven. Want PSV speelt dinsdag in de Champions League tegen Leipzig. En dat had een hele goede generale. 6-0 tegen Eintracht Frankfurt. Hattrick voor Nkunku. Dus PSV is gewaarschuwd. En speciaal voor jou, VI schreef het heel mooi. Leipzig maakt gehakt van de Frankfurters.
0: Oh, ja, ja, Frankfurters. Heel netjes, heel netjes. Zeker. Ja, puntenscoren is dat. Dankjewel, Marjolein. Jo. Dan gaan we naar de Johan Cruijff Arena, waar de tijd toch wel begint te dringen, Richard, voor Ajax.
1: Ja, nu zo langzamerhand wel. 77ste minuut en het is nog altijd slechts 1-1. Ajax moet het ook nog niet zo hebben dit seizoen van de thuiswedstrijden. Het had er 12 kunnen pakken, 12 punten. En het heeft slechts 5 punten gesprokkeld in thuiswedstrijden. Dat is natuurlijk ver onder de maat. Als je bij Ajax voetbalt is dat echt niet genoeg. Tadić zet de aanval op namens NEC dat steeds wat beter begint te spelen. En echt mag hopen dat het hier met 1-1 en misschien zelfs wel met een overwinning Amsterdam gaat verlaten. Dat zit er gewoon in voor NEC. Terwijl Bouwman verdedigt. Bouwman weer terug bij Ajax. Na die spijkerharde overtreding van een aantal weken geleden alweer. Tegen PSV. Ruben van Bommel. Gekneusde long en een gekneusd borstbeen. Dat was wat. Bouwman. Maar hij had die 3 weken echt nodig om te herstellen. Kon dat goed gebruiken. Zat op de bank en is nu dus ingevallen bij Ajax. Centrale verdediger Ajax dat een beetje achteruit begint te lopen. Dat vindt het publiek natuurlijk ook niet prettig. Dat is niet wat ze hier willen zien. Ajax speelt een mindere tweede helft. Die conclusie mogen we nu al wel trekken. Klaassen zie ik warm lopen. Die gooit zijn hesje naar de kant. Zal ook niet blij zijn dat hij op de bank moest beginnen. Hij gaat er zo denk ik inkomen bij Ajax. Terwijl NEC de bal nog een keer weer voor het doel slingert. Maar dan is het Ter Stegen die hem klem vast heeft. Kijkt waar de vrije speler is. Dat is Brand. Brand paast de bal dan naar Adingra. Adingra die gaat op zijn directe tegenstander af. Dat is Von Vil. Vindt dan nog een vrije speler aan de linkerkant. Ajax zet weer even aan. En dan is het uiteindelijk Kretas die daar uitstekend redt. Aan de linkerkant op een schot van Ouazzane. Daar was Ajax weer een keer dicht bij de 2-1. Nu is het NEC dat probeert de bal binnen te houden aan de linkerkant. Maar Amrabat doet dat slim. Laat de bal over de zijlijn lopen. Sherry kan er niet aankomen. Terwijl Klaassen zich inderdaad meldt bij Ajax als volgende nieuwe speler. Maar het spel dat is alweer onderweg richting het doel van Ajax. Met NEC dus in balbezit. Le Breton eventjes nu in de achteruit. Even temporiseren. NEC met een paasje door de as van het veld. Daar zit misschien ook wel wat in met Storm. Storm probeert dan Kras te bereiken. Maar die bal is net even te hard. En dan is het Ter Stegen die hem heeft voor Ajax. 79 minuten gevoetbald. En de tijd begint inderdaad te dringen. Je mag zeggen ook wel voor NEC. Want dat is steeds beter in de wedstrijd gekomen. En NEC, of het nu uit of thuis speelt, onder leiding van Dick Schreuder, speelt het altijd voor de volle winst. En dus altijd voor de 3 punten.
0: Dan FC Twente. Dat had natuurlijk willen winnen van Fortuna Sittard om goed mee te kunnen blijven doen bovenin, de nummer 4 van de Eredivisie. Maar het werd slechts een puntje, 1-1 tegen Fortuna. Twente-trainer John van der Brom die is teleurgesteld over het niveau van zijn ploeg.
7: Omdat ik weet, 100% dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En dan heb je het met name het spel aan de bal. Hè. Ik vind dat wij altijd, of we nou thuis of uitspelen, altijd heel vaardig en heel vast aan de bal zijn. Hè. Dat we vaak in de goede veldbezetting uitkomen, waardoor we ook door kunnen voetballen, waardoor we ook kansen kunnen creëren. En wij varen vanavond gewoon heel, heel slecht aan de bal. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. En dan is het ook altijd de vraag van oké, als je dan minder aan de bal bent, dan moet je dus meer gaan werken, harder gaan werken. Maar ook dat heb ik niet gezien. Dus dan krijg je een wedstrijd als deze, die voor mij helemaal niet leuk was om naar te kijken. Maar niet leuk betekent ook dat we gewoon heel veel dingen niet goed hebben gedaan. En dat je uiteindelijk nog blij en tevreden kan en mag zijn dat je niet verliest en dat je gelijk speelt.
3: Oh. Dan maken jullie gelijk uit een stilstaande fase, zoals de Vlamingen zeggen, die ongetwijfeld heel vaak is getraind. Begreep je daarna de emotie van Prupper?
7: Ja, maar dat had daar niks mee te maken. Ik denk dat het voor ons een mooie goal was, omdat op dat juiste moment herkennen van oké, hoe gaan hun staan? Met hoeveel mensen, met de korte corner, zijn ze met 2 of met 3? En dit is iets wat we al heel vaak getraind hebben. En dan is het ook mooi dat er uiteindelijk uitkomt om uiteindelijk een goal te maken. Waardoor je vanuit een stilstaande fase, een corner, deze bal maakt. En daar kwamen emoties bij van Robin. Maar
3: die zullen van persoonlijke aard zijn.
7: Dat had niks met de goal te maken.
3: Nee, dat wilde ik ook niet suggereren hoor. Maar hij komt hier niet. En daar heeft hij ook alle recht toe overigens om hier niet te verschijnen.
7: Omdat hij natuurlijk altijd degene is die altijd en overal...
3: Dus, altijd verschijnt.
7: Jazeker, dus soms moet je ook even jongens de ruimte geven. Dus dat is goed voor hem.
0: Dat zei John van der Brom. Ja, wat doe je dan als je Ajax bent, speelt tegen NEC op 1-1 staat? Dan breng je een breekijzer in en die heet Davy Klaassen, Richard.
1: Ja, en die wordt bejubeld en welkom geheten in zijn arena door het Ajax-publiek. Een loud applaus voor Davy Klaassen, de aanvoerder natuurlijk ook van Ajax. Gepasseerd, toch wel iets wat verrassend voor deze wedstrijd op het middenveld. Koos Michel voor Amrabat. Klaassen komt er nu alsnog in. Hij doet dat voor Owen Wijndal, een verdediger eraf. Een aanvallende middenvelder erop, een breekijzer, moet je het zo noemen. In elk geval is het een aanvallende wissel inderdaad. Dat is zeker zo, want ook Marcos Leonardo is al gekomen. Davy Klaassen dus, Adinkra, die speelt als rechtsbuiten. Ouazzane, ook een aanvaller. Met andere woorden, Ajax gokt en neemt risico en probeert nog een goal te forceren. Logisch natuurlijk in minuut 83. Ik zei al, 5 puntjes slechts behaald in thuiswedstrijden tot nu toe. Terwijl NEC dit seizoen 2 keer heeft gewonnen. 2 keer gebeurde dat in een uitwedstrijd. Nu is het Nejasmits namens NEC die geen enkel risico neemt en de bal gewoon naar voren trapt naar de zijkant over de zijlijn. En Ajax mag dus gaan gooien. NEC in minuut 83 inmiddels beland. Mag nog altijd dus hopen op een puntje en misschien nog wel meer. Kan zeker alle kanten op, want het is een open wedstrijd vanaf het begin. Eerste helft, eerste 20, 30 minuten was Ajax echt veel en veel beter. Maar NEC kwam steeds wat beter in de duels. 1-1 de tussenstand. We naderen de slotfase.

0: Ja, zo is wel genoeg hoor, Post Malone. Enough is enough. Het is de slotfase van Ajax-NEC nu echt met 85 minuten op de klok. Wat denk je, Richard? Zit er nog een winnaar in?
1: Zou maar zo kunnen, want beide ploegen spelen op de aanval. Beide ploegen spelen echt om te winnen. Ook NEC van Ajax is dat logisch voor het eigen publiek. Door de as van het veld met Brandt het zoeken naar Leonardo. Zijn eerste balcontact van de Braziliaan een aantal minuten geleden alweer was hoogst ongelukkig. Hij gekomen voor Tolu, de Nigeriaan die na 7 minuten de mooie 1-0 maakte met het hoofd na een voorzet. Dat is alweer lang geleden van Mokio. Zo begon Ajax heel sterk aan deze wedstrijd, maar gaandeweg... Ja, Ajax liet de kansen liggen, kwam NEC er wat beter in. NEC dat natuurlijk ook altijd gewoon met risico voetbalt en vol voor de overwinning. Dat kun je aan Dick Schreuder wel overlaten. Als hij coach is, dan past hij zich niet aan. Van welk team dan ook, dan wil hij winnen. Ook al is dat in de arena. En waarom zou dat niet kunnen? Want NEC deed dat 1,5 jaar geleden dus ook al. Won je zelfs toen met 3-0. Ajax krijgt een vrije trap op een meter of... 25 van het doel. Daar staat Julian Brandt in de as van het veld. Kuzubuyuk cirkelt er een beetje omheen. Een muurtje net buiten de 16 met 5 spelers. Beetje zo de armen over elkaar. Brandt kijkt, meet zijn passen, schiet. De bal wordt nog licht wel of niet aangeraakt. Het antwoord is nee, want... Kretas kan zijn doeltrap gaan nemen. Legt de bal neer op de 5 meter. We zitten in minuut 87. Het is Ajax NEC in de arena nog altijd 1-1.
2: Ik ben de tel kwijt. Waar kijken we naar?
3: Bij de tweede paal gaat hij erin.
4: De Eredivisie.
5: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
4: Alle wedstrijden van vandaag.
5: Wat een zeldzame ontknoping.
0: We beginnen bij de topper van het weekend, Feyenoord AZ. Mark Kloostra, kun je die wedstrijd even neerzetten voor ons?
6: Nou ja, de winnaar van vandaag staat bovenaan.
0: Ja, er staat dus nog altijd wel wat op het spel. Aftrap om 7:15, de avond valt.
6: Het wordt langzaam donker en dan gaat het spoken vaak in de Kuip.
0: Oh, spannend hoor, we zitten er klaar voor met een bakje Spaanse chips op schoot en zo. Feyenoord komt op voorsprong.
6: Nacho Ferri, ongelukkig moment voor Wouter Goes. Kopte de bal tegen de spits aan. De bal stuiterde richting het AZ-doel. Spits eerder bij de bal en die bleef ijzig kalm.
0: Slecht nieuws dus voor AZ dat gisteren ook al slecht nieuws moest verwerken. Middenvelder Kees Smit is een tijdje uit de roulatie met een blessure. Even wennen misschien. Feyenoord is duidelijk te beter in de openingsfase.
6: Toch een mooie actie van de Wiet. Die is ook lekker bezig. Hop, nog maar een keer achter de standbeen langs het publiek. Kan het ook waarderen. De olé's en de hees en de hoos vliegen om je oren. Ja,
0: prima voetbal, maar er zijn wel wat weinig kansen.
6: Het is een mooi potje, maar het is een wat rustigere fase in de wedstrijd. Oh, de speelbal te kort. En is dit dan een penalty? Ja.
0: Ja, nee. Makkelie wordt naar het scherm geroepen. Hij heeft veel tijd nodig.
6: Als je dus 27 keer moet kijken, is het niet clear and obvious. En had de VAR zich niet op de lijn moeten melden. Je kunt het niet zien. Je kunt het niet zien. Dus lekker VAR. Hier staat Makkelie dan. Dit gaat nog tot kerst duren.
0: De vraag is dan, raakt doelman Ernst de spits meer, denk?
6: De VAR denkt blijkbaar niet. En ja, Makkelie zegt ook niet.
0: En dan krijgen we ineens een nieuwe herhaling te zien.
6: Ja, hij raakt hem wel. Hij raakt hem wel. Hij raakt hem wel. En deze herhaling die ik nu zie, heb ik net niet gezien. En als Makkelie die ook niet gezien heeft, nou, dan krijgen we ruzie na afloop.
0: Nou, we zijn benieuwd naar de reactie. Is door met de wedstrijd. Oh, nee, wacht eventjes. Mark wil nog één ding zeggen.
6: Hebben we daar zo lang op gewacht. 1 herhaling en je ziet het. Fijne dag.
0: Ja, ja. Het is te hopen dat onze commentator niet boos naar huis gaat in de rust. En Mark, even rustig ademhalen misschien.
6: Ja. 4 seconden in, 4 seconden vast, 4 seconden uit, 4 seconden vast. Ja, ik ken de trucjes.
0: Nou, dan heb je net je hartslag onder controle, krijgt Feyenoord de corner.
6: Bij de tweede paal gaat hij erin! En wordt hij binnengelopen. Is het 2-0 voor Feyenoord door linksachter Lopez.
0: Opstootjes, harde tackles. Stargalini komt nog een keer goed weg met geel. Al met al is het een wedstrijd vol passie en met kansen over en weer.
6: Overstapje Kovac over. Valente en die schiet hem op de keeper. Hoefkierand 16 meter haalt uit, maar doet dat in de korte hoek over. Oh, van der Elsen houdt in 1, 2 keer niet. Hoefkierbal gechipt naar de tweede paal. Ja, daar staat iemand.
0: Maar gescoord wordt er niet meer. Na afloop gaat het natuurlijk maar over één ding. Voor Max Meerdink is het duidelijk.
7: Het is een penalty. Ik word geraakt. Ik heb net gehoord dat de VAR de verkeerde beelden heeft gekregen. Ja, slecht. Het is jammer, want dan sta je op 1-1. En dan is het een totaal andere wedstrijd. Maar ja, ik snap dat het ook lastig is voor Makkelie. Dat hij de verkeerde beelden krijgt te zien is schandalig.
0: Ja, duidelijk taal dan zijn trainer, Leroy Echtold.
8: Nee, daar gaan we niet over hebben.
9: Oh, helemaal niet?
8: Nee, ik niet.
9: Max Meerdink stond hier net, die zei het was een penalty.
8: Ja, nou, Max kan het gewoon zeggen als hij dat wil.
9: Jij zegt het nog steeds niet.
8: Ik heb er geen zin in.
0: Makkelie verscheen ondanks een verzoek niet bij de microfoon. De KNVB reageerde wel kort, maar zegt het niet te kunnen beoordelen of Makkelie beschikking heeft gehad over alle beelden. Daarover de komende dagen vast meer. En dat allemaal, je zou het bijna vergeten, in de week van de scheidsrechter. Feyenoord AZ eindigt in 2-0. Hoe is het in de Johan Cruijff Arena? Ajax NEC, Richard.
1: Bord is omhoog gegaan, Edwin. 3 minuten komen erbij. Het is nog altijd 1-1 in Amsterdam. Veel gevaar komt bij Ajax vanaf de linkerkant van invaller Abdella Ouazzane. Die laat zo nu en dan hele aardige dingen zien. Er zit veel potentie in deze 17-jarige door Ajax opgeleide speler. Maar goed, hij komt redelijk ver, maar niet ver genoeg. En het gezicht van Michel, de Spaanse coach van Ajax, spreekt toch ook wel boekdelen. Want het is te weinig. Als Ajax hier blijft steken op 1-1... dan loopt het behoorlijke averij op in de titelrace. Want Feyenoord, zoals bekend, won dus wel. PSV won van Heerenveen. Ajax zoekt de aanval. Dat doet het de hele tweede helft al, maar het speelt niet heel goed. En ook dit schot is weer net wat te slap van Simon Adingra. De man die dus overkwam van Sunderland. Een Ivoriaan op de rechtsbuitenpositie. Wat doet de scheidsrechter hier? Overtreding op Bakker van dezelfde. Adingra die de bal opnieuw heeft. Is Montero voorbij ook ingevallen bij NEC. Randje strafschopgebied aan de rechterkant. Probeert Klaassen in te spelen. Die gaat dan veel te makkelijk naar de grond. Dat is helemaal niets. Maar het is wel een corner omdat de bal het laatst wordt geraakt door, ik denk, Nejasmic. Kretas is het er niet mee eens. Had ik al gezegd dat er 3 minuutjes bij komen. Waarvan anderhalf zijn verstreken inmiddels. Met andere woorden, we spelen nog 90 seconden, ietsje meer misschien. En Ajax krijgt een corner. Het publiek gaat er nog één keer achter staan. 5 puntjes slechts behaald door de ploeg van Michel dit seizoen in thuiswedstrijden. Dat is veel te weinig. En als Ajax hier strandt op 1-1, dan is dat onderaan de streep toch gewoon een onvoldoende. Ook al begon Ajax in de eerste helft uitstekend, hield het tot ongeveer een half uurtje vol. En toen kwam NEC wat beter in de wedstrijd. De corner wordt geannuleerd omdat de VAR op de lijn is gekomen en heeft gezegd, er was geen sprake van een corner. Dus die hoekschop die is niet genomen. Die wordt ingeleverd bij Kretas. Dat is een meevaller voor NEC. Kretas heeft de bal op de 5 meter gelegd. De laatste minuut is ingegaan. En Kretas poeiert de bal dan hoog richting de spitsen die daar nog staan. Tadic toch de hele wedstrijd weer volgehouden. De oud-Ajax ziet in het shirt van NEC dat kritisch interview over zijn medespelers die toch niet goed genoeg zouden zijn. In ieder geval een stuk minder dan die van Ajax. Schreuder vindt het allemaal blijkbaar toch niet zo ernstig. Laat hem gewoon 90 minuten staan. Maar vrij onzichtbaar, de voormalige Ajax-ziet Dusan Tadic ook weer in deze wedstrijd in het shirt van NEC. NEC dat er nog één keer vandoor gaat met de aanval over de rechterkant. Zit daar dan nog iets in voor NEC? Het kan natuurlijk nog altijd in de extra tijd. Het schot, het zit een beetje tussen een voorzet en een schot in. Daar zit ook Ter Stegen nog met de vingertoppen bij over de zijlijn. En ik denk dat NEC daar dus nog een ingooi gaat krijgen. Mitchell Bakker sloft daar richting de zijkant, vorige week aangetrokken door NEC, vorig seizoen Atalanta. Heel veel blessureleed, slechts 1 wedstrijdje gespeeld. Voormalig Ajax-ziet speelde ook natuurlijk in het buitenland voor Bayer Leverkusen en PSG. En dezelfde Mitchell Bakker heeft de bal nu terug. Ingooi genomen, nog een keertje. NEC probeert de tijd vol te spelen. Dan toch maar gewoon 1-1, een puntje meenemen naar NEC. Na die beroerde reeks voor de interlandbreak. Dat is toch een puntje dat altijd wel positief is als je dat doet in Amsterdam. En dat weten we nu zeker. Want het fluitsignaal, het eindsignaal van Guzebujuk, het eindigt hier in Amsterdam in 1-1. En dat is teleurstellend voor Ajax. Doelpunt van Tolu en Sherry. Allebei binnen 20 minuten.
0: Nog eventjes over de wedstrijden van eerder vanavond. Fortuna Twente bijvoorbeeld. Nummer 4 van de Eredivisie Twente op bezoek bij Fortuna. Commentator Krijn Schuitenmaker heeft wanderlust. Hij is afgeruisd naar het zuiden, maar hij heeft niet de juiste kleren aangetrokken.
10: Ik dacht dat ik de dresscode verkeerd had begrepen, want ik heb gewoon normaal spijkerbroek aan. Ja, Oktoberfest volgende week hier in Sittard. Iedereen is een beetje in lederhozen.
0: En dat Oktoberfest, dat bevalt ze wel in Sittard.
10: Het is Fortuna dat thuis op een 1-0 voorsprong komt bij de tweede paal dresscode op aangeven van Iataren. Hij maakt de openingsgoal.
0: Twente lijkt dus alles behalve een angstgegner, maar maakt na een half uur wel gelijk.
10: Het inderdaad, het is Twente dat op gelijke hoogte is gekomen en het is Prupper die verantwoordelijk is voor die treffer.
0: Prupper staat toevallig op de juiste plek, of is dat de fingerspitzengevoel?
10: Nee, worst.
0: Oh, sorry, dat was worst, ja, inderdaad, worst.
10: Ja, worst.
0: Ja, Oktoberfest, hè? Überhaupt geen fly. Hoe is de wedstrijd verder?
10: Ja, leuk. Superleuk om naar te kijken. Lekker hoor om naar te kijken deze wedstrijd.
0: Ja, ze zijn er bij Twente behoorlijk unheimlich van. Het blijft daar 1-1. Brengt ons bij de stand. Feyenoord, koploper in de Eredivisie. 1 puntje meer dan PSV en AZ op de 3e plaats. Ajax, 5e. Fortuna, 6e. En als we dan verder kijken onder, naar onderen, dan zien we NEC op de 11e plaats staan. Dat zijn de wedstrijden van vanavond geweest. Morgen wordt er natuurlijk

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: NPO Radio 1.
13: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens die organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger in Soedan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. En Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag ook gelijk. In Deventer werd het 3-3. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien.

0: voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden nog met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
5: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Het idyllische Zwitserse bergdorp Kandersteek zou zomaar bedolven kunnen worden onder miljoenen kubieke meters rotsen en ijs. De permafrost die de bergen als cement bij elkaar houdt, smelt door klimaatverandering. Als alles gaat schuiven, is het dorp de pineut. Ah joh, zeggen de dorpsbewoners luchtig tegen de NOS. We houden het scherp in de gaten, geen zorgen. Dat klinkt stoer, maar ik ga voorlopig toch maar niet wandelen in de Zwitserse Alpen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Terwijl Rusland burgerdoelen in Oekraïne blijft aanvallen, sluit president Trump een dieseldeal met Poetin. Wat betekent dat voor het slagveld? Verder in deze uitzending, wat maakt de muziek van de Franse chansonnier Gilbert Bécaud zo onweerstaanbaar? Wat betekent de teruggave aan Indonesië van de geroofde diamant van Banjarmasin voor daar en voor hier? En er komt bijna 90 jaar na dato duidelijkheid over het gecrashte vliegtuig van de beroemde pilote Amelia Earhart. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 10 oktober.
2: President Trump heeft de aanval ingezet op zijn Oekraïense collega Zelensky.
3: I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Volgens Trump had Zelensky allang een einde kunnen maken aan de oorlog met Rusland.
3: And he chooses not to. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war.
2: Deze taal van Trump heeft te maken met de dieselafspraken die hij en de Russische president Poetin hebben gemaakt. Die gingen over
3: millions and millions of barrels of oil, and it's diesel. That's what we really need.
2: De prijs van benzine en diesel is in Amerika verdubbeld. Boeren en vrachtwagenchauffeurs klagen steen en been.
4: How much is a full tank these days?
5: Between $900 and $1,200. It stings every time I see the bill.
2: Over een maand zijn er in Amerika tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor, want veel mensen geven Trump de schuld van de hoge prijzen.
6: I think the biggest cause of this is the leader of the United States.
2: Intussen zit er voor vrachtwagenchauffeurs maar één ding op.
7: Keep on trucking.
2: Het was chaos bij de algemene ledenvergadering van de partij NSC. Dat had onder meer te maken met de volgende spreker.
8: De volgende 10 minuten zijn voor niemand minder dan Mona Keizer.
2: Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Dat werd niet gewaardeerd door het bestuur.
9: Ja hoor, wat een respect. Hallo, dag. Goed voorbeeld, jongens.
2: Keizer probeerde het nog op te lossen met een grapje.
10: Nou, gelukkig regent het niet buiten.
2: Ze vroeg aandacht voor haar eigen politieke project, maar het liep uit de hand en de waarnemend voorzitter zei...
9: Ik kan u namens het bestuur mededelen dat wij deze situatie niet meer werkbaar achten.
2: Het NSC-bestuur trad af en zorgt voor een nieuwe ledenvergadering.
9: Met als enig doel de benoeming van een nieuw bestuur.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug rijden er ook morgen geen treinen tussen Rotterdam en Delfshaven.
11: Het is dus gewoon schandalig dat het tegenwoordig zo is. Niks kunnen meer heel blijven.
2: Ook vervelend voor reizigers.
12: Het zat niet allemaal mee. We wilden gaan lasergamen hier. Ja, het lasergamen ging reserveren online al niet. En toen was er ook al geen treinen.
2: Dit meisje had meer geluk.
13: Lasergamen ging wel door?
14: Ja.
13: Oh, gelukkig.
14: Het was superleuk.
13: Heb je gewonnen?
14: Ja.
2: Er werden bussen ingezet, maar om die te halen was het soms opschieten geblazen.
15: Hard rennen met koffertjes, dat houdt je jong. Maar dit is hopelijk op tijd allemaal voor de aansluiting naar... Waar ga ik heen? Parijs.
2: En in 2019 won wielrenner Bauke Mollema hem nog.
16: De Ronde van Lombardije, een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema. Magistraal.
2: Vandaag reed hij hem nog één keer.
17: It's a special day. Ending my career here in Lombardia in a race that I won, that has given me a lot.
2: Na 19 jaar zit zijn profcarrière erop. Hij kwam vandaag als laatste over de finish met een achterstand van ruim 21 minuten op de winnaar.
18: Niet echt van kunnen genieten vandaag eigenlijk, maar opgeven was geen optie. Dus ik ben heel blij dat ik gefinished ben.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Ja, dat was verschrikkelijk. Ik ben heel blij dat het voorbij is.
2: En ook vandaag viel Rusland weer burgerdoelen in Oekraïne aan. In de regio Zaporizhia in het zuidoosten vielen zeker 20 doden. President Zelensky zei cynisch dat het bombardement ook een gevolg is van de deal tussen Trump en Poetin om Russische diesel aan de Verenigde Staten te leveren. Ik bespreek de oorlogsontwikkelingen met brigadegeneraal Han Bouwmeester, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond.
7: Goedenavond, Sheila.
2: En met journalist Michiel Driebergen, die veel verslag doet vanuit Oekraïne, maar nu even in Nederland is. Goedenavond.
14: Goedenavond, beide.
2: Meneer Bouwmeester, u volgt de Russische militaire strategie op de voet. Is die dieseldeal met Trump nu een meesterzet van Poetin? Geeft het hem kans om zijn oorlogskas weer flink te spekken?
7: Het is zeker een kans voor Poetin om die kast te spekken. Hè? Want dat doet Poetin graag. Die gaat vaak uit van de kansen die voorbij komen. Hij plant daar niet heel erg op. Maar dit wordt hem eigenlijk aangeboden door Trump. En daar maakt hij graag gebruik van.
2: Ja, en gaan de Russen nu met die dieselopbrengst inderdaad zaken als wapenproductie opvoeren, de oorlog opvoeren?
7: Nou ja, kijk, oorlog voeren is altijd, het kost heel veel geld. Hè? Je hebt daar heel veel geld voor nodig. En je probeert naar zoveel mogelijk wegen te zoeken om aan dat geld te komen. En dan zal dit er wel aan bijdragen, ja.
2: Ja, we zien Rusland steeds meer burgerdoelen aanvallen. Donderdag vielen er bij Kramatorsk ook al 30 burgerdoden toen er 2 passagiersbussen werden geraakt. Is dat de strategie voor de komende tijd?
7: Ja, zo wordt het wel gezien. En er wordt ook over gesproken dat dit weer de nieuwe Russisch offensief is. Zelensky speculeert er al op. Maar eigenlijk is het iets wat we ook in de voorgaande jaren al hebben gezien. Hoewel het nu wel duidelijk wordt dat het ook zich meer op woonwijken en op bevolkingscentra richt.
2: Ja, Michiel Driebergen. Hoe is die dieseldeal tussen Trump en Poetin gevallen in Oekraïne?
14: Ja, slecht. Het woord verraad is heel erg veel gevallen vandaag. Al wist men natuurlijk wel een beetje wat men aan Trump had, namelijk dat men helemaal niet weet wat men aan Trump heeft. Hè. Het is ook denk ik vooral de manier waarop er was een Oekraïnse delegatie gisteren in Miami in de Verenigde Staten aan het overleggen, aan het onderhandelen. Het onderwerp was eigenlijk een soort deel staakt het vuren, en vooral op energiegebied. En toen begon het toch gisteren een beetje door te schemeren dat Rusland eigenlijk een soort van sanctieverlichting wilde, hè, in ruil voor zo'n staakt het vuren. En toen kwam Trump opeens van, ja, wij hebben een deal gemaakt met Poetin. Ja, en ik zag vandaag in de Oekraïnse media werden allerlei onderhandelaars van Oekraïne, hè, die daar dus zaten, die werden anoniem opgevoerd. Ja, we zaten daar echt als een stel idioten bij. Hij doet ons in de uitverkoop, waren de woorden van een van die onderhandelaars. En het is eigenlijk ook ongelooflijk dom, zei een van hen, om dit idee, die energiestaakt het vuren, te begraven op deze manier door Trump. Want we waren eigenlijk op de goede weg om toch een soort van deal te sluiten. Ja. En waar zelfs de Russen wellicht iets mee konden.
2: Ja, en dan dieselt hij er doorheen. Maakt het de mensen in Oekraïne zelf ook moedeloos dat ze zich gaan neerleggen bij een nederlaag misschien wel?
14: Ik zie vooral heel erg veel woede. En ik zie ook weer, en dat hebben we eerder gezien, ook naar aanleiding van acties van Trump, toch een soort rally around the flag. Zelensky werd vandaag natuurlijk iets later vandaag aangevallen door Trump. Hij is geen goede leider, hij moet opstappen. Het is tijd voor verkiezingen. Er moet iemand komen die een deal kan sluiten. En eigenlijk zie je dan in Oekraïne eigenlijk meteen iedereen achter de president gaan staan. Van dit is iemand die onze belangen dient. En wij willen die aanvallen op die olieindustrie in Rusland doorzetten. Dat hoor je toch overal en nergens in Oekraïne. Ook van politici. Want dit is eigenlijk onze enige machtsmiddel. We hadden de sancties, de druk van het Westen. Nou, daar gaat dus Trump nu keihard aan morrelen met die dieseldeal met Poetin. En wij hadden onze aanvallen met Ukraine-made drones op die olieindustrie. En die waren succesvol. Daar leed Poetin pijn van. En dat was met onze eigen drones. Hè? Nogmaals. Ja. En dit is ook een antwoord op wat de Russen al jaren doen. Namelijk de energiefaciliteiten in Oekraïne aanvallen. Wij hebben een antwoord. Dat was het idee in Oekraïne.
2: Ja, en dat wordt nu doorkruist eigenlijk. Han Bouwmeester, we hadden het net al over die voortdurende aanvallen op de bevolking. Wat hoopt het Kremlin daar nou mee te bereiken?
7: Ja, het is een strategie die ze dus de afgelopen jaren eerder hebben toegepast. Ja. Dat doe je vaak als je ziet dat je vastloopt aan het front zelf op het slagveld. En dat gebeurt dus ook. En dan ga je kijken naar andere mogelijkheden om toch Oekraïne in dit geval onder druk te zetten. Alleen vaak werkt het averechts. En we hebben het eerder gezien in de historie. En de Duitsers en de geallieerden deden het in de Tweede Wereldoorlog. Amerika deed het in Vietnam, ja. Maar het werkt niet. En het werkt zelfs vaak averechts. De bevolking die je aan het bombarderen bent, die wordt nog gemotiveerder om zich tegen je te keren.
2: Ja, dus het is geen succesvolle strategie. Duidt dat dan op wanhoop van Poetin?
7: Ja, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, Poetin probeert eigenlijk Oekraïne stukje bij beetje op de knieën te krijgen. Dat noemen ze attritie, een uitputtingsoorlog. En dat probeert hij zo lang mogelijk vol te houden. Net zolang tot de wil van de Oekraïners wordt gebroken. En dat ze op een gegeven moment ook tegen de regering, tegen Zelensky zeggen, we moeten ophouden, zo moet dat niet meer verder. Geef alles maar aan Rusland. Ik denk dat dat de strategie is waar hij op afkoerst.
2: Ja, nou hoorden we net van Michiel dat de Oekraïners zich juist daardoor juist niet onder laten krijgen. Dat je zo'n rally around the flag-achtige effect krijgt. Michiel, Kramatorsk en Zaporizhzhia, die nu getroffen zijn recentelijk door de Russen, liggen vlakbij het front. De meeste burgers zijn daar gevlucht. Wat is nog het strategisch belang voor Oekraïne om die steden in handen te houden?
14: Nou ja, Kramatorsk is eigenlijk een vesting. Het is onderdeel van een aantal vestingstadjes in de Donbass. En als je die opgeeft, en daar is natuurlijk ook tijdens deze so-called onderhandelingen telkens sprake van, hè, dat Oekraïne de Donbass zou moeten opgeven. Ja, dit zijn vestingstadjes. Daar wordt vanuit gevochten door de Oekraïners. Inderdaad, de meeste bewoners zijn daar al weg. Zaporizhzhia is een grote stad, bijna 1 miljoen mensen. En je ziet dat die killzone, dus dat front, wordt steeds breder. Zaporizhzhia, daar komen dus tegenwoordig van die glijbommen, die vliegtuigbommen neer. Nou, daar hebben we dus afgelopen nacht, of deze dag, het effect van gezien. 20 doden, je zei het al, gruwelijk natuurlijk. Ja, de Russen komen inderdaad niet verder. En dus proberen ze het hiermee. Kijk, in grote steden zoals Kiev kon je eigenlijk tot voor kort gewoon goed doorleven. Je kon naar het café, je kon naar het restaurant, je kon je baan voortzetten, je kon naar de markt, et cetera. En dat is nog steeds zo, hè? Afgelopen winter heeft Oekraïne maar net aan het overleefd. Ook in die grote steden zoals Kiev. En dat is denk ik de komende weken, de komende maanden heel erg de vraag. Kan die uitputtingsslag worden doorgezet? Want nu vallen de Russen niet alleen de energiesector aan, maar eigenlijk alles wat met de economie te maken heeft. Hè? Opslagplaatsen, et cetera, loodsen en ook bruggen zelfs over de rivier. Ze proberen eigenlijk de stad, de steden stil te leggen. Daar komt het op neer.
2: Ja, en wat kan Oekraïne tegenover die Russische aanvallen stellen? Je zei net al, ze zijn vrij succesvol in het aanvallen van energievoorzieningen in Rusland ook. Wat kunnen ze nog meer doen?
14: Ze kunnen natuurlijk aan het front vechten en dat doen ze. Ze zetten de Russen stil aan het front. Dat doen ze eigenlijk al jaren. Hè. Ze houden de Russen, dat enorme leger, houden ze gewoon tegen. Maar ja, en vandaag is toch wel een belangrijke dag en misschien ook wel een historische dag, omdat dat andere middel, hè, dat gecombineerd werd met die sancties, dat dus die aanvallen op de olieindustrie, die aanvallen in Rusland, ook de aanvallen op bijvoorbeeld de havens in de Zwarte Zee. De graanhaven Novorossiysk van Rusland ligt stil. De haven van Odessa in Oekraïne ligt ook stil. Ook daar was sprake van. Er zou misschien onderhandeling zijn over een staakt het vuren rondom die havensteden. Maar nee, dat gebeurt dus ook niet. En dus die oorlog gaat ook gewoon door. En Oekraïne heeft ook gewoon gezegd, wij blijven die olieindustrie aanvallen. Want dat is nou eenmaal ons enige machtsmiddel wat we hebben nogmaals.
2: Ja. Handbouwmeester, tot slot. Michiel refereerde er al net aan. De winter breekt weer aan in Oekraïne. Afgelopen winter was het heel koud. Veel mensen komen nu weer in de kou te zitten door die Russische bombardementen. Hoe schat u de kansen in voor een Russische militaire overwinning of oprukken nu Poetin ook deze lucratieve deal heeft gesloten en meer geld in die oorlogsindustrie kan pompen en de winter, mensen in de winter kan uitputten?
7: Ja, de winter is altijd een factor die je heel goed in beschouwing moet nemen als je oorlog aan het voeren bent. Hè? Want veel regen, vorst. En dat kan met name de onverharde wegen, vooral onbegaanbaar maken. En dan wordt het lastig om oorlog te voeren. Even terugkomend op uw vraag. Ik vermoed dat dit, ondanks dat die deal gesloten is, dat niet een hele grote verandering in de oorlog gaat brengen. Rusland had al aangekondigd de strijd te gaan intensiveren. En ik zag vanavond nog de Nederlandse ambassadeur in Kiev op de televisie. Die sprak ook van die jet drones. Russen hebben tegenwoordig drones met straalmotoren. Die hebben ze zelf doorontwikkeld uit die Iraanse drones die ze gekregen hebben. Nou ja, goed, dat wordt allemaal wel ingezet. Maar ja, ik zie nog steeds een Oekraïense bevolking die verbeten is om die strijd te blijven voeren tegen de Russen. Want voor hun staat alles op het spel, ook al gaan ze de zesde winter in.
2: Ja, hartelijk dank. Dank, Han Bouwmeester en Michiel Driebergen.

0: dance all night. U hoorde Nice to Meet You, Miles Smith. En maandag hoopt een onderzoeksteam van de Amerikaanse Purdue Universiteit bij de plek in de Stille Zuidzee aan te komen waar mogelijk het wrak ligt van het vliegtuig van Amelia Earhart. Samen met haar navigator Fred Noonan begon zij in 1937 aan een vlucht rond de aarde, maar ze bereikte nooit haar eindbestemming. Sindsdien is haar verhaal, haar verdwijning, een groot mysterie. Dat juist mensen van Purdue op zoek gaan is niet toevallig. Earhart gaf college op die universiteit in Indiana. En tv-stations in die staat voeren de spanning flink op. Alleen al om die afgelegen plek te bereiken duurt het langer dan vliegen naar de maan, zeggen ze.
1: Researchers think this could be the lost Electra. Here's why. It's the same size, has what looks like a tail and a wing. It's right near where Earhart disappeared. Now, also, just getting to this lagoon will not be easy. It takes twice as long as getting to the moon.
0: Twice as long as getting to the moon. Goedenavond, Joris Melkert.
2: Goedenavond.
0: U bent luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Earhart en haar navigator die verdwenen bijna 90 jaar geleden. Hoe kan het dat zo'n wrak dan nog steeds niet is gevonden?
2: Nou ja, het eerlijke verhaal is dat het daar op aarde zo ontzettend leeg en uitgestrekt is. En de zee is daar gewoon een kilometer of vijf diep. Dus zoeken is erger dan zoeken naar een speld in een hooiberg.
0: Ja, dus dat is echt heel ingewikkeld. Even die geschiedenis terug. Zij was al beroemd voordat ze begon met deze vlucht rond de aarde, hè?
2: Ja, zij was eigenlijk een luchtvaartpionier. Een van de eerste vrouwelijke luchtvaartpiloten uit de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ze had 5 jaar nadat Charles Lindbergh solo de Atlantische Oceaan overstak in 1927. 5 jaar later deed zij dat als vrouw non-stop Atlantische Oceaan over. Daar heeft ze echt de roem mee verdiend. Ze had het een paar jaar daarvoor als passagier al een keer gedaan. Maar toen voelde ze zich net een zak aardappelen die alleen maar meegevlogen werd. Ja, ze brak allerlei records, deed allerlei stunts. Was echt een beroemdheid.
0: Ja, en dit was haar grote stunt rond de aarde. Wat weten we over het verloop van die vlucht voordat ze verdween?
2: Nou, het leek eigenlijk best wel goed te gaan. Er was al eerder rond de aarde gevlogen, maar zij wouden dat doen min of meer rond de Evenaar. Een route van totaal 47.000 kilometer. Ze had er al 35.000 van afgelegd samen met haar navigator. En moest nu beginnen aan de oversteek van de Stille Zuidzee in een paar stappen. Hij had meer dan 4.000 liter brandstof aan boord. En zou ergens op een klein eilandje, Holland Island, gaan landen. En heeft dat dus nooit bereikt tot... ze is de nacht doorgevlogen, dus we regelmatig contacten met haar geweest. De Amerikaanse kustwacht had er ook een schip neergelegd wat kon helpen met radionavigatie. En er was ook een afspraak dat als ze in de buurt zou komen, zouden ze de ketels opstoken, zodat een grote zwarte rookpluim daar te zien zou zijn. Maar ja, ze hebben elkaar nooit gezien, helaas.
0: De rooksignalen zou komen binnenvliegen, maar dat is dus niet gelukt. Wat was er nou zo bijzonder dan over de Evenaar, de aardbol rondom? Was dat nog niet vertoond toen?
2: Nee, dat was nog niet gedaan. Ja. En de lange afstand vliegen was in die tijd echt nog heel erg nieuw. Kijk, nu kunnen we zeker de helft van de aarde non-stop doen. Nou, dat ging allemaal in kleine hopjes. En dit was een van de grootste. Dat zou dan iets meer dan 4.000 kilometer in één stuk geweest moeten zijn.
0: Ja.
2: Nou, ze heeft het bijna gehaald, maar net niet helemaal.
0: Dat was echt uniek. En zijn er theorieën over wat er gebeurd kan zijn? Of is het één groot zwart gat?
2: Ja, er zijn wat theorieën. Ze had wat navigatieapparatuur niet aan boord. Dat had haar echtgenoot gezegd, dat moet je niet meenemen, want het is te zwaar. En ze had wel een radionavigatiemiddel, maar dat was alleen maar een keertje gedemonstreerd door de leverancier. Was daar niet echt los op. Heeft waarschijnlijk niet helemaal goed gewerkt. En op een gegeven moment denk ik dat gewoon de brandstof opgeraakt is en dat ze in de zee terechtgekomen is.
0: Ja, nou, deze expeditie, het object dat het vliegtuig zou kunnen zijn, waar men nu op zoek gaat, is al eerder gezien op satellietbeelden van een paar jaar geleden. Ziet dat er overtuigend uit als u met uw luchtvaartblik daarnaar kijkt?
2: Nou ja, het zou kunnen. Het verhaal is nu van, nou, ze is niet op de Howland Eiland geëindigd, maar ze is geëindigd bij een atol met de prachtige naam Niku Maroro. Ook wel als Gardner-eiland bekendgestaan in het verleden. Dat is wel 650 kilometer ten zuiden van het eiland waar ze eigenlijk had aan moeten komen. Dus dat maakt het al wat minder waarschijnlijk dat het gelukt is. Maar goed, daar zijn eerder wat botten gevonden van iemand wat mogelijk een vrouw zou kunnen zijn geweest van de juiste lengte. Er zijn wat meer dingen gevonden, maar die leken niet te kloppen. En er ligt er ergens vlak voor de kust bij die atol iets wat een vliegtuig zou kunnen zijn. En dan heeft dat op satellietfoto's ontdekt. En men heeft teruggekeken naar luchtfoto's van eerder. En het zou er al sinds 1938, dus een jaar na de ramp, gelegen kunnen hebben of voor het eerst gezien kunnen zijn.
0: Ja.
2: Dus nou, de gedachte is, nou, dit zou het wellicht kunnen zijn. Dus laten we maar eens gaan kijken.
0: Ja, ik hoor veel zou kunnen zijn, misschien wellicht.
2: Ja.
0: Wat ik me afvraag, dit is een enorme zoektocht. Het kost natuurlijk een hoop geld. Heeft het nou zin om te gaan zoeken naar zo'n wrak?
2: Nou ja en nee. Als je dit vindt, dan heb je een fonds vergelijkbaar met het vinden van de Titanic. Dan heb je het echt wel gescoord.
0: Ja.
2: Wordt natuurlijk een mooie documentaire van gemaakt en zo. In die zin heeft het zin. Heeft nog zin om te weten wat er nou precies gebeurd is. Nou, de moderne luchtvaart kan daar verder niks mee. Dit soort vliegtuigen vliegen eigenlijk niet meer rond. Dus daar kun je eigenlijk weinig meer van leren. Maar als je dit weet te vinden, dan scoor je echt wel.
0: Ja, maar dan is het belang dus meer dat je een gaaf geschiedenisverhaal rondkrijgt. Of sla ik het dan heel plat?
2: Ja, in feite wel. Kijk, dit is natuurlijk wel het grootste mysterie uit de luchtvaart. Ja. Een van de grootste vermissingen van de hele wereld. Iedereen wil dat natuurlijk eigenlijk best wel graag weten. Waar is ze nou gebleven? Dat was natuurlijk wel een soort heldendaad dat ze die vlucht aan het doen was.
0: Ja.
2: Als dat verhaal mooi afgesloten kan worden. Van ja, we hebben er gevonden. Of het wrak gevonden. En die botten waren dan inderdaad ook nog wel van haar misschien. Dat is natuurlijk wel een mooie afsluiting.
0: Ja, dat was natuurlijk wel een stoere vrouw ook, geloof ik. Hè?
2: Ja, echt een stoere vrouw. Als kind gedroeg zich meer als jongetje dan als meisje. Heel avontuurlijk. In 1920 al voor het eerst meegevlogen. In 1921 meteen een vliegbuffet gehaald en een vliegtuig gekocht. En zo, ja, van alles en nog wat beleefd.
0: Ja, nou is dit een gaaf historisch verhaal. Maar we hebben natuurlijk nog een ander groot luchtvaartmysterie. Tot slot, dat is van veel recentere datum. De MH370 van Malaysia Airlines. Een tragedie. Nabestaanden weten nog altijd niet wat er met hun dierbaren is gebeurd. Vorig jaar december spraken we u in de uitzending over een nieuwe zoektocht naar dat verdwenen vliegtuig. Heeft dat nog iets opgeleverd? Of blijft dat net zo'n groot mysterie?
2: Dat blijft net zo groot. Dat is eigenlijk het grootste mysterie van de moderne luchtvaart, zou je kunnen zeggen. Dat weten we ook nog steeds niet. Nou, we weten nu iets meer. We weten waar het niet ligt.
0: Ja.
2: Maar ook in dat deel, dan praat over de Indische Oceaan. Dat is zo onherbergzaam, zo leeg, zo afgelegen. En ook daar zoek je naar een relatief klein object. Het is wel heel veel groter dan de Elektra van Amelia Earhart. Maar ja, dit zal ook nog wel even blijven gaan. Maar als er geld is, zal daar verder ook gezocht gaan worden, denk ik.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek, Joris Melkert.

0: U hoorde Françoise Hardy, Le Temps de l'amour. En de diamant van Banjar Massin, die Nederlandse troepen buitmaakte in 1859 op Borneo, wordt teruggegeven aan Indonesië. Klaas Stutje, onderzoeker bij het expertisecentrum Restitutie van het NIOD, onderzocht deze beroemde edelsteen en andere geroofde artefacten uit de voormalige kolonie. En ik spreek hem. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De overdrachtsovereenkomst om deze diamant over te dragen werd getekend door minister Letchert van OCW en de Indonesische minister van Cultuur in het Indonesia House in Amsterdam. Wat gaat er nog meer terug naar Indonesië naast deze diamant?
1: Nou, het gaat om in totaal 7 objecten en objectgroepen. Als je ze samen optelt zijn het er 20. Waarvan er naast de diamant nog een 5-tal objecten teruggaat dat gerelateerd is aan de oorlog in Aceh. Die werd gevoerd tussen 1873 en 1904 in Aceh. Dat is de noordkant van Sumatra. En het gaat om een set aan zogenaamde Wayang Beber platen. Een Wayang platen die uit een dorp op Java zijn meegenomen door een bestuursambtenaar.
0: Ja. Ja. Nou zei minister Letchert dat deze objecten nooit in Nederland hadden moeten zijn, überhaupt. Mm-hmm. Want nu is aangetoond dat de oorspronkelijke bezitters onvrijwillig verloren. Wat ik ook wel een grappige formulering vind. Hoe toon je zoiets aan, onvrijwillig verlies?
1: Ja, inderdaad. Onvrijwillig bezitsverlies, dat is eigenlijk waar het om draait. Als dat met enige mate van zekerheid kan worden aangetoond, dan heeft Nederland zich gecommitteerd aan de teruggave van die objecten. En hoe dat wordt gedaan, dat is eigenlijk op basis van historisch onderzoek. Dus historici of conservatoren gaan aan het werk in de archieven, vaak van musea, maar ook van bijvoorbeeld ministeries in Den Haag, het Nationaal Archief. Of eventueel ook in Indonesië zelf, om daar eigenlijk een historisch verhaal te reconstrueren van hoe is dat nou gegaan? Hoe zijn die objecten nou uit bezit geraakt? Hoe moeten we die situatie eigenlijk typeren?
0: Ja.
1: En dan is dat rapport wordt dan aan een adviescommissie gegeven en die geeft dan uiteindelijk een advies aan de minister.
0: Ja, en wat weten we van deze diamant uit Borneo? Hoe is die? Die heeft in het Rijksmuseum gestaan heel lang, met een bordje erbij, roof, dat het om roofkunst gaat. Kunt u in een paar zinnen schetsen wat voor gang die diamant heeft gemaakt?
1: Ja, een paar zinnen is ambitieus, maar ik ga het proberen. Dit heeft te maken met de diamant van Banjarmasin. En Banjarmasin is een stad op het eiland Borneo, Zuid-Kalimantan. Banjarmasin was ook een hoofdplaats van een sultanaat al daar, al vanaf de 16e eeuw. In de loop van de 19e eeuw probeert Nederland, de Nederlandse koloniale staat, eigenlijk zijn invloedssfeer en zijn macht uit te breiden in de hele archipel. Daarvoor was dat vooral Java en eilanden op de Molukken. Maar het probeert dat eigenlijk uit te breiden. Nou, Borneo, Sumatra, et cetera. Nou, en bij dat sultanaat van Banjarmasin hadden ze op een gegeven moment, waren ze erin geslaagd om een bepaalde sultan op de troon te krijgen die loyaal was aan Nederland.
0: Aha, ja.
1: Ja, en die lokale bevolking die zag dat niet zitten, dus daar brak al gauw een opstand uit. En de Nederlanders hebben toen op een gegeven moment gedacht van nou, deze sultan die ze daar hadden neergezet, Tamjid Illa heette die, is niet de juiste persoon. Dus die hebben ze gedwongen om eigenlijk af te treden. Hij werd verbannen naar Java. En om tussen aanhalingstekens vrijwillig afstand te doen van de kroonsieraden, van de rijkssieraden. En één daarvan was de diamant.
0: Ja, dus een soort betaling voor zijn bescherming. Nou las ik ergens, de diamant is zo groot als een amandel. Dan toch nog even de misschien wat ordinaire vraag. Weten we wat die waard is?
1: Ja, dat is altijd een leuke vraag, interessante vraag. Hij is natuurlijk nooit op de markt geweest. Dus op die manier weten we dus niet precies wat hij waard is. Maar diamanten van deze omvang, of van dit gewicht, het gaat om een 37 3/8 karaat. Mm-hmm. Ja, dan ga je al gauw richting miljoenen euro's. In de tijd, en dan hebben we het over 1869, hebben ze hem geprobeerd te verkopen voor 300.000 gulden. Ja. Nou, dat was in die tijd al een onmetelijk hoog bedrag. Ja. Dus het gaat echt wel om een waardevol object. Ook al is het maar ja, inderdaad zo groot als een amandel. Ja, het is relatief klein eigenlijk.
0: Ja, nou, dat klinkt is enorm voor een diamant, hoor.
1: Is
0: het al duidelijk waar hij heen gaat? Hè? Hij wordt teruggegeven aan de staat Indonesië. Gaat hij naar de hoofdstad, naar Jakarta? Of gaat hij ook terug naar waar hij oorspronkelijk vandaan komt? Dat sultanaat van Banjarmasin.
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij is inderdaad gerestitueerd aan de staat Indonesië. En tot op heden gaan de meeste objecten ook bijvoorbeeld naar het Nationaal Museum of de Nationale Bibliotheek in Jakarta. Evenwel zijn er best wel wat discussies, ook in Indonesië, over waarbij mensen in de regio van Banjarmasin en ook de gouverneur die daar zit, iemand die zichzelf tot sultan heeft verklaard, eigenlijk beargumenteren van ja, die hoort niet in Jakarta, maar die zou eigenlijk terug moeten naar Banjarmasin. Ja, dan is er ook nog de mogelijkheid dat hij daar in een provinciaal museum terechtkomt. Of dat hij daadwerkelijk naar de sultansfamilie gaat. Mensen in Jakarta, hoogwaardigheidsbekleders daar, hebben al gezegd, nou, dat gaat niet gebeuren.
0: Ja.
1: Maar het is nog even afwachten hoe deze discussie in Indonesië verder gaat.
0: Ja, maar dat moeten zij zelf uitvechten. Daar gaan wij als Nederland, als teruggevende staat, verder niet over, toch? Wat ze ermee doen.
1: Nee, dus Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat bij onvrijwillig bezitsverlies daar geen voorwaarden aan verbonden worden. Dus daar mogen mensen zelf of overheden dan vervolgens zelf beslissen wat ze daarmee gaan doen.
0: Ja.
1: Daar hebben wij op zich eigenlijk niet zoveel over te vertellen. We kunnen er natuurlijk wel van alles van vinden, maar ja.
0: Nee, precies. Ja. Daar gaan we verder niet over.
1: Nee, precies. Nee. Dat is teruggeven.
0: En, en hoeveel andere geroofde artefacten uit Indonesië hebben we nog hier die nog op teruggave wachten?
1: Ja, de totale collecties in Nederland, het gaat over honderdduizenden objecten. Daar zijn zeker niet alles van geroofd en komt op die manier dus ook niet in aanmerking voor restitutie per se. Het lastige is natuurlijk wel om erachter te komen welke objecten het dan wel gaat. Voorlopig zal deze discussie, zal dit nog wel voortgaan, verwacht ik. Indonesië heeft ook volgens mij nog een aantal aanvragen lopen. Landen als Sri Lanka, meen ik ook. Dus Maar goed, het is heel moeilijk om daar getallen eigenlijk aan te plakken.
0: Precies.
1: Dat weet eigenlijk niet iedereen, niemand. Ja.
0: Nee, tot slot, uitzoomend. En zo'n diamant spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Maar wat is het grote belang van het teruggeven van buitgemaakte objecten?
1: Ja, ik denk voor de verschillende spelers verschillend. Ik denk voor Nederland is dit een hele tastbare manier, een hele concrete manier om te laten zien dat wij er tegenwoordig anders in staan. En dat wij erkennen wat er in het koloniale verleden gebeurd is.
0: Ja.
1: In Indonesië is dat ook een manier om de eigen geschiedenis opnieuw in het licht te zetten. Maar dat geldt ook voor de mensen bijvoorbeeld in de regio Banjarmasin die hun eigen geschiedenis graag willen vertellen.
0: Ja.
1: Dus iedereen probeert er op die manier zijn eigen betekenis aan te geven.
0: Ja, dus vele belangen. Heel hartelijk dank. Dank u wel, Klaas Stukje van het Riad. La place rouge était vide. Devant moi marchait

0: Gilbert Bécaud met Nathalie. En dat draaien we niet zonder reden, want morgen gaat een muziekvoorstelling in première over het leven en werk van deze Franse chansonnier die 25 jaar geleden overleed. En hier in de studio bij mij zit Frank Kools, acteur, zanger uit Vlaanderen, die deze voorstelling op de planken ten gehore brengt. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waar gaat dat lied Nathalie eigenlijk over?
1: Dat lied gaat over een Moskouse schone die hij tegenkomt op het Rode Plein. En hij heeft daar ineens, gevoelens voor. Hij zijn fantasie slaat op hol en hij wil haar uiteindelijk Parijs laten zien. Dat is zijn uiteindelijk doel. Ja. Hij heeft lang getwijfeld of hij dit lied wel zou uitbrengen. Want? 1964, volle Koude Oorlog.
0: Oh, ja.
1: Politieke situatie, bijzonder gevoelig. Maar heeft het uiteindelijk toch gedaan. Het is zijn grootste hit geworden.
0: Ja, want dit lied kent denk ik iedereen. Ook mensen die nooit van Gilbert Bécaud hebben
1: klopt,
0: gehoord,
1: ja.
0: Kennen dit wel. Mm-hmm. Ja, oké, dus hij zou haar echt achter het ijzeren gordijn vandaan halen, deze
1: zoiets,
0: Nathalie.
1: Ja.
0: Maar dat is niet gebeurd. Ik zei het al, misschien niet iedereen kent Gilbert Bécaud. Wie was hij?
1: Hij was een zeer kleurrijk figuur, chansonnier, heel veel liedjes, een wereldster, een man met een enorm charisma, want we hebben nu die opname gehoord, maar als je ziet hoe hij het op podium deed, dit lied, dan had het massas meer energie dan in die opname. Zijn bijnaam was ook Monsieur 100.000 volt, en dat had hij te danken aan die immense energie waarmee hij op het toneel stond.
0: Ja, en hij componeerde ook zelf.
1: Hij schreef alle muziek zelf, nooit tekst. Dat deed hij niet. Hij werkte daar met een klein ploegje vaste mensen die teksten voor hem schreven.
0: Ja, en hoe is hij op het podium beland?
1: Hij is eigenlijk als pianist begonnen.
0: Ja.
1: Als jonge gast, ja. En zo geleidelijk aan ook zelf zijn eigen stem ontdekt en daar dingen mee gaan uitproberen.
0: Ja, en dat was in de tijd van de liedjeszanger, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Maar hij is niet zo beroemd geworden als bijvoorbeeld Charles Aznavour, die bij ons heel groot is.
1: Ja.
0: Hoe kan dat? Was hij niet zo goed als
1: Hij was zeker zo goed. Hij had geen goede relatie tijdens zijn leven al met de pers. Hij nam het daar eigenlijk niet zo nauw mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zal niet geholpen hebben, denk ik. En het is ook wel zo dat na zijn dood heeft zijn artistieke nalatenschap eigenlijk niet goed geregeld. Waardoor er binnen die familie, hij is 2 keer getrouwd geweest, had 6 kinderen, is daar een heel juridisch getouwtrek gekomen waarin er de eerste 16 jaar na zijn dood eigenlijk ook niks meer kon gebeuren met dat materiaal. Dat heeft zeker meegespeeld dat er nog zo weinig mee kon in die periode.
0: Ja, dat is gewoon blijven liggen wegens allerlei familievetes en onduidelijkheid.
1: Ja.
0: En toch, u vertolkt zijn liederen nu heel graag.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ze prachtig zijn.
0: Ja.
1: Dat is toch een goede reden. Hè?
0: Dat lijkt me uitstekende reden. Wat maakt ze zo prachtig?
1: Ze hebben erg mooie melodieën, zijn rijk muzikaal. En hij werkte met hele goede tekstschrijvers. Dus ze zijn eigenlijk in vrij eenvoudig Frans, zijn ze. Heel direct, heel duidelijk. En ze beschrijven alle facetten van het leven wat ons maakt als mens.
0: Ja, want u brengt het nu op het podium met een gitarist, met Florian de Schepper. En u vertelt er ook over. En zijn het liefdesliedjes, levensliedjes?
1: Het gaat vaak over de liefde, zoals liefde in zijn privéleven ook een bijzonder turbulent gegeven was, eigenlijk, mag ik wel zeggen. Ja, de liefde natuurlijk, maar ook, hij heeft een prachtig lied, L'Indifférence, over de onverschilligheid en de gevaren daarvan.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn wat ik. Want ik heb nu een aantal try-outs gespeeld in Nederland. Het zijn toch vaak ook liederen waarbij je heel vaak hoort in de zaal van, oh ja, mensen horen 2 regels en denken van, oh, maar dat ken ik.
0: Ja, we kunnen 1 liedje laten horen wat door u vertolkt wordt.
2: Mm-hmm. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
0: Dat bent u, hè?
1: Dat ben ik.
0: Heel mooi
1: samen met Florian de Schepper, die gitaar speelt. Ja.
0: Heeft u hem ooit zelf ontmoet? Want hij is natuurlijk al heel lang dood.
1: Maar... Ja, ik heb hem eind jaren 80, 89 heb ik hem gezien in Gent, de plek waar ik woon.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen dat ik bijzonder onder de indruk was van wat hij deed. Ja.
0: En hij is nu 25 jaar dood. Hoe groot was zijn invloed op de muziek? Want u zegt, na zijn dood is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Niettemin waren het prachtige liedjes. Wat is zijn nalatenschap?
1: Zijn nalatenschap zijn die liedjes die nog altijd heel erg van vandaag zijn. Die liefdesliedjes gaan over nu, zijn universeel. Wat ik net zei, l'indifférence. Dat zijn dingen die zo ook nu spelen. Het is... tijdloos werk.
0: Ja, ja, en het is ook door allerlei beroemde artiesten gecoverd.
1: Zeker.
0: Hè? Dat heb ik me laten influisteren, want het was mij niet geworden. Maar Nina Simone, Frank Sinatra, Bob Dylan heb ik hier staan. James Brown, die hebben allemaal nummers
1: mooi,
0: van hem.
1: Mooi lijstje om in te staan. Hè?
0: Ja. las ik dat er ook kritiek op hem was. Dat hij te luidruchtig zou zijn, te Amerikaans.
1: Ja, hij had natuurlijk wel... Er zat een popie randje aan... aan Bico, dat wel. Waardoor hij misschien soms als chansonnier net iets te weinig de erkenning kreeg die hij zo had verdiend.
0: Wat is dat, een popierandje?
1: Ja, dat toch wel soms wel het misschien net iets te gladde Amerikaans wat hij ging opzoeken in arrangementen.
0: Ja.
1: Dat is ook waarom wij zo'n totaal andere aanpak hebben met het repertoire. We hebben die liedjes echt uitgekleed. Mm-hmm. En alleen opnieuw aangekleed met stem en gitaar, waardoor je de puurheid en de schoonheid van die liedjes misschien nog meer hoort dan in de vaak net iets te bombastische, net iets te variété-achtige arrangementen die ze vaak kregen.
0: Oké, ja, want waar zat het variété-achtige dan in? Dat zit dan in de instrumenten die...
1: Ja, nee, net iets te bombastisch gearrangeerd, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ja. Nou, u gaat in Walhalla in Rotterdam morgen spelen. Wat is het nummer waar het publiek echt op het puntje van zijn stoel voor moet gaan zitten?
1: Ja, het is in ieder geval zo dat iedereen zit te wachten op Nathalie, want iedereen kent Nathalie.
0: Ja.
1: Ik heb het idee, want we hebben er nu 8 gespeeld, dat het publiek eigenlijk van bij het begin op het puntje van de stoel blijft zitten en zich laat verrassen door de enerzijds dingen van, oh ja, maar dit ken ik, wist ik niet dat het van hem was. En ook dingen die ze niet kennen. En door het feit dat we het zo puur doen, zo uitgekleed, vraagt het toch een andere aandacht van het publiek. En merk ik ook dat het mensen uitnodigt om anders, misschien intensiever, te luisteren.
0: Dank voor de komst. Succes met de tournee. Ik heb uit betrouwbare bron dat u al jaren onze eindtune meezingt. Uit volle borst wellicht.
1: In de auto, hè, als ik in de auto zit. Ja.
0: We gaan hem zo draaien. We hebben nog even een kort gesprekje. Maar we gaan hem zo draaien. Dus hou u vooral niet in als u wil meezingen. Blijf vooral even zitten. Maar we gaan eerst nog een laatste onderwerpje doen.
3: Het is 11:55.
0: Want schrijver Robert Vuijsje won vanmiddag het Groot Amsterdams Dicté. En dat werd voor het eerst gehouden. Aan de telefoon heb ik organisator Freddy van Tijn. Trouwe luisteraars kennen haar misschien nog wel van het Oog en de krant van morgen. Goedenavond, Freddy.
4: Goedenavond.
0: We kennen natuurlijk het Groot Nationaal Dicté der Nederlandse taal. Wat is het Amsterdams Dicté? Hoe wijkt dat daarvan af?
4: Nou, evident. Het is natuurlijk gewoon een dicté Nederlands. Je D's en je T's moeten kloppen. Maar er zitten allemaal Amsterdamse woorden en uitdrukkingen in.
0: En wat zijn dat, Amsterdamse woorden en uitdrukkingen? Ik kom zelf niet uit Amsterdam.
4: Dus... Het meest voor de hand liggende Amsterdamse woord is het woord wat de lezers van Parool dit jaar ook weer hebben gekozen als hun favoriete woord. Dat is agenebbisch.
0: Mm-hmm.
4: Het grappige is dat een jaar of 20, zeg ik nou even uit de losse pols, heeft het Parool ook zo'n verkiezing gedaan. Toen was het ook dat woord. Maar dat is natuurlijk een woord uit de oude Amsterdams, Jiddisch of Bargoens of uit die. Maar er zijn ook heel veel moderne Amsterdamse woorden inmiddels. Zoals, ik noem maar iets, patta's.
0: Oh ja.
4: Dat zijn schoenen.
0: Ja.
4: En dat weet echt bijna iedereen inmiddels. Dat is echt een Amsterdams woord geworden.
0: Ja.
4: En zo zijn er heel veel nieuwe Amsterdamse woorden. En daar is ook opnieuw weer allemaal discussie over mogelijk. Over hoe je dat schrijft en of dat zo moet of net anders. Maar dat is het verschil tussen het nationaal dicté, dat er echt lokale woorden in voorkomen.
0: Ja, en straattaal ook dus.
4: Straattaal is het vaak, ja, maar dat is niet noodzakelijk.
0: En wat was het allermoeilijkste woord voor de deelnemers?
4: Nou, dat is een beetje ontluisterend, maar het moeilijkste woord was toch manoeuvreren.
0: Manoeuvreren, dat is geen Amsterdams woord.
4: Nee, heel niet, maar daar werden heel veel fouten in gemaakt.
0: En het moeilijkste Amsterdamse woord? Of zijn dat allemaal hele makkelijke woorden dan?
4: Nee, maar we hadden best wel bijvoorbeeld wat discussie over het woord barkie. Want wij houden ons netjes aan woordenlijst.org. Dat is de lijst die de Taalunie samenstelt van woorden. En er zitten ook Amsterdamse woorden, heel veel Amsterdamse woorden in. Ze houden dat echt heel erg bij.
0: Ja.
4: Maar het woord barkie, dat komt daarin voor.
0: En wat betekent barkie voor de luisteraars?
4: Je bent niet barkie betekent zoiets als je bent niet goed bij je hoofd.
0: Ja. Ja.
4: En dat staat met één enkele i in die lijst. En daar werd heel veel geprotesteerd. En dat was een beetje onze fout. Dan blijkt dat de jeugd van tegenwoordig, die dat in een liedje gebruikt heeft, die spellen dat met IE.
0: Oh, ik zou het ook met een i doen.
4: Ja, je kan je wel de hele tijd discussiëren over lezen is zo goed voor je, spelling. Maar mensen krijgen een woordbeeld van iets wat ze vaak zien. En ook als ze dus iets vaak fout zien, ja, dan krijg je discussie over wat is dan eigenlijk juist. Ja. Want dat is met spelling natuurlijk sowieso.
0: Ja, precies. Ja.
4: Discussiepunt.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld. Hartelijk dank. Dank, Freddy van Tijn.
1: Freunden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen.
0: Morgen, Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne nacht.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van de doodstraf.
7: Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be.
6: Het leven en de mysteries rond rapper Tupac Shakur.
8: Time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live.
6: En Winnie de Pooh wordt 100 jaar.
9: Hoera voor mij.
10: Hoera, hoera.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Wie doet er mee?
6: Oké. Okay.

0: tijd een nieuwe win. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Middernacht, het begin van zondag 11 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. EO.
10: Nu, wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt is existentieel. Misschien wel een historisch kantelpunt. Dat zegt Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzada. Ga ook maar na. We zien een militair op een machtig Amerika dat een verzwakt Iran maar niet op de knieën krijgt. We zien de totale vernietiging in Gaza die een morele breuklijn heeft geslagen met het Westen. En intussen ruit het ooit zo aardsconservatieve Saoedi-Arabië de religieuze politie in voor dancefestivals, pretparken en hyperkapitalisme. Wat gebeurt er nu echt in het Midden-Oosten? In deze aflevering willen we voorbij de clichés kijken. Wat speelt er onder de oppervlakte? Raakt het Midden-Oosten steeds meer in de greep van religieus fanatisme? Of is juist het omgekeerde het geval? Zien we misschien wel een nieuw seculier tijdperk?
11: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
10: Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En misschien moet ik ook wel zeggen Midden-Oosten. Met vandaag dus Abdul Bouzada.

0: gast. Hij is Midden-Oosten-expert voor de VPRO-collega's van Bureau Buitenland. En hij is presentator van de geopolitieke podcast Achter de Frontlinie. Ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast van de ongelofelijke theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Abdou Bousseda, welkom in de ongelofelijke. Goed dat je er bent. Ik ken en volg jouw werk al een tijdje. En wat ik mooi vind is dat ik bij jou altijd weer nieuwe dingen hoor. Ook over het Midden-Oosten. Mensen kunnen er wel gedacht hebben van ik weet het wel met het Midden-Oosten. En het nieuws wat daar vandaan komt. Maar bij jou hoor je altijd weer iets nieuws. Dat gaat ongetwijfeld ook deze aflevering weer gebeuren. En het is een belangrijke tijd om het over het Midden-Oosten te hebben. Jij noemt het zelfs een existentiële tijd voor het Midden-Oosten. Terwijl het is toch een regio die al behoorlijk wat heeft meegemaakt. Wat maakt het volgens jou nu existentieel? Wat maakt het nu zo'n belangrijke tijd?
1: Ja, toch al een aantal zaken die simultaan gebeuren, die ervoor zorgen dat het een existentiële periode is voor dat gebied wat wij het Midden-Oosten noemen. Om te beginnen de oorlog. 7 oktober heeft plaatsgevonden. Nou, het gewicht daarvan en wat het allemaal ervoor heeft gezorgd, dat is echt ongelooflijk. In een hele korte tijd is eigenlijk de orde in dat gebied uiteengevallen. We zien bijvoorbeeld dat in Syrië vrij snel de dictatuur zijn biezen moest pakken.
0: Ja, Assad.
1: Ja, dat lijkt iets. Daar staan we helemaal niet bij stil. Maar dat was min of meer een indirecte gevolg van 7 oktober.
0: Oh, bijna vergeet je, Syrië.
1: De kaarten zijn geschud.
2: Ja, is dat even hoe is de situatie in Syrië veranderd door 7 oktober? Omdat Israël Hezbollah heeft aangevallen? Of?
1: Ja, zeker. Ja. Dat is heel belangrijk. Fijn dat je dat erbij noemt. Iran was verzwakt. Omdat ze min of meer al in een soort van prelude-oorlog bezig waren met Israël. Er vonden al aanvallen plaats tussen de twee. Maar nog belangrijker, Hezbollah had zijn handen vol aan Israël, daar in het zuiden van Libanon. En die moesten dus ook de troepen terugtrekken uit Syrië. Waardoor er dus een vacuüm ontstond. Assad was al verzwakt, de dictator van het land. En de huidige president al-Shara, die toen nog rebellenleider was, die heeft toen op een, weten we nu, vrij ingenieuze manier voorbereid en het moment afgewacht. En die hebben gepland, maar ook gecoördineerd met de buurlanden in het bijzonder, maar ook met de Amerikanen, weten we inmiddels.
0: Ja, dus ik vind het interessant dat je dit noemt. Want dit is iets wat de meeste mensen alweer bijna vergeten zijn. Dit is alweer bijna uit het nieuws verdwenen.
1: Precies.
0: Maar dit is dus slechts één van de gevolgen
1: van de zaken.
0: Ja. En je zei al, Iran was verzwakt. Mm-hmm. Dus daardoor was er die kans om in Syrië dat regime omver te werpen. Maar ja, Iran was verzwakt. Dat dachten Amerika en Israël ook toen ze besloten Iran aan te vallen. Ja. En nu kunnen we toch al zeggen, misschien waren ze niet zo verzwakt als wij denken.
1: Nou, Iran is wel degelijk verzwakt. Laten we dat voorop stellen, ook als je naar de cijfers kijkt. De Amerikanen hebben daadwerkelijk flinke slagen geslagen. Om te beginnen, op die eerste dag van de oorlog, eind februari, was het zo dat echt wel tientallen van de leiders en zelfs de opperste leider van de kaart werden geveegd.
0: Ja, ze hadden toen heel veel leiders bij elkaar gevonden
1: gezet
0: en gebombardeerd. Ja. En die waren toen allemaal weg.
1: En dat er ook gewoon faciliteiten zijn aangevallen. Dat de economie nagenoeg naar de steentijd is gebombardeerd. De prijs wordt betaald door de Iraniërs, waar we straks hopelijk ook iets over kunnen zeggen. Iran is wel degelijk verzwakt. Maar een verzwakte vijand wil niet zeggen dat je een zwakke vijand hebt. In een asymmetrische oorlog, en dat is het, en daar kennen we verschillende van in de geschiedenis, wil niet zeggen dat de zwakste partij de oorlog verliest. De zwakste partij moet alleen maar zorgen dat ze niet verliezen en dat ze de vijand ontwrichten. Bekende historische voorbeelden zijn Vietnam, de Vietcong tegen de Amerikanen, daarvoor onder leiding van Ho Chi Minh tegen de Fransen, of Afghanistan tegen de Russen en later tegen de Amerikanen. Ja. Het is niet zo dat de Taliban ingenieuze drone-technologie hadden of een heel goed georganiseerde machinerie en de beste encrypted telecommunicatie. Daar zat wat anders achter. Daar zat een volhardendheid in. Wel degelijk organisatiestructuur. Daar moeten we ook niet zo makkelijk over doen. Maar het allerbelangrijkste, zij wisten dat ze niet moesten verliezen. En dat was een hele moeilijke opgave. Maar ze hebben die opgave tot het einde volgehouden.
2: En je moet bereid zijn, laat ik het zo zeggen, om grote offers te brengen of te laten brengen door je volk. Dus je hebt ook een beetje autocratie nodig, denk ik. Want in een democratisch land zou dat natuurlijk niet kunnen.
1: Ja, het volk zou in opstand komen. In Iran betaalt het volk de prijs. Nu wordt ook gesproken over maximale economische druk. Ik hoor het ook in het bulletin voorbij komen. Economische oorlogvoering door Trump. Maar Ik ben in Iran geweest. Ik heb van hun gastvrijheid mogen genieten. Ik heb de mensen leren kennen. In de praktijk betekent het gewoon dat mensen geen medicatie hebben. Ja. Dat ze niet een scan kunnen uitvoeren in het ziekenhuis. Ja, dus de prijs wordt betaald door het gewone Iraanse volk. En er komt bij dat het Iraanse regime dit kon gebruiken. Van zie je wel, dit is wat onze vijand ons aandoet. Dan krijg je rallying around the flag.
2: Ja.
1: Waarbij dus ook gewone Iraniërs, die niet per se voor het regime zijn, toch denken, we worden aangevallen door een externe vijand.
0: Ja, je gebruikt het woord asymmetrisch oorlogsvoering. Hè? Dat wil iets zeggen als je hebt een groot conventioneel leger, zoals we dat kennen. Hè? Amerika met al die vliegtuigschepen, al die vliegtuigen, al die tanks, al die militairen.
1: Indrukwekkend en duur.
0: Indrukwekkend en duur. En dat bijt zich dan toch stuk op een leger waarvan men dacht dat is grotendeels weggebombardeerd.
1: Ja,
0: maar die hebben wel raketten, die hebben nog drones.
1: Zeker.
0: Die kunnen de straat van Hormuz, wat natuurlijk telkens ook in de nieuws horen langskomen.
1: Ik wil zeggen dat de Vietcong en de Taliban bij landen niet zo goed georganiseerd zijn en niet de kennisindustrie hebben die de Iraniërs hebben. Dat hadden ze al voor de Islamitische Revolutie, maar dat hebben ze toch wel gecultiveerd en behouden. Ze hebben echt indrukwekkende wetenschappers.
2: En ze werken ook samen met de Russen, toch?
1: Onder andere met de Russen samengewerkt. Ja. Maar even los daarvan, ze hebben echt wat je zou kunnen noemen een homegrown kennisindustrie die accelereert op verschillende gebieden. Maar zeker ook op militaire technologie.
2: Ja.
1: Dus ze hebben heel erg geïnvesteerd in raketten die middellange afstanden kunnen afleggen, of lange afstanden, zelfs Cyprus kunnen bereiken. Nou, drone-technologie en ga zo verder. En dat maakt ze toch wel een geduchte tegenstander.
2: Ja. Mag ik eens een persoonlijk complottheorietje tegen je aanhouden? Dat is gewoon een vraag die soms bij me opkomt als het over die straat van Hormuz gaat en waarom de Amerikanen die maar niet echt open krijgen. Soms denk ik ook wel eens, verdient Trump er gewoon niet aan door te speculeren constant op de olieprijzen en zijn vriendjes? En heeft hij er niet een zeker belang bij om het te laten voortslepen? Dit klinkt misschien heel cynisch en ik ben ook helemaal niet van de complottheorieën, maar bij Trump denk je wel eens van, als je probeert naar een ratio te zoeken achter zijn handelen, het lijkt toch vooral om geld te gaan bij hem constant.
1: Amerika verdient natuurlijk ook geld door een hogere brandstofprijs. Het is Amerika die diesel exporteert naar Europa. Ja. Het is ook Amerika wat LNG-gas exporteert naar Europa. Dus in die zin verdient Amerika ook aan deze crisis. Alleen de rekensom zonder al ingewikkelder te maken betekent ook dat de inflatie doorberekend wordt bij gewone Amerikanen.
2: Ja, daar lijkt hij zich niet druk over te maken, toch?
1: Nou, dat lijkt mij wel. Als je nu ziet,
2: in zijn uitingen zegt hij, maakt hij zich daar schamper over te doen.
1: Je voelt het wel, ook in zijn uitingen. En zeker nu in de aanloop naar de midtermverkiezingen. Ja. Het dreigt tot huis van afgevaardigden. Maar goed, ik ben een Midden-Oosten deskundige. Ik zeg er wel gelijk bij, een beetje Midden-Oosten deskundige moet ook altijd heel goed in de gaten houden wat in Washington gebeurt. Dus als de huis van afgevaardigden gaat flippen, in handen komt van de Amerikaanse democraten, dan krijg je, dat is misschien wel een historische parallel, die misschien mank gaat lopen, maar ik ga hem toch hier neerleggen. De Vietnamoorlog is niet geëindigd omdat de Amerikanen besloten ineens hun troepen gelijk terug te trekken uit Vietnam. Nee, omdat ook toen een congres de president min of meer vleugelam maakte. Dus dat zou natuurlijk ook nu kunnen gebeuren. Ja. Dat als de democraten daar komen, dat ze denken van wacht eens even, de financiering van deze oorlog, daar gaan we toch even een stokje van steken.
2: Als Trump zich wat aantrekt van het congres, wat ook nog maar de vraag is.
1: Met de financiering moet hij dat wel. Maar goed, we kunnen ons laten verrassen.
2: Ja, we gaan zien. Ja. Mijn complottheorietje was trouwens net ietsje anders dan Amerika verdient eraan, maar Trump en zijn vrienden.
1: Dat zou zomaar kunnen.
2: Elke tweet die hij plaatst van de straat gaat weer open, hups, aandelenkoers omhoog.
1: Ja.
2: Of omlaag, wat is het? Ik heb geen verstand van economie. Op het moment dat hij dan weer wat moeilijker wordt, gaan ze weer die kant op. En daar kun je op speculeren, lijkt me.
1: Nee, dat is
2: en
1: ook zo.
2: Het is bekend is ook dat hij zijn vrienden dat doen.
1: Nee, maar dat is ik wou hopen dat het een complot was, maar het is goed gedocumenteerd door kwalitatieve media in Amerika. Die hebben laten zien dat er echt daadwerkelijk bewust gespeculeerd wordt. Dus het is geen gekke gedachte. Ik heb niet het bewijs gezien, maar het is geen gekke gedachte.
0: Nee, inderdaad, goed gedocumenteerd dat dit de meest corrupte administratie ooit was in de VS.
2: Ja. Nou, goed.
0: Maar het lijkt weinig mensen echt aan het denken te zetten daar. Je gaf al een hele interessante overview eigenlijk over, dat waren nog maar een paar dingen die je aanstipte van wat we in het Midden-Oosten kunnen bespreken. Gaan we zo meteen ook dieper op in. Ik zei natuurlijk in mijn intro, we wilden een beetje voorbij de clichés rondom het Midden-Oosten. Dat is natuurlijk altijd een mooi streven. Maar ik hoor wel eens vaker van mensen die ook verstand hebben van het Midden-Oosten, net als jij, Abdou, dat er geen regio is waar zoveel clichés en verkeerde veronderstellingen de ronde gaan. Is dat iets wat jij herkent? Dat er vaak in clichés over het Midden-Oosten wordt gesproken?
1: Jazeker. Om te beginnen, dat we zijn gewend geraakt, zeker na 9-11... om het Midden-Oosten te duiden aan in kampen van Shia, Sunni.
0: Ja.
1: Vrij makkelijk. Terwijl het veel...
0: De twee stromingen is. Binnen de islam.
1: Ja, bijvoorbeeld, als je nu naar het Midden-Oosten kijkt... Hamas zit in hetzelfde kamp als Iran. En dat is een Soenitische beweging. En die zit in een Soenitische... neem de Houthis, dat is die rebellengroep... die in het noordwesten van Jemen het voor het zeggen hebben. Die zitten qua... dogma's en doen dicht tegen het Shiïtisme aan. Maar als je puur kijkt naar hun geloofsleer... zitten ze veel dichter tegen de Soenieten aan. Het is te
0: terwijl
1: makkelijk.
0: Terwijl ze werken samen met Iran en ze bestoken Saoedi-Arabië.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Dat is niet logisch.
1: Nee, maar als je puur kijkt naar machtsverhouding... en machtsconcentratie, dan is het wel logisch. Alleen wat vaak gebeurt, en dat is het cliché... geloof is vaak een masker... voor allerlei wereldlijke problemen. Soms is het een katalysator. Ja. En soms is het ook gewoon een mobilisator... die zaken in gang kan zetten. Het is te makkelijk. En ik betrap mezelf erin als redacteur... bij verschillende programma's. Maar ook als ik met collega's aan het praten ben... dat we behoefte hebben aan generalisaties. En het is ook een beetje luie journalistiek, eerlijk gezegd... om heel snel naar Shia te grijpen of Sunni... of na te denken in, dat zijn salafisten of dat zijn geen salafisten. Het is gelaagder, complexer en genuanceerder dan dat het is.
0: Mm, en misschien ook interessanter daardoor.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Ja. Nou ja, en een ander cliché wat je heel vaak hoort van... het Midden-Oosten, dat is nu eenmaal een kruidvat. Ze vallen elkaar daar alleen maar in de vliegen elkaar in de haren. En dan zeg je nog eufemistisch. En dat is altijd zo geweest.
1: Mm. Ja... Laten we vooropstellen dat er echt wel veel oorlog is geweest de afgelopen tijd. Het Midden-Oosten is heel groot. De Golfstaten bijvoorbeeld zijn een soort van Zwitserland geweest. Dat er nu raketten over hun hoofd heen vliegen... is hetzelfde als dat iemand in Zurich of Bern zit... op een terras en er vliegen ineens raketten over zijn hoofd. Dat is onwerkelijk voor degene die in het midden van Zwitserland zit.
0: Ja.
1: Dat is één. Het tweede is dat we ook echt moeten oppassen... door naar het Midden-Oosten toch te kijken als een kruidvat. Want ook wij hier op dit continent... hebben onze kruidvaten of kruidvatten. Volgens mij is alle twee goed. om te beginnen, we hebben een landoorlog in het oosten bij Oekraïne. En als je de krant openslaat, dan kun je elke dag lezen... dat we ons moeten voorbereiden op een oorlog. En het zou ook lui journalistiek zijn als iemand in Doha in Qatar aanschuift... aan een tafel bij Al Jazeera en zou zeggen... Europa is altijd een kruidvat geweest. Duitsland bestaat niet eens zo lang, wist je wel, bij de 80-jarige oorlog. En katholieken, protestanten. Ik bedoel, het is veel ingewikkelder dan dat.
2: Het zou niet helemaal onzin zijn wat hij zegt, maar...
1: Nee,
2: maar
1: net zoals het geen onzin is van Shia Sunnieten.
2: Ja.
1: Alleen, het is genuanceerder.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Helpt het voor jou ook dat jij Arabisch spreekt, Arabisch leest... om het nieuws te volgen en voorbij die... een beetje, je hebt het zelf geloof ik... de Jippe-Jandekisering van de geopolitiek genoemd.
1: Ja,
0: helpt het als je dan zelf de taal spreekt... en andere bronnen misschien tot jou neemt als ik
1: wel.
0: Als... argeloze journalist...
1: Niet alleen maar Arabisch, maar ook bijvoorbeeld Perzisch... wat ik niet zo machtig ben als het Arabisch, maar toch... We hadden net over geloof in het Midden-Oosten. Wist je bijvoorbeeld dat Iran deze oorlog niet eens als een jihad presenteert? Naar het eigen volk niet, maar ook niet naar buiten toe. Jihad is, even heel snel, een beetje Jip en Janneke taal. Dat is de gewapende strijd, de meest nobele. Op het pad van Allah mee moet je streven en ontberingen ontgaan. Deze oorlog wordt gezien als de derde heilige verzet. De eerste was tegen Saddam Hussein in de jaren 80. Dan had je die van vorig jaar in de zomer tegen Israël. Die kortdurende oorlog. En dat noemen ze een heilige verzet. En dat is toch gek. En waarom niet jihad? Ze bezigen ook het vocabulaire. Ze gebruiken wel woorden als martelaar. Maar veel meer nationalistische woorden. Dus dit regime... noemen wij niet een nationalistisch regime. Maar als je puur kijkt naar de taal die ze bezigen... en hoe zij deze oorlog presenteren... is dat meer Persisch-nationalistisch dan islamistisch. En dat is toch gek.
0: Interessant.
2: Weet je wat in de Franse Revolutie gebeurde... waarop ook allerlei christelijke taal werd omgekatst tot, tot nationalistische taal?
1: Ja, dat is
2: de heilige natie. En,
1: en dat is ook met de islam gebeurd.
2: Martelaren voor het vaderland.
1: Zeker, dat gebeurde al bij de antikoloniale krachten... die in hun antikoloniale vocabulair eigenlijk tekortschoten. Zeker om het grote volk te mobiliseren. Hier heb je het weer, mobilisator. Die gingen gebruik maken de grote jihad. Mijn familie heeft gevochten tegen de Fransen in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. En dat was voor hun een jihad.
0: Ja.
1: En dat de nationalistische partij in Marokko, die heeft op een gegeven moment zijn eieren geteld. Want in de jaren 30 verkochten ze hun pamfletten niet aan de straatstenen. En die zijn toen op een gegeven moment religieuze termen gaan gebruiken. En ja, dat heeft hun geen wind eigenlijk.
2: Het werkt toch beter dan Marx en Engels, zeg maar.
1: Dat verkoopt beter dan Marx en Engels, ja.
2: Ja. Als je dan een vraag over mag stellen. David vroeg net, hè, je spreekt Arabisch. Dus dan kom je een heel eind daar in die regio. Afgezien van Iran. Ja, een van de voordelen die natuurlijk ook wel bestaat over het Midden-Oosten, is dat het natuurlijk, het zijn allemaal Arabieren. Het spreekt allemaal Arabisch, dus het is ook allemaal hetzelfde. Maar zonder dat je daar een college over moet geven. Maar er zit nog wel behoorlijk een verschil tussen,
1: zeker,
2: toch?
1: Zeker.
2: Je hebt zelf volgens mij een Marokkaanse achtergrond. Ja. Wat, ik weet niet of dat überhaupt bij het Midden-Oosten hoort. Dat is Noord-Afrika.
1: Sommigen zullen het doen. Anderen zeggen MENA-regio, Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ja. Anderen spreken weer over Swana, Zuidwest-Azië en Noord-Afrika.
2: Ja.
1: Maar inderdaad, de taaldiversiteit in de Arabische wereld, even los van de Koerdische minderheid of de Amazigh in Noord-Afrika. De dialecten zijn gigantisch. Bijvoorbeeld, ik zal verklappen dat ik het Syrisch vrij goed kan verstaan en ook kan spreken. Maar bijvoorbeeld het Egyptisch, wat heel veel andere Arabieren vaak goed kunnen spreken, omdat ze vaak naar Egyptische films kijken en series, dat ik dat eigenlijk niet zo goed kan spreken en verstaan. Maar daarnaast heb je natuurlijk gewoon het standaard Arabisch. Is het Arabisch wat in de media wordt gesproken, in de boeken. Maar ook heel veel mensen daar gebruik maken van sociale media. Maar het is waar, je hebt verschillende soorten Arabisch. En soms, ook voor mij, is het een puzzelstuk. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden wel eens reportages of documentaires, interviews moeten vertalen vanuit het Irakees. En in sommige gevallen moest ik ook gewoon even de hulplijn inschakelen. Dat is zo. Ja, zeker.
2: Ja. Grappig.
0: En ik begreep, als jonge luister je ook Arabische radio, toch? Jij bent eigenlijk altijd al bezig geweest met wat gebeurt er ook in die regio. Ja. Dat is niet iets wat je als journalist pas bent gaan doen?
1: Nee, ik denk toch dat ik ben pas heel laat, relatief laat, toen ik 30 was, besloten ik om echt journalist te gaan worden. Maar ik denk toch dat ik een soort van journalistje was als klein kind. Toen pakte ik al de oude kranten van de buren, de Volkskrant en NRC Handelsblad. En die las ik dan door. Dat vond ik altijd interessant. En mijn vader luisterde ook altijd naar het nieuws. En dat deden we vaak via de radio. En ik vond radio heel leuk. Dus ik kreeg op een gegeven moment ook een oude wereldontvanger. En dan zat ik, wat ik kan heugen, wel eens op een zondag namiddag regenachtig buiten, een beetje winters, toen zat ik te zoeken. En het stomme is, het is zo jammer eigenlijk met internet tegenwoordig, maar je kunt s'avonds en s'nachts veel meer zenders ontvangen dan overdag. Althans, je ontvangt ook hele andere zenders. Zo overdag hoor je ineens Chinees. En dan s'avonds heb je ineens heel veel Arabische zenders van Rabat tot Cairo. En het leuke vond ik is dat ik mezelf aantrainde in het Arabisch. Maar het was ook echt een andere wereld. En dit is wel cliché. Met een taal gaat natuurlijk wel echt een deur voor je open.
2: Ja. Als je naar die media zit te luisteren, dat is gewoon even nog mijn nieuwsgierigheid.
1: Ja, natuurlijk.
2: Is de breedte van de media in de Arabische wereld net zo groot als hier, zeg maar, zonder dat ik er enige kwalificatie aan verbind, zeg maar, van Telegraaf tot NRC Handelsblad, of is daar ook een equivalent van een VPRO, of mag ik het zeggen, een EO?
1: Ja, het stomme is dat door 9-11 is die pluriformiteit er gekomen. Niet zozeer omdat de regimes in Egypte of in andere landen eens dachten van, we hebben pluriformiteit nodig. Nee, er is letterlijk een strijd om de publieke opinie bezig in de Arabische wereld. Aha. Ik ken bijna geen gebied, Latijns-Amerika heb je dat ook wel een beetje, waarin de Chinezen een zender hebben in het Arabisch, de Turken hebben een zender in het Arabisch, de Russen hebben een zender in het Arabisch, de Amerikanen hebben verschillende zenders, lokaal, radio, televisie. Er zijn natuurlijk de grote spelers als Sky News, France 24 of BBC, die ook in het Arabisch uitzenden. Dus dat betekent, als je als Arabische nieuwsconsument bent, dat je kunt zappen en dan val je ineens in je neus over van hoe kan een vrouw een orgasme krijgen? Vervolgens LHBTQ+ in de Arabische wereld. Derde gaat van het racisme in de westerse voorsteden. En dan dus al die onderwerpen, die zie je allemaal voorbij komen. En dat komt omdat er een gevecht is uitgebroken door door al die machten, regionaal en publiek.
2: Om de Arabische ziel.
1: En dan heb je ook nog eens, ik heb het nu alleen maar over de nieuwszenders gehad, maar je hebt echt ontelbare entertainmentzenders. En denk je, waarom is dat belangrijk? Omdat cultuur misschien nog belangrijker dan nieuws is. Overdracht van kennis en bepaalde normen en waarden. Maar ook de religiezenders, die zijn gigantisch. Denk bijvoorbeeld alleen al christelijke zenders, evangelische zenders die uitzenden. Die hebben een ontzettend groot bereik in de Arabische wereld. Ik noem dat natuurlijk niet toevallig, want ik zit nu bij de collega's van de EO.
2: Ik dacht al dat toevallig was.
1: Maar je hebt tientallen islamitische zenders met allerlei verschillende denominaties en allerlei verschillende.
0: Zijn ze ook veel partijen van buiten, van andere landen, die denken wij moeten hier.
1: Of oppositie in het buitenland. Oh, ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Het pijnlijke is dat als je een Arabier bent, want ondanks de diversiteit en dat grote lapstuk grond, wat we Midden-Oosten noemen, is het toch wel een gemeenschappelijk kenmerk. En dat is helaas dat ze onder een dictatuur leven, dat ze bijna min of meer dezelfde problemen hebben. Dus geen perspectief op een toekomst, veel jongeren, frustraties. En als jij dus opgroeit en jij ziet dus hoe het anders kan, en er wordt openlijk over gesproken op televisie, en tegelijkertijd onder een dictatuur leeft, dat is frustrerend. Ja. Dat is anders dan bijvoorbeeld in de jaren 60. Je leeft in de Sovjet-Unie of in de DDR. Ja, je hebt wel een idee hoe het aan de andere kant is, maar ook niet helemaal.
0: Nee,
1: en die mensen hebben donders goed in de gaten hoe het aan de andere kant is.
0: Dat maakt de frustratie alleen
1: dat maakt
0: maar
1: de frustratie groter. Ja.
0: Ik vind nu al heel leerzaam, dus dat is mooi. En als we nog even teruggaan naar wat je aan het begin van die aflevering zei, dat vond ik ook heel interessant. Je schetst een beetje de geopolitieke landkaart eigenlijk van het Midden-Oosten. En je zei wat er nu gebeurt en wat het nu existentieel maakt, is het feit dat je ziet een bepaalde orde afbrokkelen.
1: Ja.
0: Misschien wel ook de grip die Amerika of het Westen misschien ook wel had op toch ook het Midden-Oosten voor een deel.
1: Het paraplu valt weg. Hoe je draait of keert, heel veel mensen, of je nou in een woonkamer zit in Saudi-Arabië of je zit in een café in Cairo en je ziet wat er gebeurt in Gaza en je denkt van, hoe kan het dan in 2026 zoiets kan plaatsvinden en dat er geen partij ingrijpt, sterker nog, dat het min of meer kan doorgaan met een carte blanche. En uiteraard, het is complexer en je hebt 7 oktober en ga zo verder. Maar voor veel mensen in die woonkamer is dat hun toch hun gevoel. En geef ze maar eens ongelijk. En zij identificeren zich veel meer met de Gazanen, omdat die toevallig dezelfde voornamen hebben en zien er min of meer hetzelfde uit als hen. Dus dat speelt mee. Maar er is ook wat anders aan. Ik denk dat ook de luisteraar het veel beter kan begrijpen. Ook wij in Europa denken de komst van AI, de Russen aan de voordeur. En als je daar bent, dan heb je dat ook. De AI, Israël aan de voordeur, Iran die raketten over je heen gooit. Maar er is nog iets anders aan de hand, en dat is klimaatverandering.
0: Ah.
1: En in dat gebied is de klimaatverandering gemiddeld 2 keer meer dan in de rest van de wereld. Het is gigantisch. Neem bijvoorbeeld Kuwait. Daar zijn ze zandstormen de afgelopen decennia wel min of meer gewend geraakt. Alhoewel dat ook steeds frequenter en heftiger werd. Maar wat de afgelopen jaren is gebeurd, is ongekend. Ook de temperaturen die stijgen. De jongeren in Zuid-Irak, die zijn niet bezig van, kan ik mijn studieschuld betalen? Nee, die zijn bezig, en niet eens of ik een gezin kan beginnen, maar heb ik wel water straks? En hoe schaf ik een airco aan? Wat echt gewoon, net zoals in Oekraïne heel belangrijk is om hitte te hebben, is het in Zuid-Irak, in een stad als Basra, is het heel belangrijk om een airco te hebben.
2: Dus klimaatverandering is daar echt verdroging, verhitting?
1: Het is gigantisch. De waterschaarste is gigantisch. Het is ongekend. Dus de jongeren en de mensen die daar wonen, die hebben dat. En dan heb je een derde element, dus ook over geopolitiek, de ontrafeling van de orde, de klimaatverandering en tot slot de moderniteit die zich opdringt. Nou, we hadden het al over de televisiezenders, internet, ga zo maar verder. Maar het betekent ook neem land als Saudi-Arabië, wat echt een goed voorbeeld is, doordat zij de afgelopen 10 jaar sociaal hebben geliberaliseerd. Niet politiek, maar sociaal. Meer vrouwen op de arbeidsmarkt. De familieverhoudingen zijn veranderd. Er zijn meer scheidingen. Het is zelfs zo belangrijk dat we er ook over praten in speciale commissies in Saudi-Arabië.
0: Saudi-Arabië heeft een scheidingenprobleem.
1: Ja, eigenlijk in het hele Midden-Oosten zie je dat de scheidingen aan het stijgen zijn.
2: Wat is dat, waar is dat het signaal van?
1: Dat zie je gewoon in statistieken.
2: Nee, waar is dat volgens jou een symptoom van? Wat verandert, dat zit daaronder?
1: Nou, daar kun je heel positief naar kijken. Van ja, vrouwen kunnen eerder echtscheidings in de papieren indienen. Want ze zijn vrijer. Dus die zouden het ook kunnen gaan vieren. Ja. Het grappige is, er is ook een fenomeen wat ook in de hele Arabische wereld bekend is. Niet dat iedereen doet, maar veel mensen doen dat wel. Dus dat ze vrouwen dat gaan vieren. En dat zetten ze dan ook op YouTube. Van kijk eens, ik ben gescheiden. Oh ja. Ik begin aan een nieuw leven. Ja. Dus je zou dat vanuit een feministisch oogpunt kunnen gaan benadrukken als iets positiefs. De werkelijkheid is wel weerbarstig. Het is namelijk wel weer zo dat de wetten in die, ja, het zijn toch wel vaak patriarchale samenlevingen, niet zo zijn ingericht dat er sprake is van alimentatie. Of dat er gelijke rechten zijn bij als er scheiding plaatsvindt. Dus er zit ook heel veel pijn eronder.
2: Ja.
1: En dat maakt het allemaal ook wel complexer. Ook voor mij als journalist natuurlijk super interessant om dat allemaal te volgen.
2: Ja. Ja.
1: Maar dat is waarom ik zeg essentieel. En ik bedoel er niet zozeer dat er een grote oorlog zich ontvouwt over de hele regio. Dat mensen echt denken van welke kant moet ik op zijn. Maar mensen voelen wel van, ons bestaan in de toekomst staat op het spel. Ja. En dat is wat het essentieel maakt.
2: Ja, je beschrijft wel echt samenlevingen op drift, in zekere zin. En ook nog een geweldige slag om de Arabische ziel met al die zenders van over de hele wereld.
1: Ja, ja.
2: Die daar dan op proberen in te spreken. Ja. Het lijkt me inderdaad een spannende plek om te wonen. Ja.
1: Het is ook heel spannend. En Saudi-Arabië is trouwens ook, want we problematiseren dat ook heel vaak. En daar woont een man die Mohammed bin Salman heeft. En die is met harde hand is die aan het regeren daar. Maar het is een super interessante land.
2: Saudi-Arabië.
1: Ja. Ja, wat echt heel snel aan het veranderen is. Cultureel super interessant. En wij maken wel eens items in de media over voetballers in Saudi-Arabië. En waarom zou je er naartoe gaan? Hahaha, je kunt heel veel geld verdienen.
2: Ja, daar toch om.
1: Ja, er komen ook heel veel mensen naar Europa toe om ook geld te verdienen. Daar is op zich niks mis mee. Het is natuurlijk wel zo dat we staren ons blind op dat voetballen en op die gekke grote gigaprojecten. Maar er gebeurt zoveel in dat land, het is eigenlijk niet meer bij te houden. Mm. Het is echt gewoon, er wordt een nieuwe generatie klaargestoomd. Ik weet niet waar het toe gaat leiden. Ik ben ook geen profeet in die zin. Ik kan niet in een glazen bol kijken. Maar ik kan wel zeggen, hou Saudi-Arabië vooral in de gaten.
2: Ja. Zie je daar ook een beweging, net zoals in Iran, zoals je net beschreef, naar nationalisme als samenbindende factor in plaats van religie?
1: Ja, ook daar. Ook daar zie je in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië is een nog betere voorbeeld dan Iran. Sinds 2016 heeft Mohammed bin Salman in verschillende etappes heeft hij een andere koers is hij gaan varen. De macht van de geestelijke heeft hij min of meer ingeperkt. Door ze gewoon op te sluiten. Nou, dat is heel simpel, want zij waren altijd
0: werkt meestal wel.
1: Heel kritisch, zetten wat oft op sociale media. Kijk, die geestelijke in Saudi-Arabië, die denken van ja, geestelijke, die hebben een soort van formele macht. Nee, ze hadden geen formele macht, maar informele macht. Ze hadden zoveel volgers, miljoenen volgers in Saudi-Arabië en daarbuiten. Het was een soort van rocksterren.
2: Ja.
1: En ja, als ze kritiek gingen geven op Mohammed bin Salman, ja, dan liet hij ze opsluiten, maar ook gewoon heel subtiel. Hij heeft bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd dat er geen camera's meer mochten zijn op lokale moskeeën. Dus alleen in Mekka mag er een camera gericht zijn op de imam. Die kunnen ze controleren. Waarom? Om te zorgen dat die imams in al die verschillende provinciesteden niet meer zo populair konden worden.
2: Omdat ze vaak geen filmpjes op sociale media
1: precies,
2: kunnen zetten.
1: Ze konden vaak mooi Koran reciteren of goed prediken met heel veel charisma, waardoor ze toch een soort van sterren konden worden, een hele sociale media business konden ontvouwen en zich daarmee eigenlijk onder de schaduw van de staat konden onttrekken. En daarnaast heeft hij natuurlijk formeel ook echt wel de geestelijkheid ingeperkt. Neem zoiets als de religieuze politie. Officieel bestaat die autoriteit nog, maar met veel minder middelen. Ze mogen ook geen arrestaties meer uitvoeren. Ze moeten de politie bijhalen. Eigenlijk is het een tandloos apparaat geworden. Ja. Waar de Saoediërs zich ook niet meer heel veel van aantrekken.
0: Nee. Jongen. Dus van Saoedi-Arabië hebben we natuurlijk altijd dat vooroordeel van dat is een hyper-conservatief, orthodox, islamitisch bolwerk. En jij schetst het nu als een land waar ze te kamp hebben met een ontzettende toename aan echtscheidingen. Ze willen zich manifesteren als een soort sport.
1: Hyperkapitalisme en hyperentertainment.
0: En entertainment dus ook.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is toch niet ons eerste gedachte bij wat wij voorheen bij Saudi-Arabië hadden.
2: Nee. Wat is de reden? Waarom
1: je hebt heel veel jongeren, Stefan, in Saudi-Arabië. Dat is niet te vergelijken met Nederland.
2: Ja?
1: Je hebt heel veel jongeren in Saudi-Arabië. Ja, ja. Dus op een gegeven moment, het was niet een kwestie van of maar wanneer. Je moest die mensen voor hen bioscopen, je moet ze entertainment geven.
2: Ja.
1: En als je mensen geen politieke vrijheden geeft, ja, het is een oude advies die de Romeinen al kenden. Brood en spelen.
2: Lekker.
1: Dus zorg dat ze hun geld verdienen. Maar zorg ook dat ze spelen hebben. En dat is toch wel de gedachte. Eigen indrukwekkende voetbalcompetities. David Guetta, waar je kunt raven. Voor degenen die hem niet kennen, dat is een bekende artiest. In de woestijn kunt raven. En dat is toch de lijm die de samenleving bijeen moet houden. Dat was het geloof. Dat met name in het jaar 1979 was er echt een staatsagenda om dat geloof te pushen.
2: Ja.
1: Dat werd de lijn van de samenleving. En in 2016, in verschillende etappes, maar zeker sinds 2016, zie je dat die lijm is het nationalisme in Saudi-Arabië. Dus minder de islam. Het vocabulaire gebruiken ze nog wel.
2: Ja.
1: Maar het is echt het nationalisme van Saudi-Arabië. En ten tweede entertainment, entertainment, entertainment.
0: Heel interessant. En ik wil ook zo meteen nog terugkomen op waarom is geloof daar dan nu minder belangrijk als lijm voor de samenleving dan bijvoorbeeld entertainment of nationalisme. Maar om dat goed, denk ik, op waarde te kunnen schatten, moeten we eerst terug naar het jaartal wat je net al noemde, namelijk 1979.
1: Ja.
0: Jij noemde dat, ik sprak jou vorige week aan de telefoon, jij noemde dat een soort Big Bang voor de regio. Moeten we weer aan Heino Valken denken, onze aflevering van een paar weken terug.
2: Bouw de bruggetjes maar hoor.
0: Precies. Dat was dan echt een sterrenkundige. Maar waarom was dat jaar zo'n belangrijk jaar, zo'n Big Bang voor die regio?
1: Kijk, die materie voor islamiseren in de jaren 80 en alles wat daarna kwam, dat was al in de samenleving. We moeten ook niet net doen, dat is natuurlijk het gevaar als je iets alles aan een bepaald jaartal vastplakt. Maar net als de Big Bang zorgde het voor een nieuwe orde. Er ontplofte en ontstonden nieuwe stelsels die met elkaar in evenwicht kwamen. En daarmee ontstond er ook een nieuw ecosysteem. Er gebeurden drie belangrijke gebeurtenissen in 1979. Begin februari kwam een zeker meneer Ayatollah Ruhollah Khomeini kwam terug uit Frankrijk, die het als ballenleen was. En dat was eigenlijk het sluitstuk van de islamitische revolutie van 1979... in Iran. De Shah had al eerder zijn biezen gepakt.
0: De Shah was een soort autoritaire leider daar. Een soort koning eigenlijk.
1: Precies, hij was eigenlijk meer dan een koning. Maar Khomeini kwam daar en dat was het begin van islamitische theocratie zoals we dat nu kennen. Dat was echt iets heel nieuws. Dat een geestelijke ineens een staat en echt dat de grondwet islamitisch zou gaan zijn. En dat was ook voor de Soenieten, want voor de duidelijkheid, Iran is een Sjiïtisch land. Dat was echt iets wat ze ook vieren. Van kijk eens, de islam kan een rol opeisen in de moderniteit.
2: Is een oplossing.
1: Het kan een oplossing zijn.
2: Ja.
1: De tweede gebeurtenis wat plaatsvond, een paar maanden later, maar toch in november, de belegering van Mekka. Er waren toen moslims, salafistische moslims, die vonden dat het Saoedische koningshuis niet vroom genoeg was en niet islamitisch genoeg was.
2: Ja.
1: En die belegerden Mekka.
2: Hadden ze wel een punt, toch? Hadden ze wel een punt, toch?
1: In zekere zin, vanuit hun oogpunt, ik moet als journalist natuurlijk altijd vanuit hun perspectief dat zeggen, vanuit hun perspectief was dat natuurlijk zo.
2: Ja.
1: Ze waren niet zo salafistisch als ze pretendeerden te zijn.
2: Wat ik altijd begrijp is dat het een decadente massa is, maar goed.
1: Zeker in die periode, en ook daarna trouwens. Maar in ieder geval, wat er gebeurde is dat de Saoediërs, wanhopig hebben zij de hulp gevraagd van Franse commando's. Die hebben toen de boel ontruimd. En je zou denken, oké, dan gaan we meer politieke rechten geven of we gaan moderniseren. Nee, ze gingen de gender scheiden nog strikter toepassen. Ze gingen heel veel investeren in het salafisme. De dawa, dus het prediken, intern in Saudi-Arabië zelf. Dus islamitische curriculum werd ook onderdeel van een studie als geneeskunde.
0: Als een soort tegemoetkoming eigenlijk aan die radicalen.
1: Ja, dus op dat moment, je had de regionale rivaal die eiste van, kijk eens, wij zijn echt het ultieme islamitisch voorbeeld. Want kijk eens, wij zijn succesvol geweest.
2: Iran.
1: Saudi-Arabië werd er paniekerig van, want die rivaliteit, die regionale rivaliteit, die bestond al. Op dat moment was de vraag,
0: voor duidelijkheid tussen Iran en Saudi-Arabië.
1: Ja, wie spreekt namens de islam? Nou, de Saoedische koningshuis heeft op dat moment gedacht van, dat laten we ons niet gebeuren. We gaan back to the roots. Dus het wahhabisme ontstond eigenlijk, het bestond natuurlijk al, maar zoals wij dat kennen, en het salafisme, ging toen in een versnelling. Mm. En het was eigenlijk, en ik heb het nu weer over masker, katalysator, mobilisator, het werd toen weer een masker voor een nieuwe vorm van hervorming om de macht te kunnen consolideren. Zij dachten, als de Shah weggejaagd kan worden door een, ja, een bejaarde geestelijke Khomeini, ja, hier in Saudi-Arabië, dat gaan wij niet overleven. Er gebeurde nog iets geks in dat 1979. In december besloot de Sovjet-Unie Afghanistan binnen te vallen. Ja. En dat was een godsgeschenk voor de Saudiërs. A, konden ze met behulp van de CIA, konden ze ineens legitieme religieuze legitimiteit opeisen wereldwijd, op het wereldtoneel. Wij zijn geen slechte moslims. Wij zijn de beschermheren van Mekka en Medina, maar ook van de islamitische umma, de islamitische natie. Ja. En dus geld sturen met behulp van de CIA, met behulp van de Amerikaanse Republikeinen en het bijzonder onder Reagan. En dan konden ze dus een hele strijd financieren tegen de Russen, tegen de heidense atheïsten, de communisten. En dat kwam de CIA en het Westen ook heel goed uit, overigens.
0: Zij konden Afghanistan helpen eigenlijk. Of
1: zij konden Afghanistan helpen. Daar, ja. Zij financierden gewoon de strijd van de Afghanen, die vaak ook aangevuld werd met voornamelijk, niet alleen maar voornamelijk Arabische vrijwilligers. Ja. Een oude bekende is Osama Bin Laden, maar niet alleen maar hij, die daar naartoe vertrokken en daar vochten. En daarom is dat jaar zo belangrijk. Er gebeurde op dat moment simultaan een aantal zaken, waardoor je dus die Big Ben hebt. En ik had het net over de islamisering van Saudi-Arabië en dat exporteren van steun aan de Afghanen, maar ook tot aan, aan het hart van Europa, in Brussel, in Nederland, in Duitsland, werden mensen gestuurd, predikers, ja, die hun versie van de islam gingen prediken.
2: Afrikaanse landen ook trouwens.
1: Ook in Afrikaanse landen, maar ook verder buiten, in Indonesië, in Amerika, in Mexico, overal. Het werd toen raison d'être, reden om te bestaan, legitimiteit van kijk eens hoe islamitisch wij zijn. En dan konden ze nog altijd, Stefan, zoals je terecht zegt, van ja, decadent leven, dat bleven ze natuurlijk gewoon doen.
2: Ja, het is the best of both worlds. Hè? Je kunt een hedonistische hofhouding houden en tegelijk de voorvechter zijn van de islamitische revolutie.
1: De façade werd toen van wij zijn een islamitische staat. En die predikers, ja, dat was natuurlijk ook wel geweldig, want ze kregen zakken met geld, konden moskeeënbouw financieren. Maar wat er wel gebeurde.
0: Je hebt het zelf ook, dat vertelde je me vorige week aan de telefoon. Je hebt zelf als jonge jongen in de jaren 80.
1: Ja.
0: Heb je ook in Nederland of in Europa, in moskee, waar jij dan kwam, heb je ook dit soort.
1: Niet in Nederland, het was ook in Nederland trouwens, maar met name in Duitsland. Ik was op een gegeven moment, kan me heugen, ik weet niet precies wanneer, daar moet je me niet aan vastpinnen, maar je hebt in Aken heb je een groot islamitisch centrum. Althans, dat had je toen destijds daar. En er kwam toen een zekere meneer Hassan al-Turabi, kwam daar een verhaaltje vertellen. En ik vond dat heel indrukwekkend. Die man die sprak heel goed Engels, heel goed Frans, uiteraard heel goed Arabisch.
2: Ja.
1: En die vertelde over hoe revolutionair zijn gedachten zou zijn over Soedan. En dat Soedan in principe in staat is om de hele Arabische wereld te voeden met graan. Nou, geweldig wervelende verhaal.
2: Ja.
1: Deze meneer Hassan al-Turabi is de architect van al-Bashir, die tegenwoordig door het strafhof vervolgd wordt. Heeft de moslimbroederschap groter gemaakt. Was de gastheer van Osama Bin Laden, heb je hem weer, in Soedan. Maar die man, die was in de jaren 80, was die in Duitsland. Wij kunnen ons dat nou niet meer voorstellen. Maar die mensen konden vrij reizen en konden die boodschap ook gewoon vertellen. En dat was op een avond waarin ook waarschijnlijk, ik kan het niet precies heugen, ook gesproken werd over de vrijheidsstrijders in Afghanistan. Dus er gebeurde heel veel in de jaren 80.
0: Het interessante vind ik, wat je nu schetst ook, hè, van die Big Bang. Dus 1979, je ziet eerst in Iran en Saudi-Arabië reageert erop. Je ziet andere landen in de moslimbroederschap, wat natuurlijk met name in Egypte, Tunesië zat, volgens mij. Je ziet
1: eigenlijk overal. Tot en met hier in Nederland en in Europese steden.
0: Dus je ziet een soort nieuw zelfbewustzijn van de islam, zou je kunnen zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En bepaalde groeperingen erbinnen die denken, wij moeten de islam een grotere rol laten spelen. Ook in de samenleving, ook in de politiek, ook in de geopolitiek, zou je misschien kunnen zeggen. Maar net had je natuurlijk over wat er nu bijvoorbeeld gebeurt in Saudi-Arabië en Iran.
1: Ja.
0: Dus die twee grote spelers van de Big Bang in 1979.
1: Ja.
0: Jij zegt Iran.
1: Je maakt een U-turn.
0: Nou ja, dat lijkt het wel op.
1: Ja, dat is echt zo.
0: Dat er een soort nieuw tijdperk eigenlijk aanbreekt. Ja. Omdat jij natuurlijk zegt dat in Iran dat ze zich meer bedienen van nationalistische taal als het gaat om de strijd.
1: Waarom denk je dat het zo is, David? Waarom denk je dat ze in Teheran anno 2026 niet tegen de jonge Iraniërs zeggen van kom en strijd voor de islam, maar zeggen van kom en strijd voor het grote Perzië? Het land van je voorvaderen.
0: Oh, nou ja, een reden zou kunnen zijn, maar ik weet dat niet. Dus ik vraag dat graag aan jou, Abdou. Is dat er gewoon... Ja, dat er sprake is van secularisatie. Of mensen minder dat traditioneel islamitische verhaal geloven als destijds in de jaren 70 en 80.
1: Dat is op zich een heel goed verklaren. Op zich, wij weten niet zo heel veel van Iran, maar er zijn kundige Iraanse wetenschappers, onder andere hier in Nederland, verbonden aan Utrecht en Tilburg, althans destijds in 2022. En die hebben een onderzoek laten doen met VPN om digitale voetsporen allemaal te kunnen omzeilen. Die hebben diepteonderzoeken gedaan met Iraniërs. En het blijkt dat het bestaan van God nog altijd door veruit de meerderheid van Iraniërs wordt omarmd. Maar dat de meerderheid van de Iraniërs zegt dat de staat helemaal niet over geloof moet gaan.
0: Ja,
1: en dat neigt natuurlijk naar secularisatie. Ja. Ook als je kijkt naar het Arab Human Development Report, die wordt periodiek uitgegeven door de VN, waarin ook gepeld wordt hoe is het met alfabetisering, gezondheidszorg, maar ook naar religie. En dan zie je conjunctuur, de ene keer meer dan de andere keren. Dat is niet zo heel indrukwekkend, maar je ziet wel echt een duidelijke signaal, is dat met name de jeugd vindt dat religie geen plek heeft in de politiek. Ja. En dat is interessant. En om maar weer even terug te gaan naar Iran. Bijvoorbeeld ook toen met dat hoofddoekverbod protest in 2022-2023. Het interessante is dat... En ik vind
0: er waren
1: dat ook,
0: vrouwen die deden een hoofddoek af.
1: Precies. Ja. Het interessante is dat heel veel van die vrouwen... We hebben de cijfers niet, maar het is wel goed gedocumenteerd. Vrouwen die ervan overtuigd zijn dat het een islamitische plicht is om een hoofddoek te dragen, dat die ook mee hebben gedaan met de protesten. Wat zegt dat dan? Zegt het dan dat ze tegen de islam zijn, tegen de islamitische staat, of dat ze vinden dat het een vrije wil moet zijn van de bevolking? Ja. En dat is precies wat ik bedoel met dat clichématige. Ja. Het geloof, ook in Saudi-Arabië, ondanks de entertainment en noem het maar op, die is nog altijd aanwezig.
0: Zeker.
1: Alleen het geloof in handen van de machthebber, dat is een ander verhaal. En dat is met secularisatie.
2: Ja, je kunt ook nog wel zeggen dat het misschien ook duidt op bepaalde veranderingen binnen de islam zelf. Naar een verinnerlijking misschien, of naar subjectivering. Want ook dat vind je in andere religies natuurlijk wel. Van het geloof, echte geloof zit van binnen. Het wordt niet opgelegd door de staat.
1: Ja, ik denk dat er gewoon ook misbruik is van de islam bij de staat om bijvoorbeeld te onderdrukken. Ik denk dat er ook iets anders speelt. Ik denk dat veel islamistische partijen, denk aan bijvoorbeeld aan de moslimbroederschap in Egypte, Morsi, er zijn allerlei redenen voor te geven, maar toch. Maar ook bijvoorbeeld een islamistische partij in Marokko, die bijvoorbeeld echt gigantische aantal zetels had gehaald na 2011. Die hebben gefaald en dat heeft zijn sporen achtergelaten. Ja. En toch wel iets noemen, een ongemakkelijke waarheid, maar het is wel zo. Het zijn met name moslims die het meest geschrokken zijn van IS. Wij zijn natuurlijk ook geschrokken van IS en van al die jihadgangers die naar Syrië en Irak zijn gegaan. En de aanslagen niet vergeten, ook hier in Europa, onder andere Parijs. Maar het zijn moslims die er ook van geschrokken zijn.
0: Hmm. En denken, dit wil ik niet.
1: Nee. Ja, dat zijn religieuze moslims. Maar die denken van maar dit kan niet de bedoeling zijn.
0: Hmm. Maar het is heel interessant wat je schetst. Want ik heb dit eigenlijk nog niet echt ergens anders gehoord. Als we dat nog even misschien markeren. In 1979 en die decennia daarna. Met name Iran en Saoedi-Arabië. En natuurlijk andere organisaties. Die gingen steeds meer het geloof uitdragen. En dat islamitische zelfbewustzijn. Nu zijn die twee grote spelers. Iran en Saoedi-Arabië. Daar... We hadden het nu net over Iran, je schetste eerder al in Saoedi-Arabië wat daar gebeurt. Dat eigenlijk die religieuze politie eigenlijk steeds meer tandenloos wordt gemaakt. Mm-hmm. Steeds meer de nadruk op nationalisme en entertainment in plaats van traditionele islamitische opvattingen. Is dit een soort nieuw tijdperk voor het Midden-Oosten?
1: Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ik moet oppassen met hele grote uitspraken. Zeker als jullie mij over een paar jaar hieraan vast gaan houden. Maar ik denk wel dat er echt een trend gaande is. Kijk, die staten... De mensen die zijn niet nieuw, die wonen al sinds de oudheid daar. Maar het concept van een moderne staat, zeker na de uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk en uit de grip van heel veel Europese mogendheden. Ik zeg niet dat het artificiële staten waren, maar de staten waren vrij jong. En de bevolking had een soort van bindmiddel. Je ziet wel dat ook in de moderne staten er toch een soort van... ja, een nieuwe nationalisme plaatsvindt. Dat is eigenlijk vanuit Noord-Afrika tot en met de Golfstaten. Het rallying around the flag en het trots op de Emirati-vlag of de Marokkaanse vlag.
2: Eigen voetbalelftal.
0: Met het WK zie je het natuurlijk ook, hè?
1: Ja, en dat betekent ook dat de solidariteit tussen de verschillende volken, ik zeg niet dat het weg is, maar ook anders wordt. Dus dat betekent dat die mensen in dat grote gebied, wat wij nu gemakshalve Midden-Oosten noemen, dat die mensen zich ook anders tot elkaar verhouden.
2: Namelijk?
1: Nou ja, als jij onderdeel bent van een bepaalde stam, om onderdeel te zijn van bijvoorbeeld Nederland, moet je ook echt een grens hebben. We kunnen niet de grens eindeloos en iedereen Nederlander maken. We hebben wel regels met elkaar afgesproken. Ja, we hebben afgesproken wat een Nederlander is.
2: Er wordt wel eens van mensen uit Nederland die in Duitsland gaan wonen of zo, maar in het algemeen moedigen we dat niet aan.
1: Ik ben wel een Nederlander. Ik word ook als zodanig tenminste door velen herkend. Sommigen helaas niet. Maar dat is een andere discussie. Ja. Maar ik spreek Nederlands, ben niet opgegroeid. Ik heb van de cultuur meegekregen. En dat maakt mij Nederlands. En dan moet het toch een soort van benedengrens zijn wat Nederlander is, want dan kan ik me toe jou verhouden. Ik bedoel, als morgen iemand net een maand in Nederland is en hij zegt, ik voel me Nederlander, dan denk ik, prima, hartstikke leuk. Maar,
2: leuk voor je. Volgend jaar spreken we elkaar weer.
1: Precies. Ja. Dat, dus je hebt, om een moderne staat te hebben en dat moderne nationalisme, moet je ook een grens maken. En dat grens trekken. En ik denk dat dat er nog wel een soort van gevoel is, bijvoorbeeld van oké, we behoren tot dezelfde cultuur. Maar je ziet wel een trend de laatste jaren gaande. Ja, we zijn op de eerste plaats zijn we Egyptenaren. Op de eerste plaats zijn we Saoediërs.
2: Ja, maar het kan ook potentieel weer nieuwe spanningen opleveren.
1: Alles kan natuurlijk.
2: Maar ik bedoel, dus als de natie heel belangrijk wordt, dat heb je natuurlijk in Europa ook gezien.
1: Zeker.
2: Dan krijg je die natiestaten, die gaan vervolgens om zich heen kijken van en schouders schuren tegen anderen.
1: Nee, dat kan zeker. Maar ik vind bijvoorbeeld fascinerend hoe Saudi-Arabië, de vlag was altijd een soort van vlag voor moslims. Ook omdat geloofsbelijdenis op staat. En de kleur groen, de kleur van de islam. Ja. Maar het is echt een hele nationalistische vlag geworden.
0: Als je ziet de vlag veranderd?
1: Ja, het is nog altijd dezelfde vlag. Maar de symboliek is heel anders geworden. Het is echt de vlag van de jonge, hippe Saudi-Arabië. Die aan het dreven is in de woestijn bij David Guetta. Die heel trots met diezelfde vlag aan het zwaaien is.
2: Ja, een beetje zoals de St. George Kruis in Engeland of zo. Dat is van oorsprong religieus, maar het betekent nu heel andere dingen.
1: Een heel andere,
0: Nee, dus wat dat betreft, er zijn zoveel onderwerpen waar we nog echt veel over zouden kunnen erop praten. Want ook de verschrikking in Gaza nu en de uitzichtloosheid. Hè? Want er zou natuurlijk al een soort staakt het vuren zijn al enige tijd. Maar er zijn dus nog geloof ik iets van 1500 mensen in Gaza sindsdien al omgekomen. En in totaal natuurlijk iets van 70.000 of zo.
2: Uitzichtloze toestand.
1: En misschien wel goed, David, hoor. Ik denk niet dat jij dat bewust doet, maar het is natuurlijk wel belangrijk om in actieve werkwoorden te praten. Hoe heet het? Namen en rugnummers.
2: Ze zijn niet zomaar doodgegaan.
1: Ze zijn natuurlijk niet omgekomen door wat dan ook. We hebben Israël is natuurlijk getransformeerd. We hadden het eerder over existentieel. Dat speelt zeker bij Palestijnen, want die hebben hun nationaal archief is gebombardeerd. Denk je, waarom begint hij nou ineens over nationaal archief? Dat zet de geschiedenis van het volk, van de Palestijnen in Gaza en alles wat ze tot Palestijn maakt, is bewust in die eerste dagen van de oorlog kapot gebombardeerd. Dat is ook waarom Amnesty onder andere zegt van, zie je wel, dit lijkt op genocide. Alles wat ze tot een Palestijn maakt, dus je moet niet alleen naar de aantallen kijken van 70.000 direct. Indirect is trouwens veel meer. Lancet heeft het heel goed berekend. Maar laat de cijfers daar. De Palestijnen ervaren het als een existentiële strijd waarin ze zitten. Het is gewoon op of eronder. Mm-hmm. Israëliërs hebben dat natuurlijk ook na 7 oktober. Die zullen zeggen van, kijk, wij hebben nu de middelen en wij zijn superieur. Maar als Hamas superieur was geweest, dan hadden zij ons van de kaart geveegd. Dat maakt het natuurlijk allemaal heel erg pijnlijk. De realiteit is natuurlijk wel, het is Israël die nu supermachtig is met de steun van Amerika. Ja, die de situatie door laat gaan. Laten we het gewoon noemen zoals het is. Het is een genocide. En dat zeg ik niet om mij gelijk te halen of wat dan ook. Maar ik denk dat het ook mijn taak is als journalist, net zoals het mijn taak is om te zeggen, 7 oktober was ook een terreuraanslag. Moet je de naam en rugnummers wel bijzeggen. Want ik denk dat het publiek daar recht op heeft om ook te weten dat het zo is.
0: Ja, maar het zijn ook veel genocide wetenschappers en professoren die hebben gezegd, het voldoet inderdaad aan deze eigenschappen.
2: Er moet nog wel een formele uitspraak over komen.
1: Er moet zeker een formele uitspraak op komen. En dat moeten we er ook bij zeggen. Ja. Het is natuurlijk wel gebruikelijk dat wij journalisten, of dat in Darfur is, geen rechtelijke uitspraak. Rwanda, jaren 90, was geen rechtelijke uitspraak.
2: Bewijslast schijnt heel moeilijk te zijn. Ik ben geen jurist, maar het schijnt altijd heel lastig te zijn.
1: Nee, zeker. Maar dat is ook zo. Maar staten en journalisten hebben de plicht om zaken te benoemen. Het is ook onderdeel van ons vocabulaire en instrumenten. Ja. En dat maakt niet dat alle Israëli's beesten zijn. Absoluut niet. Het gaat om feiten benoemen. Net zoals als ik zeg terreuraanslag. Dat wil niet zeggen dat Palestijnen geen verzet mogen betekenen of dat zij beesten zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is voor ons als journalisten, ongeacht van welke partij, dat we heel duidelijk zijn in onze taalkeuze.
2: Feiten benoemen.
1: Ja. Nou, ja.
0: Mm-hmm. Is goed. Ja, goed dat je dat aanstipt. Dit is natuurlijk een van die thema's als je het hebt over het Midden-Oosten. Waar ook gewoon de diepe tragiek je ook soms aanvliegt. En de schiere uitzichtloosheid eigenlijk.
1: Zeker.
2: Ja, dus er is een ongelooflijke tragiek wat daar gebeurt. En dat loopt natuurlijk al veel langer. Onder die Palestijnen ook. Heel veel mensen die wegtrekken. Ik heb al eens begrepen trouwens dat er nog meer christenen zijn dan moslims. Omdat die wat rijker zijn vaak en wat meer mogelijkheden hebben. Maar dat is sowieso ook wel die brain drain die je in het Midden-Oosten vindt. Hè? Dat mensen die wegtrekken, dat is ook een...
1: Nee, dat is gigantisch. En dat geldt ook helaas onder heel veel goed opgeleide moslims. Ook in Palestina. Ja. Artsen die toch vertrekken. Die eieren voor hun geld kiezen. Ja. Maar zeker bij christenen. En ik zou het eigenlijk veel breder trekken. Het is echt een gemis in het Midden-Oosten. Neem bijvoorbeeld iets als Palestina. De christenen hebben een voortrekkersrol gespeeld, niet alleen christenen, maar ook zeker christenen, in het creëren van het Palestijnse bewustzijn, de moderne staat. Het waren christenen die begin 20e eeuw de eerste krant oprichtten, Palestijn. Het waren christenen die politieke partijen oprichtten. Het waren christenen overigens, dat is wel grappig hoe dat gaat, die ten tijde van de Ottomaanse Rijk gebruik konden maken van Europees onderwijs. Het was een voet tussen de deur voor de grote Europese mogendheden om een goed opgeleide christelijke elite op te leiden daar in het Midden-Oosten. Die ook francofiel was heel vaak. Die goed met hun kon overleggen. Ja. Maar diezelfde elite die werd opgeleid, die ontwikkelde zich en die ontwikkelde ook het Arabische nationalisme.
2: Die over de hele wereld. Al die zendingsscholen zijn broedplaatsen geweest van
1: postkolonialisme. Precies, van antikoloniale krachten. En dat geldt zeker voor Palestina. Dus die christenen die in Palestina, maar ook heel breed in het Midden-Oosten. Veel christenen zijn uiteindelijk vertrokken. Denk bijvoorbeeld ook in Irak. Dat is natuurlijk een direct gevolg van de oorlog, de uitzichtloosheid van de oorlog toen met Saddam. Maar zeker de opkomst van IS en het bewust targeten van IS van christelijke gemeenschappen.
2: Christelijke verhalen.
1: Ja, dat heeft ertoe geleid dat heel veel christenen weg zijn gegaan. En voor heel veel mensen in dat gebied, moslim of niet, voelt dat ook als een gemis, omdat zij onderdeel zijn van die samenleving. Je moet weten dat ze heel veel artiesten komen uit de christelijke gemeenschappen, intellectuelen. Ze zijn onderdeel van die mozaïek in die samenleving. En ja, een mozaïek is heel mooi, maar als je een aantal tegels eruit haalt, dan wordt het ook heel lelijk. En ik denk dat gebeurt. En het voelt echt als een gemis in het Midden-Oosten.
0: Hmm. Ja, maar ik begreep, ongeveer 100 jaar geleden was 14-15% van het Midden-Oosten was christen. En nu is dat geloof ik 3-4%. Dus dat zegt iets over het aandeel.
1: Ik ken
0: dat
1: die aantallen niet, maar het verbaast me niets. Het zijn ook uit Syrië vrij recent. Echt gigantisch veel Syriërs zijn er vertrokken.
0: Ja, zo eindigen toch de aflevering. Dreigen een beetje in mineur te eindigen.
2: Nou wat vrolijks?
0: Ik wil ook niet geforceerd op zoek naar iets vrolijks. Maar misschien heb je wel... Is er iets waar jij zelf nog wel hoop uit put? Jij bent natuurlijk voor je werk ben je hier elke dag eigenlijk in ondergedompeld.
1: Nou ja, ik heb zeker hoop. En het is natuurlijk allemaal, er is heel veel verschrikkelijks. Ik heb heel veel hoop bij bijvoorbeeld creatieve krachten binnen de Saoedische samenleving. Mm. Ik zie bijvoorbeeld ook veel klimaatactivisme. En dan denk je, wat een softie die Abdou. Maar toch, als jij...
2: Waarom? Dat is toch ontzettend rationalistisch en redelijk.
1: Dat is buitengewoon, dat is leven en dood. We zijn vaak jonge mensen. Maar ook als het gaat om de Palestijnen in Gaza. Ook daar, hoe minimaal ook, er zijn krachten die empathisch zijn. Er zijn krachten die toch toenadering tot elkaar zoeken. Die zijn er weinig. En daarom ikzelf als journalist, we hadden net een discussie over welke woorden gebruiken we en dergelijke. Ik zeg er gelijk bij, ik hekel discussies waarin mensen worden weggezet als pro-Palestijns of pro-Israëli's. Het is de oorlog die daar gebeurt. Ja. Het is verschrikkelijk genoeg. Laten we er alsjeblieft ook geen cultuuroorlog van maken hier. Het vertroebelt ook onze blik.
2: Niet importeren. Nee.
1: Importeren, maar ook niet exporteren op ingewikkeld. Nee. We maken van onze sores hier, van onze cultuuroorlog en onze loopgravenoorlog, maken we een pro-Palestina, pro-Israël. Ik bedoel, ik ben in de eerste plaats journalist en ik ben bezig met mensen. Mm. En mij maakt het niet uit. En zo zou het ook iedereen niet moeten uitmaken of die christen is, Palestijn, Jood of wat dan ook. Kijk, wat voor mij heel erg belangrijk is, ik zie de mozaïek daar in het Midden-Oosten. Ik zie echt heel veel moois, ik zie heel veel kracht. Mm. En uiteindelijk denk ik dat mensen willen flexibel en veerkrachtig. En dat lijkt ongeloofwaardig op dit moment, als je ziet wat er gebeurt. Maar toch blijf ik die hoop hebben.
0: Ja, prachtig. Je zegt, ik ben journalist eerst, dan zit je hier. En dat heb je geweldig gedaan, super leerzaam. Je hebt dat geweldig uitgelegd. Jij bent natuurlijk ook een gelovig mens, volgens mij, toch? Je bent moslim.
1: Ja.
0: Is dat ook iets waar jij specifiek hoop uit put? Als je kijkt naar de wereld?
1: Denk of
0: benader jij het als het om dit soort thema's gaat, het Midden-Oosten?
1: Ja.
0: Benader je dat? Is dat toch vooral de journalist die het dan even overneemt? Van?
1: Nou, ik denk dat het meer holistisch is. Ik denk dat dat elke moslim op een andere manier moslim is. Ik denk dat dat gewoon zo is, omdat het in onze hoofd zo werkt.
0: Net zie je de christen.
1: Ik denk dat het gewoon zo werkt. En gelukkig maar, zou ik eraan willen toevoegen.

0: vaste gast, theoloog Stefan Paas. Ja, we gaan nog een stuk langer door in de Ongelofelijke podcast. Dat kunt u vinden in uw favoriete podcast-app. En dat is dan Ongelofelijke met dubbel O. U vindt daar ook nog ruim 300 andere gesprekken, waarvan er veel ook nog echt wel de moeite waard zijn, denk ik. De gesprekken zijn ook op YouTube te zien, ook daar onder de naam Ongelofelijke podcast. En maandag zelfs ook nog op NPO 2. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen er Deo van Lente volgende week gewoon weer te zijn. Ik wens u nu nog een hele mooie nacht. Dag.
1: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen ook al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Geerda.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara van zondag 11 oktober. Ik vind het heerlijk dat ik weer ben, mijn plek heb mogen innemen in de cockpit. En we maken ons klaar voor een nieuwe wereldreis. We vliegen zometeen naar Brazilië, Argentinië en Frankrijk. En duiken daar in de studieschuld. Want in Nederland gaat de rente weer fors omhoog. En daar is niemand blij mee. Maar hoe zit dat nou eigenlijk in andere landen? Daar gaan we tijdens deze wereldreis achterkomen. Maar voordat we vertrekken ben ik heel erg benieuwd waar jij aan het luisteren bent. En dat kun je mij allemaal sturen via de NPO Luister-app. Stuur mij een aanzichtkaartje vanaf die plek waar jij lekker op dit moment misschien ligt. Of op een heerlijke fauteuil zit. Misschien lig je wel lekker in bed in Venray. Luister je misschien mee vanaf een luie stoel in Alkmaar. Of heb je het warmer opgezocht en zit je misschien wel te luisteren vanuit Marrakesh of Santiago of Chili. Laat me weten, de NPO Luister-app die staat de hele nacht voor je open.
0: Van BNN Vara.
1: Maar eerst beginnen we de show even met de laatste nieuwsupdates van de landen die je hier dit uur gaat horen. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, naar mijn correspondent Frank de Meijer. Frank, een hele goede nacht of goede avond.
2: Ja, dankjewel. Goedenacht voor jou, Rosa.
1: Ja, de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië, die zijn achter de rug. Ja, wat is hier uitgekomen vanuit deze eerste ronde?
2: Ja, even een kleine correctie. Het zijn natuurlijk niet alleen de presidentsverkiezingen. Mm-hmm. In Brazilië hebben wij ook de gedeputeerde, de Tweede Kamer afgevaardigden gekozen. We hebben 2/3 van de Senaat hebben we gekozen. We konden ook kiezen voor de gouverneurs van de verschillende staten. Oh, ja. Daar zijn er al 21 van gekozen. Dus er zijn er nog 6 die naar de tweede ronde moeten. Okay. En inderdaad, we hebben ook de

0: presidentsverkiezingen. En daar heeft geen van de beide kanshebbers, hè, dat waren Lula en Flavio Bolsonaro, dat is de zoon van Jair Bolsonaro. Mm-hmm. Die hebben geen van beide 50% gehaald. Flavio heeft 47% gehaald en Lula 45%.
1: Zo.
0: Dus je moet over 2 weken ook nog een keer in de strijd.
1: Zo, wat spannend. Dat ligt enorm dicht bij elkaar. Maar als we even kijken naar alle verkiezingen die dus zijn geweest van al deze verschillende organen, wat kun je daaruit opmaken?
0: Ja, grote ruk naar rechts.
1: Mm-hmm.
0: Jullie hebben het daar een paar weken geleden ook al over gehad. Hè?
1: Ja.
0: Als je gaat kijken, heel Zuid-Amerika is op dit moment rechts, behalve Uruguay en Venezuela. Nou, je ziet dat die partij van Bolsonaro, Partido Liberal, die heeft 28 zetels gehaald nu in de Senaat. Dat is meer dan 1/3 van de 81 zetels.
1: Mm-hmm.
0: Ook in het Huis van Afgevaardigden, Tweede Kamer, hebben ze ruim 120 zetels van de 513. De beide kamers heeft echt gewoon de meerderheid.
1: Ja.
0: En als je ook kijkt naar de gouverneurs van de staten, bijna alle zuidelijke en zuidoostelijke staten hebben allemaal een gouverneur van de partij van Bolsonaro. Of in ieder geval een zusterpartij. In São Paulo is dat de zusterpartij. Maar dus Brazilië is echt ontzettend naar rechts opgeschoven. En links is gewoon heel klein geworden. En het was toch verrassend dat in feite daardoor Lula nog 45% haalde.
1: Ja.
0: Maar Flavio 47%. Alleen, er waren andere kandidaten. En ze doen ook allemaal het rechtse spectrum. Ja, en die zijn verantwoordelijk voor die andere percentage van stemmen. En die hebben intussen allemaal hun steun aan Flavio Bolsonaro overgebracht. Dus de kansen dat Flavio over 2 weken Braziliaans president wordt, die worden geschat op tussen de 80-90% op dit moment door de bookmakers.
1: Dat is flink.
0: Het is heel moeilijk voor Lula.
1: Ja.
0: Ja, het is heel moeilijk voor Lula om de zaken om te draaien. Er is een soort. Mensen zijn een beetje moe geworden van Lula.
1: Mm-hmm.
0: Te grote beloftes die niet even waar kunnen maken. Er wordt ook wel gezegd een beetje dat. Lula wordt nu een beetje de Biden van de tropen genoemd. Hè? Jullie noemen de Bolsonaro altijd.
1: Ja, de Trump van de tropen. Maar,
0: ja, die man wordt binnenkort 81. En je merkt, de sleet zit er een beetje in. Het is niet meer die jonge, energieke man. En ja, het gaat op dit moment niet goed. Het gaat niet goed in de economie. De schulden, de staatsschulden zijn heel hoog. Mensen hebben ook zelf heel veel schulden. We werken elke dag toch wel dat de boodschappen duurder worden. Dus Brazilië is toe aan een nieuwe richting. Dat hebben ze gewoon heel duidelijk afgegeven, de kiezers op dit moment.
1: Ja, en dat is dus de verklaring voor de ruk naar rechts. Over 2 weken is dus de laatste ronde van die presidentsverkiezing. Dan gaan we er achter komen wat uiteindelijk de uitkomst zal worden. Maar ja, als ik het zo hoor, is dat eigenlijk al bepaald, deze race.
0: Ja, het is al bepaald. Misschien een leuk feitje, leuk nieuwtje.
1: Ja.
0: We hebben senators mogen kiezen, 54. En daarbij zit één Nederlandse senator, Marcel van Hattem. Ja, Marcel van Hattem. Zijn vader is Nederlands, zijn moeder is Braziliaans. Maar hij heeft Nederlandse nationaliteit. Hij heeft ook in Nederland gestudeerd. Hij heeft zelfs op economische zaken in Den Haag heeft hij gewerkt. Maar die was al afgevaardigd in de Tweede Kamer. Ja, die wordt nu senator.
1: Kijk eens aan.
0: Voor het eerst in de Braziliaanse geschiedenis hebben wij een Nederlandse senator.
1: Nou, een Hollands steentje daar in de politiek, dat is toch een mooi lichtpuntje daarin. Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal gaat doen en gaat betekenen allemaal voor de Braziliaanse politiek. Hou ons op de hoogte. Over 2 weken spreek je heel graag weer over de update natuurlijk over de verkiezingen. En dan kunnen we je altijd bellen, toch Frank?
0: Ja, dit verhaal gaat nog wel even verder. Dus we houden jullie op de hoogte.
1: Zeker. Nou, ik spreek je zo meteen. Dankjewel. Tot zo.
0: Tot zo.
1: En vanuit Brazilië vlieg ik door naar Argentinië. Want daar woont mijn correspondent Ellen Panakker. Ellen, een hele goede avond voor jou ook.
2: Goeie avond.
1: Ja, dan heel ander nieuws uit Argentinië. Want Argentinië is eigenlijk in de ban van de laatste wedstrijd van Lionel Messi. Die is geweest, de grootste voetballer eigenlijk van dit moment.
2: Klopt.
1: Heeft afscheid genomen. Hoe is dat afscheid gegaan?
2: Ja, dat is natuurlijk groot aangepakt hier. Vooral in Buenos Aires. Maar ook in zijn geboorteplek, Rosario. Daar was al heel veel, heel groot shirt op zijn plein. En hier stond alles. Alle monumenten waren blauw, wit. Natuurlijk de vlaggenkleuren. Overal stonden nummer 10's. Je kon er niet aan komen, laat maar zeggen.
1: Nee.
2: En hij heeft dat onder oog van 85.000 toeschouwers in het stadion gedaan. Dus dat zijn ook wel echt. En het was binnen 2 uur uitverkocht. Dus Daar kon ook echt niemand meer bij. Ik heb de beelden gezien dat het stadion voegde. Dus laten we zeggen, hoe noem je dat? Ja, het past gewoon niet meer. Nee. Mensen stonden echt proppie, maar iedereen wou er gewoon heel graag bij zijn. Ondanks dat de ticketprijzen daarna nog, ja, op de zwarte markt natuurlijk nog veel hoger waren. Ik heb mensen die er echt $700 voor hebben betaald. Wow. Om erbij te kunnen zijn. En dan heel opgepropt ergens stonden. Het was echt gekkenhuis. Maar goed, het is wel Messi natuurlijk.
1: Natuurlijk, dus, alles om die laatste momenten mee te kunnen maken. Hij speelde een voetbal, een vriendelijke match, was het friendly match.
2: Klopt.
1: Hoe is dat gegaan? Heeft hij nog gescoord?
2: Tuurlijk. Het werd 3-0 tegen Benin. En zelfs die spelers, ja, die waren helemaal vol lof over Messi. Mm. Voor hun was het een eer om tegen hem te spelen. Nou, hij heeft natuurlijk 1 keer zelf gescoord en 2 keer een assist gegeven. Die een doelpunt werden. Dus ja, weet je, meer kon hij niet geven. Hij heeft echt alles gegeven. Uiteindelijk met 126 doelpunten.
1: Wow.
2: Dus in zijn carrière voor het team. Dus ja, dat is geweldig. En hij heeft zoveel gewonnen. Hij heeft WK gewonnen. 2 keer de Copa Americana. Wat je kan vergelijken met EK. Mm-hmm. Hij heeft alles gegeven. Dat gaf hij dan ook aan in zijn speech. Heel emotioneel. Hij heeft meerdere keren moeten huilen. Mm. Zijn team natuurlijk stond te huilen. Nou ja, en hier gewoon de mensen op. Ja. Niet op straat, ze liepen niet jankend op straat. Maar wel de mensen die aan het kijken waren. En er was zoveel spektakel omheen.
1: Wow.
2: Ja, het was echt heel groots aangepakt. Dus, ja.
1: Dat is natuurlijk echt een god voor mensen in Argentinië. En ook, ik heb de beelden inderdaad gezien in het stadion. Mensen allemaal aan het huilen. Wat gaan ze nu doen zonder Messi? Wie wordt de nieuwe Messi uit Argentinië?
2: Geen idee. Hij heeft wel een paar opmerkingen gemaakt. Ook in zijn speech de wereld wil natuurlijk Argentinië zien falen. Dus daar maakte hij nog wel een soort van steek onder water, zo van dat laten we niet gebeuren. Ik weet niet wie hem gaat opvolgen als iemand hem ooit ook kan evenaren op dat gebied. Dus het is afwachten, het nieuwe WK natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar de jongens zijn wel goed hoor. Dus ik ga ervan uit dat het uiteindelijk nog wel goed gaat komen met het team.
1: Dat geloof
2: maar
1: ik helemaal.
2: Maar Messi gaan we zeker missen.
1: Ja, zeker. The greatest of all time. Zoals heel veel mensen hem noemen, heeft dus afscheid genomen. Ja, het zijn nog wel bijzondere beelden ook om terug te kijken. Heb je het nog niet gezien? Dan kan ik je wel aanraden.
2: Precies.
1: We nemen afscheid. Dankjewel dat je ons even hebt meegenomen naar dat moment. Ellen, ik spreek jou zo meteen.
2: Is goed, tot zo.
1: Tot zo. En dan vanuit Argentinië vliegen we gelijk door naar Frankrijk. Naar mijn correspondent daar. En dat is natuurlijk Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht.
3: Goeienacht, Rosa.
1: Ja, een spannende tijd. De marathon van Parijs komt eraan. En nu, ja, daar draait het allemaal om. De loting. Wat houdt dat precies in?
3: Ja, dus de marathon van Parijs is dit jaar van organisator veranderd. Het is de 50ste editie, dus iedereen wil meedoen. En ja, omdat er zoveel mensen willen meedoen, hebben ze een loting ingesteld, net zoals de andere grote marathons. En dus de eerste antwoorden die zijn deze week binnengekomen, vorige week en deze week. Dus iedereen was met spanning de inbox aan het vernieuwen, om te kijken of we mee mogen doen aan de marathon.
1: Wat spannend, hoeveel mensen mogen er meedoen, weet je dat?
3: Nou, ik weet wel dat er meer dan 160.000 mensen zich hebben ingeschreven. En dat meestal voor de marathon zijn er ongeveer 60.000 mensen die meerennen. Dus dat is niet echt...
1: Dus 100.000 mensen die worden eigenlijk teleurgesteld. Heb jij je ingeschreven?
3: Ik heb niet ingeschreven, want ik heb heel veel geluk gehad. Want ik mag de marathon van Londen gaan lopen.
1: Wat cool.
3: Dus dat is ook wel heel mooi.
1: Ja.
3: Maar ik heb vrienden die graag Parijs willen lopen. En die hebben helaas geen goed nieuws gekregen.
1: Oh, wat jammer. En dit is dus de 50ste editie. Wordt het dan ook extra groot aangepakt?
3: Ja, eigenlijk is dat nog... ze weten eigenlijk niet precies hoe dat gaat verlopen. Want de marathons en eigenlijk alle wedstrijden in Frankrijk... die zijn de laatste tijd een beetje veranderd.
1: Mm-hmm.
3: Meestal heb je allemaal eten en drinken op het parcours. En dat wordt nu steeds minder. Je moet zelf je eigen drinken meenemen... en het liefst ook je eigen eten.
1: Okay.
3: Dus daar klagen heel veel mensen over. Maar nu dat er een nieuwe organisator is... denken ze, misschien toch iets veranderen dit jaar. Dus toch iets proberen te organiseren voor dat.
1: Ja.
3: Maar zij zeggen in ieder geval dat het iets spectaculairs zou moeten worden. Voor deze editie. Want ook het parcours moet veranderd worden. Ja, er zijn heel veel dingen die gaan veranderen ten opzichte van vorig jaar.
1: Oké, en dat is dus allemaal omdat er een andere organisator is, waardoor dat moet veranderen.
3: Ja, dat klopt, want die hebben contracten voor 5 jaar ongeveer.
1: Okay.
3: Dus het vorige contract is afgelopen en dan is het eigenlijk gewoon een race van wie heeft het beste bod. En dat is nu iemand anders geworden, dus we zullen het zien.
1: Nou, de 50ste editie dus. Dat gaat allemaal gebeuren op 4 april 2027. Dus ze hebben nog even om te trainen voor de 60.000 mensen die nu dus hebben gehoord dat ze mogen meedoen. Jij gaat meedoen met die van Londen. Wanneer is die?
3: 24 april. Dus nu op 2 dagen. Omdat er ook zoveel mensen ingeschreven waren. Is het dit jaar vooral nog naar 2 dagen. Dus ik heb geluk gehad dat ik op de zaterdag nog mee gaan rennen.
1: Kijk, wat goed. Nou, iets om uit te kijken. Mooi. Dankjewel voor deze nieuwsupdate uit Frankrijk. Myriam Labidi, ik spreek je zo meteen.
3: Ja, tot zo meteen.
1: Tot zo.
4: De eerste plaats.
1: Ja, voordat we de internationale muziek induiken, wil ik heel even de show openen met een Nederlandstalig liedje. Gewoon om even dat thuisgevoel te creëren voordat we verder op reis gaan. En afgelopen woensdag liet ik me even helemaal meevoeren in het theater. Want ik zag de voorstelling Rekhalzen van Jentel en de Boer. En ik heb genoten van die prachtige liedjes, bijzondere teksten en hilarische reflecties op onze maatschappij. En het was echt een feest der herkenning. En zeker toen ik dit nummer hoorde. Want over 2 maanden... Ja, dan is voor mij een doomsday, want dan word ik 30. En vroeger dacht ik dat als ik 30 zou zijn, dat ik eigenlijk alles voor de bakker zou hebben. Hè? Niet meer onzeker zou zijn en precies weten waar ik naartoe zou gaan in het leven. Niks is minder waar en daar zingen zij zo mooi over in het nummer Dat ik af ben. Dit zijn Jentel en de Boer.

0: herkent u dat gevoel? Dat, ik weet niet hoe oud je bent als je nu aan het luisteren bent. En heb je het idee dat je af bent, dat je alles voor de bakker hebt als persoon? Laat het me even weten, want moet ik me nou echt zo slecht voelen over dat ik 30 word en nog zeker lang niet alles op een rijtje heb? Of gaat dat gevoel eigenlijk nooit meer weg? Nou ja, laat maar weten.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, je luistert natuurlijk nog steeds naar de wereld van BNN Vara. We gaan beginnen met onze wereldreis. We vliegen zo meteen de hele wereld over. En ik ga in gesprek met Nederlanders die in het buitenland wonen. En daarin duiken we in de actualiteit. En hoe daar nou bepaalde dingen daar werken. En we gaan het hebben over studieschuld. Want goed nieuws voor studenten en oud-studenten met een studieschuld. De totale studieschuld in Nederland is namelijk voor het eerst in jaren gedaald. Al moet je daar misschien niet meteen de champagne voor open trekken, want tegelijkertijd groeit het aantal mensen met een studieschuld van meer dan 50.000 euro flink. En die gemiddelde schuld wordt dus bij een deel van de groep steeds hoger. Kortom, we zijn met z'n allen iets minder diep in de studieschuld gezakt, maar sommige mensen zitten er behoorlijk diep in.
2: Ongeveer 30.000.
3: Die staat op dit moment op 14.000 euro ongeveer.
4: Ik heb op dit moment geen studieschulden, maar ik kan niet beloven dat het niet komt.
3: Even is enorm duur, ja, daarom moet ik ook lenen, snap je?
5: 80% van dat gaat naar huur.
6: Ik denk dat als je uit huis woont, dat het eigenlijk niet meer te doen is om niet te lenen, zeg maar.
5: Ik moet daarnaast ook werken, dus het is niet dat ik rondkom met dat studiefinanciering.
7: Het is onmogelijk om dan niet te werken als je geen studieschuld wil. Dus ja, ik heb gewoon 2 baantjes. Zo doe ik dat.
0: Ja, voornamelijk de oud-studenten van de pechgeneratie, die zitten diep in de schulden. Maar hoe gaat het met de studieschuld in het buitenland? Hoe wordt dit geregeld? Is er studiefinanciering? En wat wordt hier allemaal aan gedaan? Nou, daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Brazilië, Argentinië en Frankrijk. En als eerste vlieg ik naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, ben jij een beetje een eeuwig student of niet?
8: Ik wil wel mezelf elke dag nog verrijken. Dus ik ben heel, nieuwsgierig. Nou zeggen. Dus leergierig. Maar ik volg geen officiële studies meer. Ik ben 62. Dan heb je het eigenlijk, moet je het wel gedaan hebben. Dan moet je eigenlijk wel klaar zijn, toch?
0: Ja, dat hoop je dan. Maar nu ben je een student van het leven. En dat blijf je waarschijnlijk voor altijd. Dat is heel erg mooi. Als we even gaan duiken in het onderwijs in Brazilië. Als we even kijken, is dat duur eigenlijk om te gaan studeren in Brazilië?
8: Ja, dat is toch wel best vergelijkbaar met Nederland. Hè? Als je toch wel een paar goede studies wil doen, dan kom je qua collegegeld, hè, kom je toch wel redelijk in dezelfde richting. Hè? Dat is ook het duurste element hier. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat je dat geld hebt. En dat kun je op verschillende manieren bij elkaar krijgen, natuurlijk. Er bestaan wel beurzen. Hier. Je kunt een beurs krijgen, dat is met name voor de mensen die toch aan de onderkant zitten. Het is heel erg afhankelijk van het aantal malen dat je ouders het minimumloon verdienen. Er wordt gezegd 1,5 keer minimumloon of tot 3 keer minimumloon. Dan kun je een beurs krijgen. Maar daarnaast hebben wij ook een financiering. Mm-hmm. Zoals dat denk ik vergelijkbaar is met jullie. Nou, dat is wel op nul rentebasis. En ik heb gekeken, dat moet je aflossen in het aantal jaar je dat studeert, maal 3+1. Dus als je 4 jaar studeert, moet je dat in 13 jaar aflossen. Maar dat is 0%. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk wel redelijk te doen. En bij ons krijg je de financiering alleen maar voor jouw collegegeld. En ik denk dat dat het grootste verschil is met jullie. Want ja, ik bedoel, als je 50.000 euro studieschulden opbouwt, zoals ik dat net hoor. Ja, dan heb je dat geld volgens mij ook wel gebruikt voor niet alleen je collegegeld. Maar ook voor de huur van je appartement.
0: Ja, met boodschappen.
8: Kamer, voor feestjes en partijen.
0: Sorry Frank, voordat we daar weer verder gaan. Want dit is dan dus alleen voor je collegegeld. Dus je krijgt gewoon dan het collegegeld op je bank gestort. Werkt dat zo?
8: Je krijgt dan de financiering voor, maar die is net zo groot als het collegegeld.
0: Ja, precies.
8: Ja. Alleen, er is 1 uitzondering. Bij ons zijn de publieke universiteiten. Mm-hmm. Dat is ongeveer 20% van onze universiteiten. Ja, daar is collegegeld gratis.
0: Okay.
8: Dus als je daar naartoe gaat, als je daar op kunt komen, ja, dan hoef je dus geen collegegeld te betalen. Dus heb je ook geen financiering nodig.
0: Oké. En die kan je dan dus ook niet aanvragen. Maar is het moeilijk om op zo'n universiteit te komen?
8: Ja, dat is wel redelijk lastig. Wij hebben een landelijk examen. Dat is ongeveer voor 50% van de plaatsen. Dat heet ENEM. Dat vindt dit jaar op 15 november plaats.
0: Mm-hmm.
8: En dan op basis daarvan, als je daar een goede score op haalt, ja, dan kun je dus toegelaten worden tot de universiteiten. Daarnaast hebben die federale universiteiten hebben ook nog een eigen toelatingsprogramma. En daarnaast hebben wij ook nog speciale quota's voor mensen minder bedeelde, voor de donkere bevolking. Daar hebben we het ook al eens een keer over gehad. Dus wij zorgen ook wel dat er een sociale toegang is. Hè? Dat het niet, dat het niet alleen maar blanke universiteiten worden.
0: Ja.
8: Dus dat is wel redelijk goed afgestemd.
0: Oh, wat goed. Dus dus daar wordt dus heel erg goed op gelegd. Zodat er dus wel kansen voor iedereen zijn, dus ook om een goede educatie te krijgen. Want je hebt dus de gratis universiteit dus. Maar dan heb je dus ook particuliere universiteiten. Zit daar heel erg kwaliteit van onderwijs in?
8: Ja, het is heel frappant. Hè? Als je bij ons naar middelbare scholen gaat, dan is het eigenlijk zijn de particuliere scholen zijn een stukje beter.
0: Mm-hmm.
8: Maar als je gaat naar de universiteiten, dan zijn onze federale universiteiten, die zijn staan heel hoog aangeschreven. Onder andere in São Paulo, we hebben de USP. Ja, we hebben ook heel veel uitwisselingsstudenten uit Nederland altijd, die ook naar de USP toe komen. Dus het is frappant dat de meest beroemde professoren willen inderdaad op de federale universiteiten lesgeven. En ja, wat daaronder komt, de particuliere universiteiten, zijn er toch een stukje minder.
0: Kijk, maar dat is eigenlijk heel goed dat het dus zo gaat en zo is. Maar ik kan me voorstellen, als ik dan allemaal hoor, je hebt dus een beurs, de studiefinanciering die dus alleen voor het collegegeld is. Hoe zit het dan met de schulden bij studenten, bij die studieschuld? Is daar sprake van?
8: Ja, er is wel sprake van, hè, want er zijn heel veel studenten die natuurlijk die VS pakken.
0: Mm-hmm.
8: Dat is in principe relatief toch een klein bedrag. Als je dus 4 jaar gestudeerd hebt en je mag dan 14 jaar aflossen. Hè, en daarbij moet je ook denken aan een stukje geldontwaarding. Hè, 0% is het, dus wat nu natuurlijk 100 reais waard is, natuurlijk over 14 jaar geen 100 reais waard. Zo moet je het zien. En mensen hebben over het algemeen, als mensen een studie afronden, dan gaan ze toch ook wel een redelijk goede baan krijgen. Dus dat is op zichzelf is dat geen probleem.
0: Mm-hmm.
8: Maar dat gezegd hebbende, ja, je kunt het ook voorkomen door bijvoorbeeld je 's avonds te gaan studeren en overdag te gaan werken. En dat is ook een hele grote praktijk bij ons.
0: Okay.
8: En onder andere bij mijn vorige werkgever, ik werk bij een heel groot accountantskantoor. Ja, dat was een fringe benefit. Dus wij betaalden het collegegeld voor mensen die bij ons kwamen werken.
0: Oh,
8: dus die werkte overdag en tot 5:30, ja. En dan ging ze aan de universiteit tot 's avonds 1:30. Ja, en die moest dan eigenlijk in het weekend, dan moest hij natuurlijk wel flink blokken. Hè, want die moet natuurlijk ook nog wel een beetje thuis studeren natuurlijk. Dus dat is iets wat meespeelt. Een ander bijzonder feit wat ik heb gevonden is dat tegenwoordig 50% van onze universiteit is studie op afstand. Dus wij heel veel studenten doen het online. En die collegegelden zijn ook een stukje lager dan als je inderdaad naar de universiteit zelf toe gaat.
0: Ja.
8: Dus ik heb het een beetje vergeleken met de Open Universiteit in Nederland. Alleen de Open Universiteit bij jullie in Nederland is toch
0: heel
8: wel
0: duur.
8: Meer wat voor volwassen onderwijs. Maar nee, het is ook met name door de afstanden in Brazilië. We zijn natuurlijk een heel groot land.
0: Mm.
8: Ja, en dan voorkom je natuurlijk, zoals ik ook bij introductie hoorde, dan voorkom je natuurlijk dat je dure huur moet gaan betalen in universiteitssteden. En wat je dus bij ons ziet, dus mensen blijven heel veel thuis wonen. Ook als je bijvoorbeeld in São Paulo, hè, we hebben natuurlijk verschillende universiteiten hier. Ja, je ziet dat mensen dus thuis blijven wonen. En komen mensen uit het binnenland, ja, dan gaan ze tijdelijk bij familie wonen of goede kennissen. Dus dat is ook iets wat hier speelt. Dus dat je in feite probeert die kosten, hè, van die studie daar dat ook zo laag mogelijk te houden. Dus, en het heeft een beetje te maken, denk ik, met de cultuur van, nou, probeer jezelf niet te groot in de schuld te gooien. Want in Brazilië hebben we natuurlijk altijd een beetje hoge rentes gehad en dergelijke. Nou, dit is dan wel een 0%, maar als je zelf een particulier bij moet gaan lenen, ja, dan kun je inderdaad in de problemen komen. Dus mensen zijn er eigenlijk redelijk conservatief in. En ik hoor eigenlijk in Nederland, hè, dat is toch een beetje mijn conclusie, van jongens, je hebt maar 1 keer een studentenleven. Laten we ook lid worden van de studentenvereniging. Laten we ook met z'n allen gaan skiën. En ja, ik wil die overtrekken, hoor, maar dat heb ik toch het gevoel. Als je 50.000 euro opbouwt, dat je, sorry nog een keer dat getal te noemen, maar ja, dan moet het toch wel een goed studentenleven zijn geweest. Hè. Dus en dat is, zie je hier, ik denk dat het wat meer down to earth is. Dat men minder excessen hebben hier, omdat men toch graag die schuld niet opbouwt. En die blijkt dan ook niet zo heel groot te zijn hier gemiddeld.
0: Nee, en zo hou je dat dus ook heel gezond in stand. Dat klinkt eigenlijk ook als een heel gezond iets, zeker in zo'n groot land. Maar dan kan ik me ook voorstellen, zeg maar, als ik even kijk naar Utrecht, bijvoorbeeld de stad waar ik woon, dat is echt een studentenstad, dat leeft heel erg zo. Zie je dat dan bijvoorbeeld ook bij jou of in Rio de Janeiro?
8: Nee, want daar is de stad te groot voor. Weet je? Dus het is wel zo als je op de campus komt. Hè, ik kom wel eens op de OESPI, want wij lopen wel eens om de paar jaar de Vierdaagse. Hebben we het ook wel eens over gehad. Nou, dat is heel groot terrein en daar kun je dus ook wel heel goed oefenen. Dus daar ga ik dan wel eens naartoe. En dan zie je wel inderdaad dat... Ja, er wonen natuurlijk ook heel veel studenten wonen natuurlijk op die campus. Ja, daar is wel het studentenleven. Maar wat je wel ziet, er zijn bepaalde steden die zijn wel bekend voor wegenpalenstudie. Hè. Je, bijvoorbeeld in Campinas in het binnenland en San Carlos. Dat zijn twee steden in het binnenland van São Paulo. Die zijn heel erg bekend vanwege hun technische universiteiten. Ja, en ik hoor dat daar wel, een echt studentenleven is. Dat dat echt studentensteden zijn. Ja. Dat zijn wat kleinere steden. Maar echt, dat moet je misschien een beetje vergelijken met jullie Groningen. Hè. Dat mm-hmm. Groningen is toch ook wel... Groningen, omdat het een studentenstad is. Ja, zo heb je dat bij ons natuurlijk ook.
0: Ja.
8: Maar in steden als São Paulo en Rio, nee, dat ligt zo gemengd. En op 12 miljoen inwoners, dan die paar miljoen studenten.
0: Ja, dat
8: voel
0: je
8: studenten,
0: niet. Ja.
8: Nee. Want je praat ongeveer over 10 miljoen studenten op dit moment in Brazilië. Hè? Ongeveer 5% van de beroepsbevolking zit op universiteit. Hè? Zo moet je dat een beetje zien. Nee, dat valt niet op.
0: Nee. Zou je het aanraden voor, stel mensen zitten nu te luisteren hier in Nederland en die denken van, nou, misschien wil ik wel gaan studeren in Brazilië. Zou je denken van, ja, moet je doen?
8: Ja, ik zou, ja... Het probleem is toch wel een beetje de taal. Mm. Ik bedoel, het gemiddelde... Natuurlijk zijn die generatie die daar zit... die spreekt natuurlijk wel redelijk goed Engels. Maar er is heel veel materie, die is natuurlijk niet vertaald. Dus je moet toch wel redelijk goed investeren in Portugees. We zijn een Portugees sprekend land. Nou, die taal ligt toch best wel ver van het Nederlands. En als je al een beetje Spaans kunt spreken... of je hebt wel affiniteit met Frans... dan kom je er wel, maar ja, ik denk dat het de grootste drempel is op dit moment. Ja. Om te zeggen, nou, ik ga daar vol voor studeren. Dus wat je eigenlijk, we zien eigenlijk toch meer het tegenovergestelde. We zien wel, er zijn best veel Brazilianen die in Nederland studeren.
0: Mm.
8: En er zijn best wel veel Brazilianen, ook in die, ja, met name kinderen toch van wat meer welgestelde ouders. Die sturen hun kinderen naar onder andere naar Nederland. Maar mijn jongste dochter, die ging in Nederland studeren, die zat samen met 4 andere Braziliaanse meisjes in haar jaargang.
0: Oh, waarom kiezen ze daar dus dan voor als Brazilië toch kwalitatief goed onderwijs heeft voor de universiteiten?
8: Ja, ik denk toch ook om een beetje van, nou ja, van God is het wat internationaler. Mm. En misschien kan ze daar dan natuurlijk ook een job krijgen buiten Brazilië. Dan wordt het misschien toch wel iets beter betaald. Ik denk, kijk, bij ons hebben wij natuurlijk ook wel die postgraduação, mestrado, master. Dat heb je natuurlijk in... En die masters in Europa en ook in de VS... die staan toch wel iets beter bekend dan hier. Dus ik denk ook wel... een dochter van een oud collega van mij studeerde ook in Nederland. En ze zei, nou ja, ze wilde altijd gewoon al een... van jongs af aan had ze de droom in het buitenland te gaan studeren. Zoals jullie dat misschien in Nederland ook hebben.
0: Zeker.
8: Ja, dus het is toch... Er zit ook een soort fantasie bij van... God, ik wil een ander stukje van de wereld leren kennen. En als ik dat tijdens mijn studie al zou kunnen doen... dat is gewoon meegenomen.
0: Absoluut, zeker. Ja, en dan lijkt je het mooie Brazilië achter je. Wat zei je?
8: Ja, het laatste is dat het onderschat wel... dat het wel een redelijke dure aangelegenheid is. Mm-hmm. Want Nederland vraagt wel veel meer collegegeld... voor buitenlandse studenten dan voor Nederlandse studenten. En dat doen ze bewust om toch een beetje af te houden. Hè? Want anders, we hebben ook geen huisvesting natuurlijk voor al die buitenlandse studenten. Dus ik heb wel gehoord dat het wel inderdaad... gelukkig is mijn dochters zijn allemaal ook nog Nederlands. Dus ik had daar dan geen last van. Maar ik hoorde wel van... Ja, het is toch wel voor die happy few om dat te kunnen doen.
0: Ja, dat is zeker zo. En dat is helaas, voelt dat af en toe ook nog een beetje elitair. Ook in Nederland is studeren vaak nog wel een beetje elitair. Als ik het zo hoor. Maar gelukkig doen ze daar in Brazilië dus van alles aan... om dat veel inclusiever te maken. Maar mooi om te horen dat het eigenlijk zo goed gaat. Dat het niet zo te vergelijken is met de studieschulden... die wij hier hebben in Nederland. Dankjewel dat je ons hebt meegenomen, Frank de Meijer vanuit Brazilië.
8: Ja, graag gedaan. En fijne uitzending verder. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel, Frank. Doei, doei.

0: Ja, je hoorde Rosalía met La Bella.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, we zijn in de wereld van studieschuld aan het duiken. Want in Nederland gaat de rente flink omhoog. Maar aan de andere kant gaat het studieschulden ook omlaag in Nederland. Dus een beetje een gekke contrast eigenlijk. Maar ik ben benieuwd hoe dat nou in de rest van de wereld zit. Je hoorde net het verhaal uit Brazilië. Maar hoe zit dat nou eigenlijk allemaal in Argentinië? Dat zoek ik allemaal uit met mijn correspondent daar. En dat is Ellen Panakker. En Ellen, ja, is het studeren in Argentinië nou eigenlijk duur?
2: Nee, helemaal niet. Het is namelijk gratis.
0: Helemaal gratis? Wat goed geregeld. Elke, ja. Alle universiteiten.
2: Nou, we hebben natuurlijk ook wel particuliere universiteiten. Maar de publieke universiteiten die echt ook heel hoog aangeschreven staan. Mm-hmm. Dus dat zijn ook gewoon echt goed onderwijs. Die zijn gratis.
0: Wauw. Ja,
2: en de meeste daarvan zitten dan ook in Buenos Aires. De UBA. En dat is wel een van de grootste van Argentinië, de Universiteit van Buenos Aires natuurlijk. Mm-hmm. En ook een van de grootste van Zuid-Amerika qua studentenaantallen. Dus de meeste studenten studeren hier gratis aan de universiteit.
0: Wauw, nou wat is dat ontzettend goed dat dat kan in Argentinië. Ja. Is het dan ook moeilijk om op deze universiteiten te komen, wat je net ook hoorde in Brazilië?
2: Nee, niet echt. Je hebt wel één jaar dat je een soort van tussenjaar, of ja, niet een selectiejaar moet doen. Mm-hmm. Dan krijg je 6 algemene vakken. Maar als je dat haalt, dan kun je gewoon elke faculteit kiezen die je wilt.
0: Wow.
2: Dus ja, dat jaar heb je wel nodig. En dat is natuurlijk, ja, alleen voor de mensen, je moet wel slim zijn.
0: Ja, precies.
2: Zeggen.
0: Ja, maar, je maar moet het onderwijs aankunnen.
2: Precies. Of ja, stem zijn dus inderdaad. Je moet het kunnen. Maar na dat jaar kun je gewoon. Er is niet verder nog een selectieprocedure of dergelijke. Je gaat gewoon van de middelbare school naar dit. Ja, dan krijg je dit jaar. Dat noemen ze dan een. Ja, als ik het goed uit. Ciclo Basico Commun. En dat is dus met zes algemene vakken. En vanuit daar kies je dus welke studie je wil gaan doen.
0: Oh, wat nou interessant. Ik moet je heel even onderbreken, Ellen, want er krijgt net een melding van een spookrijder. Klein moment.
3: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belfeld en Roermond een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belfeld en Roermond een spookrijder tegen.
0: Dankjewel. Ellen, sorry, terug even naar jou.
2: Het is wel belangrijk. Ja, dat moet je niet.
0: Zeker weten. Ja. Hey, als het dat onderwijs gratis is, betekent dat ik als student ook naar Argentinië kan gaan en daar gratis les kan volgen?
2: Ja. What? Zelfs als buitenlandse student kan dat. Ja.
0: Nou, kijk, dat is iets om
2: nou
0: te onthouden.
2: Maar je moet het wel snel gaan doen. Want natuurlijk met deze regering zijn ze daar al mee bezig. Omdat dus dat er wel collegegeld wordt gevraagd. Dat universiteiten dat wel gaan doen. Dus als je het nog wil doen, probeer het zo snel mogelijk te doen. Maar zelfs wat ik nu hoor, is dat het dan nog niet heel erg duur is. Op dit moment ben je volgens mij administratiekosten kwijt. En ik heb een vriendinnetje gevraagd die op de UBA zit.
0: Mm-hmm.
2: En toen zei ik, hoe zit dat nou bij jullie? En ik woon ook in een buurt waar heel veel buitenlandse studenten dan ook gaan wonen.
0: Mm-hmm.
2: Zij is Argentijnse, maar zij zei, ja, buitenlandse studenten betalen maar alleen maar administratiekosten. En toen vroeg ik, hoeveel is dat dan? En toen kreeg ik volgens mij tussen de 5.000 en 10.000 peso te horen. Nou, dat is nog geen tientje.
0: Wow. Okay.
2: Dus voor buitenlandse studenten, wat ze dan wel moeten kosten, is natuurlijk hun kosten en inwoning.
0: Mm-hmm.
2: En het leven hier, wat overigens wel heel duur is. School volgen of universiteit, een universitaire opleiding, ja, dat kost je gewoon niks.
0: Oh, okay.
2: Op dat tientje na.
0: op dat tientje na. Nou, dat zou ik nog wel kunnen veroorloven. Maar nu hoor ik je dus wel zeggen, nu is er dus een rechtse regering in Argentinië, daar hebben we het laatst over gehad. En die brengt dus eigenlijk dit idee van gratis onderwijs wel eigenlijk in gevaar. Waarom willen ze dat niet?
2: Voor buitenlanders. Vooral voor buitenlanders. Ja. Dus want het staat gewoon in de grondwet. Het is vastgelegd in de grondwet al sinds 1853. Ik heb het even opgezocht voor jullie. En dat het gratis is, is nog eens expliciet benoemd in 1994. Zodat het echt vastgelegd ligt. En dat is dus om sociale gelijkheid te houden en discriminatie tegen te gaan. Dus dat iedereen gewoon gelijk is om een opleiding te volgen. Maar wat inderdaad de rechtse regering wil, en dat is hetzelfde met de zorg, is dat buitenlanders die hier naartoe komen om die opleiding te volgen en vervolgens met die kennis dus weer weg te gaan. Daar dus wel op een gegeven moment dat aan banden te gaan leggen. Omdat dat natuurlijk, dat is... Het is een heel mooi systeem, maar ik snap wel dat we economisch gezien dat daar iets aan moet gebeuren.
0: Ja.
2: Ik heb zelf in het buitenland gestudeerd. En ik moest het tienvoudige betalen in het andere land waar ik woonde. Dus dan snap ik wel dat hier... op een gegeven moment moet je iets doen om die economische schulden en de inflatie naar beneden te krijgen.
0: Ja.
2: Maar voor de Argentijnen blijft het, zolang we het kunnen zien, het staat in de grondwet, blijft het gewoon gratis.
0: Ja, dat is zowel gratis zorg als gratis onderwijs staat dus in de grondwet. Ontzettend belangrijk. Dat is dus heel mooi dat dat ook echt werkt voor iedereen. En dat dus mensen gelijk zijn en sociale gelijkheid daarmee kan krijgen. Ik kan me wel voorstellen, ik hoorde je net zeggen, het leven is heel erg duur in Buenos Aires als student zijnde. Ja, zijn er dan nog steeds studenten die ook leningen afnemen daarvoor?
2: Niet dat ik zo weet. Sommigen gaan werken. Niet iedereen gaat ook in Caba wonen. Wat de hoofdstad... Buenos Aires is een provincie. Dus heel veel mensen gaan buiten het... Caba is, laten we zeggen, kapitaal.
0: Mm-hmm.
2: En heel veel mensen gaan buiten Caba wonen en komen hier dus met het openbaar vervoer naartoe om hier te kunnen wonen. Ja, de huren voor mij... vergeleken met Nederland is het niks.
0: Okay.
2: Wat je hier kan krijgen in de duurste wijk... Ja, daar krijg je in Nederland niet eens een kippenhok voor. mijn studentenkamers in Nederland zijn echt... Ja, dan vergeleken met dit heel triest.
0: Ja.
2: En heel duur. Maar goed, dat is voor buitenlanders is dat natuurlijk wauw. Maar voor een, als je ziet wat de lonen hier zijn, is het voor de meeste studenten met een bijbaantje niet te doen.
0: Nee.
2: Die vriendin van mij die werkt volledig en gaat dus naar school. Ze heeft wel een flexibele baan, dus dat scheelt dan wel. En zij woont wel in Caba. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
0: Nee.
2: Maar dan is het mooie is dat het openbaar vervoer hier supergoed is en supergoedkoop is.
0: Oké, dus zo blijft het eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Dus je hoeft niet per se ergens naartoe te verhuizen, heel veel geld te betalen om die studie te kunnen doen.
2: Nee, dat klopt. De UBA is dan natuurlijk wel gewoon provincie Buenos Aires. Dus Argentinië is super groot. Mm-hmm. Er zijn ook wel publieke universiteiten door het hele land door. Maar UBA staat wel het beste aangeschreven.
0: Ja.
2: Dus woon je ergens inderdaad in Ushuaia, dan is het wel nodig dat je... Dat is een beetje ver om elke keer op en neer te vliegen, laat ik het zo zeggen. Dus dan is het wel dat je in deze buurt moet gaan wonen. Maar dan hoef je niet per se in kapitaal te wonen.
0: Nee, precies. Dan kun je gewoon daar in de buurt, als je er maar kan komen met openbaar vervoer, dan komt dat helemaal goed. Hey, nu het dus zo toegankelijk is voor eigenlijk iedereen, zie je ook dat bijna iedereen gaat studeren?
2: Iedereen die in mijn omgeving die ik ken, die studeert. Maar goed, het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Want bij arme mensen heb je toch wel het probleem dat ze of hun school niet afmaken, de middelbare school niet afmaken. En dat heeft dan niet met kosten te maken, dat heeft gewoon met de cultuur te maken.
0: Ja.
2: Maar ik weet wel dat studeren hier wel echt... Ja, we hebben, laat maar zeggen, wat ik zeg, qua studentenaantallen is de UBA de grootste van Zuid-Amerika. Dus er gaan wel echt heel veel studenten heen.
0: Ja, dat lijkt me ook een hele goede ontwikkeling voor het land.
2: Ja, en daarom is denk ik ook wel dat het nog gratis is.
0: Ja.
2: Om mensen te stimuleren om te studeren. Dus dat is natuurlijk, economisch gezien wil je de mensen natuurlijk in je eigen land houden.
0: Ja, en op die manier een soort kennis-economie te creëren voor je eigen land.
2: Klopt.
0: Ja, ja, heel mooi. En als we dan nog even kijken naar de stad, hè, waar jij dan woont. Zou je zeggen dat dat echt een studentenstad is? Voel je dat daar?
2: Ja en nee. Het is echt. Ja, nou goed, Buenos Aires is super groot. Dus dat is natuurlijk ook een beetje moeilijk om te zeggen hoe dat. Maar je hebt gewoon buurten rondom de campussen, of rondom de faculteiten bedoel ik. Die wel echt een beetje dat studentenvibe hebben. Of heel veel organiseren. Waardoor als je. Nou ja, als ik ergens de metro uitkom in de buurt van de rechtenfaculteit, is er altijd wel iets aan de hand wat wordt georganiseerd voor studenten. Nou ja, ik woon in Palermo, dat is dan wel heel erg aantrekkelijk voor buitenlandse studenten om te wonen. Dus ja, en je hebt allemaal kortingen, je hebt allemaal festivals, je hebt allemaal leuke dingen die worden georganiseerd voor studenten. Dus dat is wel echt te merken. En ja, het afstuderen is hier echt een heel groot iets.
0: Oh ja?
2: Wat echt heel grappig is om te zien. Ja.
0: Hoe werkt dat dan precies? Ja. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, ik vind het dus heel erg grappig. Ik had het nog nooit gezien. Ik ben tourguide en ik vertelde dat tegen een paar mensen. Want we zagen allemaal snippers liggen op de. Nou ja, dan zie je dus echt allemaal glitter liggen op de trappen van de rechtenfaculteit.
0: Yeah.
2: En tijdens een van onze tours kwamen we dus tegen. En wat er dus gebeurt is, als je afstudeert, word je dus besmeurd. Dus er worden eieren over je heen gegooid. Er wordt meel over je heen gegooid. Slijm van het Silly Spring. Die gaan ook als warme broodjes over de toonbank. Richting die afstudeerperiodes. Je bent helemaal vies. Maar het is één groot feest met muziek. Mensen zijn dan ja, gewoon degene die besmeurd wordt. Het is gewoon een eer. Dat vinden ze gewoon. Ja, het is gewoon echt een heel grappig iets om te zien. Ik had het nog nooit gezien en ik dacht echt: wat gebeurt hier? Echt mil en nou ja, dus ze druipen helemaal van alles. Ah, nou ja, het is gewoon echt een groot feest. Dus het wordt wel.
0: Kijk.
2: En het gebeurt gewoon heel veel. Dus het is echt een dingetje dat. Dat echt wel ja, hier bij het studentenleven hoort. Als je klaar bent met studeren, dan.
0: Dan ja, word je helemaal besmeurd.
2: Zet je schrap.
0: Ja.
2: Zet je schrap.
0: Nou, voor iedereen die dus inderdaad nu denkt van ik moet nu naar Argentinië om daar te gaan studeren. Dit is je kans voordat het nog veel duurder gaat worden daar. Nu kun je maar dus gratis heen.
2: Okay, je moet wel goed Spaans kennen.
0: En werk aan je Spaans. Het is mooi om daar te zien hoe dat er allemaal werkt. En hoe goed het daar eigenlijk geregeld is. En eigenlijk helemaal geen studieschuld daardoor wordt opgebouwd. Dankjewel dat je ons erin hebt meegenomen. Ellen Panakker vanuit Argentinië. Nog een hele fijne avond. En hopelijk tot snel.
2: Jij ook.
0: Dankjewel. Doei.

0: Muziek uit Duitsland. Je hoorde Aliva met het prachtige nummer Ren.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, we waren al in Brazilië, daarna in Argentinië. En nu vliegen we terug naar Europa. Want daar ga ik met mijn correspondent Mirjam Labidi in gesprek. Over hoe het daar nou zit met de studieschulden daar in Frankrijk. Mirjam, een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Rosa.
0: Ja, studieschulden is groot in het nieuws, hè, hier in Nederland. Maar als we even kijken naar de studenten in Frankrijk, hebben daar mensen een flinke studieschuld opgebouwd?
2: Ja, eigenlijk werkt het hier helemaal anders. Het is niet zo dat je als, zoals in Nederland, dan zo'n studie. Enfin, toen ik nog studeerde, had ik een studiefinanciering. Mm-hmm. Dat was nog geen lening, dat was het laatste jaar nog. Yeah. Maar ja, je hebt hier hoef je niet per se een lening af te sluiten om te gaan studeren. Dus er zijn natuurlijk wel studenten die het hebben, maar het is met 10% van alle studenten maximum die een studielening hebben afgesloten.
0: Oké, dus dat is eigenlijk hier doet eigenlijk bijna iedereen het. De meeste mensen die nemen automatisch zo'n lening. Dus niet in Frankrijk. Waarom? Hoe komt het dat in Frankrijk zo weinig studenten eigenlijk een lening afsluiten?
2: Ja, eigenlijk rekenen de studenten op heel veel hulp. Dus dat is hulp van de familie. Mm-hmm. Dus dat wil ook zeggen dat meestal de families zijn die al universitaire studies hebben gedaan. Of ja, die al hebben gestudeerd. Die hun kinderen kunnen laten studeren. Dus dat zijn meestal de studenten, ja, de jongeren die geen ouders hebben die gestudeerd hebben. Die hebben ook minder kans om te gaan studeren. Mm. Dus je hebt in ieder geval dat al. Je hebt ook bepaalde beurzen die kunnen worden gegeven aan bepaalde studenten. Ze dus moeten een heel dossier voor inmaken, instellen. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Het duurt ontzettend lang om een retour te krijgen. Zijn er ook heel veel die dan studentenbaantjes hebben. Dus ja, die gaan de hele zomer werken ze, het hele weekend werken ze. Mm. En je hebt ook nog een speciaal studeerwerkcontract dat je kunt afsluiten met een universiteit. Dat je dan bijvoorbeeld 2 dagen naar school gaat en dan 3 dagen in een bedrijf gaat werken.
0: Oké, ja precies. Dus dan kun je dat eigenlijk allemaal zo samen wel een beetje opbrengen en haal je dus een beetje je eigen geld bij elkaar. Is studeren heel erg duur in Frankrijk?
2: Ja, op zich, het ligt eraan waar je gaat studeren. Want je hebt heel veel, ja, zeg maar, privé-universiteiten en je hebt publieke universiteiten. Bijvoorbeeld Sorbonne is een publieke universiteit. Dus op zich, daar studeren is niet zo heel erg duur. Nee. Zelfs goedkoper dan in Nederland.
0: Okay.
2: Maar als je dan naar een privéschool wil gaan, ja, dan kost het natuurlijk wel meer dan 10.000 euro per jaar. Dus het ligt eraan waar je naartoe gaat.
0: Ja, maar op die manier is dus het studeren niet voor iedereen toegankelijk. Als ook mensen heel erg moeten lenen, ook eigenlijk van ouders, of moeten leunen op ouders en familie. Zorgt dat heel erg voor eigenlijk verschillen op de in de sociale klasse?
2: Ja, eigenlijk wel. Want je hebt heel veel families die toch willen dat hun kinderen gaan studeren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dus het zijn ook soms de families die dan leningen moeten afsluiten. Mm. Maar ja, eigenlijk als je dan aan je leven begint, dan heb je toch weer een achterstand. Het moet allemaal weer terugbetaald worden.
0: Yeah.
2: Dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Dus ja, de rijkere families die hebben wel al een voorsprong. Die jongeren die hebben al een eigen appartementje bijvoorbeeld. Wat wel al iets is waar je in kunt wonen na je studies. Terwijl het bijvoorbeeld mensen uit families die iets minder breed hebben. Dat die dan weer terug moeten gaan naar hun familie. Mm-hmm. Om dan later misschien iets te kunnen vinden. Ja. Dus ja, die hebben wel een beetje een achterstand op de rest. Ja,
0: ja, en zo wordt het ook in stand gehouden. Want het lijkt me ook best wel moeilijk om. Kijk, wij hebben hier dan in Nederland. Ja, de rente neemt toe voor studentenleningen. Maar zijn die leningen die studenten afnemen in Frankrijk, zijn dat speciale leningen of is dat gewoon een algemene lening van een bank?
2: Nee, je hebt wel banken die dan specifieke leningen afsluiten voor studenten. Dan moet je tussen de zoveel en zoveel jaar zijn. Mm-hmm. Ingeschreven staan op een universiteit en zoiets. Dus ze hebben wel bepaalde leningen specifiek voor studenten. Maar ja, dat zijn niet alle banken die dat voorschrijven. Het zijn meestal kleinere banken die misschien niet altijd, waar je niet misschien altijd op kunt rekenen. Mm, ja. Dus er zijn er ook heel veel die zeggen van ja, ik pak wel een gewone lening bij een andere bank.
0: Ja.
2: Om zeker van te zijn dat alles goed verloopt.
0: Ja, precies. Ik kan me ook bij wat bij voorstellen. Alleen ja, dan die rente loopt natuurlijk enorm op, waardoor dat afbetalen steeds moeilijker wordt. En nu zijn er ook in Frankrijk nou heftige studentenrellen aan de gang. Waar gaan die huidige rellen eigenlijk precies over?
2: Ja, het gaat zich er eigenlijk over dat dus het studiegeld is nog steeds best wel hoog. Vooral als je het vergelijkt met hun omstandigheden. Dus dat wil zeggen dat je aan de ene kant gebouwen hebt die niet meer in goede staat zijn. Ook bijvoorbeeld als het gaat om hitte of om kou. Bijvoorbeeld met alle hittegolven die er zijn geweest, die waren dan nog tijdens het schooljaar.
0: Yeah.
2: Dan was het veel te warm in de klasse. Zo erg dat ze ventilatoren hebben moeten gaan kopen en weet ik veel wat. Om die klaslokalen een beetje toegankelijker te maken. Er zijn ook heel veel materiaal dat kapot is. Stoelen die niet meer in goede staat zijn. En het zijn ook eigenlijk de uren, de lesuren. Want ja, ze betalen natuurlijk om een opleiding te volgen.
0: Mm-hmm.
2: En heel vaak hebben ze of veel te veel uren op één dag. Dat ze echt niet meer kunnen rusten. En dan een andere dag waar ze bijna geen of helemaal geen les hebben. Dus het is ook eigenlijk een beetje een balans. Is geen balans meer tussen het kunnen leren thuis en op school te blijven.
0: Nee, dus en wordt er geluisterd op dit moment naar die protesten?
2: Ja, op dit moment wordt er nog niet echt geluisterd. Maar ja, ik denk dat het niet echt heel lang nog zal duren. Want ja, het wordt steeds erger.
0: Ja.
2: Ik zie het ook als ik voor mijn werk een beetje rond moet rijden in Parijs. Ja, dat ik ineens politieagenten overal zie. En dan denk ik, wat doen die hier? En dan kijk ik links en dan zie ik dat er een school is.
0: Oh,
2: waar er niks aan de hand is. Maar ze staan er al klaar voor, mocht er iets gebeuren.
0: Zo.
2: En het zijn er meer en meer. Je ziet meer en meer politie overal. Ja, het loopt steeds meer uit de hand.
0: Ja,
2: van aan allebei de kanten. Dus het moet snel gereageerd worden op wat er gebeurt.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Nou, hopelijk gaat het ook gebeuren dat de veiligheid ook terugkomt in Frankrijk. Want ja, er mag wel meer worden gedacht aan scholieren, aan studenten. Als ik het zo hoor, dan kunnen ze wel een extra boost gebruiken. Dankjewel dat je ons even hebt meegenomen in het schoolsysteem en hoe dat allemaal precies daar zit met de financiering in Frankrijk. Myriam Labidi, ik wens je nog een hele fijne nacht en hopelijk tot snel weer.
2: Ja, goeienacht.

0: Ja, je hoorde Libre van Angele.
1: De wereld van BNNVARA.
2: Rosa Wierda.
0: Ja, en dat was alweer het eerste uur van deze wereldreis. We vlogen zojuist naar Brazilië, Argentinië en naar Frankrijk. En we doken daar in de studieschuld uit die landen. Wat eigenlijk hartstikke meevalt als je het vergelijkt met Nederland. Hebben we toch niet heel goed voor elkaar hier.